0: 20. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Rijtma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière. Zwemster Marit Steenbergen heeft de 100 meter wisselslag gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tashkent. De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en verbeterde daarmee haar eigen Europees record uit vorig jaar. Ze bleef de Belgische Roos van Otterdijk en de Chinese Yu Yiting voor. Met haar tijd noteerde Steenbergen de tweede tijd ooit op deze afstand. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh was sneller met haar wereldrecord van 55,11.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het grotendeels droog, behalve in het oosten waar nog een enkele bui valt. Tegen het eind van de nacht gaat het in het westen regenen. Het wordt tussen de 7 en 13 graden. De wind is matig, maar aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Overdag is het bewolkt met perioden van regen. Vanmiddag regent het op veel plaatsen. Alleen in het zuidoosten blijft het af en toe droog. De temperatuur komt uit tussen 14 graden in het oosten en 18 graden aan de westkust. De wind is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanavond trekken flinke buien over met plaatselijk kans op onweer en windstoten. Morgen blijft het wisselvallig met nog meer buien, vooral in het noorden. Het wordt dan rond de 14 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond ontruimd na een brand in een kruipruimte van de parkeergarage. Het vuur breidde zich uit naar de spouwmuur. Het blussen kostte veel tijd, omdat de brandhaard moeilijk bereikbaar was. De brandweer zette schuim in en sloot deuren om de zuurstoftoevoer te beperken. De brand is inmiddels onder controle en de hulpdiensten bouwen hun inzet af. Deze vrijdag doen meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Het jaarlijkse evenement waarop gevierd wordt dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 240 meer dan vorig jaar. Het evenement vindt dit jaar op verzoek van de scholen voor het eerst in oktober plaats, in plaats van in december. COC Nederland denkt dat er meer animo is, door een onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht dat vorige maand werd gepubliceerd. Waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren fors is gedaald. Deelnemende scholen ontvangen van COC een speciaal pakket en materialen voor in de les. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum in een voormalig pand van Neckerman. Het nieuwe college paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Met steun van meerdere oppositiepartijen werd het nipt aangenomen. De voorstanders wezen erop dat de gemeente volgens de spreidingswet opvang moet regelen. Wethouder Robert-Jan Kalon zei dat er geen reden is voor angstzaaierij en dat het de bedoeling is vooral gezinnen op te vangen. De Tweede Kamer heeft donderdagavond ingestemd met het hijsen van de regenboogvlag. Zondag is het Coming Out Day en dan zal de veelkleurige vlag zichtbaar zijn aan het parlementsgebouw. 90 Kamerleden stemden voor, 36 tegen. De SGP en Forum voor Democratie stemden tegen. Kamervoorzitter Tom van Kampen zegt dat de vlag zondag 4 in de NOK zal wapperen. De Nederlandse Defensie gaat het politiekorps van Sint Maarten per direct helpen in de strijd tegen de criminaliteit. Het is al de vijfde keer in ruim 2 jaar dat het eiland aan Nederland militaire hulp heeft gevraagd. In december 2025 vroeg de regering van Sint Maarten officiële militaire bijstand aan na een reeks gewelddadige overvallen. Mariniers voerden daarop wekenlang samen met de lokale politie gezamenlijke surveillances en intensieve verkeerscontroles uit. Daarnaast werken mariniers samen met de lokale autoriteiten en de kustwacht Caribisch gebied om internationale drugsmokkel rondom het eiland tegen te gaan. Het Zoonomisch Instituut wint de Trouw Duurzame 100, schrijft Trouw. De jury beloont dit jaar projecten die systeemverandering voorop stellen. Het instituut ontwikkelde een werkwijze om binnen organisaties de belangen van de natuur te behartigen. Dat leidt tot een nieuwe manier van denken, waarbij de mens opereert binnen de grenzen van de natuur. Jurylid Jelleke de Nooy van Tol zegt dat het instituut laat zien dat het mogelijk is om de natuur een volwaardige stem te geven.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïns president Volodymyr Zelensky beschuldigt de Verenigde Staten ervan niet te helpen tegen Rusland. Volgens hem kunnen de Amerikanen niet tegelijk economische banden met Rusland nastreven en bemiddelen in de oorlog. Donderdag kwamen zeker 35 mensen om bij Russische bombardementen in het oosten van Oekraïne. In de stad Priluki werden 22 mensen gedood in een getroffen appartementencomplex. Oekraïense onderhandelaars praten vrijdag en zaterdag in de Verenigde Staten met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Dat gebeurt in een poging de vredesonderhandelingen met Rusland uit het slop te trekken. Minister van Defensie Pete Hegseth heeft aangekondigd dat de executie van Nidal Hassan openbaar wordt en plaatsvindt op Fort Hood in Texas. Hassan schoot daar in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood. Hij werd in 2013 ter dood veroordeeld. De executie door een vuurpeloton staat gepland voor 3 december en wordt ook gelivestreamd. Het is 90 jaar geleden dat in de Verenigde Staten een openbare executie plaatsvond. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft woensdag in Moskou de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin bijgewoond. Dat meldt het Kremlin. Poetin hoorde woensdagochtend dat Schröder in de Russische hoofdstad was en nodigde hem bij hem thuis uit. Het Kremlin publiceerde foto's waarop de twee elkaar lachend de hand schudden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier van Duitsland en heeft nog steeds een hechte band met Poetin. Oekraïense onderhandelaars voeren vrijdag en zaterdag gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. President Volodymyr Zelensky verwacht dat er dit keer ook een Europese delegatie aansluit. De Verenigde Staten proberen de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne nieuw leven in te blazen. Maar dat heeft nog weinig resultaten opgeleverd. Oekraïne en Rusland hebben nog niet getoond te willen buigen voor de eisen van de ander. Ook de nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgenodigd, evenals functionarissen van de NAVO. De politie in het Belgische Luik heeft 76 mensen opgepakt tijdens studentenprotesten. Net als in Frankrijk lopen de protesten van scholieren en studenten in Luik de afgelopen dagen uit op rellen. Sinds donderdagochtend geldt er een samenscholingsverbod in de stad. Volgens de Luikse autoriteiten was de situatie donderdagavond kalm. In Frankrijk zijn donderdag meer dan 500 mensen gearresteerd bij onderwijsprotesten. Bij een schietpartij in Antwerpen zijn 3 personen levensgevaarlijk gewond geraakt. De schietpartij vond plaats in de Van Stralenstraat, dichtbij het Centraal Station. De politie was binnen een minuut ter plaatse en kon 3 verdachten arresteren in het gebouw naast de Airbnb waar de schoten waren gelost. De 3 zwaargewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend wat de aanleiding was voor de schietpartij. En nu het economisch nieuws. Krantenuitgevers zien hun omzet al 6 jaar op rij groeien, doordat steeds meer lezers betalen voor nieuws. Vorig jaar haalden dagbladuitgevers in Nederland samen ruim 1,2 miljard euro binnen. 2% meer dan een jaar eerder. De groei kwam vooral door digitale abonnementen, die 13% stegen tot 224 miljoen euro. Economen van ABN AMRO verwachten dat de inkomsten uit krantenabonnementen de komende 2 jaar blijven groeien tot 300 miljoen euro. Betalende lezers zijn nu goed voor ruim 80% van de omzet, terwijl advertenties minder opleveren. De aandelenbeurs in New York zijn donderdag overwegend met verliezen gesloten. De S&P 500 daalde 0,5% tot 7.765 punten. De Nasdaq zakte 1,3% tot 27.193 punten. De Dow Jones-index steeg 0,1% tot 51.231 punten. De koersen stonden onder druk door stijgende olieprijzen en dalingen in de chipsector. Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron wonnen tot 3,4%. De olieprijzen klommen meer dan 3% door oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Venezuela verwacht in het derde kwartaal een economische groei van 6,5%. Dat ondanks de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6.000 mensen omkwamen. Dat heeft interim-president Delcy Rodríguez gezegd op een bijeenkomst met zakenmensen. De olieproductie is dit jaar met 8% toegenomen. Die bedraagt nu ongeveer 1,25 miljoen vaten per dag. Sinds de arrestatie van voormalig president Nicolas Maduro door de Verenigde Staten komen de investeringen in de olieindustrie weer op gang. Venezuela verwacht de komende 2 jaar 12 miljard dollar aan publieke en private investeringen. Brussel kan niet voortdurend uitzonderingen maken op de Europese begrotingsregels, zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Griekenland en Italië vroegen eerder om meer flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. De regels schrijven voor dat een overheidstekort niet verder mag oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. De staatsschuld mag niet verder dan 60%. Volgens Dombrovskis kan het constant maken van uitzonderingen twijfel zaaien over de vastberadenheid om het begrotingskader te handhaven. De eurocommissaris gaat de verzoeken van Griekenland en Italië nog nader bekijken. Bedrocan, de enige Nederlandse teler van medicinale cannabis, is vandaag failliet verklaard. Het bedrijf uit Veendam kwam 2 weken geleden al in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract stopzette. Bedrocan leverde sinds 2003 medicinale wiet aan ongeveer 7000 patiënten met chronische pijn, spierkrampen, kanker, MS en epilepsie. Bij het bedrijf werken ongeveer 70 mensen. Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht. De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 0,3% hoger op 1121,2 punten. Shell was koploper met een winst van 3,5% door een sterke stijging van de olieprijzen. Die prijzen gingen meer dan 5% omhoog na Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz en Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Chiptoeleverancier Besse steeg 2,4% na eerdere koersdalingen deze week.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. De NBA en de Internationale Basketbalbond FIBA houden vast aan hun plan voor een nieuwe basketbalcompetitie in Europa. Clubs uit de Euroleague wezen dinsdag een voorstel tot samenwerking nog af. De NBA wil vanaf 2027 een eigen competitie starten met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Deelnemende franchises zouden ieder minstens $500 miljoen moeten inleggen. Die bedragen zijn voor de Euroleague-clubs onaanvaardbaar. Een vertegenwoordiger van een Euroleague-club verwacht dat de NBA met een verbeterd voorstel komt. Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft straffen tot 12 jaar cel geëist tegen leden van het medisch team van voetballegende Diego Maradona. Volgens het OM gingen de verzorgers chaotisch te werk in de periode voor zijn overlijden. Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand enkele weken na een hersenoperatie. De hoogste strafeis van 12 jaar was voor lijfarts Leopoldo Luque, die samen met psychiater Agustina Kozatjov wordt beschuldigd van doodslag met opzet vanwege nalatige verzorging. Een eerder strafproces werd in 2025 nietig verklaard, omdat een rechter had meegewerkt aan een documentaire over de zaak. Jenning de Bol wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Reggeborg zegt dat hij ervoor wil gaan, ondanks de krappe kalender dit seizoen. Door nieuwe selectieregels van de Schaatsbond kunnen individuele schaatsers zich via de wereldbeker kwalificeren voor de WK-afstanden. Daardoor zou de Bo de NK-afstanden eind januari kunnen overslaan. Een week later kan hij zich dan beter voorbereiden op de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City, waar hij een gooi wil doen naar het wereldrecord van 33,61, dat sinds 2019 in handen is van de Rus Pavel Kulisnikov. Het persoonlijk record van de Bo staat op 33,63. Femke Kok vindt het jammer dat Jutta Leerdam dit schaatsseizoen niet in actie komt. Kok zegt bij de teampresentatie van Reggeborg dat ze de beslissing van Leerdam begrijpt. Leerdam maakte vorige maand bekend dit seizoen over te slaan, nadat ze bij de Spelen in Milaan goud won op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Kok deed het andersom, met goud op de 500 en zilver op de 1000 meter. Ze zegt dat Leerdam de afgelopen jaren een stabiele concurrent was, die er altijd stond als het moest, en dat ze dat enorm gaat missen. Schaatste Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Rijpma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière. Zwemster Marit Steenbergen heeft de 100 meter wisselslag gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tashkent. De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en verbeterde daarmee haar eigen Europees record uit vorig jaar. Ze bleef de Belgische Roos van Otterdijk en de Chinese Yu Yiting voor. Met haar tijd noteerde Steenbergen de tweede tijd ooit op deze afstand. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh was sneller met haar wereldrecord van 55,11.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er in het oosten nog een enkele bui. Verder blijft het droog. Aan het einde van de nacht gaat het in het westen regenen. De temperatuur ligt tussen 7 graden in het oosten en 13 graden aan zee. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Morgenochtend is het bewolkt met perioden van regen. Vanmiddag regent het op veel plaatsen. Alleen in het zuidoosten zijn er ook droge momenten. Het wordt 14 tot 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanavond volgen enkele flinke buien, plaatselijk met onweer en windstoten. Zaterdag blijft het wisselvallig met veel buien, vooral in het noorden kans op onweer.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond ontruimd na een brand in een kruipruimte van de parkeergarage. Het vuur breidde zich uit naar de spouwmuur. Het blussen kostte veel tijd, omdat de brandhaard moeilijk bereikbaar was. De brandweer zette schuim in en sloot deuren om de zuurstoftoevoer te beperken. De brand is inmiddels onder controle en de hulpdiensten bouwen hun inzet af. Deze vrijdag doen meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Het jaarlijkse evenement waarop gevierd wordt dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 240 meer dan vorig jaar. Het evenement vindt dit jaar op verzoek van de scholen voor het eerst in oktober plaats, in plaats van in december. COC Nederland denkt dat er meer animo is, door een onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht dat vorige maand werd gepubliceerd. Waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren fors is gedaald. Deelnemende scholen ontvangen van COC een

0: bedoeling is vooral gezinnen op te vangen. De Tweede Kamer heeft donderdagavond ingestemd met het hijsen van de regenboogvlag. Zondag is het Coming Out Day en dan zal de veelkleurige vlag zichtbaar zijn aan het parlementsgebouw. 90 Kamerleden stemden voor, 36 tegen. De SGP en Forum voor Democratie stemden tegen. Kamervoorzitter Tom van Kampen zegt dat de vlag zondag 4 in de NOK zal wapperen. De Nederlandse Defensie gaat het politiekorps van Sint Maarten per direct helpen in de strijd tegen de criminaliteit. Het is al de vijfde keer in ruim 2 jaar dat het eiland aan Nederland militaire hulp heeft gevraagd. In december 2025 vroeg de regering van Sint Maarten officiële militaire bijstand aan na een reeks gewelddadige overvallen. Mariniers voerden daarop wekenlang samen met de lokale politie gezamenlijke surveillances en intensieve verkeerscontroles uit. Daarnaast werken mariniers samen met de lokale autoriteiten en de kustwacht Caribisch gebied om internationale drugsmokkel rondom het eiland tegen te gaan. Het Zoonomisch Instituut wint de Trouw Duurzame 100, schrijft Trouw. De jury beloont dit jaar projecten die systeemverandering voorop stellen. Het instituut ontwikkelde een werkwijze om binnen organisaties de belangen van de natuur te behartigen. Dat leidt tot een nieuwe manier van denken, waarbij de mens opereert binnen de grenzen van de natuur. Jurylid Jelleke de Nooy van Tol zegt dat het instituut laat zien dat het mogelijk is om de natuur een volwaardige stem te geven.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïns president Volodymyr Zelensky beschuldigt de Verenigde Staten ervan niet te helpen tegen Rusland. Volgens hem kunnen de Amerikanen niet tegelijk economische banden met Rusland nastreven en bemiddelen in de oorlog. Donderdag kwamen zeker 35 mensen om bij Russische bombardementen in het oosten van Oekraïne. In de stad Priluki werden 22 mensen gedood in een getroffen appartementencomplex. Oekraïense onderhandelaars praten vrijdag en zaterdag in de Verenigde Staten met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Dat gebeurt in een poging de vredesonderhandelingen met Rusland uit het slop te trekken. Minister van Defensie Pete Hegseth heeft aangekondigd dat de executie van Nidal Hassan openbaar wordt en plaatsvindt op Fort Hood in Texas. Hassan schoot daar in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood. Hij werd in 2013 ter dood veroordeeld. De executie door een vuurpeloton staat gepland voor 3 december en wordt ook gelivestreamd. Het is 90 jaar geleden dat in de Verenigde Staten een openbare executie plaatsvond. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft woensdag in Moskou de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin bijgewoond. Dat meldt het Kremlin. Poetin hoorde woensdagochtend dat Schröder in de Russische hoofdstad was en nodigde hem bij hem thuis uit. Het Kremlin publiceerde foto's waarop de twee elkaar lachend de hand schudden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier van Duitsland en heeft nog steeds een hechte band met Poetin. Oekraïense onderhandelaars voeren vrijdag en zaterdag gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. President Volodymyr Zelensky verwacht dat er dit keer ook een Europese delegatie aansluit. De Verenigde Staten proberen de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne nieuw leven in te blazen. Maar dat heeft nog weinig resultaten opgeleverd. Oekraïne en Rusland hebben nog niet getoond te willen buigen voor de eisen van de ander. Ook de nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgenodigd, evenals functionarissen van de NAVO. De politie in het Belgische Luik heeft 76 mensen opgepakt tijdens studentenprotesten. Net als in Frankrijk lopen de protesten van scholieren en studenten in Luik de afgelopen dagen uit op rellen. Sinds donderdagochtend geldt er een samenscholingsverbod in de stad. Volgens de Luikse autoriteiten

0: was de situatie donderdagavond kalm. In Frankrijk zijn donderdag meer dan 500 mensen gearresteerd bij onderwijsprotesten. Bij een schietpartij in Antwerpen zijn 3 personen levensgevaarlijk gewond geraakt. De schietpartij vond plaats in de Van Stralenstraat, dichtbij het Centraal Station. De politie was binnen een minuut ter plaatse en kon 3 verdachten arresteren in het gebouw naast de Airbnb waar de schoten waren gelost. De 3 zwaargewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend wat de aanleiding was voor de schietpartij. En nu het economisch nieuws. Krantenuitgevers zien hun omzet al 6 jaar op rij groeien, doordat steeds meer lezers betalen voor nieuws. Vorig jaar haalden dagbladuitgevers in Nederland samen ruim 1,2 miljard euro binnen. 2% meer dan een jaar eerder. De groei kwam vooral door digitale abonnementen, die 13% stegen tot 224 miljoen euro. Economen van ABN AMRO verwachten dat de inkomsten uit krantenabonnementen de komende 2 jaar blijven groeien tot 300 miljoen euro. Betalende lezers zijn nu goed voor ruim 80% van de omzet, terwijl advertenties minder opleveren. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met verliezen gesloten. De S&P 500 daalde 0,5% tot 7.765 punten. De Nasdaq zakte 1,3% tot 27.193 punten. De Dow Jones-index steeg 0,1% tot 51.231 punten. De koersen stonden onder druk door stijgende olieprijzen en dalingen in de chipsector. Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron wonnen tot 3,4%. De olieprijzen klommen meer dan 3% door oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Venezuela verwacht in het derde kwartaal een economische groei van 6,5%. Dat ondanks de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Dat heeft interim-president Delcy Rodríguez gezegd op een bijeenkomst met zakenmensen. De olieproductie is dit jaar met 8% toegenomen. Die bedraagt nu ongeveer 1,25 miljoen vaten per dag. Sinds de arrestatie van voormalig president Nicolas Maduro door de Verenigde Staten komen de investeringen in de olieindustrie weer op gang. Venezuela verwacht de komende 2 jaar 12 miljard dollar aan publieke en private investeringen. Brussel kan niet voortdurend uitzonderingen maken op de Europese begrotingsregels, zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Griekenland en Italië vroegen eerder om meer flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. De regels schrijven voor dat een overheidstekort niet verder mag oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. De staatsschuld mag niet verder dan 60%. Volgens Dombrovskis kan het constant maken van uitzonderingen twijfel zaaien over de vastberadenheid om het begrotingskader te handhaven. De eurocommissaris gaat de verzoeken van Griekenland en Italië nog nader bekijken. Bedrocan, de enige Nederlandse teler van medicinale cannabis, is vandaag failliet verklaard. Het bedrijf uit Veendam kwam 2 weken geleden al in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract stopzette. Bedrocan leverde sinds 2003 medicinale wiet aan ongeveer 7000 patiënten met chronische pijn, spierkrampen, kanker, MS en epilepsie. Bij het bedrijf werken ongeveer 70 mensen. Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht. De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 0,3% hoger op 1121,2 punten. Shell was koploper met een winst van 3,5% door een sterke stijging van de olieprijzen. Die prijzen gingen meer dan 5% omhoog na Iraanse aanvallen op olietankers in de Straat van Hormuz en Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Chiptoeleverancier Besi steeg 2,4% na eerdere koersdalingen deze week.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De NBA en de Internationale Basketbalbond FIBA houden vast aan hun plan voor een nieuwe basketbalcompetitie in Europa. Clubs uit de Euroleague wezen dinsdag een voorstel tot samenwerking nog af. De NBA wil vanaf 2027 een eigen competitie starten met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Deelnemende franchises zouden ieder minstens $500 miljoen moeten inleggen. Die bedragen zijn voor de Euroleague-clubs onaanvaardbaar. Een vertegenwoordiger van een Euroleague-club verwacht dat de NBA met een verbeterd voorstel komt. Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft straffen tot 12 jaar cel geëist tegen leden van het medisch team van voetballegende Diego Maradona. Volgens het OM gingen de verzorgers chaotisch te werk in de periode voor zijn overlijden. Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand, enkele weken na een hersenoperatie. De hoogste strafeis van 12 jaar was voor lijfarts Leopoldo Luque, die samen met psychiater Agustina Kozachov wordt beschuldigd van doodslag met opzet vanwege nalatige verzorging. Een eerder strafproces werd in 2025 nietig verklaard, omdat een rechter had meegewerkt aan een documentaire over de zaak. Jenning de Bol wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Reggeborg zegt dat hij ervoor wil gaan, ondanks de krappe kalender dit seizoen. Door nieuwe selectieregels van de Schaatsbond kunnen individuele schaatsers zich via de wereldbeker kwalificeren voor de WK-afstanden. Daardoor zou de Bol de NK-afstanden eind januari kunnen overslaan. Een week later kan hij zich dan beter voorbereiden op de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City, waar hij een gooi wil doen naar het wereldrecord van 33,61... dat sinds 2019 in handen is van de Rus Pavel Kulisnikov. Het persoonlijk record van de Bo staat op 33,63. Femke Kok vindt het jammer dat Jutta Leerdam dit schaatsseizoen niet in actie komt. Kok zegt bij de teampresentatie van Reggeborg dat ze de beslissing van Leerdam begrijpt. Leerdam maakte vorige maand bekend dit seizoen over te slaan, nadat ze bij de Spelen in Milaan goud won op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Kok deed het andersom, met goud op de 500 en zilver op de 1000 meter. Ze zegt dat Leerdam de afgelopen jaren een stabiele concurrent was, die er altijd stond als het moest, en dat ze dat enorm gaat missen. Schaatsster Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Rijpma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière. Zwemster Marit Steenbergen heeft de 100 meter wisselslag gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tashkent. De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en verbeterde daarmee haar eigen Europees record uit vorig jaar. Ze bleef de Belgische Roos van Otterdijk en de Chinese Yu Yiting voor. Met haar tijd noteerde Steenbergen de tweede tijd ooit op deze afstand. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh was sneller met haar wereldrecord van 55,11.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er in het oosten nog een enkele bui. Verder blijft het droog. Aan het einde van de nacht gaat het in het westen regenen. De temperatuur ligt tussen 7 graden in het oosten en 13 graden aan zee. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Morgenochtend is het bewolkt met perioden van regen. Vanmiddag regent het op veel plaatsen. Alleen in het zuidoosten zijn er ook droge momenten. Het wordt 14 tot 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanavond volgen enkele flinke buien, plaatselijk met onweer en windstoten. Zaterdag blijft het wisselvallig met veel buien. Vooral in het noorden kans op onweer.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond ontruimd na een brand in een kruipruimte van de parkeergarage. Het vuur breidde zich uit naar de spouwmuur. Het blussen kostte veel tijd, omdat de brandhaard moeilijk bereikbaar was. De brandweer zette schuim in en sloot deuren om de zuurstoftoevoer te beperken. De brand is inmiddels onder controle en de hulpdiensten bouwen hun inzet af. Deze vrijdag doen meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Het jaarlijkse evenement waarop gevierd wordt dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 240 meer dan vorig jaar. Het evenement vindt dit jaar op verzoek van de scholen voor het eerst in oktober plaats, in plaats van in december. COC Nederland denkt dat er meer animo is, door een onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht dat vorige maand werd gepubliceerd. Waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren fors is gedaald. Deelnemende scholen ontvangen van COC een speciaal pakket en materialen voor in de les. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum in een voormalig pand van Neckerman. Het nieuwe college paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Met steun van meerdere oppositiepartijen werd het nipt aangenomen. De voorstanders wezen erop dat de gemeente volgens de spreidingswet opvang moet regelen. Wethouder Robert-Jan Kalon zei dat er geen reden is voor angstzaaierij en dat het de bedoeling is vooral gezinnen op te vangen. De Tweede Kamer heeft donderdagavond ingestemd met het hijsen van de regenboogvlag. Zondag is het Coming Out Day en dan zal de veelkleurige vlag zichtbaar zijn aan het parlementsgebouw. 90 Kamerleden stemden voor, 36 tegen. De SGP en Forum voor Democratie stemden tegen. Kamervoorzitter Tom van Kampen zegt dat de vlag zondag 4 in de NOK zal wapperen. De Nederlandse Defensie gaat het politiekorps van Sint Maarten per direct helpen in de strijd tegen de criminaliteit. Het is al de vijfde keer in ruim 2 jaar dat het eiland aan Nederland militaire hulp heeft gevraagd. In december 2025 vroeg de regering van Sint Maarten officiële militaire bijstand aan na een reeks gewelddadige overvallen. Mariniers voerden daarop wekenlang samen met de lokale politie gezamenlijke surveillances en intensieve verkeerscontroles uit. Daarnaast werken mariniers samen met de lokale autoriteiten en de kustwacht Caribisch gebied om internationale drugsmokkel rondom het eiland tegen te gaan. Het Zoonomisch Instituut wint de Trouw Duurzame 100, schrijft Trouw. De jury beloont dit jaar projecten die systeemverandering voorop stellen. Het instituut ontwikkelde een werkwijze om binnen organisaties de belangen van de natuur te behartigen. Dat leidt tot een nieuwe manier van denken, waarbij de mens opereert binnen de grenzen van de natuur. Jurylid Jelleke de Nooy van Tol zegt dat het instituut laat zien dat het mogelijk is om de natuur een volwaardige stem te geven.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïns president Volodymyr Zelensky beschuldigt de Verenigde Staten ervan niet te helpen tegen Rusland. Volgens hem kunnen de Amerikanen niet tegelijk economische banden met Rusland nastreven en bemiddelen in de oorlog. Donderdag kwamen zeker 35 mensen om bij Russische bombardementen in het oosten van Oekraïne. In de stad Priluki werden 22 mensen gedood in een getroffen appartementencomplex. Oekraïense onderhandelaars praten vrijdag en zaterdag in de Verenigde Staten met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Dat gebeurt in een poging de vredesonderhandelingen met Rusland uit het slop te trekken.
4: Minister van Defensie Pete Hegseth heeft aangekondigd dat de executie van Nidal Hassan openbaar wordt en plaatsvindt op Fort Hood in Texas. Hassan schoot daar in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood. Hij werd in 2013 ter dood veroordeeld. De executie door een vuurpeloton staat gepland voor 3 december en wordt ook gelivestreamd. Het is 90 jaar geleden dat in de Verenigde Staten een openbare executie plaatsvond. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft woensdag in Moskou de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin bijgewoond. Dat meldt het Kremlin. Poetin hoorde woensdagochtend dat Schröder in de Russische hoofdstad was en nodigde hem bij hem thuis uit. Het Kremlin publiceerde foto's waarop de twee elkaar lachend de hand schudden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier van Duitsland en heeft nog steeds een hechte band met Poetin.
5: Oekraïense onderhandelaars voeren vrijdag en zaterdag gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. President Volodymyr Zelensky verwacht dat er dit keer ook een Europese delegatie aansluit. De Verenigde Staten proberen de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne nieuw leven in te blazen. Maar dat heeft nog weinig resultaten opgeleverd. Oekraïne en Rusland hebben nog niet getoond te willen buigen voor de eisen van de ander. Ook de nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgenodigd. Evenals functionarissen van de NAVO.
6: De politie in het Belgische Luik heeft 76 mensen opgepakt tijdens studentenprotesten. Net als in Frankrijk lopen de protesten van scholieren en studenten in Luik de afgelopen dagen uit op rellen. Sinds donderdagochtend geldt er een samenscholingsverbod in de stad. Volgens de Luikse autoriteiten was de situatie donderdagavond kalm. In Frankrijk zijn donderdag meer dan 500 mensen gearresteerd bij onderwijsprotesten.
7: Bij een schietpartij in Antwerpen zijn 3 personen levensgevaarlijk gewond geraakt. De schietpartij vond plaats in de Van Stralenstraat, dichtbij het Centraal Station. De politie was binnen een minuut ter plaatse en kon 3 verdachten arresteren in het gebouw naast de Airbnb waar de schoten waren gelost. De 3 zwaargewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend wat de aanleiding was voor de schietpartij.
8: En nu het economisch nieuws. Krantenuitgevers zien hun omzet al 6 jaar op rij groeien, doordat steeds meer lezers betalen voor nieuws. Vorig jaar haalden dagbladuitgevers in Nederland samen ruim 1,2 miljard euro binnen. 2% meer dan een jaar eerder. De groei kwam vooral door digitale abonnementen, die 13% stegen tot 224 miljoen euro. Economen van ABN AMRO verwachten dat de inkomsten uit krantenabonnementen de komende 2 jaar blijven groeien tot 300 miljoen euro. Betalende lezers zijn nu goed voor ruim 80% van de omzet, terwijl advertenties minder opleveren. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met verliezen gesloten. De S&P 500 daalde 0,5% tot 7.765 punten. De Nasdaq zakte 1,3% tot 27.193 punten. De Dow Jones-index steeg 0,1% tot 51.231 punten. De koersen stonden onder druk door stijgende olieprijzen en dalingen in de chipsector. Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron wonnen tot 3,4%. De olieprijzen klommen meer dan 3% door oplopende spanningen in het Midden-Oosten.
9: Venezuela verwacht in het derde kwartaal een economische groei van 6,5%. Dat ondanks de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Dat heeft interim-president Delcy Rodríguez gezegd op een bijeenkomst met zakenmensen. De olieproductie is dit jaar met 8% toegenomen. Die bedraagt nu ongeveer 1,25 miljoen vaten per dag. Sinds de arrestatie van voormalig president Nicolas Maduro door de Verenigde Staten komen de investeringen in de olieindustrie weer op gang. Venezuela verwacht de komende 2 jaar 12 miljard dollar aan publieke en private investeringen.
10: Brussel kan niet voortdurend uitzonderingen maken op de Europese begrotingsregels, zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Griekenland en Italië vroegen eerder om meer flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. De regels schrijven voor dat een overheidstekort niet verder mag oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. De staatsschuld mag niet verder dan 60%. Volgens Dombrovskis kan het constant maken van uitzonderingen twijfel zaaien over de vastberadenheid om het begrotingskader te handhaven. De eurocommissaris gaat de verzoeken van Griekenland en Italië nog nader bekijken.
11: Bedrocan, de enige Nederlandse teler van medicinale cannabis, is vandaag failliet verklaard. Het bedrijf uit Veendam kwam 2 weken geleden al in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract stopzette. Bedrocan leverde sinds 2003 medicinale wiet aan ongeveer 7000 patiënten met chronische pijn, spierkrampen, kanker, MS en epilepsie. Bij het bedrijf werken ongeveer 70 mensen. Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht.
12: De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 0,3% hoger op 1121,2 punten. Shell was koploper met een winst van 3,5% door een sterke stijging van de olieprijzen. Die prijzen gingen meer dan 5% omhoog na Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz en Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Chiptoeleverancier Besi steeg 2,4% na eerdere koersdalingen deze week.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De NBA en de internationale basketbalbond FIBA houden vast aan hun plan voor een nieuwe basketbalcompetitie in Europa. Clubs uit de Euroleague wezen dinsdag een voorstel tot samenwerking nog af. De NBA wil vanaf 2027 een eigen competitie starten met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Deelnemende franchises zouden ieder minstens $500 miljoen moeten inleggen. Die bedragen zijn voor de Euroleague-clubs onaanvaardbaar. Een vertegenwoordiger van een Euroleague-club verwacht dat de NBA met een verbeterd voorstel komt. Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft straffen tot 12 jaar cel geëist tegen leden van het medisch team van voetballegende Diego Maradona. Volgens het OM gingen de verzorgers chaotisch te werk in de periode voor zijn overlijden. Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand enkele weken na een hersenoperatie. De hoogste strafeis van 12 jaar was voor lijfarts Leopoldo Luque, die samen met psychiater Agustina Kozachov wordt beschuldigd van doodslag met opzet vanwege nalatige verzorging. Een eerder strafproces werd in 2025 nietig verklaard omdat een rechter had meegewerkt aan een documentaire over de zaak. Jenning de Bol wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Reggeborg zegt dat hij ervoor wil gaan, ondanks de krappe kalender dit seizoen. Door nieuwe selectieregels van de Schaatsbond kunnen individuele schaatsers zich via de wereldbeker kwalificeren voor de WK-afstanden. Daardoor zou de Bol de NK-afstanden eind januari kunnen overslaan. Een week later kan hij zich dan beter voorbereiden op de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City, waar hij een gooi wil doen naar het wereldrecord van 33,61... dat sinds 2019 in handen is van de Rus Pavel Kulisnikov. Het persoonlijk record van de Bol staat op 33,63. Femke Kok vindt het jammer dat Jutta Leerdam dit schaatsseizoen niet in actie komt. Kok zegt bij de teampresentatie van Reggeborg dat ze de beslissing van Leerdam begrijpt. Leerdam maakte vorige maand bekend dit seizoen over te slaan, nadat ze bij de Spelen in Milaan goud won op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Kok deed het andersom, met goud op de 500 en zilver op de 1000 meter. Ze zegt dat Leerdam de afgelopen jaren een stabiele concurrent was, die er altijd stond als het moest, en dat ze dat enorm gaat missen.
13: Schaatsster Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Rijpma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière. Zwemster Marit Steenbergen heeft de 100 meter wisselslag gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tashkent. De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en verbeterde daarmee haar eigen Europees record uit vorig jaar. Ze bleef de Belgische Roos van Otterdijk en de Chinese Yu Yiting voor. Met haar tijd noteerde Steenbergen de tweede tijd ooit op deze afstand. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh was sneller met haar wereldrecord van 55,11.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er in het oosten nog een enkele bui. Verder blijft het droog. Later gaat het in het westen regenen. De temperatuur ligt tussen 7 graden in het oosten en 13 graden aan zee. De wind uit het zuidwesten is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanochtend wordt het bewolkt met perioden van regen. De wind is landinwaarts matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanmiddag regent het op de meeste plekken. Alleen in het zuidoosten blijft het soms droog. De temperatuur komt tussen de 14 en 18 graden uit. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig door. Vanavond trekken flinke buien over met plaatselijk onweer en windstoten. Morgen, zaterdag, blijft het wisselvallig met meerdere buien, vooral in het noorden. Daar kans op onweer. Het wordt ongeveer 14 graden.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet wil de Ghanese politie ondersteunen om drugshandelaar Jos Leidekkers te pakken, schrijft de Telegraaf. Leidekkers houdt zich met medeweten van lokale machthebbers schuil in Sierra Leone. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid hoopt met politiehulp in Ghana de drugsaders van de crimineel af te knijpen en het netwerk rond de drugscrimineel te ontmantelen. Het kabinet bereidt ook Europese maatregelen voor om zijn bewegingen en vermogen lam te leggen. Sierra Leone geeft geen krimp, ook niet nadat onlangs begrotingssteun is stopgezet.
15: Het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond ontruimd na een brand in een kruipruimte van de parkeergarage. Het vuur breidde zich uit naar de spouwmuur. Het blussen kostte veel tijd, omdat de brandhaard moeilijk bereikbaar was. De brandweer zette schuim in en sloot deuren om de zuurstoftoevoer te beperken. De brand is inmiddels onder controle en de hulpdiensten bouwen hun inzet af.
16: Deze vrijdag doen meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Het jaarlijkse evenement waarop gevierd wordt dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 240 meer dan vorig jaar. Het evenement vindt dit jaar op verzoek van de scholen voor het eerst in oktober plaats, in plaats van in december. COC Nederland denkt dat er meer animo is, door een onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht dat vorige maand werd gepubliceerd. Waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren fors is gedaald. Deelnemende scholen ontvangen van COC een speciaal pakket en materialen voor in de les.
17: De Nederlandse Defensie gaat het politiekorps van Sint Maarten per direct helpen in de strijd tegen de criminaliteit. Het is al de vijfde keer in ruim twee jaar dat het eiland aan Nederland militaire hulp heeft gevraagd. In december 2025 vroeg de regering van Sint Maarten officiële militaire bijstand aan na een reeks gewelddadige overvallen. Mariniers voerden daarop wekenlang samen met de lokale politie gezamenlijke surveillances en intensieve verkeerscontroles uit. Daarnaast werken mariniers samen met de lokale autoriteiten en de kustwacht Caribisch gebied om internationale drugsmokkel rondom het eiland tegen te gaan.
18: De Tweede Kamer heeft donderdagavond ingestemd met het hijsen van de regenboogvlag. Zondag is het Coming Out Day en dan zal de veelkleurige vlag zichtbaar zijn aan het parlementsgebouw. 90 Kamerleden stemden voor, 36 tegen. De SGP en Forum voor Democratie stemden tegen. Kamervoorzitter Tom van Kampen zegt dat de vlag zondag 4 in de NOK zal wapperen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum in een voormalig pand van Neckerman. Het nieuwe college paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Met steun van meerdere oppositiepartijen werd het NIPT aangenomen. De voorstanders wezen erop dat de gemeente volgens de spreidingswet opvang moet regelen. Wethouder Robert-Jan Kalon zei dat er geen reden is voor angstzaaierij en dat het de bedoeling is vooral gezinnen op te vangen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. Een man is neergeschoten tijdens een confrontatie met federale agenten in de Bronx in New York. Media melden dat immigratiedienst ICE bij het incident betrokken was. Volgens burgemeester Zoran Mamdani van New York omsingelden agenten de man en een 5-jarig kind in een auto, waarna ze schoten losten. De man raakte gewond, het kind bleef waarschijnlijk ongedeerd. Mamdani eist dat president Donald Trump alle ICE-acties in de stad staakt en spreekt van een onverantwoordelijke en ongelooflijk ernstige situatie. Gouverneur Kathy Hochul wil een volledig en transparant verslag van de federale autoriteiten over wat er is gebeurd en waarom.
20: Oekraïns president Volodymyr Zelensky beschuldigt de Verenigde Staten ervan niet te helpen tegen Rusland. Volgens hem kunnen de Amerikanen niet tegelijk economische banden met Rusland nastreven en bemiddelen in de oorlog. Donderdag kwamen zeker 35 mensen om bij Russische bombardementen in het oosten van Oekraïne. In de stad Priluki werden 22 mensen gedood in een getroffen appartementencomplex. Oekraïnse onderhandelaars praten vrijdag en zaterdag in de Verenigde Staten met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Dat gebeurt in een poging de vredesonderhandelingen met Rusland uit het slop te trekken. Minister van Defensie Pete Hegseth heeft aangekondigd dat de executie van Nidal Hassan openbaar wordt en plaatsvindt op Fort Hood in Texas. Hassan schoot daar in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood. Hij werd in 2013 ter dood veroordeeld. De executie door een vuurpeloton staat gepland voor 3 december en wordt ook gelivestreamd. Het is 90 jaar geleden dat in de Verenigde Staten een openbare executie plaatsvond. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft woensdag in Moskou de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin bijgewoond. Dat meldt het Kremlin. Poetin hoorde woensdagochtend dat Schröder in de Russische hoofdstad was en nodigde hem bij hem thuis uit. Het Kremlin publiceerde foto's waarop de twee elkaar lachend de hand schudden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier van Duitsland en heeft nog steeds een hechte band met Poetin.
21: Oekraïnse onderhandelaars voeren vrijdag en zaterdag gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. President Volodymyr Zelensky verwacht dat er dit keer ook een Europese delegatie aansluit. De Verenigde Staten proberen de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne nieuw leven in te blazen. Maar dat heeft nog weinig resultaten opgeleverd. Oekraïne en Rusland hebben nog niet getoond te willen buigen voor de eisen van de ander. Ook de nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgenodigd. Evenals functionarissen van de NAVO.
22: De politie in het Belgische Luik heeft 76 mensen opgepakt tijdens studentenprotesten. Net als in Frankrijk lopen de protesten van scholieren en studenten in Luik de afgelopen dagen uit op rellen. Sinds donderdagochtend geldt er een samenscholingsverbod in de stad.
0: Volgens de Luikse autoriteiten was de situatie donderdagavond kalm. In Frankrijk zijn donderdag meer dan 500 mensen gearresteerd bij onderwijsprotesten.
4: En nu het economisch nieuws. Krantenuitgevers zien hun omzet al 6 jaar op rij groeien, doordat steeds meer lezers betalen voor nieuws. Vorig jaar haalden dagbladuitgevers in Nederland samen ruim 1,2 miljard euro binnen. 2% meer dan een jaar eerder. De groei kwam vooral door digitale abonnementen, die 13% stegen tot 224 miljoen euro. Economen van ABN AMRO verwachten dat de inkomsten uit krantenabonnementen de komende 2 jaar blijven groeien tot 300 miljoen euro. Betalende lezers zijn nu goed voor ruim 80% van de omzet, terwijl advertenties minder opleveren. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met verliezen gesloten. De S&P 500 daalde 0,5% tot 7.765 punten. De Nasdaq zakte 1,3% tot 27.193 punten. De Dow Jones-index steeg 0,1% tot 51.231 punten. De koersen stonden onder druk door stijgende olieprijzen en dalingen in de chipsector. Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron wonnen tot 3,4%. De olieprijzen klommen meer dan 3% door oplopende spanningen in het Midden-Oosten.
5: Venezuela verwacht in het derde kwartaal een economische groei van 6,5%. Dat ondanks de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Dat heeft interim-president Delcy Rodríguez gezegd op een bijeenkomst met zakenmensen. De olieproductie is dit jaar met 8% toegenomen. Die bedraagt nu ongeveer 1,25 miljoen vaten per dag. Sinds de arrestatie van voormalig president Nicolas Maduro door de Verenigde Staten komen de investeringen in de olieindustrie weer op gang. Venezuela verwacht de komende 2 jaar 12 miljard dollar aan publieke en private investeringen.
23: Brussel kan niet voortdurend uitzonderingen maken op de Europese begrotingsregels, zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Griekenland en Italië vroegen eerder om meer flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. De regels schrijven voor dat een overheidstekort niet verder mag oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. De staatsschuld mag niet verder dan 60%. Volgens Dombrovskis kan het constant maken van uitzonderingen twijfel zaaien over de vastberadenheid om het begrotingskader te handhaven. De eurocommissaris gaat de verzoeken van Griekenland en Italië nog nader bekijken.
24: Bedrocan, de enige Nederlandse teler van medicinale cannabis, is vandaag failliet verklaard. Het bedrijf uit Veendam kwam 2 weken geleden al in financiële problemen, nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract stopzette. Bedrocan leverde sinds 2003 medicinale wiet aan ongeveer 7000 patiënten met chronische pijn, spierkrampen, kanker, MS en epilepsie. Bij het bedrijf werken ongeveer 70 mensen. Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht.
25: De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 0,3% hoger, op 1121,2 punten. Shell was koploper met een winst van 3,5% door een sterke stijging van de olieprijzen. Die prijzen gingen meer dan 5% omhoog na Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz en Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Chiptoeleverancier Besi steeg 2,4% na eerdere koersdalingen deze week.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
27: Tot slot het sportnieuws. De NBA en de internationale basketbalbond FIBA houden vast aan hun plan voor een nieuwe basketbalcompetitie in Europa. Clubs uit de Euroleague wezen dinsdag een voorstel tot samenwerking nog af. De NBA wil vanaf 2027 een eigen competitie starten met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Deelnemende franchises zouden ieder minstens $500 miljoen moeten inleggen. Die bedragen zijn voor de Euroleague-clubs onaanvaardbaar. Een vertegenwoordiger van een Euroleague-club verwacht dat de NBA met een verbeterd voorstel komt. Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft straffen tot 12 jaar cel geëist tegen leden van het medisch team van voetballegende Diego Maradona. Volgens het OM gingen de verzorgers chaotisch te werk in de periode voor zijn overlijden. Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand enkele weken na een hersenoperatie. De hoogste strafeis van 12 jaar was voor lijfarts Leopoldo Luque, die samen met psychiater Agustina Kozachev wordt beschuldigd van doodslag met opzet vanwege nalatige verzorging. Een eerder strafproces werd in 2025 nietig verklaard omdat een rechter had meegewerkt aan een documentaire over de zaak. Jenning de Bol wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Reggeborg zegt dat hij ervoor wil gaan, ondanks de krappe kalender dit seizoen. Door nieuwe selectieregels van de Schaatsbond kunnen individuele schaatsers zich via de wereldbeker kwalificeren voor de WK-afstanden. Daardoor zou de Bol de NK-afstanden eind januari kunnen overslaan. Een week later kan hij zich dan beter voorbereiden op de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City, waar hij een gooi wil doen naar het wereldrecord van 33,61, dat sinds 2019 in handen is van de Rus Pavel Kulisnikov. Het persoonlijk record van de Bol staat op 33,63. Femke Kok vindt het jammer dat Jutta Leerdam dit schaatsseizoen niet in actie komt. Kok zegt bij de teampresentatie van Reggeborg dat ze de beslissing van Leerdam begrijpt. Leerdam maakte vorige maand bekend dit seizoen over te slaan, nadat ze bij de Spelen in Milaan goud won op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Kok deed het andersom, met goud op de 500 en zilver op de 1000 meter. Ze zegt dat Leerdam de afgelopen jaren een stabiele concurrent was, die er altijd stond als het moest, en dat ze dat enorm gaat missen. Schaatsster Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Rijpma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière. Zwemster Marit Steenbergen heeft de 100 meter wisselslag gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tashkent. De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en verbeterde daarmee haar eigen Europees record uit vorig jaar. Ze bleef de Belgische Roos van Otterdijk en de Chinese Yu Yiting voor. Met haar tijd noteerde Steenbergen de tweede tijd ooit op deze afstand. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh was sneller met haar wereldrecord van 55,11.
26: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht eerst nog een enkele bui in het oosten. Verder droog. Aan het einde van de nacht gaat het in het westen regenen. De temperatuur daalt naar 7 graden in het oosten en rond de 13 graden aan zee. De matige zuidwestenwind wordt aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanochtend is het bewolkt met periode regen. De wind is landinwaarts matig, maar aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanmiddag blijft het bewolkt met op veel plaatsen regen, in het zuidoosten soms droog. Het wordt 14 tot 18 graden. Vanavond trekken flinke buien over met plaatselijk onweer en windstoten. Morgen half tot zwaar bewolkt met buien. Vooral in het noorden kans op onweer. De middagtemperatuur blijft steken rond 14 graden. De wind blijft krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer hard.
26: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: Het kabinet wil de Ghanese politie ondersteunen om drugshandelaar Jos Leidekkers te pakken, schrijft de Telegraaf. Leidekkers houdt zich met medeweten van lokale machthebbers schuil in Sierra Leone. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid hoopt met politiehulp in Ghana de drugsaders van de crimineel af te knijpen en het netwerk rond de drugscrimineel te ontmantelen. Het kabinet bereidt ook Europese maatregelen voor om zijn bewegingen en vermogen lam te leggen. Sierra Leone geeft geen krimp, ook niet nadat onlangs begrotingssteun is stopgezet.
8: Het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond ontruimd na een brand in een kruipruimte van de parkeergarage. Het vuur breidde zich uit naar de spouwmuur. Het blussen kostte veel tijd, omdat de brandhaard moeilijk bereikbaar was. De brandweer zette schuim in en sloot deuren om de zuurstoftoevoer te beperken. De brand is inmiddels onder controle en de hulpdiensten bouwen hun inzet af.
9: Deze vrijdag doen meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Het jaarlijkse evenement waarop gevierd wordt dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 240 meer dan vorig jaar. Het evenement vindt dit jaar op verzoek van de scholen voor het eerst in oktober plaats, in plaats van in december. COC Nederland denkt dat er meer animo is, door een onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht dat vorige maand werd gepubliceerd. Waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren fors is gedaald. Deelnemende scholen ontvangen van COC een speciaal pakket en materialen voor in de les.
10: De Nederlandse Defensie gaat het politiekorps van Sint Maarten per direct helpen in de strijd tegen de criminaliteit. Het is al de vijfde keer in ruim 2 jaar dat het eiland aan Nederland militaire hulp heeft gevraagd. In december 2025 vroeg de regering van Sint Maarten officiële militaire bijstand aan na een reeks gewelddadige overvallen. Mariniers voerden daarop wekenlang samen met de lokale politie gezamenlijke surveillances en intensieve verkeerscontroles uit. Daarnaast werken mariniers samen met de lokale autoriteiten en de kustwacht Caribisch gebied om internationale drugsmokkel rondom het eiland tegen te gaan.
11: De Tweede Kamer heeft donderdagavond ingestemd met het hijsen van de regenboogvlag. Zondag is het Coming Out Day en dan zal de veelkleurige vlag zichtbaar zijn aan het parlementsgebouw. 90 Kamerleden stemden voor, 36 tegen. De SGP en Forum voor Democratie stemden tegen. Kamervoorzitter Tom van Kampen zegt dat de vlag zondag 4 in de NOK zal wapperen.
12: De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum in een voormalig pand van Neckerman. Het nieuwe college paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Met steun van meerdere oppositiepartijen werd het nipt aangenomen. De voorstanders wezen erop dat de gemeente volgens de spreidingswet opvang moet regelen. Wethouder Robert-Jan Kalon zei dat er geen reden is voor angstzaaierij en dat het de bedoeling is vooral gezinnen op te vangen.
13: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
28: Nu het buitenlands nieuws. Een studente van Cornell University heeft een rechtszaak aangespannen tegen 7 mannen en de universiteit. Ze stelt dat mannelijke studenten haar alcohol en drugs hebben toegediend en haar daarna als groep seksueel hebben misbruikt. De vrouw verwijt de universiteit dat die haar beschuldigingen onvoldoende heeft onderzocht en de verdachte niet heeft gestraft. Bij de rechtbank in New York demonstreerden honderden mensen tegen seksueel geweld. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet, nadat een lokale aanklager had besloten niet tot vervolging over te gaan.
29: Een man is neergeschoten tijdens een confrontatie met federale agenten in de Bronx in New York. Media melden dat immigratiedienst ICE bij het incident betrokken was. Volgens burgemeester Zoran Mamdani van New York omsingelden agenten de man en een 5-jarig kind in een auto, waarna ze schoten losten. De man raakte gewond, Het kind bleef waarschijnlijk ongedeerd. Mamdani eist dat president Donald Trump alle ICE-acties in de stad staakt en spreekt van een onverantwoordelijke en ongelooflijk ernstige situatie. Gouverneur Kathy Hochul wil een volledig en transparant verslag van de federale autoriteiten over wat er is gebeurd en waarom.
1: Oekraïns president Volodymyr Zelensky beschuldigt de Verenigde Staten ervan niet te helpen tegen Rusland. Volgens hem kunnen de Amerikanen niet tegelijk economische banden met Rusland nastreven en bemiddelen in de oorlog. Donderdag kwamen zeker 35 mensen om bij Russische bombardementen in het oosten van Oekraïne. In de stad Priluki werden 22 mensen gedood in een getroffen appartementencomplex. Oekraïense onderhandelaars praten vrijdag en zaterdag in de Verenigde Staten met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Dat gebeurt in een poging de vredesonderhandelingen met Rusland uit het slop te trekken.
3: Minister van Defensie Pete Hegseth heeft aangekondigd dat de executie van Nidal Hassan openbaar wordt en plaatsvindt op Fort Hood in Texas. Hassan schoot daar in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood. Hij werd in 2013 ter dood veroordeeld. De executie door een vuurpeloton staat gepland voor 3 december en wordt ook gelivestreamd. Het is 90 jaar geleden dat in de Verenigde Staten een openbare executie plaatsvond.
6: De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft woensdag in Moskou de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin bijgewoond. Dat meldt het Kremlin. Poetin hoorde woensdagochtend dat Schröder in de Russische hoofdstad was en nodigde hem bij hem thuis uit. Het Kremlin publiceerde foto's waarop de twee elkaar lachend de hand schudden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier van Duitsland en heeft nog steeds een hechte band met Poetin.
1: Oekraïense onderhandelaars voeren vrijdag en zaterdag gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. President Volodymyr Zelensky verwacht dat er dit keer ook een Europese delegatie aansluit. De Verenigde Staten proberen de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne nieuw leven in te blazen. Maar dat heeft nog weinig resultaten opgeleverd. Oekraïne en Rusland hebben nog niet getoond te willen buigen voor de eisen van de ander. Ook de nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgenodigd. Evenals functionarissen van de NAVO.
14: En nu het economisch nieuws. Krantenuitgevers zien hun omzet al 6 jaar op rij groeien, doordat steeds meer lezers betalen voor nieuws. Vorig jaar haalden dagbladuitgevers in Nederland samen ruim 1,2 miljard euro binnen. 2% meer dan een jaar eerder. De groei kwam vooral door digitale abonnementen, die 13% stegen tot 224 miljoen euro. Economen van ABN AMRO verwachten dat de inkomsten uit krantenabonnementen de komende 2 jaar blijven groeien tot 300 miljoen euro. Betalende lezers zijn nu goed voor ruim 80% van de omzet, terwijl advertenties minder opleveren. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met verliezen gesloten. De S&P 500 daalde 0,5% tot 7.765 punten. De Nasdaq zakte 1,3% tot 27.193 punten. De Dow Jones-index steeg 0,1% tot 51.231 punten. De koersen stonden onder druk door stijgende olieprijzen en dalingen in de chipsector. Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron wonnen tot 3,4%. De olieprijzen klommen meer dan 3% door oplopende spanningen in het Midden-Oosten.
15: Venezuela verwacht in het derde kwartaal een economische groei van 6,5%. Dat ondanks de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Dat heeft interim-president Delcy Rodríguez gezegd op een bijeenkomst met zakenmensen. De olieproductie is dit jaar met 8% toegenomen. Die bedraagt nu ongeveer 1,25 miljoen vaten per dag. Sinds de arrestatie van voormalig president Nicolas Maduro door de Verenigde Staten komen de investeringen in de olieindustrie weer op gang.
0: Venezuela verwacht de komende 2 jaar 12 miljard dollar aan publieke en private investeringen.
4: Brussel kan niet voortdurend uitzonderingen maken op de Europese begrotingsregels, zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Griekenland en Italië vroegen eerder om meer flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. De regels schrijven voor dat een overheidstekort niet verder mag oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. De staatsschuld mag niet verder dan 60%. Volgens Dombrovskis kan het constant maken van uitzonderingen twijfel zaaien over de vastberadenheid om het begrotingskader te handhaven. De eurocommissaris gaat de verzoeken van Griekenland en Italië nog nader bekijken.

0: ongeveer 70 mensen. Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht. De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 0,3% hoger op 1121,2 punten. Shell was koploper met een winst van 3,5% door een sterke stijging van de olieprijzen. Die prijzen gingen meer dan 5% omhoog na Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz en Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Chiptoeleverancier Besi steeg 2,4% na eerdere koersdalingen deze week.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De NBA en de Internationale Basketbalbond FIBA houden vast aan hun plan voor een nieuwe basketbalcompetitie in Europa. Clubs uit de Euroleague wezen dinsdag een voorstel tot samenwerking nog af. De NBA wil vanaf 2027 een eigen competitie starten met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Deelnemende franchises zouden ieder minstens $500 miljoen moeten inleggen. Die bedragen zijn voor de Euroleague-clubs onaanvaardbaar. Een vertegenwoordiger van een Euroleague-club verwacht dat de NBA met een verbeterd voorstel komt. Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft straffen tot 12 jaar cel geëist tegen leden van het medisch team van voetballegende Diego Maradona. Volgens het OM gingen de verzorgers chaotisch te werk in de periode voor zijn overlijden. Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand enkele weken na een hersenoperatie. De hoogste strafeis van 12 jaar was voor lijfarts Leopoldo Luque, die samen met psychiater Agustina Kozachov wordt beschuldigd van doodslag met opzet vanwege nalatige verzorging. Een eerder strafproces werd in 2025 nietig verklaard omdat een rechter had meegewerkt aan een documentaire over de zaak. Jenning de Bol wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Reggeborg zegt dat hij ervoor wil gaan, ondanks de krappe kalender dit seizoen. Door nieuwe selectieregels van de Schaatsbond kunnen individuele schaatsers zich via de wereldbeker kwalificeren voor de WK-afstanden. Daardoor zou de Bol de NK-afstanden eind januari kunnen overslaan. Een week later kan hij zich dan beter voorbereiden op de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City, waar hij een gooi wil doen naar het wereldrecord van 33,61, dat sinds 2019 in handen is van de Rus Pavel Kulisnikov. Het persoonlijk record van de Bo staat op 33,63. Femke Kok vindt het jammer dat Jutta Leerdam dit schaatsseizoen niet in actie komt. Kok zegt bij de teampresentatie van Reggeborg dat ze de beslissing van Leerdam begrijpt. Leerdam maakte vorige maand bekend dit seizoen over te slaan, nadat ze bij de Spelen in Milaan goud won op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Kok deed het andersom, met goud op de 500 en zilver op de 1000 meter. Ze zegt dat Leerdam de afgelopen jaren een stabiele concurrent was, die er altijd stond als het moest, en dat ze dat enorm gaat missen. Schaatsster Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Rijpma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière. Zwemster Marit Steenbergen heeft de 100 meter wisselslag gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tashkent. De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en verbeterde daarmee haar eigen Europees record uit vorig jaar. Ze bleef de Belgische Roos van Otterdijk en de Chinese Yu Yiting voor. Met haar tijd noteerde Steenbergen de tweede tijd ooit op deze afstand. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh was sneller met haar wereldrecord van 55,11.

0: Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog, maar later in de nacht gaat het in het westen regenen. De temperatuur ligt tussen 7 graden in het oosten en 13 graden aan zee. De wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanochtend is het bewolkt met perioden met regen. De wind is matig, maar aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanmiddag blijft het bewolkt en regent het op veel plaatsen. In het zuidoosten zijn er ook droge momenten. De middagtemperatuur ligt tussen 14 en 18 graden. Vanavond trekken enkele flinke buien over met plaatselijk onweer en windstoten. Morgen verwachten we veel buien, vooral in het noorden met kans op onweer. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind blijft krachtig, aan zee en op het IJsselmeer hard.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet wil de Ghanese politie ondersteunen om drugshandelaar Jos Leidekkers te pakken, schrijft de Telegraaf. Leidekkers houdt zich met medeweten van lokale machthebbers schuil in Sierra Leone. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid hoopt met politiehulp in Ghana de drugsaders van de crimineel af te knijpen en het netwerk rond de drugscrimineel te ontmantelen. Het kabinet bereidt ook Europese maatregelen voor om zijn bewegingen en vermogen lam te leggen. Sierra Leone geeft geen krimp, ook niet nadat onlangs begrotingssteun is stopgezet. Het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond ontruimd na een brand in een kruipruimte van de parkeergarage. Het vuur breidde zich uit naar de spouwmuur. Het blussen kostte veel tijd omdat de brandhaard moeilijk bereikbaar was. De brandweer zette schuim in en sloot deuren om de zuurstoftoevoer te beperken. De brand is inmiddels onder controle en de hulpdiensten bouwen hun inzet af. Deze vrijdag doen meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Het jaarlijkse evenement waarop gevierd wordt dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 240 meer dan vorig jaar. Het evenement vindt dit jaar op verzoek van de scholen voor het eerst in oktober plaats, in plaats van in december. COC Nederland denkt dat er meer animo is, door een onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht dat vorige maand werd gepubliceerd. Waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren fors is gedaald. Deelnemende scholen ontvangen van COC een speciaal pakket en materialen voor in de les. De Nederlandse Defensie gaat het politiekorps van Sint Maarten per direct helpen in de strijd tegen de criminaliteit. Het is al de vijfde keer in ruim 2 jaar dat het eiland aan Nederland militaire hulp heeft gevraagd. In december 2025 vroeg de regering van Sint Maarten officiële militaire bijstand aan na een reeks gewelddadige overvallen. Mariniers voerden daarop wekenlang samen met de lokale politie gezamenlijke surveillances en intensieve verkeerscontroles uit. Daarnaast werken mariniers samen met de lokale autoriteiten en de kustwacht Caribisch gebied om internationale drugsmokkel rondom het eiland tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft donderdagavond ingestemd met het hijsen van de regenboogvlag. Zondag is het Coming Out Day. En dan zal de veelkleurige vlag zichtbaar zijn aan het parlementsgebouw. 90 Kamerleden stemden voor, 36 tegen. De SGP en Forum voor Democratie stemden tegen. Kamervoorzitter Tom van Kampen zegt dat de vlag zondag 4 in de NOK zal wapperen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum in een voormalig pand van Neckerman. Het nieuwe college paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Met steun van meerdere oppositiepartijen werd het NIPT aangenomen. De voorstanders wezen erop dat de gemeente volgens de spreidingswet opvang moet regelen. Wethouder Robert-Jan Kalon zei dat er geen reden is voor angstzaaierij en dat het de bedoeling is vooral gezinnen op te vangen.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Een studente van Cornell University heeft een rechtszaak aangespannen tegen 7 mannen en de universiteit. Ze stelt dat mannelijke studenten haar alcohol en drugs hebben toegediend en haar daarna als groep seksueel hebben misbruikt. De vrouw verwijt de universiteit dat die haar beschuldigingen onvoldoende heeft onderzocht en de verdachte niet heeft gestraft. Bij de rechtbank in New York demonstreerden honderden mensen tegen seksueel geweld. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet, nadat een lokale aanklager had besloten niet tot vervolging over te gaan. Een man is neergeschoten tijdens een confrontatie met federale agenten in de Bronx in New York. Media melden dat immigratiedienst ICE bij het incident betrokken was. Volgens burgemeester Zoran Mamdani van New York omsingelde agenten de man en een 5-jarig kind in een auto, waarna ze schoten losten. De man raakte gewond, het kind bleef waarschijnlijk ongedeerd. Mamdani eist dat president Donald Trump alle ICE-acties in de stad staakt en spreekt van een onverantwoordelijke en ongelooflijk ernstige situatie. Gouverneur Kathy Hochul wil een volledig en transparant verslag van de federale autoriteiten over wat er is gebeurd en waarom.
3: Oekraïns president Volodymyr Zelensky beschuldigt de Verenigde Staten ervan niet te helpen tegen Rusland. Volgens hem kunnen de Amerikanen niet tegelijk economische banden met Rusland nastreven en bemiddelen in de oorlog. Donderdag kwamen zeker 35 mensen om bij Russische bombardementen in het oosten van Oekraïne. In de stad Priluki werden 22 mensen gedood in een getroffen appartementencomplex. Oekraïnse onderhandelaars praten vrijdag en zaterdag in de Verenigde Staten met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Dat gebeurt in een poging de vredesonderhandelingen met Rusland uit het slop te trekken. Minister van Defensie Pete Hegseth heeft aangekondigd dat de executie van Nidal Hassan openbaar wordt en plaatsvindt op Fort Hood in Texas. Hassan schoot daar in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood. Hij werd in 2013 ter dood veroordeeld. De executie door een vuurpeloton staat gepland voor 3 december en wordt ook gelivestreamd. Het is 90 jaar geleden dat in de Verenigde Staten een openbare executie plaatsvond. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft woensdag in Moskou de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin bijgewoond. Dat meldt het Kremlin. Poetin hoorde woensdagochtend dat Schröder in de Russische hoofdstad was en nodigde hem bij hem thuis uit. Het Kremlin publiceerde foto's waarop de twee elkaar lachend de hand schudden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier van Duitsland en heeft nog steeds een hechte band met Poetin.
4: Oekraïnse onderhandelaars voeren vrijdag en zaterdag gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. President Volodymyr Zelensky verwacht dat er dit keer ook een Europese delegatie aansluit. De Verenigde Staten proberen de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne nieuw leven in te blazen. Maar dat heeft nog weinig resultaten opgeleverd. Oekraïne en Rusland hebben nog niet getoond te willen buigen voor de eisen van de ander. Ook de nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgenodigd. Evenals functionarissen van de NAVO.
5: En nu het economisch nieuws. Krantenuitgevers zien hun omzet al 6 jaar op rij groeien, doordat steeds meer lezers betalen voor nieuws. Vorig jaar haalden dagbladuitgevers in Nederland samen ruim 1,2 miljard euro binnen. 2% meer dan een jaar eerder. De groei kwam vooral door digitale abonnementen, die 13% stegen tot 224 miljoen euro. Economen van ABN AMRO verwachten dat de inkomsten uit krantenabonnementen de komende 2 jaar blijven groeien tot 300 miljoen euro. Betalende lezers zijn nu goed voor ruim 80% van de omzet, terwijl advertenties minder opleveren. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met verliezen gesloten.
3: De S&P 500 daalde 0,5% tot 7.765 punten. De Nasdaq zakte 1,3% tot 27.193 punten. De Dow Jones-index steeg 0,1% tot 51.231 punten. De koersen stonden onder druk door stijgende olieprijzen en dalingen in de chipsector. Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron wonnen tot 3,4%. De olieprijzen klommen meer dan 3% door oplopende spanningen in het Midden-Oosten.
6: Venezuela verwacht in het derde kwartaal een economische groei van 6,5%. Dat ondanks de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Dat heeft interim-president Delcy Rodríguez gezegd op een bijeenkomst met zakenmensen. De olieproductie is dit jaar met 8% toegenomen. Die bedraagt nu ongeveer 1,25 miljoen vaten per dag. Sinds de arrestatie van voormalig president Nicolas Maduro door de Verenigde Staten komen de investeringen in de olieindustrie weer op gang. Venezuela verwacht de komende 2 jaar 12 miljard dollar aan publieke en private investeringen.
7: Brussel kan niet voortdurend uitzonderingen maken op de Europese begrotingsregels, zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Griekenland en Italië vroegen eerder om meer flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. De regels schrijven voor dat een overheidstekort niet verder mag oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. De staatsschuld mag niet verder dan 60%. Volgens Dombrovskis kan het constant maken van uitzonderingen twijfel zaaien over de vastberadenheid om het begrotingskader te handhaven. De eurocommissaris gaat de verzoeken van Griekenland en Italië nog nader bekijken.
8: Bedrocan, de enige Nederlandse teler van medicinale cannabis, is vandaag failliet verklaard. Het bedrijf uit Veendam kwam 2 weken geleden al in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract stopzette. Bedrocan leverde sinds 2003 medicinale wiet aan ongeveer 7000 patiënten met chronische pijn, spierkrampen, kanker, MS en epilepsie. Bij het bedrijf werken ongeveer 70 mensen. Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht.
9: De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 0,3% hoger op 1121,2 punten. Shell was koploper met een winst van 3,5% door een sterke stijging van de olieprijzen. Die prijzen gingen meer dan 5% omhoog na Iraanse aanvallen op olietankers in de Straat van Hormuz en Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Chiptoeleverancier Besse steeg 2,4% na eerdere koersdalingen deze week.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
10: Tot slot het sportnieuws. De NBA en de Internationale Basketbalbond FIBA houden vast aan hun plan voor een nieuwe basketbalcompetitie in Europa. Clubs uit de Euroleague wezen dinsdag een voorstel tot samenwerking nog af. De NBA wil vanaf 2027 een eigen competitie starten met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Deelnemende franchises zouden ieder minstens $500 miljoen moeten inleggen. Die bedragen zijn voor de Euroleague-clubs onaanvaardbaar. Een vertegenwoordiger van een Euroleague-club verwacht dat de NBA met een verbeterd voorstel komt. Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft straffen tot 12 jaar cel geëist tegen leden van het medisch team van voetballegende Diego Maradona. Volgens het OM gingen de verzorgers chaotisch te werk in de periode voor zijn overlijden. Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand enkele weken na een hersenoperatie. De hoogste strafeis van 12 jaar was voor lijfarts Leopoldo Luque, die samen met psychiater Agustina Kozachev wordt beschuldigd van doodslag met opzet.

0: Hulpdiensten bouwen hun inzet af. Deze vrijdag doen meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Het jaarlijkse evenement waarop gevierd wordt dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 240 meer dan vorig jaar. Het evenement vindt dit jaar op verzoek van de scholen voor het eerst in oktober plaats, in plaats van in december. COC Nederland denkt dat er meer animo is, door een onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht dat vorige maand werd gepubliceerd. Waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren fors is gedaald. Deelnemende scholen ontvangen van COC een speciaal pakket en materialen voor in de les. De Nederlandse Defensie gaat het politiekorps van Sint Maarten per direct helpen in de strijd tegen de criminaliteit. Het is al de vijfde keer in ruim twee jaar dat het eiland aan Nederland militaire hulp heeft gevraagd. In december 2025 vroeg de regering van Sint Maarten officiële militaire bijstand aan na een reeks gewelddadige overvallen. Mariniers voerden daarop wekenlang samen met de lokale politie gezamenlijke surveillances en intensieve verkeerscontroles uit. Daarnaast werken mariniers samen met de lokale autoriteiten en de kustwacht Caribisch gebied om internationale drugsmokkel rondom het eiland tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft donderdagavond ingestemd met het hijsen van de regenboogvlag. Zondag is het Coming Out Day en dan zal de veelkleurige vlag zichtbaar zijn aan het parlementsgebouw. 90 Kamerleden stemden voor, 36 tegen. De SGP en Forum voor Democratie stemden tegen. Kamervoorzitter Tom van Kampen zegt dat de vlag zondag 4 in de NOK zal wapperen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een studente van Cornell University heeft een rechtszaak aangespannen tegen 7 mannen en de universiteit. Ze stelt dat mannelijke studenten haar alcohol en drugs hebben toegediend en haar daarna als groep seksueel hebben misbruikt. De vrouw verwijt de universiteit dat die haar beschuldigingen onvoldoende heeft onderzocht en de verdachte niet heeft gestraft. Bij de rechtbank in New York demonstreerden honderden mensen tegen seksueel geweld. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet, nadat een lokale aanklager had besloten niet tot vervolging over te gaan. Een man is neergeschoten tijdens een confrontatie met federale agenten in de Bronx in New York. Media melden dat immigratiedienst ICE bij het incident betrokken was. Volgens burgemeester Zoran Mamdani van New York omsingelden agenten de man en een 5-jarig kind in een auto, waarna ze schoten losten. De man raakte gewond. Het kind bleef waarschijnlijk ongedeerd. Mamdani eist dat president Donald Trump alle ICE-acties in de stad staakt en spreekt van een onverantwoordelijke en ongelooflijk ernstige situatie. Gouverneur Kathy Hochul wil een volledig en transparant verslag van de federale autoriteiten over wat er is gebeurd en waarom. Oekraïns president Volodymyr Zelensky beschuldigt de Verenigde Staten ervan niet te helpen tegen Rusland. Volgens hem kunnen de Amerikanen niet tegelijk economische banden met Rusland nastreven en bemiddelen in de oorlog. Donderdag kwamen zeker 35 mensen om bij Russische bombardementen in het oosten van Oekraïne. In de stad Priluki werden 22 mensen gedood in een getroffen appartementencomplex. Oekraïense onderhandelaars praten vrijdag en zaterdag in de Verenigde Staten met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Dat gebeurt in een poging de vredesonderhandelingen met Rusland uit het slop te trekken. Minister van Defensie Pete Hegseth heeft aangekondigd dat de executie van Nidal Hassan openbaar wordt en plaatsvindt op Fort Hood in Texas. Hassan schoot daar in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood. Hij werd in 2013 ter dood veroordeeld. De executie door een vuurpeloton staat gepland voor 3 december en wordt ook gelivestreamd. Het is 90 jaar geleden dat in de Verenigde

0: Staten een openbare executie plaatsvond. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft woensdag in Moskou de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin bijgewoond. Dat meldt het Kremlin. Poetin hoorde woensdagochtend dat Schröder in de Russische hoofdstad was en nodigde hem bij hem thuis uit. Het Kremlin publiceerde foto's waarop de twee elkaar lachend de hand schudden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier van Duitsland en heeft nog steeds een hechte band met Poetin.
1: Oekraïense onderhandelaars voeren vrijdag en zaterdag gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. President Volodymyr Zelensky verwacht dat er dit keer ook een Europese delegatie aansluit. De Verenigde Staten proberen de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne nieuw leven in te blazen. Maar dat heeft nog weinig resultaten opgeleverd. Oekraïne en Rusland hebben nog niet getoond te willen buigen voor de eisen van de ander. Ook de nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgenodigd, evenals functionarissen van de NAVO.
2: En nu het economisch nieuws. Krantenuitgevers zien hun omzet al 6 jaar op rij groeien, doordat steeds meer lezers betalen voor nieuws. Vorig jaar haalden dagbladuitgevers in Nederland samen ruim 1,2 miljard euro binnen. 2% meer dan een jaar eerder. De groei kwam vooral door digitale abonnementen, die 13% stegen tot 224 miljoen euro. Economen van ABN AMRO verwachten dat de inkomsten uit krantenabonnementen de komende 2 jaar blijven groeien tot 300 miljoen euro. Betalende lezers zijn nu goed voor ruim 80% van de omzet, terwijl advertenties minder opleveren. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met verliezen gesloten. De S&P 500 daalde 0,5% tot 7.765 punten. De Nasdaq zakte 1,3% tot 27.193 punten. De Dow Jones-index steeg 0,1% tot 51.231 punten. De koersen stonden onder druk door stijgende olieprijzen en dalingen in de chipsector. Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron wonnen tot 3,4%. De olieprijzen klommen meer dan 3% door oplopende spanningen in het Midden-Oosten.
1: Venezuela verwacht in het derde kwartaal een economische groei van 6,5%. Dat ondanks de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Dat heeft interim-president Delcy Rodriguez gezegd op een bijeenkomst met zakenmensen. De olieproductie is dit jaar met 8% toegenomen. Die bedraagt nu ongeveer 1,25 miljoen vaten per dag. Sinds de arrestatie van voormalig president Nicolas Maduro door de Verenigde Staten komen de investeringen in de olieindustrie weer op gang. Venezuela verwacht de komende 2 jaar 12 miljard dollar aan publieke en private investeringen. Brussel kan niet voortdurend uitzonderingen maken op de Europese begrotingsregels, zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Griekenland en Italië vroegen eerder om meer flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. De regels schrijven voor dat een overheidstekort niet verder mag oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. De staatsschuld mag niet verder dan 60%. Volgens Dombrovskis kan het constant maken van uitzonderingen twijfel zaaien over de vastberadenheid om het begrotingskader te handhaven. De eurocommissaris gaat de verzoeken van Griekenland en Italië nog nader bekijken.
2: Bedrocan, de enige Nederlandse teler van medicinale cannabis, is vandaag failliet verklaard. Het bedrijf uit Veendam kwam 2 weken geleden al in financiële problemen, nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract stopzette. Bedrocan leverde sinds 2003 medicinale wiet aan ongeveer 7000 patiënten met chronische pijn, spierkrampen, kanker, MS en epilepsie. Bij het bedrijf werken ongeveer 70 mensen. Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht. De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 0,3% hoger op 1121,2 punten.
0: Shell was koploper met een winst van 3,5% door een sterke stijging van de olieprijzen. Die prijzen gingen meer dan 5% omhoog na Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz en Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Chiptoeleverancier Besi steeg 2,4% na eerdere koersdalingen deze week.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. De NBA en de Internationale Basketbalbond FIBA houden vast aan hun plan voor een nieuwe basketbalcompetitie in Europa. Clubs uit de Euroleague wezen dinsdag een voorstel tot samenwerking nog af. De NBA wil vanaf 2027 een eigen competitie starten met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Deelnemende franchises zouden ieder minstens $500 miljoen moeten inleggen. Die bedragen zijn voor de Euroleague-clubs onaanvaardbaar. Een vertegenwoordiger van een Euroleague-club verwacht dat de NBA met een verbeterd voorstel komt. Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft straffen tot 12 jaar cel geëist tegen leden van het medisch team van voetballegende Diego Maradona. Volgens het OM gingen de verzorgers chaotisch te werk in de periode voor zijn overlijden. Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand enkele weken na een hersenoperatie. De hoogste strafeis van 12 jaar was voor lijfarts Leopoldo Luque, die samen met psychiater Agustina Kozachov wordt beschuldigd van doodslag met opzet vanwege nalatige verzorging. Een eerder strafproces werd in 2025 nietig verklaard omdat een rechter had meegewerkt aan een documentaire over de zaak. Jenning de Bol wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Reggeborg zegt dat hij ervoor wil gaan, ondanks de krappe kalender dit seizoen. Door nieuwe selectieregels van de Schaatsbond kunnen individuele schaatsers zich via de wereldbeker kwalificeren voor de WK-afstanden. Daardoor zou de Bol de NK-afstanden eind januari kunnen overslaan. Een week later kan hij zich dan beter voorbereiden op de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City, waar hij een gooi wil doen naar het wereldrecord van 33,61... dat sinds 2019 in handen is van de Rus Pavel Kulisnikov. Het persoonlijk record van de Bo staat op 33,63. Femke Kok vindt het jammer dat Jutta Leerdam dit schaatsseizoen niet in actie komt. Kok zegt bij de teampresentatie van Reggeborg dat ze de beslissing van Leerdam begrijpt. Leerdam maakte vorige maand bekend dit seizoen over te slaan, nadat ze bij de Spelen in Milaan goud won op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Kok deed het andersom, met goud op de 500 en zilver op de 1000 meter. Ze zegt dat Leerdam de afgelopen jaren een stabiele concurrent was, die er altijd stond als het moest, en dat ze dat enorm gaat missen. Schaatsster Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Rijpma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière. Zwemster Marit Steenbergen heeft de 100 meter wisselslag gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tashkent. De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en verbeterde daarmee haar eigen Europees record uit vorig jaar. Ze bleef de Belgische Roos van Otterdijk en de Chinese Yu Yiting voor. Met haar tijd noteerde Steenbergen de tweede tijd ooit op deze afstand. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh was sneller met haar wereldrecord van 55,11.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht trekt er regen binnen vanuit het westen. In het oosten blijft het nog even droog. De temperatuur daalt naar 7 graden in het oosten en 13 graden aan zee. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanochtend is het bewolkt met perioden van regen. Landinwaarts waait een matige wind. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanmiddag regent het op veel plaatsen. Alleen in het zuidoosten zijn er droge momenten. Het wordt 14 tot 18 graden. Vanavond komen er flinke buien over met plaatselijk onweer en windstoten. Morgen blijft het wisselvallig met buien. In het noorden is er kans op onweer. De temperatuur komt niet boven de 14 graden uit. De wind blijft krachtig, vooral aan de kust.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 23-jarige vrouw uit Rotterdam, die op 13 september om het leven kwam bij een ongeluk op Aruba, zat zelf achter het stuur. Dat blijkt uit onderzoek van het Openbaar Ministerie op Aruba, onder meer van videobeelden. De familie van de vrouw had twijfels geuit over wie het voertuig bestuurde. De vrouw verongelukte met een terreinwagen op een strand bij San Nicolas. In het voertuig zaten ook haar vriend en een Nederlandse militair. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek omdat de militair bij het ongeluk betrokken was. Het onderzoek is nog niet afgerond. Het OM maakt de bevindingen over de bestuurder nu al bekend vanwege de aanhoudende publieke aandacht. Het kabinet wil de Ghanese politie ondersteunen om drugshandelaar Jos Leidekkers te pakken, schrijft de Telegraaf. Leidekkers houdt zich met medeweten van lokale machthebbers schuil in Sierra Leone. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid hoopt met politiehulp in Ghana de drugsaders van de crimineel af te knijpen en het netwerk rond de drugscrimineel te ontmantelen. Het kabinet bereidt ook Europese maatregelen voor om zijn bewegingen en vermogen lam te leggen. Sierra Leone geeft geen krimp, ook niet nadat onlangs begrotingssteun is stopgezet. Het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond ontruimd na een brand in een kruipruimte van de parkeergarage. Het vuur breidde zich uit naar de spouwmuur. Het blussen kostte veel tijd omdat de brandhaard moeilijk bereikbaar was. De brandweer zette schuim in en sloot deuren om de zuurstoftoevoer te beperken. De brand is inmiddels onder controle en de hulpdiensten bouwen hun inzet af. Deze vrijdag doen meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Het jaarlijkse evenement waarop gevierd wordt dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 240 meer dan vorig jaar. Het evenement vindt dit jaar op verzoek van de scholen voor het eerst in oktober plaats, in plaats van in december. COC Nederland denkt dat er meer animo is, door een onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht dat vorige maand werd gepubliceerd. Waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren fors is gedaald. Deelnemende scholen ontvangen van COC een speciaal pakket en materialen voor in de les. De Nederlandse Defensie gaat het politiekorps van Sint Maarten per direct helpen in de strijd tegen de criminaliteit. Het is al de vijfde keer in ruim 2 jaar dat het eiland aan Nederland militaire hulp heeft gevraagd. In december 2025 vroeg de regering van Sint Maarten officiële militaire bijstand aan na een reeks gewelddadige overvallen. Mariniers voerden daarop wekenlang samen met de lokale politie gezamenlijke surveillances en intensieve verkeerscontroles uit. Daarnaast werken mariniers samen met de lokale autoriteiten en de kustwacht Caribisch gebied om internationale drugsmokkel rondom het eiland tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft donderdagavond ingestemd met het hijsen van de regenboogvlag. Zondag is het Coming Out Day en dan zal de veelkleurige vlag zichtbaar zijn aan het parlementsgebouw. 90 Kamerleden stemden voor, 36 tegen. De SGP en Forum voor Democratie stemden tegen. Kamervoorzitter Tom van Kampen zegt dat de vlag zondag 4 in de NOK zal wapperen.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. Een studente van Cornell University heeft een rechtszaak aangespannen tegen 7 mannen en de universiteit. Ze stelt dat mannelijke studenten haar alcohol en drugs hebben toegediend en haar daarna als groep seksueel hebben misbruikt. De vrouw verwijt de universiteit dat die haar beschuldigingen onvoldoende heeft onderzocht en de verdachte niet heeft gestraft. Bij de rechtbank in New York demonstreerden honderden mensen tegen seksueel geweld. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet, nadat een lokale aanklager had besloten niet tot vervolging over te gaan. Een man is neergeschoten tijdens een confrontatie met federale agenten in de Bronx in New York. Media melden dat immigratiedienst ICE bij het incident betrokken was. Volgens burgemeester Zoran Mamdani van New York omsingelden agenten de man en een 5-jarig kind in een auto, waarna ze schoten losten. De man raakte gewond, het kind bleef waarschijnlijk ongedeerd. Mamdani eist dat president Donald Trump alle ICE-acties in de stad staakt en spreekt van een onverantwoordelijke en ongelooflijk ernstige situatie. Gouverneur Kathy Hochul wil een volledig en transparant verslag van de federale autoriteiten over wat er is gebeurd en waarom.
8: Oekraïns president Volodymyr Zelensky beschuldigt de Verenigde Staten ervan niet te helpen tegen Rusland. Volgens hem kunnen de Amerikanen niet tegelijk economische banden met Rusland nastreven en bemiddelen in de oorlog. Donderdag kwamen zeker 35 mensen om bij Russische bombardementen in het oosten van Oekraïne. In de stad Priluki werden 22 mensen gedood in een getroffen appartementencomplex. Oekraïense onderhandelaars praten vrijdag en zaterdag in de Verenigde Staten met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Dat gebeurt in een poging de vredesonderhandelingen met Rusland uit het slop te trekken. Minister van Defensie Pete Hegseth heeft aangekondigd dat de executie van Nidal Hassan openbaar wordt en plaatsvindt op Fort Hood in Texas. Hassan schoot daar in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood. Hij werd in 2013 ter dood veroordeeld. De executie door een vuurpeloton staat gepland voor 3 december en wordt ook gelivestreamd. Het is 90 jaar geleden dat in de Verenigde Staten een openbare executie plaatsvond.
7: De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft woensdag in Moskou de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin bijgewoond. Dat meldt het Kremlin. Poetin hoorde woensdagochtend dat Schröder in de Russische hoofdstad was en nodigde hem bij hem thuis uit. Het Kremlin publiceerde foto's waarop de twee elkaar lachend de hand schudden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier van Duitsland en heeft nog steeds een hechte band met Poetin.
8: Oekraïense onderhandelaars voeren vrijdag en zaterdag gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. President Volodymyr Zelensky verwacht dat er dit keer ook een Europese delegatie aansluit. De Verenigde Staten proberen de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne nieuw leven in te blazen. Maar dat heeft nog weinig resultaten opgeleverd. Oekraïne en Rusland hebben nog niet getoond te willen buigen voor de eisen van de ander. Ook de nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgenodigd, evenals functionarissen van de NAVO.
2: En nu het economisch nieuws. Krantenuitgevers zien hun omzet al 6 jaar op rij groeien, doordat steeds meer lezers betalen voor nieuws. Vorig jaar haalden dagbladuitgevers in Nederland samen ruim 1,2 miljard euro binnen. 2% meer dan een jaar eerder. De groei kwam vooral door digitale abonnementen, die 13% stegen tot 224 miljoen euro. Economen van ABN AMRO verwachten dat de inkomsten uit krantenabonnementen de komende 2 jaar blijven groeien tot 300 miljoen euro. Betalende lezers zijn nu goed voor ruim 80% van de omzet, terwijl advertenties minder opleveren. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met verliezen gesloten.
9: De S&P 500 daalde 0,5% tot 7.765 punten. De Nasdaq zakte 1,3% tot 27.193 punten. De Dow Jones-index steeg 0,1% tot 51.231 punten. De koersen stonden onder druk door stijgende olieprijzen en dalingen in de chipsector. Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron wonnen tot 3,4%. De olieprijzen klommen meer dan 3% door oplopende spanningen in het Midden-Oosten.
10: Venezuela verwacht in het derde kwartaal een economische groei van 6,5%. Dat ondanks de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Dat heeft interim-president Delcy Rodríguez gezegd op een bijeenkomst met zakenmensen. De olieproductie is dit jaar met 8% toegenomen. Die bedraagt nu ongeveer 1,25 miljoen vaten per dag. Sinds de arrestatie van voormalig president Nicolas Maduro door de Verenigde Staten komen de investeringen in de olieindustrie weer op gang. Venezuela verwacht de komende 2 jaar 12 miljard dollar aan publieke en private investeringen.
11: Brussel kan niet voortdurend uitzonderingen maken op de Europese begrotingsregels, zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Griekenland en Italië vroegen eerder om meer flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. De regels schrijven voor dat een overheidstekort niet verder mag oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. De staatsschuld mag niet verder dan 60%. Volgens Dombrovskis kan het constant maken van uitzonderingen twijfel zaaien over de vastberadenheid om het begrotingskader te handhaven. De eurocommissaris gaat de verzoeken van Griekenland en Italië nog nader bekijken.
12: Bedrocan, de enige Nederlandse teler van medicinale cannabis, is vandaag failliet verklaard. Het bedrijf uit Veendam kwam 2 weken geleden al in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract stopzette. Bedrocan leverde sinds 2003 medicinale wiet aan ongeveer 7000 patiënten met chronische pijn, spierkrampen, kanker, MS en epilepsie. Bij het bedrijf werken ongeveer 70 mensen. Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht.
13: De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 0,3% hoger op 1121,2 punten. Shell was koploper met een winst van 3,5% door een sterke stijging van de olieprijzen. Die prijzen gingen meer dan 5% omhoog na Iraanse aanvallen op olietankers in de Straat van Hormuz en Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Chiptoeleverancier Besse steeg 2,4% na eerdere koersdalingen deze week.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
15: Tot slot het sportnieuws. De NBA en de Internationale Basketbalbond FIBA houden vast aan hun plan voor een nieuwe basketbalcompetitie in Europa. Clubs uit de Euroleague wezen dinsdag een voorstel tot samenwerking nog af. De NBA wil vanaf 2027 een eigen competitie starten met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Deelnemende franchises zouden ieder minstens $500 miljoen moeten inleggen. Die bedragen zijn voor de Euroleague-clubs onaanvaardbaar. Een vertegenwoordiger van een Euroleague-club verwacht dat de NBA met een verbeterd voorstel komt.
16: Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft straffen tot 12 jaar cel geëist tegen leden van het medisch team van voetballegende Diego Maradona. Volgens het OM gingen de verzorgers chaotisch te werk in de periode voor zijn overlijden. Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand, enkele weken na een hersenoperatie. De hoogste strafeis van 12 jaar was voor lijfarts Leopoldo Luque, die samen met psychiater Agustina Kozachov wordt beschuldigd van doodslag met opzet vanwege nalatige verzorging. Een eerder strafproces werd in 2025 nietig verklaard, omdat een rechter had meegewerkt aan een documentaire over de zaak. Jenning de Bo wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Reggeborg zegt dat hij ervoor wil gaan, ondanks de krappe kalender dit seizoen. Door nieuwe selectieregels van de Schaatsbond kunnen individuele schaatsers zich via de wereldbeker kwalificeren voor de WK-afstanden. Daardoor zou de Bo de NK-afstanden eind januari kunnen overslaan. Een week later kan hij zich dan beter voorbereiden op de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City, waar hij een gooi wil doen naar het wereldrecord van 33,61, dat sinds 2019 in handen is van de Rus Pavel Kulisnikov. Het persoonlijk record van de Bo staat op 33,63. Femke Kok vindt het jammer dat Jutta Leerdam dit schaatsseizoen niet in actie komt. Kok zegt bij de teampresentatie van Reggeborg dat ze de beslissing van Leerdam begrijpt. Leerdam maakte vorige maand bekend dit seizoen over te slaan, nadat ze bij de Spelen in Milaan goud won op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Kok deed het andersom, met goud op de 500 en zilver op de 1000 meter. Ze zegt dat Leerdam de afgelopen jaren een stabiele concurrent was, die er altijd stond als het moest, en dat ze dat enorm gaat missen. Schaatsster Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Rijpma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière. Zwemster Marit Steenbergen heeft de 100 meter wisselslag gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tashkent. De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en verbeterde daarmee haar eigen Europees record uit vorig jaar. Ze bleef de Belgische Roos van Otterdijk en de Chinese Yu Yiting voor. Met haar tijd noteerde Steenbergen de tweede tijd ooit op deze afstand. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh was sneller met haar wereldrecord van 55,11.
14: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht trekt regen het land binnen vanuit het westen. In het oosten blijft het nog droog. Het wordt tussen de 7 en 13 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, maar aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanochtend is het bewolkt met perioden van regen. De wind is landinwaarts matig, maar aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanmiddag blijft het bewolkt en regent het op veel plaatsen. Alleen in het zuidoosten zijn er ook droge momenten. Het wordt 14 tot 18 graden. Vanavond trekken flinke buien over met plaatselijk kans op onweer en windstoten. Komende nacht volgen nog enkele buien en morgen blijft het wisselvallig met buien, vooral in het noorden mogelijk met onweer.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 23-jarige vrouw uit Rotterdam, die op 13 september om het leven kwam bij een ongeluk op Aruba, zat zelf achter het stuur. Dat blijkt uit onderzoek van het Openbaar Ministerie op Aruba, onder meer van videobeelden. De familie van de vrouw had twijfels geuit over wie het voertuig bestuurde. De vrouw verongelukte met een terreinwagen op een strand bij San Nicolas. In het voertuig zaten ook haar vriend en een Nederlandse militair. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek omdat de militair bij het ongeluk betrokken was. Het onderzoek is nog niet afgerond. Het OM maakt de bevindingen over de bestuurder nu al bekend vanwege de aanhoudende publieke aandacht. Het kabinet wil de Ghanese politie ondersteunen om drugshandelaar Jos Leidekkers te pakken, schrijft de Telegraaf. Leidekkers houdt zich met medeweten van lokale machthebbers schuil in Sierra Leone. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid hoopt met politiehulp in Ghana de drugsaders van de crimineel af te knijpen en het netwerk rond de drugscrimineel te ontmantelen.
18: Het kabinet bereidt ook Europese maatregelen voor om zijn bewegingen en vermogen lam te leggen. Sierra Leone geeft geen krimp, ook niet nadat onlangs begrotingssteun is stopgezet.
19: Het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond ontruimd na een brand in een kruipruimte van de parkeergarage. Het vuur breidde zich uit naar de spouwmuur. Het blussen kostte veel tijd omdat de brandhaard moeilijk bereikbaar was. De brandweer zette schuim in en sloot deuren om de zuurstoftoevoer te beperken. De brand is inmiddels onder controle en de hulpdiensten bouwen hun inzet af.
20: Deze vrijdag doen meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Het jaarlijkse evenement waarop gevierd wordt dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 240 meer dan vorig jaar. Het evenement vindt dit jaar op verzoek van de scholen voor het eerst in oktober plaats, in plaats van in december. COC Nederland denkt dat er meer animo is, door een onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht dat vorige maand werd gepubliceerd. Waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren fors is gedaald. Deelnemende scholen ontvangen van COC een speciaal pakket en materialen voor in de les.
21: De Nederlandse Defensie gaat het politiekorps van Sint Maarten per direct helpen in de strijd tegen de criminaliteit. Het is al de vijfde keer in ruim 2 jaar dat het eiland aan Nederland militaire hulp heeft gevraagd. In december 2025 vroeg de regering van Sint Maarten officiële militaire bijstand aan na een reeks gewelddadige overvallen. Mariniers voerden daarop wekenlang samen met de lokale politie gezamenlijke surveillances en intensieve verkeerscontroles uit. Daarnaast werken mariniers samen met de lokale autoriteiten en de kustwacht Caribisch gebied om internationale drugsmokkel rondom het eiland tegen te gaan.
22: De Tweede Kamer heeft donderdagavond ingestemd met het hijsen van de regenboogvlag. Zondag is het Coming Out Day en dan zal de veelkleurige vlag zichtbaar zijn aan het parlementsgebouw. 90 Kamerleden stemden voor, 36 tegen. De SGP en Forum voor Democratie stemden tegen. Kamervoorzitter Tom van Kampen zegt dat de vlag zondag 4 in de NOK zal wapperen.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
24: Nu het buitenlands nieuws. Een studente van Cornell University heeft een rechtszaak aangespannen tegen 7 mannen en de universiteit. Ze stelt dat mannelijke studenten haar alcohol en drugs hebben toegediend en haar daarna als groep seksueel hebben misbruikt. De vrouw verwijt de universiteit dat die haar beschuldigingen onvoldoende heeft onderzocht en de verdachte niet heeft gestraft. Bij de rechtbank in New York demonstreerden honderden mensen tegen seksueel geweld. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet, nadat een lokale aanklager had besloten niet tot vervolging over te gaan.
25: Een man is neergeschoten tijdens een confrontatie met federale agenten in de Bronx in New York. Media melden dat immigratiedienst ICE bij het incident betrokken was. Volgens burgemeester Zoran Mamdani van New York omsingelden agenten de man en een 5-jarig kind in een auto, waarna ze schoten losten. De man raakte gewond. Het kind bleef waarschijnlijk ongedeerd. Mamdani eist dat president Donald Trump alle ICE-acties in de stad staakt en spreekt van een onverantwoordelijke en ongelooflijk ernstige situatie. Gouverneur Kathy Hochul wil een volledig en transparant verslag van de federale autoriteiten over wat er is gebeurd en waarom.
26: Oekraïns president Volodymyr Zelensky beschuldigt de Verenigde Staten ervan niet te helpen tegen Rusland. Volgens hem kunnen de Amerikanen niet tegelijk economische banden met Rusland nastreven en bemiddelen in de oorlog. Donderdag kwamen zeker 35 mensen om bij Russische bombardementen in het oosten van Oekraïne. In de stad Priluki werden 22 mensen gedood in een getroffen appartementencomplex. Oekraïense onderhandelaars praten vrijdag en zaterdag in de Verenigde Staten met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner.
0: Dat gebeurt in een poging de vredesonderhandelingen met Rusland uit het slop te trekken.
1: Minister van Defensie Pete Hegseth heeft aangekondigd dat de executie van Nidal Hassan openbaar wordt en plaatsvindt op Fort Hood in Texas. Hassan schoot daar in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood. Hij werd in 2013 ter dood veroordeeld. De executie door een vuurpeloton staat gepland voor 3 december en wordt ook gelivestreamd. Het is 90 jaar geleden dat in de Verenigde Staten een openbare executie plaatsvond.
3: De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft woensdag in Moskou de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin bijgewoond. Dat meldt het Kremlin. Poetin hoorde woensdagochtend dat Schröder in de Russische hoofdstad was en nodigde hem bij hem thuis uit. Het Kremlin publiceerde foto's waarop de twee elkaar lachend de hand schudden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier van Duitsland en heeft nog steeds een hechte band met Poetin.
4: Oekraïense onderhandelaars voeren vrijdag en zaterdag gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. President Volodymyr Zelensky verwacht dat er dit keer ook een Europese delegatie aansluit. De Verenigde Staten proberen de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne nieuw leven in te blazen. Maar dat heeft nog weinig resultaten opgeleverd. Oekraïne en Rusland hebben nog niet getoond te willen buigen voor de eisen van de ander. Ook de nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgenodigd, evenals functionarissen van de NAVO.
6: En nu het economisch nieuws. Krantenuitgevers zien hun omzet al 6 jaar op rij groeien, doordat steeds meer lezers betalen voor nieuws. Vorig jaar haalden dagbladuitgevers in Nederland samen ruim 1,2 miljard euro binnen. 2% meer dan een jaar eerder. De groei kwam vooral door digitale abonnementen, die 13% stegen tot 224 miljoen euro. Economen van ABN AMRO verwachten dat de inkomsten uit krantenabonnementen de komende 2 jaar blijven groeien tot 300 miljoen euro. Betalende lezers zijn nu goed voor ruim 80% van de omzet, terwijl advertenties minder opleveren. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met verliezen gesloten. De S&P 500 daalde 0,5% tot 7.765 punten. De Nasdaq zakte 1,3% tot 27.193 punten. De Dow Jones-index steeg 0,1% tot 51.231 punten. De koersen stonden onder druk door stijgende olieprijzen en dalingen in de chipsector. Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron wonnen tot 3,4%. De olieprijzen klommen meer dan 3% door oplopende spanningen in het Midden-Oosten.
7: Venezuela verwacht in het derde kwartaal een economische groei van 6,5%. Dat ondanks de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Dat heeft interim-president Delcy Rodríguez gezegd op een bijeenkomst met zakenmensen. De olieproductie is dit jaar met 8% toegenomen. Die bedraagt nu ongeveer 1,25 miljoen vaten per dag. Sinds de arrestatie van voormalig president Nicolas Maduro door de Verenigde Staten komen de investeringen in de olieindustrie weer op gang. Venezuela verwacht de komende 2 jaar 12 miljard dollar aan publieke en private investeringen.
8: Brussel kan niet voortdurend uitzonderingen maken op de Europese begrotingsregels, zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Griekenland en Italië vroegen eerder om meer flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. De regels schrijven voor dat een overheidstekort niet verder mag oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. De staatsschuld mag niet verder dan 60%. Volgens Dombrovskis kan het constant maken van uitzonderingen twijfel zaaien over de vastberadenheid om het begrotingskader te handhaven. De eurocommissaris gaat de verzoeken van Griekenland en Italië nog nader bekijken.
27: Bedrocan, de enige Nederlandse teler van medicinale cannabis, is vandaag failliet verklaard.
2: Het bedrijf uit Veendam kwam 2 weken geleden al in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract stopzette. Bedrocan leverde sinds 2003 medicinale wiet aan ongeveer 7000 patiënten met chronische pijn, spierkrampen, kanker, MS en epilepsie. Bij het bedrijf werken ongeveer 70 mensen. Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht.
9: De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 0,3% hoger, op 1121,2 punten. Shell was koploper met een winst van 3,5% door een sterke stijging van de olieprijzen. Die prijzen gingen meer dan 5% omhoog na Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz en Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Chiptoeleverancier Besi steeg 2,4% na eerdere koersdalingen deze week.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
11: Tot slot het sportnieuws. De NBA en de Internationale Basketbalbond FIBA houden vast aan hun plan voor een nieuwe basketbalcompetitie in Europa. Clubs uit de Euroleague wezen dinsdag een voorstel tot samenwerking nog af. De NBA wil vanaf 2027 een eigen competitie starten met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Deelnemende franchises zouden ieder minstens $500 miljoen moeten inleggen. Die bedragen zijn voor de Euroleague-clubs onaanvaardbaar. Een vertegenwoordiger van een Euroleague-club verwacht dat de NBA met een verbeterd voorstel komt. Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft straffen tot 12 jaar cel geëist tegen leden van het medisch team van voetballegende Diego Maradona. Volgens het OM gingen de verzorgers chaotisch te werk in de periode voor zijn overlijden. Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand enkele weken na een hersenoperatie. De hoogste strafeis van 12 jaar was voor lijfarts Leopoldo Luque, die samen met psychiater Agustina Kozachov wordt beschuldigd van doodslag met opzet vanwege nalatige verzorging. Een eerder strafproces werd in 2025 nietig verklaard omdat een rechter had meegewerkt aan een documentaire over de zaak. Jenning de Bol wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Reggeborg zegt dat hij ervoor wil gaan, ondanks de krappe kalender dit seizoen. Door nieuwe selectieregels van de Schaatsbond kunnen individuele schaatsers zich via de wereldbeker kwalificeren voor de WK-afstanden. Daardoor zou de Bol de NK-afstanden eind januari kunnen overslaan. Een week later kan hij zich dan beter voorbereiden op de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City, waar hij een gooi wil doen naar het wereldrecord van 33,61, dat sinds 2019 in handen is van de Rus Pavel Kulisnikov. Het persoonlijk record van de Bo staat op 33,63. Femke Kok vindt het jammer dat Jutta Leerdam dit schaatsseizoen niet in actie komt. Kok zegt bij de teampresentatie van Reggeborg dat ze de beslissing van Leerdam begrijpt. Leerdam maakte vorige maand bekend dit seizoen over te slaan, nadat ze bij de Spelen in Milaan goud won op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Kok deed het andersom, met goud op de 500 en zilver op de 1000 meter. Ze zegt dat Leerdam de afgelopen jaren een stabiele concurrent was, die er altijd stond als het moest, en dat ze dat enorm gaat missen. Schaatsster Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Rijpma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière. Zwemster Marit Steenbergen heeft de 100 meter wisselslag gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tashkent.
5: De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en verbeterde daarmee haar eigen Europees record uit vorig jaar. Ze bleef de Belgische Roos van Otterdijk en de Chinese Yu Yiting voor. Met haar tijd noteerde Steenbergen de tweede tijd ooit op deze afstand. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh was sneller met haar wereldrecord van 55,11.
23: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht trekt regen het land binnen vanuit het westen. In het oosten blijft het nog droog. Het wordt tussen de 7 en 13 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, maar aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanochtend is het bewolkt met perioden van regen. De wind is landinwaarts matig, maar aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanmiddag blijft het bewolkt en regent het op veel plaatsen. Alleen in het zuidoosten zijn er ook droge momenten. Het wordt 14 tot 18 graden. Vanavond trekken flinke buien over met plaatselijk kans op onweer en windstoten. Komende nacht volgen nog enkele buien en morgen blijft het wisselvallig met buien, vooral in het noorden mogelijk met onweer.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 23-jarige vrouw uit Rotterdam, die op 13 september om het leven kwam bij een ongeluk op Aruba, zat zelf achter het stuur. Dat blijkt uit onderzoek van het Openbaar Ministerie op Aruba, onder meer van videobeelden. De familie van de vrouw had twijfels geuit over wie het voertuig bestuurde. De vrouw verongelukte met een terreinwagen op een strand bij San Nicolas. In het voertuig zaten ook haar vriend en een Nederlandse militair. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek omdat de militair bij het ongeluk betrokken was. Het onderzoek is nog niet afgerond. Het OM maakt de bevindingen over de bestuurder nu al bekend vanwege de aanhoudende publieke aandacht.
14: Het kabinet wil de Ghanese politie ondersteunen om drugshandelaar Jos Leidekkers te pakken, schrijft de Telegraaf. Leidekkers houdt zich met medeweten van lokale machthebbers schuil in Sierra Leone. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid hoopt met politiehulp in Ghana de drugsaders van de crimineel af te knijpen en het netwerk rond de drugscrimineel te ontmantelen. Het kabinet bereidt ook Europese maatregelen voor om zijn bewegingen en vermogen lam te leggen. Sierra Leone geeft geen krimp, ook niet nadat onlangs begrotingssteun is stopgezet.
15: Het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond ontruimd na een brand in een kruipruimte van de parkeergarage. Het vuur breidde zich uit naar de spouwmuur. Het blussen kostte veel tijd omdat de brandhaard moeilijk bereikbaar was. De brandweer zette schuim in en sloot deuren om de zuurstoftoevoer te beperken. De brand is inmiddels onder controle en de hulpdiensten bouwen hun inzet af.
16: Deze vrijdag doen meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Het jaarlijkse evenement waarop gevierd wordt dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 240 meer dan vorig jaar. Het evenement vindt dit jaar op verzoek van de scholen voor het eerst in oktober plaats, in plaats van in december. COC Nederland denkt dat er meer animo is, door een onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht dat vorige maand werd gepubliceerd. Waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren fors is gedaald. Deelnemende scholen ontvangen van COC een speciaal pakket en materialen voor in de les.
17: De Nederlandse Defensie gaat het politiekorps van Sint Maarten per direct helpen in de strijd tegen de criminaliteit. Het is al de vijfde keer in ruim twee jaar dat het eiland aan Nederland militaire hulp heeft gevraagd. In december 2025 vroeg de regering van Sint Maarten officiële militaire bijstand aan na een reeks gewelddadige overvallen. Mariniers voerden daarop wekenlang samen met de lokale politie gezamenlijke surveillances en intensieve verkeerscontroles uit. Daarnaast werken mariniers samen met de lokale autoriteiten en de kustwacht Caribisch gebied om internationale drugsmokkel rondom het eiland tegen te gaan.
27: De Tweede Kamer heeft donderdagavond ingestemd met het hijsen van de regenboogvlag. Zondag is het Coming Out Day,
18: En dan zal de veelkleurige vlag zichtbaar zijn aan het parlementsgebouw. 90 Kamerleden stemden voor, 36 tegen. De SGP en Forum voor Democratie stemden tegen. Kamervoorzitter Tom van Kampen zegt dat de vlag zondag 4 in de NOK zal wapperen.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. Een studente van Cornell University heeft een rechtszaak aangespannen tegen 7 mannen en de universiteit. Ze stelt dat mannelijke studenten haar alcohol en drugs hebben toegediend en haar daarna als groep seksueel hebben misbruikt. De vrouw verwijt de universiteit dat die haar beschuldigingen onvoldoende heeft onderzocht en de verdachte niet heeft gestraft. Bij de rechtbank in New York demonstreerden honderden mensen tegen seksueel geweld. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet, nadat een lokale aanklager had besloten niet tot vervolging over te gaan. Een man is neergeschoten tijdens een confrontatie met federale agenten in de Bronx in New York. Media melden dat immigratiedienst ICE bij het incident betrokken was. Volgens burgemeester Zoran Mamdani van New York omsingelde agenten de man en een 5-jarig kind in een auto, waarna ze schoten losten. De man raakte gewond. Het kind bleef waarschijnlijk ongedeerd. Mamdani eist dat president Donald Trump alle ICE-acties in de stad staakt en spreekt van een onverantwoordelijke en ongelooflijk ernstige situatie. Gouverneur Kathy Hochul wil een volledig en transparant verslag van de federale autoriteiten over wat er is gebeurd en waarom.
20: Oekraïns president Volodymyr Zelensky beschuldigt de Verenigde Staten ervan niet te helpen tegen Rusland. Volgens hem kunnen de Amerikanen niet tegelijk economische banden met Rusland nastreven en bemiddelen in de oorlog. Donderdag kwamen zeker 35 mensen om bij Russische bombardementen in het oosten van Oekraïne. In de stad Priluki werden 22 mensen gedood in een getroffen appartementencomplex. Oekraïense onderhandelaars praten vrijdag en zaterdag in de Verenigde Staten met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Dat gebeurt in een poging de vredesonderhandelingen met Rusland uit het slop te trekken.
21: Minister van Defensie Pete Hegseth heeft aangekondigd dat de executie van Nidal Hassan openbaar wordt en plaatsvindt op Fort Hood in Texas. Hassan schoot daar in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood. Hij werd in 2013 ter dood veroordeeld. De executie door een vuurpeloton staat gepland voor 3 december en wordt ook gelivestreamd. Het is 90 jaar geleden dat in de Verenigde Staten een openbare executie plaatsvond.
22: De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft woensdag in Moskou de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin bijgewoond. Dat meldt het Kremlin. Poetin hoorde woensdagochtend dat Schröder in de Russische hoofdstad was en nodigde hem bij hem thuis uit. Het Kremlin publiceerde foto's waarop de twee elkaar lachend de hand schudden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier van Duitsland en heeft nog steeds een hechte band met Poetin.
24: Oekraïense onderhandelaars voeren vrijdag en zaterdag gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. President Volodymyr Zelensky verwacht dat er dit keer ook een Europese delegatie aansluit. De Verenigde Staten proberen de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne nieuw leven in te blazen. Maar dat heeft nog weinig resultaten opgeleverd. Oekraïne en Rusland hebben nog niet getoond te willen buigen voor de eisen van de ander. Ook de nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgenodigd, evenals functionarissen van de NAVO.
25: En nu het economisch nieuws. Krantenuitgevers zien hun omzet al 6 jaar op rij groeien, doordat steeds meer lezers betalen voor nieuws.
21: Vorig jaar haalden dagbladuitgevers in Nederland samen ruim 1,2 miljard euro binnen. 2% meer dan een jaar eerder. De groei kwam vooral door digitale abonnementen, die 13% stegen tot 224 miljoen euro. Economen van ABN AMRO verwachten dat de inkomsten uit krantenabonnementen de komende 2 jaar blijven groeien tot 300 miljoen euro. Betalende lezers zijn nu goed voor ruim 80% van de omzet, terwijl advertenties minder opleveren. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met verliezen gesloten. De S&P 500

0: door oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Venezuela verwacht in het derde kwartaal een economische groei van 6,5%. Dat ondanks de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Dat heeft interim-president Delcy Rodríguez gezegd op een bijeenkomst met zakenmensen. De olieproductie is dit jaar met 8% toegenomen. Die bedraagt nu ongeveer 1,25 miljoen vaten per dag. Sinds de arrestatie van voormalig president Nicolas Maduro door de Verenigde Staten komen de investeringen in de olieindustrie weer op gang. Venezuela verwacht de komende 2 jaar 12 miljard dollar aan publieke en private investeringen. Brussel kan niet voortdurend uitzonderingen maken op de Europese begrotingsregels, zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Griekenland en Italië vroegen eerder om meer flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. De regels schrijven voor dat een overheidstekort niet verder mag oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. De staatsschuld mag niet verder dan 60%. Volgens Dombrovskis kan het constant maken van uitzonderingen twijfel zaaien over de vastberadenheid om het begrotingskader te handhaven. De eurocommissaris gaat de verzoeken van Griekenland en Italië nog nader bekijken. Bedrocan, de enige Nederlandse teler van medicinale cannabis, is vandaag failliet verklaard. Het bedrijf uit Veendam kwam 2 weken geleden al in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract stopzette. Bedrocan leverde sinds 2003 medicinale wiet aan ongeveer 7000 patiënten met chronische pijn, spierkrampen, kanker, MS en epilepsie. Bij het bedrijf werken ongeveer 70 mensen. Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht. De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 0,3% hoger op 1121,2 punten. Shell was koploper met een winst van 3,5% door een sterke stijging van de olieprijzen. Die prijzen gingen meer dan 5% omhoog na Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz en Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Chiptoeleverancier Besi steeg 2,4% na eerdere koersdalingen deze week.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De NBA en de Internationale Basketbalbond FIBA houden vast aan hun plan voor een nieuwe basketbalcompetitie in Europa. Clubs uit de Euroleague wezen dinsdag een voorstel tot samenwerking nog af. De NBA wil vanaf 2027 een eigen competitie starten met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Deelnemende franchises zouden ieder minstens $500 miljoen moeten inleggen. Die bedragen zijn voor de Euroleague-clubs onaanvaardbaar. Een vertegenwoordiger van een Euroleague-club verwacht dat de NBA met een verbeterd voorstel komt. Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft straffen tot 12 jaar cel geëist tegen leden van het medisch team van voetballegende Diego Maradona. Volgens het OM gingen de verzorgers chaotisch te werk in de periode voor zijn overlijden. Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand enkele weken na een hersenoperatie. De hoogste strafeis van 12 jaar was voor lijfarts Leopoldo Luque, die samen met psychiater Agustina Kozachov wordt beschuldigd van doodslag met opzet vanwege nalatige verzorging. Een eerder strafproces werd in 2025 nietig verklaard omdat een rechter had meegewerkt aan een documentaire over de zaak. Jenning de Bol wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Reggeborg zegt dat hij ervoor wil gaan, ondanks de krappe kalender dit seizoen. Door nieuwe selectieregels van de Schaatsbond kunnen individuele schaatsers zich via de wereldbeker kwalificeren voor de WK-afstanden. Daardoor zou de Bol de NK-afstanden eind januari kunnen overslaan. Een week later kan hij zich dan beter voorbereiden op de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City, waar hij een gooi wil doen naar het wereldrecord van 33,8.

0: Il-61, dat sinds 2019 in handen is van de Rus Pavel Kulishnikov. Het persoonlijk record van de Bo staat op 33,63. Femke Kok vindt het jammer dat Jutta Leerdam dit schaatsseizoen niet in actie komt. Kok zegt bij de teampresentatie van Reggeborg dat ze de beslissing van Leerdam begrijpt. Leerdam maakte vorige maand bekend dit seizoen over te slaan, nadat ze bij de Spelen in Milaan goud won op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Kok deed het andersom, met goud op de 500 en zilver op de 1000 meter. Ze zegt dat Leerdam de afgelopen jaren een stabiele concurrent was, die er altijd stond als het moest, en dat ze dat enorm gaat missen. Schaatsster Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Rijpma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière. Zwemster Marit Steenbergen heeft de 100 meter wisselslag gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tashkent. De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en verbeterde daarmee haar eigen Europees record uit vorig jaar. Ze bleef de Belgische Roos van Otterdijk en de Chinese Yu Yiting voor. Met haar tijd noteerde Steenbergen de tweede tijd ooit op deze afstand. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh was sneller met haar wereldrecord van 55,11.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht gaat het in het westen regenen. In het oosten blijft het nog even droog. De temperatuur daalt naar 7 graden in het oosten en 13 graden aan zee. De wind waait matig uit het zuidwesten, maar aan de kust en op het IJsselmeer steekt het flink op naar windkracht 5 tot 6. Vanochtend is het overal bewolkt, met perioden van regen. De wind blijft matig landinwaarts, maar aan zee en op het IJsselmeer wordt het krachtig tot hard. Windkracht 6 tot 7. Vanmiddag blijft het grotendeels bewolkt en regent het op veel plaatsen. Alleen in het zuidoosten zijn er droge momenten. Het wordt tussen de 14 en 18 graden. Vanavond trek je enkele flinke buien over met plaatselijk onweer en windstoten. Vannacht volgen nog enkele buien en morgen blijft het wisselvallig met kans op onweer, vooral in het noorden. Zaterdag wordt ongeveer 14 graden.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 23-jarige vrouw uit Rotterdam, die op 13 september om het leven kwam bij een ongeluk op Aruba, zat zelf achter het stuur. Dat blijkt uit onderzoek van het Openbaar Ministerie op Aruba, onder meer van videobeelden. De familie van de vrouw had twijfels geuit over wie het voertuig bestuurde. De vrouw verongelukte met een terreinwagen op een strand bij San Nicolas. In het voertuig zaten ook haar vriend en een Nederlandse militair. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek omdat de militair bij het ongeluk betrokken was. Het onderzoek is nog niet afgerond. Het OM maakt de bevindingen over de bestuurder nu al bekend vanwege de aanhoudende publieke aandacht. Het kabinet wil de Ghanese politie ondersteunen om drugshandelaar Jos Leidekkers te pakken, schrijft de Telegraaf. Leidekkers houdt zich met medeweten van lokale machthebbers schuil in Sierra Leone. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid hoopt met politiehulp in Ghana de drugsaders van de crimineel af te knijpen en het netwerk rond de drugscrimineel te ontmantelen. Het kabinet bereidt ook Europese maatregelen voor om zijn bewegingen en vermogen lam te leggen. Sierra Leone geeft geen krimp. Ook niet nadat onlangs begrotingssteun is stopgezet. Het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond ontruimd na een brand in een kruipruimte van de parkeergarage. Het vuur breidde zich uit naar de spouwmuur. Het blussen kostte veel tijd omdat de brandhaard moeilijk bereikbaar was. De brandweer zette schuim in en sloot deuren om de zuurstoftoevoer te beperken. De brand is inmiddels onder controle en de hulpdiensten bouwen hun inzet af. Deze vrijdag doen meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Het jaarlijkse evenement waarop gevierd wordt dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 240 meer dan vorig jaar. Het evenement vindt dit jaar op verzoek van de scholen voor het eerst in oktober plaats, in plaats van in december. COC Nederland denkt dat er meer animo is, door een onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht dat vorige maand werd gepubliceerd. Waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren fors is gedaald. Deelnemende scholen ontvangen van COC een speciaal pakket en materialen voor in de les. De Nederlandse Defensie gaat het politiekorps van Sint Maarten per direct helpen in de strijd tegen de criminaliteit. Het is al de vijfde keer in ruim 2 jaar dat het eiland aan Nederland militaire hulp heeft gevraagd. In december 2025 vroeg de regering van Sint Maarten officiële militaire bijstand aan na een reeks gewelddadige overvallen. Mariniers voerden daarop wekenlang samen met de lokale politie gezamenlijke surveillances en intensieve verkeerscontroles uit. Daarnaast werken mariniers samen met de lokale autoriteiten en de kustwacht Caribisch gebied om internationale drugsmokkel rondom het eiland tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft donderdagavond ingestemd met het hijsen van de regenboogvlag. Zondag is het Coming Out Day. En dan zal de veelkleurige vlag zichtbaar zijn aan het parlementsgebouw. 90 Kamerleden stemden voor, 36 tegen. De SGP en Forum voor Democratie stemden tegen. Kamervoorzitter Tom van Kampen zegt dat de vlag zondag 4 in de NOK zal wapperen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Een studente van Cornell University heeft een rechtszaak aangespannen tegen 7 mannen en de universiteit. Ze stelt dat mannelijke studenten haar alcohol en drugs hebben toegediend en haar daarna als groep seksueel hebben misbruikt. De vrouw verwijt de universiteit dat die haar beschuldigingen onvoldoende heeft onderzocht en de verdachte niet heeft gestraft. Bij de rechtbank in New York demonstreerden honderden mensen tegen seksueel geweld. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet, nadat een lokale aanklager had besloten niet tot vervolging over te gaan. Een man is neergeschoten tijdens een confrontatie met federale agenten in de Bronx in New York. Media melden dat immigratiedienst ICE bij het incident betrokken was. Volgens burgemeester Zoran Mamdani van New York omsingelden agenten de man en een 5-jarig kind in een auto, waarna ze schoten losten. De man raakte gewond. Het kind bleef waarschijnlijk ongedeerd. Mamdani eist dat president Donald Trump alle ICE-acties in de stad staakt en spreekt van een onverantwoordelijke en ongelooflijk ernstige situatie. Gouverneur Kathy Hochul wil een volledig en transparant verslag van de federale autoriteiten over wat er is gebeurd en waarom. Oekraïns president Volodymyr Zelensky beschuldigt de Verenigde Staten ervan niet te helpen tegen Rusland. Volgens hem kunnen de Amerikanen niet tegelijk economische banden met Rusland nastreven en bemiddelen in de oorlog. Donderdag kwamen zeker 35 mensen om bij Russische bombardementen in het oosten van Oekraïne. In de stad Priluki werden 22 mensen gedood in een getroffen appartementencomplex. Oekraïense onderhandelaars praten vrijdag en zaterdag in de Verenigde Staten met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Dat gebeurt in een poging de vredesonderhandelingen met Rusland uit het slop te trekken. Minister van Defensie Pete Hegseth heeft aangekondigd dat de executie van Nidal Hassan openbaar wordt en plaatsvindt op Fort Hood in Texas. Hassan schoot daar in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood. Hij werd in 2013 ter dood veroordeeld. De executie door een vuurpeloton staat gepland voor 3 december en wordt ook gelivestreamd. Het is 90 jaar geleden dat in de Verenigde Staten een openbare executie plaatsvond. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft woensdag in Moskou de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin bijgewoond. Dat meldt het Kremlin. Poetin hoorde woensdagochtend dat Schröder in de Russische hoofdstad was en nodigde hem bij hem thuis uit. Het Kremlin publiceerde foto's waarop de twee elkaar lachend de hand schudden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier van Duitsland en heeft nog steeds een hechte band met Poetin.
4: Oekraïense onderhandelaars voeren vrijdag en zaterdag gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. President Volodymyr Zelensky verwacht dat er dit keer ook een Europese delegatie aansluit. De Verenigde Staten proberen de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne nieuw leven in te blazen. Maar dat heeft nog weinig resultaten opgeleverd. Oekraïne en Rusland hebben nog niet getoond te willen buigen voor de eisen van de ander. Ook de nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgenodigd. Evenals functionarissen van de NAVO.
5: En nu het economisch nieuws. Krantenuitgevers zien hun omzet al 6 jaar op rij groeien, doordat steeds meer lezers betalen voor nieuws. Vorig jaar haalden dagbladuitgevers in Nederland samen ruim 1,2 miljard euro binnen. 2% meer dan een jaar eerder. De groei kwam vooral door digitale abonnementen, die 13% stegen tot 224 miljoen euro. Economen van ABN AMRO verwachten dat de inkomsten uit krantenabonnementen de komende 2 jaar blijven groeien tot 300 miljoen euro. Betalende lezers zijn nu goed voor ruim 80% van de omzet, terwijl advertenties minder opleveren. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met verliezen gesloten. De S&P 500 daalde 0,5% tot 7.765 punten. De Nasdaq zakte 1,3% tot 27.193 punten. De Dow Jones-index steeg 0,1% tot 51.231 punten. De koersen stonden onder druk door stijgende olieprijzen en dalingen in de chipsector. Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron wonnen tot 3,4%. De olieprijzen klommen meer dan 3% door oplopende spanningen in het Midden-Oosten.
4: Venezuela verwacht in het derde kwartaal een economische groei van 6,5%. Dat ondanks de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Dat heeft interim-president Delcy Rodriguez gezegd op een bijeenkomst met zakenmensen. De olieproductie is dit jaar met 8% toegenomen. Die bedraagt nu ongeveer 1,25 miljoen vaten per dag. Sinds de arrestatie van voormalig president Nicolas Maduro door de Verenigde Staten komen de investeringen in de olieindustrie weer op gang. Venezuela verwacht de komende 2 jaar 12 miljard dollar aan publieke en private investeringen. Brussel kan niet voortdurend uitzonderingen maken op de Europese begrotingsregels, zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Griekenland en Italië vroegen eerder om meer flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. De regels schrijven voor dat een overheidstekort niet verder mag oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. De staatsschuld mag niet verder dan 60%. Volgens Dombrovskis kan het constant maken van uitzonderingen twijfel zaaien over de vastberadenheid om het begrotingskader te handhaven. De eurocommissaris gaat de verzoeken van Griekenland en Italië nog nader bekijken.
5: Bedrocan, de enige Nederlandse teler van medicinale cannabis, is vandaag failliet verklaard. Het bedrijf uit Veendam kwam 2 weken geleden al in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract stopzette. Bedrocan leverde sinds 2003 medicinale wiet aan ongeveer 7000 patiënten met chronische pijn, spierkrampen, kanker, MS en epilepsie. Bij het bedrijf werken ongeveer 70 mensen. Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht.
3: De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 0,3% hoger op 1121,2 punten. Shell was koploper met een winst van 3,5% door een sterke stijging van de olieprijzen. Die prijzen gingen meer dan 5% omhoog na Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz en Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Chiptoeleverancier Besi steeg 2,4% na eerdere koersdalingen deze week.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. De NBA en de Internationale Basketbalbond FIBA houden vast aan hun plan voor een nieuwe basketbalcompetitie in Europa. Clubs uit de Euroleague wezen dinsdag een voorstel tot samenwerking nog af. De NBA wil vanaf 2027 een eigen competitie starten met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Deelnemende franchises zouden ieder minstens $500 miljoen moeten inleggen. Die bedragen zijn voor de Euroleague-clubs onaanvaardbaar. Een vertegenwoordiger van een Euroleague-club verwacht dat de NBA met een verbeterd voorstel komt. Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft straffen tot 12 jaar cel geëist tegen leden van het medisch team van voetballegende Diego Maradona. Volgens het OM gingen de verzorgers chaotisch te werk in de periode voor zijn overlijden. Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand, enkele weken na een hersenoperatie. De hoogste strafeis van 12 jaar was voor lijfarts Leopoldo Luque, die samen met psychiater Agustina Kozachov wordt beschuldigd van doodslag met opzet vanwege nalatige verzorging. Een eerder strafproces werd in 2025 nietig verklaard, omdat een rechter had meegewerkt aan een documentaire over de zaak. Jenning de Bol wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Reggeborg zegt dat hij ervoor wil gaan, ondanks de krappe kalender dit seizoen. Door nieuwe selectieregels van de Schaatsbond kunnen individuele schaatsers zich via de wereldbeker kwalificeren voor de WK-afstanden. Daardoor zou de Bol de NK-afstanden eind januari kunnen overslaan. Een week later kan hij zich dan beter voorbereiden op de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City, waar hij een gooi wil doen naar het wereldrecord van 33,61... dat sinds 2019 in handen is van de Rus Pavel Kulisnikov. Het persoonlijk record van de Bo staat op 33,63. Femke Kok vindt het jammer dat Jutta Leerdam dit schaatsseizoen niet in actie komt. Kok zegt bij de teampresentatie van Reggeborg dat ze de beslissing van Leerdam begrijpt. Leerdam maakte vorige maand bekend dit seizoen over te slaan, nadat ze bij de Spelen in Milaan goud won op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Kok deed het andersom, met goud op de 500 en zilver op de 1000 meter. Ze zegt dat Leerdam de afgelopen jaren een stabiele concurrent was, die er altijd stond als het moest, en dat ze dat enorm gaat missen. Schaatsster Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Rijpma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière. Zwemster Marit Steenbergen heeft de 100 meter wisselslag gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tashkent. De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en verbeterde daarmee haar eigen Europees record uit vorig jaar. Ze bleef de Belgische Roos van Otterdijk en de Chinese Yu Yiting voor. Met haar tijd noteerde Steenbergen de tweede tijd ooit op deze afstand. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh was sneller met haar wereldrecord van 55,11.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht gaat het in het westen regenen. In het oosten blijft het nog even droog. De temperatuur daalt naar 7 graden in het oosten en 13 graden aan zee. De wind waait matig uit het zuidwesten, maar aan de kust en op het IJsselmeer steekt het flink op naar windkracht 5 tot 6. Vanochtend is het overal bewolkt, met perioden van regen. De wind blijft matig landinwaarts, maar aan zee en op het IJsselmeer wordt het krachtig tot hard. Windkracht 6 tot 7. Vanmiddag blijft het grotendeels bewolkt en regent het op veel plaatsen. Alleen in het zuidoosten zijn er droge momenten. Het wordt tussen de 14 en 18 graden. Vanavond trek je enkele flinke buien over, met plaatselijk onweer en windstoten. Vannacht volgen nog enkele buien en morgen blijft het wisselvallig met kans op onweer, vooral in het noorden. Zaterdag wordt ongeveer 14 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 23-jarige vrouw uit Rotterdam, die op 13 september om het leven kwam bij een ongeluk op Aruba, zat zelf achter het stuur. Dat blijkt uit onderzoek van het Openbaar Ministerie op Aruba, onder meer van videobeelden. De familie van de vrouw had twijfels geuit over wie het voertuig bestuurde. De vrouw verongelukte met een terreinwagen op een strand bij San Nicolas. In het voertuig zaten ook haar vriend en een Nederlandse militair. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek omdat de militair bij het ongeluk betrokken was. Het onderzoek is nog niet afgerond. Het OM maakt de bevindingen over de bestuurder nu al bekend vanwege de aanhoudende publieke aandacht. Het kabinet wil de Ghanese politie ondersteunen om drugshandelaar Jos Leidekkers te pakken, schrijft de Telegraaf. Leidekkers houdt zich met medeweten van lokale machthebbers schuil in Sierra Leone. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid hoopt met politiehulp in Ghana de drugsaders van de crimineel af te knijpen en het netwerk rond de drugscrimineel te ontmantelen. Het kabinet bereidt ook Europese maatregelen voor om zijn bewegingen en vermogen lam te leggen. Sierra Leone geeft geen krimp, ook niet nadat onlangs begrotingssteun is stopgezet. Het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond ontruimd na een brand in een kruipruimte van de parkeergarage. Het vuur breidde zich uit naar de spouwmuur. Het blussen kostte veel tijd, omdat de brandhaard moeilijk bereikbaar was. De brandweer zette schuim in en sloot deuren om de zuurstoftoevoer te beperken. De brand is inmiddels onder controle en de hulpdiensten bouwen hun inzet af. Deze vrijdag doen meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Het jaarlijkse evenement waarop gevierd wordt dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 240 meer dan vorig jaar. Het evenement vindt dit jaar op verzoek van de scholen voor het eerst in oktober plaats, in plaats van in december. COC Nederland denkt dat er meer animo is, door een onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht dat vorige maand werd gepubliceerd. Waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren fors is gedaald. Deelnemende scholen ontvangen van COC een speciaal pakket en materialen voor in de les. De Nederlandse Defensie gaat het politiekorps van Sint Maarten per direct helpen in de strijd tegen de criminaliteit. Het is al de vijfde keer in ruim 2 jaar dat het eiland aan Nederland militaire hulp heeft gevraagd. In december 2025 vroeg de regering van Sint Maarten officiële militaire bijstand aan na een reeks gewelddadige overvallen. Mariniers voerden daarop wekenlang samen met de lokale politie gezamenlijke surveillances en intensieve verkeerscontroles uit. Daarnaast werken mariniers samen met de lokale autoriteiten en de kustwacht Caribisch gebied om internationale drugsmokkel rondom het eiland tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft donderdagavond ingestemd met het hijsen van de regenboogvlag. Zondag is het Coming Out Day en dan zal de veelkleurige vlag zichtbaar zijn aan het parlementsgebouw. 90 Kamerleden stemden voor, 36 tegen. De SGP en Forum voor Democratie stemden tegen. Kamervoorzitter Tom van Kampen zegt dat de vlag zondag 4 in de nok zal wapperen.
7: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Nu het buitenlands nieuws. Een studente van Cornell University heeft een rechtszaak aangespannen tegen 7 mannen en de universiteit. Ze stelt dat mannelijke studenten haar alcohol en drugs hebben toegediend en haar daarna als groep seksueel hebben misbruikt. De vrouw verwijt de universiteit dat die haar beschuldigingen onvoldoende heeft onderzocht en de verdachte niet heeft gestraft. Bij de rechtbank in New York demonstreerden honderden mensen tegen seksueel geweld. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet, nadat een lokale aanklager had besloten niet tot vervolging over te gaan. Een man is neergeschoten tijdens een confrontatie met federale agenten in de Bronx in New York. Media melden dat immigratiedienst ICE bij het incident betrokken was. Volgens burgemeester Zoran Mamdani van New York omsingelden agenten de man en een 5-jarig kind in een auto, waarna ze schoten losten. De man raakte gewond, het kind bleef waarschijnlijk ongedeerd. Mamdani eist dat president Donald Trump alle ICE-acties in de stad staakt en spreekt van een onverantwoordelijke en ongelooflijk ernstige situatie. Gouverneur Kathy Hochul wil een volledig en transparant verslag van de federale autoriteiten over wat er is gebeurd en waarom.
9: Oekraïns president Volodymyr Zelensky beschuldigt de Verenigde Staten ervan niet te helpen tegen Rusland. Volgens hem kunnen de Amerikanen niet tegelijk economische banden met Rusland nastreven en bemiddelen in de oorlog. Donderdag kwamen zeker 35 mensen om bij Russische bombardementen in het oosten van Oekraïne. In de stad Priluki werden 22 mensen gedood in een getroffen appartementencomplex. Oekraïense onderhandelaars praten vrijdag en zaterdag in de Verenigde Staten met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Dat gebeurt in een poging de vredesonderhandelingen met Rusland uit het slop te trekken. Minister van Defensie Pete Hegseth heeft aangekondigd dat de executie van Nidal Hassan openbaar wordt en plaatsvindt op Fort Hood in Texas. Hassan schoot daar in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood. Hij werd in 2013 ter dood veroordeeld. De executie door een vuurpeloton staat gepland voor 3 december en wordt ook gelivestreamd. Het is 90 jaar geleden dat in de Verenigde Staten een openbare executie plaatsvond. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft woensdag in Moskou de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin bijgewoond. Dat meldt het Kremlin. Poetin hoorde woensdagochtend dat Schröder in de Russische hoofdstad was en nodigde hem bij hem thuis uit. Het Kremlin publiceerde foto's waarop de twee elkaar lachend de hand schudden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier van Duitsland en heeft nog steeds een hechte band met Poetin. Oekraïense onderhandelaars voeren vrijdag en zaterdag gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. President Volodymyr Zelensky verwacht dat er dit keer ook een Europese delegatie aansluit. De Verenigde Staten proberen de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne nieuw leven in te blazen. Maar dat heeft nog weinig resultaten opgeleverd. Oekraïne en Rusland hebben nog niet getoond te willen buigen voor de eisen van de ander. Ook de nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgenodigd, evenals functionarissen van de NAVO.
10: En nu het economisch nieuws. Krantenuitgevers zien hun omzet al 6 jaar op rij groeien, doordat steeds meer lezers betalen voor nieuws. Vorig jaar haalden dagbladuitgevers in Nederland samen ruim 1,2 miljard euro binnen. 2% meer dan een jaar eerder. De groei kwam vooral door digitale abonnementen, die 13% stegen tot 224 miljoen euro. Economen van ABN AMRO verwachten dat de inkomsten uit krantenabonnementen de komende 2 jaar blijven groeien tot 300 miljoen euro.
11: Betalende lezers zijn nu goed voor ruim 80% van de omzet, terwijl advertenties minder opleveren. De aandelenbeurs in New York zijn donderdag overwegend met verliezen gesloten. De S&P 500 daalde 0,5% tot 7.765 punten. De Nasdaq zakte 1,3% tot 27.193 punten. De Dow Jones-index steeg 0,1% tot 51.231 punten. De koersen stonden onder druk door stijgende olieprijzen en dalingen in de chipsector. Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron wonnen tot 3,4%. De olieprijzen klommen meer dan 3% door oplopende spanningen in het Midden-Oosten.
12: Venezuela verwacht in het derde kwartaal een economische groei van 6,5%. Dat ondanks de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Dat heeft interim-president Delcy Rodríguez gezegd op een bijeenkomst met zakenmensen. De olieproductie is dit jaar met 8% toegenomen. Die bedraagt nu ongeveer 1,25 miljoen vaten per dag. Sinds de arrestatie van voormalig president Nicolas Maduro door de Verenigde Staten komen de investeringen in de olieindustrie weer op gang. Venezuela verwacht de komende 2 jaar 12 miljard dollar aan publieke en private investeringen.
13: Brussel kan niet voortdurend uitzonderingen maken op de Europese begrotingsregels, zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Griekenland en Italië vroegen eerder om meer flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. De regels schrijven voor dat een overheidstekort niet verder mag oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. De staatsschuld mag niet verder dan 60%. Volgens Dombrovskis kan het constant maken van uitzonderingen twijfel zaaien over de vastberadenheid om het begrotingskader te handhaven. De eurocommissaris gaat de verzoeken van Griekenland en Italië nog nader bekijken.
14: Bedrocan, de enige Nederlandse teler van medicinale cannabis, is vandaag failliet verklaard. Het bedrijf uit Veendam kwam 2 weken geleden al in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract stopzette. Bedrocan leverde sinds 2003 medicinale wiet aan ongeveer 7000 patiënten met chronische pijn, spierkrampen, kanker, MS en epilepsie. Bij het bedrijf werken ongeveer 70 mensen. Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht.
15: De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 0,3% hoger op 1121,2 punten. Shell was koploper met een winst van 3,5% door een sterke stijging van de olieprijzen. Die prijzen gingen meer dan 5% omhoog na Iraanse aanvallen op olietankers in de Straat van Hormuz en Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Chiptoeleverancier Besse steeg 2,4% na eerdere koersdalingen deze week.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
17: Tot slot het sportnieuws.
18: De NBA en de Internationale Basketbalbond FIBA houden vast aan hun plan voor een nieuwe basketbalcompetitie in Europa. Clubs uit de Euroleague wezen dinsdag een voorstel tot samenwerking nog af. De NBA wil vanaf 2027 een eigen competitie starten met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Deelnemende franchises zouden ieder minstens $500 miljoen moeten inleggen. Die bedragen zijn voor de Euroleague-clubs onaanvaardbaar. Een vertegenwoordiger van een Euroleague-club verwacht dat de NBA met een verbeterd voorstel komt.
19: Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft straffen tot 12 jaar cel geëist tegen leden van het medisch team van voetballegende Diego Maradona. Volgens het OM gingen de verzorgers chaotisch te werk in de periode voor zijn overlijden. Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand enkele weken na een hersenoperatie. De hoogste strafeis van 12 jaar was voor lijfarts Leopoldo Luque,
6: die samen met psychiater Agustina Kozatjov wordt beschuldigd van doodslag met opzet vanwege nalatige verzorging. Een eerder strafproces werd in 2025 nietig verklaard, omdat een rechter had meegewerkt aan een documentaire over de zaak. Jenning de Bol wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Reggeborg zegt dat hij ervoor wil gaan, ondanks de krappe kalender dit seizoen. Door nieuwe selectieregels van de Schaatsbond kunnen individuele schaatsers zich via de wereldbeker kwalificeren voor de WK-afstanden. Daardoor zou de Bo de NK-afstanden eind januari kunnen overslaan. Een week later kan hij zich dan beter voorbereiden op de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City, waar hij een gooi wil doen naar het wereldrecord van 33,61, dat sinds 2019 in handen is van de Rus Pavel Kulisnikov. Het persoonlijk record van de Bo staat op 33,63. Femke Kok vindt het jammer dat Jutta Leerdam dit schaatsseizoen niet in actie komt. Kok zegt bij de teampresentatie van Reggeborg dat ze de beslissing van Leerdam begrijpt. Leerdam maakte vorige maand bekend dit seizoen over te slaan, nadat ze bij de Spelen in Milaan goud won op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Kok deed het andersom, met goud op de 500 en zilver op de 1000 meter. Ze zegt dat Leerdam de afgelopen jaren een stabiele concurrent was, die er altijd stond als het moest, en dat ze dat enorm gaat missen. Schaatsster Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Rijpma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière. Zwemster Marit Steenbergen heeft de 100 meter wisselslag gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tashkent. De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en verbeterde daarmee haar eigen Europees record uit vorig jaar. Ze bleef de Belgische Roos van Otterdijk en de Chinese Yu Yiting voor. Met haar tijd noteerde Steenbergen de tweede tijd ooit op deze afstand. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh was sneller met haar wereldrecord van 55,11.
20: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht trekt de regen binnen vanuit het westen. In het oosten blijft het nog droog. De temperatuur ligt tussen 7 graden in het oosten en 13 graden aan zee. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Morgenochtend is het bewolkt met perioden van regen. De wind is landinwaarts matig, maar aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Morgenmiddag blijft het bewolkt met veel regen. Al zijn er in het zuidoosten ook droge momenten. Het wordt tussen de 14 en 18 graden. Morgenavond volgen stevige buien met plaatselijke kans op onweer en windstoten. Zaterdag verwachten we meerdere buien, vooral in het noorden met kans op onweer. Het wordt ongeveer 14 graden.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. Oud-premier Dick Schoof zegt dat de Amerikaanse omgang met Rusland en Oekraïne sinds het aantreden van president Donald Trump voor Europa niet te volgen was. Europese bondgenoten van Oekraïne maakten daardoor weinig voortgang met veiligheidsgaranties voor het land. De VS krabbelde volgens Schoof steeds terug. Europese landen wilden niet zonder Amerikaanse ruggensteun tegenover Rusland komen te staan, maar of die steun er zou komen bleef lang onduidelijk. De hulp aan Oekraïne verschuift inmiddels van bescherming met troepen naar training, wapens en vooral geld.
23: Een 23-jarige vrouw uit Rotterdam, die op 13 september om het leven kwam bij een ongeluk op Aruba, zat zelf achter het stuur. Dat blijkt uit onderzoek van het Openbaar Ministerie op Aruba, onder meer van videobeelden. De familie van de vrouw had twijfels geuit over wie het voertuig bestuurde.
0: De vrouw verongelukte met een terreinwagen op een strand bij San Nicolas. In het voertuig zaten ook haar vriend en een Nederlandse militair. De koninklijke marechaussee doet onderzoek omdat de militair bij het ongeluk betrokken was. Het onderzoek is nog niet afgerond. Het OM maakt de bevindingen over de bestuurder nu al bekend vanwege de aanhoudende publieke aandacht. Het kabinet wil de Ghanese politie ondersteunen om drugshandelaar Jos Leidekkers te pakken, schrijft de Telegraaf. Leidekkers houdt zich met medeweten van lokale machthebbers schuil in Sierra Leone. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid hoopt met politiehulp in Ghana de drugsaders van de crimineel af te knijpen en het netwerk rond de drugscrimineel te ontmantelen. Het kabinet bereidt ook Europese maatregelen voor om zijn bewegingen en vermogen lam te leggen. Sierra Leone geeft geen krimp, ook niet nadat onlangs begrotingssteun is stopgezet. Het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond ontruimd na een brand in een kruipruimte van de parkeergarage. Het vuur breidde zich uit naar de spouwmuur. Het blussen kostte veel tijd omdat de brandhaard moeilijk bereikbaar was. De brandweer zette schuim in en sloot deuren om de zuurstoftoevoer te beperken. De brand is inmiddels onder controle en de hulpdiensten bouwen hun inzet af. Deze vrijdag doen meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Het jaarlijkse evenement waarop gevierd wordt dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 240 meer dan vorig jaar. Het evenement vindt dit jaar op verzoek van de scholen voor het eerst in oktober plaats, in plaats van in december. COC Nederland denkt dat er meer animo is, door een onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht dat vorige maand werd gepubliceerd. Waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren fors is gedaald. Deelnemende scholen ontvangen van COC een speciaal pakket en materialen voor in de les. De Nederlandse Defensie gaat het politiekorps van Sint Maarten per direct helpen in de strijd tegen de criminaliteit. Het is al de vijfde keer in ruim 2 jaar dat het eiland aan Nederland militaire hulp heeft gevraagd. In december 2025 vroeg de regering van Sint Maarten officiële militaire bijstand aan na een reeks gewelddadige overvallen. Mariniers voerden daarop wekenlang samen met de lokale politie gezamenlijke surveillances en intensieve verkeerscontroles uit. Daarnaast werken mariniers samen met de lokale autoriteiten en de kustwacht Caribisch gebied om internationale drugsmokkel rondom het eiland tegen te gaan.
20: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een studente van Cornell University heeft een rechtszaak aangespannen tegen 7 mannen en de universiteit. Ze stelt dat mannelijke studenten haar alcohol en drugs hebben toegediend en haar daarna als groep seksueel hebben misbruikt. De vrouw verwijt de universiteit dat die haar beschuldigingen onvoldoende heeft onderzocht en de verdachte niet heeft gestraft. Bij de rechtbank in New York demonstreerden honderden mensen tegen seksueel geweld. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet, nadat een lokale aanklager had besloten niet tot vervolging over te gaan. Een man is neergeschoten tijdens een confrontatie met federale agenten in de Bronx in New York. Media melden dat immigratiedienst ICE bij het incident betrokken was. Volgens burgemeester Zoran Mamdani van New York omsingelden agenten de man en een 5-jarig kind in een auto, waarna ze schoten losten. De man raakte gewond. Het kind bleef waarschijnlijk ongedeerd. Mamdani eist dat president Donald Trump alle ICE-acties in de stad staakt en spreekt van een onverantwoordelijke en ongelooflijk ernstige situatie. Gouverneur Kathy Hochul wil een volledig en transparant verslag van de federale autoriteiten over wat er is gebeurd en waarom.
2: Oekraïens president Volodymyr Zelensky beschuldigt de Verenigde Staten ervan niet te helpen tegen Rusland. Volgens hem kunnen de Amerikanen niet tegelijk economische banden met Rusland nastreven en bemiddelen in de oorlog.
1: Donderdag kwamen zeker 35 mensen om bij Russische bombardementen in het oosten van Oekraïne. In de stad Priluki werden 22 mensen gedood in een getroffen appartementencomplex. Oekraïense onderhandelaars praten vrijdag en zaterdag in de Verenigde Staten met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Dat gebeurt in een poging de vredesonderhandelingen met Rusland uit het slop te trekken. Minister van Defensie Pete Hegseth heeft aangekondigd dat de executie van Nidal Hassan openbaar wordt en plaatsvindt op Fort Hood in Texas. Hassan schoot daar in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood. Hij werd in 2013 ter dood veroordeeld. De executie door een vuurpeloton staat gepland voor 3 december en wordt ook gelivestreamd. Het is 90 jaar geleden dat in de Verenigde Staten een openbare executie plaatsvond. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft woensdag in Moskou de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin bijgewoond. Dat meldt het Kremlin. Poetin hoorde woensdagochtend dat Schröder in de Russische hoofdstad was en nodigde hem bij hem thuis uit. Het Kremlin publiceerde foto's waarop de twee elkaar lachend de hand schudden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier van Duitsland en heeft nog steeds een hechte band met Poetin.
3: Oekraïense onderhandelaars voeren vrijdag en zaterdag gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. President Volodymyr Zelensky verwacht dat er dit keer ook een Europese delegatie aansluit. De Verenigde Staten proberen de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne nieuw leven in te blazen. Maar dat heeft nog weinig resultaten opgeleverd. Oekraïne en Rusland hebben nog niet getoond te willen buigen voor de eisen van de ander. Ook de nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgenodigd, evenals functionarissen van de NAVO.
4: En nu het economisch nieuws. Krantenuitgevers zien hun omzet al 6 jaar op rij groeien, doordat steeds meer lezers betalen voor nieuws. Vorig jaar haalden dagbladuitgevers in Nederland samen ruim 1,2 miljard euro binnen. 2% meer dan een jaar eerder. De groei kwam vooral door digitale abonnementen, die 13% stegen tot 224 miljoen euro. Economen van ABN AMRO verwachten dat de inkomsten uit krantenabonnementen de komende 2 jaar blijven groeien tot 300 miljoen euro. Betalende lezers zijn nu goed voor ruim 80% van de omzet, terwijl advertenties minder opleveren. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met verliezen gesloten. De S&P 500 daalde 0,5% tot 7.765 punten. De Nasdaq zakte 1,3% tot 27.193 punten. De Dow Jones-index steeg 0,1% tot 51.231 punten. De koersen stonden onder druk door stijgende olieprijzen en dalingen in de chipsector. Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron wonnen tot 3,4%. De olieprijzen klommen meer dan 3% door oplopende spanningen in het Midden-Oosten.
5: Venezuela verwacht in het derde kwartaal een economische groei van 6,5%. Dat ondanks de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Dat heeft interim-president Delcy Rodríguez gezegd op een bijeenkomst met zakenmensen. De olieproductie is dit jaar met 8% toegenomen. Die bedraagt nu ongeveer 1,25 miljoen vaten per dag. Sinds de arrestatie van voormalig president Nicolas Maduro door de Verenigde Staten komen de investeringen in de olieindustrie weer op gang. Venezuela verwacht de komende 2 jaar 12 miljard dollar aan publieke en private investeringen.
24: Brussel kan niet voortdurend uitzonderingen maken op de Europese begrotingsregels, zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Griekenland en Italië vroegen eerder om meer flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. De regels schrijven voor dat een overheidstekort niet verder mag oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. De staatsschuld mag niet verder dan 60%.
7: Volgens Dombrovskis kan het constant maken van uitzonderingen twijfel zaaien over de vastberadenheid om het begrotingskader te handhaven. De eurocommissaris gaat de verzoeken van Griekenland en Italië nog nader bekijken.
8: Bedrocan, de enige Nederlandse teler van medicinale cannabis, is vandaag failliet verklaard. Het bedrijf uit Veendam kwam 2 weken geleden al in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract stopzette. Bedrocan leverde sinds 2003 medicinale wiet aan ongeveer 7000 patiënten met chronische pijn, spierkrampen, kanker, MS en epilepsie. Bij het bedrijf werken ongeveer 70 mensen. Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht.
9: De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 0,3% hoger op 1121,2 punten. Shell was koploper met een winst van 3,5% door een sterke stijging van de olieprijzen. Die prijzen gingen meer dan 5% omhoog na Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz en Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Chiptoeleverancier Besi steeg 2,4% na eerdere koersdalingen deze week.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
11: Tot slot het sportnieuws. De NBA en de Internationale Basketbalbond FIBA houden vast aan hun plan voor een nieuwe basketbalcompetitie in Europa. Clubs uit de Euroleague wezen dinsdag een voorstel tot samenwerking nog af. De NBA wil vanaf 2027 een eigen competitie starten met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Deelnemende franchises zouden ieder minstens $500 miljoen moeten inleggen. Die bedragen zijn voor de Euroleague-clubs onaanvaardbaar. Een vertegenwoordiger van een Euroleague-club verwacht dat de NBA met een verbeterd voorstel komt. Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft straffen tot 12 jaar cel geëist tegen leden van het medisch team van voetballegende Diego Maradona. Volgens het OM gingen de verzorgers chaotisch te werk in de periode voor zijn overlijden. Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand enkele weken na een hersenoperatie. De hoogste strafeis van 12 jaar was voor lijfarts Leopoldo Luque, die samen met psychiater Agustina Kozachov wordt beschuldigd van doodslag met opzet vanwege nalatige verzorging. Een eerder strafproces werd in 2025 nietig verklaard omdat een rechter had meegewerkt aan een documentaire over de zaak. Jenning de Bol wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Reggeborg zegt dat hij ervoor wil gaan, ondanks de krappe kalender dit seizoen. Door nieuwe selectieregels van de Schaatsbond kunnen individuele schaatsers zich via de wereldbeker kwalificeren voor de WK-afstanden. Daardoor zou de Bol de NK-afstanden eind januari kunnen overslaan. Een week later kan hij zich dan beter voorbereiden op de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City, waar hij een gooi wil doen naar het wereldrecord van 33,61... dat sinds 2019 in handen is van de Rus Pavel Kulisnikov. Het persoonlijk record van de Bo staat op 33,63. Femke Kok vindt het jammer dat Jutta Leerdam dit schaatsseizoen niet in actie komt. Kok zegt bij de teampresentatie van Reggeborg dat ze de beslissing van Leerdam begrijpt. Leerdam maakte vorige maand bekend dit seizoen over te slaan, nadat ze bij de Spelen in Milaan goud won op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Kok deed het andersom, met goud op de 500 en zilver op de 1000 meter. Ze zegt dat Leerdam de afgelopen jaren een stabiele concurrent was, die er altijd stond als het moest, en dat ze dat enorm gaat missen. Schaatsster Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan.
12: Reitma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière. Zwemster Marit Steenbergen heeft de 100 meter wisselslag gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tashkent. De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en verbeterde daarmee haar eigen Europees record uit vorig jaar. Ze bleef de Belgische Roos van Otterdijk en de Chinese Yu Yiting voor.

0: oosten en 13 graden aan zee. De wind uit het zuidwesten is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanochtend is het bewolkt met perioden van regen. De wind is landinwaarts overwegend matig, maar aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanmiddag blijft het bewolkt en regent het op veel plaatsen. Alleen in het zuidoosten kan het soms droog blijven. Het wordt tussen de 14 en 18 graden. Vanavond komen er flinke buien voorbij, plaatselijk met onweer en windstoten. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, met verspreid over de dag enkele buien. In het noorden is er kans op onweer. Het wordt ongeveer 14 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Oud-premier Dick Schoof zegt dat de Amerikaanse omgang met Rusland en Oekraïne sinds het aantreden van president Donald Trump voor Europa niet te volgen was. Europese bondgenoten van Oekraïne maakten daardoor weinig voortgang met veiligheidsgaranties voor het land. De VS krabbelde volgens Schoof steeds terug. Europese landen wilden niet zonder Amerikaanse ruggensteun tegenover Rusland komen te staan, maar of die steun er zou komen bleef lang onduidelijk. De hulp aan Oekraïne verschuift inmiddels van bescherming met troepen naar training, wapens en vooral geld. Een 23-jarige vrouw uit Rotterdam, die op 13 september om het leven kwam bij een ongeluk op Aruba, zat zelf achter het stuur. Dat blijkt uit onderzoek van het Openbaar Ministerie op Aruba, onder meer van videobeelden. De familie van de vrouw had twijfels geuit over wie het voertuig bestuurde. De vrouw verongelukte met een terreinwagen op een strand bij San Nicolas. In het voertuig zaten ook haar vriend en een Nederlandse militair. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek omdat de militair bij het ongeluk betrokken was. Het onderzoek is nog niet afgerond. Het OM maakt de bevindingen over de bestuurder nu al bekend vanwege de aanhoudende publieke aandacht. Het kabinet wil de Ghanese politie ondersteunen om drugshandelaar Jos Leidekkers te pakken, schrijft de Telegraaf. Leidekkers houdt zich met medeweten van lokale machthebbers schuil in Sierra Leone. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid hoopt met politiehulp in Ghana de drugsaders van de crimineel af te knijpen en het netwerk rond de drugscrimineel te ontmantelen. Het kabinet bereidt ook Europese maatregelen voor om zijn bewegingen en vermogen lam te leggen. Sierra Leone geeft geen krimp, ook niet nadat ondanks begrotingssteun is stopgezet. Het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond ontruimd na een brand in een kruipruimte van de parkeergarage. Het vuur breidde zich uit naar de spouwmuur. Het blussen kostte veel tijd omdat de brandhaard moeilijk bereikbaar was. De brandweer zette schuim in en sloot deuren om de zuurstoftoevoer te beperken. De brand is inmiddels onder controle en de hulpdiensten bouwen hun inzet af. Deze vrijdag doen meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Het jaarlijkse evenement waarop gevierd wordt dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 240 meer dan vorig jaar. Het evenement vindt dit jaar op verzoek van de scholen voor het eerst in oktober plaats, in plaats van in december. COC Nederland denkt dat er meer animo is, door een onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht dat vorige maand werd gepubliceerd. Waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren fors is gedaald. Deelnemende scholen ontvangen van COC een speciaal pakket en materialen voor in de les. De Nederlandse Defensie gaat het politiekorps van Sint Maarten per direct helpen in de strijd tegen de criminaliteit. Het is al de vijfde keer in ruim 2 jaar dat het eiland aan Nederland militaire hulp heeft gevraagd. In december 2025 vroeg de regering van Sint Maarten officiële militaire bijstand aan na een reeks gewelddadige overvallen. Mariniers voerden daarop wekenlang samen met de lokale politie gezamenlijke surveillances en intensieve verkeerscontroles uit. Daarnaast werken mariniers samen met de lokale autoriteiten en de kustwacht Caribisch gebied om internationale drugsmokkel rondom het eiland tegen te gaan.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste.

0: Alleen wat er toe doet zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Een studente van Cornell University heeft een rechtszaak aangespannen tegen 7 mannen en de universiteit. Ze stelt dat mannelijke studenten haar alcohol en drugs hebben toegediend en haar daarna als groep seksueel hebben misbruikt. De vrouw verwijt de universiteit dat die haar beschuldigingen onvoldoende heeft onderzocht en de verdachte niet heeft gestraft. Bij de rechtbank in New York demonstreerden honderden mensen tegen seksueel geweld. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet, nadat een lokale aanklager had besloten niet tot vervolging over te gaan. Een man is neergeschoten tijdens een confrontatie met federale agenten in de Bronx in New York. Media melden dat immigratiedienst ICE bij het incident betrokken was. Volgens burgemeester Zoran Mamdani van New York omsingelden agenten de man en een 5-jarig kind in een auto, waarna ze schoten losten. De man raakte gewond, het kind bleef waarschijnlijk ongedeerd. Mamdani eist dat president Donald Trump alle ICE-acties in de stad staakt en spreekt van een onverantwoordelijke en ongelooflijk ernstige situatie. Gouverneur Kathy Hochul wil een volledig en transparant verslag van de federale autoriteiten over wat er is gebeurd en waarom. Oekraïns president Volodymyr Zelensky beschuldigt de Verenigde Staten ervan niet te helpen tegen Rusland. Volgens hem kunnen de Amerikanen niet tegelijk economische banden met Rusland nastreven en bemiddelen in de oorlog. Donderdag kwamen zeker 35 mensen om bij Russische bombardementen in het oosten van Oekraïne. In de stad Priluki werden 22 mensen gedood in een getroffen appartementencomplex. Oekraïense onderhandelaars praten vrijdag en zaterdag in de Verenigde Staten met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Dat gebeurt in een poging de vredesonderhandelingen met Rusland uit het slop te trekken. Minister van Defensie Pete Hegseth heeft aangekondigd dat de executie van Nidal Hassan openbaar wordt en plaatsvindt op Fort Hood in Texas. Hassan schoot daar in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood. Hij werd in 2013 ter dood veroordeeld. De executie door een vuurpeloton staat gepland voor 3 december en wordt ook gelivestreamd. Het is 90 jaar geleden dat in de Verenigde Staten een openbare executie plaatsvond. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft woensdag in Moskou de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin bijgewoond. Dat meldt het Kremlin. Poetin hoorde woensdagochtend dat Schröder in de Russische hoofdstad was en nodigde hem bij hem thuis uit. Het Kremlin publiceerde foto's waarop de twee elkaar lachend de hand schudden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier van Duitsland en heeft nog steeds een hechte band met Poetin. Oekraïense onderhandelaars voeren vrijdag en zaterdag gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. President Volodymyr Zelensky verwacht dat er dit keer ook een Europese delegatie aansluit. De Verenigde Staten proberen de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne nieuw leven in te blazen. Maar dat heeft nog weinig resultaten opgeleverd. Oekraïne en Rusland hebben nog niet getoond te willen buigen voor de eisen van de ander. Ook de nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgenodigd, evenals functionarissen van de NAVO. En nu het economisch nieuws. Krantenuitgevers zien hun omzet al 6 jaar op rij groeien, doordat steeds meer lezers betalen voor nieuws. Vorig jaar haalden dagbladuitgevers in Nederland samen ruim 1,2 miljard euro binnen. 2% meer dan een jaar eerder. De groei kwam vooral door digitale abonnementen, die 13% stegen tot 224 miljoen euro. Economen van ABN AMRO verwachten dat de inkomsten uit krantenabonnementen de komende 2 jaar blijven groeien tot 300 miljoen euro. Betalende lezers zijn nu goed voor ruim 80% van de omzet, terwijl advertenties minder opleveren. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met verliezen gesloten. De S&P 500 daalde 0,5% tot 7.765 punten. De Nasdaq zakte 1,3% tot 27.193 punten. De Dow Jones-index steeg 0,1% tot 51.231 punten. De koersen stonden onder druk door stijgende olieprijzen en dalingen in de chipsector. Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron wonnen tot 3,4%. De olieprijzen klommen meer dan 3% door oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Venezuela verwacht in het derde kwartaal een economische groei van 6,5%. Dat ondanks de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Dat heeft interim-president Delcy Rodríguez gezegd op een bijeenkomst met zakenmensen. De olieproductie is dit jaar met 8% toegenomen. Die bedraagt nu ongeveer 1,25 miljoen vaten per dag. Sinds de arrestatie van voormalig president Nicolas Maduro door de Verenigde Staten komen de investeringen in de olieindustrie weer op gang. Venezuela verwacht de komende 2 jaar 12 miljard dollar aan publieke en private investeringen. Brussel kan niet voortdurend uitzonderingen maken op de Europese begrotingsregels, zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Griekenland en Italië vroegen eerder om meer flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. De regels schrijven voor dat een overheidstekort niet verder mag oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. De staatsschuld mag niet verder dan 60%. Volgens Dombrovskis kan het constant maken van uitzonderingen twijfel zaaien over de vastberadenheid om het begrotingskader te handhaven. De eurocommissaris gaat de verzoeken van Griekenland en Italië nog nader bekijken. Bedrocan, de enige Nederlandse teler van medicinale cannabis, is vandaag failliet verklaard. Het bedrijf uit Veendam kwam 2 weken geleden al in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract stopzette. Bedrocan leverde sinds 2003 medicinale wiet aan ongeveer 7000 patiënten met chronische pijn, spierkrampen, kanker, MS en epilepsie. Bij het bedrijf werken ongeveer 70 mensen. Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht. De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 0,3% hoger op 1121,2 punten. Shell was koploper met een winst van 3,5% door een sterke stijging van de olieprijzen. Die prijzen gingen meer dan 5% omhoog na Iraanse aanvallen op olietankers in de Straat van Hormuz en Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Chiptoeleverancier Besi steeg 2,4% na eerdere koersdalingen deze week.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De NBA en de Internationale Basketbalbond FIBA houden vast aan hun plan voor een nieuwe basketbalcompetitie in Europa. Clubs uit de Euroleague wezen dinsdag een voorstel tot samenwerking nog af. De NBA wil vanaf 2027 een eigen competitie starten met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Deelnemende franchises zouden ieder minstens $500 miljoen moeten inleggen. Die bedragen zijn voor de Euroleague-clubs onaanvaardbaar. Een vertegenwoordiger van een Euroleague-club verwacht dat de NBA met een verbeterd voorstel komt. Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft straffen tot 12 jaar cel geëist tegen leden van het medisch team van voetballegende Diego Maradona. Volgens het OM gingen de verzorgers chaotisch te werk in de periode voor zijn overlijden. Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand, enkele weken na een hersenoperatie. De hoogste strafeis van 12 jaar was voor lijfarts Leopoldo Luque, die samen met psychiater Agustina Kozachev wordt beschuldigd van doodslag met opzet vanwege nalatige verzorging. Een eerder strafproces werd in 2025 nietig verklaard, omdat een rechter had meegewerkt aan een documentaire over de zaak. Jenning de Bo wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Reggeborg zegt dat hij ervoor wil gaan, ondanks de krappe kalender dit seizoen. Door nieuwe selectieregels van de Schaatsbond kunnen individuele schaatsers zich via de wereldbeker kwalificeren voor de WK-afstanden. Daardoor zou de Bo de NK-afstanden eind januari kunnen overslaan. Een week later kan hij zich dan beter voorbereiden op de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City, waar hij een gooi wil doen naar het wereldrecord van 33,61... dat sinds 2019 in handen is van de Rus Pavel Kulishnikov. Het persoonlijk record van de Bo staat op 33,63. Femke Kok vindt het jammer dat Jutta Leerdam dit schaatsseizoen niet in actie komt. Kok zegt bij de teampresentatie van Reggeborg dat ze de beslissing van Leerdam begrijpt. Leerdam maakte vorige maand bekend dit seizoen over te slaan, nadat ze bij de Spelen in Milaan goud won op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Kok deed het andersom, met goud op de 500 en zilver op de 1000 meter. Ze zegt dat Leerdam de afgelopen jaren een stabiele concurrent was, die er altijd stond als het moest, en dat ze dat enorm gaat missen. Schaatsster Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Rijpma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière. Zwemster Marit Steenbergen heeft de 100 meter wisselslag gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tashkent. De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en verbeterde daarmee haar eigen Europees record uit vorig jaar. Ze bleef de Belgische Roos van Otterdijk en de Chinese Yu Yiting voor. Met haar tijd noteerde Steenbergen de tweede tijd ooit op deze afstand. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh was sneller met haar wereldrecord van 55,11.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht trekt vanuit het westen regen over het land, maar in het oosten blijft het nog droog. De temperatuur zakt naar zo'n 7 graden in het oosten en 13 graden aan zee. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanochtend is het bewolkt met perioden van regen. De wind is landinwaarts overwegend matig, maar aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanmiddag blijft het bewolkt en regent het op veel plaatsen. Alleen in het zuidoosten kan het soms droog blijven. Het wordt tussen de 14 en 18 graden. Vanavond komen er flinke buien voorbij, plaatselijk met onweer en windstoten. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, met verspreid over de dag enkele buien. In het noorden is er kans op onweer. Het wordt ongeveer 14 graden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Oud-premier Dick Schoof zegt dat de Amerikaanse omgang met Rusland en Oekraïne sinds het aantreden van president Donald Trump voor Europa niet te volgen was. Europese bondgenoten van Oekraïne maakten daardoor weinig voortgang met veiligheidsgaranties voor het land. De VS krabbelde volgens Schoof steeds terug. Europese landen wilden niet zonder Amerikaanse ruggensteun tegenover Rusland komen te staan, maar of die steun er zou komen bleef lang onduidelijk. De hulp aan Oekraïne verschuift inmiddels van bescherming met troepen naar training, wapens en vooral geld. Een 23-jarige vrouw uit Rotterdam, die op 13 september om het leven kwam bij een ongeluk op Aruba, zat zelf achter het stuur. Dat blijkt uit onderzoek van het Openbaar Ministerie op Aruba, onder meer van videobeelden. De familie van de vrouw had twijfels geuit over wie het voertuig bestuurde. De vrouw verongelukte met een terreinwagen op een strand bij San Nicolas. In het voertuig zaten ook haar vriend en een Nederlandse militair. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek omdat de militair bij het ongeluk betrokken was. Het onderzoek is nog niet afgerond. Het OM maakt de bevindingen over de bestuurder nu al bekend vanwege de aanhoudende publieke aandacht. Het kabinet wil de Ghanese politie ondersteunen om drugshandelaar Jos Leidekkers te pakken, schrijft de Telegraaf. Leidekkers houdt zich met medeweten van lokale machthebbers schuil in Sierra Leone. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid hoopt met politiehulp in Ghana de drugsaders van de crimineel af te knijpen en het netwerk rond de drugscrimineel te ontmantelen. Het kabinet bereidt ook Europese maatregelen voor om zijn bewegingen en vermogen lam te leggen. Sierra Leone geeft geen krimp, ook niet nadat onlangs begrotingssteun is stopgezet. Het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond ontruimd na een brand in een kruipruimte van de parkeergarage. Het vuur breidde zich uit naar de spouwmuur. Het blussen kostte veel tijd omdat de brandhaard moeilijk bereikbaar was. De brandweer zette schuim in en sloot deuren om de zuurstoftoevoer te beperken. De brand is inmiddels onder controle en de hulpdiensten bouwen hun inzet af. Deze vrijdag doen meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Het jaarlijkse evenement waarop gevierd wordt dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 240 meer dan vorig jaar. Het evenement vindt dit jaar op verzoek van de scholen voor het eerst in oktober plaats, in plaats van in december. COC Nederland denkt dat er meer animo is, door een onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht dat vorige maand werd gepubliceerd. Waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren fors is gedaald. Deelnemende scholen ontvangen van COC een speciaal pakket en materialen voor in de les. De Nederlandse Defensie gaat het politiekorps van Sint Maarten per direct helpen in de strijd tegen de criminaliteit. Het is al de vijfde keer in ruim 2 jaar dat het eiland aan Nederland militaire hulp heeft gevraagd. In december 2025 vroeg de regering van Sint Maarten officiële militaire bijstand aan na een reeks gewelddadige overvallen. Mariniers voerden daarop wekenlang samen met de lokale politie gezamenlijke surveillances en intensieve verkeerscontroles uit. Daarnaast werken mariniers samen met de lokale autoriteiten en de kustwacht Caribisch gebied om internationale drugsmokkel rondom het eiland tegen te gaan.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Een studente van Cornell University heeft een rechtszaak aangespannen tegen 7 mannen en de universiteit. Ze stelt dat mannelijke studenten haar alcohol en drugs hebben toegediend en haar daarna als groep seksueel hebben misbruikt. De vrouw verwijt de universiteit dat die haar beschuldigingen onvoldoende heeft onderzocht en de verdachte niet heeft gestraft. Bij de rechtbank in New York demonstreerden honderden mensen tegen seksueel geweld. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet, nadat een lokale aanklager had besloten niet tot vervolging over te gaan. Een man is neergeschoten tijdens een confrontatie met federale agenten in de Bronx in New York. Media melden dat immigratiedienst ICE bij het incident betrokken was. Volgens burgemeester Zoran Mamdani van New York omsingelden agenten de man en een 5-jarig kind in een auto, waarna ze schoten losten. De man raakte gewond. Het kind bleef waarschijnlijk ongedeerd. Mamdani eist dat president Donald Trump alle ICE-acties in de stad staakt en spreekt van een onverantwoordelijke en ongelooflijk ernstige situatie. Gouverneur Kathy Hochul wil een volledig en transparant verslag van de federale autoriteiten over wat er is gebeurd en waarom. Oekraïns president Volodymyr Zelensky beschuldigt de Verenigde Staten ervan niet te helpen tegen Rusland. Volgens hem kunnen de Amerikanen niet tegelijk economische banden met Rusland nastreven en bemiddelen in de oorlog. Donderdag kwamen zeker 35 mensen om bij Russische bombardementen in het oosten van Oekraïne. In de stad Priluki werden 22 mensen gedood in een getroffen appartementencomplex. Oekraïense onderhandelaars praten vrijdag en zaterdag in de Verenigde Staten met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Dat gebeurt in een poging de vredesonderhandelingen met Rusland uit het slop te trekken. Minister van Defensie Pete Hegseth heeft aangekondigd dat de executie van Nidal Hassan openbaar wordt en plaatsvindt op Fort Hood in Texas. Hassan schoot daar in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood. Hij werd in 2013 ter dood veroordeeld. De executie door een vuurpeloton staat gepland voor 3 december en wordt ook gelivestreamd. Het is 90 jaar geleden dat in de Verenigde Staten een openbare executie plaatsvond. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft woensdag in Moskou de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin bijgewoond. Dat meldt het Kremlin. Poetin hoorde woensdagochtend dat Schröder in de Russische hoofdstad was en nodigde hem bij hem thuis uit. Het Kremlin publiceerde foto's waarop de twee elkaar lachend de hand schudden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier van Duitsland en heeft nog steeds een hechte band met Poetin. Oekraïense onderhandelaars voeren vrijdag en zaterdag gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. President Volodymyr Zelensky verwacht dat er dit keer ook een Europese delegatie aansluit. De Verenigde Staten proberen de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne nieuw leven in te blazen. Maar dat heeft nog weinig resultaten opgeleverd. Oekraïne en Rusland hebben nog niet getoond te willen buigen voor de eisen van de ander. Ook de nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgenodigd. Evenals functionarissen van de NAVO.
4: En nu het economisch nieuws. Krantenuitgevers zien hun omzet al 6 jaar op rij groeien, doordat steeds meer lezers betalen voor nieuws. Vorig jaar haalden dagbladuitgevers in Nederland samen ruim 1,2 miljard euro binnen. 2% meer dan een jaar eerder. De groei kwam vooral door digitale abonnementen, die 13% stegen tot 224 miljoen euro. Economen van ABN AMRO verwachten dat de inkomsten uit krantenabonnementen de komende 2 jaar blijven groeien tot 300 miljoen euro. Betalende lezers zijn nu goed voor ruim 80% van de omzet, terwijl advertenties minder opleveren. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met verliezen gesloten. De S&P 500 daalde 0,5% tot 7.765 punten. De Nasdaq zakte 1,3% tot 27.193 punten. De Dow Jones-index steeg 0,1% tot 51.231 punten. De koersen stonden onder druk door stijgende olieprijzen en dalingen in de chipsector. Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron wonnen tot 3,4%. De olieprijzen klommen meer dan 3% door oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Venezuela verwacht in het derde kwartaal een economische groei van 6,5%. Dat ondanks de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Dat heeft interim-president Delcy Rodríguez gezegd op een bijeenkomst met zakenmensen. De olieproductie is dit jaar met 8% toegenomen. Die bedraagt nu ongeveer 1,25 miljoen vaten per dag. Sinds de arrestatie van voormalig president Nicolas Maduro door de Verenigde Staten komen de investeringen in de olieindustrie weer op gang. Venezuela verwacht de komende 2 jaar 12 miljard dollar aan publieke en private investeringen. Brussel kan niet voortdurend uitzonderingen maken op de Europese begrotingsregels, zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Griekenland en Italië vroegen eerder om meer flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. De regels schrijven voor dat een overheidstekort niet verder mag oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. De staatsschuld mag niet verder dan 60%.
1: Volgens Dombrovskis kan het constant maken van uitzonderingen twijfel zaaien over de vastberadenheid om het begrotingskader te handhaven. De eurocommissaris gaat de verzoeken van Griekenland en Italië nog nader bekijken.
4: Bedrocan, de enige Nederlandse teler van medicinale cannabis, is vandaag failliet verklaard. Het bedrijf uit Veendam kwam 2 weken geleden al in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract stopzette. Bedrocan leverde sinds 2003 medicinale wiet aan ongeveer 7000 patiënten met chronische pijn, spierkrampen, kanker, MS en epilepsie. Bij het bedrijf werken ongeveer 70 mensen. Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht. De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 0,3% hoger op 1121,2 punten. Shell was koploper met een winst van 3,5% door een sterke stijging van de olieprijzen. Die prijzen gingen meer dan 5% omhoog na Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz en Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Chiptoeleverancier Besi steeg 2,4% na eerdere koersdalingen deze week.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De NBA en de internationale basketbalbond FIBA houden vast aan hun plan voor een nieuwe basketbalcompetitie in Europa. Clubs uit de Euroleague wezen dinsdag een voorstel tot samenwerking nog af. De NBA wil vanaf 2027 een eigen competitie starten met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Deelnemende franchises zouden ieder minstens $500 miljoen moeten inleggen. Die bedragen zijn voor de Euroleague-clubs onaanvaardbaar. Een vertegenwoordiger van een Euroleague-club verwacht dat de NBA met een verbeterd voorstel komt. Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft straffen tot 12 jaar cel geëist tegen leden van het medisch team van voetballegende Diego Maradona. Volgens het OM gingen de verzorgers chaotisch te werk in de periode voor zijn overlijden. Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand enkele weken na een hersenoperatie. De hoogste strafeis van 12 jaar was voor lijfarts Leopoldo Luque, die samen met psychiater Agustina Kozachov wordt beschuldigd van doodslag met opzet vanwege nalatige verzorging. Een eerder strafproces werd in 2025 nietig verklaard omdat een rechter had meegewerkt aan een documentaire over de zaak. Jenning de Bol wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Reggeborg zegt dat hij ervoor wil gaan, ondanks de krappe kalender dit seizoen. Door nieuwe selectieregels van de Schaatsbond kunnen individuele schaatsers zich via de wereldbeker kwalificeren voor de WK-afstanden. Daardoor zou de Bol de NK-afstanden eind januari kunnen overslaan. Een week later kan hij zich dan beter voorbereiden op de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City, waar hij een gooi wil doen naar het wereldrecord van 33,61, dat sinds 2019 in handen is van de Rus Pavel Kulisnikov. Het persoonlijk record van de Bo staat op 33,63. Femke Kok vindt het jammer dat Jutta Leerdam dit schaatsseizoen niet in actie komt. Kok zegt bij de teampresentatie van Reggeborg dat ze de beslissing van Leerdam begrijpt. Leerdam maakte vorige maand bekend dit seizoen over te slaan, nadat ze bij de Spelen in Milaan goud won op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Kok deed het andersom, met goud op de 500 en zilver op de 1000 meter. Ze zegt dat Leerdam de afgelopen jaren een stabiele concurrent was, die er altijd stond als het moest, en dat ze dat enorm gaat missen. Schaatsster Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Reitma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière. Zwemster Marit Steenbergen heeft de 100 meter wisselslag gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tashkent. De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en verbeterde daarmee haar eigen Europees record uit vorig jaar. Ze bleef de Belgische Roos van Otterdijk en de Chinese Yu Yiting voor. Met haar tijd noteerde Steenbergen de tweede tijd ooit op deze afstand. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh was sneller met haar wereldrecord van 55,11.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met perioden van regen. De wind uit het zuidwesten is landinwaarts matig, maar aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanmiddag blijft het grotendeels bewolkt met op veel plaatsen regen. Alleen in het zuidoosten zijn er ook droge momenten. De middagtemperatuur komt uit tussen 14 graden in het oosten en 18 graden aan de westkust. Vanavond trekken enkele flinke buien over, met plaatselijk kans op onweer en windstoten. Morgen is het half bewolkt met opnieuw buien, vooral in het noorden met kans op onweer. De maximumtemperatuur wordt ongeveer 14 graden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
1: Oud-premier Dick Schoof zegt dat de Amerikaanse omgang met Rusland en Oekraïne sinds het aantreden van president Donald Trump voor Europa niet te volgen was. Europese bondgenoten van Oekraïne maakten daardoor weinig voortgang met veiligheidsgaranties voor het land. De VS krabbelde volgens Schoof steeds terug. Europese landen wilden niet zonder Amerikaanse ruggensteun tegenover Rusland komen te staan. Maar of die steun er zou komen, bleef lang onduidelijk. De hulp aan Oekraïne verschuift inmiddels van bescherming met troepen naar training, wapens en vooral geld.
4: Een 23-jarige vrouw uit Rotterdam, die op 13 september om het leven kwam bij een ongeluk op Aruba, zat zelf achter het stuur. Dat blijkt uit onderzoek van het Openbaar Ministerie op Aruba, onder meer van videobeelden. De familie van de vrouw had twijfels geuit over wie het voertuig bestuurde. De vrouw verongelukte met een terreinwagen op een strand bij San Nicolas. In het voertuig zaten ook haar vriend en een Nederlandse militair. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek omdat de militair bij het ongeluk betrokken was. Het onderzoek is nog niet afgerond. Het OM maakt de bevindingen over de bestuurder nu al bekend vanwege de aanhoudende publieke aandacht. Het kabinet wil de Ghanese politie ondersteunen om drugshandelaar Jos Leidekkers te pakken, schrijft de Telegraaf. Leidekkers houdt zich met medeweten van lokale machthebbers schuil in Sierra Leone. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid hoopt met politiehulp in Ghana de drugsaders van de crimineel af te knijpen en het netwerk rond de drugscrimineel te ontmantelen. Het kabinet bereidt ook Europese maatregelen voor om zijn bewegingen en vermogen lam te leggen. Sierra Leone geeft geen krimp, ook niet nadat onlangs begrotingssteun is stopgezet. Het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond ontruimd na een brand in een kruipruimte van de parkeergarage. Het vuur breidde zich uit naar de spouwmuur. Het blussen kostte veel tijd omdat de brandhaard moeilijk bereikbaar was. De brandweer zette schuim in en sloot deuren om de zuurstoftoevoer te beperken. De brand is inmiddels onder controle en de hulpdiensten bouwen hun inzet af. Deze vrijdag doen meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Het jaarlijkse evenement waarop gevierd wordt dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 240 meer dan vorig jaar. Het evenement vindt dit jaar op verzoek van de scholen voor het eerst in oktober plaats, in plaats van in december. COC Nederland denkt dat er meer animo is, door een onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht dat vorige maand werd gepubliceerd. Waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren fors is gedaald.
1: Deelnemende scholen ontvangen van COC een speciaal pakket en materialen voor in de les. De Nederlandse Defensie gaat het politiekorps van Sint Maarten per direct helpen in de strijd tegen de criminaliteit. Het is al de vijfde keer in ruim 2 jaar dat het eiland aan Nederland militaire hulp heeft gevraagd. In december 2025 vroeg de regering van Sint Maarten officiële militaire bijstand aan na een reeks gewelddadige overvallen. Mariniers voerden daarop wekenlang samen met de lokale politie gezamenlijke surveillances en intensieve verkeerscontroles uit. Daarnaast werken mariniers samen met de lokale autoriteiten en de kustwacht Caribisch gebied om internationale drugsmokkel rondom het eiland tegen te gaan.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Een studente van Cornell University heeft een rechtszaak aangespannen tegen 7 mannen en de universiteit. Ze stelt dat mannelijke studenten haar alcohol en drugs hebben toegediend en haar daarna als groep seksueel hebben misbruikt. De vrouw verwijt de universiteit dat die haar beschuldigingen onvoldoende heeft onderzocht en de verdachte niet heeft gestraft. Bij de rechtbank in New York demonstreerden honderden mensen tegen seksueel geweld. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet, nadat een lokale aanklager had besloten niet tot vervolging over te gaan. Een man is neergeschoten tijdens een confrontatie met federale agenten in de Bronx in New York. Media melden dat immigratiedienst ICE bij het incident betrokken was. Volgens burgemeester Zoran Mamdani van New York omsingelden agenten de man en een 5-jarig kind in een auto, waarna ze schoten losten. De man raakte gewond. Het kind bleef waarschijnlijk ongedeerd. Mamdani eist dat president Donald Trump alle ICE-acties in de stad staakt en spreekt van een onverantwoordelijke en ongelooflijk ernstige situatie. Gouverneur Kathy Hochul wil een volledig en transparant verslag van de federale autoriteiten over wat er is gebeurd en waarom. Oekraïns president Volodymyr Zelensky beschuldigt de Verenigde Staten ervan niet te helpen tegen Rusland. Volgens hem kunnen de Amerikanen niet tegelijk economische banden met Rusland nastreven en bemiddelen in de oorlog. Donderdag kwamen zeker 35 mensen om bij Russische bombardementen in het oosten van Oekraïne. In de stad Priluki werden 22 mensen gedood in een getroffen appartementencomplex. Oekraïense onderhandelaars praten vrijdag en zaterdag in de Verenigde Staten met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Dat gebeurt in een poging de vredesonderhandelingen met Rusland uit het slop te trekken. Minister van Defensie Pete Hegseth heeft aangekondigd dat de executie van Nidal Hassan openbaar wordt en plaatsvindt op Fort Hood in Texas. Hassan schoot daar in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood. Hij werd in 2013 ter dood veroordeeld. De executie door een vuurpeloton staat gepland voor 3 december en wordt ook gelivestreamd. Het is 90 jaar geleden dat in de Verenigde Staten een openbare executie plaatsvond. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft woensdag in Moskou de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin bijgewoond. Dat meldt het Kremlin. Poetin hoorde woensdagochtend dat Schröder in de Russische hoofdstad was en nodigde hem bij hem thuis uit. Het Kremlin publiceerde foto's waarop de twee elkaar lachend de hand schudden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier van Duitsland en heeft nog steeds een hechte band met Poetin. Oekraïense onderhandelaars voeren vrijdag en zaterdag gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. President Volodymyr Zelensky verwacht dat er dit keer ook een Europese delegatie aansluit. De Verenigde Staten proberen de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne nieuw leven in te blazen, maar dat heeft nog weinig resultaten opgeleverd. Oekraïne en Rusland hebben nog niet getoond te willen buigen voor de eisen van de ander. Ook de nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgenodigd, evenals functionarissen van de NAVO.
4: En nu het economisch nieuws. Krantenuitgevers zien hun omzet al 6 jaar op rij groeien, doordat steeds meer lezers betalen voor nieuws. Vorig jaar haalden dagbladuitgevers in Nederland samen ruim 1,2 miljard euro binnen. 2% meer dan een jaar eerder. De groei kwam vooral door digitale abonnementen, die 13% stegen tot 224 miljoen euro. Economen van ABN AMRO verwachten dat de inkomsten uit krantenabonnementen de komende 2 jaar blijven groeien tot 300 miljoen euro. Betalende lezers zijn nu goed voor ruim 80% van de omzet, terwijl advertenties minder opleveren. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met verliezen gesloten. De S&P 500 daalde 0,5% tot 7.765 punten. De Nasdaq zakte 1,3% tot 27.193 punten. De Dow Jones-index steeg 0,1% tot 51.231 punten. De koersen stonden onder druk door stijgende olieprijzen en dalingen in de chipsector. Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron wonnen tot 3,4%. De olieprijzen klommen meer dan 3% door oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Venezuela verwacht in het derde kwartaal een economische groei van 6,5%. Dat ondanks de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Dat heeft interim-president Delcy Rodríguez gezegd op een bijeenkomst met zakenmensen. De olieproductie is dit jaar met 8% toegenomen. Die bedraagt nu ongeveer 1,25 miljoen vaten per dag. Sinds de arrestatie van voormalig president Nicolas Maduro door de Verenigde Staten komen de investeringen in de olieindustrie weer op gang. Venezuela verwacht de komende 2 jaar 12 miljard dollar aan publieke en private investeringen. Brussel kan niet voortdurend uitzonderingen maken op de Europese begrotingsregels, zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Griekenland en Italië vroegen eerder om meer flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. De regels schrijven voor dat een overheidstekort niet verder mag oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. De staatsschuld mag niet verder dan 60%. Volgens Dombrovskis kan het constant maken van uitzonderingen twijfel zaaien over de vastberadenheid om het begrotingskader te handhaven. De eurocommissaris gaat de verzoeken van Griekenland en Italië nog nader bekijken. Bedrocan, de enige Nederlandse teler van medicinale cannabis, is vandaag failliet verklaard. Het bedrijf uit Veendam kwam 2 weken geleden al in financiële problemen, nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract stopzette. Bedrocan leverde sinds 2003 medicinale wiet aan ongeveer 7000 patiënten met chronische pijn, spierkrampen, kanker, MS en epilepsie. Bij het bedrijf werken ongeveer 70 mensen. Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht. De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 0,3% hoger op 1121,2 punten. Shell was koploper met een winst van 3,5% door een sterke stijging van de olieprijzen. Die prijzen gingen meer dan 5% omhoog na Iraanse aanvallen op olietankers in de Straat van Hormuz en Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië. Het Witte Huis heeft het Pentagon gevraagd aanvalsopties op Iran uit te werken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Chiptoeleverancier Besi steeg 2,4% na eerdere koersdalingen deze week.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De NBA en de Internationale Basketbalbond FIBA houden vast aan hun plan voor een nieuwe basketbalcompetitie in Europa. Clubs uit de Euroleague wezen dinsdag een voorstel tot samenwerking nog af. De NBA wil vanaf 2027 een eigen competitie starten met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Deelnemende franchises zouden ieder minstens $500 miljoen moeten inleggen. Die bedragen zijn voor de Euroleague-clubs onaanvaardbaar. Een vertegenwoordiger van een Euroleague-club verwacht dat de NBA met een verbeterd voorstel komt. Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft straffen tot 12 jaar cel geëist tegen leden van het medisch team van voetballegende Diego Maradona. Volgens het OM gingen de verzorgers chaotisch te werk in de periode voor zijn overlijden. Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand enkele weken na een hersenoperatie. De hoogste strafeis van 12 jaar was voor lijfarts Leopoldo Luque, die samen met psychiater Agustina Kozachev wordt beschuldigd van doodslag met opzet vanwege nalatige verzorging. Een eerder strafproces werd in 2025 nietig verklaard omdat een rechter had meegewerkt aan een documentaire over de zaak. Jenning de Bol wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Reggeborg zegt dat hij ervoor wil gaan, ondanks de krappe kalender dit seizoen. Door nieuwe selectieregels van de Schaatsbond kunnen individuele schaatsers zich via de wereldbeker kwalificeren voor de WK-afstanden. Daardoor zou de Bo de NK-afstanden eind januari kunnen overslaan. Een week later kan hij zich dan beter voorbereiden op de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City, waar hij een gooi wil doen naar het wereldrecord van 33,61, dat sinds 2019 in handen is van de Rus Pavel Kulisnikov. Het persoonlijk record van de Bo staat op 33,63. Femke Kok vindt het jammer dat Jutta Leerdam dit schaatsseizoen niet in actie komt. Kok zegt bij de teampresentatie van Reggeborg dat ze de beslissing van Leerdam begrijpt. Leerdam maakte vorige maand bekend dit seizoen over te slaan, nadat ze bij de Spelen in Milaan goud won op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Kok deed het andersom, met goud op de 500 en zilver op de 1000 meter. Ze zegt dat Leerdam de afgelopen jaren een stabiele concurrent was, die er altijd stond als het moest, en dat ze dat enorm gaat missen. Schaatsster Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Rijpma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière. Zwemster Marit Steenbergen heeft de 100 meter wisselslag gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tashkent. De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en verbeterde daarmee haar eigen Europees record uit vorig jaar. Ze bleef de Belgische Roos van Otterdijk en de Chinese Yu Yiting voor. Met haar tijd noteerde Steenbergen de tweede tijd ooit op deze afstand. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh was sneller met haar wereldrecord van 55,11.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met perioden van regen. De wind uit het zuidwesten is landinwaarts matig, maar aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanmiddag blijft het grotendeels bewolkt met op veel plaatsen regen. Alleen in het zuidoosten zijn er ook droge momenten. De middagtemperatuur komt uit tussen 14 graden in het oosten en 18 graden aan de westkust. Vanavond trekken enkele flinke buien over, met plaatselijk kans op onweer en windstoten. Morgen is het half bewolkt met opnieuw buien, vooral in het noorden met kans op onweer. De maximumtemperatuur wordt ongeveer 14 graden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Oud-premier Dick Schoof zegt dat de Amerikaanse omgang met Rusland en Oekraïne sinds het aantreden van president Donald Trump voor Europa niet te volgen was. Europese bondgenoten van Oekraïne maakten daardoor weinig voortgang met veiligheidsgaranties voor het land. De VS krabbelde volgens Schoof steeds terug. Europese landen wilden niet zonder Amerikaanse ruggensteun tegenover Rusland komen te staan. Maar of die steun er zou komen, bleef lang onduidelijk. De hulp aan Oekraïne verschuift inmiddels van bescherming met troepen naar training, wapens en vooral geld.
4: Een 23-jarige vrouw uit Rotterdam, die op 13 september om het leven kwam bij een ongeluk op Aruba, zat zelf achter het stuur. Dat blijkt uit onderzoek van het Openbaar Ministerie op Aruba, onder meer van videobeelden. De familie van de vrouw had twijfels geuit over wie het voertuig bestuurde. De vrouw verongelukte met een terreinwagen op een strand bij San Nicolas. In het voertuig zaten ook haar vriend en een Nederlandse militair. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek omdat de militair bij het ongeluk betrokken was. Het onderzoek is nog niet afgerond. Het OM maakt de bevindingen over de bestuurder nu al bekend vanwege de aanhoudende publieke aandacht. Het kabinet wil de Ghanese politie ondersteunen om drugshandelaar Jos Leidekkers te pakken, schrijft de Telegraaf. Leidekkers houdt zich met medeweten van lokale machthebbers schuil in Sierra Leone. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid hoopt met politiehulp in Ghana de drugsaders van de crimineel af te knijpen en het netwerk rond de drugscrimineel te ontmantelen. Het kabinet bereidt ook Europese maatregelen voor om zijn bewegingen en vermogen lam te leggen. Sierra Leone geeft geen krimp, ook niet nadat ondanks begrotingssteun is stopgezet. Het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond ontruimd na een brand in een kruipruimte van de parkeergarage. Het vuur breidde zich uit naar de spouwmuur. Het blussen kostte veel tijd omdat de brandhaard moeilijk bereikbaar was. De brandweer zette schuim in en sloot deuren om de zuurstoftoevoer te beperken. De brand is inmiddels onder controle en de hulpdiensten bouwen hun inzet af. Deze vrijdag doen meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Het jaarlijkse evenement waarop gevierd wordt dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 240 meer dan vorig jaar. Het evenement vindt dit jaar op verzoek van de scholen voor het eerst in oktober plaats, in plaats van in december. COC Nederland denkt dat er meer animo is, door een onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht dat vorige maand werd gepubliceerd. Waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren fors is gedaald. Deelnemende scholen ontvangen van COC een speciaal pakket en materialen voor in de les. De Nederlandse Defensie gaat het politiekorps van Sint Maarten per direct helpen in de strijd tegen de criminaliteit. Het is al de vijfde keer in ruim 2 jaar dat het eiland aan Nederland militaire hulp heeft gevraagd. In december 2025 vroeg de regering van Sint Maarten officiële militaire bijstand aan na een reeks gewelddadige overvallen. Mariniers voerden daarop wekenlang samen met de lokale politie gezamenlijke surveillances en intensieve verkeerscontroles uit. Daarnaast werken mariniers samen met de lokale autoriteiten en de kustwacht Caribisch gebied om internationale drugsmokkel rondom het eiland tegen te gaan.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Een studente van Cornell University heeft een rechtszaak aangespannen tegen 7 mannen en de universiteit. Ze stelt dat mannelijke studenten haar alcohol en drugs hebben toegediend en haar daarna als groep seksueel hebben misbruikt. De vrouw verwijt de universiteit dat die haar beschuldigingen onvoldoende heeft onderzocht en de verdachte niet heeft gestraft. Bij de rechtbank in New York demonstreerden honderden mensen tegen seksueel geweld. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet, nadat een lokale aanklager had besloten niet tot vervolging over te gaan. Een man is neergeschoten tijdens een confrontatie met federale agenten in de Bronx in New York. Media melden dat immigratiedienst ICE bij het incident betrokken was.
1: Volgens burgemeester Zoran Mamdani van New York omsingelden agenten de man en een 5-jarig kind in een auto, waarna ze schoten losten. De man raakte gewond, het kind bleef waarschijnlijk ongedeerd. Mamdani eist dat president Donald Trump alle ICE-acties in de stad staakt en spreekt van een onverantwoordelijke en ongelooflijk ernstige situatie. Gouverneur Kathy Hochul wil een volledig en transparant verslag van de federale autoriteiten over wat er is gebeurd en waarom.
5: Oekraïns president Volodymyr Zelensky beschuldigt de Verenigde Staten ervan niet te helpen

0: Verenigde Staten met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Dat gebeurt in een poging de vredesonderhandelingen met Rusland uit het slop te trekken. Minister van Defensie Pete Hegseth heeft aangekondigd dat de executie van Nidal Hassan openbaar wordt en plaatsvindt op Fort Hood in Texas. Hassan schoot daar in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood. Hij werd in 2013 ter dood veroordeeld. De executie door een vuurpeloton staat gepland voor 3 december en wordt ook gelivestreamd. Het is 90 jaar geleden dat in de Verenigde Staten een openbare executie plaatsvond. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft woensdag in Moskou de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin bijgewoond. Dat meldt het Kremlin. Poetin hoorde woensdagochtend dat Schröder in de Russische hoofdstad was en nodigde hem bij hem thuis uit. Het Kremlin publiceerde foto's waarop de twee elkaar lachend de hand schudden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier van Duitsland en heeft nog steeds een hechte band met Poetin.
1: Oekraïense onderhandelaars voeren vrijdag en zaterdag gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. President Volodymyr Zelensky verwacht dat er dit keer ook een Europese delegatie aansluit. De Verenigde Staten proberen de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne nieuw leven in te blazen. Maar dat heeft nog weinig resultaten opgeleverd. Oekraïne en Rusland hebben nog niet getoond te willen buigen voor de eisen van de ander. Ook de nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgenodigd. Evenals functionarissen van de NAVO.
2: En nu het economisch nieuws. De productie van de Nederlandse industrie is in augustus met 12% gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Dat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek de grootste stijging in ruim 4 jaar. Ook vergeleken met de voorgaande maand is er een duidelijke toename. Van de 8 grootste branches realiseerde de machine-industrie opnieuw de grootste productiestijging. De chemie kende de grootste daling. Nederland profiteert vooral van de groeiende vraag naar chipmachines en elektrotechnische onderdelen. Krantenuitgevers zien hun omzet al 6 jaar op rij groeien, doordat steeds meer lezers betalen voor nieuws. Vorig jaar haalden dagbladuitgevers in Nederland samen ruim 1,2 miljard euro binnen. 2% meer dan een jaar eerder. De groei kwam vooral door digitale abonnementen, die 13% stegen tot 224 miljoen euro. Economen van ABN AMRO verwachten dat de inkomsten uit krantenabonnementen de komende 2 jaar blijven groeien tot 300 miljoen euro. Betalende lezers zijn nu goed voor ruim 80% van de omzet, terwijl advertenties minder opleveren. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met verliezen gesloten. De S&P 500 daalde 0,5% tot 7.765 punten. De Nasdaq zakte 1,3% tot 27.193 punten. De Dow Jones-index steeg 0,1% tot 51.231 punten. De koersen stonden onder druk door stijgende olieprijzen en dalingen in de chipsector. Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron wonnen tot 3,4%. De olieprijzen klommen meer dan 3% door oplopende spanningen in het Midden-Oosten.
1: Venezuela verwacht in het derde kwartaal een economische groei van 6,5%. Dat ondanks de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Dat heeft interim-president Delcy Rodriguez gezegd op een bijeenkomst met zakenmensen. De olieproductie is dit jaar met 8% toegenomen. Die bedraagt nu ongeveer 1,25 miljoen vaten per dag. Sinds de arrestatie van voormalig president Nicolas Maduro door de Verenigde Staten komen de investeringen in de olieindustrie weer op gang. Venezuela verwacht de komende 2 jaar 12 miljard dollar aan publieke en private investeringen. Brussel kan niet voortdurend uitzonderingen maken op de Europese begrotingsregels, zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Griekenland en Italië vroegen eerder om meer flexibiliteit vanwege

0: hoge inflatie en energieprijzen. De regels schrijven voor dat een overheidstekort niet verder mag oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. De staatsschuld mag niet verder dan 60%. Volgens Dombrovskis kan het constant maken van uitzonderingen twijfel zaaien over de vastberadenheid om het begrotingskader te handhaven. De eurocommissaris gaat de verzoeken van Griekenland en Italië nog nader bekijken.
1: Bedrocan, de enige Nederlandse teler van medicinale cannabis, is vandaag failliet verklaard. Het bedrijf uit Veendam kwam 2 weken geleden al in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract stopzette. Bedrocan leverde sinds 2003 medicinale wiet aan ongeveer 7000 patiënten met chronische pijn, spierkrampen, kanker, MS en epilepsie. Bij het bedrijf werken ongeveer 70 mensen. Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. De NBA en de internationale basketbalbond FIBA houden vast aan hun plan voor een nieuwe basketbalcompetitie in Europa. Clubs uit de Euroleague wezen dinsdag een voorstel tot samenwerking nog af. De NBA wil vanaf 2027 een eigen competitie starten met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Deelnemende franchises zouden ieder minstens $500 miljoen moeten inleggen. Die bedragen zijn voor de Euroleague-clubs onaanvaardbaar. Een vertegenwoordiger van een Euroleague-club verwacht dat de NBA met een verbeterd voorstel komt. Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft straffen tot 12 jaar cel geëist tegen leden van het medisch team van voetballegende Diego Maradona. Volgens het OM gingen de verzorgers chaotisch te werk in de periode voor zijn overlijden. Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand enkele weken na een hersenoperatie. De hoogste strafeis van 12 jaar was voor lijfarts Leopoldo Luque, die samen met psychiater Agustina Kozachov wordt beschuldigd van doodslag met opzet vanwege nalatige verzorging. Een eerder strafproces werd in 2025 nietig verklaard omdat een rechter had meegewerkt aan een documentaire over de zaak. Jenning de Bo wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Reggeborg zegt dat hij ervoor wil gaan, ondanks de krappe kalender dit seizoen. Door nieuwe selectieregels van de Schaatsbond kunnen individuele schaatsers zich via de wereldbeker kwalificeren voor de WK-afstanden. Daardoor zou de Bo de NK-afstanden eind januari kunnen overslaan. Een week later kan hij zich dan beter voorbereiden op de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City, waar hij een gooi wil doen naar het wereldrecord van 33,61... dat sinds 2019 in handen is van de Rus Pavel Kulisnikov. Het persoonlijk record van de Bo staat op 33,63. Femke Kok vindt het jammer dat Jutta Leerdam dit schaatsseizoen niet in actie komt. Kok zegt bij de teampresentatie van Reggeborg dat ze de beslissing van Leerdam begrijpt. Leerdam maakte vorige maand bekend dit seizoen over te slaan, nadat ze bij de Spelen in Milaan goud won op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Kok deed het andersom, met goud op de 500 en zilver op de 1000 meter. Ze zegt dat Leerdam de afgelopen jaren een stabiele concurrent was, die er altijd stond als het moest, en dat ze dat enorm gaat missen. Schaatsster Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Rijpma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière. Zwemster Marit Steenbergen heeft de 100 meter wisselslag gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tashkent. De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en verbeterde daarmee haar eigen Europees record uit vorig jaar. Ze bleef de Belgische Roos van Otterdijk en de Chinese Yu Yiting voor. Met haar tijd noteerde Steenbergen de tweede tijd ooit op deze afstand. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh was sneller met haar wereldrecord van 55,11.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met perioden van regen. De wind waait matig uit het zuidwesten, maar aan zee en op het IJsselmeer is het krachtig tot hard. Vanmiddag blijft het bewolkt en regent het op veel plaatsen. Alleen in het zuidoosten zijn er droge momenten. De middagtemperatuur ligt tussen de 14 graden in het oosten en 18 graden langs de westkust. Vanavond trekken enkele flinke buien over, met plaatselijk kans op onweer en windstoten. Morgen zaterdag is het half tot zwaar bewolkt met veel buien, vooral in het noorden met kans op onweer. Het wordt rond de 14 graden.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Oud-premier Dick Schoof zegt dat de Amerikaanse omgang met Rusland en Oekraïne sinds het aantreden van president Donald Trump voor Europa niet te volgen was. Europese bondgenoten van Oekraïne maakten daardoor weinig voortgang met veiligheidsgaranties voor het land. De VS krabbelde volgens Schoof steeds terug. Europese landen wilden niet zonder Amerikaanse ruggensteun tegenover Rusland komen te staan, maar of die steun er zou komen bleef lang onduidelijk. De hulp aan Oekraïne verschuift inmiddels van bescherming met troepen naar training, wapens en vooral geld. Een 23-jarige vrouw uit Rotterdam, die op 13 september om het leven kwam bij een ongeluk op Aruba, zat zelf achter het stuur. Dat blijkt uit onderzoek van het Openbaar Ministerie op Aruba, onder meer van videobeelden. De familie van de vrouw had twijfels geuit over wie het voertuig bestuurde. De vrouw verongelukte met een terreinwagen op een strand bij San Nicolas. In het voertuig zaten ook haar vriend en een Nederlandse militair. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek omdat de militair bij het ongeluk betrokken was. Het onderzoek is nog niet afgerond. Het OM maakt de bevindingen over de bestuurder nu al bekend vanwege de aanhoudende publieke aandacht. Het kabinet wil de Ghanese politie ondersteunen om drugshandelaar Jos Leidekkers te pakken, schrijft de Telegraaf. Leidekkers houdt zich met medeweten van lokale machthebbers schuil in Sierra Leone. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid hoopt met politiehulp in Ghana de drugsaders van de crimineel af te knijpen en het netwerk rond de drugscrimineel te ontmantelen. Het kabinet bereidt ook Europese maatregelen voor om zijn bewegingen en vermogen lam te leggen. Sierra Leone geeft geen krimp, ook niet nadat onlangs begrotingssteun is stopgezet. Het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond ontruimd na een brand in een kruipruimte van de parkeergarage. Het vuur breidde zich uit naar de spouwmuur. Het blussen kostte veel tijd omdat de brandhaard moeilijk bereikbaar was. De brandweer zette schuim in en sloot deuren om de zuurstoftoevoer te beperken. De brand is inmiddels onder controle en de hulpdiensten bouwen hun inzet af. Deze vrijdag doen meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Het jaarlijkse evenement waarop gevierd wordt dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 240 meer dan vorig jaar. Het evenement vindt dit jaar op verzoek van de scholen voor het eerst in oktober plaats, in plaats van in december. COC Nederland denkt dat er meer animo is, door een onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht dat vorige maand werd gepubliceerd. Waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren fors is gedaald. Deelnemende scholen ontvangen van COC een speciaal pakket en materialen voor in de les. De Nederlandse Defensie gaat het politiekorps van Sint Maarten per direct helpen in de strijd tegen de criminaliteit. Het is al de vijfde keer in ruim 2 jaar dat het eiland aan Nederland militaire hulp heeft gevraagd. In december 2025 vroeg de regering van Sint Maarten officiële militaire bijstand aan na een reeks gewelddadige overvallen. Mariniers voerden daarop wekenlang samen met de lokale politie gezamenlijke surveillances en intensieve verkeerscontroles uit. Daarnaast werken mariniers samen met de lokale autoriteiten en de kustwacht Caribisch gebied om internationale drugsmokkel rondom het eiland tegen te gaan.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een studente van Cornell University heeft een rechtszaak aangespannen tegen 7 mannen en de universiteit. Ze stelt dat mannelijke studenten haar alcohol en drugs hebben toegediend en haar daarna als groep seksueel hebben misbruikt. De vrouw verwijt de universiteit dat die haar beschuldigingen onvoldoende heeft onderzocht en de verdachte niet heeft gestraft. Bij de rechtbank in New York demonstreerden honderden mensen tegen seksueel geweld. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet, nadat een lokale aanklager had besloten niet tot vervolging over te gaan. Een man is neergeschoten tijdens een confrontatie met federale agenten in de Bronx in New York. Media melden dat immigratiedienst ICE bij het incident betrokken was. Volgens burgemeester Zoran Mamdani van New York omsingelden agenten de man en een 5-jarig kind in een auto, waarna ze schoten losten. De man raakte gewond. Het kind bleef waarschijnlijk ongedeerd. Mamdani eist dat president Donald Trump alle ICE-acties in de stad staakt en spreekt van een onverantwoordelijke en ongelooflijk ernstige situatie. Gouverneur Kathy Hochul wil een volledig en transparant verslag van de federale autoriteiten over wat er is gebeurd en waarom. Oekraïens president Volodymyr Zelensky beschuldigt de Verenigde Staten ervan niet te helpen tegen Rusland. Volgens hem kunnen de Amerikanen niet tegelijk economische banden met Rusland nastreven en bemiddelen in de oorlog. Donderdag kwamen zeker 35 mensen om bij Russische bombardementen in het oosten van Oekraïne. In de stad Priluki werden 22 mensen gedood in een getroffen appartementencomplex. Oekraïense onderhandelaars praten vrijdag en zaterdag in de Verenigde Staten met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Dat gebeurt in een poging de vredesonderhandelingen met Rusland uit het slop te trekken. Minister van Defensie Pete Hegseth heeft aangekondigd dat de executie van Nidal Hassan openbaar wordt en plaatsvindt op Fort Hood in Texas. Hassan schoot daar in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood. Hij werd in 2013 ter dood veroordeeld. De executie door een vuurpeloton staat gepland voor 3 december en wordt ook gelivestreamd. Het is 90 jaar geleden dat in de Verenigde Staten een openbare executie plaatsvond. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft woensdag in Moskou de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin bijgewoond. Dat meldt het Kremlin. Poetin hoorde woensdagochtend dat Schröder in de Russische hoofdstad was en nodigde hem bij hem thuis uit. Het Kremlin publiceerde foto's waarop de twee elkaar lachend de hand schudden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier van Duitsland en heeft nog steeds een hechte band met Poetin. Oekraïense onderhandelaars voeren vrijdag en zaterdag gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. President Volodymyr Zelensky verwacht dat er dit keer ook een Europese delegatie aansluit. De Verenigde Staten proberen de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne nieuw leven in te blazen, maar dat heeft nog weinig resultaten opgeleverd. Oekraïne en Rusland hebben nog niet getoond te willen buigen voor de eisen van de ander. Ook de nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgenodigd, evenals functionarissen van de NAVO. En nu het economisch nieuws. De productie van de Nederlandse industrie is in augustus met 12% gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is dit de grootste stijging in ruim 4 jaar. Nederland dankt deze groei voor een belangrijk deel aan de sterke opmars van kunstmatige intelligentie. ASML speelt daarbij een belangrijke rol als wereldwijd enige leverancier van zeer geavanceerde lithografiesystemen, waarmee chipfabrikanten de voor AI benodigde chips kunnen maken. Van de 8 grootste branches realiseerde de machine-industrie opnieuw de grootste productiestijging, met een plus van meer dan 45%. Krantenuitgevers zien hun omzet al 6 jaar op rij groeien, doordat steeds meer lezers betalen voor nieuws. Vorig jaar haalden dagbladuitgevers in Nederland samen ruim 1,2 miljard euro binnen. 2% meer dan een jaar eerder. De groei kwam vooral door digitale abonnementen, die 13% stegen tot 224 miljoen euro. Economen van ABN AMRO verwachten dat de inkomsten uit krantenabonnementen de komende 2 jaar blijven groeien tot 300 miljoen euro. Betalende lezers zijn nu goed voor ruim 80% van de omzet, terwijl advertenties minder opleveren. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met verliezen gesloten. De S&P 500 daalde 0,5% tot 7.765 punten. De Nasdaq zakte 1,3% tot 27.193 punten. De Dow Jones-index steeg 0,1% tot 51.231 punten. De koersen stonden onder druk door stijgende olieprijzen en dalingen in de chipsector. Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron wonnen tot 3,4%. De olieprijzen klommen meer dan 3% door oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Venezuela verwacht in het derde kwartaal een economische groei van 6,5%. Dat ondanks de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Dat heeft interim-president Delcy Rodríguez gezegd op een bijeenkomst met zakenmensen. De olieproductie is dit jaar met 8% toegenomen. Die bedraagt nu ongeveer 1,25 miljoen vaten per dag. Sinds de arrestatie van voormalig president Nicolas Maduro door de Verenigde Staten komen de investeringen in de olieindustrie weer op gang. Venezuela verwacht de komende 2 jaar 12 miljard dollar aan publieke en private investeringen. Brussel kan niet voortdurend uitzonderingen maken op de Europese begrotingsregels, zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Griekenland en Italië vroegen eerder om meer flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. De regels schrijven voor dat een overheidstekort niet verder mag oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. De staatsschuld mag niet verder dan 60%. Volgens Dombrovskis kan het constant maken van uitzonderingen twijfel zaaien over de vastberadenheid om het begrotingskader te handhaven. De eurocommissaris gaat de verzoeken van Griekenland en Italië nog nader bekijken. Bedrocan, de enige Nederlandse teler van medicinale cannabis, is vandaag failliet verklaard. Het bedrijf uit Veendam kwam 2 weken geleden al in financiële problemen, nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract stopzette. Bedrocan leverde sinds 2003 medicinale wiet aan ongeveer 7000 patiënten met chronische pijn, spierkrampen, kanker, MS en epilepsie. Bij het bedrijf werken ongeveer 70 mensen. Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. De NBA en de Internationale Basketbalbond FIBA houden vast aan hun plan voor een nieuwe basketbalcompetitie in Europa. Clubs uit de Euroleague wezen dinsdag een voorstel tot samenwerking nog af. De NBA wil vanaf 2027 een eigen competitie starten met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Deelnemende franchises zouden ieder minstens $500 miljoen moeten inleggen. Die bedragen zijn voor de Euroleague-clubs onaanvaardbaar. Een vertegenwoordiger van een Euroleague-club verwacht dat de NBA met een verbeterd voorstel komt. Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft straffen tot 12 jaar cel geëist tegen leden van het medisch team van voetballegende Diego Maradona. Volgens het OM gingen de verzorgers chaotisch te werk in de periode voor zijn overlijden. Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand enkele weken na een hersenoperatie. De hoogste strafeis van 12 jaar was voor lijfarts Leopoldo Luque, die samen met psychiater Agustina Kozachov wordt beschuldigd van doodslag met opzet vanwege nalatige verzorging. Een eerder strafproces werd in 2025 nietig verklaard, omdat een rechter had meegewerkt aan een documentaire over de zaak. Jenning de Bo wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Reggeborg zegt dat hij ervoor wil gaan, ondanks de krappe kalender dit seizoen. Door nieuwe selectieregels van de Schaatsbond kunnen individuele schaatsers zich via de wereldbeker kwalificeren voor de WK-afstanden. Daardoor zou de Bo de NK-afstanden eind januari kunnen overslaan. Een week later kan hij zich dan beter voorbereiden op de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City, waar hij een gooi wil doen naar het wereldrecord van 33,61, dat sinds 2019 in handen is van de Rus Pavel Kulisnikov. Het persoonlijk record van de Bo staat op 33,63. Femke Kok vindt het jammer dat Jutta Leerdam dit schaatsseizoen niet in actie komt. Kok zegt bij de teampresentatie van Reggeborg dat ze de beslissing van Leerdam begrijpt. Leerdam maakte vorige maand bekend dit seizoen over te slaan, nadat ze bij de Spelen in Milaan goud won op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Kok deed het andersom, met goud op de 500 en zilver op de 1000 meter. Ze zegt dat Leerdam de afgelopen jaren een stabiele concurrent was, die er altijd stond als het moest, en dat ze dat enorm gaat missen. Schaatster Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Rijpma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière. Zwemster Marit Steenbergen heeft de 100 meter wisselslag gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tashkent. De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en verbeterde daarmee haar eigen Europees record uit vorig jaar. Ze bleef de Belgische Roos van Otterdijk en de Chinese Yu Yiting voor. Met haar tijd noteerde Steenbergen de tweede tijd ooit op deze afstand. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh was sneller met haar wereldrecord van 55,11.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met af en toe regen. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanmiddag blijft het bewolkt en regent het op veel plekken, al blijft het in het zuidoosten af en toe droog. De middag wordt 14 tot 18 graden. Vanavond trekken er flinke buien over, met kans op onweer en windstoten. Vannacht enkele buien, bij minimaal 8 tot 13 graden. Morgen zaterdag, half tot zwaar bewolkt met buien. Vooral in het noorden mogelijk onweer. Het wordt ongeveer 14 graden, bij een matige tot krachtige wind uit het westen.
2: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Oud-premier Dick Schoof zegt dat de Amerikaanse omgang met Rusland en Oekraïne sinds het aantreden van president Donald Trump voor Europa niet te volgen was. Europese bondgenoten van Oekraïne maakten daardoor weinig voortgang met veiligheidsgaranties voor het land. De VS krabbelde volgens Schoof steeds terug. Europese landen wilden niet zonder Amerikaanse ruggensteun tegenover Rusland komen te staan. Maar of die steun er zou komen, bleef lang onduidelijk. De hulp aan Oekraïne verschuift inmiddels van bescherming met troepen naar training, wapens en vooral geld. Een 23-jarige vrouw uit Rotterdam, die op 13 september om het leven kwam bij een ongeluk op Aruba, zat zelf achter het stuur. Dat blijkt uit onderzoek van het Openbaar Ministerie op Aruba, onder meer van videobeelden. De familie van de vrouw had twijfels geuit over wie het voertuig bestuurde. De vrouw verongelukte met een terreinwagen op een strand bij San Nicolas. In het voertuig zaten ook haar vriend en een Nederlandse militair. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek omdat de militair bij het ongeluk betrokken was. Het onderzoek is nog niet afgerond. Het OM maakt de bevindingen over de bestuurder nu al bekend vanwege de aanhoudende publieke aandacht. Het kabinet wil de Ghanese politie ondersteunen om drugshandelaar Jos Leidekkers te pakken, schrijft de Telegraaf. Leidekkers houdt zich met medeweten van lokale machthebbers schuil in Sierra Leone. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid hoopt met politiehulp in Ghana de drugsaders van de crimineel af te knijpen en het netwerk rond de drugscrimineel te ontmantelen. Het kabinet bereidt ook Europese maatregelen voor om zijn bewegingen en vermogen lam te leggen. Sierra Leone geeft geen krimp, ook niet nadat onlangs begrotingssteun is stopgezet. Het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond ontruimd na een brand in een kruipruimte van de parkeergarage. Het vuur breidde zich uit naar de spouwmuur. Het blussen kostte veel tijd omdat de brandhaard moeilijk bereikbaar was. De brandweer zette schuim in en sloot deuren om de zuurstoftoevoer te beperken. De brand is inmiddels onder controle en de hulpdiensten bouwen hun inzet af. Deze vrijdag doen meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Het jaarlijkse evenement waarop gevierd wordt dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 240 meer dan vorig jaar. Het evenement vindt dit jaar op verzoek van de scholen voor het eerst in oktober plaats, in plaats van in december. COC Nederland denkt dat er meer animo is, door een onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht dat vorige maand werd gepubliceerd. Waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren fors is gedaald. Deelnemende scholen ontvangen van COC een speciaal pakket en materialen voor in de les. De Nederlandse Defensie gaat het politiekorps van Sint Maarten per direct helpen in de strijd tegen de criminaliteit. Het is al de vijfde keer in ruim 2 jaar dat het eiland aan Nederland militaire hulp heeft gevraagd. In december 2025 vroeg de regering van Sint Maarten officiële militaire bijstand aan na een reeks gewelddadige overvallen. Mariniers voerden daarop wekenlang samen met de lokale politie gezamenlijke surveillances en intensieve verkeerscontroles uit. Daarnaast werken mariniers samen met de lokale autoriteiten en de kustwacht Caribisch gebied om internationale drugsmokkel rondom het eiland tegen te gaan.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een studente van Cornell University heeft een rechtszaak aangespannen tegen 7 mannen en de universiteit. Ze stelt dat mannelijke studenten haar alcohol en drugs hebben toegediend en haar daarna als groep seksueel hebben misbruikt. De vrouw verwijt de universiteit dat die haar beschuldigingen onvoldoende heeft onderzocht en de verdachte niet heeft gestraft. Bij de rechtbank in New York demonstreerden honderden mensen tegen seksueel geweld. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet, nadat een lokale aanklager had besloten niet tot vervolging over te gaan. Een man is neergeschoten tijdens een confrontatie met federale agenten in de Bronx in New York. Media melden dat immigratiedienst ICE bij het incident betrokken was. Volgens burgemeester Zoran Mamdani van New York omsingelden agenten de man en een 5-jarig kind in een auto, waarna ze schoten losten. De man raakte gewond. Het kind bleef waarschijnlijk ongedeerd. Mamdani eist dat president Donald Trump alle ICE-acties in de stad staakt en spreekt van een onverantwoordelijke en ongelooflijk ernstige situatie. Gouverneur Kathy Hochul wil een volledig en transparant verslag van de federale autoriteiten over wat er is gebeurd en waarom.
5: Oekraïns president Volodymyr Zelensky beschuldigt de Verenigde Staten ervan niet te helpen tegen Rusland. Volgens hem kunnen de Amerikanen niet tegelijk economische banden met Rusland nastreven en bemiddelen in de oorlog. Donderdag kwamen zeker 35 mensen om bij Russische bombardementen in het oosten van Oekraïne. In de stad Priluki werden 22 mensen gedood in een getroffen appartementencomplex. Oekraïense onderhandelaars praten vrijdag en zaterdag in de Verenigde Staten met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Dat gebeurt in een poging de vredesonderhandelingen met Rusland uit het slop te trekken.
6: Minister van Defensie Pete Hegseth heeft aangekondigd dat de executie van Nidal Hassan openbaar wordt en plaatsvindt op Fort Hood in Texas. Hassan schoot daar in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood. Hij werd in 2013 ter dood veroordeeld. De executie door een vuurpeloton staat gepland voor 3 december en wordt ook gelivestreamd. Het is 90 jaar geleden dat in de Verenigde Staten een openbare executie plaatsvond.
5: De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft woensdag in Moskou de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin bijgewoond. Dat meldt het Kremlin. Poetin hoorde woensdagochtend dat Schröder in de Russische hoofdstad was en nodigde hem bij hem thuis uit. Het Kremlin publiceerde foto's waarop de twee elkaar lachend de hand schudden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier van Duitsland en heeft nog steeds een hechte band met Poetin.
7: Oekraïense onderhandelaars voeren vrijdag en zaterdag gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. President Volodymyr Zelensky verwacht dat er dit keer ook een Europese delegatie aansluit. De Verenigde Staten proberen de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne nieuw leven in te blazen. Maar dat heeft nog weinig resultaten opgeleverd. Oekraïne en Rusland hebben nog niet getoond te willen buigen voor de eisen van de ander. Ook de nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgenodigd. Evenals functionarissen van de NAVO.
8: En nu het economisch nieuws. De productie van de Nederlandse industrie is in augustus met 12% gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is dit de grootste stijging in ruim 4 jaar. Nederland dankt deze groei voor een belangrijk deel aan de sterke opmars van kunstmatige intelligentie. ASML speelt daarbij een belangrijke rol als wereldwijd enige leverancier van zeer geavanceerde lithografiesystemen waarmee chipfabrikanten de voor AI benodigde chips kunnen maken. Van de 8 grootste branches realiseerde de machine-industrie opnieuw de grootste productiestijging met een plus van meer dan 45%. Krantenuitgevers zien hun omzet al 6 jaar op rij groeien doordat steeds meer lezers betalen voor nieuws. Vorig jaar haalden dagbladuitgevers in Nederland samen ruim 1,2 miljard euro binnen. 2% meer dan een jaar eerder. De groei kwam vooral door digitale abonnementen, die 13% stegen tot 224 miljoen euro. Economen van ABN AMRO verwachten dat de inkomsten uit krantenabonnementen de komende 2 jaar blijven groeien tot 300 miljoen euro. Betalende lezers zijn nu goed voor ruim 80% van de omzet, terwijl advertenties minder opleveren. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met verliezen gesloten. De S&P 500 daalde 0,5% tot 7.765 punten. De Nasdaq zakte 1,3% tot 27.193 punten. De Dow Jones-index steeg 0,1% tot 51.231 punten. De koersen stonden onder druk door stijgende olieprijzen en dalingen in de chipsector. Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron wonnen tot 3,4%. De olieprijzen klommen meer dan 3% door oplopende spanningen in het Midden-Oosten.
9: Venezuela verwacht in het derde kwartaal een economische groei van 6,5%. Dat ondanks de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Dat heeft interim-president Delcy Rodríguez gezegd op een bijeenkomst met zakenmensen. De olieproductie is dit jaar met 8% toegenomen. Die bedraagt nu ongeveer 1,25 miljoen vaten per dag. Sinds de arrestatie van voormalig president Nicolas Maduro door de Verenigde Staten komen de investeringen in de olieindustrie weer op gang. Venezuela verwacht de komende 2 jaar 12 miljard dollar aan publieke en private investeringen. Brussel kan niet voortdurend uitzonderingen maken op de Europese begrotingsregels, zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Griekenland en Italië vroegen eerder om meer flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. De regels schrijven voor dat een overheidstekort niet verder mag oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. De staatsschuld mag niet verder dan 60%. Volgens Dombrovskis kan het constant maken van uitzonderingen twijfel zaaien over de vastberadenheid om het begrotingskader te handhaven. De eurocommissaris gaat de verzoeken van Griekenland en Italië nog nader bekijken.
10: Bedrocan, de enige Nederlandse teler van medicinale cannabis, is vandaag failliet verklaard. Het bedrijf uit Veendam kwam 2 weken geleden al in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract stopzette. Bedrocan leverde sinds 2003 medicinale wiet aan ongeveer 7000 patiënten met chronische pijn, spierkrampen, kanker, MS en epilepsie. Bij het bedrijf werken ongeveer 70 mensen. Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
11: Tot slot het sportnieuws. De NBA en de internationale basketbalbond FIBA houden vast aan hun plan voor een nieuwe basketbalcompetitie in Europa. Clubs uit de Euroleague wezen dinsdag een voorstel tot samenwerking nog af. De NBA wil vanaf 2027 een eigen competitie starten met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Deelnemende franchises zouden ieder minstens $500 miljoen moeten inleggen. Die bedragen zijn voor de Euroleague-clubs onaanvaardbaar. Een vertegenwoordiger van een Euroleague-club verwacht dat de NBA met een verbeterd voorstel komt. Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft straffen tot 12 jaar cel geëist tegen leden van het medisch team van voetballegende Diego Maradona. Volgens het OM gingen de verzorgers chaotisch te werk in de periode voor zijn overlijden. Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand enkele weken na een hersenoperatie. De hoogste strafeis van 12 jaar was voor lijfarts Leopoldo Luque, die samen met psychiater Agustina Kozachov wordt beschuldigd van doodslag met opzet vanwege nalatige verzorging. Een eerder strafproces werd in 2025 nietig verklaard omdat een rechter had meegewerkt aan een documentaire over de zaak. Jenning de Bol wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Reggeborg zegt dat hij ervoor wil gaan, ondanks de krappe kalender dit seizoen. Door nieuwe selectieregels van de Schaatsbond kunnen individuele schaatsers zich via de wereldbeker kwalificeren voor de WK-afstanden. Daardoor zou de Bol de NK-afstanden eind januari kunnen overslaan. Een week later kan hij zich dan beter voorbereiden op de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City, waar hij een gooi wil doen naar het wereldrecord van 33,61, dat sinds 2019 in handen is van de Rus Pavel Kulisnikov. Het persoonlijk record van de Bo staat op 33,63. Femke Kok vindt het jammer dat Jutta Leerdam dit schaatsseizoen niet in actie komt. Kok zegt bij de teampresentatie van Reggeborg dat ze de beslissing van Leerdam begrijpt. Leerdam maakte vorige maand bekend dit seizoen over te slaan, nadat ze bij de Spelen in Milaan goud won op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Kok deed het andersom, met goud op de 500 en zilver op de 1000 meter.
3: Ze zegt dat Leerdam de afgelopen jaren een stabiele concurrent was, die er altijd stond als het moest, en dat ze dat enorm gaat missen. Schaatsster Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Rijpma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière. Zwemster Marit Steenbergen heeft de 100 meter wisselslag gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tashkent. De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en verbeterde daarmee haar eigen Europees record uit vorig jaar. Ze bleef de Belgische Roos van Otterdijk en de Chinese Yu Yiting voor. Met haar tijd noteerde Steenbergen de tweede tijd ooit op deze afstand. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh was sneller met haar wereldrecord van 55,11.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met perioden van regen. De wind uit het zuidwesten is landinwaarts matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanmiddag blijft het vrijwel overal bewolkt met regen. Alleen in het zuidoosten zijn er droge momenten. Het wordt tussen de 14 en 18 graden. Vanavond trekken flinke buien over met plaatselijk onweer en windstoten. Komende nacht volgen nog enkele buien bij temperaturen tussen 8 en 13 graden. Morgen zaterdag blijft het half tot zwaar bewolkt met buien. Vooral in het noorden kans op onweer. Het wordt ongeveer 14 graden met een matige tot krachtige wind uit het westen.
2: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Dagblad van het Noorden meldt dat gemeenten in Groningen en Drenthe steeds vaker extreem dure jeugdzorgtrajecten zien voor jongeren die nergens anders terecht kunnen. Drentse en Groningen gemeenten betaalden in 3 jaar tijd minimaal 26.200.000 euro aan hun duurste individuele jeugdzorgdossiers. De hoge kosten trekken een zware wissel op de gemeentelijke begroting. Assen verwacht dit jaar ruim 1.070.000 euro kwijt te zijn aan één jeugdzorgcasus. Westerwolde is ruim 1,5 miljoen euro kwijt voor de begeleiding en huisvesting van 3 kinderen uit een gezin in een vakantiewoning. Oud-premier Dick Schoof zegt dat de Amerikaanse omgang met Rusland en Oekraïne sinds het aantreden van president Donald Trump voor Europa niet te volgen was. Europese bondgenoten van Oekraïne maakten daardoor weinig voortgang met veiligheidsgaranties voor het land. De VS krabbelde volgens Schoof steeds terug. Europese landen wilden niet zonder Amerikaanse ruggensteun tegenover Rusland komen te staan, maar of die steun er zou komen bleef lang onduidelijk. De hulp aan Oekraïne verschuift inmiddels van bescherming met troepen naar training, wapens en vooral geld. Een 23-jarige vrouw uit Rotterdam, die op 13 september om het leven kwam bij een ongeluk op Aruba, zat zelf achter het stuur. Dat blijkt uit onderzoek van het Openbaar Ministerie op Aruba, onder meer van videobeelden. De familie van de vrouw had twijfels geuit over wie het voertuig bestuurde. De vrouw verongelukte met een terreinwagen op een strand bij San Nicolas. In het voertuig zaten ook haar vriend en een Nederlandse militair. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek omdat de militair bij het ongeluk betrokken was. Het onderzoek is nog niet afgerond. Het OM maakt de bevindingen over de bestuurder nu al bekend vanwege de aanhoudende publieke aandacht. Het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond ontruimd na een brand in een kruipruimte van de parkeergarage. Het vuur breidde zich uit naar de spouwmuur. Het blussen kostte veel tijd omdat de brandhaard moeilijk bereikbaar was. De brandweer zette schuim in en sloot deuren om de zuurstoftoevoer te beperken. De brand is inmiddels onder controle en de hulpdiensten bouwen hun inzet af.
13: Deze vrijdag doen meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Het jaarlijkse evenement waarop gevierd wordt dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 240 meer dan vorig jaar. Het evenement vindt dit jaar op verzoek van de scholen voor het eerst in oktober plaats, in plaats van in december. COC Nederland denkt dat er meer animo is, door een onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht dat vorige maand werd gepubliceerd. Waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren fors is gedaald. Deelnemende scholen ontvangen van COC een speciaal pakket en materialen voor in de les. De Nederlandse Defensie gaat het politiekorps van Sint Maarten per direct helpen in de strijd tegen de criminaliteit. Het is al de vijfde keer in ruim twee jaar dat het eiland aan Nederland militaire hulp heeft gevraagd. In december 2025 vroeg de regering van Sint Maarten officiële militaire bijstand aan na een reeks gewelddadige overvallen. Mariniers voerden daarop wekenlang samen met de lokale politie gezamenlijke surveillances en intensieve verkeerscontroles uit. Daarnaast werken mariniers samen met de lokale autoriteiten en de kustwacht Caribisch gebied om internationale drugsmokkel rondom het eiland tegen te gaan.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Nu het buitenlands nieuws. Een studente van Cornell University heeft een rechtszaak aangespannen tegen 7 mannen en de universiteit. Ze stelt dat mannelijke studenten haar alcohol en drugs hebben toegediend en haar daarna als groep seksueel hebben misbruikt. De vrouw verwijt de universiteit dat die haar beschuldigingen onvoldoende heeft onderzocht en de verdachte niet heeft gestraft. Bij de rechtbank in New York demonstreerden honderden mensen tegen seksueel geweld. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet, nadat een lokale aanklager had besloten niet tot vervolging over te gaan. Een man is neergeschoten tijdens een confrontatie met federale agenten in de Bronx in New York. Media melden dat immigratiedienst ICE bij het incident betrokken was. Volgens burgemeester Zoran Mamdani van New York omsingelden agenten de man en een 5-jarig kind in een auto, waarna ze schoten losten. De man raakte gewond. Het kind bleef waarschijnlijk ongedeerd. Mamdani eist dat president Donald Trump alle ICE-acties in de stad staakt en spreekt van een onverantwoordelijke en ongelooflijk ernstige situatie. Gouverneur Kathy Hochul wil een volledig en transparant verslag van de federale autoriteiten over wat er is gebeurd en waarom.
14: Oekraïns president Volodymyr Zelensky beschuldigt de Verenigde Staten ervan niet te helpen tegen Rusland. Volgens hem kunnen de Amerikanen niet tegelijk economische banden met Rusland nastreven en bemiddelen in de oorlog. Donderdag kwamen zeker 35 mensen om bij Russische bombardementen in het oosten van Oekraïne. In de stad Priluki werden 22 mensen gedood in een getroffen appartementencomplex. Oekraïense onderhandelaars praten vrijdag en zaterdag in de Verenigde Staten met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Dat gebeurt in een poging de vredesonderhandelingen met Rusland uit het slop te trekken.
13: Minister van Defensie Pete Hegseth heeft aangekondigd dat de executie van Nidal Hassan openbaar wordt en plaatsvindt op Fort Hood in Texas. Hassan schoot daar in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood. Hij werd in 2013 ter dood veroordeeld. De executie door een vuurpeloton staat gepland voor 3 december en wordt ook gelivestreamd. Het is 90 jaar geleden dat in de Verenigde Staten een openbare executie plaatsvond. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft woensdag in Moskou de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin bijgewoond. Dat meldt het Kremlin. Poetin hoorde woensdagochtend dat Schröder in de Russische hoofdstad was en nodigde hem bij hem thuis uit. Het Kremlin publiceerde foto's waarop de twee elkaar lachend de hand schudden.
6: Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier van Duitsland en heeft nog steeds een hechte band met Poetin.
7: Oekraïense onderhandelaars voeren vrijdag en zaterdag gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. President Volodymyr Zelensky verwacht dat er dit keer ook een Europese delegatie aansluit. De Verenigde Staten proberen de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne nieuw leven in te blazen. Maar dat heeft nog weinig resultaten opgeleverd. Oekraïne en Rusland hebben nog niet getoond te willen buigen voor de eisen van de ander. Ook de nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgenodigd. Evenals functionarissen van de NAVO.
15: En nu het economisch nieuws.
16: De productie van de Nederlandse industrie is in augustus met 12% gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is dit de grootste stijging in ruim 4 jaar. Nederland dankt deze groei voor een belangrijk deel aan de sterke opmars van kunstmatige intelligentie. ASML speelt daarbij een belangrijke rol als wereldwijd enige leverancier van zeer geavanceerde lithografiesystemen waarmee chipfabrikanten de voor AI benodigde chips kunnen maken. Van de 8 grootste branches realiseerde de machine-industrie opnieuw de grootste productiestijging met een plus van meer dan 45%.
17: Krantenuitgevers zien hun omzet al 6 jaar op rij groeien doordat steeds meer lezers betalen voor nieuws. Vorig jaar haalden dagbladuitgevers in Nederland samen ruim 1,2 miljard euro binnen. 2% meer dan een jaar eerder. De groei kwam vooral door digitale abonnementen, die 13% stegen tot 224 miljoen euro. Economen van ABN AMRO verwachten dat de inkomsten uit krantenabonnementen de komende 2 jaar blijven groeien tot 300 miljoen euro. Betalende lezers zijn nu goed voor ruim 80% van de omzet, terwijl advertenties minder opleveren. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met verliezen gesloten. De S&P 500 daalde 0,5% tot 7.765 punten. De Nasdaq zakte 1,3% tot 27.193 punten. De Dow Jones-index steeg 0,1% tot 51.231 punten. De koersen stonden onder druk door stijgende olieprijzen en dalingen in de chipsector. Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron wonnen tot 3,4%. De olieprijzen klommen meer dan 3% door oplopende spanningen in het Midden-Oosten.
18: Venezuela verwacht in het derde kwartaal een economische groei van 6,5%. Dat ondanks de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Dat heeft interim-president Delcy Rodríguez gezegd op een bijeenkomst met zakenmensen. De olieproductie is dit jaar met 8% toegenomen. Die bedraagt nu ongeveer 1,25 miljoen vaten per dag. Sinds de arrestatie van voormalig president Nicolas Maduro door de Verenigde Staten komen de investeringen in de olieindustrie weer op gang. Venezuela verwacht de komende 2 jaar 12 miljard dollar aan publieke en private investeringen.
19: Brussel kan niet voortdurend uitzonderingen maken op de Europese begrotingsregels, zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Griekenland en Italië vroegen eerder om meer flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. De regels schrijven voor dat een overheidstekort niet verder mag oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. De staatsschuld mag niet verder dan 60%. Volgens Dombrovskis kan het constant maken van uitzonderingen twijfel zaaien over de vastberadenheid om het begrotingskader te handhaven. De eurocommissaris gaat de verzoeken van Griekenland en Italië nog nader bekijken.
20: Bedrocan, de enige Nederlandse teler van medicinale cannabis, is vandaag failliet verklaard. Het bedrijf uit Veendam kwam 2 weken geleden al in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar het contract stopzette. Bedrocan leverde sinds 2003 medicinale wiet aan ongeveer 7000 patiënten met chronische pijn, spierkrampen, kanker, MS en epilepsie. Bij het bedrijf werken ongeveer 70 mensen.
1: Het ministerie zegt dat er voorraad is tot medio 2027 en dat er via een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier wordt gezocht.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
22: Tot slot het sportnieuws. De NBA en de Internationale Basketbalbond FIBA houden vast aan hun plan voor een nieuwe basketbalcompetitie in Europa. Clubs uit de Euroleague wezen dinsdag een voorstel tot samenwerking nog af. De NBA wil vanaf 2027 een eigen competitie starten met 16 teams op basis van een franchise-structuur.

0: Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand enkele weken na een hersenoperatie. De hoogste strafeis van 12 jaar was voor lijfarts Leopoldo Luque, die samen met psychiater Agustina Kozatjov wordt beschuldigd van doodslag met opzet vanwege nalatige verzorging. Een eerder strafproces werd in 2025 nietig verklaard, omdat een rechter had meegewerkt aan een documentaire over de zaak. Jenning de Bol wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Reggeborg zegt dat hij ervoor wil gaan, ondanks de krappe kalender dit seizoen. Door nieuwe selectieregels van de Schaatsbond kunnen individuele schaatsers zich via de wereldbeker kwalificeren voor de WK-afstanden. Daardoor zou de Bo de NK-afstanden eind januari kunnen overslaan. Een week later kan hij zich dan beter voorbereiden op de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City, waar hij een gooi wil doen naar het wereldrecord van 33,61, dat sinds 2019 in handen is van de Rus Pavel Kulishnikov. Het persoonlijk record van de Bo staat op 33,63. Femke Kok vindt het jammer dat Jutta Leerdam dit schaatsseizoen niet in actie komt. Kok zegt bij de teampresentatie van Reggeborg dat ze de beslissing van Leerdam begrijpt. Leerdam maakte vorige maand bekend dit seizoen over te slaan, nadat ze bij de Spelen in Milaan goud won op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Kok deed het andersom, met goud op de 500 en zilver op de 1000 meter. Ze zegt dat Leerdam de afgelopen jaren een stabiele concurrent was, die er altijd stond als het moest, en dat ze dat enorm gaat missen. Schaatste Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Rijpma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière. Zwemster Marit Steenbergen heeft de 100 meter wisselslag gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tashkent. De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en verbeterde daarmee haar eigen Europees record uit vorig jaar. Ze bleef de Belgische Roos van Otterdijk en de Chinese Yu Yiting voor. Met haar tijd noteerde Steenbergen de tweede tijd ooit op deze afstand. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh was sneller met haar wereldrecord van 55,11.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met perioden van regen. De wind uit het zuidwesten is landinwaarts matig, maar aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanmiddag blijft het bewolkt en regent het op veel plaatsen. In het zuidoosten zijn er ook droge momenten. De temperatuur loopt op naar 14 graden in het oosten en 18 graden aan de westkust. Vanavond volgen enkele flinke buien met plaatselijk onweer en windstoten. Vannacht enkele buien met minimaal 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Morgen blijft het wisselvallig met regelmatig buien. In het noorden kan het flink regenen met kans op onweer. De temperatuur komt uit rond de 14 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Dagblad van het Noorden meldt dat gemeenten in Groningen en Drenthe steeds vaker extreem dure jeugdzorgtrajecten zien voor jongeren die nergens anders terecht kunnen. Drentse en Groningen gemeenten betaalden in 3 jaar tijd minimaal 26 miljoen 200.000 euro aan hun duurste individuele jeugdzorgdossiers. De hoge kosten trekken een zware wissel op de gemeentelijke begroting. Assen verwacht dit jaar ruim 1 miljoen 70.000 euro kwijt te zijn aan één jeugdzorgcasus. Westerwolde is ruim 1,5 miljoen euro kwijt voor de begeleiding en huisvesting van 3 kinderen uit een gezin in een vakantiewoning. Oud-premier Dick Schoof zegt dat de Amerikaanse omgang met Rusland en Oekraïne sinds het aantreden van president Donald Trump voor Europa niet te volgen was.

0: Europese bondgenoten van Oekraïne maakten daardoor weinig voortgang met veiligheidsgaranties voor het land. De VS krabbelde volgens Schoof steeds terug. Europese landen wilden niet zonder Amerikaanse ruggensteun tegenover Rusland komen te staan. Maar of die steun er zou komen, bleef lang onduidelijk. De hulp aan Oekraïne verschuift inmiddels van bescherming met troepen naar training, wapens en vooral geld. Een 23-jarige vrouw uit Rotterdam, die op 13 september om het leven kwam bij een ongeluk op Aruba, zat zelf achter het stuur. Dat blijkt uit onderzoek van het Openbaar Ministerie op Aruba, onder meer van videobeelden. De familie van de vrouw had twijfels geuit over wie het voertuig bestuurde. De vrouw verongelukte met een terreinwagen op een strand bij San Nicolas. In het voertuig zaten ook haar vriend en een Nederlandse militair. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek omdat de militair bij het ongeluk betrokken was. Het onderzoek is nog niet afgerond. Het OM maakt de bevindingen over de bestuurder nu al bekend vanwege de aanhoudende publieke aandacht. Het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond ontruimd na een brand in een kruipruimte van de parkeergarage. Het vuur breidde zich uit naar de spouwmuur. Het blussen kostte veel tijd, omdat de brandhaard moeilijk bereikbaar was. De brandweer zette schuim in en sloot deuren om de zuurstoftoevoer te beperken. De brand is inmiddels onder controle en de hulpdiensten bouwen hun inzet af. Deze vrijdag doen meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Het jaarlijkse evenement waarop gevierd wordt dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 240 meer dan vorig jaar. Het evenement vindt dit jaar op verzoek van de scholen voor het eerst in oktober plaats, in plaats van in december. COC Nederland denkt dat er meer animo is, door een onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht dat vorige maand werd gepubliceerd. Waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren fors is gedaald. Deelnemende scholen ontvangen van COC een speciaal pakket en materialen voor in de les. De Nederlandse Defensie gaat het politiekorps van Sint Maarten per direct helpen in de strijd tegen de criminaliteit. Het is al de vijfde keer in ruim 2 jaar dat het eiland aan Nederland militaire hulp heeft gevraagd. In december 2025 vroeg de regering van Sint Maarten officiële militaire bijstand aan na een reeks gewelddadige overvallen. Mariniers voerden daarop wekenlang samen met de lokale politie gezamenlijke surveillances en intensieve verkeerscontroles uit. Daarnaast werken mariniers samen met de lokale autoriteiten en de kustwacht Caribisch gebied om internationale drugsmokkel rondom het eiland tegen te gaan.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een studente van Cornell University heeft een rechtszaak aangespannen tegen 7 mannen en de universiteit. Ze stelt dat mannelijke studenten haar alcohol en drugs hebben toegediend en haar daarna als groep seksueel hebben misbruikt. De vrouw verwijt de universiteit dat die haar beschuldigingen onvoldoende heeft onderzocht en de verdachte niet heeft gestraft. Bij de rechtbank in New York demonstreerden honderden mensen tegen seksueel geweld. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet, nadat een lokale aanklager had besloten niet tot vervolging over te gaan. Een man is neergeschoten tijdens een confrontatie met federale agenten in de Bronx in New York. Media melden dat immigratiedienst ICE bij het incident betrokken was. Volgens burgemeester Zoran Mamdani van New York omsingelden agenten de man en een 5-jarig kind in een auto, waarna ze schoten losten. De man raakte gewond. Het kind bleef waarschijnlijk ongedeerd. Mamdani eist dat president Donald Trump alle ICE-acties in de stad staakt en spreekt van een onverantwoordelijke en ongelooflijk ernstige situatie. Gouverneur Kathy Hochul wil een volledig en transparant verslag van de federale autoriteiten over wat er is gebeurd en waarom. Oekraïns president Volodymyr Zelensky beschuldigt de Verenigde Staten ervan niet te helpen tegen Rusland. Volgens hem kunnen de Amerikanen niet tegelijk economische banden met Rusland nastreven en bemiddelen in de oorlog. Donderdag kwamen zeker 35 mensen om bij Russische bombardementen in het oosten van Oekraïne. In de stad Priluki werden 22 mensen gedood in een getroffen appartementencomplex. Oekraïense onderhandelaars praten vrijdag en zaterdag in de Verenigde Staten met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Dat gebeurt in een poging de vredesonderhandelingen met Rusland uit het slop te trekken. Minister van Defensie Pete Hegseth heeft aangekondigd dat de executie van Nidal Hassan openbaar wordt en plaatsvindt op Fort Hood in Texas. Hassan schoot daar in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood. Hij werd in 2013 ter dood veroordeeld. De executie door een vuurpeloton staat gepland voor 3 december en wordt ook gelivestreamd. Het is 90 jaar geleden dat in de Verenigde Staten een openbare executie plaatsvond. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft woensdag in Moskou de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin bijgewoond. Dat meldt het Kremlin. Poetin hoorde woensdagochtend dat Schröder in de Russische hoofdstad was en nodigde hem bij hem thuis uit. Het Kremlin publiceerde foto's waarop de twee elkaar lachend de hand schudden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier van Duitsland en heeft nog steeds een hechte band met Poetin.
2: Oekraïense onderhandelaars voeren vrijdag en zaterdag gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. President Volodymyr Zelensky verwacht dat er dit keer ook een Europese delegatie aansluit. De Verenigde Staten proberen de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne nieuw leven in te blazen. Maar dat heeft nog weinig resultaten opgeleverd. Oekraïne en Rusland hebben nog niet getoond te willen buigen voor de eisen van de ander. Ook de nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgenodigd. Evenals functionarissen van de NAVO.
3: En nu het economisch nieuws. Anthropic heeft zijn gebruiksbeleid aangepast en verbiedt nu aanhoudend beledigend of wreed gedrag tegenover zijn AI-modellen, zoals chatbot Claude. De stap komt terwijl het debat groeit over de vraag of kunstmatige intelligentie bewustzijn kan hebben. Topman Dario Amodei zei in februari tegen de New York Times dat hij niet zeker weet of AI-modellen een bewustzijn kunnen hebben, maar dat Anthropic wel openstaat voor die mogelijkheid. Het bedrijf liet vorig jaar al weten dat Claude in extreme gevallen van aanhoudend schadelijke of beledigende interacties zelf gesprekken kan beëindigen. Fabrikant van elektrische bussen Ebusco kampt met acute geldzorgen. Als de komende weken geen financiering komt om operationele kosten op te vangen, bestaat er wezenlijke onzekerheid over de continuïteit van het bedrijf. Ebusco voert gesprekken met aandeelhouders over aanzienlijke extra financiering, maar heeft nog geen bindende toezegging verkregen. De bussenproductie staat intussen nagenoeg stil. Ebusco leverde in het derde kwartaal slechts 3 bussen op, waarmee het totaal sinds het begin van het jaar op 19 komt. De productie van de Nederlandse industrie is in augustus met 12% gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is dit de grootste stijging in ruim 4 jaar. Nederland dankt deze groei voor een belangrijk deel aan de sterke opmars van kunstmatige intelligentie. ASML speelt daarbij een belangrijke rol als wereldwijd enige leverancier van zeer geavanceerde lithografiesystemen, waarmee chipfabrikanten de voor AI benodigde chips kunnen maken. Van de 8 grootste branches realiseerde de machine-industrie opnieuw de grootste productiestijging, met een plus van meer dan 45%. Krantenuitgevers zien hun omzet al 6 jaar op rij groeien, doordat steeds meer lezers betalen voor nieuws. Vorig jaar haalden dagbladuitgevers in Nederland samen ruim 1,2 miljard euro binnen. 2% meer dan een jaar eerder. De groei kwam vooral door digitale abonnementen, die 13% stegen tot 224 miljoen euro. Economen van ABN AMRO verwachten dat de inkomsten uit krantenabonnementen de komende 2 jaar blijven groeien tot 300 miljoen euro. Betalende lezers zijn nu goed voor ruim 80% van de omzet, terwijl advertenties minder opleveren.
2: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met verliezen gesloten. De S&P 500 daalde 0,5% tot 7.765 punten. De Nasdaq zakte 1,3% tot 27.193 punten. De Dow Jones-index steeg 0,1% tot 51.231 punten. De koersen stonden onder druk door stijgende olieprijzen en dalingen in de chipsector. Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron wonnen tot 3,4%. De olieprijzen klommen meer dan 3% door oplopende spanningen in het Midden-Oosten.
3: Venezuela verwacht in het derde kwartaal een economische groei van 6,5%. Dat ondanks de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Dat heeft interim-president Delcy Rodríguez gezegd op een bijeenkomst met zakenmensen. De olieproductie is dit jaar met 8% toegenomen. Die bedraagt nu ongeveer 1,25 miljoen vaten per dag. Sinds de arrestatie van voormalig president Nicolas Maduro door de Verenigde Staten komen de investeringen in de olieindustrie weer op gang. Venezuela verwacht de komende 2 jaar 12 miljard dollar aan publieke en private investeringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. De NBA en de Internationale Basketbalbond FIBA houden vast aan hun plan voor een nieuwe basketbalcompetitie in Europa. Clubs uit de Euroleague wezen dinsdag een voorstel tot samenwerking nog af. De NBA wil vanaf 2027 een eigen competitie starten met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Deelnemende franchises zouden ieder minstens $500 miljoen moeten inleggen. Die bedragen zijn voor de Euroleague-clubs onaanvaardbaar. Een vertegenwoordiger van een Euroleague-club verwacht dat de NBA met een verbeterd voorstel komt. Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft straffen tot 12 jaar cel geëist tegen leden van het medisch team van voetballegende Diego Maradona. Volgens het OM gingen de verzorgers chaotisch te werk in de periode voor zijn overlijden. Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand enkele weken na een hersenoperatie. De hoogste strafeis van 12 jaar was voor lijfarts Leopoldo Luque, die samen met psychiater Agustina Kozachov wordt beschuldigd van doodslag met opzet vanwege nalatige verzorging. Een eerder strafproces werd in 2025 nietig verklaard omdat een rechter had meegewerkt aan een documentaire over de zaak. Jenning de Bo wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Reggeborg zegt dat hij ervoor wil gaan, ondanks de krappe kalender dit seizoen. Door nieuwe selectieregels van de Schaatsbond kunnen individuele schaatsers zich via de wereldbeker kwalificeren voor de WK-afstanden. Daardoor zou de Bo de NK-afstanden eind januari kunnen overslaan. Een week later kan hij zich dan beter voorbereiden op de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City, waar hij een gooi wil doen naar het wereldrecord van 33,61, dat sinds 2019 in handen is van de Rus Pavel Kulisnikov. Het persoonlijk record van de Bo staat op 33,63. Femke Kok vindt het jammer dat Jutta Leerdam dit schaatsseizoen niet in actie komt. Kok zegt bij de teampresentatie van Reggeborg dat ze de beslissing van Leerdam begrijpt. Leerdam maakte vorige maand bekend dit seizoen over te slaan, nadat ze bij de Spelen in Milaan goud won op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Kok deed het andersom, met goud op de 500 en zilver op de 1000 meter. Ze zegt dat Leerdam de afgelopen jaren een stabiele concurrent was, die er altijd stond als het moest, en dat ze dat enorm gaat missen. Schaatsster Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Reitma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière. Zwemster Marit Steenbergen heeft de 100 meter wisselslag gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tashkent. De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en verbeterde daarmee haar eigen Europees record uit vorig jaar. Ze bleef de Belgische Roos van Otterdijk en de Chinese Yu Yiting voor. Met haar tijd noteerde Steenbergen de tweede tijd ooit op deze afstand. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh was sneller met haar wereldrecord van 55,11.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met perioden van regen. De wind uit het zuidwesten is landinwaarts matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanmiddag blijft het vrijwel overal bewolkt en regent het op veel plaatsen. In het zuidoosten zijn er ook droge momenten. Het wordt tussen de 14 en 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanavond trekken er flinke buien over, plaatselijk met onweer en windstoten. Morgen is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In het noorden is er kans op onweer en vooral daar kan veel regen vallen. De temperatuur komt rond de 14 graden uit.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Dagblad van het Noorden meldt dat gemeenten in Groningen en Drenthe steeds vaker extreem dure jeugdzorgtrajecten zien voor jongeren die nergens anders terecht kunnen. Drentse en Groningen gemeenten betaalden in 3 jaar tijd minimaal 26.200.000 euro aan hun duurste individuele jeugdzorgdossiers. De hoge kosten trekken een zware wissel op de gemeentelijke begroting. Assen verwacht dit jaar ruim 1.070.000 euro kwijt te zijn aan 1 jeugdzorgcasus. Westerwolde is ruim 1,5 miljoen euro kwijt voor de begeleiding en huisvesting van 3 kinderen uit een gezin in een vakantiewoning. Oud-premier Dick Schoof zegt dat de Amerikaanse omgang met Rusland en Oekraïne sinds het aantreden van president Donald Trump voor Europa niet te volgen was. Europese bondgenoten van Oekraïne maakten daardoor weinig voortgang met veiligheidsgaranties voor het land. De VS krabbelde volgens Schoof steeds terug. Europese landen wilden niet zonder Amerikaanse ruggensteun tegenover Rusland komen te staan. Maar of die steun er zou komen, bleef lang onduidelijk. De hulp aan Oekraïne verschuift inmiddels van bescherming met troepen naar training, wapens en vooral geld. Een 23-jarige vrouw uit Rotterdam, die op 13 september om het leven kwam bij een ongeluk op Aruba, zat zelf achter het stuur. Dat blijkt uit onderzoek van het Openbaar Ministerie op Aruba, onder meer van videobeelden. De familie van de vrouw had twijfels geuit over wie het voertuig bestuurde. De vrouw verongelukte met een terreinwagen op een strand bij San Nicolas. In het voertuig zaten ook haar vriend en een Nederlandse militair. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek omdat de militair bij het ongeluk betrokken was. Het onderzoek is nog niet afgerond. Het OM maakt de bevindingen over de bestuurder nu al bekend vanwege de aanhoudende publieke aandacht. Het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond ontruimd na een brand in een kruipruimte van de parkeergarage. Het vuur breidde zich uit naar de spouwmuur. Het blussen kostte veel tijd, omdat de brandhaard moeilijk bereikbaar was. De brandweer zette schuim in en sloot deuren om de zuurstoftoevoer te beperken. De brand is inmiddels onder controle en de hulpdiensten bouwen hun inzet af. Deze vrijdag doen meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Het jaarlijkse evenement waarop gevierd wordt dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 240 meer dan vorig jaar. Het evenement vindt dit jaar op verzoek van de scholen voor het eerst in oktober plaats, in plaats van in december. COC Nederland denkt dat er meer animo is, door een onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht dat vorige maand werd gepubliceerd. Waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren fors is gedaald.
2: Deelnemende scholen ontvangen van COC een speciaal pakket en materialen voor in de les. De Nederlandse Defensie gaat het politiekorps van Sint Maarten per direct helpen in de strijd tegen de criminaliteit. Het is al de vijfde keer in ruim 2 jaar dat het eiland aan Nederland militaire hulp heeft gevraagd. In december 2025 vroeg de regering van Sint Maarten officiële militaire bijstand aan na een reeks gewelddadige overvallen. Mariniers voerden daarop wekenlang samen met de lokale politie gezamenlijke surveillances en intensieve verkeerscontroles uit. Daarnaast werken mariniers samen met de lokale autoriteiten en de kustwacht Caribisch gebied om internationale drugsmokkel rondom het eiland tegen te gaan.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Een studente van Cornell University heeft een rechtszaak aangespannen tegen 7 mannen en de universiteit. Ze stelt dat mannelijke studenten haar alcohol en drugs hebben toegediend en haar daarna als groep seksueel hebben misbruikt. De vrouw verwijt de universiteit dat die haar beschuldigingen onvoldoende heeft onderzocht en de verdachte niet heeft gestraft. Bij de rechtbank in New York demonstreerden honderden mensen tegen seksueel geweld. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet, nadat een lokale aanklager had besloten niet tot vervolging over te gaan. Een man is neergeschoten tijdens een confrontatie met federale agenten in de Bronx in New York. Media melden dat immigratiedienst ICE bij het incident betrokken was. Volgens burgemeester Zoran Mamdani van New York omsingelden agenten de man en een 5-jarig kind in een auto, waarna ze schoten losten. De man raakte gewond. Het kind bleef waarschijnlijk ongedeerd. Mamdani eist dat president Donald Trump alle ICE-acties in de stad staakt en spreekt van een onverantwoordelijke en ongelooflijk ernstige situatie. Gouverneur Kathy Hochul wil een volledig en transparant verslag van de federale autoriteiten over wat er is gebeurd en waarom. Oekraïns president Volodymyr Zelensky beschuldigt de Verenigde Staten ervan niet te helpen tegen Rusland. Volgens hem kunnen de Amerikanen niet tegelijk economische banden met Rusland nastreven en bemiddelen in de oorlog. Donderdag kwamen zeker 35 mensen om bij Russische bombardementen in het oosten van Oekraïne. In de stad Priluki werden 22 mensen gedood in een getroffen appartementencomplex. Oekraïense onderhandelaars praten vrijdag en zaterdag in de Verenigde Staten met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Dat gebeurt in een poging de vredesonderhandelingen met Rusland uit het slop te trekken. Minister van Defensie Pete Hegseth heeft aangekondigd dat de executie van Nidal Hassan openbaar wordt en plaatsvindt op Fort Hood in Texas. Hassan schoot daar in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood. Hij werd in 2013 ter dood veroordeeld. De executie door een vuurpeloton staat gepland voor 3 december en wordt ook gelivestreamd. Het is 90 jaar geleden dat in de Verenigde Staten een openbare executie plaatsvond. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft woensdag in Moskou de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin bijgewoond. Dat meldt het Kremlin. Poetin hoorde woensdagochtend dat Schröder in de Russische hoofdstad was en nodigde hem bij hem thuis uit. Het Kremlin publiceerde foto's waarop de twee elkaar lachend de hand schudden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier van Duitsland en heeft nog steeds een hechte band met Poetin. Oekraïense onderhandelaars voeren vrijdag en zaterdag gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. President Volodymyr Zelensky verwacht dat er dit keer ook een Europese delegatie aansluit. De Verenigde Staten proberen de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne nieuw leven in te blazen. Maar dat heeft nog weinig resultaten opgeleverd. Oekraïne en Rusland hebben nog niet getoond te willen buigen voor de eisen van de ander. Ook de nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgenodigd, evenals functionarissen van de NAVO.
6: En nu het economisch nieuws. Drie voormalige veiligheidsonderzoekers van OpenAI zeggen dat ze zijn ontslagen omdat ze waarschuwden voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Een van hen schrijft dat ze veiligheid belangrijker vonden dan de korte termijn belangen van het bedrijf. OpenAI maakte vorige week het ontslag bekend en zegt dat de drie onzorgvuldig omgingen met gevoelige informatie en het bedrijfsbeleid schonden. De onderzoekers werkten aan het monitoren van de AI-modellen van OpenAI. Die modellen ontsnapten in juli uit hun testomgeving en braken in bij de systemen van programmeursplatform Hugging Face.
7: Anthropic heeft zijn gebruiksbeleid aangepast en verbiedt nu aanhoudend beledigend of wreed gedrag tegenover zijn AI-modellen, zoals chatbot Claude. De stap komt terwijl het debat groeit over de vraag of kunstmatige intelligentie bewustzijn kan hebben. Topman Dario Amodei zei in februari tegen de New York Times dat hij niet zeker weet of AI-modellen een bewustzijn kunnen hebben, maar dat Anthropic wel openstaat voor die mogelijkheid. Het bedrijf liet vorig jaar al weten dat Claude in extreme gevallen van aanhoudend schadelijke of beledigende interacties zelf gesprekken kan beëindigen. Fabrikant van elektrische bussen Ebusco kampt met acute geldzorgen. Als de komende weken geen financiering komt om operationele kosten op te vangen, bestaat er wezenlijke onzekerheid over de continuïteit van het bedrijf. Ebusco voert gesprekken met aandeelhouders over aanzienlijke extra financiering, maar heeft nog geen bindende toezegging verkregen. De bussenproductie staat intussen nagenoeg stil. Ebusco leverde in het derde kwartaal slechts 3 bussen op, waarmee het totaal sinds het begin van het jaar op 19 komt. De productie van de Nederlandse industrie is in augustus met 12% gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is dit de grootste stijging in ruim 4 jaar. Nederland dankt deze groei voor een belangrijk deel aan de sterke opmars van kunstmatige intelligentie. ASML speelt daarbij een belangrijke rol als wereldwijd enige leverancier van zeer geavanceerde lithografiesystemen, waarmee chipfabrikanten de voor AI benodigde chips kunnen maken. Van de 8 grootste branches realiseerde de machine-industrie opnieuw de grootste productiestijging, met een plus van meer dan 45%. Krantenuitgevers zien hun omzet al 6 jaar op rij groeien, doordat steeds meer lezers betalen voor nieuws. Vorig jaar haalden dagbladuitgevers in Nederland samen ruim 1,2 miljard euro binnen. 2% meer dan een jaar eerder. De groei kwam vooral door digitale abonnementen, die 13% stegen tot 224 miljoen euro. Economen van ABN AMRO verwachten dat de inkomsten uit krantenabonnementen de komende 2 jaar blijven groeien tot 300 miljoen euro. Betalende lezers zijn nu goed voor ruim 80% van de omzet, terwijl advertenties minder opleveren. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met verliezen gesloten. De S&P 500 daalde 0,5% tot 7.765 punten. De Nasdaq zakte 1,3% tot 27.193 punten. De Dow Jones-index steeg 0,1% tot 51.231 punten. De koersen stonden onder druk door stijgende olieprijzen en dalingen in de chipsector. Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron wonnen tot 3,4%. De olieprijzen klommen meer dan 3% door oplopende spanningen in het Midden-Oosten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. De NBA en de Internationale Basketbalbond FIBA houden vast aan hun plan voor een nieuwe basketbalcompetitie in Europa. Clubs uit de Euroleague wezen dinsdag een voorstel tot samenwerking nog af. De NBA wil vanaf 2027 een eigen competitie starten met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Deelnemende franchises zouden ieder minstens $500 miljoen moeten inleggen. Die bedragen zijn voor de Euroleague-clubs onaanvaardbaar. Een vertegenwoordiger van een Euroleague-club verwacht dat de NBA met een verbeterd voorstel komt. Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft straffen tot 12 jaar cel geëist tegen leden van het medisch team van voetballegende Diego Maradona. Volgens het OM gingen de verzorgers chaotisch te werk in de periode voor zijn overlijden. Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand enkele weken na een hersenoperatie. De hoogste strafeis van 12 jaar was voor lijfarts Leopoldo Luque, die samen met psychiater Agustina Kozachov wordt beschuldigd van doodslag met opzet vanwege nalatige verzorging. Een eerder strafproces werd in 2025 nietig verklaard omdat een rechter had meegewerkt aan een documentaire over de zaak. Jenning de Bol wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Reggeborg zegt dat hij ervoor wil gaan, ondanks de krappe kalender dit seizoen. Door nieuwe selectieregels van de Schaatsbond kunnen individuele schaatsers zich via de wereldbeker kwalificeren voor de WK-afstanden. Daardoor zou de Bol de NK-afstanden eind januari kunnen overslaan. Een week later kan hij zich dan beter voorbereiden op de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City, waar hij een gooi wil doen naar het wereldrecord van 33,61... dat sinds 2019 in handen is van de Rus Pavel Kulisnikov. Het persoonlijk record van de Bol staat op 33,63. Femke Kok vindt het jammer dat Jutta Leerdam dit schaatsseizoen niet in actie komt. Kok zegt bij de teampresentatie van Reggeborg dat ze de beslissing van Leerdam begrijpt. Leerdam maakte vorige maand bekend dit seizoen over te slaan, nadat ze bij de Spelen in Milaan goud won op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Kok deed het andersom, met goud op de 500 en zilver op de 1000 meter. Ze zegt dat Leerdam de afgelopen jaren een stabiele concurrent was, die er altijd stond als het moest, en dat ze dat enorm gaat missen. Schaatster Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Rijpma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière. Zwemster Marit Steenbergen heeft de 100 meter wisselslag gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tashkent. De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en verbeterde daarmee haar eigen Europees record uit vorig jaar. Ze bleef de Belgische Roos van Otterdijk en de Chinese Yu Yiting voor. Met haar tijd noteerde Steenbergen de tweede tijd ooit op deze afstand. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh was sneller met haar wereldrecord van 55,11.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met perioden van regen. De wind uit het zuidwesten is landinwaarts matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanmiddag blijft het vrijwel overal bewolkt en regent het op veel plaatsen. Alleen in het zuidoosten zijn er droge momenten. De middagtemperatuur komt uit tussen 14 graden in het oosten en 18 graden aan de westkust. De wind blijft matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanavond worden er flinke buien verwacht, plaatselijk met onweer en windstoten. Morgen zaterdag veel buien, vooral in het noorden met kans op onweer. Het wordt ongeveer 14 graden.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Ron Keunig van Deventer roept de G40 op om met het ministerie van Justitie en Veiligheid te praten over meer inleveracties voor vuurwerk.
9: Vrijdag eindigt de landelijke actie waarbij mensen vuurwerk veilig, gratis en anoniem kunnen inleveren zonder boete. In Deventer leverde de actie 330 kilo vuurwerk op. Koenig vreest dat er nog veel vuurwerk bij mensen thuis ligt en dat het ook bij andere gelegenheden wordt gebruikt. Hij wil dat het ministerie vaker inleveracties organiseert en financiert. Het Dagblad van het Noorden meldt dat gemeenten in Groningen en Drenthe steeds vaker extreem dure jeugdzorgtrajecten zien voor jongeren die nergens anders terecht kunnen. Drentse en Groningen gemeenten betaalden in 3 jaar tijd minimaal 26.200.000 euro aan hun duurste individuele jeugdzorgdossiers. De hoge kosten trekken een zware wissel op de gemeentelijke begroting. Assen verwacht dit jaar ruim 1.070.000 euro kwijt te zijn aan 1 jeugdzorgcasus. Westerwolde is ruim 1,5 miljoen euro kwijt voor de begeleiding en huisvesting van 3 kinderen uit een gezin in een vakantiewoning. Oud-premier Dick Schoof zegt dat de Amerikaanse omgang met Rusland en Oekraïne sinds het aantreden van president Donald Trump voor Europa niet te volgen was. Europese bondgenoten van Oekraïne maakten daardoor weinig voortgang met veiligheidsgaranties voor het land. De VS krabbelde volgens Schoof steeds terug. Europese landen wilden niet zonder Amerikaanse ruggensteun tegenover Rusland komen te staan, maar of die steun er zou komen bleef lang onduidelijk. De hulp aan Oekraïne verschuift inmiddels van bescherming met troepen naar training, wapens en vooral geld. Een 23-jarige vrouw uit Rotterdam, die op 13 september om het leven kwam bij een ongeluk op Aruba, zat zelf achter het stuur. Dat blijkt uit onderzoek van het Openbaar Ministerie op Aruba, onder meer van videobeelden. De familie van de vrouw had twijfels geuit over wie het voertuig bestuurde. De vrouw verongelukte met een terreinwagen op een strand bij San Nicolas. In het voertuig zaten ook haar vriend en een Nederlandse militair. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek omdat de militair bij het ongeluk betrokken was. Het onderzoek is nog niet afgerond. Het OM maakt de bevindingen over de bestuurder nu al bekend vanwege de aanhoudende publieke aandacht. Het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond ontruimd na een brand in een kruipruimte van de parkeergarage. Het vuur breidde zich uit naar de spouwmuur. Het blussen kostte veel tijd omdat de brandhaard moeilijk bereikbaar was. De brandweer zette schuim in en sloot deuren om de zuurstoftoevoer te beperken. De brand is inmiddels onder controle en de hulpdiensten bouwen hun inzet af. Deze vrijdag doen meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Het jaarlijkse evenement waarop gevierd wordt dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 240 meer dan vorig jaar. Het evenement vindt dit jaar op verzoek van de scholen voor het eerst in oktober plaats, in plaats van in december. COC Nederland denkt dat er meer animo is, door een onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht dat vorige maand werd gepubliceerd. Waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren fors is gedaald. Deelnemende scholen ontvangen van COC een speciaal pakket en materialen voor in de les.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlandsnieuws. Een studente van Cornell University heeft een rechtszaak aangespannen tegen 7 mannen en de universiteit. Ze stelt dat mannelijke studenten haar alcohol en drugs hebben toegediend en haar daarna als groep seksueel hebben misbruikt. De vrouw verwijt de universiteit dat die haar beschuldigingen onvoldoende heeft onderzocht en de verdachte niet heeft gestraft. Bij de rechtbank in New York demonstreerden honderden mensen tegen seksueel geweld. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet, nadat een lokale aanklager had besloten niet tot vervolging over te gaan. Een man is neergeschoten tijdens een confrontatie met federale agenten in de Bronx in New York. Media melden dat immigratiedienst ICE bij het incident betrokken was. Volgens burgemeester Zoran Mamdani van New York omsingelden agenten de man en een 5-jarig kind in een auto,
10: waarna ze schoten losten. De man raakte gewond, het kind bleef waarschijnlijk ongedeerd. Mamdani eist dat president Donald Trump alle ICE-acties in de stad staakt en spreekt van een onverantwoordelijke en ongelooflijk ernstige situatie. Gouverneur Kathy Hochul wil een volledig en transparant verslag van de federale autoriteiten over wat er is gebeurd en waarom.
11: Oekraïns president Volodymyr Zelensky beschuldigt de Verenigde Staten ervan niet te helpen tegen Rusland. Volgens hem kunnen de Amerikanen niet tegelijk economische banden met Rusland nastreven en bemiddelen in de oorlog. Donderdag kwamen zeker 35 mensen om bij Russische bombardementen in het oosten van Oekraïne. In de stad Priluki werden 22 mensen gedood in een getroffen appartementencomplex. Oekraïense onderhandelaars praten vrijdag en zaterdag in de Verenigde Staten met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Dat gebeurt in een poging de vredesonderhandelingen met Rusland uit het slop te trekken.
12: Minister van Defensie Pete Hegseth heeft aangekondigd dat de executie van Nidal Hassan openbaar wordt en plaatsvindt op Fort Hood in Texas. Hassan schoot daar in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood. Hij werd in 2013 ter dood veroordeeld. De executie door een vuurpeloton staat gepland voor 3 december en wordt ook gelivestreamd. Het is 90 jaar geleden dat in de Verenigde Staten een openbare executie plaatsvond.
13: De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft woensdag in Moskou de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin bijgewoond. Dat meldt het Kremlin. Poetin hoorde woensdagochtend dat Schröder in de Russische hoofdstad was en nodigde hem bij hem thuis uit. Het Kremlin publiceerde foto's waarop de twee elkaar lachend de hand schudden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier van Duitsland en heeft nog steeds een hechte band met Poetin.
14: Oekraïense onderhandelaars voeren vrijdag en zaterdag gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. President Volodymyr Zelensky verwacht dat er dit keer ook een Europese delegatie aansluit. De Verenigde Staten proberen de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne nieuw leven in te blazen. Maar dat heeft nog weinig resultaten opgeleverd. Oekraïne en Rusland hebben nog niet getoond te willen buigen voor de eisen van de ander. Ook de nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgenodigd. Evenals functionarissen van de NAVO.
15: En nu het economisch nieuws. 3 voormalige veiligheidsonderzoekers van OpenAI zeggen dat ze zijn ontslagen omdat ze waarschuwden voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Een van hen schrijft dat ze zijn ontslagen omdat ze veiligheid belangrijker vonden dan de korte termijn belangen van het bedrijf. OpenAI maakte vorige week het ontslag bekend en zegt dat de 3 medewerkers onzorgvuldig omgingen met gevoelige informatie en het bedrijfsbeleid schonden. De onderzoekers werkten aan het monitoren van AI-modellen die in juli uit hun testomgeving ontsnapten en inbraken bij een programmeursplatform. De afgelopen maanden zijn meerdere veiligheidsincidenten met modellen van OpenAI gemeld, waarbij AI-systemen onverwacht websites van de Amerikaanse en Australische overheid bezochten.
16: Fabrikant van elektrische bussen Ebusco kampt met acute geldzorgen. Als de komende weken geen financiering komt, bestaat er volgens het bedrijf wezenlijke onzekerheid over de continuïteit. Ebusco voert gesprekken met aandeelhouders over extra financiering, maar heeft nog geen bindende toezegging gekregen. De bussenproductie staat intussen nagenoeg stil. Ebusco leverde in het derde kwartaal slechts 3 bussen op, waarmee het totaal sinds het begin van het jaar op 19 komt.
17: Anthropic heeft zijn gebruiksbeleid aangepast en verbiedt nu aanhoudend beledigend of wreed gedrag tegenover zijn AI-modellen, zoals chatbot Claude. De stap komt terwijl het debat groeit over de vraag of kunstmatige intelligentie bewustzijn kan hebben. Topman Dario Amodei zei in februari tegen de New York Times dat hij niet zeker weet of AI-modellen een bewustzijn kunnen hebben, maar dat Anthropic wel openstaat voor die mogelijkheid.
18: Het bedrijf liet vorig jaar al weten dat Claude in extreme gevallen van aanhoudend schadelijke of beledigende interacties zelf gesprekken kan beëindigen. De productie van de Nederlandse industrie is in augustus met 12% gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is dit de grootste stijging in ruim 4 jaar. Nederland dankt deze groei voor een belangrijk deel aan de sterke opmars van kunstmatige intelligentie. ASML speelt daarbij een belangrijke rol als wereldwijd enige leverancier van zeer geavanceerde lithografiesystemen, waarmee chipfabrikanten de voor AI benodigde chips kunnen maken. Van de 8 grootste branches realiseerde de machine-industrie opnieuw de grootste productiestijging, met een plus van meer dan 45%. Krantenuitgevers zien hun omzet al 6 jaar op rij groeien, doordat steeds meer lezers betalen voor nieuws. Vorig jaar haalden dagbladuitgevers in Nederland samen ruim 1,2 miljard euro binnen. 2% meer dan een jaar eerder. De groei kwam vooral door digitale abonnementen, die 13% stegen tot 224 miljoen euro. Economen van ABN AMRO verwachten dat de inkomsten uit krantenabonnementen de komende 2 jaar blijven groeien tot 300 miljoen euro. Betalende lezers zijn nu goed voor ruim 80% van de omzet, terwijl advertenties minder opleveren. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met verliezen gesloten. De S&P 500 daalde 0,5% tot 7.765 punten. De Nasdaq zakte 1,3% tot 27.193 punten. De Dow Jones-index steeg 0,1% tot 51.231 punten. De koersen stonden onder druk door stijgende olieprijzen en dalingen in de chipsector. Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron wonnen tot 3,4%. De olieprijzen klommen meer dan 3% door oplopende spanningen in het Midden-Oosten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft straffen tot 12 jaar cel geëist tegen leden van het medisch team van voetballegende Diego Maradona. Volgens het OM gingen de verzorgers chaotisch te werk in de periode voor zijn overlijden. Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand, enkele weken na een hersenoperatie. De hoogste strafeis van 12 jaar was voor lijfarts Leopoldo Luque, die samen met psychiater Agustina Kozachov wordt beschuldigd van doodslag met opzet vanwege nalatige verzorging. Een eerder strafproces werd in 2025 nietig verklaard, omdat een rechter had meegewerkt aan een documentaire over de zaak. Jenning de Bol wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Reggeborg zegt dat hij ervoor wil gaan, ondanks de krappe kalender dit seizoen. Door nieuwe selectieregels van de Schaatsbond kunnen individuele schaatsers zich via de wereldbeker kwalificeren voor de WK-afstanden. Daardoor zou de Bo de NK-afstanden eind januari kunnen overslaan. Een week later kan hij zich dan beter voorbereiden op de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City, waar hij een gooi wil doen naar het wereldrecord van 33,61, dat sinds 2019 in handen is van de Rus Pavel Kulisnikov. Het persoonlijk record van de Bo staat op 33,63. Femke Kok vindt het jammer dat Jutta Leerdam dit schaatsseizoen niet in actie komt. Kok zegt bij de teampresentatie van Reggeborg dat ze de beslissing van Leerdam begrijpt. Leerdam maakte vorige maand bekend dit seizoen over te slaan, nadat ze bij de Spelen in Milaan goud won op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Kok deed het andersom, met goud op de 500 en zilver op de 1000 meter. Ze zegt dat Leerdam de afgelopen jaren een stabiele concurrent was, die er altijd stond als het moest, en dat ze dat enorm gaat missen. Schaatsster Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Rijtma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière. Zwemster Marit Steenbergen heeft de 100 meter wisselslag gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tashkent. De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en verbeterde daarmee haar eigen Europees record uit vorig jaar. Ze bleef de Belgische Roos van Otterdijk en de Chinese Yu Yiting voor. Met haar tijd noteerde Steenbergen de tweede tijd ooit op deze afstand. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh was sneller met haar wereldrecord van 55,11. Moto2-coureur Colin Veyer is terug op de motor na zijn sleutelbeenbreuk. De 21-jarige rijder uit Staphorst reed vandaag de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Indonesië en noteerde de 8e tijd. Veyer brak op 18 september zijn sleutelbeen bij een crash in Oostenrijk en miste daardoor 2 races. Dit seizoen stond hij 2 keer op het podium in de Moto2. Hij staat 10e in het wereldkampioenschap.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met perioden van regen. De wind komt uit het zuidwesten en is landinwaarts matig. Maar aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanmiddag blijft het bewolkt en regent het op veel plaatsen. Alleen in het zuidoosten zijn er ook droge momenten. Het wordt 14 tot 18 graden. De wind blijft matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanavond trekken flinke buien over, met plaatselijk kans op onweer en windstoten. Morgen weer veel buien, vooral in het noorden met kans op onweer. Het wordt ongeveer 14 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Ron König van Deventer roept de G40 op om met het ministerie van Justitie en Veiligheid te praten over meer inleveracties voor vuurwerk. Vrijdag eindigt de landelijke actie waarbij mensen vuurwerk veilig, gratis en anoniem kunnen inleveren zonder boete. In Deventer leverde de actie 330 kilo vuurwerk op. König vreest dat er nog veel vuurwerk bij mensen thuis ligt en dat het ook bij andere gelegenheden wordt gebruikt. Hij wil dat het ministerie vaker inleveracties organiseert en financiert. Het Dagblad van het Noorden meldt dat gemeenten in Groningen en Drenthe steeds vaker extreem dure jeugdzorgtrajecten zien voor jongeren die nergens anders terecht kunnen. Drentse en Groningen gemeenten betaalden in 3 jaar tijd minimaal 26 miljoen 200.000 euro aan hun duurste individuele jeugdzorgdossiers. De hoge kosten trekken een zware wissel op de gemeentelijke begroting. Assen verwacht dit jaar ruim 1 miljoen 70.000 euro kwijt te zijn aan 1 jeugdzorgcasus. Westerwolde is ruim 1,5 miljoen euro kwijt voor de begeleiding en huisvesting van 3 kinderen uit een gezin in een vakantiewoning. Oud-premier Dick Schoof zegt dat de Amerikaanse omgang met Rusland en Oekraïne sinds het aantreden van president Donald Trump voor Europa niet te volgen was. Europese bondgenoten van Oekraïne maakten daardoor weinig voortgang met veiligheidsgaranties voor het land. De VS krabbelde volgens Schoof steeds terug. Europese landen wilden niet zonder Amerikaanse ruggensteun tegenover Rusland komen te staan, maar of die steun er zou komen bleef lang onduidelijk. De hulp aan Oekraïne verschuift inmiddels van bescherming met troepen naar training, wapens en vooral geld.
20: Een 23-jarige vrouw uit Rotterdam, die op 13 september om het leven kwam bij een ongeluk op Aruba, zat zelf achter het stuur. Dat blijkt uit onderzoek van het Openbaar Ministerie op Aruba, onder meer van videobeelden. De familie van de vrouw had twijfels geuit over wie het voertuig bestuurde. De vrouw verongelukte met een terreinwagen op een strand bij San Nicolas. In het voertuig zaten ook haar vriend en een Nederlandse militair. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek omdat de militair bij het ongeluk betrokken was. Het onderzoek is nog niet afgerond.
0: Het OM maakt de bevindingen over de bestuurder nu al bekend vanwege de aanhoudende publieke aandacht.
21: Het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond ontruimd na een brand in een kruipruimte van de parkeergarage. Het vuur breidde zich uit naar de spouwmuur. Het blussen kostte veel tijd omdat de brandhaard moeilijk bereikbaar was. De brandweer zette schuim in en sloot deuren om de zuurstoftoevoer te beperken. De brand is inmiddels onder controle en de hulpdiensten bouwen hun inzet af.
22: Deze vrijdag doen meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Het jaarlijkse evenement

0: seksualiteit onder jongeren fors is gedaald. Deelnemende scholen ontvangen van COC een speciaal pakket en materialen voor in de les.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Een studente van Cornell University heeft een rechtszaak aangespannen tegen 7 mannen en de universiteit. Ze stelt dat mannelijke studenten haar alcohol en drugs hebben toegediend en haar daarna als groep seksueel hebben misbruikt. De vrouw verwijt de universiteit dat die haar beschuldigingen onvoldoende heeft onderzocht en de verdachte niet heeft gestraft. Bij de rechtbank in New York demonstreerden honderden mensen tegen seksueel geweld. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet, nadat een lokale aanklager had besloten niet tot vervolging over te gaan. Een man is neergeschoten tijdens een confrontatie met federale agenten in de Bronx in New York. Media melden dat immigratiedienst ICE bij het incident betrokken was. Volgens burgemeester Zoran Mamdani van New York omsingelden agenten de man en een 5-jarig kind in een auto, waarna ze schoten losten. De man raakte gewond, het kind bleef waarschijnlijk ongedeerd. Mamdani eist dat president Donald Trump alle ICE-acties in de stad staakt en spreekt van een onverantwoordelijke en ongelooflijk ernstige situatie. Gouverneur Kathy Hochul wil een volledig en transparant verslag van de federale autoriteiten over wat er is gebeurd en waarom.
3: Oekraïns president Volodymyr Zelensky beschuldigt de Verenigde Staten ervan niet te helpen tegen Rusland. Volgens hem kunnen de Amerikanen niet tegelijk economische banden met Rusland nastreven en bemiddelen in de oorlog. Donderdag kwamen zeker 35 mensen om bij Russische bombardementen in het oosten van Oekraïne. In de stad Priluki werden 22 mensen gedood in een getroffen appartementencomplex. Oekraïense onderhandelaars praten vrijdag en zaterdag in de Verenigde Staten met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Dat gebeurt in een poging de vredesonderhandelingen met Rusland uit het slop te trekken. Minister van Defensie Pete Hegseth heeft aangekondigd dat de executie van Nidal Hassan openbaar wordt en plaatsvindt op Fort Hood in Texas. Hassan schoot daar in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood. Hij werd in 2013 ter dood veroordeeld. De executie door een vuurpeloton staat gepland voor 3 december en wordt ook gelivestreamd. Het is 90 jaar geleden dat in de Verenigde Staten een openbare executie plaatsvond. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft woensdag in Moskou de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin bijgewoond. Dat meldt het Kremlin. Poetin hoorde woensdagochtend dat Schröder in de Russische hoofdstad was en nodigde hem bij hem thuis uit. Het Kremlin publiceerde foto's waarop de twee elkaar lachend de hand schudden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier van Duitsland en heeft nog steeds een hechte band met Poetin.
4: Oekraïense onderhandelaars voeren vrijdag en zaterdag gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. President Volodymyr Zelensky verwacht dat er dit keer ook een Europese delegatie aansluit. De Verenigde Staten proberen de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne nieuw leven in te blazen. Maar dat heeft nog weinig resultaten opgeleverd. Oekraïne en Rusland hebben nog niet getoond te willen buigen voor de eisen van de ander. Ook de nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgenodigd, evenals functionarissen van de NAVO.
2: En nu het economisch nieuws. Ebusco kampt met acute geldzorgen en heeft de komende weken aanzienlijke extra financiering nodig om operationele kosten te dekken. Als die financiering niet komt, bestaat er wezenlijke onzekerheid over de continuïteit van het bedrijf. De bussenproductie staat nagenoeg stil. Ebusco leverde in het derde kwartaal slechts 3 bussen,

0: Het bedrijf voert gesprekken met aandeelhouders over financiering, maar heeft nog geen bindende toezegging gekregen. Drie voormalige veiligheidsonderzoekers van OpenAI zeggen dat ze zijn ontslagen omdat ze waarschuwden voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Een van hen schrijft dat ze zijn ontslagen omdat ze veiligheid belangrijker vonden dan de korte termijn belangen van het bedrijf. OpenAI maakte vorige week het ontslag bekend en zegt dat de drie medewerkers onzorgvuldig omgingen met gevoelige informatie en het bedrijfsbeleid schonden. De onderzoekers werkten aan het monitoren van AI-modellen die in juli uit hun testomgeving ontsnapten en inbraken bij een programmeursplatform. De afgelopen maanden zijn meerdere veiligheidsincidenten met modellen van OpenAI gemeld, waarbij AI-systemen onverwacht websites van de Amerikaanse en Australische overheid bezochten. Anthropic heeft zijn gebruiksbeleid aangepast en verbiedt nu aanhoudend beledigend of wreed gedrag tegenover zijn AI-modellen, zoals chatbot Claude. De stap komt terwijl het debat groeit over de vraag of kunstmatige intelligentie bewustzijn kan hebben. Topman Dario Amodei zei in februari tegen de New York Times dat hij niet zeker weet of AI-modellen een bewustzijn kunnen hebben, maar dat Anthropic wel openstaat voor die mogelijkheid. Het bedrijf liet vorig jaar al weten dat Claude in extreme gevallen van aanhoudend schadelijke of beledigende interacties zelf gesprekken kan beëindigen. De productie van de Nederlandse industrie is in augustus met 12% gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is dit de grootste stijging in ruim 4 jaar. Nederland dankt deze groei voor een belangrijk deel aan de sterke opmars van kunstmatige intelligentie. ASML speelt daarbij een belangrijke rol als wereldwijd enige leverancier van zeer geavanceerde lithografie-systemen waarmee chipfabrikanten de voor AI benodigde chips kunnen maken. Van de 8 grootste branches realiseerde de machine-industrie opnieuw de grootste productiestijging, met een plus van meer dan 45%. Krantenuitgevers zien hun omzet al 6 jaar op rij groeien, doordat steeds meer lezers betalen voor nieuws. Vorig jaar haalden dagbladuitgevers in Nederland samen ruim 1,2 miljard euro binnen. 2% meer dan een jaar eerder. De groei kwam vooral door digitale abonnementen, die 13% stegen tot 224 miljoen euro. Economen van ABN AMRO verwachten dat de inkomsten uit krantenabonnementen de komende 2 jaar blijven groeien tot 300 miljoen euro. Betalende lezers zijn nu goed voor ruim 80% van de omzet, terwijl advertenties minder opleveren. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met verliezen gesloten. De S&P 500 daalde 0,5% tot 7.765 punten. De Nasdaq zakte 1,3% tot 27.193 punten. De Dow Jones-index steeg 0,1% tot 51.231 punten. De koersen stonden onder druk door stijgende olieprijzen en dalingen in de chipsector. Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron wonnen tot 3,4%. De olieprijzen klommen meer dan 3% door oplopende spanningen in het Midden-Oosten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft straffen tot 12 jaar cel geëist tegen leden van het medisch team van voetballegende Diego Maradona. Volgens het OM gingen de verzorgers chaotisch te werk in de periode voor zijn overlijden. Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand enkele weken na een hersenoperatie. De hoogste strafeis van 12 jaar was voor lijfarts Leopoldo Luque, die samen met psychiater Agustina Kozachov wordt beschuldigd van doodslag met opzet vanwege nalatige verzorging. Een eerder strafproces werd in 2025 nietig verklaard, omdat een rechter had meegewerkt aan een documentaire over de zaak. Jenning de Bo wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Reggeborg zegt dat hij ervoor wil gaan, ondanks de krappe kalender dit seizoen. Door nieuwe selectieregels van de Schaatsbond kunnen individuele schaatsers zich via de wereldbeker kwalificeren voor de WK-afstanden. Daardoor zou de Bo de NK-afstanden eind januari kunnen overslaan. Een week later kan hij zich dan beter voorbereiden op de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City, waar hij een gooi wil doen naar het wereldrecord van 33,61, dat sinds 2019 in handen is van de Rus Pavel Kulisnikov. Het persoonlijk record van de Bo staat op 33,63. Femke Kok vindt het jammer dat Jutta Leerdam dit schaatsseizoen niet in actie komt. Kok zegt bij de teampresentatie van Reggeborg dat ze de beslissing van Leerdam begrijpt. Leerdam maakte vorige maand bekend dit seizoen over te slaan, nadat ze bij de Spelen in Milaan goud won op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Kok deed het andersom, met goud op de 500 en zilver op de 1000 meter. Ze zegt dat Leerdam de afgelopen jaren een stabiele concurrent was, die er altijd stond als het moest, en dat ze dat enorm gaat missen. Schaatsster Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Rijpma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière. Zwemster Marit Steenbergen heeft de 100 meter wisselslag gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tashkent. De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en verbeterde daarmee haar eigen Europees record uit vorig jaar. Ze bleef de Belgische Roos van Otterdijk en de Chinese Yu Yiting voor. Met haar tijd noteerde Steenbergen de tweede tijd ooit op deze afstand. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh was sneller met haar wereldrecord van 55,11. Moto2-coureur Colin Veijer is terug op de motor na zijn sleutelbeenbreuk. De 21-jarige rijder uit Staphorst reed vandaag de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Indonesië en noteerde de 8e tijd. Veijer brak op 18 september zijn sleutelbeen bij een crash in Oostenrijk en miste daardoor 2 races. Dit seizoen stond hij 2 keer op het podium in de Moto2. Hij staat 10e in het wereldkampioenschap.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend bewolkt met perioden van regen. De wind uit het zuidwesten is landinwaarts matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanmiddag blijft het vrijwel overal bewolkt en regent het op veel plaatsen. In het zuidoosten zijn er ook droge momenten. De middagtemperatuur ligt tussen 14 graden in het oosten en 18 graden langs de westkust. Vanavond trekken flinke buien over, met plaatselijke kans op onweer en windstoten. Morgen weer veel bewolking en buien, vooral in het noorden, met kans op onweer. De temperatuur blijft rond de 14 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Ron Keunig van Deventer roept de G40 op om met het ministerie van Justitie en Veiligheid te praten over meer inleveracties voor vuurwerk. Vrijdag eindigt de landelijke actie waarbij mensen vuurwerk veilig, gratis en anoniem kunnen inleveren zonder boete. In Deventer leverde de actie 330 kilo vuurwerk op. Keunig vreest dat er nog veel vuurwerk bij mensen thuis ligt en dat het ook bij andere gelegenheden wordt gebruikt. Hij wil dat het ministerie vaker inleveracties organiseert en financiert. Het Dagblad van het Noorden meldt dat gemeenten in Groningen en Drenthe steeds vaker extreem dure jeugdzorgtrajecten zien voor jongeren die nergens anders terecht kunnen. Drentse en Groningen gemeenten betaalden in 3 jaar tijd minimaal 26.200.000 euro aan hun duurste individuele jeugdzorgdossiers. De hoge kosten trekken een zware wissel op de gemeentelijke begroting. Assen verwacht dit jaar ruim 1.070.000 euro kwijt te zijn aan één jeugdzorgcasus. Westerwolde is ruim 1,5 miljoen euro kwijt voor de begeleiding en huisvesting van 3 kinderen uit een gezin in een vakantiewoning. Oud-premier Dick Schoof zegt dat de Amerikaanse omgang met Rusland en Oekraïne sinds het aantreden van president Donald Trump voor Europa niet te volgen was. Europese bondgenoten van Oekraïne maakten daardoor weinig voortgang met veiligheidsgaranties voor het land. De VS krabbelde volgens Schoof steeds terug. Europese landen wilden niet zonder Amerikaanse ruggensteun tegenover Rusland komen te staan. Maar of die steun er zou komen, bleef lang onduidelijk. De hulp aan Oekraïne verschuift inmiddels van bescherming met troepen naar training, wapens en vooral geld. Een 23-jarige vrouw uit Rotterdam, die op 13 september om het leven kwam bij een ongeluk op Aruba, zat zelf achter het stuur. Dat blijkt uit onderzoek van het Openbaar Ministerie op Aruba, onder meer van videobeelden. De familie van de vrouw had twijfels geuit over wie het voertuig bestuurde. De vrouw verongelukte met een terreinwagen op een strand bij San Nicolas. In het voertuig zaten ook haar vriend en een Nederlandse militair. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek omdat de militair bij het ongeluk betrokken was. Het onderzoek is nog niet afgerond. Het OM maakt de bevindingen over de bestuurder nu al bekend vanwege de aanhoudende publieke aandacht. Het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond ontruimd na een brand in een kruipruimte van de parkeergarage. Het vuur breidde zich uit naar de spouwmuur. Het blussen kostte veel tijd omdat de brandhaard moeilijk bereikbaar was. De brandweer zette schuim in en sloot deuren om de zuurstoftoevoer te beperken. De brand is inmiddels onder controle en de hulpdiensten bouwen hun inzet af. Deze vrijdag doen meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Het jaarlijkse evenement waarop gevierd wordt dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 240 meer dan vorig jaar. Het evenement vindt dit jaar op verzoek van de scholen voor het eerst in oktober plaats, in plaats van in december. COC Nederland denkt dat er meer animo is, door een onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht dat vorige maand werd gepubliceerd. Waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren fors is gedaald. Deelnemende scholen ontvangen van COC een speciaal pakket en materialen voor in de les.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een studente van Cornell University heeft een rechtszaak aangespannen tegen 7 mannen en de universiteit. Ze stelt dat mannelijke studenten haar alcohol en drugs hebben toegediend en haar daarna als groep seksueel hebben misbruikt. De vrouw verwijt de universiteit dat die haar beschuldigingen onvoldoende heeft onderzocht en de verdachte niet heeft gestraft. Bij de rechtbank in New York demonstreerden honderden mensen tegen seksueel geweld. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet, nadat een lokale aanklager had besloten niet tot vervolging over te gaan. Een man is neergeschoten tijdens een confrontatie met federale agenten in de Bronx in New York. Media melden dat immigratiedienst ICE bij het incident betrokken was. Volgens burgemeester Zoran Mamdani van New York omsingelden agenten de man en een 5-jarig kind in een auto, waarna ze schoten losten. De man raakte gewond. Het kind bleef waarschijnlijk ongedeerd. Mamdani eist dat president Donald Trump alle ICE-acties in de stad staakt en spreekt van een onverantwoordelijke en ongelooflijk ernstige situatie. Gouverneur Kathy Hochul wil een volledig en transparant verslag van de federale autoriteiten over wat er is gebeurd en waarom. Oekraïns president Volodymyr Zelensky beschuldigt de Verenigde Staten ervan niet te helpen tegen Rusland. Volgens hem kunnen de Amerikanen niet tegelijk economische banden met Rusland nastreven en bemiddelen in de oorlog. Donderdag kwamen zeker 35 mensen om bij Russische bombardementen in het oosten van Oekraïne. In de stad Priluki werden 22 mensen gedood in een getroffen appartementencomplex.
4: Oekraïense onderhandelaars praten vrijdag en zaterdag in de Verenigde Staten met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Dat gebeurt in een poging de vredesonderhandelingen met Rusland uit het slop te trekken. Minister van Defensie Pete Hegseth heeft aangekondigd dat de executie van Nidal Hassan openbaar wordt en plaatsvindt op Fort Hood in Texas. Hassan schoot daar in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood. Hij werd in 2013 ter dood veroordeeld. De executie door een vuurpeloton staat gepland voor 3 december en wordt ook gelivestreamd. Het is 90 jaar geleden dat in de Verenigde Staten een openbare executie plaatsvond. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft woensdag in Moskou de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin bijgewoond. Dat meldt het Kremlin. Poetin hoorde woensdagochtend dat Schröder in de Russische hoofdstad was en nodigde hem bij hem thuis uit. Het Kremlin publiceerde foto's waarop de twee elkaar lachend de hand schudden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier van Duitsland en heeft nog steeds een hechte band met Poetin.
5: Oekraïense onderhandelaars voeren vrijdag en zaterdag gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. President Volodymyr Zelensky verwacht dat er dit keer ook een Europese delegatie aansluit. De Verenigde Staten proberen de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne nieuw leven in te blazen. Maar dat heeft nog weinig resultaten opgeleverd. Oekraïne en Rusland hebben nog niet getoond te willen buigen voor de eisen van de ander. Ook de nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgenodigd. Evenals functionarissen van de NAVO.
6: En nu het economisch nieuws. Ebusco kampt met acute geldzorgen en heeft de komende weken aanzienlijke extra financiering nodig om operationele kosten te dekken. Als die financiering niet komt, bestaat er wezenlijke onzekerheid over de continuïteit van het bedrijf. De bussenproductie staat nagenoeg stil. Ebusco leverde in het derde kwartaal slechts 3 bussen. Het bedrijf voert gesprekken met aandeelhouders over financiering, maar heeft nog geen bindende toezegging gekregen.
0: 3 voormalige veiligheidsonderzoekers van OpenAI zeggen dat ze zijn ontslagen omdat ze waarschuwden voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Een van hen schrijft dat ze zijn ontslagen omdat ze veiligheid belangrijker vonden dan de korte termijn belangen van het bedrijf. OpenAI maakte vorige week het ontslag bekend en zegt dat de 3 medewerkers onzorgvuldig omgingen met gevoelige informatie en het bedrijfsbeleid schonden. De onderzoekers werkten aan het monitoren van AI-modellen die in juli uit hun testomgeving ontsnapten en inbraken bij een programmeursplatform. De afgelopen maanden zijn meerdere veiligheidsincidenten met modellen van OpenAI gemeld, waarbij AI-systemen onverwacht websites van de Amerikaanse en Australische overheid bezochten.
7: Anthropic heeft zijn gebruiksbeleid aangepast en verbiedt nu aanhoudend beledigend of wreed gedrag tegenover zijn AI-modellen, zoals chatbot Claude. De stap komt terwijl het debat groeit over de vraag of kunstmatige intelligentie bewustzijn kan hebben. Topman Dario Amodei zei in februari tegen de New York Times dat hij niet zeker weet of AI-modellen een bewustzijn kunnen hebben, maar dat Anthropic wel open staat voor die mogelijkheid. Het bedrijf liet vorig jaar al weten dat Claude in extreme gevallen van aanhoudend schadelijke of beledigende interacties zelf gesprekken kan beëindigen. De productie van de Nederlandse industrie is in augustus met 12% gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is dit de grootste stijging in ruim 4 jaar. Nederland dankt deze groei voor een belangrijk deel aan de sterke opmars van kunstmatige intelligentie. ASML speelt daarbij een belangrijke rol als wereldwijd enige leverancier van zeer geavanceerde lithografiesystemen, waarmee chipfabrikanten de voor AI benodigde chips kunnen maken. Van de 8 grootste branches realiseerde de machine-industrie opnieuw de grootste productiestijging, met een plus van meer dan 45%. Krantenuitgevers zien hun omzet al 6 jaar op rij groeien, doordat steeds meer lezers betalen voor nieuws. Vorig jaar haalden dagbladuitgevers in Nederland samen ruim 1,2 miljard euro binnen.
8: 2% meer dan een jaar eerder. De groei kwam vooral door digitale abonnementen, die 13% stegen tot 224 miljoen euro. Economen van ABN AMRO verwachten dat de inkomsten uit krantenabonnementen de komende 2 jaar blijven groeien tot 300 miljoen euro. Betalende lezers zijn nu goed voor ruim 80% van de omzet, terwijl advertenties minder opleveren. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met verliezen gesloten. De S&P 500 daalde 0,5% tot 7.765 punten. De Nasdaq zakte 1,3% tot 27.193 punten. De Dow Jones-index steeg 0,1% tot 51.231 punten. De koersen stonden onder druk door stijgende olieprijzen en dalingen in de chipsector. Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron wonnen tot 3,4%. De olieprijzen klommen meer dan 3% door oplopende spanningen in het Midden-Oosten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft straffen tot 12 jaar cel geëist tegen leden van het medisch team van voetballegende Diego Maradona. Volgens het OM gingen de verzorgers chaotisch te werk in de periode voor zijn overlijden. Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand enkele weken na een hersenoperatie. De hoogste strafeis van 12 jaar was voor lijfarts Leopoldo Luque, die samen met psychiater Agustina Kozachov wordt beschuldigd van doodslag met opzet vanwege nalatige verzorging. Een eerder strafproces werd in 2025 nietig verklaard, omdat een rechter had meegewerkt aan een documentaire over de zaak. Jenning de Bol wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Reggeborg zegt dat hij ervoor wil gaan, ondanks de krappe kalender dit seizoen. Door nieuwe selectieregels van de Schaatsbond kunnen individuele schaatsers zich via de wereldbeker kwalificeren voor de WK-afstanden. Daardoor zou de Bo de NK-afstanden eind januari kunnen overslaan. Een week later kan hij zich dan beter voorbereiden op de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City, waar hij een gooi wil doen naar het wereldrecord van 33,61, dat sinds 2019 in handen is van de Rus Pavel Kulisnikov. Het persoonlijk record van de Bo staat op 33,63. Femke Kok vindt het jammer dat Jutta Leerdam dit schaatsseizoen niet in actie komt. Kok zegt bij de teampresentatie van Reggeborg dat ze de beslissing van Leerdam begrijpt. Leerdam maakte vorige maand bekend dit seizoen over te slaan, nadat ze bij de Spelen in Milaan goud won op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Kok deed het andersom, met goud op de 500 en zilver op de 1000 meter. Ze zegt dat Leerdam de afgelopen jaren een stabiele concurrent was, die er altijd stond als het moest, en dat ze dat enorm gaat missen. Schaatsster Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Rijpma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière. Zwemster Marit Steenbergen heeft de 100 meter wisselslag gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tashkent. De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en verbeterde daarmee haar eigen Europees record uit vorig jaar. Ze bleef de Belgische Roos van Otterdijk en de Chinese Yu Yiting voor. Met haar tijd noteerde Steenbergen de tweede tijd ooit op deze afstand. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh was sneller met haar wereldrecord van 55,11. Moto2-coureur Colin Veyer is terug op de motor na zijn sleutelbeenbreuk. De 21-jarige rijder uit Staphorst reed vandaag de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Indonesië en noteerde de achtste tijd. Feier brak op 18 september zijn sleutelbeen bij een crash in Oostenrijk en miste daardoor twee races. Dit seizoen stond hij twee keer op het podium in de Moto2. Hij staat tiende in het wereldkampioenschap.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met perioden van regen. De wind uit het zuidwesten is landinwaarts matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanmiddag blijft het grotendeels bewolkt en regent het op veel plaatsen. Alleen in het zuidoosten vallen er ook droge momenten. De temperatuur komt uit tussen 14 graden in het oosten en 18 graden aan de westkust. De wind blijft matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanavond trekken enkele stevige buien over met plaatselijk onweer en windstoten. De wind draait langs de kust en op het IJsselmeer van zuidwest naar noordwest. Morgen, zaterdagmiddag en avond, geldt code geel in het noorden. Daar kunnen onweersbuien met windstoten en veel regen voorkomen, lokaal tot wel 50 mm of meer.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Botlekbrug in de A15 bij Rotterdam is in beide richtingen dicht door een storing. De slagbomen gaan niet open. Rijkswaterstaat meldt dat nog onbekend is hoe lang de afsluiting duurt. Burgemeester Ron Keunig van Deventer roept de G40 op om met het ministerie van Justitie en Veiligheid te praten over meer inleveracties voor vuurwerk. Vrijdag eindigt de landelijke actie waarbij mensen vuurwerk veilig, gratis en anoniem kunnen inleveren zonder boete. In Deventer leverde de actie 330 kilo vuurwerk op. Keunig vreest dat er nog veel vuurwerk bij mensen thuis ligt en dat het ook bij andere gelegenheden wordt gebruikt. Hij wil dat het ministerie vaker inleveracties organiseert en financiert. Het Dagblad van het Noorden meldt dat gemeenten in Groningen en Drenthe steeds vaker extreem dure jeugdzorgtrajecten zien voor jongeren die nergens anders terecht kunnen. Drentse en Groningen gemeenten betaalden in 3 jaar tijd minimaal 26.200.000 euro aan hun duurste individuele jeugdzorgdossiers. De hoge kosten trekken een zware wissel op de gemeentelijke begroting. Assen verwacht dit jaar ruim 1.070.000 euro kwijt te zijn aan één jeugdzorgcasus. Westerwolde is ruim 1,5 miljoen euro kwijt voor de begeleiding en huisvesting van 3 kinderen uit een gezin in een vakantiewoning. Oud-premier Dick Schoof zegt dat de Amerikaanse omgang met Rusland en Oekraïne sinds het aantreden van president Donald Trump voor Europa niet te volgen was. Europese bondgenoten van Oekraïne maakten daardoor weinig voortgang met veiligheidsgaranties voor het land. De VS krabbelde volgens Schoof steeds terug. Europese landen wilden niet zonder Amerikaanse ruggensteun tegenover Rusland komen te staan. Maar of die steun er zou komen, bleef lang onduidelijk. De hulp aan Oekraïne verschuift inmiddels van bescherming met troepen naar training, wapens en vooral geld. Een 23-jarige vrouw uit Rotterdam, die op 13 september om het leven kwam bij een ongeluk op Aruba, zat zelf achter het stuur. Dat blijkt uit onderzoek van het Openbaar Ministerie op Aruba, onder meer van videobeelden. De familie van de vrouw had twijfels geuit over wie het voertuig bestuurde. De vrouw verongelukte met een terreinwagen op een strand bij San Nicolas. In het voertuig zaten ook haar vriend en een Nederlandse militair. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek omdat de militair bij het ongeluk betrokken was. Het onderzoek is nog niet afgerond. Het OM maakt de bevindingen over de bestuurder nu al bekend vanwege de aanhoudende publieke aandacht. Het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond ontruimd na een brand in een kruipruimte van de parkeergarage. Het vuur breidde zich uit naar de spouwmuur. Het blussen kostte veel tijd, omdat de brandhaard moeilijk bereikbaar was. De brandweer zette schuim in en sloot deuren om de zuurstoftoevoer te beperken. De brand is inmiddels onder controle en de hulpdiensten bouwen hun inzet af.
10: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws. Zeker 3 Saoedische burgers zijn omgekomen bij aanvallen op de luchthaven van Riyadh. Dat meldt de Burgerluchtvaartautoriteit. Een studente van Cornell University heeft een rechtszaak aangespannen tegen 7 mannen en de universiteit. Ze stelt dat mannelijke studenten haar alcohol en drugs hebben toegediend en haar daarna als groep seksueel hebben misbruikt. De vrouw verwijt de universiteit dat die haar beschuldigingen onvoldoende heeft onderzocht en de verdachte niet heeft gestraft. Bij de rechtbank in New York demonstreerden honderden mensen tegen seksueel geweld. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet, nadat een lokale aanklager had besloten niet tot vervolging over te gaan. Een man is neergeschoten tijdens een confrontatie met federale agenten in de Bronx in New York. Media melden dat immigratiedienst ICE bij het incident betrokken was. Volgens burgemeester Zoran Mamdani van New York omsingelden agenten de man en een 5-jarig kind in een auto, waarna ze schoten losten. De man raakte gewond, het kind bleef waarschijnlijk ongedeerd. Mamdani eist dat president Donald Trump alle ICE-acties in de stad staakt en spreekt van een onverantwoordelijke en ongelooflijk ernstige situatie. Gouverneur Kathy Hochul wil een volledig en transparant verslag van de federale autoriteiten over wat er is gebeurd en waarom.
12: Oekraïns president Volodymyr Zelensky beschuldigt de Verenigde Staten ervan niet te helpen tegen Rusland. Volgens hem kunnen de Amerikanen niet tegelijk economische banden met Rusland nastreven en bemiddelen in de oorlog. Donderdag kwamen zeker 35 mensen om bij Russische bombardementen in het oosten van Oekraïne. In de stad Priluki werden 22 mensen gedood in een getroffen appartementencomplex. Oekraïense onderhandelaars praten vrijdag en zaterdag in de Verenigde Staten met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Dat gebeurt in een poging de vredesonderhandelingen met Rusland uit het slop te trekken. Minister van Defensie Pete Hegseth heeft aangekondigd dat de executie van Nidal Hassan openbaar wordt en plaatsvindt op Fort Hood in Texas. Hassan schoot daar in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood. Hij werd in 2013 ter dood veroordeeld. De executie door een vuurpeloton staat gepland voor 3 december en wordt ook gelivestreamd. Het is 90 jaar geleden dat in de Verenigde Staten een openbare executie plaatsvond. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft woensdag in Moskou de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin bijgewoond. Dat meldt het Kremlin. Poetin hoorde woensdagochtend dat Schröder in de Russische hoofdstad was en nodigde hem bij hem thuis uit. Het Kremlin publiceerde foto's waarop de twee elkaar lachend de hand schudden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier van Duitsland en heeft nog steeds een hechte band met Poetin.
11: En nu het economisch nieuws. De chipbedrijven gingen vrijdag kort na de opening van de beurshandel in Amsterdam omlaag. Dat volgt op mediaberichten dat de omzet van OpenAI, de eigenaar van chatbot ChatGPT, lager uitvalt dan verwacht. Daardoor werden de zorgen over de hoge waarderingen in de chipsector door de AI-hoos weer aangewakkerd. ASML, ASMI en BESI daalden tot 1%. De Financial Times meldde dat OpenAI onlangs aan beleggers heeft laten weten dat de omzet eind september dicht bij de $50 miljard op jaarbasis lag. Dat is ver onder de $70 miljard die de Financial Times en andere media eind vorige maand rapporteerden op basis van informatie die aan beleggers was verstrekt. Meta heeft advertenties van ByteDance, het Chinese moederbedrijf van TikTok, verboden in de Verenigde Staten en enkele andere landen. Daarmee wordt de rivaliteit met het populaire sociale media platform voor filmpjes verder aangewakkerd.
13: Meta voerde op zijn platforms een volledig verbod in op advertenties en betaalde marketingberichten van ByteDance. Video-app TikTok is uitgegroeid tot een van de grootste concurrenten van Meta. En de platforms strijden om de aandacht van gebruikers en contentmakers. Volgens Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, geldt het verbod onder meer in de Verenigde Staten, Canada, Japan en Thailand.
14: Ebusco kampt met acute geldzorgen en heeft de komende weken aanzienlijke extra financiering nodig om operationele kosten te dekken. Als die financiering niet komt, bestaat er wezenlijke onzekerheid over de continuïteit van het bedrijf. De bussenproductie staat nagenoeg stil. Ebusco leverde in het derde kwartaal slechts 3 bussen. Het bedrijf voert gesprekken met aandeelhouders over financiering, maar heeft nog geen bindende toezegging gekregen.
15: 3 voormalige veiligheidsonderzoekers van OpenAI zeggen dat ze zijn ontslagen omdat ze waarschuwden voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Een van hen schrijft dat ze zijn ontslagen omdat ze veiligheid belangrijker vonden dan de korte termijn belangen van het bedrijf. OpenAI maakte vorige week het ontslag bekend en zegt dat de 3 medewerkers onzorgvuldig omgingen met gevoelige informatie en het bedrijfsbeleid schonden. De onderzoekers werkten aan het monitoren van AI-modellen die in juli uit hun testomgeving ontsnapten en inbraken bij een programmeursplatform. De afgelopen maanden zijn meerdere veiligheidsincidenten met modellen van OpenAI gemeld, waarbij AI-systemen onverwacht websites van de Amerikaanse en Australische overheid bezochten.
16: Anthropic heeft zijn gebruiksbeleid aangepast en verbiedt nu aanhoudend beledigend of wreed gedrag tegenover zijn AI-modellen, zoals chatbot Claude. De stap komt terwijl het debat groeit over de vraag of kunstmatige intelligentie bewustzijn kan hebben. Topman Dario Amodei zei in februari tegen de New York Times dat hij niet zeker weet of AI-modellen een bewustzijn kunnen hebben, maar dat Anthropic wel open staat voor die mogelijkheid. Het bedrijf liet vorig jaar al weten dat Claude in extreme gevallen van aanhoudend schadelijke of beledigende interacties zelf gesprekken kan beëindigen.
17: De productie van de Nederlandse industrie is in augustus met 12% gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is dit de grootste stijging in ruim 4 jaar. Nederland dankt deze groei voor een belangrijk deel aan de sterke opmars van kunstmatige intelligentie. ASML speelt daarbij een belangrijke rol als wereldwijd enige leverancier van zeer geavanceerde lithografiesystemen, waarmee chipfabrikanten de voor AI benodigde chips kunnen maken. Van de 8 grootste branches realiseerde de machine-industrie opnieuw de grootste productiestijging, met een plus van meer dan 45%.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
19: Tot slot het sportnieuws. Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft straffen tot 12 jaar cel geëist tegen leden van het medisch team van voetballegende Diego Maradona. Volgens het OM gingen de verzorgers chaotisch te werk in de periode voor zijn overlijden. Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand enkele weken na een hersenoperatie. De hoogste strafeis van 12 jaar was voor lijfarts Leopoldo Luque, die samen met psychiater Agustina Kozatjov wordt beschuldigd van doodslag met opzet vanwege nalatige verzorging. Een eerder strafproces werd in 2025 nietig verklaard, omdat een rechter had meegewerkt aan een documentaire over de zaak.
20: Jenning de Bol wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Reggeborg zegt dat hij ervoor wil gaan, ondanks de krappe kalender dit seizoen. Door nieuwe selectieregels van de Schaatsbond kunnen individuele schaatsers zich via de wereldbeker kwalificeren voor de WK-afstanden. Daardoor zou de Bo de NK-afstanden eind januari kunnen overslaan. Een week later kan hij zich dan beter voorbereiden op de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City, waar hij een gooi wil doen naar het wereldrecord van 33,61, dat sinds 2019 in handen is van de Rus Pavel Kulisnikov. Het persoonlijk record van de Bo staat op 33,63. Femke Kok vindt het jammer dat Jutta Leerdam dit schaatsseizoen niet in actie komt. Kok zegt bij de teampresentatie van Reggeborg dat ze de beslissing van Leerdam begrijpt. Leerdam maakte vorige maand bekend dit seizoen over te slaan, nadat ze bij de Spelen in Milaan goud won op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Kok deed het andersom, met goud op de 500 en zilver op de 1000 meter. Ze zegt dat Leerdam de afgelopen jaren een stabiele concurrent was, die er altijd stond als het moest, en dat ze dat enorm gaat missen. Schaatsster Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Rijpma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière. Zwemster Marit Steenbergen heeft de 100 meter wisselslag gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tashkent. De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en verbeterde daarmee haar eigen Europees record uit vorig jaar. Ze bleef de Belgische Roos van Otterdijk en de Chinese Yu Yiting voor. Met haar tijd noteerde Steenbergen de tweede tijd ooit op deze afstand. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh was sneller met haar wereldrecord van 55,11. Moto2-coureur Colin Veijer is terug op de motor na zijn sleutelbeenbreuk. De 21-jarige rijder uit Staphorst reed vandaag de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Indonesië en noteerde de 8e tijd. Veijer brak op 18 september zijn sleutelbeen bij een crash in Oostenrijk en miste daardoor 2 races. Dit seizoen stond hij 2 keer op het podium in de Moto2. Hij staat 10e in het wereldkampioenschap.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met perioden van regen. De wind waait uit het zuidwesten, landinwaarts matig, maar aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanmiddag blijft het grotendeels bewolkt en regent het op veel plaatsen. Alleen in het zuidoosten zijn er droge momenten. De middagtemperatuur ligt tussen 14 en 18 graden. Vanavond wordt het half tot zwaar bewolkt met enkele flinke buien, plaatselijk met onweer en windstoten. De wind draait langs de kust naar het noordwesten. Morgen vallen er opnieuw buien, vooral in het noorden met kans op onweer en windstoten tot 80 km per uur. Daar kan ook veel regen vallen. Voor zaterdagmiddag en avond geldt in het noorden code geel.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. Den Haag verleent geen ontheffingen op het landelijke vuurwerkverbod tijdens de komende jaarwisseling. Politie en gemeente hebben het rond Oud en Nieuw te druk met handhaven van de openbare orde. Het is nog onduidelijk in hoeverre inwoners zich aan het verbod zullen houden. De meeste gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, verlenen ook geen ontheffingen. Gemeenten zeggen te weinig tijd en capaciteit te hebben om aanvragen te beoordelen en naleving te controleren.
23: De cultuursector in Groningen wil slimme brillen met camera's verbieden in gebouwen en bij culturele evenementen. Meer dan 30 instellingen delen een statement waarin ze het verbod opnemen in hun huisregels. De sector vindt dat de brillen de privacy en veiligheid van bezoekers, medewerkers en artiesten aantasten. Ze roepen op de technologie niet te normaliseren. De cultuursector vraagt de overheid om duidelijke regels die privacy en vrijheid beschermen.
24: De Botlekbrug in de A15 bij Rotterdam is in beide richtingen dicht door een storing. De slagbomen gaan niet open. Rijkswaterstaat meldt dat nog onbekend is hoe lang de afsluiting duurt.
25: Burgemeester Ron Keunig van Deventer roept de G40 op om met het ministerie van Justitie en Veiligheid te praten over meer inleveracties voor vuurwerk. Vrijdag eindigt de landelijke actie waarbij mensen vuurwerk veilig, gratis en anoniem kunnen inleveren zonder boete. In Deventer leverde de actie 330 kilo vuurwerk op.
23: Keunig vreest dat er nog veel vuurwerk bij mensen thuis ligt en dat het ook bij andere gelegenheden wordt gebruikt. Hij wil dat het ministerie vaker inleveracties organiseert en financiert. Het Dagblad van het Noorden meldt dat gemeenten in Groningen en Drenthe steeds vaker extreem dure jeugdzorgtrajecten zien voor jongeren die nergens anders terecht kunnen. Drentse en Groningen gemeenten betaalden in 3 jaar tijd minimaal 26.200.000 euro aan hun duurste individuele jeugdzorgdossiers. De hoge kosten trekken een zware wissel op de gemeentelijke begroting. Assen verwacht dit jaar ruim 1.070.000 euro kwijt te zijn aan 1 jeugdzorgcasus. Westerwolde is ruim 1,5 miljoen euro kwijt voor de begeleiding en huisvesting van 3 kinderen uit een gezin in een vakantiewoning. Oud-premier Dick Schoof zegt dat de Amerikaanse omgang met Rusland en Oekraïne sinds het aantreden van president Donald Trump voor Europa niet te volgen was. Europese bondgenoten van Oekraïne maakten daardoor weinig voortgang met veiligheidsgaranties voor het land. De VS krabbelde volgens Schoof steeds terug. Europese landen wilden niet zonder Amerikaanse ruggensteun tegenover Rusland komen te staan. Maar of die steun er zou komen, bleef lang onduidelijk. De hulp aan Oekraïne verschuift inmiddels van bescherming met troepen naar training, wapens en vooral geld.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Ethiopië eist in een brief aan de VN-veiligheidsraad dat Eritrea zijn troepen terugtrekt uit Ethiopië. Minister van Buitenlandse Zaken Gedeon Timotheos zegt dat de aanwezigheid van Eritrese troepen Ethiopië geen andere keuze laat dan zich te verdedigen. Waarnemers zagen deze week Eritrese troepen met zwaar materieel in het noorden van Ethiopië. Ze zouden zich bemoeien met een gewapende strijd in de regio Tigray. Addis Ababa beschuldigt Eritrea ervan rebellen van het Tigray Volksbevrijdingsfront te steunen. Die vechten tegen het Ethiopische leger en een pro-Ethiopische militie. Ethiopië en Eritrea hebben op 1 oktober de diplomatieke betrekkingen verbroken.
5: Zeker 3 Saoedische burgers zijn omgekomen bij aanvallen op de luchthaven van Riyadh. Dat meldt de Burgerluchtvaartautoriteit. Een studente van Cornell University heeft een rechtszaak aangespannen tegen 7 mannen en de universiteit. Ze stelt dat mannelijke studenten haar alcohol en drugs hebben toegediend en haar daarna als groep seksueel hebben misbruikt. De vrouw verwijt de universiteit dat die haar beschuldigingen onvoldoende heeft onderzocht en de verdachte niet heeft gestraft. Bij de rechtbank in New York demonstreerden 100 mensen tegen seksueel geweld. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet, nadat een lokale aanklager had besloten niet tot vervolging over te gaan. Een man is neergeschoten tijdens een confrontatie met federale agenten in de Bronx in New York. Media melden dat immigratiedienst ICE bij het incident betrokken was. Volgens burgemeester Zoran Mamdani van New York omsingelden agenten de man en een 5-jarig kind in een auto, waarna ze schoten losten. De man raakte gewond. Het kind bleef waarschijnlijk ongedeerd. Mamdani eist dat president Donald Trump alle ICE-acties in de stad staakt en spreekt van een onverantwoordelijke en ongelooflijk ernstige situatie. Gouverneur Kathy Hochul wil een volledig en transparant verslag van de federale autoriteiten over wat er is gebeurd en waarom.
6: Oekraïns president Volodymyr Zelensky beschuldigt de Verenigde Staten ervan niet te helpen tegen Rusland. Volgens hem kunnen de Amerikanen niet tegelijk economische banden met Rusland nastreven en bemiddelen in de oorlog. Donderdag kwamen zeker 35 mensen om bij Russische bombardementen in het oosten van Oekraïne. In de stad Priluki werden 22 mensen gedood in een getroffen appartementencomplex. Oekraïense onderhandelaars praten vrijdag en zaterdag in de Verenigde Staten met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner.
1: Dat gebeurt in een poging de vredesonderhandelingen met Rusland uit het slop te trekken.
3: Minister van Defensie Pete Hegseth heeft aangekondigd dat de executie van Nidal Hassan openbaar wordt en plaatsvindt op Fort Hood in Texas. Hassan schoot daar in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood. Hij werd in 2013 ter dood veroordeeld. De executie door een vuurpeloton staat gepland voor 3 december en wordt ook gelivestreamd. Het is 90 jaar geleden dat in de Verenigde Staten een openbare executie plaatsvond.
7: En nu het economisch nieuws. De chipbedrijven op de Amsterdamse beurs gingen vrijdag kort na opening tot 1% omlaag. Dat gebeurde na berichten dat de omzet van OpenAI lager uitvalt dan verwacht. De Financial Times meldde dat OpenAI aan beleggers liet weten dat de omzet eind september dicht bij de $50 miljard op jaarbasis lag. Dat is ver onder de $70 miljard die eerder werd gerapporteerd. ASML, ASMI en BESI daalden allemaal. De zorgen over de hoge waarderingen in de chipsector door de AI-hoos werden daardoor weer aangewakkerd. De benzineprijs in Nederland staat op 0,2 eurocent van het recordniveau. De adviesprijs voor euro 95 steeg vrijdag met 1,4 cent naar 2,73 euro per liter. Als de stijgingen van de laatste dagen doorzetten, zou benzine zaterdag duurder dan ooit kunnen zijn. Het huidige record dateert van eind september en bedraagt 2,73 euro per liter. De prijsstijgingen komen door de aanhoudende verstoring door de oorlog in het Midden-Oosten. Meta heeft advertenties van ByteDance, het Chinese moederbedrijf van TikTok, verboden in de Verenigde Staten en enkele andere landen. Het verbod geldt onder meer in de VS, Canada, Japan en Thailand. Meta voerde op zijn platforms een volledig verbod in op advertenties en betaalde marketingberichten van ByteDance. Een woordvoerder van Meta zegt dat het in alle sectoren gebruikelijk is om promotiediensten te weigeren van een concurrent. TikTok is uitgegroeid tot een van de grootste concurrenten van Meta. En de platforms strijden om de aandacht van gebruikers en contentmakers. Ebusco kampt met acute geldzorgen en heeft de komende weken aanzienlijke extra financiering nodig om operationele kosten te dekken. Als die financiering niet komt, bestaat er wezenlijke onzekerheid over de continuïteit van het bedrijf. De bussenproductie staat nagenoeg stil. Ebusco leverde in het derde kwartaal slechts 3 bussen. Het bedrijf voert gesprekken met aandeelhouders over financiering, maar heeft nog geen bindende toezegging gekregen.
8: 3 voormalige veiligheidsonderzoekers van OpenAI zeggen dat ze zijn ontslagen omdat ze waarschuwden voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Een van hen schrijft dat ze zijn ontslagen omdat ze veiligheid belangrijker vonden dan de korte termijn belangen van het bedrijf. OpenAI maakte vorige week het ontslag bekend en zegt dat de 3 medewerkers onzorgvuldig omgingen met gevoelige informatie en het bedrijfsbeleid schonden. De onderzoekers werkten aan het monitoren van AI-modellen die in juli uit hun testomgeving ontsnapten en inbraken bij een programmeursplatform. De afgelopen maanden zijn meerdere veiligheidsincidenten met modellen van OpenAI gemeld, waarbij AI-systemen onverwacht websites van de Amerikaanse en Australische overheid bezochten.
9: Anthropic heeft zijn gebruiksbeleid aangepast en verbiedt nu aanhoudend beledigend of wreed gedrag tegenover zijn AI-modellen, zoals chatbot Claude. De stap komt terwijl het debat groeit over de vraag of kunstmatige intelligentie bewustzijn kan hebben. Topman Dario Amodei zei in februari tegen de New York Times dat hij niet zeker weet of AI-modellen een bewustzijn kunnen hebben, maar dat Anthropic wel open staat voor die mogelijkheid. Het bedrijf liet vorig jaar al weten dat Claude in extreme gevallen van aanhoudend schadelijke of beledigende interacties zelf gesprekken kan beëindigen.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
26: Tot slot het sportnieuws. Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft straffen tot 12 jaar cel geëist tegen leden van het medisch team van voetballegende Diego Maradona. Volgens het OM gingen de verzorgers chaotisch te werk in de periode voor zijn overlijden. Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand enkele weken na een hersenoperatie. De hoogste strafeis van 12 jaar was voor lijfarts Leopoldo Luque, die samen met psychiater Agustina Kozatschov wordt beschuldigd van doodslag met opzet vanwege nalatige verzorging. Een eerder strafproces werd in 2025 nietig verklaard omdat een rechter had meegewerkt aan een documentaire over de zaak. Jenning de Bo wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter.

0: wereldrecord van 33,61 dat sinds 2019 in handen is van de Rus Pavel Kulisnikov. Het persoonlijk record van de BO staat op 33,63. Femke Kok vindt het jammer dat Jutta Leerdam dit schaatsseizoen niet in actie komt. Kok zegt bij de teampresentatie van Reggeborg dat ze de beslissing van Leerdam begrijpt. Leerdam maakte vorige maand bekend dit seizoen over te slaan, nadat ze bij de Spelen in Milaan goud won op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Kok deed het andersom, met goud op de 500 en zilver op de 1000 meter. Ze zegt dat Leerdam de afgelopen jaren een stabiele concurrent was, die er altijd stond als het moest, en dat ze dat enorm gaat missen. Schaatsster Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Rijpma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière. Zwemster Marit Steenbergen heeft de 100 meter wisselslag gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tashkent. De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en verbeterde daarmee haar eigen Europees record uit vorig jaar. Ze bleef de Belgische Roos van Otterdijk en de Chinese Yu Yiting voor. Met haar tijd noteerde Steenbergen de tweede tijd ooit op deze afstand. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh was sneller met haar wereldrecord van 55,11. Moto2-coureur Colin Veijer is terug op de motor na zijn sleutelbeenbreuk. De 21-jarige rijder uit Staphorst reed vandaag de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Indonesië en noteerde de 8e tijd. Veijer brak op 18 september zijn sleutelbeen bij een crash in Oostenrijk en miste daardoor 2 races. Dit seizoen stond hij 2 keer op het podium in de Moto2. Hij staat 10e in het wereldkampioenschap.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met af en toe regen. De wind uit het zuidwesten is landinwaarts matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanmiddag blijft het grotendeels bewolkt en regent het op veel plaatsen. In het zuidoosten zijn er ook droge momenten. De middagtemperatuur ligt tussen 14 graden in het oosten en 18 graden langs de westkust. Vanavond trekken er flinke buien over met plaatselijk onweer en windstoten. Voor morgenmiddag en avond geldt code geel in het noorden vanwege onweersbuien met windstoten en veel regen. Morgen blijft het wisselvallig met buien. Vooral in het noorden kan er tot 50 mm vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Euromast in Rotterdam veroorzaakt een fluitende toon die inwoners in verschillende delen van de stad al maanden horen. Geluidsmetingen wijzen uit dat de bron zich op het hogere deel van de toren bevindt, maar de precieze technische oorzaak is nog niet gevonden. Vrijdagochtend kwamen er 35 nieuwe meldingen binnen bij de DCMR Milieudienst Rijnmond. Het geluid is niet constant en hangt af van wind en weer. Meldingen komen uit wijken als het Lloydkwartier, Delfshaven, Dijkzicht en Katendrecht. Den Haag verleent geen ontheffingen op het landelijke vuurwerkverbod tijdens de komende jaarwisseling. Politie en gemeente hebben het rond Oud en Nieuw te druk met handhaven van de openbare orde. Het is nog onduidelijk in hoeverre inwoners zich aan het verbod zullen houden. De meeste gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, verlenen ook geen ontheffingen. Gemeenten zeggen te weinig tijd en capaciteit te hebben om aanvragen te beoordelen en naleving te controleren. De cultuursector in Groningen wil slimme brillen met camera's verbieden in gebouwen en bij culturele evenementen. Meer dan 30 instellingen delen een statement waarin ze het verbod opnemen in hun huisregels. De sector vindt dat de brillen de privacy en veiligheid van bezoekers, medewerkers en artiesten aantasten.

0: hopen op de technologie niet te normaliseren. De cultuursector vraagt de overheid om duidelijke regels die privacy en vrijheid beschermen. De Botlekbrug in de A15 bij Rotterdam is in beide richtingen dicht door een storing. De slagbomen gaan niet open. Rijkswaterstaat meldt dat nog onbekend is hoe lang de afsluiting duurt. Burgemeester Ron Keunig van Deventer roept de G40 op om met het ministerie van Justitie en Veiligheid te praten over meer inleveracties voor vuurwerk. Vrijdag eindigt de landelijke actie waarbij mensen vuurwerk veilig, gratis en anoniem kunnen inleveren zonder boete. In Deventer leverde de actie 330 kilo vuurwerk op. Keunig vreest dat er nog veel vuurwerk bij mensen thuis ligt en dat het ook bij andere gelegenheden wordt gebruikt. Hij wil dat het ministerie vaker inleveracties organiseert en financiert. Het Dagblad van het Noorden meldt dat gemeenten in Groningen en Drenthe steeds vaker extreem dure jeugdzorgtrajecten zien voor jongeren die nergens anders terecht kunnen. Drentse en Groningen gemeenten betaalden in 3 jaar tijd minimaal 26.200.000 euro aan hun duurste individuele jeugdzorgdossiers. De hoge kosten trekken een zware wissel op de gemeentelijke begroting. Assen verwacht dit jaar ruim 1.070.000 euro kwijt te zijn aan 1 jeugdzorgcasus. Westerwolde is ruim 1,5 miljoen euro kwijt voor de begeleiding en huisvesting van 3 kinderen uit een gezin in een vakantiewoning.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Zeker 3 Saoedische burgers zijn om het leven gekomen bij 2 aanvallen op de luchthaven van Riyadh. De aanvallen vonden donderdag plaats. De Jemenitische Houthis claimden raketaanvallen op de internationale luchthaven. Een eerste aanval richtte zich op faciliteiten van het vliegveld. Een tweede aanval richtte zich op een vliegtuig. Luchtvaartmaatschappij Saudia Airlines meldt dat een van zijn toestellen is beschadigd. Het vliegtuig stond op de grond en had geen passagiers aan boord. Een van de slachtoffers is een medewerker van de Saoedische luchtvaartmaatschappij. Het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië is de afgelopen maanden opgelaaid. Ethiopië eist in een brief aan de VN-veiligheidsraad dat Eritrea zijn troepen terugtrekt uit Ethiopië. Minister van Buitenlandse Zaken Gedeon Timotheos zegt dat de aanwezigheid van Eritrese troepen Ethiopië geen andere keuze laat dan zich te verdedigen. Waarnemers zagen deze week Eritrese troepen met zwaar materieel in het noorden van Ethiopië. Ze zouden zich bemoeien met een gewapende strijd in de regio Tigray. Addis Ababa beschuldigt Eritrea ervan rebellen van het Tigray Volksbevrijdingsfront te steunen. Die vechten tegen het Ethiopische leger en een pro-Ethiopische militie. Ethiopië en Eritrea hebben op 1 oktober de diplomatieke betrekkingen verbroken. Een studente van Cornell University heeft een rechtszaak aangespannen tegen 7 mannen en de universiteit. Ze stelt dat mannelijke studenten haar alcohol en drugs hebben toegediend en haar daarna als groep seksueel hebben misbruikt. De vrouw verwijt de universiteit dat die haar beschuldigingen onvoldoende heeft onderzocht en de verdachte niet heeft gestraft. Bij de rechtbank in New York demonstreerden honderden mensen tegen seksueel geweld. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet, nadat een lokale aanklager had besloten niet tot vervolging over te gaan. Een man is neergeschoten tijdens een confrontatie met federale agenten in de Bronx in New York. Media melden dat immigratiedienst ICE bij het incident betrokken was. Volgens burgemeester Zoran Mamdani van New York omsingelden agenten de man en een 5-jarig kind in een auto, waarna ze schoten losten. De man raakte gewond, het kind bleef waarschijnlijk ongedeerd. Mamdani eist dat president Donald Trump alle ICE-acties in de stad staakt en spreekt van een onverantwoordelijke en ongelooflijk ernstige situatie. Gouverneur Kathy Hochul wil een volledig en transparant verslag van de federale autoriteiten over wat er is gebeurd en waarom. Oekraïns president Volodymyr Zelensky beschuldigt de Verenigde Staten ervan niet te helpen tegen Rusland. Volgens hem kunnen de Amerikanen niet tegelijk economische banden met Rusland nastreven en bemiddelen in de oorlog. Donderdag kwamen zeker 35 mensen om bij Russische bombardementen in het oosten van Oekraïne. In de stad Priluki werden 22 mensen gedood in een getroffen appartementencomplex. Oekraïense onderhandelaars praten vrijdag en zaterdag in de Verenigde Staten met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Dat gebeurt in een poging de vredesonderhandelingen met Rusland uit het slop te trekken. Minister van Defensie Pete Hegseth heeft aangekondigd dat de executie van Nidal Hassan openbaar wordt en plaatsvindt op Fort Hood in Texas. Hassan schoot daar in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood. Hij werd in 2013 ter dood veroordeeld. De executie door een vuurpeloton staat gepland voor 3 december en wordt ook gelivestreamd. Het is 90 jaar geleden dat in de Verenigde Staten een openbare executie plaatsvond. En nu het economisch nieuws.
2: De Europese Commissie heeft 46 nieuwe projecten geselecteerd die de EU onafhankelijker moeten maken van kritieke grondstoffen uit landen als China. De projecten richten zich op de winning, verwerking en recycling van grondstoffen zoals lithium, nikkel, kobalt en magnesium. Die zijn belangrijk voor batterijen, defensie en ruimtevaart. De projecten komen uit 16 landen, waaronder Nederland. Brussel wil tegen 2030 met eigen capaciteit voorzien in minstens 10% van de winning, 40% van de verwerking en 25% van de recycling van kritieke grondstoffen. De benzineprijs in Nederland staat op het punt een nieuw record te bereiken. De adviesprijs voor euro 95 steeg vrijdag naar 2,28 euro per liter. Slechts 0,2 cent onder het hoogste niveau ooit. Diesel werd 0,7 cent duurder, op 2,72 euro per liter. De prijsstijgingen komen door de aanhoudende verstoring door de oorlog in het Midden-Oosten. Of de prijzen verder stijgen is onzeker, want de olieprijzen gingen vrijdagochtend weer wat omlaag. De chipbedrijven op de Amsterdamse beurs gingen vrijdag kort na opening tot 1% omlaag. Dat gebeurde na berichten dat de omzet van OpenAI lager uitvalt dan verwacht. De Financial Times meldde dat OpenAI aan beleggers liet weten dat de omzet eind september dicht bij de $50 miljard op jaarbasis lag. Dat is ver onder de $70 miljard die eerder werd gerapporteerd. ASML, ASMI en BESI daalden allemaal. De zorgen over de hoge waarderingen in de chipsector door de AI-hoos werden daardoor weer aangewakkerd. Meta heeft advertenties van ByteDance, het Chinese moederbedrijf van TikTok, verboden in de Verenigde Staten en enkele andere landen. Het verbod geldt onder meer in de VS, Canada, Japan en Thailand. Meta voerde op zijn platforms een volledig verbod in op advertenties en betaalde marketingberichten van ByteDance. Een woordvoerder van Meta zegt dat het in alle sectoren gebruikelijk is om promotiediensten te weigeren van een concurrent. TikTok is uitgegroeid tot een van de grootste concurrenten van Meta en de platforms strijden om de aandacht van gebruikers en contentmakers. Ebusco kampt met acute geldzorgen en heeft de komende weken aanzienlijke extra financiering nodig om operationele kosten te dekken. Als die financiering niet komt, bestaat er wezenlijke onzekerheid over de continuïteit van het bedrijf. De bussenproductie staat nagenoeg stil. Ebusco leverde in het derde kwartaal slechts 3 bussen. Het bedrijf voert gesprekken met aandeelhouders over financiering, maar heeft nog geen bindende toezegging gekregen. 3 voormalige veiligheidsonderzoekers van OpenAI zeggen dat ze zijn ontslagen omdat ze waarschuwden voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Een van hen schrijft dat ze zijn ontslagen omdat ze veiligheid belangrijker vonden dan de korte termijn belangen van het bedrijf. OpenAI maakte vorige week het ontslag bekend en zegt dat de 3 medewerkers onzorgvuldig omgingen met gevoelige informatie en het bedrijfsbeleid schonden. De onderzoekers werkten aan het monitoren van AI-modellen die in juli uit hun testomgeving ontsnapten en inbraken bij een programmeursplatform. De afgelopen maanden zijn meerdere veiligheidsincidenten met modellen van OpenAI gemeld, waarbij AI-systemen onverwacht websites van de Amerikaanse en Australische overheid bezochten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws.
4: Jenning de Bol wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Reggeborg zegt dat hij ervoor wil gaan, ondanks de krappe kalender dit seizoen. Door nieuwe selectieregels van de Schaatsbond kunnen individuele schaatsers zich via de wereldbeker kwalificeren voor de WK-afstanden. Daardoor zou de Bo de NK-afstanden eind januari kunnen overslaan. Een week later kan hij zich dan beter voorbereiden op de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City, waar hij een gooi wil doen naar het wereldrecord van 33,61... dat sinds 2019 in handen is van de Rus Pavel Kulisnikov. Het persoonlijk record van de Bo staat op 33,63. Femke Kok vindt het jammer dat Jutta Leerdam dit schaatsseizoen niet in actie komt. Kok zegt bij de teampresentatie van Reggeborg dat ze de beslissing van Leerdam begrijpt. Leerdam maakte vorige maand bekend dit seizoen over te slaan, nadat ze bij de Spelen in Milaan goud won op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Kok deed het andersom, met goud op de 500 en zilver op de 1000 meter. Ze zegt dat Leerdam de afgelopen jaren een stabiele concurrent was, die er altijd stond als het moest, en dat ze dat enorm gaat missen. Schaatsster Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Rijpma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière. Zwemster Marit Steenbergen heeft de 100 meter wisselslag gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tashkent. De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en verbeterde daarmee haar eigen Europees record uit vorig jaar. Ze bleef de Belgische Roos van Otterdijk en de Chinese Yu Yiting voor. Met haar tijd noteerde Steenbergen de tweede tijd ooit op deze afstand. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh was sneller met haar wereldrecord van 55,11. Moto2-coureur Colin Veijer is terug op de motor na zijn sleutelbeenbreuk. De 21-jarige rijder uit Staphorst reed vandaag de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Indonesië en noteerde de 8e tijd. Veijer brak op 18 september zijn sleutelbeen bij een crash in Oostenrijk en miste daardoor 2 races. Dit seizoen stond hij 2 keer op het podium in de Moto2. Hij staat 10e in het wereldkampioenschap. Oud-voetballers van Ajax en FC Barcelona spelen op 15 november een vriendschappelijke wedstrijd ter ere van Johan Cruijff. De Amsterdamse club maakte dat vrijdag bekend. Cruijff maakte op 15 november 1967 zijn debuut voor Ajax en overleed in 2016. Onder andere Patrick Kluivert, Frank en Ronald de Boer, Wesley Sneijder en Edwin van der Sar hebben hun deelname aan het duel in de Johan Cruijff Arena toegezegd. De opbrengsten gaan naar de Johan Cruijff Foundation.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt, met perioden van regen. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanmiddag blijft het bewolkt en regent het op veel plaatsen. Alleen in het zuidoosten is het soms droog. De temperatuur ligt tussen de 14 graden in het oosten en 18 graden aan de westkust. Vanavond trekken flinke buien over, met plaatselijk onweer en windstoten. Morgen blijft het wisselvallig met buien. In het noorden geldt code geel voor onweersbuien met windstoten en veel regen. Daar kan middag en avond tot wel 50 mm vallen. De temperatuur komt morgen uit op ongeveer 14 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten.
6: minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Judith Thiele van Emancipatie zegt dat de regenboogvlag niet politiek gemaakt moet worden. Het gaat volgens haar om vrijheid en gelijkwaardigheid voor iedereen. Meer dan 3000 scholen doen mee aan Paarse Vrijdag, waar leerlingen paars dragen om te vieren dat iedereen zichzelf kan zijn. Thiele bezocht vrijdag zelf ook een school en droeg paars. Ze zou het liefst zien dat initiatieven als Paarse Vrijdag niet meer nodig zijn, maar vindt dat Nederland beter moet vasthouden aan basiswaarden van de rechtsstaat. De cultuursector in Groningen wil slimme brillen met camera's verbieden in gebouwen en bij culturele evenementen. De sector vindt dat de brillen de privacy en veiligheid van bezoekers, medewerkers en artiesten aantasten, omdat er ongemerkt mee kan worden gefilmd. Meer dan 30 culturele instellingen nemen een verbod op in de huisregels. Onder de ondertekenaars zijn het Groningen Museum, Eurosonic Noorderslag, het Houten Huis, Vera en Noorderlicht. De sector roept de overheid op om duidelijke regels te maken die de privacy en vrijheid van iedereen beschermen. Ghana heeft Nederland om hulp gevraagd bij de bestrijding van drugscriminaliteit. Het gaat onder meer om het aanpakken van kwetsbaarheden in havens. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat Nederland Ghana daarbij wil helpen. Een paar weken geleden werden in Ghana twee Nederlanders gearresteerd die gelieerd zijn aan het netwerk van Jos Leidekkers, ook wel Bolle Jos genoemd. De veroordeelde Bolle Jos verblijft waarschijnlijk nog in Sierra Leone. Nederland vraagt al lang tevergeefs om zijn uitlevering.
8: Buitenlandminister Tom Berendsen noemt Rusland nu toch niet meer de vijand van Nederland. Donderdag deed hij dat nog wel, nadat defensieminister Dilan Yeşilgöz Rusland als zodanig had bestempeld tijdens een debat in de Tweede Kamer. Berendsen noemde rustdag vrijdag stevast de grootste veiligheidsdreiging. Volgens hem is er geen verschil tussen wat hij zegt en wat Yeşilgöz zegt. Berendsen en Yeşilgöz benadrukken beide dat er geen gevolgen zijn voor het beleid.
7: De Euromast in Rotterdam veroorzaakt een fluitende toon die inwoners in verschillende delen van de stad al maanden horen. Geluidsmetingen wijzen uit dat de bron zich op het hogere deel van de toren bevindt, maar de precieze technische oorzaak is nog niet gevonden. Vrijdagochtend kwamen er 35 nieuwe meldingen binnen bij de DCMR Milieudienst Rijnmond. Het geluid is niet constant en hangt af van wind en weer. Meldingen komen uit wijken als het Lloydkwartier, Delfshaven, Dijkzicht en Katendrecht. Den Haag verleent geen ontheffingen op het landelijke vuurwerkverbod tijdens de komende jaarwisseling. Politie en gemeente hebben het rond Oud en Nieuw te druk met handhaven van de openbare orde. Het is nog onduidelijk in hoeverre inwoners zich aan het verbod zullen houden. De meeste gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, verlenen ook geen ontheffingen. Gemeenten zeggen te weinig tijd en capaciteit te hebben om aanvragen te beoordelen en naleving te controleren.
6: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. Zeker 3 Saoedische burgers zijn om het leven gekomen bij 2 aanvallen op de luchthaven van Riyadh. De aanvallen vonden donderdag plaats. De Jemenitische Houthis claimden raketaanvallen op de internationale luchthaven. Een eerste aanval richtte zich op faciliteiten van het vliegveld. Een tweede aanval richtte zich op een vliegtuig. Luchtvaartmaatschappij Saudia Airlines meldt dat een van zijn toestellen is beschadigd. Het vliegtuig stond op de grond en had geen passagiers aan boord. Een van de slachtoffers is een medewerker van de Saoedische luchtvaartmaatschappij. Het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië is de afgelopen maanden opgelaaid. Ethiopië eist in een brief aan de VN-veiligheidsraad dat Eritrea zijn troepen terugtrekt uit Ethiopië.
9: Minister van Buitenlandse Zaken Gedeon Timotheos zegt dat de aanwezigheid van Eritrese troepen Ethiopië geen andere keuze laat dan zich te verdedigen. Waarnemers zagen deze week Eritrese troepen met zwaar materieel in het noorden van Ethiopië. Ze zouden zich bemoeien met een gewapende strijd in de regio Tigray. Addis Ababa beschuldigt Eritrea ervan rebellen van het Tigray Volksbevrijdingsfront te steunen. Die vechten tegen het Ethiopische leger en een pro-Ethiopische militie. Ethiopië en Eritrea hebben op 1 oktober de diplomatieke betrekkingen verbroken.
10: Een studente van Cornell University heeft een rechtszaak aangespannen tegen 7 mannen en de universiteit. Ze stelt dat mannelijke studenten haar alcohol en drugs hebben toegediend en haar daarna als groep seksueel hebben misbruikt. De vrouw verwijt de universiteit dat die haar beschuldigingen onvoldoende heeft onderzocht en de verdachte niet heeft gestraft. Bij de rechtbank in New York demonstreerden honderden mensen tegen seksueel geweld. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet, nadat een lokale aanklager had besloten niet tot vervolging over te gaan. Een man is neergeschoten tijdens een confrontatie met federale agenten in de Bronx in New York. Media melden dat immigratiedienst ICE bij het incident betrokken was. Volgens burgemeester Zoran Mamdani van New York omsingelden agenten de man en een 5-jarig kind in een auto, waarna ze schoten losten. De man raakte gewond, het kind bleef waarschijnlijk ongedeerd. Mamdani eist dat president Donald Trump alle ICE-acties in de stad staakt en spreekt van een onverantwoordelijke en ongelooflijk ernstige situatie. Gouverneur Kathy Hochul wil een volledig en transparant verslag van de federale autoriteiten over wat er is gebeurd en waarom.
11: Oekraïns president Volodymyr Zelensky beschuldigt de Verenigde Staten ervan niet te helpen tegen Rusland. Volgens hem kunnen de Amerikanen niet tegelijk economische banden met Rusland nastreven en bemiddelen in de oorlog. Donderdag kwamen zeker 35 mensen om bij Russische bombardementen in het oosten van Oekraïne. In de stad Priluki werden 22 mensen gedood in een getroffen appartementencomplex. Oekraïense onderhandelaars praten vrijdag en zaterdag in de Verenigde Staten met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Dat gebeurt in een poging de vredesonderhandelingen met Rusland uit het slop te trekken.
12: Minister van Defensie Pete Hegseth heeft aangekondigd dat de executie van Nidal Hassan openbaar wordt en plaatsvindt op Fort Hood in Texas. Hassan schoot daar in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood. Hij werd in 2013 ter dood veroordeeld. De executie door een vuurpeloton staat gepland voor 3 december en wordt ook gelivestreamd. Het is 90 jaar geleden dat in de Verenigde Staten een openbare executie plaatsvond.
13: En nu het economisch nieuws. De Ierse minister Simon Harris hoopt dat de EU-ministers van Economie en Financiën vrijdag akkoord gaan met een voorstel om de kapitaalmarktunie te versterken. De Europese Commissie deed in december een voorstel om financiële markten minder versnipperd te maken. Daardoor moet het makkelijker worden om binnen Europa financiële diensten te verhandelen. Nationale toezichthouders moeten daarbij enkele bevoegdheden overdragen aan de Europese toezichthouder ESMA. Dat vinden niet alle lidstaten makkelijk. Harris noemt het plan de grootste stap in decennia om de kapitaalmarkten te versterken. Hij hoopt genoeg EU-landen mee te krijgen voor de ruime meerderheid die nodig is.
14: In Duitsland zijn in juli 2.373 bedrijven failliet gegaan. Dat is het hoogste maandelijkse aantal sinds juli 2013. Het Duitse statistiekbureau DeStatis meldt dat vooral bedrijven in transport, opslag, horeca en de bouw ten onder gingen. Het ging vaker om kleinere bedrijven. Het totaalbedrag aan vorderingen daalde van 32 miljard euro vorig jaar naar 22 miljard euro nu. Het aantal faillissementen lag in juli 8% hoger dan een jaar eerder. De gehele Duitse economie doet het dit jaar juist beter.
15: Het ministerie van Economische Zaken verwacht voor 2026 een groei van 1,3%. Dat zou de grootste zijn sinds 2017.
16: Europese bankentoezichthouders voeren extra controles uit op de risico's van portefeuilles aan staatsobligaties van banken. Dat zegt François-Louis Michaud, voorzitter van de Europese Bankautoriteit. Nu de rente op sommige Europese staatspapieren stijgt naar het hoogste niveau in jaren, moet de overheidsschuld op de balans van banken extra in de gaten worden gehouden. De blootstelling aan mogelijke problemen lijkt tot dusver beperkt. Banken lijden nog niet onder de huidige situatie. De impact op het vermogen van banken wordt beperkt door hogere renteinkomsten. Ook de risico's bij een mogelijke klap voor banken bij een crash rond kunstmatige intelligentie lijken beperkt. Daar is nu wel veel aandacht voor binnen de Europese bankautoriteit.
17: De Europese Commissie heeft 46 nieuwe projecten geselecteerd die de EU onafhankelijker moeten maken van kritieke grondstoffen uit landen als China. De projecten richten zich op de winning, verwerking en recycling van grondstoffen zoals lithium, nikkel, kobalt en magnesium. Die zijn belangrijk voor batterijen, defensie en ruimtevaart. De projecten komen uit 16 landen, waaronder Nederland. Brussel wil tegen 2030 met eigen capaciteit voorzien in minstens 10% van de winning, 40% van de verwerking en 25% van de recycling van kritieke grondstoffen.
18: De benzineprijs in Nederland staat op het punt een nieuw record te bereiken. De adviesprijs voor euro 95 steeg vrijdag naar 2,28 euro per liter. Slechts 0,2 cent onder het hoogste niveau ooit. Diesel werd 0,7 cent duurder, op 2,72 euro per liter. De prijsstijgingen komen door de aanhoudende verstoring door de oorlog in het Midden-Oosten. Of de prijzen verder stijgen is onzeker, want de olieprijzen gingen vrijdagochtend weer wat omlaag.
19: De chipbedrijven op de Amsterdamse beurs gingen vrijdag kort na opening tot 1% omlaag. Dat gebeurde na berichten dat de omzet van OpenAI lager uitvalt dan verwacht. De Financial Times meldde dat OpenAI aan beleggers liet weten dat de omzet eind september dicht bij de 50 miljard dollar op jaarbasis lag. Dat is ver onder de 70 miljard dollar die eerder werd gerapporteerd. ASML, ASMI en BESI daalden allemaal. De zorgen over de hoge waarderingen in de chipsector door de AI-hoos werden daardoor weer aangewakkerd.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
21: Tot slot het sportnieuws. Jenning de Bol wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Reggeborg zegt dat hij ervoor wil gaan, ondanks de krappe kalender dit seizoen. Door nieuwe selectieregels van de Schaatsbond kunnen individuele schaatsers zich via de wereldbeker kwalificeren voor de WK-afstanden. Daardoor zou de Bo de NK-afstanden eind januari kunnen overslaan. Een week later kan hij zich dan beter voorbereiden op de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City, waar hij een gooi wil doen naar het wereldrecord van 33,61... dat sinds 2019 in handen is van de Rus Pavel Kulisnikov. Het persoonlijk record van de Bo staat op 33,63. Schaatsster Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Rijpma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière. Zwemster Marit Steenbergen heeft de 100 meter wisselslag gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tashkent. De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en verbeterde daarmee haar eigen Europees record uit vorig jaar. Ze bleef de Belgische Roos van Otterdijk en de Chinese Yu Yiting voor. Met haar tijd noteerde Steenbergen de tweede tijd ooit op deze afstand. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh was sneller met haar wereldrecord van 55,11. Moto2-coureur Colin Veijer is terug op de motor na zijn sleutelbeenbreuk. De 21-jarige rijder uit Staphorst reed vandaag de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Indonesië en noteerde de 8e tijd. Veijer brak op 18 september zijn sleutelbeen bij een crash in Oostenrijk en miste daardoor 2 races. Dit seizoen stond hij 2 keer op het podium in de Moto2. Hij staat 10e in het wereldkampioenschap. Oud-voetballers van Ajax en FC Barcelona spelen op 15 november een vriendschappelijke wedstrijd ter ere van Johan Cruijff. De Amsterdamse club maakte dat vrijdag bekend. Cruijff maakte op 15 november 1967 zijn debuut voor Ajax en overleed in 2016. Onder andere Patrick Kluivert, Frank en Ronald de Boer, Wesley Sneijder en Edwin van der Sar hebben hun deelname aan het duel in de Johan Cruijff Arena toegezegd. De opbrengsten gaan naar de Johan Cruijff Foundation. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. De als eerste geplaatste Duitser won met 6-4, 7-6 van Wu Yibing uit China. Zverev speelt in de volgende ronde tegen de winnaar van de partij tussen de Fransman Quentin Ali en de Belg Alexander Bloks. De 29-jarige Duitser is de nummer 2 van de wereld. Jannik Sinner, de nummer 1, ontbreekt in Shanghai vanwege knieproblemen.
20: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met perioden van regen. De wind komt uit het zuidwesten en is landinwaarts matig, maar aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanmiddag blijft het bewolkt en regent het op de meeste plaatsen. Alleen in het zuidoosten zijn er droge momenten. De temperatuur komt uit tussen 14 graden in het oosten en 18 graden aan de westkust. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met flinke buien, plaatselijk met onweer en windstoten. De wind is matig, maar aan zee krachtig. Morgen geldt in het noorden code geel voor onweersbuien met windstoten en veel regen. Het blijft wisselvallig met buien, vooral in het noorden met kans op onweer en windstoten tot 80 km per uur. Daar kan in totaal zo'n 50 mm regen vallen, lokaal mogelijk meer. De temperatuur wordt ongeveer 14 graden.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland weigert 9 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag uit te leveren aan Rusland. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat mensen van het ICC ongestoord hun werk moeten kunnen doen. Rusland veroordeelde de 9 ICC-medewerkers vorig jaar bij verstek, onder meer wegens onwettig procederen. 2 jaar eerder vaardigde het ICC een arrestatiebevel uit tegen de Russische president Vladimir Poetin. Nederland doet als gastland er alles aan om het internationaal strafhof te beschermen.
22: De storing in de Botlekbrug in de A15 bij Rotterdam is verholpen. De slagbomen kunnen weer open. Verkeer kan nu weer over de brug rijden.
23: Staatssecretaris Judith Thiele van Emancipatie zegt dat de regenboogvlag niet politiek gemaakt moet worden. Het gaat volgens haar om vrijheid en gelijkwaardigheid voor iedereen. Meer dan 3000 scholen doen mee aan Paarse Vrijdag, waar leerlingen paars dragen om te vieren dat iedereen zichzelf kan zijn. Thiele bezocht vrijdag zelf ook een school en droeg paars. Ze zou het liefst zien dat initiatieven als Paarse Vrijdag niet meer nodig zijn, maar vindt dat Nederland beter moet vasthouden aan basiswaarden van de rechtsstaat.
24: De cultuursector in Groningen wil slimme brillen met camera's verbieden in gebouwen en bij culturele evenementen. De sector vindt dat de brillen de privacy en veiligheid van bezoekers, medewerkers en artiesten aantasten, omdat er ongemerkt mee kan worden gefilmd. Meer dan 30 culturele instellingen nemen een verbod op in de huisregels. Onder de ondertekenaars zijn het Groningen Museum, Eurosonic Noorderslag, het Houten Huis, Vera en Noorderlicht. De sector roept de overheid op om duidelijke regels te maken die de privacy en vrijheid van iedereen beschermen.
1: Buitenlandminister Tom Berendsen noemt Rusland nu toch niet meer de vijand van Nederland. Donderdag deed hij dat nog wel, nadat defensieminister Dilan Yeşilgöz Rusland als zodanig had bestempeld tijdens een debat in de Tweede Kamer. Berendsen noemde Rusdag vrijdag stevast de grootste veiligheidsdreiging. Volgens hem is er geen verschil tussen wat hij zegt en wat Yeşilgöz zegt. Berendsen en Yeşilgöz benadrukken beide dat er geen gevolgen zijn voor het beleid.
3: Ghana heeft Nederland om hulp gevraagd bij de bestrijding van drugscriminaliteit. Het gaat onder meer om het aanpakken van kwetsbaarheden in havens. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat Nederland Ghana daarbij wil helpen. Een paar weken geleden werden in Ghana twee Nederlanders gearresteerd die gelieerd zijn aan het netwerk van Jos Leidekkers, ook wel Bolle Jos genoemd. De veroordeelde Bolle Jos verblijft waarschijnlijk nog in Sierra Leone. Nederland vraagt al lang tevergeefs om zijn uitlevering.
20: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Een droneaanval heeft een datacentrum van de Russische techreus Yandex getroffen in de regio Kaluga. Niemand raakte gewond, maar de aanval kan gevolgen hebben voor de diensten van het technologie- en AI-bedrijf. Donderdag werd ook al een Yandex-datacentrum aangevallen in de regio Ryazan, waar supercomputers staan voor AI-ontwikkeling. Die aanval zou uit Oekraïne afkomstig zijn geweest. Rusland en Oekraïne voeren naast gevechten op het slagveld ook aanvallen uit op economische doelen ver achter de frontlinie.
5: Zeker 3 Saoedische burgers zijn om het leven gekomen bij 2 aanvallen op de luchthaven van Riyadh. De aanvallen vonden donderdag plaats. De Jemenitische Houthis claimden raketaanvallen op de internationale luchthaven. Een eerste aanval richtte zich op faciliteiten van het vliegveld. Een tweede aanval richtte zich op een vliegtuig. Luchtvaartmaatschappij Saudia Airlines meldt dat een van zijn toestellen is beschadigd. Het vliegtuig stond op de grond en had geen passagiers aan boord. Een van de slachtoffers is een medewerker van de Saoedische luchtvaartmaatschappij. Het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië is de afgelopen maanden opgelaaid.
8: Ethiopië eist in een brief aan de VN-veiligheidsraad dat Eritrea zijn troepen terugtrekt uit Ethiopië. Minister van Buitenlandse Zaken Gedeon Timotheos zegt dat de aanwezigheid van Eritrese troepen Ethiopië geen andere keuze laat dan zich te verdedigen. Waarnemers zagen deze week Eritrese troepen met zwaar materieel in het noorden van Ethiopië. Ze zouden zich bemoeien met een gewapende strijd in de regio Tigray. Addis Ababa beschuldigt Eritrea ervan rebellen van het Tigray Volksbevrijdingsfront te steunen. Die vechten tegen het Ethiopische leger en een pro-Ethiopische militie. Ethiopië en Eritrea hebben op 1 oktober de diplomatieke betrekkingen verbroken.
25: Een studente van Cornell University heeft een rechtszaak aangespannen tegen 7 mannen en de universiteit. Ze stelt dat mannelijke studenten haar alcohol en drugs hebben toegediend en haar daarna als groep seksueel hebben misbruikt. De vrouw verwijt de universiteit dat die haar beschuldigingen onvoldoende heeft onderzocht en de verdachte niet heeft gestraft. Bij de rechtbank in New York demonstreerden honderden mensen tegen seksueel geweld. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet, nadat een lokale aanklager had besloten niet tot vervolging over te gaan.
26: Een man is neergeschoten tijdens een confrontatie met federale agenten in de Bronx in New York. Media melden dat immigratiedienst ICE bij het incident betrokken was. Volgens burgemeester Zoran Mamdani van New York omsingelden agenten de man en een 5-jarig kind in een auto, waarna ze schoten losten. De man raakte gewond. Het kind bleef waarschijnlijk ongedeerd. Mamdani eist dat president Donald Trump alle ICE-acties in de stad staakt en spreekt van een onverantwoordelijke en ongelooflijk ernstige situatie.
6: Gouverneur Kathy Hochul wil een volledig en transparant verslag van de federale autoriteiten over wat er is gebeurd en waarom.
7: Oekraïns president Volodymyr Zelensky beschuldigt de Verenigde Staten ervan niet te helpen tegen Rusland. Volgens hem kunnen de Amerikanen niet tegelijk economische banden met Rusland nastreven en bemiddelen in de oorlog. Donderdag kwamen zeker 35 mensen om bij Russische bombardementen in het oosten van Oekraïne. In de stad Priluki werden 22 mensen gedood in een getroffen appartementencomplex. Oekraïense onderhandelaars praten vrijdag en zaterdag in de Verenigde Staten met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Dat gebeurt in een poging de vredesonderhandelingen met Rusland uit het slop te trekken.
9: En nu het economisch nieuws.
10: De Ierse minister Simon Harris hoopt dat de EU-ministers van Economie en Financiën vrijdag akkoord gaan met een voorstel om de kapitaalmarktunie te versterken. De Europese Commissie deed in december een voorstel om financiële markten minder versnipperd te maken. Daardoor moet het makkelijker worden om binnen Europa financiële diensten te verhandelen. Nationale toezichthouders moeten daarbij enkele bevoegdheden overdragen aan de Europese toezichthouder ESMA. Dat vinden niet alle lidstaten makkelijk. Harris noemt het plan de grootste stap in decennia om de kapitaalmarkten te versterken. Hij hoopt genoeg EU-landen mee te krijgen voor de ruime meerderheid die nodig is.
11: In Duitsland zijn in juli 2.373 bedrijven failliet gegaan. Dat is het hoogste maandelijkse aantal sinds juli 2013. Het Duitse statistiekbureau Destatis meldt dat vooral bedrijven in transport, opslag, horeca en de bouw ten onder gingen. Het ging vaker om kleinere bedrijven. Het totaalbedrag aan vorderingen daalde van 32 miljard euro vorig jaar naar 22 miljard euro nu. Het aantal faillissementen lag in juli 8% hoger dan een jaar eerder. De gehele Duitse economie doet het dit jaar juist beter. Het ministerie van Economische Zaken verwacht voor 2026 een groei van 1,3%. Dat zou de grootste zijn sinds 2017.
12: Europese bankentoezichthouders voeren extra controles uit op de risico's van portefeuilles aan staatsobligaties van banken. Dat zegt François-Louis Michaud, voorzitter van de Europese Bankautoriteit. Nu de rente op sommige Europese staatspapieren stijgt naar het hoogste niveau in jaren, moet de overheidsschuld op de balans van banken extra in de gaten worden gehouden. De blootstelling aan mogelijke problemen lijkt tot dusver beperkt. Banken lijden nog niet onder de huidige situatie. De impact op het vermogen van banken wordt beperkt door hogere renteinkomsten. Ook de risico's bij een mogelijke klap voor banken bij een crash rond kunstmatige intelligentie lijken beperkt. Daar is nu wel veel aandacht voor binnen de Europese bankautoriteit.
13: De Europese Commissie heeft 46 nieuwe projecten geselecteerd die de EU onafhankelijker moeten maken van kritieke grondstoffen uit landen als China. De projecten richten zich op de winning, verwerking en recycling van grondstoffen zoals lithium, nikkel, kobalt en magnesium. Die zijn belangrijk voor batterijen, defensie en ruimtevaart. De projecten komen uit 16 landen, waaronder Nederland. Brussel wil tegen 2030 met eigen capaciteit voorzien in minstens 10% van de winning, 40% van de verwerking en 25% van de recycling van kritieke grondstoffen.
27: De benzineprijs in Nederland staat op het punt een nieuw record te bereiken. De adviesprijs voor euro 95 steeg vrijdag naar 2,28 euro per liter. Slechts 0,2 cent onder het hoogste niveau ooit. Diesel werd 0,7 cent duurder, op 2,72 euro per liter. De prijsstijgingen komen door de aanhoudende verstoring door de oorlog in het Midden-Oosten. Of de prijzen verder stijgen is onzeker, want de olieprijzen gingen vrijdagochtend weer wat omlaag.
28: De chipbedrijven op de Amsterdamse beurs gingen vrijdag kort na opening tot 1% omlaag. Dat gebeurde na berichten dat de omzet van OpenAI lager uitvalt dan verwacht. De Financial Times meldde dat OpenAI aan beleggers liet weten dat de omzet eind september dicht bij de 50 miljard dollar op jaarbasis lag. Dat is ver onder de 70 miljard dollar die eerder werd gerapporteerd.
0: ASML, ASMI en BESI daalden allemaal. De zorgen over de hoge waarderingen in de chipsector door de AI-hoos werden daardoor weer aangewakkerd.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
14: Tot slot het sportnieuws. Jenning de Bo wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Reggeborg zegt dat hij ervoor wil gaan, ondanks de krappe kalender dit seizoen. Door nieuwe selectieregels van de Schaatsbond kunnen individuele schaatsers zich via de wereldbeker kwalificeren voor de WK-afstanden. Daardoor zou de Bo de NK-afstanden eind januari kunnen overslaan. Een week later kan hij zich dan beter voorbereiden op de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City, waar hij een gooi wil doen naar het wereldrecord van 33,61... dat sinds 2019 in handen is van de Rus Pavel Kulishnikov. Het persoonlijk record van de Bo staat op 33,63. Schaatsster Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Rijpma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière. Zwemster Marit Steenbergen heeft de 100 meter wisselslag gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tashkent. De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en verbeterde daarmee haar eigen Europees record uit vorig jaar. Ze bleef de Belgische Roos van Otterdijk en de Chinese Yu Yiting voor. Met haar tijd noteerde Steenbergen de tweede tijd ooit op deze afstand. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh was sneller met haar wereldrecord van 55,11. Moto2-coureur Colin Veyer is terug op de motor na zijn sleutelbeenbreuk. De 21-jarige rijder uit Staphorst reed vandaag de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Indonesië en noteerde de 8e tijd. Veyer brak op 18 september zijn sleutelbeen bij een crash in Oostenrijk en miste daardoor 2 races. Dit seizoen stond hij 2 keer op het podium in de Moto2. Hij staat 10e in het wereldkampioenschap. Oud-voetballers van Ajax en FC Barcelona spelen op 15 november een vriendschappelijke wedstrijd ter ere van Johan Cruijff. De Amsterdamse club maakte dat vrijdag bekend. Cruijff maakte op 15 november 1967 zijn debuut voor Ajax en overleed in 2016. Onder andere Patrick Kluivert, Frank en Ronald de Boer, Wesley Sneijder en Edwin van der Sar hebben hun deelname aan het duel in de Johan Cruijff Arena toegezegd. De opbrengsten gaan naar de Johan Cruijff Foundation. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de derde ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. De als eerste geplaatste Duitser won met 6-4, 7-6 van Wu Yibing uit China. Zverev speelt in de volgende ronde tegen de winnaar van de partij tussen de Fransman Quentin Ali en de Belg Alexander Bloks. De 29-jarige Duitser is de nummer 2 van de wereld. Jannik Sinner, de nummer 1, ontbreekt in Shanghai vanwege knieproblemen.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met perioden van regen. De wind uit het zuidwesten is landinwaarts matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen regenen. Alleen in het zuidoosten zijn er ook droge momenten. Het wordt tussen de 14 en 18 graden. De wind blijft matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer windkracht 6 tot 7. Vanavond trekken flinke buien over, plaatselijk met onweer en windstoten. De wind draait aan zee naar noordwest. Morgen is het opnieuw bewolkt met buien. In het noorden kan het stevig onweren, met windstoten tot 80 km per uur en veel regen. Daar wordt code geel verwacht voor de middag en avond. Het wordt ongeveer 14 graden.
2: Dit is Talk Radio.
1: 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Judith Thiele van Emancipatie zegt dat de regenboogvlag niet politiek gemaakt moet worden. Het gaat volgens haar om vrijheid en gelijkwaardigheid voor iedereen. Meer dan 3000 scholen doen mee aan Paarse Vrijdag, waarbij leerlingen paars dragen om te vieren dat iedereen zichzelf kan zijn. De Tweede Kamer stemde donderdagavond met een ruime meerderheid voor het hijsen van de regenboogvlag bij het parlementsgebouw op Coming Out Dag. Thiele benadrukt het belang van initiatieven als Paarse Vrijdag, omdat uit een recent rapport blijkt dat steeds minder jongeren positief staan tegenover acceptatie van LHBTI'ers.
17: De provincie Limburg organiseert in januari een voorleesmarathon in de Bibliotheek Maastricht. Het doel is om 111 uur onafgebroken voor te lezen en daarmee het huidige record van Friesland te verbreken. 222 Limburgers zullen ieder een half uur voorlezen, zowel in het Nederlands als het Limburgs. De marathon duurt van 19 tot 24 januari. Limburg wil met het initiatief laaggeletterdheid terugdringen, omdat naar schatting 106.000 Limburgers moeite hebben met lezen, rekenen of digitale vaardigheden.
18: Nederland weigert 9 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag uit te leveren aan Rusland. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat mensen van het ICC ongestoord hun werk moeten kunnen doen. Rusland veroordeelde de 9 ICC-medewerkers vorig jaar bij verstek, onder meer wegens onwettig procederen. 2 jaar eerder vaardigde het ICC een arrestatiebevel uit tegen de Russische president Vladimir Poetin. Nederland doet als gastland er alles aan om het internationaal strafhof te beschermen.
19: De storing in de Botlekbrug in de A15 bij Rotterdam is verholpen. De slagbomen kunnen weer open. Verkeer kan nu weer over de brug rijden.
21: Buitenlandminister Tom Berendsen noemt Rusland nu toch niet meer de vijand van Nederland. Donderdag deed hij dat nog wel, nadat defensieminister Dilan Yeşilgöz Rusland als zodanig had bestempeld tijdens een debat in de Tweede Kamer. Berendsen noemde rustdag vrijdag stevast de grootste veiligheidsdreiging. Volgens hem is er geen verschil tussen wat hij zegt en wat Yeşilgöz zegt. Berendsen en Yeşilgöz benadrukken beide dat er geen gevolgen zijn voor het beleid.
22: Ghana heeft Nederland om hulp gevraagd bij de bestrijding van drugscriminaliteit. Het gaat onder meer om het aanpakken van kwetsbaarheden in havens. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat Nederland Ghana daarbij wil helpen. Een paar weken geleden werden in Ghana 2 Nederlanders gearresteerd die gelieerd zijn aan het netwerk van Jos Leidekkers, ook wel Bolle Jos genoemd. De veroordeelde Bolle Jos verblijft waarschijnlijk nog in Sierra Leone. Nederland vraagt al lang tevergeefs om zijn uitlevering.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
23: Nu het buitenlands nieuws. Zeker 3 Saoedische burgers zijn om het leven gekomen bij 2 aanvallen op de luchthaven van Riyadh. De aanvallen vonden donderdag plaats. De Jemenitische Houthis claimden raketaanvallen op de internationale luchthaven. De eerste aanval richtte zich op faciliteiten van het vliegveld. De tweede richtte zich op een vliegtuig. Meerdere personen raakten gewond. Een van de slachtoffers is een piloot van luchtvaartmaatschappij Saudia Airlines.
24: Een droneaanval heeft een datacentrum van de Russische techreus Yandex getroffen in de regio Kaluga. Niemand raakte gewond, maar de aanval kan gevolgen hebben voor de diensten van het technologie- en AI-bedrijf. Donderdag werd ook al een Yandex-datacentrum aangevallen in de regio Ryazan, waar supercomputers staan voor AI-ontwikkeling. Die aanval zou uit Oekraïne afkomstig zijn geweest. Rusland en Oekraïne voeren naast gevechten op het slagveld ook aanvallen uit op economische doelen ver achter de frontlinie.
3: Ethiopië eist in een brief aan de VN-veiligheidsraad dat Eritrea zijn troepen terugtrekt uit Ethiopië. Minister van Buitenlandse Zaken Gedeon Timotheos zegt dat de aanwezigheid van Eritrese troepen Ethiopië geen andere keuze laat dan zich te verdedigen. Waarnemers zagen deze week Eritrese troepen met zwaar materieel in het noorden van Ethiopië. Ze zouden zich bemoeien met een gewapende strijd in de regio Tigray. Addis Ababa beschuldigt Eritrea ervan rebellen van het Tigray Volksbevrijdingsfront te steunen. Die vechten tegen het Ethiopische leger en een pro-Ethiopische militie. Ethiopië en Eritrea hebben op 1 oktober de diplomatieke betrekkingen verbroken.

honderden mensen tegen seksueel geweld. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet, nadat een lokale aanklager had besloten niet tot vervolging over te gaan. Een man is neergeschoten tijdens een confrontatie met federale agenten in de Bronx in New York. Media melden dat immigratiedienst ICE bij het incident betrokken was. Volgens burgemeester Zoran Mamdani van New York omsingelde agenten de man en een 5-jarig kind in een auto, waarna ze schoten losten. De man raakte gewond, het kind bleef waarschijnlijk ongedeerd. Mamdani eist dat president Donald Trump alle ICE-acties in de stad staakt en spreekt van een onverantwoordelijke en ongelooflijk ernstige situatie. Gouverneur Kathy Hochul wil een volledig en transparant verslag van de federale autoriteiten over wat er is gebeurd en waarom. Oekraïns president Volodymyr Zelensky beschuldigt de Verenigde Staten ervan niet te helpen tegen Rusland. Volgens hem kunnen de Amerikanen niet tegelijk economische banden met Rusland nastreven en bemiddelen in de oorlog. Donderdag kwamen zeker 35 mensen om bij Russische bombardementen in het oosten van Oekraïne. In de stad Priluki werden 22 mensen gedood in een getroffen appartementencomplex. Oekraïnse onderhandelaars praten vrijdag en zaterdag in de Verenigde Staten met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Dat gebeurt in een poging de vredesonderhandelingen met Rusland uit het slop te trekken. En nu het economisch nieuws. Het Ierse voorzitterschap van de EU hoopt vandaag op steun van de ministers van Economie en Financiën voor een plan om de kapitaalmarktunie te versterken. De Europese Commissie deed in december een voorstel om financiële markten binnen Europa minder versnipperd te maken. Nationale toezichthouders moeten daarbij enkele bevoegdheden overdragen aan de Europese toezichthouder ESMA. Dat vinden niet alle lidstaten makkelijk. De 6 grootste economieën van de EU, waaronder Nederland, waren voor de zomer al akkoord. Minister Eelco Heijnen van Financiën is positief gestemd. Hij zegt dat als iedereen in gelijke mate moppert, een compromis dichtbij is. Apple heeft een aantal leveranciers opgedragen de productie van onderdelen voor de nieuwe iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max terug te schroeven. De sterk gestegen kosten voor geheugenchips en prijsverhogingen drukken op de vraag van consumenten. Dat meldt het zakenmedium Nikkei Asia. De iPhone-maker zou sinds begin september terughoudender zijn geworden met leveringen. De onderdelenorders voor oktober zijn met minstens 15% verlaagd. Dat is in vergelijking met wat oorspronkelijk was besteld. Techbedrijven kopen massaal geavanceerde productiecapaciteit voor chips op voor hun AI-datacenters. Hierdoor ontstaan tekorten en prijsverhogingen. Europese bankentoezichthouders voeren extra controles uit op de risico's van portefeuilles aan staatsobligaties van banken. Dat zegt François-Louis Michaud, voorzitter van de Europese Bankautoriteit. Nu de rente op sommige Europese staatspapieren stijgt naar het hoogste niveau in jaren, moet de overheidsschuld op de balans van banken extra in de gaten worden gehouden. De blootstelling aan mogelijke problemen lijkt tot dusver beperkt. Banken lijden nog niet onder de huidige situatie. De impact op het vermogen van banken wordt beperkt door hogere renteinkomsten. Ook de risico's bij een mogelijke klap voor banken bij een crash rond kunstmatige intelligentie lijken beperkt. Daar is nu wel veel aandacht voor binnen de Europese bankautoriteit. In Duitsland zijn in juli 2.373 bedrijven failliet gegaan. Dat is het hoogste maandelijkse aantal sinds juli 2013. Het Duitse statistiekbureau DStatis meldt dat vooral bedrijven in transport, opslag, horeca en de bouw ten onder gingen. Het ging vaker om kleinere bedrijven. Het totaalbedrag aan vorderingen daalde van 32 miljard euro vorig jaar naar 22 miljard euro nu. Het aantal faillissementen lag in juli 8% hoger dan een jaar eerder. De gehele Duitse economie doet het dit jaar juist beter. Het ministerie van Economische Zaken verwacht voor 2026 een groei van 1,3%. Dat zou de grootste zijn sinds 2017. De benzineprijs in Nederland staat op het punt een nieuw record te bereiken.
De adviesprijs voor €95.

0: steeg vrijdag naar €2,28 per liter. Slechts 0,2 cent onder het hoogste niveau ooit. Diesel werd 0,7 cent duurder, op €2,72 per liter. De prijsstijgingen komen door de aanhoudende verstoring door de oorlog in het Midden-Oosten. Of de prijzen verder stijgen is onzeker, want de olieprijzen gingen vrijdagochtend weer wat omlaag. De Europese Commissie heeft 46 nieuwe projecten geselecteerd die de EU onafhankelijker moeten maken van kritieke grondstoffen uit landen als China. De projecten richten zich op de winning, verwerking en recycling van grondstoffen zoals lithium, nikkel, kobalt en magnesium. Die zijn belangrijk voor batterijen, defensie en ruimtevaart. De projecten komen uit 16 landen, waaronder Nederland. Brussel wil tegen 2030 met eigen capaciteit voorzien in minstens 10% van de winning, 40% van de verwerking en 25% van de recycling van kritieke grondstoffen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Jenning de Bo wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Reggeborg zegt dat hij ervoor wil gaan, ondanks de krappe kalender dit seizoen. Door nieuwe selectieregels van de Schaatsbond kunnen individuele schaatsers zich via de wereldbeker kwalificeren voor de WK-afstanden. Daardoor zou de Bo de NK-afstanden eind januari kunnen overslaan. Een week later kan hij zich dan beter voorbereiden op de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City, waar hij een gooi wil doen naar het wereldrecord van 33,61, dat sinds 2019 in handen is van de Rus Pavel Kulisnikov. Het persoonlijk record van de Bo staat op 33,63. Schaatsster Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Rijpma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière. Zwemster Marit Steenbergen heeft de 100 meter wisselslag gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tashkent. De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en verbeterde daarmee haar eigen Europees record uit vorig jaar. Ze bleef de Belgische Roos van Otterdijk en de Chinese Yu Yiting voor. Met haar tijd noteerde Steenbergen de tweede tijd ooit op deze afstand. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh was sneller met haar wereldrecord van 55,11. Moto2-coureur Colin Veijer is terug op de motor na zijn sleutelbeenbreuk. De 21-jarige rijder uit Staphorst reed vandaag de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Indonesië en noteerde de 8e tijd. Veijer brak op 18 september zijn sleutelbeen bij een crash in Oostenrijk en miste daardoor twee races. Dit seizoen stond hij twee keer op het podium in de Moto2. Hij staat 10e in het wereldkampioenschap. Oud-voetballers van Ajax en FC Barcelona spelen op 15 november een vriendschappelijke wedstrijd ter ere van Johan Cruijff. De Amsterdamse club maakte dat vrijdag bekend. Cruijff maakte op 15 november 1967 zijn debuut voor Ajax en overleed in 2016. Onder andere Patrick Kluivert, Frank en Ronald de Boer, Wesley Sneijder en Edwin van der Sar hebben hun deelname aan het duel in de Johan Cruijff Arena toegezegd. De opbrengsten gaan naar de Johan Cruijff Foundation. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de derde ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. De als eerste geplaatste Duitser won met 6-4, 7-6 van Wu Yibing uit China. Zverev speelt in de volgende ronde tegen de winnaar van de partij tussen de Fransman Quentin Ali en de Belg Alexander Bloks. De 29-jarige Duitser is de nummer 2 van de wereld. Jannik Sinner, de nummer 1, ontbreekt in Shanghai vanwege knieproblemen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met periode regen. De wind uit het zuidwesten is landinwaarts matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanmiddag blijft het bewolkt met op veel plaatsen regen. Alleen in het zuidoosten zijn er wat droge momenten. De temperatuur ligt tussen 14 en 18 graden. Vanavond trekken flinke buien over, met plaatselijk onweer en windstoten. Morgen is het half tot zwaar bewolkt met buien. In het noorden komt er veel regen, mogelijk met onweer en windstoten tot 80 km per uur. Daar kan in totaal tot wel 50 mm vallen, lokaal misschien meer. De temperatuur blijft steken rond 14 graden. Voor zaterdagmiddag en avond geldt code geel in het noorden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie kan niet voorkomen dat beelden van de publieke executie in de Verenigde Staten op 3 december online te zien zijn. Het Pentagon wil de executie van Nidal Hassan voor een vuurpeloton livestreamen. En er mag publiek bij aanwezig zijn. Aerts hoopt dat Nederlandse telecombedrijven ervoor zorgen dat de beelden niet live te zien zijn in Nederland. Ze roept iedereen op die de beelden tegenkomt om ze te melden bij expertisecentrum of Limits. Dat centrum kan dan bij sociale mediabedrijven verzoeken indienen om de beelden offline te halen. Bijna de helft van de Zuid-Hollanders komt qua inkomen in aanmerking voor een sociale huurwoning. Maar de provincie heeft verhoudingsgewijs steeds minder van zulke huizen. In 2020 was 29% van alle woningen in Zuid-Holland voor de sociale huur. Volgens de laatste cijfers is dat 28,1%. Gedeputeerde Anne Koning slaat daarom alarm. De gemiddelde wachttijd op een woning in de Rotterdamse regio is 3,5 jaar. In Haaglanden ruim 7 jaar. En in de Drechtsteden zelfs meer dan 8,5 jaar. Koning roept het Rijk onder meer op om de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties te schrappen, zodat die meer geld overhouden om te bouwen en huizen te verduurzamen. Staatssecretaris Judith Thiele van Emancipatie zegt dat de regenboogvlag niet politiek gemaakt moet worden. Het gaat volgens haar om vrijheid en gelijkwaardigheid voor iedereen. Meer dan 3000 scholen doen mee aan Paarse Vrijdag, waarbij leerlingen paars dragen om te vieren dat iedereen zichzelf kan zijn. De Tweede Kamer stemde donderdagavond met een ruime meerderheid voor het hijsen van de regenboogvlag bij het parlementsgebouw op Coming Out Dag. Thiele benadrukt het belang van initiatieven als Paarse Vrijdag, omdat uit een recent rapport blijkt dat steeds minder jongeren positief staan tegenover acceptatie van LHBTI'ers. De provincie Limburg organiseert in januari een voorleesmarathon in de Bibliotheek Maastricht. Het doel is om 111 uur onafgebroken voor te lezen en daarmee het huidige record van Friesland te verbreken. 222 Limburgers zullen ieder een half uur voorlezen, zowel in het Nederlands als het Limburgs. De marathon duurt van 19 tot 24 januari. Limburg wil met het initiatief laaggeletterdheid terugdringen, omdat naar schatting 106.000 Limburgers moeite hebben met lezen, rekenen of digitale vaardigheden. De storing in de Botlekbrug in de A15 bij Rotterdam is verholpen. De slagbomen kunnen weer open. Verkeer kan nu weer over de brug rijden. Nederland weigert 9 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag uit te leveren aan Rusland. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat mensen van het ICC ongestoord hun werk moeten kunnen doen. Rusland veroordeelde de 9 ICC-medewerkers vorig jaar bij verstek, onder meer wegens onwettig procederen. 2 jaar eerder vaardigde het ICC een arrestatiebevel uit tegen de Russische president Vladimir Poetin. Nederland doet als gastland er alles aan om het internationaal strafhof te beschermen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws.
6: Ethiopië eist in een brief aan de VN-veiligheidsraad dat buurland Eritrea zijn troepen terugtrekt uit Ethiopisch grondgebied. Minister van Buitenlandse Zaken, Gedeon Timotheos, spreekt van schaamteloze agressie en een complete invasie. Volgens hem laat de Eritrese aanwezigheid Ethiopië geen andere keuze dan zich te verdedigen. Waarnemers zagen deze week Eritrese troepen met zwaar materieel in de noordelijke regio Tigray. Addis Ababa beschuldigt Eritrea ervan rebellen van het Tigray Volksbevrijdingsfront te steunen. Die vechten tegen het Ethiopische leger en een pro-Ethiopische militie in Tigray.
7: De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar voormalig rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navanethem Pillay. Zij krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Dat maakte het Noorse Nobelcomité vrijdag bekend. Zeker 3 Saoedische burgers zijn om het leven gekomen bij 2 aanvallen op de luchthaven van Riyadh. De aanvallen vonden donderdag plaats. De Jemenitische Houthis claimden raketaanvallen op de internationale luchthaven. De eerste aanval richtte zich op faciliteiten van het vliegveld. De tweede richtte zich op een vliegtuig. Meerdere personen raakten gewond. Een van de slachtoffers is een piloot van luchtvaartmaatschappij Saudia Airlines. Een droneaanval heeft een datacentrum van de Russische techreus Yandex getroffen in de regio Kaluga. Niemand raakte gewond, maar de aanval kan gevolgen hebben voor de diensten van het technologie- en AI-bedrijf. Donderdag werd ook al een Yandex-datacentrum aangevallen in de regio Ryazan, waar supercomputers staan voor AI-ontwikkeling. Die aanval zou uit Oekraïne afkomstig zijn geweest. Rusland en Oekraïne voeren naast gevechten op het slagveld ook aanvallen uit op economische doelen ver achter de frontlinie. Een studente van Cornell University heeft een rechtszaak aangespannen tegen 7 mannen en de universiteit. Ze stelt dat mannelijke studenten haar alcohol en drugs hebben toegediend en haar daarna als groep seksueel hebben misbruikt. De vrouw verwijt de universiteit dat hij haar beschuldigingen onvoldoende heeft onderzocht en de verdachte niet heeft gestraft. Bij de rechtbank in New York demonstreerden honderden mensen tegen seksueel geweld. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet, nadat een lokale aanklager had besloten niet tot vervolging over te gaan. Een man is neergeschoten tijdens een confrontatie met federale agenten in de Bronx in New York. Media melden dat immigratiedienst ICE bij het incident betrokken was. Volgens burgemeester Zoran Mamdani van New York omsingelden agenten de man en een 5-jarig kind in een auto, waarna ze schoten losten. De man raakte gewond, het kind bleef waarschijnlijk ongedeerd. Mamdani eist dat president Donald Trump alle ICE-acties in de stad staakt en spreekt van een onverantwoordelijke en ongelooflijk ernstige situatie. Gouverneur Kathy Hochul wil een volledig en transparant verslag van de federale autoriteiten over wat er is gebeurd en waarom.
5: En nu het economisch nieuws. Het Ierse voorzitterschap van de EU hoopt vandaag op steun van de ministers van Economie en Financiën voor een plan om de kapitaalmarktunie te versterken. De Europese Commissie deed in december een voorstel om financiële markten binnen Europa minder versnipperd te maken. Nationale toezichthouders moeten daarbij enkele bevoegdheden overdragen aan de Europese toezichthouder ESMA. Dat vinden niet alle lidstaten makkelijk. De 6 grootste economieën van de EU, waaronder Nederland, waren voor de zomer al akkoord. Minister Eelco Heijnen van Financiën is positief gestemd. Hij zegt dat als iedereen in gelijke mate moppert, een compromis dichtbij is. Apple heeft een aantal leveranciers opgedragen de productie van onderdelen voor de nieuwe iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max terug te schroeven. De sterk gestegen kosten voor geheugenchips en prijsverhogingen drukken op de vraag van consumenten.
7: Dat meldt het zakenmedium Nikkei Asia. De iPhone-maker zou sinds begin september terughoudender zijn geworden met leveringen. De onderdelenorders voor oktober zijn met minstens 15% verlaagd. Dat is in vergelijking met wat oorspronkelijk was besteld. Techbedrijven kopen massaal geavanceerde productiecapaciteit voor chips op voor hun AI-datacenters. Hierdoor ontstaan tekorten en prijsverhogingen. Europese bankentoezichthouders voeren extra controles uit op de risico's van portefeuilles aan staatsobligaties van banken. Dat zegt François-Louis Michaud, voorzitter van de Europese Bankautoriteit. Nu de rente op sommige Europese staatspapieren stijgt naar het hoogste niveau in jaren, moet de overheidsschuld op de balans van banken extra in de gaten worden gehouden. De blootstelling aan mogelijke problemen lijkt tot dusver beperkt. Banken lijden nog niet onder de huidige situatie. De impact op het vermogen van banken wordt beperkt door hogere renteinkomsten. Ook de risico's bij een mogelijke klap voor banken bij een crash rond kunstmatige intelligentie lijken beperkt. Daar is nu wel veel aandacht voor binnen de Europese bankautoriteit. In Duitsland zijn in juli 2373 bedrijven failliet gegaan. Dat is het hoogste maandelijkse aantal sinds juli 2013. Het Duitse statistiekbureau DStatis meldt dat vooral bedrijven in transport, opslag, horeca en de bouw ten onder gingen. Het ging vaker om kleinere bedrijven. Het totaalbedrag aan vorderingen daalde van 32 miljard euro vorig jaar naar 22 miljard euro nu. Het aantal faillissementen lag in juli 8% hoger dan een jaar eerder. De gehele Duitse economie doet het dit jaar juist beter. Het ministerie van Economische Zaken verwacht voor 2026 een groei van 1,3%. Dat zou de grootste zijn sinds 2017. De benzineprijs in Nederland staat op het punt een nieuw record te bereiken. De adviesprijs voor euro 95 steeg vrijdag naar 2,28 euro per liter. Slechts 0,2 cent onder het hoogste niveau ooit. Diesel werd 0,7 cent duurder, op 2,72 euro per liter. De prijsstijgingen komen door de aanhoudende verstoring door de oorlog in het Midden-Oosten. Of de prijzen verder stijgen is onzeker, want de olieprijzen gingen vrijdagochtend weer wat omlaag.
0: De Europese Commissie heeft 46 nieuwe projecten geselecteerd die de EU onafhankelijker moeten maken van kritieke grondstoffen uit landen als China. De projecten richten zich op de winning, verwerking en recycling van grondstoffen zoals lithium, nikkel, kobalt en magnesium. Die zijn belangrijk voor batterijen, defensie en ruimtevaart. De projecten komen uit 16 landen, waaronder Nederland. Brussel wil tegen 2030 met eigen capaciteit voorzien in minstens 10% van de winning, 40% van de verwerking en 25% van de recycling van kritieke grondstoffen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Jenning de Bo wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Reggeborg zegt dat hij ervoor wil gaan, ondanks de krappe kalender dit seizoen. Door nieuwe selectieregels van de Schaatsbond kunnen individuele schaatsers zich via de wereldbeker kwalificeren voor de WK-afstanden. Daardoor zou de Bo de NK-afstanden eind januari kunnen overslaan. Een week later kan hij zich dan beter voorbereiden op de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City, waar hij een gooi wil doen naar het wereldrecord van 33,61... dat sinds 2019 in handen is van de Rus Pavel Kulisnikov. Het persoonlijk record van de Bo staat op 33,63. Schaatster Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Rijpma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière.
8: Zwemster Marit Steenbergen heeft de 100 meter wisselslag gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tashkent. De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en verbeterde daarmee haar eigen Europees record uit vorig jaar. Ze bleef de Belgische Roos van Otterdijk en de Chinese Yu Yiting voor. Met haar tijd noteerde Steenbergen de tweede tijd ooit op deze afstand. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh was sneller met haar wereldrecord van 55,11. Moto2-coureur Colin Veyer is terug op de motor na zijn sleutelbeenbreuk. De 21-jarige rijder uit Staphorst reed vandaag de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Indonesië en noteerde de 8e tijd. Veyer brak op 18 september zijn sleutelbeen bij een crash in Oostenrijk en miste daardoor 2 races. Dit seizoen stond hij 2 keer op het podium in de Moto2. Hij staat 10e in het wereldkampioenschap. Oud-voetballers van Ajax en FC Barcelona spelen op 15 november een vriendschappelijke wedstrijd ter ere van Johan Cruijff. De Amsterdamse club maakte dat vrijdag bekend. Cruijff maakte op 15 november 1967 zijn debuut voor Ajax en overleed in 2016. Onder andere Patrick Kluivert, Frank en Ronald de Boer, Wesley Sneijder en Edwin van der Sar hebben hun deelname aan het duel in de Johan Cruijff Arena toegezegd. De opbrengsten gaan naar de Johan Cruijff Foundation. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de derde ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. De als eerste geplaatste Duitser won met 6-4, 7-6 van Wu Yibing uit China. Zverev speelt in de volgende ronde tegen de winnaar van de partij tussen de Fransman Quentin Ali en de Belg Alexander Bloks. De 29-jarige Duitser is de nummer 2 van de wereld. Jannik Sinner, de nummer 1, ontbreekt in Shanghai vanwege knieproblemen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met perioden van regen. De wind uit het zuidwesten is landinwaarts matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanmiddag blijft het vrijwel overal bewolkt met op veel plaatsen regen. Alleen in het zuidoosten zijn er ook droge momenten. Het wordt tussen de 14 en 18 graden. De wind blijft matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanavond trekken er enkele flinke buien over met plaatselijk onweer en windstoten. Morgen, zaterdagmiddag en avond, geldt in het noorden code geel vanwege onweersbuien met windstoten en veel regen. Daar kan in totaal tot ongeveer 50 mm vallen, lokaal mogelijk meer.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bijna de helft van de Zuid-Hollanders komt qua inkomen in aanmerking voor een sociale huurwoning. Maar de provincie heeft verhoudingsgewijs steeds minder van zulke huizen. In 2020 was 29% van alle woningen in Zuid-Holland voor de sociale huur. Nu is dat 28,1%. Gedeputeerde Anne Koning slaat alarm, omdat de bouw van betaalbare woningen achterblijft. In de regio Rotterdam nam het aantal sociale huurwoningen de afgelopen jaren zelfs met ruim 1860 af. De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is 3,5 jaar in de Rotterdamse regio. Ruim 7 jaar in Haaglanden en meer dan 8,5 jaar in de Drechtsteden. Navanethem Pillay krijgt dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede. De Haagse burgemeester Jan van Zanen noemt de Zuid-Afrikaanse rechter een van de vormgevers van het internationaal recht in Den Haag en een voorvechter van vrede en recht wereldwijd. Pillay is momenteel rechter bij het Internationaal Gerechtshof in het Vredespaleis. Ze behandelt daar een zaak die Gambia heeft aangespannen tegen Myanmar, waarbij het regime in dat land wordt beschuldigd van genocide tegen de Rohingya-minderheid. De provincie Limburg organiseert van 19 tot 24 januari een voorleesmarathon in de Bibliotheek Maastricht. Het doel is om 111 uur onafgebroken voor te lezen en daarmee het huidige record van Friesland te verbreken. Vorig jaar werd in Leeuwarden 100 uur achter elkaar voorgelezen. 222 Limburgers lezen ieder een half uur voor, zowel in het Nederlands als in het Limburgs.
10: Limburg wil met het initiatief laaggeletterdheid terugdringen, omdat naar schatting 106.000 Limburgers moeite hebben met lezen, rekenen of digitale vaardigheden.
11: Staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie kan niet voorkomen dat beelden van de publieke executie in de Verenigde Staten op 3 december online te zien zijn. Het Pentagon wil de executie van Nidal Hassan voor een vuurpeloton livestreamen. En er mag publiek bij aanwezig zijn. Aerts hoopt dat Nederlandse telecombedrijven ervoor zorgen dat de beelden niet live te zien zijn in Nederland. Ze roept iedereen op die de beelden tegenkomt om ze te melden bij expertisecentrum of Limits. Dat centrum kan dan bij sociale mediabedrijven verzoeken indienen om de beelden offline te halen.
12: Staatssecretaris Judith Thiele van Emancipatie zegt dat de regenboogvlag niet politiek gemaakt moet worden. Het gaat volgens haar om vrijheid en gelijkwaardigheid voor iedereen. Meer dan 3000 scholen doen mee aan Paarse Vrijdag, waarbij leerlingen paars dragen om te vieren dat iedereen zichzelf kan zijn. De Tweede Kamer stemde donderdagavond met een ruime meerderheid voor het hijsen van de regenboogvlag bij het parlementsgebouw op Coming Out Dag. Thiele benadrukt het belang van initiatieven als Paarse Vrijdag, omdat uit een recent rapport blijkt dat steeds minder jongeren positief staan tegenover acceptatie van LHBTI'ers.
13: Nederland weigert 9 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag uit te leveren aan Rusland. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat mensen van het ICC ongestoord hun werk moeten kunnen doen. Rusland veroordeelde de 9 ICC-medewerkers vorig jaar bij verstek, onder meer wegens onwettig procederen. 2 jaar eerder vaardigde het ICC een arrestatiebevel uit tegen de Russische president Vladimir Poetin. Nederland doet als gastland er alles aan om het internationaal strafhof te beschermen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navanethem Pillay. De Zuid-Afrikaanse krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Hoge Rechtshof van Zuid-Afrika, het Rwanda-tribunaal en het Internationaal Strafhof in Den Haag. Het Noorse Nobelcomité zegt dat het internationaal rechtssysteem zwaar onder druk staat. De prijs bestaat uit een medaille en bijna 1,1 miljoen euro en wordt op 10 december uitgereikt in Oslo.
15: Duitsland gaat goedkope kruisraketten kopen om massaal te kunnen afvuren. Het land wil volgend jaar de eerste geleverd krijgen, zegt de commandant van de Duitse landmacht. De raketten moeten doelen kunnen aanvallen tot 1500 kilometer diep in vijandelijk gebied. Duitsland wil zo vijandelijke luchtafweersystemen kunnen overweldigen. Europa mist lange afstandswapens waarmee het belangrijke doelen in Rusland zou kunnen uitschakelen.
16: Het VN-Mensenrechtenkantoor heeft verheugd gereageerd op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan voormalig hoofd Navanethem Pillay. Zij leidde het bureau van 2008 tot 2014. Een woordvoerder zegt dat we meer toewijding en inzet voor de mensenrechten nodig hebben. Pillay werd geboren tijdens de apartheid in Zuid-Afrika in een gezin van India's Tamielse afkomst. Als advocaat verdedigde ze Nelson Mandela en anderen die zich tegen de apartheid verzetten.
17: In de buurt van treinstation Brussel Centraal zijn zware rellen uitgebroken. Honderden in het zwart geklede jongeren hebben zich verzameld en bekogelen de politie met houten balken, glazen flessen en vuilnisbakken. Agenten reageren met traangas en een waterkanon. De onrust valt samen met een protestdag van vakbonden tegen bezuinigingsplannen van de regering. Volgens persbureau Belga mengen de in het zwart geklede jongeren zich ook onder de vakbondsbetogers.
18: Ethiopië eist in een brief aan de VN-veiligheidsraad dat Eritrea zijn troepen terugtrekt uit Ethiopisch grondgebied. Minister van Buitenlandse Zaken, Gedeon Timotheos, spreekt van schaamteloze agressie en een complete invasie.
19: Eritrea ontkent dit. Waarnemers zagen deze week Eritrese troepen met zwaar materieel in de Ethiopische regio Tigray. Ethiopië beschuldigt Eritrea ervan rebellen van het Tigray Volksbevrijdingsfront te steunen. Die vechten tegen het Ethiopische leger.
20: Zeker 3 Saoedische burgers zijn om het leven gekomen bij 2 aanvallen op de luchthaven van Riyadh. De aanvallen vonden donderdag plaats. De Jemenitische Houthis claimden raketaanvallen op de internationale luchthaven. De eerste aanval richtte zich op faciliteiten van het vliegveld. De tweede richtte zich op een vliegtuig. Meerdere personen raakten gewond. Een van de slachtoffers is een piloot van luchtvaartmaatschappij Saudia Airlines.
21: En nu het economisch nieuws.
22: Het online casino 711 heeft een berisping gekregen van de kansspelautoriteit. Het casino verplichtte sommige spelers om gestort geld eerst in te zetten voordat zij het konden opnemen. Dat mag alleen in combinatie met een aangeboden bonus en onder strenge voorwaarden. Volgens de kansspelautoriteit moet gestort geld direct worden terugbetaald. Het casino heeft na gesprek met de toezichthouder maatregelen genomen.
23: Apple heeft een aantal leveranciers opgedragen de productie van onderdelen voor de nieuwe iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max terug te schroeven. De sterk gestegen kosten voor geheugenchips en prijsverhogingen drukken op de vraag van consumenten. Dat meldt het zakenmedium Nikkei Asia. De iPhone-maker zou sinds begin september terughoudender zijn geworden met leveringen. De onderdelenorders voor oktober zijn met minstens 15% verlaagd. Dat is in vergelijking met wat oorspronkelijk was besteld. Techbedrijven kopen massaal geavanceerde productiecapaciteit voor chips op voor hun AI-datacenters. Hierdoor ontstaan tekorten en prijsverhogingen.
24: Het Ierse voorzitterschap van de EU hoopt vandaag op steun van de ministers van Economie en Financiën voor een plan om de kapitaalmarktunie te versterken. De Europese Commissie deed in december een voorstel om financiële markten binnen Europa minder versnipperd te maken. Nationale toezichthouders moeten daarbij enkele bevoegdheden overdragen aan de Europese toezichthouder ESMA. Dat vinden niet alle lidstaten makkelijk. De 6 grootste economieën van de EU, waaronder Nederland, waren voor de zomer al akkoord. Minister Eelco Heijnen van Financiën is positief gestemd. Hij zegt dat als iedereen in gelijke mate moppert, een compromis dichtbij is.
25: Europese bankentoezichthouders voeren extra controles uit op de risico's van portefeuilles aan staatsobligaties van banken. Dat zegt François-Louis Michaud, voorzitter van de Europese Bankautoriteit. Nu de rente op sommige Europese staatspapieren stijgt, naar het hoogste niveau in jaren, moet de overheidsschuld op de balans van banken extra in de gaten worden gehouden. De blootstelling aan mogelijke problemen lijkt tot dusver beperkt. Banken lijden nog niet onder de huidige situatie. De impact op het vermogen van banken wordt beperkt door hogere renteinkomsten. Ook de risico's bij een mogelijke klap voor banken bij een crash rond kunstmatige intelligentie lijken beperkt. Daar is nu wel veel aandacht voor binnen de Europese bankautoriteit.
26: In Duitsland zijn in juli 2.373 bedrijven failliet gegaan. Dat is het hoogste maandelijkse aantal sinds juli 2013. Het Duitse statistiekbureau Destatis meldt dat vooral bedrijven in transport, opslag, horeca en de bouw ten onder gingen. Het ging vaker om kleinere bedrijven. Het totaalbedrag aan vorderingen daalde van 32 miljard euro vorig jaar naar 22 miljard euro nu. Het aantal faillissementen lag in juli 8% hoger dan een jaar eerder. De gehele Duitse economie doet het dit jaar juist beter. Het ministerie van Economische Zaken verwacht voor 2026 een groei van 1,3%. Dat zou de grootste zijn sinds 2017.
27: De Europese Commissie heeft 46 nieuwe projecten geselecteerd die de EU onafhankelijker moeten maken van kritieke grondstoffen uit landen als China. De projecten richten zich op de winning, verwerking en recycling van grondstoffen zoals lithium, nikkel, kobalt en magnesium. Die zijn belangrijk voor batterijen, defensie en ruimtevaart. De projecten komen uit 16 landen, waaronder Nederland. Brussel wil tegen 2030 met eigen capaciteit voorzien in minstens 10% van de winning,
0: 40% van de verwerking en 25% van de recycling van kritieke grondstoffen.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Schaatsster Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Rijpma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière. Zwemster Marit Steenbergen heeft de 100 meter wisselslag gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tashkent. De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en verbeterde daarmee haar eigen Europees record uit vorig jaar. Ze bleef de Belgische Roos van Otterdijk en de Chinese Yu Yiting voor. Met haar tijd noteerde Steenbergen de tweede tijd ooit op deze afstand. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh was sneller met haar wereldrecord van 55,11. Moto2-coureur Colin Veijer is terug op de motor na zijn sleutelbeenbreuk. De 21-jarige rijder uit Staphorst reed vandaag de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Indonesië en noteerde de 8e tijd. Veijer brak op 18 september zijn sleutelbeen bij een crash in Oostenrijk en miste daardoor 2 races. Dit seizoen stond hij 2 keer op het podium in de Moto2. Hij staat 10e in het wereldkampioenschap. Oud-voetballers van Ajax en FC Barcelona spelen op 15 november een vriendschappelijke wedstrijd ter ere van Johan Cruijff. De Amsterdamse club maakte dat vrijdag bekend. Cruijff maakte op 15 november 1967 zijn debuut voor Ajax en overleed in 2016. Onder andere Patrick Kluivert, Frank en Ronald de Boer, Wesley Sneijder en Edwin van der Sar hebben hun deelname aan het duel in de Johan Cruijff Arena toegezegd. De opbrengsten gaan naar de Johan Cruijff Foundation. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. De als eerste geplaatste Duitser won met 6-4, 7-6 van Wu Yibing uit China. Zverev speelt in de volgende ronde tegen de winnaar van de partij tussen de Fransman Quentin Ali en de Belg Alexander Bloks. De 29-jarige Duitser is de nummer 2 van de wereld. Jannik Sinner, de nummer 1, ontbreekt in Shanghai vanwege knieproblemen. Max Verstappen heeft de 6e tijd gereden in de enige vrije training voor de Grote Prijs van Singapore. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull klokte een tijd van 1 minuut 33 en 600ste. De Brit George Russell van Mercedes had met 1 minuut 32 en 74 honderdste de beste tijd. Charles Leclerc van Ferrari noteerde de 2e tijd voor Lando Norris van McLaren, diens teamgenoot Lewis Hamilton en Oscar Piastri van McLaren. De top 5 reed op zachte banden. Verstappen kwam tot de 6e tijd op mediumbanden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrijwel overal bewolkt, met op veel plaatsen regen. In het zuidoosten blijft het af en toe droog. Het wordt tussen de 14 en 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer zelfs krachtig tot hard. Vanavond trekken flinke buien over, met hier en daar onweer en windstoten. Morgen verwachten we in het noorden pittige buien, met kans op onweer en zware windstoten tot 80 km per uur. Vooral daar kan veel regen vallen, lokaal mogelijk meer dan 50 mm. Daarom geldt voor zaterdagmiddag en avond in het noorden code geel. Het wordt zo'n 14 graden met een matige tot krachtige wind uit het westen.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie kan niet voorkomen dat de beelden van de publieke executie in de Verenigde Staten op 3 december online te zien zijn. Het Pentagon wil de executie van Nidal Hassan voor een vuurpeloton livestreamen. En er mag publiek bij aanwezig zijn. Aerts roept iedereen op die de beelden tegenkomt om ze te melden bij het sociale mediaplatform waarop ze te zien zijn. De D66-staatssecretaris hoopt dat kinderen hier nooit nietsvermoedend mee geconfronteerd worden.
6: Buitenlandminister Tom Berendsen noemt Rusland nu toch niet meer de vijand van Nederland. Hij noemde rustdagochtend stevast de grootste veiligheidsdreiging. Donderdag had defensieminister Dilan Yeziyurgus Rusland de vijand genoemd tijdens een debat in de Tweede Kamer. Yeziyurgus herhaalde vrijdag dat Rusland de vijand is en zegt dat dit niet nieuw is. Volgens beide ministers zijn er geen gevolgen voor het beleid.
7: Het Wilhelmina ziekenhuis Assen heeft enkele operaties moeten verplaatsen nadat het ziekenhuis de reiniging en sterilisatie van medische instrumenten heeft uitbesteed aan SteriNoord in Groningen, meldt RTV Drenthe. De overstap vond plaats in juni 2026. Volgens de woordvoerder van het ziekenhuis waren de instrumenten niet altijd op tijd beschikbaar, waardoor patiënten op een ander moment moesten worden geopereerd. Het ziekenhuis zegt dat het voorafgaand aan iedere operatie controleert of de benodigde instrumentensets beschikbaar en in orde zijn. SteriNoord bevestigt dat er gewerkt wordt aan de processen.
8: Navanathan Pillay, die dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede krijgt, is een van de vormgevers van het internationaal recht in Den Haag en een voorvechter van vrede en recht wereldwijd. Dat laat de Haagse burgemeester Jan van Zanen weten. De Zuid-Afrikaanse Pillay is momenteel rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze behandelt daar een zaak die Gambia heeft aangespannen tegen Myanmar, waarbij het regime wordt beschuldigd van genocide tegen de Rohingya-minderheid. Volgens Van Zanen is de toekenning van de Nobelprijs aan Pillay niet alleen een waardering van haar werk, maar een erkenning voor iedereen die wereldwijd werkt aan vrede en recht.
9: Bijna de helft van de Zuid-Hollanders komt qua inkomen in aanmerking voor een sociale huurwoning. Maar de provincie heeft verhoudingsgewijs steeds minder van zulke huizen. In 2020 was 29% van alle woningen in Zuid-Holland voor de sociale huur. Nu is dat 28,1%. Gedeputeerde Anne Koning slaat alarm, omdat de bouw van betaalbare woningen achterblijft. In de regio Rotterdam nam het aantal sociale huurwoningen de afgelopen jaren zelfs met ruim 1860 af. De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is 3,5 jaar in de Rotterdamse regio, ruim 7 jaar in Haaglanden en meer dan 8,5 jaar in de Drechtsteden.
10: De provincie Limburg organiseert van 19 tot 24 januari een voorleesmarathon in de Bibliotheek Maastricht. Het doel is om 111 uur onafgebroken voor te lezen en daarmee het huidige record van Friesland te verbreken. Vorig jaar werd in Leeuwarden 100 uur achter elkaar voorgelezen. 222 Limburgers lezen ieder een half uur voor, zowel in het Nederlands als in het Limburgs. Limburg wil met het initiatief laaggeletterdheid terugdringen, omdat naar schatting 106.000 Limburgers moeite hebben met lezen, rekenen of digitale vaardigheden.
11: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Nu het buitenlands nieuws. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navanathan Pillay. De Zuid-Afrikaanse krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Hoge Rechtshof van Zuid-Afrika, het Rwanda-tribunaal en het Internationaal Strafhof in Den Haag. Het Noorse Nobelcomité zegt dat het internationaal rechtssysteem zwaar onder druk staat. De prijs bestaat uit een medaille en bijna 1,1 miljoen euro en wordt op 10 december uitgereikt in Oslo.
28: Duitsland gaat goedkope kruisraketten kopen om massaal te kunnen afvuren.
1: Het land wil volgend jaar de eerste geleverd krijgen, zegt de commandant van de Duitse landmacht. De raketten moeten doelen kunnen aanvallen tot 1500 kilometer diep in vijandelijk gebied. Duitsland wil zo vijandelijke luchtafweersystemen kunnen overweldigen. Europa mist lange afstandswapens, waarmee het belangrijke doelen in Rusland zou kunnen uitschakelen. Het VN Mensenrechtenkantoor heeft verheugd gereageerd op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan voormalig hoofd Navanethem Pillay. Zij leidde het bureau van 2008 tot 2014. Een woordvoerder zegt dat we meer toewijding en inzet voor de mensenrechten nodig hebben. Pillay werd geboren tijdens de apartheid in Zuid-Afrika in een gezin van India's-Tamielse afkomst. Als advocaat verdedigde ze Nelson Mandela en anderen die zich tegen de apartheid verzetten.
13: In de buurt van treinstation Brussel Centraal zijn zware rellen uitgebroken. Honderden in het zwart geklede jongeren hebben zich verzameld en bekogelen de politie met houten balken, glazen flessen en vuilnisbakken. Agenten reageren met traangas en een waterkanon. De onrust valt samen met een protestdag van vakbonden tegen bezuinigingsplannen van de regering. Volgens persbureau Belga mengen de in het zwart geklede jongeren zich ook onder de vakbondsbetogers.
14: Ethiopië eist in een brief aan de VN-veiligheidsraad dat Eritrea zijn troepen terugtrekt uit Ethiopisch grondgebied. Minister van Buitenlandse Zaken, Gedeon Timotheos, spreekt van schaamteloze agressie en een complete invasie. Eritrea ontkent dit. Waarnemers zagen deze week Eritrese troepen met zwaar materieel in de Ethiopische regio Tigray. Ethiopië beschuldigt Eritrea ervan rebellen van het Tigray Volksbevrijdingsfront te steunen. Die vechten tegen het Ethiopische leger.
15: Zeker 3 Saoedische burgers zijn om het leven gekomen bij 2 aanvallen op de luchthaven van Riyadh. De aanvallen vonden donderdag plaats. De Jemenitische Houthis claimden raketaanvallen op de internationale luchthaven. De eerste aanval richtte zich op faciliteiten van het vliegveld. De tweede richtte zich op een vliegtuig. Meerdere personen raakten gewond. Een van de slachtoffers is een piloot van luchtvaartmaatschappij Saudia Airlines.
16: En nu het economisch nieuws. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot aan kerst 1 dag per week staken. De vakbonden FNV en CNV kondigen de eerste stakingsdag aan voor aanstaande woensdag. De acties zijn het gevolg van vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe CAO. De vakbonden maken de volgende stakingsdagen pas later bekend om te voorkomen dat werkgevers zich kunnen voorbereiden. De bonden eisen onder meer afspraken over minder werkdruk, een oudere regeling en een loonsverhoging.
17: Het aantal nieuwe CAO-akkoorden bereikte deze zomer een dieptepunt. Afgelopen maand werden er 3 nieuwe CAO's afgesloten, terwijl dat er normaal gesproken 21 zijn. Werkgeversvereniging AWVN zegt dat onderhandelaars zich afwachtend opstellen door onduidelijkheid over het kabinetsbeleid. Vakbonden willen volgens de vereniging snelle loonsverhogingen, terwijl werkgevers aandacht vragen voor de robuustheid van bedrijven op lange termijn.
18: De EU-ministers van Financiën hebben vrijdag in Luxemburg een akkoord bereikt over het versterken van de kapitaalmarktunie. Ze spraken af dat ze meer bevoegdheden van nationale toezichthouders overdragen aan de Europese toezichthouder ESMA. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk, waardoor bijvoorbeeld het Duitse beursbedrijf Deutsche Börse onder lokaal toezicht kan blijven. Minister van Financiën Eelco Heijnen noemt de beslissingen een grote stap en een mijlpaal.
19: Het online casino 711 heeft een berisping gekregen van de kansspelautoriteit. Het casino verplichtte sommige spelers om gestort geld eerst in te zetten voordat zij het konden opnemen. Dat mag alleen in combinatie met een aangeboden bonus en onder strenge voorwaarden. Volgens de kansspelautoriteit moet gestort geld direct worden terugbetaald. Het casino heeft na gesprek met de toezichthouder maatregelen genomen.
28: Het Ierse voorzitterschap van de EU hoopt vandaag op steun van de ministers van Economie en Financiën voor een plan om de kapitaalmarktunie te versterken. De Europese Commissie deed in december een voorstel om financiële markten binnen Europa minder versnipperd te maken.
0: Nationale toezichthouders moeten daarbij enkele bevoegdheden overdragen aan de Europese toezichthouder ESMA. Dat vinden niet alle lidstaten makkelijk. De 6 grootste economieën van de EU, waaronder Nederland, waren voor de zomer al akkoord. Minister Eelco Heijnen van Financiën is positief gestemd. Hij zegt dat als iedereen in gelijke mate moppert, een compromis dichtbij is.
20: Apple heeft een aantal leveranciers opgedragen de productie van onderdelen voor de nieuwe iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max terug te schroeven. De sterk gestegen kosten voor geheugenchips en prijsverhogingen drukken op de vraag van consumenten. Dat meldt het zakenmedium Nikkei Asia. De iPhone-maker zou sinds begin september terughoudender zijn geworden met leveringen. De onderdelenorders voor oktober zijn met minstens 15% verlaagd. Dat is in vergelijking met wat oorspronkelijk was besteld. Techbedrijven kopen massaal geavanceerde productiecapaciteit voor chips op voor hun AI-datacenters. Hierdoor ontstaan tekorten en prijsverhogingen.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
22: Tot slot het sportnieuws. Schaatsster Antoinette Rijpma de Jong begint het nieuwe schaatsseizoen met een carrière als baanwielrenster in haar achterhoofd. De Olympisch kampioene op de 1500 meter wil graag als baanwielrenster deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze mocht niet meedoen aan het WK baanwielrennen volgende week in Shanghai, omdat haar schaatsploeg vond dat ze dan te weinig op het ijs zou staan. Rijpma de Jong vindt dat frustrerend, omdat ze wil laten zien dat het mogelijk is om verschillende sporten te combineren. Ze ziet de Olympische Spelen in 2030 in Tialf als een mooie afsluiting van haar schaatscarrière. Zwemster Marit Steenbergen heeft de 100 meter wisselslag gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tashkent. De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en verbeterde daarmee haar eigen Europees record uit vorig jaar. Ze bleef de Belgische Roos van Otterdijk en de Chinese Yu Yiting voor. Met haar tijd noteerde Steenbergen de tweede tijd ooit op deze afstand. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh was sneller met haar wereldrecord van 55,11. Moto2-coureur Colin Veijer is terug op de motor na zijn sleutelbeenbreuk. De 21-jarige rijder uit Staphorst reed vandaag de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Indonesië en noteerde de 8e tijd. Veijer brak op 18 september zijn sleutelbeen bij een crash in Oostenrijk en miste daardoor 2 races. Dit seizoen stond hij 2 keer op het podium in de Moto2. Hij staat 10e in het wereldkampioenschap. Oud-voetballers van Ajax en FC Barcelona spelen op 15 november een vriendschappelijke wedstrijd ter ere van Johan Cruijff. De Amsterdamse club maakte dat vrijdag bekend. Cruijff maakte op 15 november 1967 zijn debuut voor Ajax en overleed in 2016. Onder andere Patrick Kluivert, Frank en Ronald de Boer, Wesley Sneijder en Edwin van der Sar hebben hun deelname aan het duel in de Johan Cruijff Arena toegezegd. De opbrengsten gaan naar de Johan Cruijff Foundation. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. De als eerste geplaatste Duitser won met 6-4, 7-6 van Wu Yibing uit China. Zverev speelt in de volgende ronde tegen de winnaar van de partij tussen de Fransman Quentin Ali en de Belg Alexander Bloks. De 29-jarige Duitser is de nummer 2 van de wereld. Jannik Sinner, de nummer 1, ontbreekt in Shanghai vanwege knieproblemen. Max Verstappen heeft de 6e tijd gereden in de enige vrije training voor de Grote Prijs van Singapore. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull klokte een tijd van 1 minuut 33 seconden op mediumbanden. George Russell van Mercedes noteerde de snelste tijd, gevolgd door Charles Leclerc en Lando Norris. Verstappen viert zondag een jubileum met zijn 250ste race in de Formule 1, maar won nog nooit op het stratencircuit van Marina Bay. Later vandaag staat om 14:30 's middags de kwalificatie voor de sprintrace van morgen op het programma.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrijwel overal bewolkt, met op veel plaatsen regen. In het zuidoosten blijft het af en toe droog. Het wordt tussen de 14 en 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanavond trekken enkele flinke buien over met plaatselijk onweer en windstoten. Morgen, zaterdag, is het half tot zwaar bewolkt met pittige buien. In het noorden is er kans op onweer en zware windstoten tot 80 km per uur. Daar kan ook veel regen vallen, in de middag en avond tot ongeveer 50 mm. Lokaal mogelijk meer. Daarom geldt morgenmiddag en avond code geel voor het noorden. Het wordt ongeveer 14 graden met een matige tot krachtige wind uit het westen.

0: rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt daar een zaak over genocide tegen de Rohingya-minderheid in Myanmar. Haagse burgemeester Jan van Zanen noemt de toekenning een erkenning voor iedereen die wereldwijd werkt aan vrede en recht. Het Internationaal Strafhof heeft te maken met Amerikaanse sancties, waardoor rekeningen zijn geblokkeerd en rechters nauwelijks kunnen mailen. Het Noorse Nobelcomité benadrukt dat rechters die de grens tussen orde en chaos bewaken, onze lof verdienen, juist nu ze worden bestraft en hun instellingen worden aangevallen. De 35-jarige Amerikaanse Kendra W. vecht haar uitlevering naar de Verenigde Staten aan. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op haar ex-vriend in South Carolina in augustus 2021. W. vreest de doodstraf of een levenslange celstraf zonder kans op voorwaardelijke vrijlating. De Verenigde Staten hebben gegarandeerd dat zij niet de doodstraf krijgt. En het staat niet vast dat ze bij een veroordeling levenslang krijgt, zegt een advocaat namens de staat. De rechter doet uiterlijk op 30 oktober uitspraak. Zuid-Holland heeft verhoudingsgewijs steeds minder sociale huurwoningen, terwijl bijna de helft van de inwoners qua inkomen in aanmerking komt voor zo'n woning. In 2020 was 29% van alle woningen in de provincie voor de sociale huur. Nu is dat 28,1%. Gedeputeerde Anne Koning slaat alarm, omdat de bouw van betaalbare huizen achterblijft. In Zuid-Hollandse bouwplannen tot 2030 is 27,3% voor de sociale huur. Ruim onder de rijksnorm van 30%. De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is in de regio Rotterdam 3,5 jaar. In Haaglanden ruim 7 jaar en in de Drechtsteden meer dan 8,5 jaar. Het Wilhelmina ziekenhuis Assen heeft enkele operaties moeten verplaatsen nadat het ziekenhuis de reiniging en sterilisatie van medische instrumenten heeft uitbesteed aan SteriNoord in Groningen, meldt RTV Drenthe. De overstap vond plaats in juni 2026. Volgens de woordvoerder van het ziekenhuis waren de instrumenten niet altijd op tijd beschikbaar, waardoor patiënten op een ander moment moesten worden geopereerd. Het ziekenhuis zegt dat het voorafgaand aan iedere operatie controleert of de benodigde instrumentensets beschikbaar en in orde zijn. SteriNoord bevestigt dat er gewerkt wordt aan de processen. Staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie kan niet voorkomen dat de beelden van de publieke executie in de Verenigde Staten op 3 december online te zien zijn. Het Pentagon wil de executie van Nidal Hassan voor een vuurpeloton livestreamen. En er mag publiek bij aanwezig zijn. Aerts roept iedereen op die de beelden tegenkomt om ze te melden bij het sociale mediaplatform waarop ze te zien zijn. De D66-staatssecretaris hoopt dat kinderen hier nooit nietsvermoedend mee geconfronteerd worden. Buitenlandminister Tom Berendsen noemt Rusland nu toch niet meer de vijand van Nederland. Hij noemde rustdagochtend stevast de grootste veiligheidsdreiging. Donderdag had defensieminister Dilan Yeziyurgus Rusland de vijand genoemd tijdens een debat in de Tweede Kamer. Yeziyurgus herhaalde vrijdag dat Rusland de vijand is en zegt dat dit niet nieuw is. Volgens beide ministers zijn er geen gevolgen voor het beleid.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Navanethem Pillay, die dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede heeft gekregen, zegt verrast te zijn door de prijs. Ze was in de rechtbank in Nuremberg toen ze het nieuws hoorde. In een video die het hoofd van Amnesty International op X deelde, is te zien dat ze zo'n 40 seconden applaus kreeg. Pillay grapte dat ze de prijs misschien wel zou delen met de Amerikaanse president Donald Trump. Ze vertelde dat ze eerst dacht dat het telefoontje over de prijs een grap was. In de buurt van treinstation Brussel Centraal zijn zware rellen uitgebroken. Honderden in het zwart geklede jongeren bekogelen de politie met houten balken, glazen flessen en vuilnisbakken. De politie zet traangas en een waterkanon in. Op het Albertinaplein worden fietsen in brand gestoken en stijgt een grote rookpluim op.

0: De onrust valt samen met een protestdag van vakbonden tegen bezuinigingsplannen van de Belgische regering. Het Mensenrechtenbureau van de VN noemt het Amerikaanse besluit een executie rechtstreeks uit te zenden, een openbare terechtstelling en een vorm van marteling. Het Pentagon maakte bekend dat de executie met een vuurpeloton van een ter dood veroordeelde ex-militair 3 december voor publiek toegankelijk is en wordt gelivestreamd. De militaire psychiater Nidal Malik Hassan is ter dood veroordeeld omdat hij in 2009 in de Texaanse legerbasis Fort Hood 13 mensen doodschoot en 32 anderen verwondde. Het besluit heeft tot verbazing geleid, omdat executies in de VS al lange tijd een geheimzinnige procedure zijn, ver van pottenkijkers. Duitsland gaat goedkope kruisraketten kopen om massaal te kunnen afvuren. Het land wil volgend jaar de eerste geleverd krijgen, zegt de commandant van de Duitse landmacht. De raketten moeten doelen kunnen aanvallen tot 1500 kilometer diep in vijandelijk gebied. Duitsland wil zo vijandelijke luchtafweersystemen kunnen overweldigen. Europa mist lange afstandswapens waarmee het belangrijke doelen in Rusland zou kunnen uitschakelen. Het VN Mensenrechtenkantoor heeft verheugd gereageerd op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan voormalig hoofd Navanethem Pillay. Zij leidde het bureau van 2008 tot 2014. Een woordvoerder zegt dat we meer toewijding en inzet voor de mensenrechten nodig hebben. Pillay werd geboren tijdens de apartheid in Zuid-Afrika in een gezin van India's Tamielse afkomst. Als advocaat verdedigde ze Nelson Mandela en anderen die zich tegen de apartheid verzetten. Ethiopië eist in een brief aan de VN-veiligheidsraad dat Eritrea zijn troepen terugtrekt uit Ethiopisch grondgebied. Minister van Buitenlandse Zaken, Gedeon Timotheos, spreekt van schaamteloze agressie en een complete invasie. Eritrea ontkent dit. Waarnemers zagen deze week Eritrese troepen met zwaar materieel in de Ethiopische regio Tigray. Ethiopië beschuldigt Eritrea ervan rebellen van het Tigray Volksbevrijdingsfront te steunen. Die vechten tegen het Ethiopische leger. En nu het economisch nieuws. De EU-ministers van Financiën hebben vrijdag in Luxemburg een akkoord bereikt over het versterken van de kapitaalmarktunie. Ze spraken af dat ze meer bevoegdheden van nationale toezichthouders overdragen aan de Europese toezichthouder ESMA. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk, waardoor bijvoorbeeld het Duitse beursbedrijf Deutsche Börse onder lokaal toezicht kan blijven. Alleen België onthield zich van stemming. Minister Ilko Heijnen noemt de beslissingen een grote stap en zegt dat er in de afgelopen 10 maanden meer is bereikt dan in de afgelopen 10 jaar. Het aantal cao's dat wordt afgesloten bereikte deze zomer een dieptepunt, meldt werkgeversvereniging AWVN. Afgelopen maand werden er 3 nieuwe cao-akkoorden afgesloten. Het gemiddelde voor september ligt normaal gesproken op 21 nieuwe cao's. Cao-onderhandelaars zijn afwachtend door onduidelijkheid over het kabinetsbeleid. Ook lopen veel onderhandelingen moeizaam. Vakbonden willen snelle loonsverhogingen. Werkgevers vragen aandacht voor de robuustheid van bedrijven op lange termijn. De gemiddelde loonstijging kwam de afgelopen maanden iets boven de 3% uit. Dat blijft volgens AWVN historisch hoog. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot aan kerst 1 dag per week staken. De vakbonden FNV en CNV kondigen de eerste stakingsdag aan voor aanstaande woensdag. De acties zijn het gevolg van vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao. De vakbonden maken de volgende stakingsdagen pas later bekend om te voorkomen dat werkgevers zich kunnen voorbereiden. De bonden eisen onder meer afspraken over minder werkdruk, een oudere regeling en een loonsverhoging. Het online casino 711 heeft een berisping gekregen van de kansspelautoriteit. Het casino verplichtte sommige spelers om gestort geld eerst in te zetten voordat zij het konden opnemen. Dat mag alleen in combinatie met een aangeboden bonus en onder strenge voorwaarden. Volgens de kansspelautoriteit moet gestort geld direct worden terugbetaald. Het casino heeft na gesprek met de toezichthouder maatregelen genomen. Het Ierse voorzitterschap van de EU hoopt vandaag op steun van de ministers van Economie en Financiën voor een plan om de kapitaalmarktunie te versterken. De Europese Commissie deed in december een voorstel om financiële markten binnen Europa minder versnipperd te maken. Nationale toezichthouders moeten daarbij enkele bevoegdheden overdragen aan de Europese toezichthouder ESMA. Dat vinden niet alle lidstaten makkelijk. De 6 grootste economieën van de EU, waaronder Nederland, waren voor de zomer al akkoord. Minister Eelco Heijne van Financiën is positief gestemd. Hij zegt dat als iedereen in gelijke mate moppert, een compromis dichtbij is. Apple heeft een aantal leveranciers opgedragen de productie van onderdelen voor de nieuwe iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max terug te schroeven. De sterk gestegen kosten voor geheugenchips en prijsverhogingen drukken op de vraag van consumenten. Dat meldt het zakenmedium Nikkei Asia. De iPhone-maker zou sinds begin september terughoudender zijn geworden met leveringen. De onderdelenorders voor oktober zijn met minstens 15% verlaagd. Dat is in vergelijking met wat oorspronkelijk was besteld. Techbedrijven kopen massaal geavanceerde productiecapaciteit voor chips op voor hun AI-datacenters. Hierdoor ontstaan tekorten en prijsverhogingen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Moto2-coureur Colin Vijer is terug op de motor na zijn sleutelbeenbreuk. De 21-jarige rijder uit Staphorst reed vandaag de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Indonesië en noteerde de 8e tijd. Vijer brak op 18 september zijn sleutelbeen bij een crash in Oostenrijk en miste daardoor 2 races. Dit seizoen stond hij 2 keer op het podium in de Moto2. Hij staat 10e in het wereldkampioenschap.
3: Oud-voetballers van Ajax en FC Barcelona spelen op 15 november een vriendschappelijke wedstrijd ter ere van Johan Cruijff. De Amsterdamse club maakte dat vrijdag bekend. Cruijff maakte op 15 november 1967 zijn debuut voor Ajax en overleed in 2016. Onder andere Patrick Kluivert, Frank en Ronald de Boer, Wesley Sneijder en Edwin van der Sar hebben hun deelname aan het duel in de Johan Cruijff Arena toegezegd. De opbrengsten gaan naar de Johan Cruijff Foundation. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. De als eerste geplaatste Duitser won met 6-4, 7-6 van Wu Yibing uit China. Zverev speelt in de volgende ronde tegen de winnaar van de partij tussen de Fransman Quentin Ali en de Belg Alexander Bloks. De 29-jarige Duitser is de nummer 2 van de wereld. Jannik Sinner, de nummer 1, ontbreekt in Shanghai vanwege knieproblemen. Max Verstappen heeft de 6e tijd gereden in de enige vrije training voor de Grote Prijs van Singapore. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull klokte een tijd van 1 minuut 33 seconden op mediumbanden. George Russell van Mercedes noteerde de snelste tijd, gevolgd door Charles Leclerc en Lando Norris. Verstappen viert zondag een jubileum met zijn 250ste race in de Formule 1, maar won nog nooit op het stratencircuit van Marina Bay. Later vandaag staat om 14:30 middags de kwalificatie voor de sprintrace van morgen op het programma. Jong Oranje speelt in de play-offs voor het EK onder 21 tegen Denemarken. Dat bleek vrijdag bij de loting in Nyon. De 2 wedstrijden worden tussen 9 en 17 november gespeeld. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger speelt eerst uit en daarna thuis. Jong Oranje plaatste zich dinsdag voor de play-offs door met 4-0 te winnen van Bosnië en Herzegovina en eindigde als 2e in de pool achter Noorwegen. De KNVB heeft de 13-jarige veldbetreder tijdens de interland Nederland tegen Duitsland vorige maand een landelijk stadionverbod van 5 jaar opgelegd. Ook kreeg de jongen een geldboete van €100. De voetbalbond zegt dat spelers veilig en ongehinderd moeten kunnen spelen en dat het betreden van het veld streng verboden is. De KNVB wil eventuele schade door de veldbetreding, zoals een mogelijke sanctie van de UEFA, verhalen op de wettelijke vertegenwoordigers van de jongen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrijwel overal bewolkt, met op veel plaatsen regen. In het zuidoosten blijft het soms droog. Het wordt tussen de 14 en 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanavond trekken flinke buien over met plaatselijk onweer en windstoten. Vannacht enkele buien. Minimaal 8 graden in het oosten tot 13 graden aan zee. Morgen half tot zwaar bewolkt met buien. In het noorden mogelijk met onweer. Zaterdagmiddag en avond code geel in het noorden vanwege pittige onweersbuien met windstoten tot 80 km per uur en veel regen. Daar kan in totaal tot 50 mm vallen, lokaal mogelijk meer. Maximaal 14 graden. De wind is matig tot krachtig, aan de kust en op het IJsselmeer hard.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 35-jarige Amerikaanse vrouw vecht in Nederland tegen uitlevering aan de Verenigde Staten. Kendra W. wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op haar ex-vriend in South Carolina en vreest de doodstraf of levenslang zonder voorwaardelijke vrijlating. De VS hebben garanties afgegeven dat zij niet de doodstraf krijgt, maar volgens haar advocaat zijn die onvoldoende. W. zit sinds april 2025 vast nadat ze met haar dochter asiel aanvroeg in Ter Apel. De rechter doet uiterlijk op 30 oktober uitspraak. De gemeente Heumen krijgt financiële steun van het Rijk en de provincie Gelderland na de geweldsuitbarsting vorige maand in Overasselt. De kosten voor de gemeente zijn opgelopen tot honderdduizenden euro's. Minister Van Weel van Justitie zegt dat de aanpak van ondermijnende criminaliteit op elk niveau plaatsvindt, maar dat de effecten vaak op lokaal niveau zichtbaar worden. De gemeente ontvangt een bedrag in de orde van grootte van honderdduizenden euro's. Historici melden dat Willem Wilbrink zijn verhaal over concentratiekamp Dachau mogelijk heeft verzonnen of aangedikt. Het NIOT, Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocidestudies, noemt dat vrij uniek voor Nederland. De naam van de 99-jarige Wilbrink komt niet voor op de lijst van Nederlanders die in Dachau vastzaten. Wilbrink sprak jarenlang bij herdenkingen en deed zijn verhaal in boeken over zijn tijd in het kamp. Navanethem Pillay krijgt dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede. De Zuid-Afrikaanse is rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt daar een zaak over genocide tegen de Rohingya-minderheid in Myanmar. Haagse burgemeester Jan van Zanen noemt de toekenning een erkenning voor iedereen die wereldwijd werkt aan vrede en recht. Het Internationaal Strafhof heeft te maken met Amerikaanse sancties, waardoor rekeningen zijn geblokkeerd en rechters nauwelijks kunnen mailen. Het Noorse Nobelcomité benadrukt dat rechters die de grens tussen orde en chaos bewaken onze lof verdienen, juist nu ze worden bestraft en hun instellingen worden aangevallen. Zuid-Holland heeft verhoudingsgewijs steeds minder sociale huurwoningen, terwijl bijna de helft van de inwoners qua inkomen in aanmerking komt voor zo'n woning. In 2020 was 29% van alle woningen in de provincie voor de sociale huur. Nu is dat 28,1%. Gedeputeerde Anne Konings slaat alarm, omdat de bouw van betaalbare huizen achterblijft. In Zuid-Hollandse bouwplannen tot 2030 is 27,3% voor de sociale huur. Ruim onder de rijksnorm van 30%. De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is in de regio Rotterdam 3,5 jaar. In Haaglanden ruim 7 jaar en in de Drechtsteden meer dan 8,5 jaar. Staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie kan niet voorkomen dat de beelden van de publieke executie in de Verenigde Staten op 3 december online te zien zijn. Het Pentagon wil de executie van Nidal Hassan voor een vuurpeloton livestreamen. En er mag publiek bij aanwezig zijn. Aerts roept iedereen op die de beelden tegenkomt om ze te melden bij het sociale mediaplatform waarop ze te zien zijn. De D66-staatssecretaris hoopt dat kinderen hier nooit nietsvermoedend mee geconfronteerd worden.
1: Geen
4: actualiteit? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Navanethem Pillay, die dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede heeft gekregen, zegt verrast te zijn door de toekenning. Ze hoorde het nieuws in de rechtbank in Nuremberg. Daar kreeg ze ongeveer 40 seconden applaus. Pillay grapte dat ze de prijs misschien zou delen met de Amerikaanse president Donald Trump. Trump heeft de afgelopen jaren meermaals duidelijk gemaakt de prijs te willen. Het Nobelcomité roemde haar onder meer voor haar moed. Pillay zei daarover verrast te zijn. Ze vroeg zich af wanneer je moed nodig hebt om de waarheid te spreken.
6: In de buurt van treinstation Brussel Centraal zijn zware rellen uitgebroken. Honderden in het zwart geklede jongeren bekogelen de politie met houten balken, glazen flessen en vuilnisbakken. De politie zet traangas en een waterkanon in. Op het Albertinaplein worden fietsen in brand gestoken en stijgt een grote rookpluim op. De onrust valt samen met een protestdag van vakbonden tegen bezuinigingsplannen van de Belgische regering.
0: Het Mensenrechtenbureau van de VN noemt het Amerikaanse besluit een executie rechtstreeks uit te zenden, een openbare terechtstelling en een vorm van marteling. Het Pentagon maakte bekend dat de executie met een vuurpeloton van een ter dood veroordeelde ex-militair 3 december voor publiek toegankelijk is en wordt gelivestreamd. De militaire psychiater Nidal Malik Hassan is ter dood veroordeeld omdat hij in 2009 in de Texaanse legerbasis Fort Hood 13 mensen doodschoot en 32 anderen verwondde. Het besluit heeft tot verbazing geleid, omdat executies in de VS al lange tijd een geheimzinnige procedure zijn, ver van pottenkijkers. Duitsland gaat goedkope kruisraketten kopen om massaal te kunnen afvuren. Het land wil volgend jaar de eerste geleverd krijgen, zegt de commandant van de Duitse landmacht. De raketten moeten doelen kunnen aanvallen tot 1500 kilometer diep in vijandelijk gebied. Duitsland wil zo vijandelijke luchtafweersystemen kunnen overweldigen. Europa mist lange afstandswapens waarmee het belangrijke doelen in Rusland zou kunnen uitschakelen. Het VN Mensenrechtenkantoor heeft verheugd gereageerd op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan voormalig hoofd Navanethem Pillay. Zij leidde het bureau van 2008 tot 2014. Een woordvoerder zegt dat we meer toewijding en inzet voor de mensenrechten nodig hebben. Pillay werd geboren tijdens de apartheid in Zuid-Afrika in een gezin van India's-Tamielse afkomst. Als advocaat verdedigde ze Nelson Mandela en anderen die zich tegen de apartheid verzetten.
7: Ethiopië eist in een brief aan de VN-veiligheidsraad dat Eritrea zijn troepen terugtrekt uit Ethiopisch grondgebied. Minister van Buitenlandse Zaken, Gedeon Timotheos, spreekt van schaamteloze agressie en een complete invasie. Eritrea ontkent dit. Waarnemers zagen deze week Eritrese troepen met zwaar materieel in de Ethiopische regio Tigray. Ethiopië beschuldigt Eritrea ervan rebellen van het Tigray Volksbevrijdingsfront te steunen. Die vechten tegen het Ethiopische leger.
8: En nu het economisch nieuws. De Europese Unie heeft Panama en Vietnam van de zwarte lijst van belastingparadijzen geschrapt. Beide landen hebben volgens de EU vooruitgang geboekt bij het naleven van internationale normen voor goed fiscaal bestuur. Panama stond sinds februari 2020 op de lijst. Het land heeft inmiddels een schadelijke regeling voor de vrijstelling van inkomsten uit buitenlandse bronnen hervormd. Vietnam kwam afgelopen februari op de lijst. Na een reeks hervormingen kreeg het land een nieuwe beoordeling van de OESO. De zwarte lijst werd in 2017 opgesteld na een reeks schandalen. Die werden mede onthuld door de Panama Papers.
9: Het aantal cao's dat wordt afgesloten bereikte deze zomer een dieptepunt, meldt werkgeversvereniging AWVN. Afgelopen maand werden er 3 nieuwe cao-akkoorden afgesloten. Het gemiddelde voor september ligt normaal gesproken op 21 nieuwe cao's.
10: CAO-onderhandelaars zijn afwachtend door onduidelijkheid over het kabinetsbeleid. Ook lopen veel onderhandelingen moeizaam. Vakbonden willen snelle loonsverhogingen. Werkgevers vragen aandacht voor de robuustheid van bedrijven op lange termijn. De gemiddelde loonstijging kwam de afgelopen maanden iets boven de 3% uit. Dat blijft volgens AWVN historisch hoog.
11: De EU-ministers van Financiën hebben vrijdag in Luxemburg een akkoord bereikt over het versterken van de kapitaalmarktunie. Ze spraken af dat ze meer bevoegdheden van nationale toezichthouders overdragen aan de Europese toezichthouder ESMA. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk, waardoor bijvoorbeeld het Duitse beursbedrijf Deutsche Börse onder lokaal toezicht kan blijven. Alleen België onthield zich van stemming. Minister Ilko Heijnen noemt de beslissingen een grote stap en zegt dat er in de afgelopen 10 maanden meer is bereikt dan in de afgelopen 10 jaar.
12: Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot aan kerst 1 dag per week staken. De vakbonden FNV en CNV kondigen de eerste stakingsdag aan voor aanstaande woensdag. De acties zijn het gevolg van vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe CAO. De vakbonden maken de volgende stakingsdagen pas later bekend om te voorkomen dat werkgevers zich kunnen voorbereiden. De bonden eisen onder meer afspraken over minder werkdruk, een oudere regeling en een loonsverhoging.
13: Het online casino 711 heeft een berisping gekregen van de kansspelautoriteit. Het casino verplichtte sommige spelers om gestort geld eerst in te zetten voordat zij het konden opnemen. Dat mag alleen in combinatie met een aangeboden bonus en onder strenge voorwaarden. Volgens de kansspelautoriteit moet gestort geld direct worden terugbetaald. Het casino heeft na gesprek met de toezichthouder maatregelen genomen.
14: Apple heeft een aantal leveranciers opgedragen de productie van onderdelen voor de nieuwe iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max terug te schroeven. De sterk gestegen kosten voor geheugenchips en prijsverhogingen drukken op de vraag van consumenten. Dat meldt het zakenmedium Nikkei Asia. De iPhone-maker zou sinds begin september terughoudender zijn geworden met leveringen. De onderdelenorders voor oktober zijn met minstens 15% verlaagd. Dat is in vergelijking met wat oorspronkelijk was besteld. Techbedrijven kopen massaal geavanceerde productiecapaciteit voor chips op voor hun AI-datacenters. Hierdoor ontstaan tekorten en prijsverhogingen.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
16: Tot slot het sportnieuws. Moto2-coureur Colin Vijer is terug op de motor na zijn sleutelbeenbreuk. De 21-jarige rijder uit Staphorst reed vandaag de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Indonesië en noteerde de 8e tijd. Vijer brak op 18 september zijn sleutelbeen bij een crash in Oostenrijk en miste daardoor 2 races. Dit seizoen stond hij 2 keer op het podium in de Moto2. Hij staat 10e in het wereldkampioenschap.
17: Oud-voetballers van Ajax en FC Barcelona spelen op 15 november een vriendschappelijke wedstrijd ter ere van Johan Cruijff. De Amsterdamse club maakte dat vrijdag bekend. Cruijff maakte op 15 november 1967 zijn debuut voor Ajax en overleed in 2016. Onder andere Patrick Kluivert, Frank en Ronald de Boer, Wesley Sneijder en Edwin van der Sar hebben hun deelname aan het duel in de Johan Cruijff Arena toegezegd. De opbrengsten gaan naar de Johan Cruijff Foundation. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. De als eerste geplaatste Duitser won met 6-4, 7-6 van Wu Yibing uit China. Zverev speelt in de volgende ronde tegen de winnaar van de partij tussen de Fransman Quentin Ali en de Belg Alexander Bloks. De 29-jarige Duitser is de nummer 2 van de wereld. Jannik Sinner, de nummer 1, ontbreekt in Shanghai vanwege knieproblemen. Max Verstappen heeft de 6e tijd gereden in de enige vrije training voor de Grote Prijs van Singapore. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull klokte een tijd van 1 minuut 33 seconden op mediumbanden. George Russell van Mercedes noteerde de snelste tijd, gevolgd door Charles Leclerc en Lando Norris.
18: Verstappen viert zondag een jubileum met zijn 250ste race in de Formule 1, maar won nog nooit op het stratencircuit van Marina Bay. Later vandaag staat om 2:30 middags de kwalificatie voor de sprintrace van morgen op het programma. De KNVB heeft de 13-jarige veldbetreder tijdens de interland Nederland tegen Duitsland vorige maand een landelijk stadionverbod van 5 jaar opgelegd. Ook kreeg de jongen een geldboete van 100 euro. De voetbalbond zegt dat spelers veilig en ongehinderd moeten kunnen spelen en dat het betreden van het veld streng verboden is. De KNVB wil eventuele schade door de veldbetreding, zoals een mogelijke sanctie van de UEFA, verhalen op de wettelijke vertegenwoordigers van de jongen. Jong Oranje speelt in de play-offs voor het EK onder 21 tegen Denemarken. Dat bleek vrijdag bij de loting in Nyon. De twee wedstrijden worden tussen 9 en 17 november gespeeld. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger speelt eerst uit en daarna thuis. Jong Oranje plaatste zich dinsdag voor de play-offs door met 4-0 te winnen van Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool achter Noorwegen.
19: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
20: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen bewolkt en nat. Alleen in het zuidoosten blijft het af en toe droog. De middagtemperatuur ligt tussen 14 graden in het oosten en 18 graden aan de westkust. De wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanavond volgen enkele flinke buien, plaatselijk met onweer en windstoten. De wind draait naar het noordwesten en blijft krachtig. Morgen wordt het een onstuimige dag. Vooral in het noorden vallen pittige buien met kans op onweer, zware windstoten tot 80 km per uur en grote hoeveelheden regen. Daarom geldt er voor de noordelijke provincies code geel. Het wordt zo'n 14 graden. Ook morgenavond blijven de buien nog aanhouden in het noorden.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het NIOT, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocide-studies, noemt het vrij uniek voor Nederland als Willem Wilbrink zijn verhaal over concentratiekamp Dachau heeft verzonnen of aangedikt. De 99-jarige Wilbrink komt niet voor op de lijst van Nederlanders die in Dachau hebben vastgezeten. Het NIOT wil echter niet concluderen dat hij er niet is geweest, omdat het archief mogelijk niet compleet is. Wilbrink sprak bij herdenkingen en deed zijn verhaal in boeken over zijn tijd in het kamp, waar hij als 15-jarige naartoe zou zijn gestuurd en tientallen levens zou hebben gered. Het NIOT is niet bang dat mensen nu heel Dachau in twijfel trekken, omdat er genoeg andere verhalen zijn waarvan gemakkelijk te bewijzen is dat ze op feiten berusten. Een 35-jarige Amerikaanse vrouw vecht in Nederland tegen uitlevering aan de Verenigde Staten. Kendra W. wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op haar ex-vriend in South Carolina en vreest de doodstraf of levenslang zonder voorwaardelijke vrijlating. De VS hebben garanties afgegeven dat zij niet de doodstraf krijgt, maar volgens haar advocaat zijn die onvoldoende. W. zit sinds april 2025 vast nadat ze met haar dochter asiel aanvroeg in Ter Apel. De rechter doet uiterlijk op 30 oktober uitspraak. De gemeente Heumen krijgt financiële steun van het Rijk en de provincie Gelderland na de geweldsuitbarsting vorige maand in Overasselt. De kosten voor de gemeente zijn opgelopen tot honderdduizenden euro's. Minister Van Weel van Justitie zegt dat de aanpak van ondermijnende criminaliteit op elk niveau plaatsvindt, maar dat de effecten vaak op lokaal niveau zichtbaar worden. De gemeente ontvangt een bedrag in de orde van grootte van honderdduizenden euro's. Navanethem Pillay krijgt dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede. De Zuid-Afrikaanse is rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt daar een zaak over genocide tegen de Rohingya-minderheid in Myanmar. Haagse burgemeester Jan van Zanen noemt de toekenning een erkenning voor iedereen die wereldwijd werkt aan vrede en recht. Het Internationaal Strafhof heeft te maken met Amerikaanse sancties, waardoor rekeningen zijn geblokkeerd en rechters nauwelijks kunnen mailen.
2: Het Noorse Nobelcomité benadrukt dat rechters die de grens tussen orde en chaos bewaken, onze lof verdienen. Juist nu ze worden bestraft en hun instellingen worden aangevallen.
3: Zuid-Holland heeft verhoudingsgewijs steeds minder sociale huurwoningen. Terwijl bijna de helft van de inwoners qua inkomen in aanmerking komt voor zo'n woning. In 2020 was 29% van alle woningen in de provincie voor de sociale huur. Nu is dat 28,1%. Gedeputeerde Anne Konings laat alarm, omdat de bouw van betaalbare huizen achterblijft. In Zuid-Hollandse bouwplannen tot 2030 is 27,3% voor de sociale huur. Ruim onder de rijksnorm van 30%. De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is in de regio Rotterdam 3,5 jaar. In Haaglanden ruim 7 jaar en in de Drechtsteden meer dan 8,5 jaar.
22: Staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie kan niet voorkomen dat de beelden van de publieke executie in de Verenigde Staten op 3 december online te zien zijn. Het Pentagon wil de executie van Nidal Hassan voor een vuurpeloton livestreamen. En er mag publiek bij aanwezig zijn. Aerts roept iedereen op die de beelden tegenkomt om ze te melden bij het sociale mediaplatform waarop ze te zien zijn. De D66-staatssecretaris hoopt dat kinderen hier nooit nietsvermoedend mee geconfronteerd worden.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
24: Nu het buitenlands nieuws. Het Internationaal Strafhof noemt de Nobelprijs voor de Vrede voor oud-rechter Navanethem Pillay extra belangrijk. Voorzitter Tomoko Akane zegt dat de erkenning bijzondere betekenis heeft in een tijd waarin de internationale rechtsorde voor grote uitdagingen staat. De Verenigde Staten hebben gedreigd het Hof in Den Haag steen voor steen af te breken. Washington heeft ICC-topfiguren sancties opgelegd en zou op het punt staan nieuwe strafmaatregelen af te kondigen. Pillay was tussen 2003 en 2012 rechter bij het Internationaal Strafhof.
25: Het Mensenrechtenbureau van de VN noemt het Amerikaanse besluit een executie rechtstreeks uit te zenden een openbare terechtstelling en een vorm van marteling. Het Pentagon maakte bekend dat de executie met een vuurpeloton van een ter dood veroordeelde ex-militair 3 december voor publiek toegankelijk is en wordt gelivestreamd. De militaire psychiater Nidal Malik Hassan is ter dood veroordeeld omdat hij in 2009 in de Texaanse legerbasis Fort Hood 13 ongewapende militairen doodschoot en 32 anderen verwondde. Het besluit heeft tot verbazing geleid, omdat publieke executies in de jaren 30 juist werden gestopt vanwege massale samenscholingen. Een democratisch congreslid noemt het besluit een aanfluiting van het rechtssysteem.
26: Navanethem Pillay, die dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede heeft gekregen, zegt verrast te zijn door de toekenning. Ze hoorde het nieuws in de rechtbank in Nuremberg. Daar kreeg ze ongeveer 40 seconden applaus. Pillay grapte dat ze de prijs misschien zou delen met de Amerikaanse president Donald Trump. Trump heeft de afgelopen jaren meermaals duidelijk gemaakt de prijs te willen. Het Nobelcomité roemde haar onder meer voor haar moed. Pillay zei daarover verrast te zijn. Ze vroeg zich af wanneer je moed nodig hebt om de waarheid te spreken.
27: In de buurt van treinstation Brussel Centraal zijn zware rellen uitgebroken. Honderden in het zwart geklede jongeren bekogelen de politie met houten balken, glazen flessen en vuilnisbakken. De politie zet traangas en een waterkanon in. Op het Albertinaplein worden fietsen in brand gestoken en stijgt een grote rookpluim op. De onrust valt samen met een protestdag van vakbonden tegen bezuinigingsplannen van de Belgische regering.
28: Duitsland gaat goedkope kruisraketten kopen om massaal te kunnen afvuren. Het land wil volgend jaar de eerste geleverd krijgen, zegt de commandant van de Duitse landmacht. De raketten moeten doelen kunnen aanvallen tot 1500 kilometer diep in vijandelijk gebied. Duitsland wil zo vijandelijke luchtafweersystemen kunnen overweldigen.
27: Europa mist lange afstandswapens waarmee het belangrijke doelen in Rusland zou kunnen uitschakelen. Het VN Mensenrechtenkantoor heeft verheugd gereageerd op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan voormalig hoofd Navanethem Pillay. Zij leidde het bureau van 2008 tot 2014. Een woordvoerder zegt dat we meer toewijding en inzet voor de mensenrechten nodig hebben. Pillay werd geboren tijdens de apartheid in Zuid-Afrika in een gezin van India's Tamielse afkomst. Als advocaat verdedigde ze Nelson Mandela en anderen die zich tegen de apartheid verzetten.
0: En nu het economisch nieuws.
1: De Europese Unie heeft Panama en Vietnam van de zwarte lijst van belastingparadijzen geschrapt. Beide landen hebben volgens de EU vooruitgang geboekt bij het naleven van internationale normen voor goed fiscaal bestuur. Panama stond sinds februari 2020 op de lijst. Het land heeft inmiddels een schadelijke regeling voor de vrijstelling van inkomsten uit buitenlandse bronnen hervormd. Vietnam kwam afgelopen februari op de lijst. Na een reeks hervormingen kreeg het land een nieuwe beoordeling van de OESO. De zwarte lijst werd in 2017 opgesteld na een reeks schandalen. Die werden mede onthuld door de Panama Papers.
4: Het aantal cao's dat wordt afgesloten bereikte deze zomer een dieptepunt, meldt werkgeversvereniging AWVN. Afgelopen maand werden er 3 nieuwe cao-akkoorden afgesloten. Het gemiddelde voor september ligt normaal gesproken op 21 nieuwe cao's. Cao-onderhandelaars zijn afwachtend door onduidelijkheid over het kabinetsbeleid. Ook lopen veel onderhandelingen moeizaam. Vakbonden willen snelle loonsverhogingen. Werkgevers vragen aandacht voor de robuustheid van bedrijven op lange termijn. De gemiddelde loonstijging kwam de afgelopen maanden iets boven de 3% uit. Dat blijft volgens AWVN historisch hoog.
27: De EU-ministers van Financiën hebben vrijdag in Luxemburg een akkoord bereikt over het versterken van de kapitaalmarktunie. Ze spraken af dat ze meer bevoegdheden van nationale toezichthouders overdragen aan de Europese toezichthouder ESMA. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk, waardoor bijvoorbeeld het Duitse beursbedrijf Deutsche Börse onder lokaal toezicht kan blijven. Alleen België onthield zich van stemming. Minister Ilko Heijne noemt de beslissingen een grote stap en zegt dat er in de afgelopen 10 maanden meer is bereikt dan in de afgelopen 10 jaar.
28: Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot aan kerst 1 dag per week staken. De vakbonden FNV en CNV kondigen de eerste stakingsdag aan voor aanstaande woensdag. De acties zijn het gevolg van vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao. De vakbonden maken de volgende stakingsdagen pas later bekend om te voorkomen dat werkgevers zich kunnen voorbereiden. De bonden eisen onder meer afspraken over minder werkdruk, een oudere regeling en een loonsverhoging.
0: Het online casino 711 heeft een berisping gekregen van de kansspelautoriteit. Het casino verplichtte sommige spelers om gestort geld eerst in te zetten voordat zij het konden opnemen. Dat mag alleen in combinatie met een aangeboden bonus en onder strenge voorwaarden. Volgens de kansspelautoriteit moet gestort geld direct worden terugbetaald. Het casino heeft na gesprek met de toezichthouder maatregelen genomen.
27: Apple heeft een aantal leveranciers opgedragen de productie van onderdelen voor de nieuwe iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max terug te schroeven. De sterk gestegen kosten voor geheugenchips en prijsverhogingen drukken op de vraag van consumenten. Dat meldt het zakenmedium Nikkei Asia. De iPhone-maker zou sinds begin september terughoudender zijn geworden met leveringen. De onderdelenorders voor oktober zijn met minstens 15% verlaagd. Dat is in vergelijking met wat oorspronkelijk was besteld. Techbedrijven kopen massaal geavanceerde productiecapaciteit voor chips op voor hun AI-datacenters. Hierdoor ontstaan tekorten en prijsverhogingen.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
16: Tot slot het sportnieuws. Oud-voetballers van Ajax en FC Barcelona spelen op 15 november een vriendschappelijke wedstrijd ter ere van Johan Cruijff.
5: De Amsterdamse club maakte dat vrijdag bekend. Cruijff maakte op 15 november 1967 zijn debuut voor Ajax en overleed in 2016. Onder andere Patrick Kluivert, Frank en Ronald de Boer, Wesley Sneijder en Edwin van der Sar hebben hun deelname aan het duel in de Johan Cruijff Arena toegezegd. De opbrengsten gaan naar de Johan Cruijff Foundation. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de derde ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. De als eerste geplaatste Duitser won met 6-4, 7-6 van Wu Yibing uit China. Zverev speelt in de volgende ronde tegen de winnaar van de partij tussen de Fransman Quentin Ali en de Belg Alexander Bloks. De 29-jarige Duitser is de nummer 2 van de wereld. Jannik Sinner, de nummer 1, ontbreekt in Shanghai vanwege knieproblemen. Max Verstappen heeft de zesde tijd gereden in de enige vrije training voor de Grote Prijs van Singapore. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull klokte een tijd van 1 minuut 33 seconden op mediumbanden. George Russell van Mercedes noteerde de snelste tijd, gevolgd door Charles Leclerc en Lando Norris. Verstappen viert zondag een jubileum met zijn 250ste race in de Formule 1, maar won nog nooit op het stratencircuit van Marina Bay. Later vandaag staat om 14:30 's middags de kwalificatie voor de sprintrace van morgen op het programma. Jong Oranje speelt in de play-offs voor het EK onder 21 tegen Denemarken. Dat bleek vrijdag bij de loting in Nyon. De twee wedstrijden worden tussen 9 en 17 november gespeeld. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger speelt eerst uit en daarna thuis. Jong Oranje plaatste zich dinsdag voor de play-offs door met 4-0 te winnen van Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool achter Noorwegen. De KNVB heeft de 13-jarige veldbetreder tijdens de Interland Nederland tegen Duitsland vorige maand een landelijk stadionverbod van 5 jaar opgelegd. Ook kreeg de jongen een geldboete van €100. De voetbalbond zegt dat spelers veilig en ongehinderd moeten kunnen spelen en dat het betreden van het veld streng verboden is. De KNVB wil eventuele schade door de veldbetreding, zoals een mogelijke sanctie van de UEFA, verhalen op de wettelijke vertegenwoordigers van de jongen. Fortuna Sittard en Deli Sinkgraven hebben een nieuw contract getekend tot het einde van dit seizoen. De 31-jarige voetballer kwam in februari vorig jaar naar Sittard, maar liep kort daarna een zware knieblessure op. Sindsdien kwam hij niet meer in actie. Ook na het aflopen van zijn contract eind juni bleef Sinkgraven meetrainen met de selectie. Hij speelde eerder voor Heerenveen, Ajax, Bayer Leverkusen en Las Palmas.
23: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrijwel overal bewolkt en regent het op veel plaatsen. Alleen in het zuidoosten blijft het soms droog. Het wordt tussen de 14 en 18 graden. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanavond trekken er flinke buien over met plaatselijk onweer en windstoten. Morgen blijft het bewolkt met pittige buien. In het noorden geldt code geel voor onweersbuien met zware windstoten tot 80 km per uur en veel regen. Lokaal kan er meer dan 50 mm vallen. De temperatuur komt niet boven de 14 graden uit. De wind blijft krachtig, vooral aan de kust.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De 29-jarige Nederlandse Romy W. zegt dat er nooit sprake is geweest van ontvoering. Dat verklaarde ze vrijdag tijdens haar verhoor in Gent, op de tweede dag van het proces rond de dood van de Belgische kleuter Dean. W. staat terecht samen met haar Belgische ex-vriend Dave de K. Die heeft bekend dat hij het jongetje in januari 2022 in zijn auto heeft doodgeslagen. De Belgische justitie verdenkt W. van ontvoering met de dood tot gevolg. Het lichaam van Dean werd op 17 januari 2022 gevonden op het voormalige Zeeuwse werkeiland Neeltje Jans.
8: Als Willem Wilbrink inderdaad zijn verhaal over concentratiekamp Dachau heeft verzonnen of aangedikt, zou dat voor Nederland vrij uniek zijn. Dat meldt het NIOT, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.
9: De naam van de 99-jarige Wilbrink komt niet voor op de lijst van Nederlanders die in Dachau hebben vastgezeten. Wilbrink sprak onder meer bij herdenkingen en deed zijn verhaal in boeken. Hij zei dat hij naar Dachau werd gestuurd toen hij 15 was en daar tientallen levens zou hebben gered. Een 35-jarige Amerikaanse vrouw vecht in Nederland tegen uitlevering aan de Verenigde Staten. Kendra W. wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op haar ex-vriend in South Carolina en vreest de doodstraf of levenslang zonder voorwaardelijke vrijlating. De VS hebben garanties afgegeven dat zij niet de doodstraf krijgt. Maar volgens haar advocaat zijn die onvoldoende. W. zit sinds april 2025 vast nadat ze met haar dochter asiel aanvroeg in Ter Apel. De rechter doet uiterlijk op 30 oktober uitspraak. De gemeente Heumen krijgt financiële steun van het Rijk en de provincie Gelderland na de geweldsuitbarsting vorige maand in Overasselt. De kosten voor de gemeente zijn opgelopen tot honderdduizenden euro's. Minister Van Weel van Justitie zegt dat de aanpak van ondermijnende criminaliteit op elk niveau plaatsvindt, maar dat de effecten vaak op lokaal niveau zichtbaar worden. De gemeente ontvangt een bedrag in de orde van grootte van honderdduizenden euro's. Navanethem Pillay krijgt dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede. De Zuid-Afrikaanse is rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt daar een zaak over genocide tegen de Rohingya-minderheid in Myanmar. Haagse burgemeester Jan van Zanen noemt de toekenning een erkenning voor iedereen die wereldwijd werkt aan vrede en recht. Het Internationaal Strafhof heeft te maken met Amerikaanse sancties, waardoor rekeningen zijn geblokkeerd en rechters nauwelijks kunnen mailen. Het Noorse Nobelcomité benadrukt dat rechters die de grens tussen orde en chaos bewaken onze lof verdienen, juist nu ze worden bestraft en hun instellingen worden aangevallen.
10: Zuid-Holland heeft verhoudingsgewijs steeds minder sociale huurwoningen, terwijl bijna de helft van de inwoners qua inkomen in aanmerking komt voor zo'n woning. In 2020 was 29% van alle woningen in de provincie voor de sociale huur. Nu is dat 28,1%. Gedeputeerde Anne Konings laat alarm, omdat de bouw van betaalbare huizen achterblijft. In Zuid-Hollandse bouwplannen tot 2030 is 27,3% voor de sociale huur. Ruim onder de rijksnorm van 30%. De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is in de regio Rotterdam 3,5 jaar. In Haaglanden ruim 7 jaar en in de Drechtsteden meer dan 8,5 jaar.
11: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Nu het buitenlands nieuws. De Nobelprijs voor de Vrede voor Navanethem Pillay is extra belangrijk, gezien de huidige aanvallen op het internationaal recht. Dat zegt voorzitter Tomoko Akane van het Internationaal Strafhof. Pillay was tussen 2003 en 2012 rechter bij het strafhof in Den Haag. De Verenigde Staten hebben gedreigd het hof steen voor steen af te breken. Het land heeft topfiguren van het strafhof sancties opgelegd. Washington zou op het punt staan nieuwe strafmaatregelen af te kondigen. Het Mensenrechtenbureau van de VN noemt het Amerikaanse besluit een executie rechtstreeks uit te zenden een openbare terechtstelling en een vorm van marteling. Het Pentagon maakte bekend dat de executie met een vuurpeloton van een ter dood veroordeelde ex-militair 3 december voor publiek toegankelijk is en wordt gelivestreamd. De militaire psychiater Nidal Malik Hassan is ter dood veroordeeld omdat hij in 2009 in de Texaanse legerbasis Fort Hood 13 ongewapende militairen doodschoot en 32 anderen verwondde. Het besluit heeft tot verbazing geleid omdat publieke executies in de jaren 30 juist werden gestopt vanwege massale samenscholingen. Een democratisch congreslid noemt het besluit een aanfluiting van het rechtssysteem. Navanethem Pillay, die dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede heeft gekregen, zegt verrast te zijn door de toekenning. Ze hoorde het nieuws in de rechtbank in Nuremberg. Daar kreeg ze ongeveer 40 seconden applaus.
2: Pillay grapte dat ze de prijs misschien zou delen met de Amerikaanse president Donald Trump. Trump heeft de afgelopen jaren meermaals duidelijk gemaakt de prijs te willen. Het Nobelcomité roemde haar onder meer voor haar moed. Pillay zei daarover verrast te zijn. Ze vroeg zich af wanneer je moed nodig hebt om de waarheid te spreken.
27: In de buurt van treinstation Brussel Centraal zijn zware rellen uitgebroken. Honderden in het zwart geklede jongeren bekogelen de politie met houten balken, glazen flessen en vuilnisbakken. De politie zet traangas en een waterkanon in. Op het Albertinaplein worden fietsen in brand gestoken en stijgt een grote rookpluim op. De onrust valt samen met een protestdag van vakbonden tegen bezuinigingsplannen van de Belgische regering.
28: Duitsland gaat goedkope kruisraketten kopen om massaal te kunnen afvuren. Het land wil volgend jaar de eerste geleverd krijgen, zegt de commandant van de Duitse landmacht. De raketten moeten doelen kunnen aanvallen tot 1500 kilometer diep in vijandelijk gebied. Duitsland wil zo vijandelijke luchtafweersystemen kunnen overweldigen. Europa mist lange afstandswapens waarmee het belangrijke doelen in Rusland zou kunnen uitschakelen.
2: Het VN-Mensenrechtenkantoor heeft verheugd gereageerd op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan voormalig hoofd Navanethem Pillay. Zij leidde het bureau van 2008 tot 2014. Een woordvoerder zegt dat we meer toewijding en inzet voor de mensenrechten nodig hebben. Pillay werd geboren tijdens de apartheid in Zuid-Afrika in een gezin van Indiaas-Tamielse afkomst. Als advocaat verdedigde ze Nelson Mandela en anderen die zich tegen de apartheid verzetten.
27: En nu het economisch nieuws.
13: De Europese Unie heeft Panama en Vietnam van de zwarte lijst van belastingparadijzen geschrapt. Beide landen hebben volgens de EU vooruitgang geboekt bij het naleven van internationale normen voor goed fiscaal bestuur. Panama stond sinds februari 2020 op de lijst. Het land heeft inmiddels een schadelijke regeling voor de vrijstelling van inkomsten uit buitenlandse bronnen hervormd. Vietnam kwam afgelopen februari op de lijst. Na een reeks hervormingen kreeg het land een nieuwe beoordeling van de OESO. De zwarte lijst werd in 2017 opgesteld na een reeks schandalen. Die werden mede onthuld door de Panama Papers.
27: Het aantal cao's dat wordt afgesloten bereikte deze zomer een dieptepunt, meldt werkgeversvereniging AWVN. Afgelopen maand werden er 3 nieuwe cao-akkoorden afgesloten. Het gemiddelde voor september ligt normaal gesproken op 21 nieuwe cao's. Cao-onderhandelaars zijn afwachtend door onduidelijkheid over het kabinetsbeleid. Ook lopen veel onderhandelingen moeizaam. Vakbonden willen snelle loonsverhogingen. Werkgevers vragen aandacht voor de robuustheid van bedrijven op lange termijn. De gemiddelde loonstijging kwam de afgelopen maanden iets boven de 3% uit. Dat blijft volgens AWVN historisch hoog.
2: De EU-ministers van Financiën hebben vrijdag in Luxemburg een akkoord bereikt over het versterken van de kapitaalmarktunie. Ze spraken af dat ze meer bevoegdheden van nationale toezichthouders overdragen aan de Europese toezichthouder ESMA. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk, waardoor bijvoorbeeld het Duitse beursbedrijf Deutsche Börse onder lokaal toezicht kan blijven. Alleen België onthield zich van stemming. Minister Eelco Heijnen noemt de beslissingen een grote stap en zegt dat er in de afgelopen 10 maanden meer is bereikt dan in de afgelopen 10 jaar.
27: Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot aan kerst 1 dag per week staken. De vakbonden FNV en CNV kondigen de eerste stakingsdag aan voor aanstaande woensdag. De acties zijn het gevolg van vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao. De vakbonden maken de volgende stakingsdagen pas later bekend om te voorkomen dat werkgevers zich kunnen voorbereiden. De bonden eisen onder meer afspraken over minder werkdruk, een oudere regeling en een loonsverhoging.
14: Het online casino 711 heeft een berisping gekregen van de kansspelautoriteit. Het casino verplichtte sommige spelers om gestort geld eerst in te zetten voordat zij het konden opnemen. Dat mag alleen in combinatie met een aangeboden bonus en onder strenge voorwaarden. Volgens de kansspelautoriteit moet gestort geld direct worden terugbetaald. Het casino heeft na gesprek met de toezichthouder maatregelen genomen.
3: Apple heeft een aantal leveranciers opgedragen de productie van onderdelen voor de nieuwe iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max terug te schroeven. De sterk gestegen kosten voor geheugenchips en prijsverhogingen drukken op de vraag van consumenten. Dat meldt het zakenmedium Nikkei Asia. De iPhone-maker zou sinds begin september terughoudender zijn geworden met leveringen. De onderdelenorders voor oktober zijn met minstens 15% verlaagd. Dat is in vergelijking met wat oorspronkelijk was besteld. Techbedrijven kopen

0: Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Oud-voetballers van Ajax en FC Barcelona spelen op 15 november een vriendschappelijke wedstrijd ter ere van Johan Cruijff. De Amsterdamse club maakte dat vrijdag bekend. Cruijff maakte op 15 november 1967 zijn debuut voor Ajax en overleed in 2016. Onder andere Patrick Kluivert, Frank en Ronald de Boer, Wesley Sneijder en Edwin van der Sar hebben hun deelname aan het duel in de Johan Cruijff Arena toegezegd. De opbrengsten gaan naar de Johan Cruijff Foundation. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de derde ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. De als eerste geplaatste Duitser won met 6-4, 7-6 van Wu Yibing uit China. Zverev speelt in de volgende ronde tegen de winnaar van de partij tussen de Fransman Quentin Ali en de Belg Alexander Bloks. De 29-jarige Duitser is de nummer 2 van de wereld. Jannik Sinner, de nummer 1, ontbreekt in Shanghai vanwege knieproblemen. Max Verstappen heeft de zesde tijd gereden in de enige vrije training voor de Grote Prijs van Singapore. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull klokte een tijd van 1 minuut 33 seconden op mediumbanden. George Russell van Mercedes noteerde de snelste tijd, gevolgd door Charles Leclerc en Lando Norris. Verstappen viert zondag een jubileum met zijn 250ste race in de Formule 1, maar won nog nooit op het stratencircuit van Marina Bay. Later vandaag staat om 14:30 's middags de kwalificatie voor de sprintrace van morgen op het programma. Jong Oranje speelt in de play-offs voor het EK onder 21 tegen Denemarken. Dat bleek vrijdag bij de loting in Nyon. De twee wedstrijden worden tussen 9 en 17 november gespeeld. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger speelt eerst uit en daarna thuis. Jong Oranje plaatste zich dinsdag voor de play-offs door met 4-0 te winnen van Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool achter Noorwegen. De KNVB heeft de 13-jarige veldbetreder tijdens de interland Nederland tegen Duitsland vorige maand een landelijk stadionverbod van 5 jaar opgelegd. Ook kreeg de jongen een geldboete van €100. De voetbalbond zegt dat spelers veilig en ongehinderd moeten kunnen spelen en dat het betreden van het veld streng verboden is. De KNVB wil eventuele schade door de veldbetreding, zoals een mogelijke sanctie van de UEFA, verhalen op de wettelijke vertegenwoordigers van de jongen. Fortuna Sittard en Daley Sinkgraven hebben een nieuw contract getekend tot het einde van dit seizoen. De 31-jarige voetballer kwam in februari vorig jaar naar Sittard, maar liep kort daarna een zware knieblessure op. Sindsdien kwam hij niet meer in actie. Ook na het aflopen van zijn contract eind juni bleef Sinkgraven meetrainen met de selectie. Hij speelde eerder voor Heerenveen, Ajax, Bayer Leverkusen en Las Palmas.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrijwel overal bewolkt met regen. Alleen in het zuidoosten blijft het af en toe droog. De temperatuur ligt tussen de 14 graden in het oosten en 18 graden aan de westkust. De wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanavond verwachten we flinke buien met hier en daar onweer en windstoten. Morgen blijft het wisselvallig met buien, vooral in het noorden. Daar geldt code geel voor onweersbuien met zware windstoten en veel regen. Morgen wordt het zo'n 14 graden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Stichting Na de Oorlog vindt goed historisch onderzoek belangrijk, zodat geen onzin wordt verteld aan volgende generaties. De organisatie reageert niet geschokt op twijfels over het verzetsverhaal van de 99-jarige Willem Wilbrink. Directeur Deborah Lens zegt dat het niet de eerste leugen is die ze tegenkomt in dit vak. Na de oorlog verzorgt gastlessen over de Tweede Wereldoorlog en andere genocides met persoonlijke verhalen van gastsprekers. De stichting benadrukt dat persoonlijke verhalen voortdurend moeten worden gecontroleerd. 20 asielzoekers hebben in de nacht van donderdag op vrijdag

0: in de regen buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen. Binnen was geen plek voor ze. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland noemen dit een direct gevolg van het gebrek aan opvangplekken. Volgens de organisaties zakt de opvang door een humane ondergrens. Als Willem Wilbrink inderdaad zijn verhaal over concentratiekamp Dachau heeft verzonnen of aangedikt, zou dat voor Nederland vrij uniek zijn. Dat meldt het NIOT, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. De naam van de 99-jarige Wilbrink komt niet voor op de lijst van Nederlanders die in Dachau hebben vastgezeten. Wilbrink sprak onder meer bij herdenkingen en deed zijn verhaal in boeken. Hij zei dat hij naar Dachau werd gestuurd toen hij 15 was en daar tientallen levens zou hebben gered. De 29-jarige Nederlandse Romy W. zegt dat er nooit sprake is geweest van ontvoering. Dat verklaarde ze vrijdag tijdens haar verhoor in Gent, op de tweede dag van het proces rond de dood van de Belgische kleuter Dean. W. staat terecht samen met haar Belgische ex-vriend Dave de K., die heeft bekend dat hij het jongetje in januari 2022 in zijn auto heeft doodgeslagen. De Belgische justitie verdenkt W. van ontvoering met de dood tot gevolg. Het lichaam van Dean werd op 17 januari 2022 gevonden op het voormalige Zeeuwse werkeiland Neeltje Jans. Een 35-jarige Amerikaanse vrouw vecht in Nederland tegen uitlevering aan de Verenigde Staten. Kendra W. wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op haar ex-vriend in South Carolina en vreest de doodstraf of levenslang zonder voorwaardelijke vrijlating. De VS hebben garanties afgegeven dat zij niet de doodstraf krijgt, maar volgens haar advocaat zijn die onvoldoende. W. zit sinds april 2025 vast nadat ze met haar dochter asiel aanvroeg in Ter Apel. De rechter doet uiterlijk op 30 oktober uitspraak. De gemeente Heumen krijgt financiële steun van het Rijk en de provincie Gelderland na de geweldsuitbarsting vorige maand in Overasselt. De kosten voor de gemeente zijn opgelopen tot honderdduizenden euro's. Minister Van Weel van Justitie zegt dat de aanpak van ondermijnende criminaliteit op elk niveau plaatsvindt, maar dat de effecten vaak op lokaal niveau zichtbaar worden. De gemeente ontvangt een bedrag in de orde van grootte van honderdduizenden euro's.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Russische luchtaanvallen hebben het Oekraïense elektriciteitsnet uitgebreide schade toegebracht, zegt president Volodymyr Zelensky. Herstelwerk gaat de klok rond door. Rusland richt zich al langer op voorzieningen voor stroom, water en verwarming om Oekraïne komende winter in het donker en de kou te zetten. Tijdens de afgelopen zeer strenge winter vielen de elektriciteit en de verwarming ook al vaak uit. Zelensky waarschuwt dat het robuuster maken van de nutsvoorzieningen sneller moet. De Palestijnse parlementsverkiezingen van november worden maanden uitgesteld. Dat staat in een brief die de Palestijnse topbestuurder Hussein al-Sheikh stuurde aan de Franse regering. De verwachte politieke, veiligheids- en economische omstandigheden waarop de planning was gebaseerd, hebben zich niet voorgedaan. De laatste Palestijnse parlements- en presidentsverkiezingen vonden ongeveer 2 decennia geleden plaats. In 2005 won de huidige Palestijnse leider Mahmoud Abbas de presidentsverkiezingen. Een populaire Russische oorlogsblogger is opgepakt in Montenegro, heeft de Montenegrijnse premier Milojko Spajic bekendgemaakt. Het gaat om Michail Zwintjuk, de oprichter van het telegramkanaal Ribar. De Verenigde Staten hebben een beloning van $10 miljoen uitgeloofd voor zijn arrestatie wegens vermeende inmenging in verkiezingen. Hij staat ook op de sanctielijst van de Europese Unie voor het verspreiden van propaganda. Volgens Ribar is hij samen met een aantal andere Russen aangehouden, terwijl ze een documentaire maakten over de toenadering van Montenegro tot de Europese Unie. De Nobelprijs voor de Vrede voor Navanethan Pillay is extra belangrijk, gezien de huidige aanvallen op het internationaal recht. Dat zegt voorzitter Tomoko Akane van het Internationaal Strafhof. Pilé was tussen 2003 en 2012 rechter bij het strafhof in Den Haag. De Verenigde Staten hebben gedreigd het hof steen voor steen af te breken. Het land heeft topfiguren van het strafhof sancties opgelegd. Washington zou op het punt staan nieuwe strafmaatregelen af te kondigen. Het Mensenrechtenbureau van de VN noemt het Amerikaanse besluit een executie rechtstreeks uit te zenden, een openbare terechtstelling en een vorm van marteling. Het Pentagon maakte bekend dat de executie met een vuurpeloton van een ter dood veroordeelde ex-militair 3 december voor publiek toegankelijk is en wordt gelivestreamd. De militaire psychiater Nidal Malik Hassan is ter dood veroordeeld omdat hij in 2009 in de Texaanse legerbasis Fort Hood 13 ongewapende militairen doodschoot en 32 anderen verwondde. Het besluit heeft tot verbazing geleid omdat publieke executies in de jaren 30 juist werden gestopt vanwege massale samenscholingen. Een democratisch congreslid noemt het besluit een aanfluiting van het rechtssysteem. Navanethan Pillay, die dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede heeft gekregen, zegt verrast te zijn door de toekenning. Ze hoorde het nieuws in de rechtbank in Nuremberg. Daar kreeg ze ongeveer 40 seconden applaus. Pillay grapte dat ze de prijs misschien zou delen met de Amerikaanse president Donald Trump. Trump heeft de afgelopen jaren meermaals duidelijk gemaakt de prijs te willen. Het Nobelcomité roemde haar onder meer voor haar moed. Pillay zei daarover verrast te zijn. Ze vroeg zich af wanneer je moed nodig hebt om de waarheid te spreken.
2: En nu het economisch nieuws.
0: De Europese Unie heeft Panama en Vietnam van de zwarte lijst van belastingparadijzen geschrapt. Beide landen hebben volgens de EU vooruitgang geboekt bij het naleven van internationale normen voor goed fiscaal bestuur. Panama stond sinds februari 2020 op de lijst. Het land heeft inmiddels een schadelijke regeling voor de vrijstelling van inkomsten uit buitenlandse bronnen hervormd. Vietnam kwam afgelopen februari op de lijst. Na een reeks hervormingen kreeg het land een nieuwe beoordeling van de OESO. De zwarte lijst werd in 2017 opgesteld na een reeks schandalen. Die werden mede onthuld door de Panama Papers. Het aantal cao's dat wordt afgesloten bereikte deze zomer een dieptepunt, meldt werkgeversvereniging AWVN. Afgelopen maand werden er 3 nieuwe cao-akkoorden afgesloten. Het gemiddelde voor september ligt normaal gesproken op 21 nieuwe cao's. Cao-onderhandelaars zijn afwachtend door onduidelijkheid over het kabinetsbeleid. Ook lopen veel onderhandelingen moeizaam. Vakbonden willen snelle loonsverhogingen. Werkgevers vragen aandacht voor de robuustheid van bedrijven op lange termijn. De gemiddelde loonstijging kwam de afgelopen maanden iets boven de 3% uit. Dat blijft volgens AWVN historisch hoog. De EU-ministers van Financiën hebben vrijdag in Luxemburg een akkoord bereikt over het versterken van de kapitaalmarktunie. Ze spraken af dat ze meer bevoegdheden van nationale toezichthouders overdragen aan de Europese toezichthouder ESMA. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk, waardoor bijvoorbeeld het Duitse beursbedrijf Deutsche Börse onder lokaal toezicht kan blijven. Alleen België onthield zich van stemming. Minister Ilko Heijne noemt de beslissingen een grote stap en zegt dat er in de afgelopen 10 maanden meer is bereikt dan in de afgelopen 10 jaar. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot aan kerst 1 dag per week staken. De vakbonden FNV en CNV kondigen de eerste stakingsdag aan voor aanstaande woensdag. De acties zijn het gevolg van vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao. De vakbonden maken de volgende stakingsdagen pas later bekend om te voorkomen dat werkgevers zich kunnen voorbereiden. De bonden eisen onder meer afspraken over minder werkdruk, een oudere regeling en een loonsverhoging. Het online casino 711 heeft een berisping gekregen van de kansspelautoriteit. Het casino verplichtte sommige spelers om gestort geld eerst in te zetten voordat zij het konden opnemen. Dat mag alleen in combinatie met een aangeboden bonus en onder strenge voorwaarden. Volgens de kansspelautoriteit moet gestort geld direct worden terugbetaald. Het casino heeft na gesprek met de toezichthouder maatregelen genomen. Apple heeft een aantal leveranciers opgedragen de productie van onderdelen voor de nieuwe iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max terug te schroeven. De sterk gestegen kosten voor geheugenchips en prijsverhogingen drukken op de vraag van consumenten. Dat meldt het zakenmedium Nikkei Asia. De iPhone-maker zou sinds begin september terughoudender zijn geworden met leveringen. De onderdelenorders voor oktober zijn met minstens 15% verlaagd. Dat is in vergelijking met wat oorspronkelijk was besteld. Techbedrijven kopen massaal geavanceerde productiecapaciteit voor chips op voor hun AI-datacenters. Hierdoor ontstaan tekorten en prijsverhogingen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de derde ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. De als eerste geplaatste Duitser won met 6-4, 7-6 van Wu Yibing uit China. Zverev speelt in de volgende ronde tegen de winnaar van de partij tussen de Fransman Quentin Ali en de Belg Alexander Bloks. De 29-jarige Duitser is de nummer 2 van de wereld. Jannik Sinner, de nummer 1, ontbreekt in Shanghai vanwege knieproblemen. Max Verstappen heeft de zesde tijd gereden in de enige vrije training voor de Grote Prijs van Singapore. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull klokte een tijd van 1 minuut 33 seconden op mediumbanden. George Russell van Mercedes noteerde de snelste tijd, gevolgd door Charles Leclerc en Lando Norris. Verstappen viert zondag een jubileum met zijn 250ste race in de Formule 1, maar won nog nooit op het stratencircuit van Marina Bay. Later vandaag staat om 14:30 's middags de kwalificatie voor de sprintrace van morgen op het programma. De KNVB heeft de 13-jarige veldbetreder tijdens de interland Nederland tegen Duitsland vorige maand een landelijk stadionverbod van 5 jaar opgelegd. Ook kreeg de jongen een geldboete van €100. De voetbalbond zegt dat spelers veilig en ongehinderd moeten kunnen spelen en dat het betreden van het veld streng verboden is. De KNVB wil eventuele schade door de veldbetreding, zoals een mogelijke sanctie van de UEFA, verhalen op de wettelijke vertegenwoordigers van de jongen. Jong Oranje speelt in de play-offs voor het EK onder 21 tegen Denemarken. Dat bleek vrijdag bij de loting in Nyon. De twee wedstrijden worden tussen 9 en 17 november gespeeld. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger speelt eerst uit en daarna thuis. Jong Oranje plaatste zich dinsdag voor de play-offs door met 4-0 te winnen van Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool achter Noorwegen. Fortuna Sittard en Daley Sinkgraven hebben een nieuw contract getekend tot het einde van dit seizoen. De 31-jarige voetballer kwam in februari vorig jaar naar Sittard, maar liep kort daarna een zware knieblessure op. Sindsdien kwam hij niet meer in actie. Ook na het aflopen van zijn contract eind juni bleef Sinkgraven meetrainen met de selectie. Hij speelde eerder voor Heerenveen, Ajax, Bayer Leverkusen en Las Palmas. Meer dan de helft van de spelers, coaches en officials die tijdens het WK voetbal werden gevolgd door de FIFA, kreeg te maken met discriminerende beledigingen op sociale media. Het gaat om 812 van de 1606 gevolgde personen. Racisme was de meest voorkomende vorm van online haat. De FIFA registreerde meer dan 240.000 beledigende commentaren. De bond gaf 786 accounts door aan de politie. De speler die het vaakst doelwit was, ontving meer dan 10.000 beledigende berichten. 40% daarvan was racistisch van aard.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrijwel overal bewolkt en regent het op veel plaatsen. In het zuidoosten blijft het af en toe droog. Het wordt tussen de 14 en 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanavond trekken enkele flinke buien over met plaatselijk onweer en windstoten. Morgen wordt het opnieuw buiig en in het noorden krijgen we te maken met code geel vanwege onweersbuien met zware windstoten tot 80 km per uur en veel regen. Daar kan in de middag en avond tot wel 50 mm vallen, lokaal mogelijk meer. Het wordt dan ongeveer 14 graden.
1: is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. 20 asielzoekers hebben in de nacht van donderdag op vrijdag buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel in de regen geslapen, omdat er binnen geen plek was. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk noemen dat een direct gevolg van het gebrek aan opvangplekken en zeggen dat de opvang door een humane ondergrens zakt. De dagopvang op het terrein biedt plek aan maximaal 150 mensen en die limiet is de afgelopen weken meerdere keren bereikt. Alleen mensen uit de dagopvang kunnen naar de noodnachtopvang in Zuidwolde of Warfum. De hulporganisaties roepen gemeenten op direct noodopvang te regelen en stellen dat 107 gemeenten op dit moment niets doen in de opvang van vluchtelingen. De 29-jarige Romy W. zegt dat er nooit sprake is geweest van ontvoering. Dat verklaarde zij vrijdag tijdens haar verhoor in Gent, op de tweede dag van het proces rond de gewelddadige dood van de Belgische kleuter Dean. W. staat terecht samen met haar Belgische ex-vriend Dave de K., die heeft bekend dat hij het jongetje in januari 2022 in zijn auto heeft doodgeslagen. De Belgische justitie verdenkt W. van ontvoering met de dood tot gevolg. Het lichaam van Dean werd op 17 januari 2022 gevonden op het voormalige Zeeuwse werkeiland Neeltje Jans. Stichting Na de Oorlog vindt goed historisch onderzoek belangrijk, zodat geen onzin wordt verteld aan volgende generaties. De organisatie reageert niet geschokt op twijfels over het verzetsverhaal van de 99-jarige Willem Wilbrink. Directeur Deborah Lens zegt dat het niet de eerste leugen is die ze tegenkomt in dit vak. Na de oorlog verzorgt gastlessen over de Tweede Wereldoorlog en andere genocides met persoonlijke verhalen van gastsprekers. De stichting benadrukt dat persoonlijke verhalen voortdurend moeten worden gecontroleerd. Als Willem Wilbrink inderdaad zijn verhaal over concentratiekamp Dachau heeft verzonnen of aangedikt, zou dat voor Nederland vrij uniek zijn. Dat meldt het NIOT, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. De naam van de 99-jarige Wilbrink komt niet voor op de lijst van Nederlanders die in Dachau hebben vastgezeten. Wilbrink sprak onder meer bij herdenkingen en deed zijn verhaal in boeken. Hij zei dat hij naar Dachau werd gestuurd toen hij 15 was en daar tientallen levens zou hebben gered. Een 35-jarige Amerikaanse vrouw vecht in Nederland tegen uitlevering aan de Verenigde Staten. Kendra W. wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op haar ex-vriend in South Carolina en vreest de doodstraf of levenslang zonder voorwaardelijke vrijlating. De VS hebben garanties afgegeven dat zij niet de doodstraf krijgt, maar volgens haar advocaat zijn die onvoldoende. W. zit sinds april 2025 vast nadat ze met haar dochter asiel aanvroeg in Ter Apel. De rechter doet uiterlijk op 30 oktober uitspraak. De gemeente Heumen krijgt financiële steun van het Rijk en de provincie Gelderland na de geweldsuitbarsting vorige maand in Overasselt. De kosten voor de gemeente zijn opgelopen tot honderdduizenden euro's. Minister Van Weel van Justitie zegt dat de aanpak van ondermijnende criminaliteit op elk niveau plaatsvindt, maar dat de effecten vaak op lokaal niveau zichtbaar worden. De gemeente ontvangt een bedrag in de orde van grootte van honderdduizenden euro's.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een populaire Russische oorlogsblogger is opgepakt in Montenegro. Het gaat om Michail Zwintsjuk, de oprichter van het telegramkanaal Ribar met 1,5 miljoen volgers. De Verenigde Staten hebben een beloning van $10 miljoen uitgeloofd voor zijn arrestatie wegens vermeende verkiezingsinmenging. Hij staat ook op de sanctielijst van de Europese Unie voor het verspreiden van propaganda. Zwintsjuk werd samen met andere Russen aangehouden. Ze waren in Montenegro om een documentaire te maken over de toenadering van dat land tot de Europese Unie. Russische luchtaanvallen hebben het Oekraïnse elektriciteitsnet uitgebreide schade toegebracht, zegt president Volodymyr Zelensky. Herstelwerk gaat de klok rond door. Rusland richt zich al langer op voorzieningen voor stroom, water en verwarming om Oekraïne komende winter in het donker en de kou te zetten. Tijdens de afgelopen zeer strenge winter vielen de elektriciteit en de verwarming ook al vaak uit. Zelensky waarschuwt dat het robuuster maken van de nutsvoorzieningen sneller moet. De Palestijnse parlementsverkiezingen van november worden maanden uitgesteld. Dat staat in een brief die de Palestijnse topbestuurder Hussein al-Sheikh stuurde aan de Franse regering. De verwachte politieke, veiligheids- en economische omstandigheden waarop de planning was gebaseerd, hebben zich niet voorgedaan. De laatste Palestijnse parlements- en presidentsverkiezingen vonden ongeveer 2 decennia geleden plaats. In 2005 won de huidige Palestijnse leider Mahmoud Abbas de presidentsverkiezingen. De Nobelprijs voor de Vrede voor Nevenethan Pillay is extra belangrijk gezien de huidige aanvallen op het internationaal recht. Dat zegt voorzitter Tomoko Akane van het Internationaal Strafhof. Pillay was tussen 2003 en 2012 rechter bij het strafhof in Den Haag. De Verenigde Staten hebben gedreigd het hof steen voor steen af te breken. Het land heeft topfiguren van het strafhof sancties opgelegd. Washington zou op het punt staan nieuwe strafmaatregelen af te kondigen. Het Mensenrechtenbureau van de VN noemt het Amerikaanse besluit een executie rechtstreeks uit te zenden, een openbare terechtstelling en een vorm van marteling. Het Pentagon maakte bekend dat de executie met een vuurpeloton van een ter dood veroordeelde ex-militair 3 december voor publiek toegankelijk is en wordt gelivestreamd. De militaire psychiater Nidal Malik Hassan is ter dood veroordeeld omdat hij in 2009 in de Texaanse legerbasis Fort Hood 13 ongewapende militairen doodschoot en 32 anderen verwondde. Het besluit heeft tot verbazing geleid omdat publieke executies in de jaren 30 juist werden gestopt vanwege massale samenscholingen. Een democratisch congreslid noemt het besluit een aanfluiting van het rechtssysteem. Nevenethan Pillay, die dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede heeft gekregen, zegt verrast te zijn door de toekenning. Ze hoorde het nieuws in de rechtbank in Nuremberg. Daar kreeg ze ongeveer 40 seconden applaus. Pillay grapte dat ze de prijs misschien zou delen met de Amerikaanse president Donald Trump. Trump heeft de afgelopen jaren meermaals duidelijk gemaakt de prijs te willen. Het Nobelcomité roemde haar onder meer voor haar moed. Pillay zei daarover verrast te zijn. Ze vroeg zich af wanneer je moed nodig hebt om de waarheid te spreken. En nu het economisch nieuws.
2: De Europese Unie heeft Panama en Vietnam van de zwarte lijst van belastingparadijzen geschrapt. Beide landen hebben volgens de EU vooruitgang geboekt bij het naleven van internationale normen voor goed fiscaal bestuur. Panama stond sinds februari 2020 op de lijst, maar heeft inmiddels een regeling voor de vrijstelling van inkomsten uit buitenlandse bronnen hervormd. Vietnam kwam afgelopen februari op de lijst en kreeg na een reeks hervormingen een nieuwe beoordeling van de OESO. De zwarte lijst bestaat nu uit 8 niet meewerkende jurisdicties, waaronder Rusland, Amerikaans Samoa en de Amerikaanse Maagdeneilanden. Het aantal cao's dat wordt afgesloten bereikte deze zomer een dieptepunt, meldt werkgeversvereniging AWVN. Afgelopen maand werden er 3 nieuwe cao-akkoorden afgesloten. Het gemiddelde voor september ligt normaal gesproken op 21 nieuwe cao's. Cao-onderhandelaars zijn afwachtend door onduidelijkheid over het kabinetsbeleid. Ook lopen veel onderhandelingen moeizaam. Vakbonden willen snelle loonsverhogingen. Werkgevers vragen aandacht voor de robuustheid van bedrijven op lange termijn. De gemiddelde loonstijging kwam de afgelopen maanden iets boven de 3% uit. Dat blijft volgens AWVN historisch hoog. De EU-ministers van Financiën hebben vrijdag in Luxemburg een akkoord bereikt over het versterken van de kapitaalmarktunie. Ze spraken af dat ze meer bevoegdheden van nationale toezichthouders overdragen aan de Europese toezichthouder ESMA. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk, waardoor bijvoorbeeld het Duitse beursbedrijf Deutsche Börse onder lokaal toezicht kan blijven. Alleen België onthield zich van stemming. Minister Ilko Heijnen noemt de beslissingen een grote stap en zegt dat er in de afgelopen 10 maanden meer is bereikt dan in de afgelopen 10 jaar. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot aan kerst 1 dag per week staken. De vakbonden FNV en CNV kondigen de eerste stakingsdag aan voor aanstaande woensdag. De acties zijn het gevolg van vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe CAO. De vakbonden maken de volgende stakingsdagen pas later bekend om te voorkomen dat werkgevers zich kunnen voorbereiden. De bonden eisen onder meer afspraken over minder werkdruk, een oudere regeling en een loonsverhoging. Het online casino 711 heeft een berisping gekregen van de kansspelautoriteit. Het casino verplichtte sommige spelers om gestort geld eerst in te zetten voordat zij het konden opnemen. Dat mag alleen in combinatie met een aangeboden bonus en onder strenge voorwaarden. Volgens de kansspelautoriteit moet gestort geld direct worden terugbetaald. Het casino heeft na gesprek met de toezichthouder maatregelen genomen. Apple heeft een aantal leveranciers opgedragen de productie van onderdelen voor de nieuwe iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max terug te schroeven. De sterk gestegen kosten voor geheugenchips en prijsverhogingen drukken op de vraag van consumenten. Dat meldt het zakenmedium Nikkei Asia. De iPhone-maker zou sinds begin september terughoudender zijn geworden met leveringen. De onderdelenorders voor oktober zijn met minstens 15% verlaagd. Dat is in vergelijking met wat oorspronkelijk was besteld. Techbedrijven kopen massaal geavanceerde productiecapaciteit voor chips op voor hun AI-datacenters. Hierdoor ontstaan tekorten en prijsverhogingen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen heeft de 6e tijd gereden in de enige vrije training voor de Grote Prijs van Singapore. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull klokte een tijd van 1 minuut 33 seconden op mediumbanden. George Russell van Mercedes noteerde de snelste tijd, gevolgd door Charles Leclerc en Lando Norris. Verstappen viert zondag een jubileum met zijn 250ste race in de Formule 1, maar won nog nooit op het stratencircuit van Marina Bay. Later vandaag staat om 2:30 's middags de kwalificatie voor de sprintrace van morgen op het programma. De KNVB heeft de 13-jarige veldbetreder tijdens de interland Nederland tegen Duitsland vorige maand een landelijk stadionverbod van 5 jaar opgelegd. Ook kreeg de jongen een geldboete van €100. De voetbalbond zegt dat spelers veilig en ongehinderd moeten kunnen spelen en dat het betreden van het veld streng verboden is. De KNVB wil eventuele schade door de veldbetreding, zoals een mogelijke sanctie van de UEFA, verhalen op de wettelijke vertegenwoordigers van de jongen. Jong Oranje speelt in de play-offs voor het EK onder 21 tegen Denemarken. Dat bleek vrijdag bij de loting in Nyon. De twee wedstrijden worden tussen 9 en 17 november gespeeld. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger speelt eerst uit en daarna thuis. Jong Oranje plaatste zich dinsdag voor de play-offs door met 4-0 te winnen van Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool achter Noorwegen. Fortuna Sittard en Deli Sinkgraven hebben een nieuw contract getekend tot het einde van dit seizoen. De 31-jarige voetballer kwam in februari vorig jaar naar Sittard, maar liep kort daarna een zware knieblessure op. Sindsdien kwam hij niet meer in actie. Ook na het aflopen van zijn contract eind juni bleef Sinkgraven meetrainen met de selectie. Hij speelde eerder voor Heerenveen, Ajax, Bayer Leverkusen en Las Palmas. Meer dan de helft van de spelers, coaches en officials die tijdens het WK voetbal werden gevolgd door de FIFA, kreeg te maken met discriminerende beledigingen op sociale media. Het gaat om 812 van de 1606 gevolgde personen. Racisme was de meest voorkomende vorm van online haat. De FIFA registreerde meer dan 240.000 beledigende commentaren. De bond gaf 786 accounts door aan de politie. De speler die het vaakst doelwit was, ontving meer dan 10.000 beledigende berichten. 40% daarvan was racistisch van aard. Judoka Yael van Heemst strijdt vanavond om brons op de WK in Baku. De 24-jarige debutante neemt het in de klasse tot 78 kilogram op tegen de Duitse Anna Monta-Olek. Van Heemst won vandaag twee partijen, verloor in de kwartfinale van Jelisaveta Litvinenko uit de Verenigde Arabische Emiraten, maar plaatste zich via de herkansingen voor de strijd om het brons. Nederland heeft nog geen medaille behaald op dit WK.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrijwel overal bewolkt, met op veel plaatsen regen. Alleen in het zuidoosten blijft het af en toe droog. De temperatuur komt uit tussen 14 graden in het oosten en 18 graden aan de westkust. De wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanavond verwachten we flinke buien, hier en daar met onweer en windstoten. De wind draait langs de kust naar noordwest en blijft krachtig. Vannacht volgen nog enkele buien bij 8 tot 13 graden. Morgen, zaterdag, half tot zwaar bewolkt met pittige buien. In het noorden code geel. Kans op onweer, zware windstoten tot 80 km per uur en veel regen. Daar kan in de middag en avond tot wel 50 mm vallen. Lokaal mogelijk meer. De temperatuur blijft steken rond 14 graden. De wind blijft stevig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De 29-jarige Romy W. zegt dat er nooit sprake is geweest van ontvoering. Dat verklaarde zij vrijdag tijdens haar verhoor in Gent, op de tweede dag van het proces rond de gewelddadige dood van de Belgische kleuter Dean. W. staat terecht samen met haar Belgische ex-vriend Dave de K., die heeft bekend dat hij het jongetje in januari 2022 in zijn auto heeft doodgeslagen. De Belgische justitie verdenkt W. van ontvoering met de dood tot gevolg. Het lichaam van Dean werd op 17 januari 2022 gevonden op het voormalige Zeeuwse werkeiland Neeltje Jans. 20 asielzoekers hebben in de nacht van donderdag op vrijdag buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel in de regen geslapen, omdat er binnen geen plek was. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk noemen dat een direct gevolg van het gebrek aan opvangplekken en zeggen dat de opvang door een humane ondergrens zakt. De dagopvang op het terrein biedt plek aan maximaal 150 mensen en die limiet is de afgelopen weken meerdere keren bereikt. Alleen mensen uit de dagopvang kunnen naar de noodnachtopvang in Zuidwolde of Warfum. De hulporganisaties roepen gemeenten op direct noodopvang te regelen en stellen dat 107 gemeenten op dit moment niets doen in de opvang van vluchtelingen. Stichting Na de Oorlog vindt goed historisch onderzoek belangrijk, zodat geen onzin wordt verteld aan volgende generaties. De organisatie reageert niet geschokt op twijfels over het verzetsverhaal van de 99-jarige Willem Wilbrink. Directeur Deborah Lens zegt dat het niet de eerste leugen is die ze tegenkomt in dit vak. Na de oorlog verzorgt gastlessen over de Tweede Wereldoorlog en andere genocides met persoonlijke verhalen van gastsprekers. De stichting benadrukt dat persoonlijke verhalen voortdurend moeten worden gecontroleerd. Als Willem Wilbrink inderdaad zijn verhaal over concentratiekamp Dachau heeft verzonnen of aangedikt, zou dat voor Nederland vrij uniek zijn. Dat meldt het NIOT, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. De naam van de 99-jarige Wilbrink komt niet voor op de lijst van Nederlanders die in Dachau hebben vastgezeten. Wilbrink sprak onder meer bij herdenkingen en deed zijn verhaal in boeken. Hij zei dat hij naar Dachau werd gestuurd toen hij 15 was en daar tientallen levens zou hebben gered. Een 35-jarige Amerikaanse vrouw vecht in Nederland tegen uitlevering aan de Verenigde Staten. Kendra W. wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op haar ex-vriend in South Carolina en vreest de doodstraf of levenslang zonder voorwaardelijke vrijlating. De VS hebben garanties afgegeven dat zij niet de doodstraf krijgt. Maar volgens haar advocaat zijn die onvoldoende. W. zit sinds april 2025 vast nadat ze met haar dochter asiel aanvroeg in Ter Apel. De rechter doet uiterlijk op 30 oktober uitspraak. De gemeente Heumen krijgt financiële steun van het Rijk en de provincie Gelderland na de geweldsuitbarsting vorige maand in Overasselt. De kosten voor de gemeente zijn opgelopen tot honderdduizenden euro's. Minister Van Weel van Justitie zegt dat de aanpak van ondermijnende criminaliteit op elk niveau plaatsvindt, maar dat de effecten vaak op lokaal niveau zichtbaar worden. De gemeente ontvangt een bedrag in de orde van grootte van honderdduizenden euro's.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is ten diepste verontwaardigd over het nieuws dat zijn voorganger Gerhard Schröder woensdag de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin heeft bijgewoond. Een woordvoerder van Merz noemt het ronduit immoreel. Poetin is in zijn eentje verantwoordelijk voor de oorlog in Oekraïne. Zijn bevelen zorgen voor onmetelijk leed, burgerslachtoffers, uit elkaar gerukte families, doden en gewonden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier namens de SPD. Daarna kreeg hij prominente posities bij Russische bedrijven zoals Gazprom. Ook zijn eigen partij veroordeelt het bezoek aan Poetin. Een populaire Russische oorlogsblogger is opgepakt in Montenegro. Het gaat om Michail Zwintsjuk, de oprichter van het telegramkanaal Ribar met 1,5 miljoen volgers. De Verenigde Staten hebben een beloning van $10 miljoen uitgeloofd voor zijn arrestatie wegens vermeende verkiezingsinmenging. Hij staat ook op de sanctielijst van de Europese Unie voor het verspreiden van propaganda. Zwintsjuk werd samen met andere Russen aangehouden. Ze waren in Montenegro om een documentaire te maken over de toenadering van dat land tot de Europese Unie. De Palestijnse parlementsverkiezingen van november worden maanden uitgesteld. Dat staat in een brief die de Palestijnse topbestuurder Hussein al-Sheikh stuurde aan de Franse regering. De verwachte politieke, veiligheids- en economische omstandigheden waarop de planning was gebaseerd, hebben zich niet voorgedaan. De laatste Palestijnse parlements- en presidentsverkiezingen vonden ongeveer 2 decennia geleden plaats. In 2005 won de huidige Palestijnse leider Mahmoud Abbas de presidentsverkiezingen. Russische luchtaanvallen hebben het Oekraïnse elektriciteitsnet uitgebreide schade toegebracht, zegt president Volodymyr Zelensky. Herstelwerk gaat de klok rond door. Rusland richt zich al langer op voorzieningen voor stroom, water en verwarming om Oekraïne komende winter in het donker en de kou te zetten. Tijdens de afgelopen zeer strenge winter vielen de elektriciteit en de verwarming ook al vaak uit. Zelensky waarschuwt dat het robuuster maken van de nutsvoorzieningen sneller moet. De Nobelprijs voor de Vrede voor Navneth en Pillay is extra belangrijk gezien de huidige aanvallen op het internationaal recht. Dat zegt voorzitter Tomoko Akane van het Internationaal Strafhof. Pillay was tussen 2003 en 2012 rechter bij het strafhof in Den Haag. De Verenigde Staten hebben gedreigd het hof steen voor steen af te breken. Het land heeft topfiguren van het strafhof sancties opgelegd. Washington zou op het punt staan nieuwe strafmaatregelen af te kondigen. Het Mensenrechtenbureau van de VN noemt het Amerikaanse besluit een executie rechtstreeks uit te zenden, een openbare terechtstelling en een vorm van marteling. Het Pentagon maakte bekend dat de executie met een vuurpeloton van een ter dood veroordeelde ex-militair 3 december voor publiek toegankelijk is en wordt gelivestreamd. De militaire psychiater Nidal Malik Hassan is ter dood veroordeeld omdat hij in 2009 in de Texaanse legerbasis Fort Hood 13 ongewapende militairen doodschoot en 32 anderen verwondde. Het besluit heeft tot verbazing geleid omdat publieke executies in de jaren 30 juist werden gestopt vanwege massale samenscholingen. Een democratisch congreslid noemt het besluit een aanfluiting van het rechtssysteem.
5: En nu het economisch nieuws.
2: De Europese Unie heeft Panama en Vietnam van de zwarte lijst van belastingparadijzen geschrapt. Beide landen hebben volgens de EU vooruitgang geboekt bij het naleven van internationale normen voor goed fiscaal bestuur. Panama stond sinds februari 2020 op de lijst, maar heeft inmiddels een regeling voor de vrijstelling van inkomsten uit buitenlandse bronnen hervormd. Vietnam kwam afgelopen februari op de lijst en kreeg na een reeks hervormingen een nieuwe beoordeling van de OESO. De zwarte lijst bestaat nu uit 8 niet meewerkende jurisdicties, waaronder Rusland, Amerikaans Samoa en de Amerikaanse Maagdeneilanden. Het aantal cao's dat wordt afgesloten bereikte deze zomer een dieptepunt, meldt werkgeversvereniging AWVN. Afgelopen maand werden er 3 nieuwe cao-akkoorden afgesloten. Het gemiddelde voor september ligt normaal gesproken op 21 nieuwe cao's. Cao-onderhandelaars zijn afwachtend door onduidelijkheid over het kabinetsbeleid. Ook lopen veel onderhandelingen moeizaam. Vakbonden willen snelle loonsverhogingen. Werkgevers vragen aandacht voor de robuustheid van bedrijven op lange termijn. De gemiddelde loonstijging kwam de afgelopen maanden iets boven de 3% uit. Dat blijft volgens AWVN historisch hoog. De EU-ministers van Financiën hebben vrijdag in Luxemburg een akkoord bereikt over het versterken van de kapitaalmarktunie. Ze spraken af dat ze meer bevoegdheden van nationale toezichthouders overdragen aan de Europese toezichthouder ESMA. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk, waardoor bijvoorbeeld het Duitse beursbedrijf Deutsche Börse onder lokaal toezicht kan blijven. Alleen België onthield zich van stemming. Minister Ilko Heijnen noemt de beslissingen een grote stap en zegt dat er in de afgelopen 10 maanden meer is bereikt dan in de afgelopen 10 jaar. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot aan kerst 1 dag per week staken. De vakbonden FNV en CNV kondigen de eerste stakingsdag aan voor aanstaande woensdag. De acties zijn het gevolg van vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao. De vakbonden maken de volgende stakingsdagen pas later bekend om te voorkomen dat werkgevers zich kunnen voorbereiden. De bonden eisen onder meer afspraken over minder werkdruk, een oudere regeling en een loonsverhoging. Het online casino 711 heeft een berisping gekregen van de kansspelautoriteit. Het casino verplichtte sommige spelers om gestort geld eerst in te zetten voordat zij het konden opnemen. Dat mag alleen in combinatie met een aangeboden bonus en onder strenge voorwaarden. Volgens de kansspelautoriteit moet gestort geld direct worden terugbetaald. Het casino heeft na gesprek met de toezichthouder maatregelen genomen. Apple heeft een aantal leveranciers opgedragen de productie van onderdelen voor de nieuwe iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max terug te schroeven. De sterk gestegen kosten voor geheugenchips en prijsverhogingen drukken op de vraag van consumenten. Dat meldt het zakenmedium Nikkei Asia. De iPhone-maker zou sinds begin september terughoudender zijn geworden met leveringen. De onderdelenorders voor oktober zijn met minstens 15% verlaagd. Dat is in vergelijking met wat oorspronkelijk was besteld. Techbedrijven kopen massaal geavanceerde productiecapaciteit voor chips op voor hun AI-datacenters. Hierdoor ontstaan tekorten en prijsverhogingen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Jong Oranje speelt in de play-offs voor het EK onder 21 tegen Denemarken. Dat bleek vrijdag bij de loting in Nyon. De 2 wedstrijden worden tussen 9 en 17 november gespeeld. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger speelt eerst uit en daarna thuis. Jong Oranje plaatste zich dinsdag voor de play-offs door met 4-0 te winnen van Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool achter Noorwegen. De KNVB heeft de 13-jarige veldbetreder tijdens de interland Nederland tegen Duitsland vorige maand een landelijk stadionverbod van 5 jaar opgelegd. Ook kreeg de jongen een geldboete van €100. De voetbalbond zegt dat spelers veilig en ongehinderd moeten kunnen spelen en dat het betreden van het veld streng verboden is. De KNVB wil eventuele schade door de veldbetreding, zoals een mogelijke sanctie van de UEFA, verhalen op de wettelijke vertegenwoordigers van de jongen.
6: Fortuna Sittard en Deli Sinkgraven hebben een nieuw contract getekend tot het einde van dit seizoen. De 31-jarige voetballer kwam in februari vorig jaar naar Sittard, maar liep kort daarna een zware knieblessure op. Sindsdien kwam hij niet meer in actie. Ook na het aflopen van zijn contract eind juni bleef Sinkgraven meetrainen met de selectie. Hij speelde eerder voor Heerenveen, Ajax, Bayer Leverkusen en Las Palmas. Meer dan de helft van de spelers, coaches en officials die tijdens het WK voetbal werden gevolgd door de FIFA, kreeg te maken met discriminerende beledigingen op sociale media. Het gaat om 812 van de 1606 gevolgde personen. Racisme was de meest voorkomende vorm van online haat. De FIFA registreerde meer dan 240.000 beledigende commentaren. De bond gaf 786 accounts door aan de politie. De speler die het vaakst doelwit was, ontving meer dan 10.000 beledigende berichten. 40% daarvan was racistisch van aard. Judoka Yael van Heemst strijdt vanavond om brons op de WK in Baku. De 24-jarige debutante neemt het in de klasse tot 78 kilogram op tegen de Duitse Anna Monta-Olek. Van Heemst won vandaag twee partijen, verloor in de kwartfinale van Jelizaveta Litvinenko uit de Verenigde Arabische Emiraten, maar plaatste zich via de herkansingen voor de strijd om het brons. Nederland heeft nog geen medaille behaald op dit WK. Trainer Enzo Maresca van Manchester City heeft het volste vertrouwen in de club. De Engelse topclub werd vorige week door een onafhankelijke commissie van de Premier League schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. De overtredingen vonden plaats in de seizoenen 2009-10 tot en met 2017-18. Maresca zegt dat hij de eigenaar, de directeur, de technisch directeur en de hele organisatie voor 100% vertrouwt. De club gaat in beroep tegen de uitspraak. Volgens Maresca zijn de successen van City niet bezoedeld. De club won sindsdien 8 landstitels en de Champions League in 2023.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrijwel overal bewolkt met regen. Alleen in het zuidoosten blijft het soms droog. Het wordt 14 tot 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanavond trekken enkele flinke buien over met mogelijk onweer en windstoten. Morgen, zaterdag, blijft het half tot zwaar bewolkt met enkele pittige buien. In het noorden geldt code geel voor onweersbuien met zware windstoten tot 80 km per uur en veel regen. Lokaal wel 50 mm. Het wordt rond de 14 graden met matige tot krachtige wind uit het westen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provinciale BBB-fractie in Groningen beraadt zich pas op 19 oktober verder op een motie van afkeuring die Provinciale Staten ruim 2 weken geleden tegen de fractie aannamen. De 3 coalitiepartners, PvdA, GroenLinks en VVD, steunden de motie. Die was een reactie op de aanpak van BBB rond een dreigende gedwongen onteigening van een boerenbedrijf voor een waterberging. De helft van de BBB-fractie steunde in april de mogelijkheid van die onteigening, tot woede van de achterban. Sindsdien vaart de fractie een eigen koers en deelde zij nieuwe informatie over de onteigeningskwestie niet of niet tijdig met de Staten. PvdA, GroenLinks en VVD willen weten of BBB nog wel achter de coalitie en de gemaakte afspraken staat. Maar de fractie tilt dat over het herfstreces heen. Het kabinet wil de komende jaren de positie van mantelzorgers verder verbeteren. Zorgminister Mirjam Sterk schrijft in een Kamerbrief dat ze voortborduurt op eerdere plannen. Het kabinet blijft inzetten op meer bewustwording over mantelzorg, betere ondersteuning en het makkelijker maken van het combineren van mantelzorg met werk en onderwijs. Nederland telt 5,5 miljoen mantelzorgers. Concrete maatregelen blijven in de vrijdag gepresenteerde mantelzorgagenda nog uit. De 29-jarige Nederlandse Romy W. zegt dat er nooit sprake is geweest van ontvoering.
2: Dat verklaarde zij vrijdag tijdens haar verhoor in Gent, op de tweede dag van het proces rond de gewelddadige dood van de Belgische kleuter Dean. W staat terecht samen met haar Belgische ex-vriend Dave de K. Die heeft bekend dat hij het jongetje in januari 2022 in zijn auto heeft doodgeslagen. De Belgische justitie verdenkt W van ontvoering met de dood tot gevolg. Het lichaam van Dean werd op 17 januari 2022 gevonden op het voormalige Zeeuwse werkeiland Neeltje Jans. Volgens de K heeft zijn ex niets met de dood van Dean te maken.
7: Navan uit een Pillay is een hele mooie winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Pillay is onder meer oud-rechter van het Internationaal Strafhof in Den Haag. In een tijd dat het internationaal recht en het strafhof onder druk staan, is het een mooie uitreiking, aldus de bewindsman. Hij noemt de prijs een mooie erkenning van het werk van Pillay, die eerder ook VN-mensenrechtenchef was.
8: Waterschappen krijgen de mogelijkheid om vrijwilligers of sportvissers aan te wijzen om rivierkreeften weg te vangen. Dat heeft staatssecretaris Silvio Erkens van Natuur besloten. Nu mogen alleen beroepsvissers de invasieve kreeften vangen. De kreeften horen niet in Nederland thuis, maar hebben zich inmiddels verspreid over de sloten in het hele land. Ze eten waterplanten op en woelen de bodem om, wat slecht is voor de waterkwaliteit. De inzet van alleen beroepsvissers is tot nu toe niet genoeg gebleken om het probleem binnen de perken te houden.
9: 20 asielzoekers hebben in de nacht van donderdag op vrijdag buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel in de regen geslapen, omdat er binnen geen plek was. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk noemen dat een direct gevolg van het gebrek aan opvangplekken en zeggen dat de opvang door een humane ondergrens zakt. De dagopvang op het terrein biedt plek aan maximaal 150 mensen en die limiet is de afgelopen weken meerdere keren bereikt. Alleen mensen uit de dagopvang kunnen naar de noodnachtopvang in Zuidwolde of Warfum. De hulporganisaties roepen gemeenten op direct noodopvang te regelen en stellen dat 107 gemeenten op dit moment niets doen in de opvang van vluchtelingen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is ten diepste verontwaardigd over het nieuws dat zijn voorganger Gerhard Schröder woensdag de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin heeft bijgewoond. Een woordvoerder van Merz noemt het ronduit immoreel. Poetin is in zijn eentje verantwoordelijk voor de oorlog in Oekraïne. Zijn bevelen zorgen voor onmetelijk leed, burgerslachtoffers, uit elkaar gerukte families, doden en gewonden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier namens de SPD. Daarna kreeg hij prominente posities bij Russische bedrijven zoals Gazprom. Ook zijn eigen partij veroordeelt het bezoek aan Poetin. Een populaire Russische oorlogsblogger is opgepakt in Montenegro. Het gaat om Michail Zwintsjuk, de oprichter van het telegramkanaal Ribar met 1,5 miljoen volgers. De Verenigde Staten hebben een beloning van $10 miljoen uitgeloofd voor zijn arrestatie wegens vermeende verkiezingsinmenging. Hij staat ook op de sanctielijst van de Europese Unie voor het verspreiden van propaganda. Zwintsjuk werd samen met andere Russen aangehouden. Ze waren in Montenegro om een documentaire te maken over de toenadering van dat land tot de Europese Unie.
11: Russische luchtaanvallen hebben het Oekraïnse elektriciteitsnet uitgebreide schade toegebracht, zegt president Volodymyr Zelensky. Herstelwerk gaat de klok rond door. Rusland richt zich al langer op voorzieningen voor stroom, water en verwarming om Oekraïne komende winter in het donker en de kou te zetten. Tijdens de afgelopen zeer strenge winter vielen de elektriciteit en de verwarming ook al vaak uit. Zelensky waarschuwt dat het robuuster maken van de nutsvoorzieningen sneller moet.
12: De Palestijnse parlementsverkiezingen van november worden maanden uitgesteld. Dat staat in een brief die de Palestijnse topbestuurder Hussein al-Sheikh stuurde aan de Franse regering.
13: De verwachte politieke, veiligheids- en economische omstandigheden waarop de planning was gebaseerd, hebben zich niet voorgedaan. De laatste Palestijnse parlements- en presidentsverkiezingen vonden ongeveer 2 decennia geleden plaats. In 2005 won de huidige Palestijnse leider Mahmoud Abbas de presidentsverkiezingen.
14: De Nobelprijs voor de Vrede voor Navanethan Pillay is extra belangrijk gezien de huidige aanvallen op het internationaal recht.

0: noemt het Amerikaanse besluit een executie rechtstreeks uit te zenden, een openbare terechtstelling en een vorm van marteling. Het Pentagon maakte bekend dat de executie met een vuurpeloton van een ter dood veroordeelde ex-militair 3 december voor publiek toegankelijk is en wordt gelivestreamd. De militaire psychiater Nidal Malik Hassan is ter dood veroordeeld omdat hij in 2009 in de Texaanse legerbasis Fort Hood 13 ongewapende militairen doodschoot en 32 anderen verwondde. Het besluit heeft tot verbazing geleid omdat publieke executies in de jaren 30 juist werden gestopt vanwege massale samenscholingen. Een democratisch congreslid noemt het besluit een aanfluiting van het rechtssysteem. En nu het economisch nieuws. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot aan kerst 1 dag per week staken. De vakbonden FNV en CNV kondigden de acties aan na vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao. Woensdag leggen de werknemers voor het eerst het werk neer. De bonden willen onder meer afspraken over minder werkdruk, een oudere regeling en een loonsverhoging. De cao geldt voor ongeveer 13.000 werknemers bij vervoerders als Arriva, Qbuzz, Keolis en EBS. De Europese Unie heeft Panama en Vietnam van de zwarte lijst van belastingparadijzen geschrapt. Beide landen hebben volgens de EU vooruitgang geboekt bij het naleven van internationale normen voor goed fiscaal bestuur. Panama stond sinds februari 2020 op de lijst, maar heeft inmiddels zijn regeling voor de vrijstelling van inkomsten uit buitenlandse bronnen hervormd. Vietnam kwam afgelopen februari op de lijst en kreeg na een reeks hervormingen een nieuwe beoordeling van de OESO. De zwarte lijst bestaat nu uit 8 niet meewerkende jurisdicties, waaronder Rusland, Amerikaans Samoa en de Amerikaanse Maagdeneilanden. Het aantal cao's dat wordt afgesloten bereikte deze zomer een dieptepunt, meldt werkgeversvereniging AWVN. Afgelopen maand werden er 3 nieuwe cao-akkoorden afgesloten. Het gemiddelde voor september ligt normaal gesproken op 21 nieuwe cao's. Cao-onderhandelaars zijn afwachtend door onduidelijkheid over het kabinetsbeleid. Ook lopen veel onderhandelingen moeizaam. Vakbonden willen snelle loonsverhogingen. Werkgevers vragen aandacht voor de robuustheid van bedrijven op lange termijn. De gemiddelde loonstijging kwam de afgelopen maanden iets boven de 3% uit. Dat blijft volgens AWVN historisch hoog. De EU-ministers van Financiën hebben vrijdag in Luxemburg een akkoord bereikt over het versterken van de kapitaalmarktunie. Ze spraken af dat ze meer bevoegdheden van nationale toezichthouders overdragen aan de Europese toezichthouder ESMA. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk, waardoor bijvoorbeeld het Duitse beursbedrijf Deutsche Börse onder lokaal toezicht kan blijven. Alleen België onthield zich van stemming. Minister Ilko Heijnen noemt de beslissingen een grote stap en zegt dat er in de afgelopen 10 maanden meer is bereikt dan in de afgelopen 10 jaar. Het online casino 711 heeft een berisping gekregen van de kansspelautoriteit. Het casino verplichtte sommige spelers om gestort geld eerst in te zetten voordat zij het konden opnemen. Dat mag alleen in combinatie met een aangeboden bonus en onder strenge voorwaarden. Volgens de kansspelautoriteit moet gestort geld direct worden terugbetaald. Het casino heeft na gesprek met de toezichthouder maatregelen genomen. Apple heeft een aantal leveranciers opgedragen de productie van onderdelen voor de nieuwe iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max terug te schroeven. De sterk gestegen kosten voor geheugenchips en prijsverhogingen drukken op de vraag van consumenten. Dat meldt het zakenmedium Nikkei Asia. De iPhone-maker zou sinds begin september terughoudender zijn geworden met leveringen. De onderdelenorders voor oktober zijn met minstens 15% verlaagd. Dat is in vergelijking met wat oorspronkelijk was besteld. Techbedrijven kopen massaal geavanceerde productiecapaciteit voor chips op voor hun AI-datacenters. Hierdoor ontstaan tekorten en prijsverhogingen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.

0: KNVB heeft de 13-jarige veldbetreder tijdens de Interland Nederland tegen Duitsland vorige maand een landelijk stadionverbod van 5 jaar opgelegd. Ook kreeg de jongen een geldboete van €100. De voetbalbond zegt dat spelers veilig en ongehinderd moeten kunnen spelen en dat het betreden van het veld streng verboden is. De KNVB wil eventuele schade door de veldbetreding, zoals een mogelijke sanctie van de UEFA, verhalen op de wettelijke vertegenwoordigers van de jongen. Fortuna Sittard en Deli Sinkgraven hebben een nieuw contract getekend tot het einde van dit seizoen. De 31-jarige voetballer kwam in februari vorig jaar naar Sittard, maar liep kort daarna een zware knieblessure op. Sindsdien kwam hij niet meer in actie. Ook na het aflopen van zijn contract eind juni bleef Sinkgraven meetrainen met de selectie. Hij speelde eerder voor Heerenveen, Ajax, Bayer Leverkusen en Las Palmas. Meer dan de helft van de spelers, coaches en officials die tijdens het WK voetbal werden gevolgd door de FIFA, kreeg te maken met discriminerende beledigingen op sociale media. Het gaat om 812 van de 1606 gevolgde personen. Racisme was de meest voorkomende vorm van online haat. De FIFA registreerde meer dan 240.000 beledigende commentaren. De bond gaf 786 accounts door aan de politie. De speler die het vaakst doelwit was, ontving meer dan 10.000 beledigende berichten. 40% daarvan was racistisch van aard. Judoka Yael van Heemst strijdt vanavond om brons op de WK in Baku. De 24-jarige debutante neemt het in de klasse tot 78 kilogram op tegen de Duitse Anna Monta-Olek. Van Heemst won vandaag 2 partijen, verloor in de kwartfinale van Jelisaveta Litvinenko uit de Verenigde Arabische Emiraten, maar plaatste zich via de herkansingen voor de strijd om het brons. Nederland heeft nog geen medaille behaald op dit WK. Trainer Enzo Maresca van Manchester City heeft het volste vertrouwen in de club. De Engelse topclub werd vorige week door een onafhankelijke commissie van de Premier League schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. De overtredingen vonden plaats in de seizoenen 2009-10 tot en met 2017-18. Maresca zegt dat hij de eigenaar, de directeur, de technisch directeur en de hele organisatie voor 100% vertrouwt. De club gaat in beroep tegen de uitspraak. Volgens Maresca zijn de successen van City niet bezoedeld. De club won sindsdien 8 landstitels en de Champions League in 2023. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. De als eerste geplaatste Duitser versloeg Wu Yibing uit China met 6-4, 7-6. Zverev speelt in de volgende ronde tegen de Fransman Quentin Ali. De 29-jarige Duitser is de nummer 2 van de wereld. Jannik Sinner, de nummer 1, ontbreekt in Shanghai vanwege knieproblemen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrijwel overal bewolkt en regent het op veel plaatsen. Alleen in het zuidoosten blijft het soms droog. De temperatuur komt uit op 14 tot 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanavond trekken er flinke buien over met hier en daar onweer en windstoten. Morgen blijft het wisselvallig met buien, vooral in het noorden. Daar kunnen onweersbuien ontstaan met zware windstoten tot 80 km per uur en veel regen. In de middag en avond kan er in het noorden lokaal tot 50 mm vallen, mogelijk meer. De temperatuur komt niet boven de 14 graden uit. Voor zaterdagmiddag en avond geldt code geel in het noorden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. 20 asielzoekers hebben in de nacht van donderdag op vrijdag buiten in de regen moeten slapen in Ter Apel. Zowel het aanmeldcentrum van het COA als de opvang van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zaten vol. Het COA noemt de situatie heel pijnlijk. Het opvangorgaan waarschuwde dinsdag voor een acuut tekort aan honderden opvangplekken. Of er vannacht weer asielzoekers buiten moeten slapen, is nog onduidelijk. De provinciale BBB-fractie in Groningen beraadt zich pas op 19 oktober op een motie van afkeuring die Provinciale Staten ruim 2 weken geleden tegen de fractie aannamen. De Staten wilden daarmee een signaal afgeven over de aanpak van BBB bij een dreigende gedwongen onteigening van een boerenbedrijf. Coalitiepartners PvdA, GroenLinks en VVD willen snel weten of BBB nog wel achter de coalitie staat. De drie partijen zijn gefrustreerd dat BBB de kwestie over het herfstreces heen tilt. Volgens de PvdA was er de afgelopen maanden geen politiek overleg meer met BBB. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt Navanethem Pillay een hele mooie winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede. Pillay is onder meer oudrechter van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Berendsen zegt dat de prijs een mooie erkenning is in een tijd dat het internationaal recht en het strafhof onder druk staan. Minister David van Weel van Justitie denkt dat de waardering ook afstraalt op de rest van het hof. De Verenigde Staten legden onlangs nog sancties op aan hoge functionarissen van het strafhof, waaronder voorzitter Tomoko Akane van het ICC. Het kabinet wil de komende jaren de positie van mantelzorgers verder verbeteren. Zorgminister Mirjam Sterk schrijft in een Kamerbrief dat ze voortborduurt op eerdere plannen. Het kabinet blijft inzetten op meer bewustwording over mantelzorg, betere ondersteuning en het makkelijker maken van het combineren van mantelzorg met werk en onderwijs. Nederland telt 5,5 miljoen mantelzorgers. Concrete maatregelen blijven in de vrijdag gepresenteerde mantelzorgagenda nog uit. De 29-jarige Nederlandse Romy W. zegt dat er nooit sprake is geweest van ontvoering. Dat verklaarde zij vrijdag tijdens haar verhoor in Gent, op de tweede dag van het proces rond de gewelddadige dood van de Belgische kleuter Dean. W. staat terecht samen met haar Belgische ex-vriend Dave de K. Die heeft bekend dat hij het jongetje in januari 2022 in zijn auto heeft doodgeslagen. De Belgische justitie verdenkt W. van ontvoering met de dood tot gevolg. Het lichaam van Dean werd op 17 januari 2022 gevonden op het voormalige Zeeuwse werkeiland Neeltje Jans. Volgens de K. heeft zijn ex niets met de dood van Dean te maken. Waterschappen krijgen de mogelijkheid om vrijwilligers of sportvissers aan te wijzen om rivierkreeften weg te vangen. Dat heeft staatssecretaris Silvio Erkens van Natuur besloten. Nu mogen alleen beroepsvissers de invasieve kreeften vangen. De kreeften horen niet in Nederland thuis, maar hebben zich inmiddels verspreid over de sloten in het hele land. Ze eten waterplanten op en woelen de bodem om, wat slecht is voor de waterkwaliteit. De inzet van alleen beroepsvissers is tot nu toe niet genoeg gebleken om het probleem binnen de perken te houden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Het Mensenrechtenbureau van de VN noemt het Amerikaanse besluit om een executie rechtstreeks uit te zenden een openbare terechtstelling en een vorm van marteling. Het Pentagon maakte bekend dat de executie met een vuurpeloton van een ter dood veroordeelde ex-militair op 3 december voor publiek toegankelijk is en wordt gelivestreamd. De militaire psychiater Nidal Malik Hassan is ter dood veroordeeld omdat hij in 2009 in de Texaanse legerbasis Fort Hood het vuur opende op ongewapende militairen. Hij schoot er 13 dood en verwondde 32 anderen. Een democratisch lid van een defensiecomité van het congres noemt het besluit een aanfluiting van het rechtssysteem. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is ten diepste verontwaardigd over het nieuws dat zijn voorganger Gerhard Schröder woensdag de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin heeft bijgewoond. Een woordvoerder van Merz noemt het ronduit immoreel. Poetin is in zijn eentje verantwoordelijk voor de oorlog in Oekraïne. Zijn bevelen zorgen voor onmetelijk leed, burgerslachtoffers, uit elkaar gerukte families, doden en gewonden.
4: Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier namens de SPD. Daarna kreeg hij prominente posities bij Russische bedrijven zoals Gazprom. Ook zijn eigen partij veroordeelt het bezoek aan Poetin.
5: Een populaire Russische oorlogsblogger is opgepakt in Montenegro. Het gaat om Michail Zwintsjuk, de oprichter van het telegramkanaal Ribar met 1,5 miljoen volgers. De Verenigde Staten hebben een beloning van $10 miljoen uitgeloofd voor zijn arrestatie wegens vermeende verkiezingsinmenging. Hij staat ook op de sanctielijst van de Europese Unie voor het verspreiden van propaganda. Zwintsjuk werd samen met andere Russen aangehouden. Ze waren in Montenegro om een documentaire te maken over de toenadering van dat land tot de Europese Unie.
6: Russische luchtaanvallen hebben het Oekraïnse elektriciteitsnet uitgebreide schade toegebracht, zegt president Volodymyr Zelensky. Herstelwerk gaat de klok rond door. Rusland richt zich al langer op voorzieningen voor stroom, water en verwarming om Oekraïne komende winter in het donker en de kou te zetten. Tijdens de afgelopen zeer strenge winter vielen de elektriciteit en de verwarming ook al vaak uit. Zelensky waarschuwt dat het robuuster maken van de nutsvoorzieningen sneller moet.
7: De Palestijnse parlementsverkiezingen van november worden maanden uitgesteld. Dat staat in een brief die de Palestijnse topbestuurder Hussein al-Sheikh stuurde aan de Franse regering. De verwachte politieke, veiligheids- en economische omstandigheden waarop de planning was gebaseerd, hebben zich niet voorgedaan. De laatste Palestijnse parlements- en presidentsverkiezingen vonden ongeveer 2 decennia geleden plaats. In 2005 won de huidige Palestijnse leider Mahmoud Abbas de presidentsverkiezingen.
8: De Nobelprijs voor de Vrede voor Nevenethan Pillay is extra belangrijk gezien de huidige aanvallen op het internationaal recht. Dat zegt voorzitter Tomoko Akane van het Internationaal Strafhof. Pillay was tussen 2003 en 2012 rechter bij het strafhof in Den Haag. De Verenigde Staten hebben gedreigd het hof steen voor steen af te breken. Het land heeft topfiguren van het strafhof sancties opgelegd. Washington zou op het punt staan nieuwe strafmaatregelen af te kondigen.
9: En nu het economisch nieuws. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot aan kerst 1 dag per week staken. De vakbonden FNV en CNV kondigden de acties aan na vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao. Woensdag leggen de werknemers voor het eerst het werk neer. De bonden willen onder meer afspraken over minder werkdruk, een oudere regeling en een loonsverhoging. De cao geldt voor ongeveer 13.000 werknemers bij vervoerders als Arriva, Qbuzz, Keolis en EBS.
10: De Europese Unie heeft Panama en Vietnam van de zwarte lijst van belastingparadijzen geschrapt. Beide landen hebben volgens de EU vooruitgang geboekt bij het naleven van internationale normen voor goed fiscaal bestuur. Panama stond sinds februari 2020 op de lijst, maar heeft inmiddels een regeling voor de vrijstelling van inkomsten uit buitenlandse bronnen hervormd. Vietnam kwam afgelopen februari op de lijst en kreeg na een reeks hervormingen een nieuwe beoordeling van de OESO. De zwarte lijst bestaat nu uit 8 niet meewerkende jurisdicties, waaronder Rusland, Amerikaans Samoa en de Amerikaanse Maagdeneilanden.
11: Het aantal cao's dat wordt afgesloten bereikte deze zomer een dieptepunt, meldt werkgeversvereniging AWVN. Afgelopen maand werden er 3 nieuwe cao-akkoorden afgesloten. Het gemiddelde voor september ligt normaal gesproken op 21 nieuwe cao's. Cao-onderhandelaars zijn afwachtend door onduidelijkheid over het kabinetsbeleid. Ook lopen veel onderhandelingen moeizaam. Vakbonden willen snelle loonsverhogingen. Werkgevers vragen aandacht voor de robuustheid van bedrijven op lange termijn. De gemiddelde loonstijging kwam de afgelopen maanden iets boven de 3% uit. Dat blijft volgens AWVN historisch hoog.
12: De EU-ministers van Financiën hebben vrijdag in Luxemburg een akkoord bereikt over het versterken van de kapitaalmarktunie. Ze spraken af dat ze meer bevoegdheden van nationale toezichthouders overdragen aan de Europese toezichthouder ESMA. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk, waardoor bijvoorbeeld het Duitse beursbedrijf Deutsche Börse onder lokaal toezicht kan blijven. Alleen België onthield zich van stemming.
13: Minister Ilko Heijne noemt de beslissingen een grote stap en zegt dat er in de afgelopen 10 maanden meer is bereikt dan in de afgelopen 10 jaar.
14: Het online casino 711 heeft een berisping gekregen van de kansspelautoriteit. Het casino verplichtte sommige spelers om gestort geld eerst in te zetten voordat zij het konden opnemen. Dat mag alleen in combinatie met een aangeboden bonus en onder strenge voorwaarden. Volgens de kansspelautoriteit moet gestort geld direct worden terugbetaald. Het casino heeft na gesprek met de toezichthouder maatregelen genomen. Apple heeft een aantal leveranciers opgedragen de productie van onderdelen voor de nieuwe iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max terug te schroeven. De sterk gestegen kosten voor geheugenchips en prijsverhogingen drukken op de vraag van consumenten. Dat meldt het zakenmedium Nikkei Asia. De iPhone-maker zou sinds begin september terughoudender zijn geworden met leveringen. De onderdelenorders voor oktober zijn met minstens 15% verlaagd. Dat is in vergelijking met wat oorspronkelijk was besteld. Techbedrijven kopen massaal geavanceerde productiecapaciteit voor chips op voor hun AI-datacenters. Hierdoor ontstaan tekorten en prijsverhogingen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
15: Tot slot het sportnieuws. De KNVB heeft de 13-jarige veldbetreder tijdens de interland Nederland tegen Duitsland vorige maand een landelijk stadionverbod van 5 jaar opgelegd. Ook kreeg de jongen een geldboete van 100 euro. De voetbalbond zegt dat spelers veilig en ongehinderd moeten kunnen spelen en dat het betreden van het veld streng verboden is. De KNVB wil eventuele schade door de veldbetreding, zoals een mogelijke sanctie van de UEFA, verhalen op de wettelijke vertegenwoordigers van de jongen. Fortuna Sittard en Deli Sinkgraven hebben een nieuw contract getekend tot het einde van dit seizoen. De 31-jarige voetballer kwam in februari vorig jaar naar Sittard, maar liep kort daarna een zware knieblessure op. Sindsdien kwam hij niet meer in actie. Ook na het aflopen van zijn contract eind juni bleef Sinkgraven meetrainen met de selectie. Hij speelde eerder voor Heerenveen, Ajax, Bayer Leverkusen en Las Palmas. Meer dan de helft van de spelers, coaches en officials die tijdens het WK voetbal werden gevolgd door de FIFA, kreeg te maken met discriminerende beledigingen op sociale media. Het gaat om 812 van de 1606 gevolgde personen. Racisme was de meest voorkomende vorm van online haat. De FIFA registreerde meer dan 240.000 beledigende commentaren. De bond gaf 786 accounts door aan de politie. De speler die het vaakst doelwit was, ontving meer dan 10.000 beledigende berichten. 40% daarvan was racistisch van aard. Judoka Yael van Heemst strijdt vanavond om brons op de WK in Baku. De 24-jarige debutante neemt het in de klasse tot 78 kilogram op tegen de Duitse Anna Montaolek. Van Heemst won vandaag 2 partijen, verloor in de kwartfinale van Jelisaveta Litvinenko uit de Verenigde Arabische Emiraten, maar plaatste zich via de herkansingen voor de strijd om het brons. Nederland heeft nog geen medaille behaald op dit WK.
0: Trainer Enzo Maresca van Manchester City heeft het volste vertrouwen in de club. De Engelse topclub werd vorige week door een onafhankelijke commissie van de Premier League schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. De overtredingen vonden plaats in de seizoenen 2009-10 tot en met 2017-18. Maresca zegt dat hij de eigenaar, de directeur, de technisch directeur en de hele organisatie voor 100% vertrouwt. De club gaat in beroep tegen de uitspraak. Volgens Maresca zijn de successen van City niet bezoedeld. De club won sindsdien 8 landstitels en de Champions League in 2023. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. De als eerste geplaatste Duitser versloeg Wu Yibing uit China met 6-4, 7-6. Zverev speelt in de volgende ronde tegen de Fransman Quentin Ali. De 29-jarige Duitse is de nummer 2 van de wereld. Jannik Sinner, de nummer 1, ontbreekt in Shanghai vanwege knieproblemen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrijwel overal bewolkt met regen. Alleen in het zuidoosten blijft het soms droog. De temperatuur ligt tussen de 14 en 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanavond komen er flinke buien over met plaatselijk onweer en windstoten. Morgen blijft het half tot zwaar bewolkt met enkele pittige buien. In het noorden is er kans op onweer en zware windstoten tot 80 km per uur. Daar kan morgen ook veel regen vallen, tot zo'n 50 mm, lokaal mogelijk meer. De wind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Het wordt ongeveer 14 graden. Voor zaterdagmiddag en avond geldt code geel in het noorden.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. De BBB-fractie in Provinciale Staten van Groningen stelt een reactie op een motie van afkeuring uit tot 19 oktober. De motie werd ruim 2 weken geleden aangenomen door coalitiepartners PvdA, GroenLinks en VVD. Die partijen zijn gefrustreerd omdat BBB informatie over een dreigende onteigening van een boerenbedrijf niet of niet op tijd deelde. BBB-fractievoorzitter Bas Wiegmans zegt dat er geen haast is vanwege de vakantie en dat de fractie zich houdt aan het coalitieakkoord. De drie coalitiepartners willen snel weten of BBB nog wel achter de gemaakte afspraken staat.
17: Koning Willem-Alexander heeft vrijdag op Huis ten Bosch rechter Tomoko Akane ontvangen, de voorzitter van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Dat de koning en Akane hebben besproken is niet bekendgemaakt. De Verenigde Staten voeren een campagne tegen het strafhof en legden onlangs sancties op aan Akane en andere hoge functionarissen. De ontmoeting vond plaats op de dag dat oud-VN-mensenrechtenchef Navanetten Pillay te horen kreeg dat ze dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. Burgemeester Ron Keunig van Deventer pleit voor meer inleveracties voor vuurwerk. Hij heeft de G40 opgeroepen daarover te praten met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vrijdag is de laatste dag van de landelijke actie om vuurwerk gratis en anoniem in te leveren. In Deventer werd 330 kilo ingeleverd, maar Keunig vreest dat er nog veel vuurwerk bij mensen thuis ligt. Minister David van Weel zegt dat hij denkt dat de actie een succes is en dat hij denkt dat ze dit in de toekomst vaker gaan doen. De provincie Noord-Holland maakt samen met landbouw- en natuurorganisaties plannen voor natuurherstel en minder stikstofuitstoot bij beschermde natuurgebieden. De plannen moeten in februari 2027 klaar zijn en worden daarna besproken met het Rijk. Het kabinet wil rond Natura 2000 gebieden zones waar alleen minder intensieve landbouw mag zijn. Noord-Holland telt 12 Natura 2000 gebieden die gevoelig zijn voor stikstof. De deelnemende partijen stellen per gebied een pakket maatregelen op. Stichting Na de Oorlog vindt het belangrijk dat er goed historisch onderzoek wordt gedaan, zodat er geen onzin wordt verteld aan volgende generaties. Toch reageert de organisatie niet geschokt op de twijfels over het verzetsverhaal van de 99-jarige Willem Wilbrink. Directeur Deborah Lens zegt dat het niet de eerste leugen is die ze tegenkomt in dit vak. De stichting benadrukt dat persoonlijke verhalen voortdurend moeten worden gecheckt. Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers noemt de mogelijke fabricaties schadelijk voor het respect voor alle verzetsdeelnemers uit de Tweede Wereldoorlog. Asielminister Bart van den Brink zegt dat gemeenten, het Rijk en het COA er onvoldoende in zijn geslaagd om plekken voor asielzoekers te regelen. Dat werd volgens hem pijnlijk duidelijk toen 20 asielzoekers de nacht van donderdag op vrijdag in de regen bij aanmeldcentrum Ter Apel moesten slapen. De CDA-minister noemt het Nederland onwaardig dat mensen buiten moesten slapen. Maandag plaatste de overheid nog 21 gemeenten onder toezicht omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. De spreidingswet biedt volgens Van den Brink op korte termijn geen oplossing en gemeenten moeten snel locaties vinden, desnoods een grote hal.
1: Geen
18: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. Israël heeft hard uitgehaald naar het besluit om de Nobelprijs voor de Vrede toe te kennen aan Navanethem Pillay. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken legitimeert dit haat tegen Israël. Het ministerie schrijft op X dat Pillay de koploper zou zijn als er een prijs was voor leugens, haat en bloedmaat. Pillay was onder meer rechter bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, dat in 2024 met arrestatiebevelen kwam tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en diens oud-minister van Defensie Yoav Gallant voor oorlogsmisdaden in Gaza. Daarnaast leidde Pillay een VN-onderzoekscommissie voor de bezette Palestijnse gebieden. Bij een overval op een wijnhuis in de Italiaanse regio Toscane zijn ongeveer 30.000 flessen gestolen, met een waarde van ongeveer 5 miljoen euro. Minstens 7 gemaskerde dieven sloegen afgelopen weekend 's nachts toe in Cortona, bij een wijnhuis van Marchesi Antinori, het grootste familiebedrijf in de Italiaanse wijnmarkt. Het gaat om flessen Solaia, Tignanello en Guado Altasso. Die worden verkocht tussen de 150 en 500 euro per stuk. De dieven wisten het alarm uit te zetten, waardoor de diefstal pas na het weekend werd opgemerkt. De overval werd wel vastgelegd op beveiligingscamera's. Het Mensenrechtenbureau van de VN noemt het Amerikaanse besluit om een executie rechtstreeks uit te zenden een openbare terechtstelling en een vorm van marteling. Het Pentagon maakte bekend dat de executie met een vuurpeloton van een ter dood veroordeelde ex-militair op 3 december voor publiek toegankelijk is en wordt gelivestreamd. De militaire psychiater Nidal Malik Hassan is ter dood veroordeeld omdat hij in 2009 in de Texaanse legerbasis Fort Hood het vuur opende op ongewapende militairen. Hij schoot er 13 dood en verwondde 32 anderen. Een democratisch lid van een defensiecomité van het congres noemt het besluit een aanfluiting van het rechtssysteem. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is ten diepste verontwaardigd over het nieuws dat zijn voorganger Gerhard Schröder woensdag de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin heeft bijgewoond. Een woordvoerder van Merz noemt het ronduit immoreel. Poetin is in zijn eentje verantwoordelijk voor de oorlog in Oekraïne. Zijn bevelen zorgen voor onmetelijk leed, burgerslachtoffers, uit elkaar gerukte families, doden en gewonden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier namens de SPD. Daarna kreeg hij prominente posities bij Russische bedrijven zoals Gazprom. Ook zijn eigen partij veroordeelt het bezoek aan Poetin. Een populaire Russische oorlogsblogger is opgepakt in Montenegro. Het gaat om Michail Zwintsjuk, de oprichter van het telegramkanaal Ribar met 1,5 miljoen volgers. De Verenigde Staten hebben een beloning van 10 miljoen dollar uitgeloofd voor zijn arrestatie wegens vermeende verkiezingsinmenging. Hij staat ook op de sanctielijst van de Europese Unie voor het verspreiden van propaganda. Zwintsjuk werd samen met andere Russen aangehouden. Ze waren in Montenegro om een documentaire te maken over de toenadering van dat land tot de Europese Unie. Russische luchtaanvallen hebben het Oekraïnse elektriciteitsnet uitgebreide schade toegebracht, zegt president Volodymyr Zelensky. Herstelwerk gaat de klok rond door. Rusland richt zich al langer op voorzieningen voor stroom, water en verwarming om Oekraïne komende winter in het donker en de kou te zetten. Tijdens de afgelopen zeer strenge winter vielen de elektriciteit en de verwarming ook al vaak uit. Zelensky waarschuwt dat het robuuster maken van de nutsvoorzieningen sneller moet. En nu het economisch nieuws. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot aan kerst 1 dag per week staken. De vakbonden FNV en CNV kondigden de acties aan na vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao. Woensdag leggen de werknemers voor het eerst het werk neer.
20: De bonden willen onder meer afspraken over minder werkdruk, een oudere regeling en een loonsverhoging. De CAO geldt voor ongeveer 13.000 werknemers bij vervoerders als Arriva, Qbuzz, Keolis en EBS.
21: De Europese Unie heeft Panama en Vietnam van de zwarte lijst van belastingparadijzen geschrapt. Beide landen hebben volgens de EU vooruitgang geboekt bij het naleven van internationale normen voor goed fiscaal bestuur. Panama stond sinds februari 2020 op de lijst, maar heeft inmiddels zijn regeling voor de vrijstelling van inkomsten uit buitenlandse bronnen hervormd. Vietnam kwam afgelopen februari op de lijst en kreeg na een reeks hervormingen een nieuwe beoordeling van de OESO. De zwarte lijst bestaat nu uit 8 niet meewerkende jurisdicties, waaronder Rusland, Amerikaans Samoa en de Amerikaanse Maagdeneilanden.
22: Het aantal cao's dat wordt afgesloten bereikte deze zomer een dieptepunt, meldt werkgeversvereniging AWVN. Afgelopen maand werden er 3 nieuwe cao-akkoorden afgesloten. Het gemiddelde voor september ligt normaal gesproken op 21 nieuwe cao's. Cao-onderhandelaars zijn afwachtend door onduidelijkheid over het kabinetsbeleid. Ook lopen veel onderhandelingen moeizaam. Vakbonden willen snelle loonsverhogingen. Werkgevers vragen aandacht voor de robuustheid van bedrijven op lange termijn. De gemiddelde loonstijging kwam de afgelopen maanden iets boven de 3% uit. Dat blijft volgens AWVN historisch hoog.
23: De EU-ministers van Financiën hebben vrijdag in Luxemburg een akkoord bereikt over het versterken van de kapitaalmarktunie. Ze spraken af dat ze meer bevoegdheden van nationale toezichthouders overdragen aan de Europese toezichthouder ESMA. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk, waardoor bijvoorbeeld het Duitse beursbedrijf Deutsche Börse onder lokaal toezicht kan blijven. Alleen België onthield zich van stemming. Minister Ilko Heijnen noemt de beslissingen een grote stap en zegt dat er in de afgelopen 10 maanden meer is bereikt dan in de afgelopen 10 jaar.
24: Het online casino 711 heeft een berisping gekregen van de kansspelautoriteit. Het casino verplichtte sommige spelers om gestort geld eerst in te zetten voordat zij het konden opnemen. Dat mag alleen in combinatie met een aangeboden bonus en onder strenge voorwaarden. Volgens de kansspelautoriteit moet gestort geld direct worden terugbetaald. Het casino heeft na gesprek met de toezichthouder maatregelen genomen.
25: Apple heeft een aantal leveranciers opgedragen de productie van onderdelen voor de nieuwe iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max terug te schroeven. De sterk gestegen kosten voor geheugenchips en prijsverhogingen drukken op de vraag van consumenten. Dat meldt het zakenmedium Nikkei Asia. De iPhone-maker zou sinds begin september terughoudender zijn geworden met leveringen. De onderdelenorders voor oktober zijn met minstens 15% verlaagd. Dat is in vergelijking met wat oorspronkelijk was besteld. Techbedrijven kopen massaal geavanceerde productiecapaciteit voor chips op voor hun AI-datacenters. Hierdoor ontstaan tekorten en prijsverhogingen.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
27: Tot slot het sportnieuws. Fortuna Sittard en Daley Sinkgraven hebben een nieuw contract getekend tot het einde van dit seizoen. De 31-jarige voetballer kwam in februari vorig jaar naar Sittard, maar liep kort daarna een zware knieblessure op. Sindsdien kwam hij niet meer in actie. Ook na het aflopen van zijn contract eind juni bleef Sinkgraven meetrainen met de selectie. Hij speelde eerder voor Heerenveen, Ajax, Bayer Leverkusen en Las Palmas.
28: Meer dan de helft van de spelers, coaches en officials die tijdens het WK voetbal werden gevolgd door de FIFA, kreeg te maken met discriminerende beledigingen op sociale media. Het gaat om 812 van de 1606 gevolgde personen. Racisme was de meest voorkomende vorm van online haat. De FIFA registreerde meer dan 240.000 beledigende commentaren. De bond gaf 786 accounts door aan de politie. De speler die het vaakst doelwit was, ontving meer dan 10.000 beledigende berichten. 40% daarvan was racistisch van aard. Judoka Yael van Heemst strijdt vanavond om brons op de WK in Baku. De 24-jarige debutante neemt het in de klasse tot 78 kilogram op tegen de Duitse Anna Monta-Olek. Van Heemst won vandaag twee partijen, verloor in de kwartfinale van Jelisaveta Litvinenko uit de Verenigde Arabische Emiraten, maar plaatste zich via de herkansingen voor de strijd om het brons. Nederland heeft nog geen medaille behaald op dit WK. Trainer Enzo Maresca van Manchester City heeft het volste vertrouwen in de club. De Engelse topclub werd vorige week door een onafhankelijke commissie van de Premier League schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. De overtredingen vonden plaats in de seizoenen 2009-10 tot en met 2017-18. Maresca zegt dat hij de eigenaar, de directeur, de technisch directeur en de hele organisatie voor 100% vertrouwt. De club gaat in beroep tegen de uitspraak. Volgens Maresca zijn de successen van City niet bezoedeld. De club won sindsdien 8 landstitels en de Champions League in 2023. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de derde ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. De als eerste geplaatste Duitser versloeg Wu Yibing uit China met 6-4, 7-6. Zverev speelt in de volgende ronde tegen de Fransman Quentin Ali. De 29-jarige Duitse is de nummer 2 van de wereld. Jannik Sinner, de nummer 1, ontbreekt in Shanghai vanwege knieproblemen. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan zaterdag in de thuiswedstrijd tegen AZ weer een beroep doen op aanvaller Anis Hajmoussa. De Algerijn liep vorige week tijdens een interland tegen Zambia een lichte blessure op. Hij heeft goed getraind en is beschikbaar. Of verdediger Tsuyoshi Watanabe kan spelen is nog onzeker. De Japanen keren ook met fysieke klachten terug naar Rotterdam. Feyenoord bekijkt of de wedstrijd van zaterdag niet te vroeg komt voor Watanabe.
26: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrijwel overal bewolkt, met op veel plaatsen regen. In het zuidoosten blijft het af en toe droog. Het wordt tussen de 14 en 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanavond komen er flinke buien over, met plaatselijke kans op onweer en windstoten. Morgen zaterdag blijft het half tot zwaar bewolkt, met enkele pittige buien. In het noorden is er code geel vanwege onweersbuien met zware windstoten tot 80 km per uur en veel regen. Daar kan in de middag en avond tot ongeveer 50 mm vallen, lokaal mogelijk meer. De wind is matig tot krachtig, aan de kust hard.
26: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jette noemt Rusland de vijand van Nederland. Defensieminister Dilan Yeşugöz deed dat donderdag ook al tijdens een debat over de defensiebegroting. Zij had het woordgebruik niet afgestemd met het ministerie van Algemene Zaken of Buitenlandse Zaken. Jette zegt dat het kabinet regelmatig spreekt over de dreiging vanuit Rusland en dat de term eerder is gebruikt. Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen leek meer moeite te hebben met de aanduiding. Donderdag kon hij de woorden van Yeşugöz nog wel herhalen, maar vrijdag deed hij dat niet meer. Burgemeester Ron Keunig van Deventer pleit voor meer inleveracties voor vuurwerk. Hij heeft de G40 opgeroepen daarover te praten met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vrijdag is de laatste dag van de landelijke actie om vuurwerk gratis en anoniem in te leveren. In Deventer werd 330 kilo ingeleverd, maar Keunig vreest dat er nog veel vuurwerk bij mensen thuis ligt. Minister David van Weel zegt dat hij denkt dat de actie een succes is en dat hij denkt dat ze dit in de toekomst vaker gaan doen. De provincie Noord-Holland maakt samen met landbouw- en natuurorganisaties plannen voor natuurherstel en minder stikstofuitstoot bij beschermde natuurgebieden. De plannen moeten in februari 2027 klaar zijn en worden daarna besproken met het Rijk. Het kabinet wil rond Natura 2000 gebieden zones waar alleen minder intensieve landbouw mag zijn. Noord-Holland telt 12 Natura 2000 gebieden die gevoelig zijn voor stikstof. De deelnemende partijen stellen per gebied een pakket maatregelen op.
5: Koning Willem-Alexander heeft vrijdag op Huis ten Bosch rechter Tomoko Akane ontvangen, de voorzitter van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Wat de koning en Akane hebben besproken is niet bekendgemaakt. De Verenigde Staten voeren een campagne tegen het strafhof en legden onlangs sancties op aan Akane en andere hoge functionarissen. De ontmoeting vond plaats op de dag dat oud-VN-mensenrechtenchef Navanetten Pillay te horen kreeg dat ze dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. De BBB-fractie in Provinciale Staten van Groningen stelt een reactie op een motie van afkeuring uit tot 19 oktober. De motie werd ruim 2 weken geleden aangenomen door coalitiepartners PvdA, GroenLinks en VVD. Die partijen zijn gefrustreerd omdat BBB informatie over een dreigende onteigening van een boerenbedrijf niet of niet op tijd deelde. BBB-fractievoorzitter Bas Wiegmans zegt dat er geen haast is vanwege de vakantie en dat de fractie zich houdt aan het coalitieakkoord. De 3 coalitiepartners willen snel weten of BBB nog wel achter de gemaakte afspraken staat. Stichting Na de Oorlog vindt het belangrijk dat er goed historisch onderzoek wordt gedaan, zodat er geen onzin wordt verteld aan volgende generaties. Toch reageert de organisatie niet geschokt op de twijfels over het verzetsverhaal van de 99-jarige Willem Wilbrink. Directeur Deborah Lens zegt dat het niet de eerste leugen is die ze tegenkomt in dit vak. De stichting benadrukt dat persoonlijke verhalen voortdurend moeten worden gecheckt. Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers noemt de mogelijke fabricaties schadelijk voor het respect voor alle verzetsdeelnemers uit de Tweede Wereldoorlog.
26: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Franse politie heeft de 2 gestolen schilderijen van Auguste Renoir teruggevonden in een garage. De werken werden in september geroofd uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer aan de Riviera. De politie heeft deze week 5 verdachten aangehouden. De schilderijen Madame Colonna Romano en Jeune Femme au Puy zijn samen naar schatting tussen de 8 en 10 miljoen euro waard. De overvallers knipten een gat in een tuinhek en waren binnen 5 minuten vertrokken met 4 werken. 2 werken werden snel na de roof achtergelaten omdat de politie eraan kwam. Bij een overval op een wijnhuis in de Italiaanse regio Toscane zijn ongeveer 30.000 flessen gestolen, met een waarde van ongeveer 5 miljoen euro. Minstens 7 gemaskerde dieven sloegen afgelopen weekend 's nachts toe in Cortona, bij een wijnhuis van Marchesi Antinori, het grootste familiebedrijf in de Italiaanse wijnmarkt. Het gaat om flessen Solaia, Tignanello en Guado Altasso. Die worden verkocht tussen de 150 en 500 euro per stuk. De dieven wisten het alarm uit te zetten, waardoor de diefstal pas na het weekend werd opgemerkt. De overval werd wel vastgelegd op beveiligingscamera's. Israël heeft hard uitgehaald naar het besluit om de Nobelprijs voor de Vrede toe te kennen aan Navanetten Pillay. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken legitimeert dit haat tegen Israël. Het ministerie schrijft op X dat Pillay de koploper zou zijn als er een prijs was voor leugens, haat en bloedmaat. Pillay was onder meer rechter bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, dat in 2024 met arrestatiebevelen kwam tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en diens oud-minister van Defensie Yoav Gallant voor oorlogsmisdaden in Gaza. Daarnaast leidde Pillay een VN-onderzoekscommissie voor de bezette Palestijnse gebieden. Het Mensenrechtenbureau van de VN noemt het Amerikaanse besluit om een executie rechtstreeks uit te zenden een openbare terechtstelling en een vorm van marteling. Het Pentagon maakte bekend dat de executie met een vuurpeloton van een ter dood veroordeelde ex-militair op 3 december voor publiek toegankelijk is en wordt gelivestreamd. De militaire psychiater Nidal Malik Hassan is ter dood veroordeeld omdat hij in 2009 in de Texaanse legerbasis Fort Hood het vuur opende op ongewapende militairen.
6: Hij schoot er 13 dood en verwondde 32 anderen. Een democratisch lid van een defensiecomité van het congres noemt het besluit een aanfluiting van het rechtssysteem.
7: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is ten diepste verontwaardigd over het nieuws dat zijn voorganger Gerhard Schröder woensdag de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin heeft bijgewoond. Een woordvoerder van Merz noemt het ronduit immoreel. Poetin is in zijn eentje verantwoordelijk voor de oorlog in Oekraïne. Zijn bevelen zorgen voor onmetelijk leed, burgerslachtoffers, uit elkaar gerukte families, doden en gewonden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier namens de SPD. Daarna kreeg hij prominente posities bij Russische bedrijven zoals Gazprom. Ook zijn eigen partij veroordeelt het bezoek aan Poetin. Een populaire Russische oorlogsblogger is opgepakt in Montenegro. Het gaat om Michail Zwintjuk, de oprichter van het telegramkanaal Ribar met 1,5 miljoen volgers. De Verenigde Staten hebben een beloning van $10 miljoen uitgeloofd voor zijn arrestatie wegens vermeende verkiezingsinmenging. Hij staat ook op de sanctielijst van de Europese Unie voor het verspreiden van propaganda. Zwintjuk werd samen met andere Russen aangehouden. Ze waren in Montenegro om een documentaire te maken over de toenadering van dat land tot de Europese Unie.
8: En nu het economisch nieuws. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot aan kerst 1 dag per week staken. De vakbonden FNV en CNV kondigden de acties aan na vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao. Woensdag leggen de werknemers voor het eerst het werk neer. De bonden willen onder meer afspraken over minder werkdruk, een oudere regeling en een loonsverhoging. De CAO geldt voor ongeveer 13.000 werknemers bij vervoerders als Arriva, Qbuzz, Keolis en EBS.
9: De Europese Unie heeft Panama en Vietnam van de zwarte lijst van belastingparadijzen geschrapt. Beide landen hebben volgens de EU vooruitgang geboekt bij het naleven van internationale normen voor goed fiscaal bestuur. Panama stond sinds februari 2020 op de lijst, maar heeft inmiddels zijn regeling voor de vrijstelling van inkomsten uit buitenlandse bronnen hervormd. Vietnam kwam afgelopen februari op de lijst en kreeg na een reeks hervormingen een nieuwe beoordeling van de OESO. De zwarte lijst bestaat nu uit 8 niet meewerkende jurisdicties, waaronder Rusland, Amerikaans Samoa en de Amerikaanse Maagdeneilanden.
10: Het aantal cao's dat wordt afgesloten bereikte deze zomer een dieptepunt, meldt werkgeversvereniging AWVN. Afgelopen maand werden er 3 nieuwe cao-akkoorden afgesloten. Het gemiddelde voor september ligt normaal gesproken op 21 nieuwe cao's. Cao-onderhandelaars zijn afwachtend door onduidelijkheid over het kabinetsbeleid. Ook lopen veel onderhandelingen moeizaam. Vakbonden willen snelle loonsverhogingen. Werkgevers vragen aandacht voor de robuustheid van bedrijven op lange termijn. De gemiddelde loonstijging kwam de afgelopen maanden iets boven de 3% uit. Dat blijft volgens AWVN historisch hoog.
11: De EU-ministers van Financiën hebben vrijdag in Luxemburg een akkoord bereikt over het versterken van de kapitaalmarktunie. Ze spraken af dat ze meer bevoegdheden van nationale toezichthouders overdragen aan de Europese toezichthouder ESMA. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk, waardoor bijvoorbeeld het Duitse beursbedrijf Deutsche Börse onder lokaal toezicht kan blijven. Alleen België onthield zich van stemming. Minister Ilko Heijnen noemt de beslissingen een grote stap en zegt dat er in de afgelopen 10 maanden meer is bereikt dan in de afgelopen 10 jaar.
12: Het online casino 711 heeft een berisping gekregen van de kansspelautoriteit. Het casino verplichtte sommige spelers om gestort geld eerst in te zetten voordat zij het konden opnemen. Dat mag alleen in combinatie met een aangeboden bonus en onder strenge voorwaarden. Volgens de kansspelautoriteit moet gestort geld direct worden terugbetaald. Het casino heeft na gesprek met de toezichthouder maatregelen genomen.
13: Apple heeft een aantal leveranciers opgedragen de productie van onderdelen voor de nieuwe iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max terug te schroeven. De sterk gestegen kosten voor geheugenchips en prijsverhogingen drukken op de vraag van consumenten. Dat meldt het zakenmedium Nikkei Asia.
0: De iPhone-maker zou sinds begin september terughoudender zijn geworden met leveringen. De onderdelenorders voor oktober zijn met minstens 15% verlaagd. Dat is in vergelijking met wat oorspronkelijk was besteld. Techbedrijven kopen massaal geavanceerde productiecapaciteit voor chips op voor hun AI-datacenters. Hierdoor ontstaan tekorten en prijsverhogingen.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
27: Tot slot het sportnieuws. Fortuna Sittard en Daily Sinkgraven hebben een nieuw contract getekend tot het einde van dit seizoen. De 31-jarige voetballer kwam in februari vorig jaar naar Sittard, maar liep kort daarna een zware knieblessure op. Sindsdien kwam hij niet meer in actie. Ook na het aflopen van zijn contract eind juni bleef Sinkgraven meetrainen met de selectie. Hij speelde eerder voor Heerenveen, Ajax, Bayer Leverkusen en Las Palmas. Meer dan de helft van de spelers, coaches en officials die tijdens het WK voetbal werden gevolgd door de FIFA, kreeg te maken met discriminerende beledigingen op sociale media. Het gaat om 812 van de 1606 gevolgde personen. Racisme was de meest voorkomende vorm van online haat. De FIFA registreerde meer dan 240.000 beledigende commentaren. De bond gaf 786 accounts door aan de politie. De speler die het vaakst doelwit was, ontving meer dan 10.000 beledigende berichten. 40% daarvan was racistisch van aard. Judoka Yael van Heemst strijdt vanavond om brons op de WK in Baku. De 24-jarige debutante neemt het in de klasse tot 78 kilogram op tegen de Duitse Anna Monta-Olek. Van Heemst won vandaag twee partijen, verloor in de kwartfinale van Jelisaveta Litvinenko uit de Verenigde Arabische Emiraten, maar plaatste zich via de herkansingen voor de strijd om het brons. Nederland heeft nog geen medaille behaald op dit WK. Trainer Enzo Maresca van Manchester City heeft het volste vertrouwen in de club. De Engelse topclub werd vorige week door een onafhankelijke commissie van de Premier League schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. De overtredingen vonden plaats in de seizoenen 2009-10 tot en met 2017-18. Maresca zegt dat hij de eigenaar, de directeur, de technisch directeur en de hele organisatie voor 100% vertrouwt. De club gaat in beroep tegen de uitspraak. Volgens Maresca zijn de successen van City niet bezoedeld. De club won sindsdien 8 landstitels en de Champions League in 2023. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de derde ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. De als eerste geplaatste Duitser versloeg Wu Yibing uit China met 6-4, 7-6. Zverev speelt in de volgende ronde tegen de Fransman Quentin Ali. De 29-jarige Duitse is de nummer 2 van de wereld. Jannik Sinner, de nummer 1, ontbreekt in Shanghai vanwege knieproblemen. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan zaterdag in de thuiswedstrijd tegen AZ weer een beroep doen op aanvaller Anis Hajmoussa. De Algerijn liep vorige week tijdens een interland tegen Zambia een lichte blessure op. Hij heeft goed getraind en is beschikbaar. Of verdediger Tsuyoshi Watanabe kan spelen is nog onzeker. De Japanen keren ook met fysieke klachten terug naar Rotterdam. Feyenoord bekijkt of de wedstrijd van zaterdag niet te vroeg komt voor Watanabe.
26: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanmiddag vrijwel overal bewolkt en het regent op veel plaatsen. In het zuidoosten blijft het af en toe droog. De temperatuur ligt tussen de 14 graden in het oosten en 18 graden aan de westkust. De wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanavond trekken er flinke buien over met plaatselijk onweer en windstoten. De wind draait aan zee naar het noordwesten. Vannacht nog enkele buien, tussen de 8 en 13 graden. Morgen half tot zwaar bewolkt met pittige buien. In het noorden is er code geel vanwege onweersbuien met zware windstoten tot 80 km per uur en veel regen. Lokaal tot 50 mm of meer. Het wordt ongeveer 14 graden met aan de kust een harde wind.
26: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland en Europa zullen het internationaal strafhof steen voor steen verdedigen. Dat zei premier Rob Jetten vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie. De Verenigde Staten dreigen met nieuwe sancties tegen het Hof in Den Haag. Als de Amerikaanse regering met vergaande strafmaatregelen komt, zal dat echt wat doen met de relatie tussen de VS en Europa, aldus Jetten. Koning Willem-Alexander ontving op deze dag president Tomo.

0: dat bij de komende Oud en Nieuw verboden is. Ook kwam er bijna 600 kilo vuurwerk met flitspoeder binnen en ruim 500 kilo aan noodsignalen. Het kabinet wil de komende jaren de positie van mantelzorgers verder verbeteren. Maar in de vrijdag gepresenteerde mantelzorgagenda blijven concrete maatregelen uit. Zorgminister Mirjam Sterk schrijft in een Kamerbrief dat ze voortborduurt op eerdere plannen. Het kabinet wil de mantelzorger ontlasten door de kring van mensen die hulp bieden te vergroten. Gemeenten krijgen vanaf 2027 jaarlijks 25 miljoen euro. Volgens Sterk gaat het in deze agenda om een volgende stap, want we zijn er nog niet. De provincie Noord-Holland maakt samen met landbouw- en natuurorganisaties plannen om in en bij beschermde natuurgebieden te komen tot natuurherstel en minder stikstofuitstoot. De plannen moeten in februari 2027 klaar zijn en worden daarna besproken met het Rijk. Noord-Holland gaat in beginsel uit van zones van 250 meter rond Natura 2000 gebieden, waarin alleen minder intensieve landbouw mag zijn. De provincie telt 12 Natura 2000 gebieden die gevoelig zijn voor stikstof. Gedeputeerde Jelle Beemsterboer en Anouk Gielen waarderen het bijzonder dat Noord-Hollandse natuurbeheerders en boeren met elkaar om tafel blijven. Het hoofdkantoor van Topsport Amsterdam moet op zoek naar een nieuwe kantoorruimte. De brand van donderdagnacht in de kruipruimte van het Olympisch Stadion heeft zoveel schade achtergelaten dat het kantoor onbruikbaar is. De organisatie zal een paar lastige maanden tegemoet gaan en keert de komende 5 maanden niet terug naar het kantoorpand. Donderdag op vrijdagnacht ontstond er brand in de kruipruimte van de parkeergarage onder het Olympisch Stadion. Het volledige stadion, inclusief de bedrijfspanden in het gebouw, werd ontruimd. Ook premier Rob Jette ziet geen andere oplossing dan met gemeenten in gesprek blijven om op korte termijn extra asielopvangplekken te regelen. Afgelopen nacht hebben 20 asielzoekers in de regen in het gras voor het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen, omdat nergens plek voor ze was. Jette noemde dat Nederland onwaardig tijdens een persconferentie. Asielminister Bart van den Brink en het kabinet hebben geen mogelijkheid om ruimtes toe te wijzen aan opvangorgaan COA. Of er voor volgende nacht voldoende opvangplekken zijn, is nog niet bekend.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Nobelprijswinnares Navanethan Pillay heeft wereldleiders gewezen op hun juridische verplichtingen. Politieke leiders hebben de verplichting om mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog, zei ze tijdens een persconferentie. Pillay droeg de prijs op aan overlevers van internationale misdrijven en aan beoefenaars van en voorvechters voor internationale gerechtigheid. De 85-jarige Zuid-Afrikaanse sprak van de hoogste en grootste eer van haar leven. Ze sprak vanuit een rechtszaal in Nuremberg, waar de processen tegen nazi-leiders uit de Tweede Wereldoorlog werden gehouden. De Franse politie heeft de 2 gestolen schilderijen van Auguste Renoir teruggevonden in een garage. De werken werden in september geroofd uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer aan de Riviera. De politie heeft deze week 5 verdachten aangehouden. De schilderijen Madame Colonna Romano en Jeune Femme au Puy zijn samen naar schatting tussen de 8 en 10 miljoen euro waard. De overvallers knipten een gat in een tuinhek en waren binnen 5 minuten vertrokken met 4 werken. 2 werken werden snel na de roof achtergelaten omdat de politie eraan kwam. Bij een overval op een wijnhuis in de Italiaanse regio Toscane zijn ongeveer 30.000 flessen gestolen, met een waarde van ongeveer 5 miljoen euro. Minstens 7 gemaskerde dieven sloegen afgelopen weekend 's nachts toe in Cortona, bij een wijnhuis van Marchesi Antinori, het grootste familiebedrijf in de Italiaanse wijnmarkt. Het gaat om flessen Solaia, Tignanello en Guado Altasso. Die worden verkocht tussen de 150 en 500 euro per stuk. De dieven wisten het alarm uit te zetten, waardoor de diefstal pas na het weekend werd opgemerkt. De overval

0: werd wel vastgelegd op beveiligingscamera's. Israël heeft hard uitgehaald naar het besluit om de Nobelprijs voor de Vrede toe te kennen aan Navanethem Pillay. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken legitimeert dit haat tegen Israël. Het ministerie schrijft op X dat Pillay de koploper zou zijn als er een prijs was voor leugens, haat en bloedmaat. Pillay was onder meer rechter bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, dat in 2024 met arrestatiebevelen kwam tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en diens oud-minister van Defensie Yoav Gallant voor oorlogsmisdaden in Gaza. Daarnaast leidde Pillay een VN-onderzoekscommissie voor de bezette Palestijnse gebieden.
1: Het Mensenrechtenbureau van de VN noemt het Amerikaanse besluit om een executie rechtstreeks uit te zenden een openbare terechtstelling en een vorm van marteling. Het Pentagon maakte bekend dat de executie met een vuurpeloton van een ter dood veroordeelde ex-militair op 3 december voor publiek toegankelijk is en wordt gelivestreamd. De militaire psychiater Nidal Malik Hassan is ter dood veroordeeld omdat hij in 2009 in de Texaanse legerbasis Fort Hood het vuur opende op ongewapende militairen. Hij schoot er 13 dood en verwondde 32 anderen. Een democratisch lid van een defensiecomité van het congres noemt het besluit een aanfluiting van het rechtssysteem.
2: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is ten diepste verontwaardigd over het nieuws dat zijn voorganger Gerhard Schröder woensdag de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin heeft bijgewoond. Een woordvoerder van Merz noemt het ronduit immoreel. Poetin is in zijn eentje verantwoordelijk voor de oorlog in Oekraïne. Zijn bevelen zorgen voor onmetelijk leed, burgerslachtoffers, uit elkaar gerukte families, doden en gewonden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier namens de SPD. Daarna kreeg hij prominente posities bij Russische bedrijven zoals Gazprom. Ook zijn eigen partij veroordeelt het bezoek aan Poetin.
1: En nu het economisch nieuws. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot aan kerst 1 dag per week staken. De vakbonden FNV en CNV kondigden de acties aan na vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao. Woensdag leggen de werknemers voor het eerst het werk neer. De bonden willen onder meer afspraken over minder werkdruk, een oudere regeling en een loonsverhoging. De cao geldt voor ongeveer 13.000 werknemers bij vervoerders als Arriva, Qbuzz, Keolis en EBS. De Europese Unie heeft Panama en Vietnam van de zwarte lijst van belastingparadijzen geschrapt. Beide landen hebben volgens de EU vooruitgang geboekt bij het naleven van internationale normen voor goed fiscaal bestuur. Panama stond sinds februari 2020 op de lijst, maar heeft inmiddels zijn regeling voor de vrijstelling van inkomsten uit buitenlandse bronnen hervormd. Vietnam kwam afgelopen februari op de lijst en kreeg na een reeks hervormingen een nieuwe beoordeling van de OESO. De zwarte lijst bestaat nu uit 8 niet meewerkende jurisdicties, waaronder Rusland, Amerikaans Samoa en de Amerikaanse Maagdeneilanden.
2: Het aantal cao's dat wordt afgesloten bereikte deze zomer een dieptepunt, meldt werkgeversvereniging AWVN. Afgelopen maand werden er 3 nieuwe cao-akkoorden afgesloten. Het gemiddelde voor september ligt normaal gesproken op 21 nieuwe cao's. Cao-onderhandelaars zijn afwachtend door onduidelijkheid over het kabinetsbeleid. Ook lopen veel onderhandelingen moeizaam. Vakbonden willen snelle loonsverhogingen. Werkgevers vragen aandacht voor de robuustheid van bedrijven op lange termijn. De gemiddelde loonstijging kwam de afgelopen maanden iets boven de 3% uit. Dat blijft volgens AWVN historisch hoog.
1: De EU-ministers van Financiën hebben vrijdag in Luxemburg een akkoord bereikt over het versterken van de kapitaalmarktunie. Ze spraken af dat ze meer bevoegdheden van nationale toezichthouders overdragen aan de Europese toezichthouder ESMA. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk, waardoor bijvoorbeeld het Duitse beursbedrijf Deutsche Börse onder lokaal toezicht kan blijven. Alleen België onthield zich van stemming.
2: Minister Ilko Heijnen noemt de beslissingen een grote stap en zegt dat er in de afgelopen 10 maanden meer is bereikt dan in de afgelopen 10 jaar.
1: Het online casino 711 heeft een berisping gekregen van de kansspelautoriteit. Het casino verplichtte sommige spelers om gestort geld eerst in te zetten voordat zij het konden opnemen. Dat mag alleen in combinatie met een aangeboden bonus en onder strenge voorwaarden. Volgens de kansspelautoriteit moet gestort geld direct worden terugbetaald. Het casino heeft na gesprek met de toezichthouder maatregelen genomen. Apple heeft een aantal leveranciers opgedragen de productie van onderdelen voor de nieuwe iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max terug te schroeven. De sterk gestegen kosten voor geheugenchips en prijsverhogingen drukken op de vraag van consumenten. Dat meldt het zakenmedium Nikkei Asia. De iPhone-maker zou sinds begin september terughoudender zijn geworden met leveringen. De onderdelenorders voor oktober zijn met minstens 15% verlaagd. Dat is in vergelijking met wat oorspronkelijk was besteld. Techbedrijven kopen massaal geavanceerde productiecapaciteit voor chips op voor hun AI-datacenters. Hierdoor ontstaan tekorten en prijsverhogingen.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Meer dan de helft van de spelers, coaches en officials die tijdens het WK voetbal werden gevolgd door de FIFA, kreeg te maken met discriminerende beledigingen op sociale media. Het gaat om 812 van de 1606 gevolgde personen. Racisme was de meest voorkomende vorm van online haat. De FIFA registreerde meer dan 240.000 beledigende commentaren. De bond gaf 786 accounts door aan de politie. De speler die het vaakst doelwit was, ontving meer dan 10.000 beledigende berichten. 40% daarvan was racistisch van aard. Judoka Yael van Heemst strijdt vanavond om brons op de WK in Baku. De 24-jarige debutante neemt het in de klasse tot 78 kilogram op tegen de Duitse Anna Monta-Olek. Van Heemst won vandaag 2 partijen, verloor in de kwartfinale van Jelisaveta Litvinenko uit de Verenigde Arabische Emiraten, maar plaatste zich via de herkansingen voor de strijd om het brons. Nederland heeft nog geen medaille behaald op dit WK. Trainer Enzo Maresca van Manchester City heeft het volste vertrouwen in de club. De Engelse topclub werd vorige week door een onafhankelijke commissie van de Premier League schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. De overtredingen vonden plaats in de seizoenen 2009-10 tot en met 2017-18. Maresca zegt dat hij de eigenaar, de directeur, de technisch directeur en de hele organisatie voor 100% vertrouwt. De club gaat in beroep tegen de uitspraak. Volgens Maresca zijn de successen van City niet bezoedeld. De club won sindsdien 8 landstitels en de Champions League in 2023. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. De als eerste geplaatste Duitser versloeg Wu Yibing uit China met 6-4, 7-6. Zverev speelt in de volgende ronde tegen de Fransman Quentin Ali. De 29-jarige Duitser is de nummer 2 van de wereld. Jannik Sinner, de nummer 1, ontbreekt in Shanghai vanwege knieproblemen. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan zaterdag in de thuiswedstrijd tegen AZ weer beschikken over aanvaller Anis Hajmoussa. De Algerijn liep vorige week bij een interland een lichte blessure op, maar heeft goed getraind. Of verdediger Tsuyoshi Watanabe kan spelen is nog onzeker. Van Bronckhorst zag middenvelder Givay Zegiel met een grote glimlach terugkeren na zijn debuut voor Oranje. Met AZ en Feyenoord staan de nummers 1 en 2 van de Eredivisie tegenover elkaar in de Kuip. De Russische Turnbond maakt zich zorgen over deelname aan het WK in Rotterdam. Het team heeft 2 dagen voor het geplande vertrek naar Nederland nog geen visa ontvangen en loopt het risico de wedstrijd te missen. Het WK turnen is van 17 tot en met 25 oktober in Ahoy. Rusland mag vanwege Europese regels niet onder de eigen vlag meedoen en acteert daarom onder de naam World Gymnastics 2. Alle Russische turners hebben de selectieprocedure doorlopen en staan op de officiële deelnemerslijsten.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrijwel overal bewolkt, met af en toe regen. Het wordt tussen de 13 en 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer zelfs krachtig tot hard. Vanavond wordt het half tot zwaar bewolkt en trekken er flinke buien over. Plaatselijk met onweer en windstoten. Morgen code geel voor het noorden. Stevige buien met onweer, zware windstoten tot 80 km per uur en veel regen. In de loop van de middag en avond kan daar tot zo'n 50 mm vallen, lokaal mogelijk meer. Elders ook buien, maar minder hevig. Het wordt rond de 14 graden met een matige tot krachtige wind uit het westen.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten noemt het absurd om een executie publiekelijk uit te zenden. Hij reageert daarmee op het voornemen van de Amerikaanse regering om de terechtstelling van een voormalig militair rechtstreeks te livestreamen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zal het ongenoegen hierover aan de Verenigde Staten overbrengen. De militaire psychiater Nidal Malik Hassan wordt op 3 december door een vuurpeloton geëxecuteerd. Hij schoot in 2009 op legerbasis Fort Hood in Texas 13 ongewapende militairen dood en verwondde 32 anderen. Het bouwen van de Einstein-telescoop in een L-vorm op twee aparte locaties biedt over het algemeen meer wetenschappelijke mogelijkheden dan een installatie op één plek. Dat blijkt uit het eerste vergelijkend onderzoek naar de twee varianten voor de aanleg van het miljardenproject. Wel zijn duidelijke werkafspraken tussen de locaties in twee verschillende landen van groot belang. De Einstein-telescoop is een extreem gevoelig meetinstrument dat diep onder de grond gebouwd moet worden. Het instrument kan zwaartekrachtgolven oppikken die ontstaan wanneer zwarte gaten botsen. Met de eerste landelijke campagne om vuurwerk in te leveren hebben mensen ongeveer 7650 kilo vuurwerk weggebracht. De campagne begon ruim een maand geleden en eindigde vrijdag met het sluiten van het 35ste en laatste inleverpunt in Horen. Enschede had de hoogste opbrengst met 686,5 kilo, gevolgd door Leeuwarden en Zwolle. Het grootste deel, ruim 6500 kilo, bestaat uit consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling verboden is. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid waren de inleverdagen vooral bedoeld om burgers te informeren over het vuurwerkverbod. Premier Rob Jetten vindt het jammer dat de regenboogvlag als politiek activistisch wordt gezien. Hij noemt de noodzaak van een gesprek en open dialoog groot. Jetten droeg een paarse stropdas omdat het Paarse Vrijdag is. Een initiatief om iemands geaardheid bespreekbaar te maken op scholen. In de Tweede Kamer werd donderdag laat een motie aangenomen om zondag op Coming Out Dag de regenboogvlag te hijsen boven het gebouw. Jetten vindt dat het parlement juist een plek moet zijn waar verschillen gevierd kunnen worden. De provincie Noord-Holland maakt samen met landbouw- en natuurorganisaties plannen om in en bij beschermde natuurgebieden te komen tot natuurherstel en minder stikstofuitstoot. De plannen moeten in februari 2027 klaar zijn en worden daarna besproken met het Rijk. Noord-Holland gaat in beginsel uit van zones van 250 meter rond Natura 2000 gebieden, waarin alleen minder intensieve landbouw mag zijn. De provincie telt 12 Natura 2000 gebieden die gevoelig zijn voor stikstof. Gedeputeerde Jelle Beemsterboer en Anouk Gielen waarderen het bijzonder dat Noord-Hollandse natuurbeheerders en boeren met elkaar om tafel blijven. Nederland en Europa zullen het internationaal strafhof steen voor steen verdedigen. Dat zei premier Rob Jetten vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie. De Verenigde Staten dreigen met nieuwe sancties tegen het Hof in Den Haag. Als de Amerikaanse regering met vergaande strafmaatregelen komt, zal dat echt wat doen met de relatie tussen de VS en Europa, aldus Jetten. Koning Willem-Alexander ontving op deze dag president Tomoko Akane van het ICC.
3: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Nobelprijswinnares Navanethan Pillay heeft wereldleiders opgeroepen hun juridische verplichtingen na te komen. Zij zei tijdens een persconferentie dat politieke leiders de verplichting hebben mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. De 85-jarige Zuid-Afrikaanse sprak vanuit een rechtszaal in Nuremberg, waar na de Tweede Wereldoorlog nazi-leiders werden berecht. Pillay waarschuwde dat het internationaal recht en de mensenrechten onder aanzienlijke politieke aanvallen staan. Zij noemde daarbij de toenemende druk op het internationaal strafhof in Den Haag, waar ze tussen 2013 en 2012 rechter was. De Franse politie heeft de twee gestolen schilderijen van Auguste Renoir teruggevonden in een garage. De werken werden in september geroofd uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer aan de Riviera. De politie heeft deze week 5 verdachten aangehouden. De schilderijen Madame Colonna Romano en Jeune Femme au Puits zijn samen naar schatting tussen de 8 en 10 miljoen euro waard. De overvallers knipten een gat in een tuinhek en waren binnen 5 minuten vertrokken met 4 werken. 2 werken werden snel na de roof achtergelaten omdat de politie eraan kwam. Bij een overval op een wijnhuis in de Italiaanse regio Toscane zijn ongeveer 30.000 flessen gestolen, met een waarde van ongeveer 5 miljoen euro. Minstens 7 gemaskerde dieven sloegen afgelopen weekend 's nachts toe in Cortona, bij een wijnhuis van Marchesi Antinori, het grootste familiebedrijf in de Italiaanse wijnmarkt. Het gaat om flessen Solaia, Tignanello en Guado Altasso. Die worden verkocht tussen de 150 en 500 euro per stuk. De dieven wisten het alarm uit te zetten, waardoor de diefstal pas na het weekend werd opgemerkt. De overval werd wel vastgelegd op beveiligingscamera's.
0: Israël heeft hard uitgehaald naar het besluit om de Nobelprijs voor de Vrede toe te kennen aan Navanethan Pillay. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken legitimeert dit haat tegen Israël. Het ministerie schrijft op X dat Pillay de koploper zou zijn als er een prijs was voor leugens, haat en bloedmaat. Pillay was onder meer rechter bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, dat in 2024 met arrestatiebevelen kwam tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en diens oud-minister van Defensie Yoav Gallant voor oorlogsmisdaden in Gaza. Daarnaast leidde Pillay een VN-onderzoekscommissie voor de bezette Palestijnse gebieden.
1: Het Mensenrechtenbureau van de VN noemt het Amerikaanse besluit om een executie rechtstreeks uit te zenden een openbare terechtstelling en een vorm van marteling. Het Pentagon maakte bekend dat de executie met een vuurpeloton van een ter dood veroordeelde ex-militair op 3 december voor publiek toegankelijk is en wordt gelivestreamd. De militaire psychiater Nidal Malik Hassan is ter dood veroordeeld omdat hij in 2009 in de Texaanse legerbasis Fort Hood het vuur opende op ongewapende militairen. Hij schoot er 13 dood en verwondde 32 anderen. Een democratisch lid van een defensiecomité van het congres noemt het besluit een aanfluiting van het rechtssysteem.
2: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is ten diepste verontwaardigd over het nieuws dat zijn voorganger Gerhard Schröder woensdag de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin heeft bijgewoond. Een woordvoerder van Merz noemt het ronduit immoreel. Poetin is in zijn eentje verantwoordelijk voor de oorlog in Oekraïne. Zijn bevelen zorgen voor onmetelijk leed, burgerslachtoffers, uit elkaar gerukte families, doden en gewonden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier namens de SPD. Daarna kreeg hij prominente posities bij Russische bedrijven zoals Gazprom. Ook zijn eigen partij veroordeelt het bezoek aan Poetin.
5: En nu het economisch nieuws. Reizigersorganisatie Rover roept vakbonden en werkgevers in het streekvervoer op om snel weer te gaan onderhandelen in het cao-conflict.
6: Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat komende woensdag het werk wordt neergelegd in het streekvervoer. Tot de kerst zal 1 dag per week gestaakt worden. Rover waarschuwt dat terugkerende stakingen het openbaar vervoer schaden. Reizigers gaan dan alternatieven zoeken en keren niet meer snel terug naar het OV. Voor veel reizigers is er geen redelijk alternatief als de bus niet rijdt. Dat is uiteindelijk nadelig voor de hele sector, inclusief de medewerkers, aldus Rover.
7: Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot aan kerst 1 dag per week staken. De vakbonden FNV en CNV kondigden de acties aan na vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao. Woensdag leggen de werknemers voor het eerst het werk neer. De bonden willen onder meer afspraken over minder werkdruk, een oudere regeling en een loonsverhoging. De cao geldt voor ongeveer 13.000 werknemers bij vervoerders als Arriva, Qbuzz, Keolis en EBS. De Europese Unie heeft Panama en Vietnam van de zwarte lijst van belastingparadijzen geschrapt. Beide landen hebben volgens de EU vooruitgang geboekt bij het naleven van internationale normen voor goed fiscaal bestuur. Panama stond sinds februari 2020 op de lijst, maar heeft inmiddels zijn regeling voor de vrijstelling van inkomsten uit buitenlandse bronnen hervormd. Vietnam kwam afgelopen februari op de lijst en kreeg na een reeks hervormingen een nieuwe beoordeling van de OESO. De zwarte lijst bestaat nu uit 8 niet meewerkende jurisdicties, waaronder Rusland, Amerikaans Samoa en de Amerikaanse Maagdeneilanden. De EU-ministers van Financiën hebben vrijdag in Luxemburg een akkoord bereikt over het versterken van de kapitaalmarktunie. Ze spraken af dat ze meer bevoegdheden van nationale toezichthouders overdragen aan de Europese toezichthouder ESMA. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk, waardoor bijvoorbeeld het Duitse beursbedrijf Deutsche Börse onder lokaal toezicht kan blijven. Alleen België onthield zich van stemming. Minister Ilko Heijnen noemt de beslissingen een grote stap en zegt dat er in de afgelopen 10 maanden meer is bereikt dan in de afgelopen 10 jaar. Het aantal cao's dat wordt afgesloten bereikte deze zomer een dieptepunt, meldt werkgeversvereniging AWVN. Afgelopen maand werden er 3 nieuwe cao-akkoorden afgesloten. Het gemiddelde voor september ligt normaal gesproken op 21 nieuwe cao's. Cao-onderhandelaars zijn afwachtend door onduidelijkheid over het kabinetsbeleid. Ook lopen veel onderhandelingen moeizaam. Vakbonden willen snelle loonsverhogingen. Werkgevers vragen aandacht voor de robuustheid van bedrijven op lange termijn. De gemiddelde loonstijging kwam de afgelopen maanden iets boven de 3% uit. Dat blijft volgens AWVN historisch hoog. Het online casino 711 heeft een berisping gekregen van de kansspelautoriteit. Het casino verplichtte sommige spelers om gestort geld eerst in te zetten voordat zij het konden opnemen. Dat mag alleen in combinatie met een aangeboden bonus en onder strenge voorwaarden. Volgens de kansspelautoriteit moet gestort geld direct worden terugbetaald. Het casino heeft na gesprek met de toezichthouder maatregelen genomen.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Judoka Jaël van Heemst strijdt vanavond om brons op de WK in Baku. De 24-jarige debutante neemt het in de klasse tot 78 kilogram op tegen de Duitse Anna Monta-Olek. Van Heemst won vandaag 2 partijen, verloor in de kwartfinale van Jelizaveta Litvinenko uit de Verenigde Arabische Emiraten, maar plaatste zich via de herkansingen voor de strijd om het brons. Nederland heeft nog geen medaille behaald op dit WK. Trainer Enzo Maresca van Manchester City heeft het volste vertrouwen in de club. De Engelse topclub werd vorige week door een onafhankelijke commissie van de Premier League schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. De overtredingen vonden plaats in de seizoenen 2009-10 tot en met 2017-18. Maresca zegt dat hij de eigenaar, de directeur, de technisch directeur en de hele organisatie voor 100% vertrouwt. De club gaat in beroep tegen de uitspraak. Volgens Maresca zijn de successen van City niet bezoedeld. De club won sindsdien 8 landstitels en de Champions League in 2023. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de derde ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. De als eerste geplaatste Duitser versloeg Wu Yibing uit China met 6-4, 7-6. Zverev speelt in de volgende ronde tegen de Fransman Quentin Ali. De 29-jarige Duitse is de nummer 2 van de wereld. Jannik Sinner, de nummer 1, ontbreekt in Shanghai vanwege knieproblemen. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan zaterdag in de thuiswedstrijd tegen AZ weer beschikken over aanvaller Anis Hajmoussa. De Algerijn liep vorige week bij een interland een lichte blessure op, maar heeft goed getraind. Of verdediger Tsuyoshi Watanabe kan spelen is nog onzeker. Van Bronckhorst zag middenvelder Givay Zegiel met een grote glimlach terugkeren na zijn debuut voor Oranje. Met AZ en Feyenoord staan de nummers 1 en 2 van de Eredivisie tegenover elkaar in de Kuip. De Russische Turnbond maakt zich zorgen over deelname aan het WK in Rotterdam. Het team heeft 2 dagen voor het geplande vertrek naar Nederland nog geen visa ontvangen en loopt het risico de wedstrijd te missen. Het WK turnen is van 17 tot en met 25 oktober in Ahoy. Rusland mag vanwege Europese regels niet onder de eigen vlag meedoen en acteert daarom onder de naam World Gymnastics 2. Alle Russische turners hebben de selectieprocedure doorlopen en staan op de officiële deelnemerslijsten. Ajax-trainer Michel kan zaterdag tegen NEC niet beschikken over Caio Henrique. De 29-jarige Braziliaan heeft een bovenbeenblessure en staat naar verwachting nog enkele weken aan de kant. Ook Daley Blind, Anton Gaji en Kasper Dolberg ontbreken vanwege blessures. Blind kampt met een rugblessure en kan nog niet met de groep meetrainen. Dolberg en Gaji hebben allebei last van hun knie. Verdediger Aaron Bouwman keert wel terug in de wedstrijdselectie. Ajax speelt zaterdag om 9 uur 's avonds thuis tegen NEC.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vandaag bewolkt met af en toe regen op veel plaatsen. De middagtemperatuur ligt tussen de 13 graden in het oosten en 18 graden aan de westkust. De wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanavond half tot zwaar bewolkt met enkele flinke buien, plaatselijk met onweer en windstoten. De wind draait aan zee en op het IJsselmeer van zuidwest naar noordwest en is daar krachtig. Vannacht nog enkele buien met nachtwaardes tussen de 8 en 13 graden. Morgen half tot zwaar bewolkt met buien, vooral in het noorden steviger met kans op onweer en zware windstoten tot 80 km per uur. Daar kan in totaal veel regen vallen. Code geel is van kracht voor de noordelijke provincies. Het wordt ongeveer 14 graden met aan zee een harde wind.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Einstein-telescoop in een L-vorm op 2 locaties biedt over het algemeen meer wetenschappelijke mogelijkheden dan een driehoeksvorm op 1 plek. Dat blijkt uit het eerste vergelijkend onderzoek naar de 2 varianten voor het miljardenproject. De L-vorm heeft armen van 15 kilometer lang en is daardoor preciezer dan de driehoek met armen van 10 kilometer. Wel is het bij de L-vorm van groot belang dat er duidelijke werkafspraken komen tussen de locaties in 2 verschillende landen. De driehoeksvariant is wetenschappelijk ook zeer waardevol, maar brengt op technisch vlak meer risico's met zich mee, omdat het om relatief nieuwe techniek gaat.
10: Het Hof van Assise in Gent heeft vrijdag zijn waardering uitgesproken voor het Nederlandse politieonderzoek naar de ontvoering en dood van de Belgische kleuter Dean. 4 agenten van de politieeenheden Zeeland-West-Brabant en Oost-Brabant gaven bij het Hof een uitvoerige presentatie van hun onderzoek. De voorzitter van het Assize Hof zei onder de indruk te zijn van het onderzoek. Het onderzoek in Nederland leidde op 17 januari 2022 tot de vondst van het lichaam van het kind. Het kind is bezweken aan ernstige mishandeling door de 39-jarige Dave de K., die samen met zijn Nederlandse ex-vriendin Romy W. terechtstaat.
11: De Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept haar leden op om op korte termijn noodopvang aan te bieden voor asielzoekers. In de nacht van donderdag op vrijdag hebben enkele tientallen mensen buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen omdat er geen plek voor ze was. De vereniging noemt dat schrijnend. Volgens de VNG komen de tekorten doordat het asielstelsel nog niet op orde is en doordat de spreidingswet tot voor kort niet werd uitgevoerd. De vereniging wil dat gemeenten zich aan de spreidingswet houden met oog voor de mogelijkheden en passend bij de gemeente. Het kabinet gaat opnieuw in gesprek met oppositiepartijen over een alternatieve manier om de vermogensbelasting in box 3 te betalen. Premier Rob Jetten sluit niet uit dat hij de komende weken samen met de minister van Financiën nieuwe gesprekken voert met de oppositiefracties. Het kabinet wilde de tegenvallende belastinginkomsten van het box 3-voorstel deels betalen door mensen met een kleiner vermogen ook belasting te laten betalen. Vorige week bleek in een debat dat de Tweede Kamer dat geen goed idee vindt. Staatssecretaris van Financiën Eelco Eerenberg is al begonnen met de zoektocht naar een alternatief. Een Kamermeerderheid sprak deze week steun uit voor het idee om naar een belastingconstructie in de erf- en schenkbelasting te kijken. Met de eerste landelijke campagne om vuurwerk in te leveren hebben mensen ongeveer 7650 kilo vuurwerk weggebracht. De campagne begon ruim een maand geleden en eindigde vrijdag met het sluiten van het 35e en laatste inleverpunt in Horen. Enschede had de hoogste opbrengst met 686,5 kilo, gevolgd door Leeuwarden en Zwolle. Het grootste deel, ruim 6500 kilo, bestaat uit consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling verboden is. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid waren de inleverdagen vooral bedoeld om burgers te informeren over het vuurwerkverbod. Premier Rob Jetten vindt het jammer dat de regenboogvlag als politiek activistisch wordt gezien. Hij noemt de noodzaak van een gesprek en open dialoog groot. Jetten droeg een paarse stropdas omdat het Paarse Vrijdag is. Een initiatief om iemands geaardheid bespreekbaar te maken op scholen. In de Tweede Kamer werd donderdag laat een motie aangenomen om zondag op Coming Out Dag de regenboogvlag te hijsen boven het gebouw. Jetten vindt dat het parlement juist een plek moet zijn waar verschillen gevierd kunnen worden.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws. Nobelprijswinnares Navanethan Pillay heeft wereldleiders opgeroepen hun juridische verplichtingen na te komen. Zij zei tijdens een persconferentie dat politieke leiders de verplichting hebben mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. De 85-jarige Zuid-Afrikaanse sprak vanuit een rechtszaal in Nuremberg, waar na de Tweede Wereldoorlog nazi-leiders werden berecht. Pillay waarschuwde dat het internationaal recht en de mensenrechten onder aanzienlijke politieke aanvallen staan. Zij noemde daarbij de toenemende druk op het internationaal strafhof in Den Haag, waar ze tussen 2013 en 2012 rechter was. De Franse politie heeft de twee gestolen schilderijen van Auguste Renoir teruggevonden in een garage. De werken werden in september geroofd uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer aan de Riviera. De politie heeft deze week 5 verdachten aangehouden. De schilderijen Madame Colonna Romano en Jeune Femme au Puits zijn samen naar schatting tussen de 8 en 10 miljoen euro waard. De overvallers knipten een gat in een tuinhek en waren binnen 5 minuten vertrokken met 4 werken. 2 werken werden snel na de roof achtergelaten omdat de politie eraan kwam. Bij een overval op een wijnhuis in de Italiaanse regio Toscane zijn ongeveer 30.000 flessen gestolen, met een waarde van ongeveer 5 miljoen euro. Minstens 7 gemaskerde dieven sloegen afgelopen weekend 's nachts toe in Cortona, bij een wijnhuis van Marchesi Antinori, het grootste familiebedrijf in de Italiaanse wijnmarkt. Het gaat om flessen Solaia, Tignanello en Guado Altasso. Die worden verkocht tussen de 150 en 500 euro per stuk. De dieven wisten het alarm uit te zetten, waardoor de diefstal pas na het weekend werd opgemerkt.
12: De overval werd wel vastgelegd op beveiligingscamera's.
13: Israël heeft hard uitgehaald naar het besluit om de Nobelprijs voor de Vrede toe te kennen aan Navanethem Pillay. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken legitimeert dit haat tegen Israël. Het ministerie schrijft op X dat Pillay de koploper zou zijn als er een prijs was voor leugens, haat en bloedmaat. Pillay was onder meer rechter bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, dat in 2024 met arrestatiebevelen kwam tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en diens oud-minister van Defensie Yoav Gallant voor oorlogsmisdaden in Gaza. Daarnaast leidde Pillay een VN-onderzoekscommissie voor de bezette Palestijnse gebieden.
14: Het Mensenrechtenbureau van de VN noemt het Amerikaanse besluit om een executie rechtstreeks uit te zenden een openbare terechtstelling en een vorm van marteling. Het Pentagon maakte bekend dat de executie met een vuurpeloton van een ter dood veroordeelde ex-militair op 3 december voor publiek toegankelijk is en wordt gelivestreamd. De militaire psychiater Nidal Malik Hassan is ter dood veroordeeld omdat hij in 2009 in de Texaanse legerbasis Fort Hood het vuur opende op ongewapende militairen. Hij schoot er 13 dood en verwondde 32 anderen. Een democratisch lid van een defensiecomité van het congres noemt het besluit een aanfluiting van het rechtssysteem.
15: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is ten diepste verontwaardigd over het nieuws dat zijn voorganger Gerhard Schröder woensdag de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin heeft bijgewoond. Een woordvoerder van Merz noemt het ronduit immoreel. Poetin is in zijn eentje verantwoordelijk voor de oorlog in Oekraïne. Zijn bevelen zorgen voor onmetelijk leed, burgerslachtoffers, uit elkaar gerukte families, doden en gewonden. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier namens de SPD. Daarna kreeg hij prominente posities bij Russische bedrijven zoals Gazprom. Ook zijn eigen partij veroordeelt het bezoek aan Poetin.
16: En nu het economisch nieuws.
17: SpaceX is vrijdag kort na opening op Wall Street gestegen. Het tech- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk heeft een overeenkomst gesloten voor de overname van een landelijk pakket aan licenties voor laagbandspectrum. Daarmee kan satellietinternetdienst Starlink uitgroeien tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. SpaceX steeg 2,6%. De aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 9% door zorgen over toenemende concurrentie.
18: Reizigersorganisatie Rover roept vakbonden en werkgevers in het streekvervoer op om snel weer te gaan onderhandelen in het cao-conflict. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat komende woensdag het werk wordt neergelegd in het streekvervoer. Tot de kerst zal 1 dag per week gestaakt worden. Rover waarschuwt dat terugkerende stakingen het openbaar vervoer schaden. Reizigers gaan dan alternatieven zoeken en keren niet meer snel terug naar het OV. Voor veel reizigers is er geen redelijk alternatief als de bus niet rijdt. Dat is uiteindelijk nadelig voor de hele sector, inclusief de medewerkers, aldus Rover.
19: Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot aan kerst 1 dag per week staken. De vakbonden FNV en CNV kondigden de acties aan na vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao. Woensdag leggen de werknemers voor het eerst het werk neer. De bonden willen onder meer afspraken over minder werkdruk, een oudere regeling en een loonsverhoging. De cao geldt voor ongeveer 13.000 werknemers bij vervoerders als Arriva, Qbuzz, Keolis en EBS.
20: De Europese Unie heeft Panama en Vietnam van de zwarte lijst van belastingparadijzen geschrapt. Beide landen hebben volgens de EU vooruitgang geboekt bij het naleven van internationale normen voor goed fiscaal bestuur. Panama stond sinds februari 2020 op de lijst, maar heeft inmiddels zijn regeling voor de vrijstelling van inkomsten uit buitenlandse bronnen hervormd. Vietnam kwam afgelopen februari op de lijst en kreeg na een reeks hervormingen een nieuwe beoordeling van de OESO. De zwarte lijst bestaat nu uit 8 niet meewerkende jurisdicties, waaronder Rusland, Amerikaans Samoa en de Amerikaanse Maagdeneilanden.
0: De EU-ministers van Financiën hebben vrijdag in Luxemburg een akkoord bereikt over het versterken van de kapitaalmarktunie. Ze spraken af dat ze meer bevoegdheden van nationale toezichthouders overdragen aan de Europese toezichthouder ESMA. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk, waardoor bijvoorbeeld het Duitse beursbedrijf Deutsche Börse onder lokaal toezicht kan blijven. Alleen België onthield zich van stemming. Minister Ilko Heijnen noemt de beslissingen een grote stap en zegt dat er in de afgelopen 10 maanden meer is bereikt dan in de afgelopen 10 jaar.
21: Het aantal cao's dat wordt afgesloten bereikte deze zomer een dieptepunt, meldt werkgeversvereniging AWVN. Afgelopen maand werden er 3 nieuwe cao-akkoorden afgesloten. Het gemiddelde voor september ligt normaal gesproken op 21 nieuwe cao's. Cao-onderhandelaars zijn afwachtend door onduidelijkheid over het kabinetsbeleid. Ook lopen veel onderhandelingen moeizaam. Vakbonden willen snelle loonsverhogingen. Werkgevers vragen aandacht voor de robuustheid van bedrijven op lange termijn. De gemiddelde loonstijging kwam de afgelopen maanden iets boven de 3% uit. Dat blijft volgens AWVN historisch hoog.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Trainer Enzo Maresca van Manchester City heeft het volste vertrouwen in de club. De Engelse topclub werd vorige week door een onafhankelijke commissie van de Premier League schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. De overtredingen vonden plaats in de seizoenen 2019 tot en met 2017-18. Maresca zegt dat hij de eigenaar, de directeur, de technisch directeur en de hele organisatie voor 100% vertrouwt. De club gaat in beroep tegen de uitspraak. Volgens Maresca zijn de successen van City niet bezoedeld. De club won sindsdien 8 landstitels en de Champions League in 2023. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. De als eerste geplaatste Duitser versloeg Wu Yibing uit China met 6-4, 7-6. Zverev speelt in de volgende ronde tegen de Fransman Quentin Ali. De 29-jarige Duitse is de nummer 2 van de wereld. Jannik Sinner, de nummer 1, ontbreekt in Shanghai vanwege knieproblemen. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan zaterdag in de thuiswedstrijd tegen AZ weer beschikken over aanvaller Anis Hajmoussa. De Algerijn liep vorige week bij een interland een lichte blessure op, maar heeft goed getraind. Of verdediger Tsuyoshi Watanabe kan spelen is nog onzeker. Van Bronckhorst zag middenvelder Givaj Zegiel met een grote glimlach terugkeren na zijn debuut voor Oranje. Met AZ en Feyenoord staan de nummers 1 en 2 van de Eredivisie tegenover elkaar in de Kuip. Ajax-trainer Michel kan zaterdag tegen NEC niet beschikken over Caio Henrique. De 29-jarige Braziliaan heeft een bovenbeenblessure en staat naar verwachting nog enkele weken aan de kant. Ook Daley Blind, Anton Gaji en Kasper Dolberg ontbreken vanwege blessures. Blind kampt met een rugblessure en kan nog niet met de groep meetrainen. Dolberg en Gaji hebben allebei last van hun knie. Verdediger Aaron Bouwman keert wel terug in de wedstrijdselectie. Ajax speelt zaterdag om 9:00 s'avonds thuis tegen NEC. Trainer Leroy Echtold van AZ kan zaterdag in de topwedstrijd bij Feyenoord weer beschikken over Max Meerdink. De Oranje International werd zondag tijdens de rust van de gewonnen interland tegen Servië gewisseld vanwege lichte kuitklachten. Echtold meldt dat Meerdink inmiddels is behandeld en gewoon meetraint. Kees Smit ontbreekt wel. Hij raakte dinsdag geblesseerd tijdens de warming-up van Jong Oranje. Gis Hoornkamp is nog aan het herstellen van een blessure. Maar verder is de selectie van koploper AZ fit voor het duel tegen de nummer 2 van de Eredivisie. De Russische Turnbond maakt zich zorgen over deelname aan het WK-turn in Rotterdam. Het team heeft 2 dagen voor het geplande vertrek naar Nederland nog geen visa ontvangen en loopt daardoor het risico de wedstrijden te missen. De Internationale Gymnastiek Federatie heeft de schorsing van Rusland opgeheven, maar Rusland mag vanwege Europese en Nederlandse regels niet onder eigen vlag meedoen. Rusland acteert daarom onder de naam World Gymnastics 2.
1: Alle Russische turners hebben de selectieprocedure doorlopen en staan op de officiële deelnemerslijsten. Maar er is nog geen informatie over wanneer de visa worden afgegeven. De Mondiale Turnfederatie is op de hoogte gebracht en overlegt met het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrijwel overal bewolkt met af en toe regen. De temperatuur ligt tussen 13 graden in het oosten en 18 graden aan de westkust. De wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanavond trekken er flinke buien over met plaatselijk onweer en windstoten. De wind draait aan zee en op het IJsselmeer naar het noordwesten. Morgen blijft het bewolkt met stevige buien. In het noorden geldt code geel voor onweersbuien met zware windstoten tot 80 km per uur en veel regen. Daar kan tot 50 mm vallen, lokaal mogelijk meer. Het wordt ongeveer 14 graden.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws.
24: Burgemeester Ron Keunig van Deventer roept het ministerie van Justitie en Veiligheid op om vaker landelijke inleveracties voor vuurwerk te organiseren. Vrijdag eindigde de eerste landelijke campagne, waarbij mensen ongeveer 7650 kilo vuurwerk inleverden. In Deventer leverde men 330 kilo in. Keunig vreest dat er nog veel vuurwerk bij mensen thuis ligt en dat het ook bij andere gelegenheden wordt gebruikt. Minister David van Weel zegt naar de oproep te gaan kijken.
25: Het Hof van Assize in Gent heeft waardering uitgesproken voor het Nederlandse politieonderzoek naar de dood van de Belgische kleuter Dean. Vier Nederlandse agenten gaven een uitvoerige presentatie van hun onderzoek. De voorzitter van het Hof noemde het onderzoek strak, zakelijk en menselijk. Het Nederlandse onderzoek leidde op 17 januari 2022 tot de vondst van het lichaam van Dean op Neeltje Jans in Zeeland. De 39-jarige Dave de K. en zijn Nederlandse ex-vriendin Romy W. staan terecht voor de dood van het jongetje. De Einstein-telescoop in een L-vorm op twee locaties biedt over het algemeen meer wetenschappelijke mogelijkheden dan een driehoeksvorm op één plek. Dat blijkt uit het eerste vergelijkend onderzoek naar de twee varianten voor het miljardenproject. De L-vorm heeft armen van 15 kilometer en is preciezer dan de driehoek met armen van 10 kilometer. Wel is het bij de L-vorm belangrijk dat er duidelijke werkafspraken komen tussen de locaties in twee verschillende landen. In de tweede helft van 2027 valt naar verwachting een besluit over de definitieve locatie en vorm. Het gerechtshof heeft de 60-jarige Thomas van der H. veroordeeld tot 11,5 jaar cel voor het doden van zijn 63-jarige partner in Zeewolde. De straf valt 3,5 jaar hoger uit dan de 8 jaar die de rechtbank hem oplegde. Van der H. blijft zeggen dat de vrouw van de trap is gevallen, maar het hof gelooft dit niet. Volgens het hof kunnen haar letsels niet door een val worden verklaard en heeft de verdachte wisselend verklaard over wat er gebeurde.
26: 20 mensen hebben in de nacht van donderdag op vrijdag buiten geslapen in Ter Apel, omdat er geen plek was in het aanmeldcentrum en de noodnachtopvanglocaties. De gemeente Westerwolde noemt dit inhumaan en mensonterend. Mensen verbleven onder meer in winkelkarretjes, onder winkelluifels en onder stukken karton. De gemeente wil dat het Rijk de problemen oplost.
27: Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid heeft namens het kabinet excuses aangeboden aan Q-koortspatiënten. Hermans zei tijdens een symposium in Den Bosch dat de overheid er niet was voor ondersteuning. Van 2007 tot 2010 kampte Nederland met een grote uitbraak van Q-koorts door zieke geiten in vooral Noord-Brabant en Limburg. Tienduizenden mensen raakten besmet en meer dan 100 mensen overleden. Ook nu hebben nog zeker 1500 mensen te maken met klachten als ernstige vermoeidheid en uitputting.
2: Geen
5: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. De politie in Brussel heeft minstens 21 mensen aangehouden die aan het rellen waren tijdens een vakbondsbetoging tegen bezuinigingsplannen. Onder hen zijn 13 minderjarigen. De officiële demonstratie met 30.000 deelnemers is afgelopen. Groepen jongeren zijn nog altijd rellend aanwezig, vooral bij station Brussel-Zuid. Agenten werden bekogeld met flessen, vuurwerk, balken en bakstenen. De politie zette traangas en een waterkanon in om de rellende groep uiteen te drijven.
7: Nobelprijswinnares Navanethan Pillay heeft wereldleiders opgeroepen hun juridische verplichtingen na te komen. Zij zei tijdens een persconferentie dat politieke leiders de verplichting hebben mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. De 85-jarige Zuid-Afrikaanse sprak vanuit een rechtszaal in Nuremberg, waar na de Tweede Wereldoorlog nazi-leiders werden berecht. Pillay waarschuwde dat het internationaal recht en de mensenrechten onder aanzienlijke politieke aanvallen staan. Zij noemde daarbij de toenemende druk op het internationaal strafhof in Den Haag, waar ze tussen 2013 en 2012 rechter was. De Franse politie heeft de twee gestolen schilderijen van Auguste Renoir teruggevonden in een garage. De werken werden in september geroofd uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer aan de Riviera. De politie heeft deze week 5 verdachten aangehouden. De schilderijen Madame Colonna Romano en Jeune Femme au Puy zijn samen naar schatting tussen de 8 en 10 miljoen euro waard. De overvallers knipten een gat in een tuinhek en waren binnen 5 minuten vertrokken met 4 werken. 2 werken werden snel na de roof achtergelaten omdat de politie eraan kwam. Bij een overval op een wijnhuis in de Italiaanse regio Toscane zijn ongeveer 30.000 flessen gestolen met een waarde van ongeveer 5 miljoen euro. Minstens 7 gemaskerde dieven sloegen afgelopen weekend 's nachts toe in Cortona, bij een wijnhuis van Marchesi Antinori, het grootste familiebedrijf in de Italiaanse wijnmarkt. Het gaat om flessen Solaia, Tignanello en Guado Altasso. Die worden verkocht tussen de 150 en 500 euro per stuk. De dieven wisten het alarm uit te zetten, waardoor de diefstal pas na het weekend werd opgemerkt. De overval werd wel vastgelegd op beveiligingscamera's.
8: Israël heeft hard uitgehaald naar het besluit om de Nobelprijs voor de Vrede toe te kennen aan Navanethan Pillay. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken legitimeert dit haat tegen Israël. Het ministerie schrijft op X dat Pillay de koploper zou zijn als er een prijs was voor leugens, haat en bloedmaat. Pillay was onder meer rechter bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, dat in 2024 met arrestatiebevelen kwam tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en diens oud-minister van Defensie Yoav Gallant voor oorlogsmisdaden in Gaza. Daarnaast leidde Pillay een VN-onderzoekscommissie voor de bezette Palestijnse gebieden.
9: Het Mensenrechtenbureau van de VN noemt het Amerikaanse besluit om een executie rechtstreeks uit te zenden een openbare terechtstelling en een vorm van marteling. Het Pentagon maakte bekend dat de executie met een vuurpeloton van een ter dood veroordeelde ex-militair op 3 december voor publiek toegankelijk is en wordt gelivestreamd. De militaire psychiater Nidal Malik Hassan is ter dood veroordeeld omdat hij in 2009 in de Texaanse legerbasis Fort Hood het vuur opende op ongewapende militairen. Hij schoot er 13 dood en verwondde 32 anderen. Een democratisch lid van een defensiecomité van het congres noemt het besluit een aanfluiting van het rechtssysteem.
10: En nu het economisch nieuws. President Olaf Slijper van de Nederlandse Bank vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. Hij zei dit vrijdag bij de Universiteit van Amsterdam. De centrale bank stoort zich aan de aftrek omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijper blijft zich hard maken voor afschaffing, ongeacht wat de huizenprijzen doen.
27: Volgens hem dient de maatregel geen economisch doel meer.
11: De Europese Unie heeft met China een akkoord gesloten over het verminderen van de export van hybride auto's. Eurocommissaris Maroš Šefčovič maakte dit bekend na 2 dagen onderhandelen in Beijing. De import van hybrides uit China steeg dit jaar met 86%, mede door prijsdalingen van 20%. Volgens Šefčovič kan de export van plug-in hybrides hierdoor met meer dan de helft afnemen. Eerder stelde de EU al importtarieven in op elektrische auto's uit China. SpaceX heeft een overeenkomst gesloten voor de overname van licenties voor laagbandspectrum in de Verenigde Staten. Het bedrijf van Elon Musk wil daarmee

0: en CNV kondigden vrijdag aan dat komende woensdag het werk wordt neergelegd in het streekvervoer. Tot de kerst zal 1 dag per week gestaakt worden. Rover waarschuwt dat terugkerende stakingen het openbaar vervoer schaden. Reizigers gaan dan alternatieven zoeken en keren niet meer snel terug naar het OV. Voor veel reizigers is er geen redelijk alternatief als de bus niet rijdt. Dat is uiteindelijk nadelig voor de hele sector, inclusief de medewerkers, aldus Rover. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot aan kerst 1 dag per week staken. De vakbonden FNV en CNV kondigden de acties aan na vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao. Woensdag leggen de werknemers voor het eerst het werk neer. De bonden willen onder meer afspraken over minder werkdruk, een oudere regeling en een loonsverhoging. De cao geldt voor ongeveer 13.000 werknemers bij vervoerders als Arriva, Qbuzz, Keolis en EBS. De Europese Unie heeft Panama en Vietnam van de zwarte lijst van belastingparadijzen geschrapt. Beide landen hebben volgens de EU vooruitgang geboekt bij het naleven van internationale normen voor goed fiscaal bestuur. Panama stond sinds februari 2020 op de lijst, maar heeft inmiddels zijn regeling voor de vrijstelling van inkomsten uit buitenlandse bronnen hervormd. Vietnam kwam afgelopen februari op de lijst en kreeg na een reeks hervormingen een nieuwe beoordeling van de OESO. De zwarte lijst bestaat nu uit 8 niet meewerkende jurisdicties, waaronder Rusland, Amerikaans Samoa en de Amerikaanse Maagdeneilanden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan zaterdag in de thuiswedstrijd tegen AZ weer beschikken over aanvaller Anis Hajmoussa. De Algerijn liep vorige week bij een interland een lichte blessure op, maar heeft goed getraind. Of verdediger Tsuyoshi Watanabe kan spelen is nog onzeker. Van Bronckhorst zag middenvelder Givaj Zegiel met een grote glimlach terugkeren na zijn debuut voor Oranje. Met AZ en Feyenoord staan de nummers 1 en 2 van de Eredivisie tegenover elkaar in de Kuip. Ajax-trainer Michel kan zaterdag tegen NEC niet beschikken over Caio Henrique. De 29-jarige Braziliaan heeft een bovenbeenblessure en staat naar verwachting nog enkele weken aan de kant. Ook Daley Blind, Anton Gaji en Kasper Dolberg ontbreken vanwege blessures. Blind kampt met een rugblessure en kan nog niet met de groep meetrainen. Dolberg en Gaji hebben allebei last van hun knie. Verdediger Aaron Bouwman keert wel terug in de wedstrijdselectie. Ajax speelt zaterdag om 9 uur 's avonds thuis tegen NEC. De Russische Turnbond maakt zich zorgen over deelname aan het WK Turn in Rotterdam. Het team heeft 2 dagen voor het geplande vertrek naar Nederland nog geen visa ontvangen en loopt daardoor het risico de wedstrijden te missen. De Internationale Gymnastiek Federatie heeft de schorsing van Rusland opgeheven, maar Rusland mag vanwege Europese en Nederlandse regels niet onder eigen vlag meedoen. Rusland acteert daarom onder de naam World Gymnastics 2. Alle Russische turners hebben de selectieprocedure doorlopen en staan op de officiële deelnemerslijsten. Maar er is nog geen informatie over wanneer de visa worden afgegeven. De Mondiale Turnfederatie is op de hoogte gebracht en overlegt met het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Trainer Leroy Echtold van AZ kan zaterdag in de topwedstrijd bij Feyenoord weer beschikken over Max Meerdink. De Oranje International werd zondag tijdens de rust van de gewonnen interland tegen Servië gewisseld vanwege lichte kuitklachten. Echtold meldt dat Meerdink inmiddels is behandeld en gewoon meetraint. Kees Smit ontbreekt wel. Hij raakte dinsdag geblesseerd tijdens de warming-up van Jong Oranje. Gis Hoornkamp is nog aan het herstellen van een blessure. Maar verder is de selectie van koploper AZ fit voor het duel tegen de nummer 2 van de Eredivisie. Max Verstappen start zaterdag vanaf pole position in de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore. De viervoudig wereldkampioen reed de snelste tijd in de sprintkwalificatie op het stratencircuit van Marina Bay. George Russell van Mercedes werd tweede op ruim 1/10 van Verstappen. Charles Leclerc noteerde de 3e tijd. Het is de 11e keer dat Verstappen de pole pakt voor een sprintrace.

0: Cody Gakpo mist zondag de thuiswedstrijd van Liverpool tegen koploper Manchester City. Dat heeft Liverpool-trainer Andoni Iraola bekendgemaakt. De Oranje International liep tijdens de gewonnen uitwedstrijd tegen Servië een enkel blessure op en keerde voor het einde van de interlandperiode terug naar zijn club. Ook de Zweedse aanvaller Alexander Isak is niet inzetbaar. Manchester City speelt de eerste wedstrijd sinds de club vorige week schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrijwel overal bewolkt, met regelmatig regen. Het wordt tussen de 13 en 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanavond trekken er flinke buien over, plaatselijk met onweer en windstoten. Aan zee draait de wind naar het noordwesten en blijft krachtig. Morgen blijft het wisselvallig met buien. In het noorden is er kans op onweer en zware windstoten tot 80 km per uur, met mogelijk veel regen. Daar geldt code geel. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind blijft aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws.
4: Het hoofdkantoor van Topsport Amsterdam moet op zoek naar een nieuwe kantoorruimte. De brand van donderdagnacht in de kruipruimte van het Olympisch Stadion heeft zoveel schade achtergelaten dat het kantoor onbruikbaar is. De organisatie keert de komende 5 maanden niet terug naar het pand. In de nacht van donderdag op vrijdag ontstond brand in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion. Het volledige stadion, inclusief de bedrijfspanden, werd ontruimd. De Einstein-telescoop in een L-vorm op 2 locaties biedt over het algemeen meer wetenschappelijke mogelijkheden dan een driehoeksvorm op 1 plek. Dat blijkt uit het eerste vergelijkend onderzoek naar de 2 varianten voor het miljardenproject. De L-vorm heeft armen van 15 kilometer en is preciezer dan de driehoek met armen van 10 kilometer. Wel is het bij de L-vorm belangrijk dat er duidelijke werkafspraken komen tussen de locaties in 2 verschillende landen. In de tweede helft van 2027 valt naar verwachting een besluit over de definitieve locatie en vorm. Het gerechtshof heeft de 60-jarige Thomas van der H. veroordeeld tot 11,5 jaar cel voor het doden van zijn 63-jarige partner in Zeewolde. De straf valt 3,5 jaar hoger uit dan de 8 jaar die de rechtbank hem oplegde. Van der H. blijft zeggen dat de vrouw van de trap is gevallen, maar het hof gelooft dit niet. Volgens het hof kunnen haar letsels niet door een val worden verklaard en heeft de verdachte wisselend verklaard over wat er gebeurde. Het Hof van Assize in Gent heeft waardering uitgesproken voor het Nederlandse politieonderzoek naar de dood van de Belgische kleuter Dean. 4 Nederlandse agenten gaven een uitvoerige presentatie van hun onderzoek. De voorzitter van het Hof noemde het onderzoek strak, zakelijk en menselijk. Het Nederlandse onderzoek leidde op 17 januari 2022 tot de vondst van het lichaam van Dean op Neeltje Jans in Zeeland. De 39-jarige Dave de K. en zijn Nederlandse ex-vriendin Romy W. staan terecht voor de dood van het jongetje. 20 mensen hebben in de nacht van donderdag op vrijdag buiten geslapen in Ter Apel, omdat er geen plek was in het aanmeldcentrum en de noodnachtopvanglocaties. De gemeente Westerwolde noemt dit inhumaan en mensonterend. Mensen verbleven onder meer in winkelkarretjes, onder winkelluifels en onder stukken karton. De gemeente wil dat het Rijk de problemen oplost. Burgemeester Ron Keunig van Deventer roept het ministerie van Justitie en Veiligheid op om vaker landelijke inleveracties voor vuurwerk te organiseren. Vrijdag eindigde de eerste landelijke campagne, waarbij mensen ongeveer 7650 kilo vuurwerk inleverden. In Deventer leverde men 330 kilo in. Keunig vreest dat er nog veel vuurwerk bij mensen thuis ligt en dat het ook bij andere gelegenheden wordt gebruikt. Minister David van Weel zegt naar de oproep te gaan kijken.
3: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten leggen nieuwe sancties op aan het internationaal strafhof in Den Haag. Dat blijkt uit een verklaring die persbureau Reuters heeft ingezien. De VS verbieden transacties met het hof en snijden het af van middelen. Ook beperken ze het vermogen van het strafhof om te functioneren. De politie in Brussel heeft minstens 21 mensen aangehouden die aan het rellen waren tijdens een vakbondsbetoging tegen bezuinigingsplannen. Onder hen zijn 13 minderjarigen. De officiële demonstratie met 30.000 deelnemers is afgelopen. Groepen jongeren zijn nog altijd rellend aanwezig, vooral bij station Brussel-Zuid. Agenten werden bekogeld met flessen, vuurwerk, balken en bakstenen. De politie zette traangas en een waterkanon in om de rellende groep uiteen te drijven. Nobelprijswinnares Navanethan Pillay heeft wereldleiders opgeroepen hun juridische verplichtingen na te komen. Zij zei tijdens een persconferentie dat politieke leiders de verplichting hebben mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. De 85-jarige Zuid-Afrikaanse sprak vanuit een rechtszaal in Nuremberg, waar na de Tweede Wereldoorlog nazi-leiders werden berecht. Pillay waarschuwde dat het internationaal recht en de mensenrechten onder aanzienlijke politieke aanvallen staan. Zij noemde daarbij de toenemende druk op het internationaal strafhof in Den Haag, waar ze tussen 2013 en 2012 rechter was. De Franse politie heeft de twee gestolen schilderijen van Auguste Renoir teruggevonden in een garage. De werken werden in september geroofd uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer aan de Riviera. De politie heeft deze week 5 verdachten aangehouden. De schilderijen Madame Colonna Romano en Jeune Femme au Puits zijn samen naar schatting tussen de 8 en 10 miljoen euro waard. De overvallers knipten een gat in een tuinhek en waren binnen 5 minuten vertrokken met 4 werken. 2 werken werden snel na de roof achtergelaten omdat de politie eraan kwam. Israël heeft hard uitgehaald naar het besluit om de Nobelprijs voor de Vrede toe te kennen aan Navanethan Pillay. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken legitimeert dit haat tegen Israël. Het ministerie schrijft op X dat Pillay de koploper zou zijn als er een prijs was voor leugens, haat en bloedmaat. Pillay was onder meer rechter bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, dat in 2024 met arrestatiebevelen kwam tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en diens oud-minister van Defensie Yoav Gallant voor oorlogsmisdaden in Gaza. Daarnaast leidde Pillay een VN-onderzoekscommissie voor de bezette Palestijnse gebieden. Bij een overval op een wijnhuis in de Italiaanse regio Toscane zijn ongeveer 30.000 flessen gestolen, met een waarde van ongeveer 5 miljoen euro. Minstens 7 gemaskerde dieven sloegen afgelopen weekend 's nachts toe in Cortona, bij een wijnhuis van Marchesi Antinori, het grootste familiebedrijf in de Italiaanse wijnmarkt. Het gaat om flessen Solaia, Tignanello en Guado Altasso. Die worden verkocht tussen de 150 en 500 euro per stuk. De dieven wisten het alarm uit te zetten, waardoor de diefstal pas na het weekend werd opgemerkt. De overval werd wel vastgelegd op beveiligingscamera's. En nu het economisch nieuws. Fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. De curatoren van de failliete fietsenfabrikant Axel verkopen de rechten op de bekende Nederlandse merken aan Dutech. Ook het IT-platform van Axel, de Hongaarse activiteiten en mogelijk een deel van het personeel gaan mee naar de nieuwe eigenaar. De Europese Unie heeft met China een akkoord gesloten over het verminderen van de hoeveelheid hybride auto's uit het Aziatische land. Eurocommissaris Maros Šefčovič heeft dat bekendgemaakt in Beijing, na 2 dagen onderhandelen met de Chinese minister van Handel, Wang Wentao. Volgens Šefčovič kan de export van plug-in hybrides uit China hierdoor met meer dan de helft afnemen. Voor Brussel was dit een belangrijk punt. De import van hybrides uit China is dit jaar met 86% gestegen. Dit is volgens Shefcovic de eerste keer dat China vrijwillig de uitvoer terugschroeft zonder oplopende spanningen.
5: President Olaf Slijpen van de Nederlandse Bank vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. Hij zei dit vrijdag bij de Universiteit van Amsterdam. De centrale bank stoort zich aan de aftrek omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen blijft zich hard maken voor afschaffing, ongeacht wat de huizenprijzen doen. Volgens hem dient de maatregel geen economisch doel meer. SpaceX heeft een overeenkomst gesloten voor de overname van licenties voor laagbandspectrum in de Verenigde Staten. Het bedrijf van Elon Musk wil daarmee satellietinternetdienst Starlink laten uitgroeien tot een grote mobiele provider. SpaceX steeg 2,6% op Wall Street. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile daalden tot 9% door zorgen over toenemende concurrentie. Reizigersorganisatie Rover roept vakbonden en werkgevers in het streekvervoer op om snel weer te gaan onderhandelen in het cao-conflict. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat komende woensdag het werk wordt neergelegd in het streekvervoer. Tot de kerst zal één dag per week gestaakt worden. Rover waarschuwt dat terugkerende stakingen het openbaar vervoer schaden. Reizigers gaan dan alternatieven zoeken en keren niet meer snel terug naar het OV. Voor veel reizigers is er geen redelijk alternatief als de bus niet rijdt. Dat is uiteindelijk nadelig voor de hele sector, inclusief de medewerkers, aldus Rover. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot aan kerst één dag per week staken. De vakbonden FNV en CNV kondigden de acties aan na vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao. Woensdag leggen de werknemers voor het eerst het werk neer. De bonden willen onder meer afspraken over minder werkdruk, een oudere regeling en een loonsverhoging. De cao geldt voor ongeveer 13.000 werknemers bij vervoerders als Arriva, Qbuzz, Keolis en EBS.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan zaterdag in de thuiswedstrijd tegen AZ weer beschikken over aanvaller Anis Hajmoussa. De Algerijn liep vorige week bij een interland een lichte blessure op, maar heeft goed getraind. Of verdediger Tsuyoshi Watanabe kan spelen is nog onzeker. Van Bronckhorst zag middenvelder Givay Zegiel met een grote glimlach terugkeren na zijn debuut voor Oranje. Met AZ en Feyenoord staan de nummers 1 en 2 van de Eredivisie tegenover elkaar in de Kuip. Ajax-trainer Michel kan zaterdag tegen NEC niet beschikken over Caio Henrique. De 29-jarige Braziliaan heeft een bovenbeenblessure en staat naar verwachting nog enkele weken aan de kant. Ook Daley Blind, Anton Gaji en Kasper Dolberg ontbreken vanwege blessures. Blind kampt met een rugblessure en kan nog niet met de groep meetrainen. Dolberg en Gaji hebben allebei last van hun knie. Verdediger Aaron Bouwman keert wel terug in de wedstrijdselectie. Ajax speelt zaterdag om 9 uur 's avonds thuis tegen NEC. Trainer Leroy Echtold van AZ kan zaterdag in de topwedstrijd bij Feyenoord weer beschikken over Max Meerdink. De Oranje International werd zondag tijdens de rust van de gewonnen interland tegen Servië gewisseld vanwege lichte kuitklachten. Echtold meldt dat Meerdink inmiddels is behandeld en gewoon meetraint. Kees Smit ontbreekt wel. Hij raakte dinsdag geblesseerd tijdens de warming-up van Jong Oranje. Gis Hoornkamp is nog aan het herstellen van een blessure. Maar verder is de selectie van koploper AZ fit voor het duel tegen de nummer 2 van de Eredivisie. Cody Gakpo mist zondag de thuiswedstrijd van Liverpool tegen koploper Manchester City. Dat heeft Liverpool-trainer Andoni Iraola bekendgemaakt. De Oranje International liep tijdens de gewonnen uitwedstrijd tegen Servië een enkel blessure op en keerde voor het einde van de interlandperiode terug naar zijn club. Ook de Zweedse aanvaller Alexander Isak is niet inzetbaar. Manchester City speelt de eerste wedstrijd sinds de club vorige week schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League.
6: De Russische turnploeg heeft 2 dagen voor vertrek naar Nederland nog geen visa ontvangen voor de WK-turnen in Rotterdam. Het team loopt daardoor het risico de wedstrijd te missen, meldt de Russische Turnbond. De WK zijn van 17 tot en met 25 oktober in Ahoy. Rusland doet mee onder de naam World Gymnastics 2, omdat de Internationale Gymnastiek Federatie de schorsing heeft opgeheven, maar Europese en Nederlandse regels deelname onder eigen vlag verbieden. De Mondiale Turnfederatie is op de hoogte gebracht en overlegt met het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Max Verstappen start zaterdag vanaf pole position in de sprintrace bij de Grote Prijs van Singapore. De viervoudig wereldkampioen reed de snelste tijd in de sprintkwalificatie op het stratencircuit van Marina Bay. George Russell van Mercedes werd tweede op 1/10 van een seconde. Het is de 11e keer in zijn carrière dat Verstappen de pole pakt voor een sprintrace. Vorige week won hij in Maleisië zijn eerste Grand Prix van dit seizoen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrijwel overal bewolkt met af en toe regen. De temperatuur ligt tussen de 13 graden in het oosten en 18 graden aan de westkust. De wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanavond half tot zwaar bewolkt met enkele flinke buien, plaatselijk met onweer en windstoten. De wind draait aan zee naar het noordwesten. Morgen, zaterdagmiddag en avond, code geel in het noorden voor onweersbuien met windstoten en veel regen. Er kan daar tot ongeveer 50 mm vallen, lokaal mogelijk meer. Windstoten kunnen oplopen tot 60 à 80 km per uur. Overdag wordt het ongeveer 14 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland en Europa verdedigen het internationaal strafhof steen voor steen, zei premier Rob Jetten vrijdag. Een dik uur later meldde persbureau Reuters dat de Verenigde Staten met nieuwe sancties tegen het hof in Den Haag komen. Als Amerika met vergaande strafmaatregelen komt, zal dat echt wat doen met de relatie tussen de VS en Europa, aldus Jetten. Het ICC is cruciaal voor de internationale rechtsorde, benadrukte de premier. Nederland voelt als gastland van het ICC een extra verantwoordelijkheid voor het Hof. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid heeft namens het kabinet excuses aangeboden aan Q-koortspatiënten. Van 2007 tot 2010 kampte Nederland met een grote uitbraak van Q-koorts door zieke geiten op boerderijen in vooral Noord-Brabant en Limburg. Tienduizenden mensen raakten besmet, meer dan 100 mensen overleden. Ook nu hebben nog zeker 1500 mensen te maken met klachten als ernstige vermoeidheid en uitputting. Het kabinet trekt eenmalig 2,5 miljoen euro uit om de kwaliteit van leven van patiënten met Q-koorts te verbeteren.
7: Het hoofdkantoor van Topsport Amsterdam moet op zoek naar een nieuwe kantoorruimte. De brand van donderdagnacht in de kruipruimte van het Olympisch Stadion heeft zoveel schade achtergelaten dat het kantoor onbruikbaar is. De organisatie keert de komende 5 maanden niet terug naar het pand. In de nacht van donderdag op vrijdag ontstond brand in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion. Het volledige stadion, inclusief de bedrijfspanden, werd ontruimd. Het gerechtshof heeft de 60-jarige Thomas van der H. veroordeeld tot 11,5 jaar cel voor het doden van zijn 63-jarige partner in Zeewolde. De straf valt 3,5 jaar hoger uit dan de 8 jaar die de rechtbank hem oplegde. Van der H. blijft zeggen dat de vrouw van de trap is gevallen, maar het hof gelooft dit niet. Volgens het hof kunnen haar letsels niet door een val worden verklaard en heeft de verdachte wisselend verklaard over wat er gebeurde. Het Hof van Assize in Gent heeft waardering uitgesproken voor het Nederlandse politieonderzoek naar de dood van de Belgische kleuter Dean. 4 Nederlandse agenten gaven een uitvoerige presentatie van hun onderzoek. De voorzitter van het Hof noemde het onderzoek strak, zakelijk en menselijk. Het Nederlandse onderzoek leidde op 17 januari 2022 tot de vondst van het lichaam van Dean op Neeltje Jans in Zeeland.
4: De 39-jarige Dave de K. en zijn Nederlandse ex-vriendin Romy W. staan terecht voor de dood van het jongetje.
7: Burgemeester Ron Keunig van Deventer roept het ministerie van Justitie en Veiligheid op om vaker landelijke inleveracties voor vuurwerk te organiseren. Vrijdag eindigde de eerste landelijke campagne, waarbij mensen ongeveer 7650 kilo vuurwerk inleverden. In Deventer leverde men 330 kilo in. Keunig vreest dat er nog veel vuurwerk bij mensen thuis ligt en dat het ook bij andere gelegenheden wordt gebruikt. Minister David van Weel zegt naar de oproep te gaan kijken.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten leggen nieuwe sancties op aan het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump wil niet toestaan dat het hof Amerikanen vervolgt. De VS verbieden transacties met het hof en snijden het af van middelen. Amerika erkent het hof niet en is al langer gekant tegen het strafhof. Onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het ICC zag in 2002 het levenslicht en vervolgt misdaden tegen de menselijkheid en genocide. De politie in Brussel heeft minstens 21 mensen aangehouden die aan het rellen waren tijdens een vakbondsbetoging tegen bezuinigingsplannen. Onder hen zijn 13 minderjarigen. De officiële demonstratie met 30.000 deelnemers is afgelopen. Groepen jongeren zijn nog altijd rellend aanwezig. Vooral bij station Brussel-Zuid. Agenten werden bekogeld met flessen, vuurwerk, balken en bakstenen. De politie zette traangas en een waterkanon in om de rellende groep uiteen te drijven. Nobelprijswinnares Navanethan Pillay heeft wereldleiders opgeroepen hun juridische verplichtingen na te komen. Zij zei tijdens een persconferentie dat politieke leiders de verplichting hebben mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. De 85-jarige Zuid-Afrikaanse sprak vanuit een rechtszaal in Nuremberg, waar na de Tweede Wereldoorlog nazi-leiders werden berecht. Pillay waarschuwde dat het internationaal recht en de mensenrechten onder aanzienlijke politieke aanvallen staan. Zij noemde daarbij de toenemende druk op het internationaal strafhof in Den Haag, waar ze tussen 2013 en 2012 rechter was. De Franse politie heeft de twee gestolen schilderijen van Auguste Renoir teruggevonden in een garage. De werken werden in september geroofd uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer aan de Riviera. De politie heeft deze week 5 verdachten aangehouden. De schilderijen Madame Colonna Romano en Jeune Femme au Puy zijn samen naar schatting tussen de 8 en 10 miljoen euro waard. De overvallers knipten een gat in een tuinhek en waren binnen 5 minuten vertrokken met 4 werken. 2 werken werden snel na de roof achtergelaten omdat de politie eraan kwam. Bij een overval op een wijnhuis in de Italiaanse regio Toscane zijn ongeveer 30.000 flessen gestolen met een waarde van ongeveer 5 miljoen euro. Minstens 7 gemaskerde dieven sloegen afgelopen weekend 's nachts toe in Cortona, bij een wijnhuis van Marchesi Antinori, het grootste familiebedrijf in de Italiaanse wijnmarkt. Het gaat om flessen Solaia, Tignanello en Guado Altasso. Die worden verkocht tussen de 150 en 500 euro per stuk. De dieven wisten het alarm uit te zetten, waardoor de diefstal pas na het weekend werd opgemerkt. De overval werd wel vastgelegd op beveiligingscamera's. Israël heeft hard uitgehaald naar het besluit om de Nobelprijs voor de Vrede toe te kennen aan Navanethan Pillay. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken legitimeert dit haat tegen Israël. Het ministerie schrijft op X dat Pillay de koploper zou zijn als er een prijs was voor leugens, haat en bloedmaat. Pillay was onder meer rechter bij het internationaal strafhof in Den Haag, dat in 2024 met arrestatiebevelen kwam tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en diens oud-minister van Defensie Yoav Gallant voor oorlogsmisdaden in Gaza. Daarnaast leidde Pillay een VN-onderzoekscommissie voor de bezette Palestijnse gebieden.
8: En nu het economisch nieuws.
9: De Europese Unie heeft met China afgesproken dat er minder hybride auto's uit het Aziatische land naar Europa komen. Eurocommissaris Maros Sefcovic meldt na 2 dagen onderhandelen in Beijing dat de export van plug-in hybrides met meer dan de helft kan afnemen. De import van hybrides uit China steeg dit jaar met 86%, terwijl de prijzen 20% daalden. Dit schaadt Europese autofabrikanten. Het akkoord wordt eerst voorgelegd aan voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de Europese regeringsleiders. Fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. De curatoren van de failliete fietsenfabrikant Axel verkopen de rechten op de bekende Nederlandse merken aan Dutech. Ook het IT-platform van Axel, de Hongaarse activiteiten en mogelijk een deel van het personeel gaan mee naar de nieuwe eigenaar. President Olaf Slijpen van de Nederlandse Bank vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. Hij zei dit vrijdag bij de Universiteit van Amsterdam. De centrale bank stoort zich aan de aftrek omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen blijft zich hard maken voor afschaffing, ongeacht wat de huizenprijzen doen. Volgens hem dient de maatregel geen economisch doel meer. SpaceX heeft een overeenkomst gesloten voor de overname van licenties voor laagbandspectrum in de Verenigde Staten. Het bedrijf van Elon Musk wil daarmee satellietinternetdienst Starlink laten uitgroeien tot een grote mobiele provider. SpaceX steeg 2,6% op Wall Street. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile daalden tot 9% door zorgen over toenemende concurrentie. Reizigersorganisatie Rover roept vakbonden en werkgevers in het streekvervoer op om snel weer te gaan onderhandelen in het CAO-conflict. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat komende woensdag het werk wordt neergelegd in het streekvervoer. Tot de kerst zal 1 dag per week gestaakt worden. Rover waarschuwt dat terugkerende stakingen het openbaar vervoer schaden. Reizigers gaan dan alternatieven zoeken en keren niet meer snel terug naar het OV. Voor veel reizigers is er geen redelijk alternatief als de bus niet rijdt. Dat is uiteindelijk nadelig voor de hele sector, inclusief de medewerkers, aldus Rover. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot aan kerst 1 dag per week staken. De vakbonden FNV en CNV kondigden de acties aan na vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe CAO. Woensdag leggen de werknemers voor het eerst het werk neer. De bonden willen onder meer afspraken over minder werkdruk, een oudere regeling en een loonsverhoging. De CAO geldt voor ongeveer 13.000 werknemers bij vervoerders als Arriva, Qbuzz, Keolis en EBS.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
10: Tot slot het sportnieuws.
11: Ajax-trainer Michel kan zaterdag tegen NEC niet beschikken over Caio Henrique. De 29-jarige Braziliaan heeft een bovenbeenblessure en staat naar verwachting nog enkele weken aan de kant. Ook Daley Blind, Anton Gaji en Casper Dolberg ontbreken vanwege blessures. Blind kampt met een rugblessure en kan nog niet met de groep meetrainen. Dolberg en Gaji hebben allebei last van hun knie. Verdediger Aaron Bouwman keert wel terug in de wedstrijdselectie. Ajax speelt zaterdag om 9 uur 's avonds thuis tegen NEC. Trainer Leroy Echtold van AZ kan zaterdag in de topwedstrijd bij Feyenoord weer beschikken over Max Meerdink. De Oranje International werd zondag tijdens de rust van de gewonnen Interland tegen Servië gewisseld vanwege lichte kuitklachten. Echtold meldt dat Meerdink inmiddels is behandeld en gewoon meetraint. Kees Smit ontbreekt wel. Hij raakte dinsdag geblesseerd tijdens de warming-up van Jong Oranje. Gis Hoornkamp is nog aan het herstellen van een blessure. Maar verder is de selectie van koploper AZ fit voor het duel tegen de nummer 2 van de Eredivisie. Cody Gakpo mist zondag de thuiswedstrijd van Liverpool tegen koploper Manchester City. Dat heeft Liverpool-trainer Andoni Iraola bekendgemaakt.
8: De Oranje International liep tijdens de gewonnen uitwedstrijd tegen Servië een enkel blessure op en keerde voor het einde van de interlandperiode terug naar zijn club. Ook de Zweedse aanvaller Alexander Isak is niet inzetbaar. Manchester City speelt de eerste wedstrijd sinds de club vorige week schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League. De Russische turnploeg heeft 2 dagen voor vertrek naar Nederland nog geen visa ontvangen voor de WK-turnen in Rotterdam. Het team loopt daardoor het risico de wedstrijd te missen, meldt de Russische Turnbond. De WK zijn van 17 tot en met 25 oktober in Ahoy. Rusland doet mee onder de naam World Gymnastics 2, omdat de Internationale Gymnastiek Federatie de schorsing heeft opgeheven, maar Europese en Nederlandse regels deelname onder eigen vlag verbieden. De Mondiale Turnfederatie is op de hoogte gebracht en overlegt met het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Max Verstappen start zaterdag vanaf pole position in de sprintrace bij de Grote Prijs van Singapore. De viervoudig wereldkampioen reed de snelste tijd in de sprintkwalificatie op het stratencircuit van Marina Bay. George Russell van Mercedes werd tweede op 1/10 van een seconde. Het is de 11e keer in zijn carrière dat Verstappen de pole pakt voor een sprintrace. Vorige week won hij in Maleisië zijn eerste Grand Prix van dit seizoen. Judoka Yael van Heemst heeft op de WK Judo in Baku geen medaille gewonnen. De 24-jarige verloor de strijd om het brons in de klasse tot 78 kilogram van de Duitse Anna Monta-Olekin. Het duel was binnen 2 minuten beslist. Van Heemst won haar eerste 2 partijen. In de kwartfinale verloor ze van Jelizaveta Litvinenko uit de Verenigde Arabische Emiraten. Nederland is met 11 judoka's actief op het toernooi in Azerbeidzjan.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrijwel overal bewolkt, met af en toe regen. Het wordt tussen de 13 en 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanavond trekken enkele flinke buien over met plaatselijk onweer en windstoten. De wind draait aan zee en op het IJsselmeer naar het noordwesten. Vannacht nog enkele buien, met vannacht minimaal 8 graden in het oosten en 13 graden aan de kust. Morgen code geel in het noorden voor onweersbuien met windstoten en veel regen. Het blijft half tot zwaar bewolkt, met vooral in het noorden stevige buien, onweer en windstoten tot 80 km per uur. Daar kan in totaal zo'n 50 mm regen vallen, lokaal mogelijk meer. Het wordt zo'n 14 graden, met aan de kust en op het IJsselmeer een krachtige tot harde wind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Hulporganisatie Migrate vindt het niet humaan dat asielzoekers in Ter Apel geen tent krijgen als ze niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum of de noodopvang. 20 asielzoekers moesten de nacht van donderdag op vrijdag buiten slapen. Een woordvoerder van Migrate zegt dat de situatie niet veilig is en dat het wachten is tot iemand onderkoeld raakt. De organisatie bood tot september zelf tenten aan, maar stopte daarmee om financiële redenen. Migrate hoopt dat het Rode Kruis voor opvang kan zorgen en vindt dat het COA en de overheid met een structurele oplossing moeten komen. Waterschappen krijgen vanaf 1 juli volgend jaar de mogelijkheid om vrijwilligers of sportvissers aan te wijzen om rivierkreeften weg te vangen. Nu mogen alleen beroepsvissers de invasieve kreeften vangen, maar dat blijkt niet genoeg om het probleem binnen de perken te houden. De kreeften eten waterplanten op en woelen de bodem om, wat slecht is voor de waterkwaliteit. De waterschappen zijn blij met de extra ruimte, maar zeggen dat de belangrijkste hindernissen blijven staan. 2 Zuid-Hollandse waterschappen hebben zelf miljoenen euro's uitgetrokken voor maatregelen en willen de kosten verhalen op het ministerie. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid heeft namens het kabinet excuses aangeboden aan Q-koortspatiënten. Van 2007 tot 2010 kampte Nederland met een grote uitbraak van Q-koorts door zieke geiten op boerderijen in vooral Noord-Brabant en Limburg. Tienduizenden mensen raakten besmet, meer dan 100 mensen overleden.
4: Ook nu hebben nog zeker 1500 mensen te maken met klachten als ernstige vermoeidheid en uitputting. Het kabinet trekt eenmalig 2,5 miljoen euro uit om de kwaliteit van leven van patiënten met Q-koorts te verbeteren.
13: Nederland en Europa verdedigen het internationaal strafhof steen voor steen, zei premier Rob Jetten vrijdag. Een dik uur later meldde persbureau Reuters dat de Verenigde Staten met nieuwe sancties tegen het hof in Den Haag komen. Als Amerika met vergaande strafmaatregelen komt, zal dat echt wat doen met de relatie tussen de VS en Europa, aldus Jetten. Het ICC is cruciaal voor de internationale rechtsorde, benadrukte de premier. Nederland voelt als gastland van het ICC een extra verantwoordelijkheid voor het hof.
7: Het hoofdkantoor van Topsport Amsterdam moet op zoek naar een nieuwe kantoorruimte. De brand van donderdagnacht in de kruipruimte van het Olympisch Stadion heeft zoveel schade achtergelaten dat het kantoor onbruikbaar is. De organisatie keert de komende 5 maanden niet terug naar het pand. In de nacht van donderdag op vrijdag ontstond brand in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion. Het volledige stadion, inclusief de bedrijfspanden, werd ontruimd.
4: De Einstein-telescoop in een L-vorm op 2 locaties biedt over het algemeen meer wetenschappelijke mogelijkheden dan een driehoeksvorm op 1 plek. Dat blijkt uit het eerste vergelijkend onderzoek naar de 2 varianten voor het miljardenproject. De L-vorm heeft armen van 15 kilometer en is preciezer dan de driehoek met armen van 10 kilometer. Wel is het bij de L-vorm belangrijk dat er duidelijke werkafspraken komen tussen de locaties in 2 verschillende landen. In de tweede helft van 2027 valt naar verwachting een besluit over de definitieve locatie en vorm.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten leggen nieuwe sancties op aan het internationaal strafhof in Den Haag. Minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, zegt dat transacties met het hof worden verboden. Ook wordt het hof afgesneden van middelen. De VS zijn al langer gekant tegen het hof. Dat komt onder meer door een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Plaatsvervangend hoofdaanklager Najat Shamin Khan zegt dat de sancties het werk niet zullen verhinderen. Nederland en Duitsland staan vierkant achter het internationaal strafhof. De politie in Brussel heeft minstens 21 mensen aangehouden die aan het rellen waren tijdens een vakbondsbetoging tegen bezuinigingsplannen. Onder hen zijn 13 minderjarigen. De officiële demonstratie met 30.000 deelnemers is afgelopen. Groepen jongeren zijn nog altijd rellend aanwezig, vooral bij station Brussel-Zuid. Agenten werden bekogeld met flessen, vuurwerk, balken en bakstenen. De politie zette traangas en een waterkanon in om de rellende groep uiteen te drijven.
15: Nobelprijswinnares Navanethan Pillay heeft wereldleiders opgeroepen hun juridische verplichtingen na te komen. Zij zei tijdens een persconferentie dat politieke leiders de verplichting hebben mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. De 85-jarige Zuid-Afrikaanse sprak vanuit een rechtszaal in Nuremberg, waar na de Tweede Wereldoorlog nazi-leiders werden berecht. Pillay waarschuwde dat het internationaal recht en de mensenrechten onder aanzienlijke politieke aanvallen staan. Zij noemde daarbij de toenemende druk op het internationaal strafhof in Den Haag, waar ze tussen 2013 en 2012 rechter was.
16: De Franse politie heeft de 2 gestolen schilderijen van Auguste Renoir teruggevonden in een garage. De werken werden in september geroofd uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer aan de Riviera. De politie heeft deze week 5 verdachten aangehouden. De schilderijen Madame Colonna Romano en Jeune Femme au Puits zijn samen naar schatting tussen de 8 en 10 miljoen euro waard. De overvallers knipten een gat in een tuinhek en waren binnen 5 minuten vertrokken met 4 werken. 2 werken werden snel na de roof achtergelaten omdat de politie eraan kwam.
17: Israël heeft hard uitgehaald naar het besluit om de Nobelprijs voor de Vrede toe te kennen aan Navanethem Pillay. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken legitimeert dit haat tegen Israël. Het ministerie schrijft op X dat Pillay de koploper zou zijn als er een prijs was voor leugens, haat en bloedmaat. Pillay was onder meer rechter bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, dat in 2024 met arrestatiebevelen kwam tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en diens oud-minister van Defensie Yoav Gallant voor oorlogsmisdaden in Gaza. Daarnaast leidde Pillay een VN-onderzoekscommissie voor de bezette Palestijnse gebieden. Bij een overval op een wijnhuis in de Italiaanse regio Toscane zijn ongeveer 30.000 flessen gestolen, met een waarde van ongeveer 5 miljoen euro. Minstens 7 gemaskerde dieven sloegen afgelopen weekend 's nachts toe in Cortona, bij een wijnhuis van Marchesi Antinori, het grootste familiebedrijf in de Italiaanse wijnmarkt. Het gaat om flessen Solaia, Tignanello en Guado Altasso. Die worden verkocht tussen de 150 en 500 euro per stuk. De dieven wisten het alarm uit te zetten, waardoor de diefstal pas na het weekend werd opgemerkt. De overval werd wel vastgelegd op beveiligingscamera's.
18: En nu het economisch nieuws. Fietsmerken Batavus, Koga en Babou maken een doorstart. De curatoren van de failliete fietsenfabrikant Axel verkopen de rechten op de merken aan investeringsmaatschappij Dutech. Ook het IT-platform, de Hongaarse activiteiten en mogelijk een deel van het personeel gaan mee. Axel werd in augustus failliet verklaard na financiële problemen door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Babou bakfietsen. Volgens de curatoren waarborgt de deal het voortbestaan van de bekende Nederlandse merken. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer staken woensdag voor het eerst. De vakbonden FNV en CNV kondigden aan dat ze tot aan kerst 1 dag per week gaan staken vanwege een cao-conflict. De staking treft bedrijven als Arriva, EBS, Qbuzz, Transdev en Keolis. Vervoersbedrijven weten nog niet hoeveel medewerkers meedoen en kunnen daarom de impact nog niet inschatten. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van ritten. De Europese Unie heeft met China afgesproken dat er minder hybride auto's uit het Aziatische land naar Europa komen. Eurocommissaris Maros Šefčovič meldt na 2 dagen onderhandelen in Beijing dat de export van plug-in hybrides met meer dan de helft kan afnemen. De import van hybrides uit China steeg dit jaar met 86%, terwijl de prijzen 20% daalden. Dit schaadt Europese autofabrikanten. Het akkoord wordt eerst voorgelegd aan voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de Europese regeringsleiders. SpaceX heeft een overeenkomst gesloten voor de overname van licenties voor laagbandspectrum in de Verenigde Staten. Het bedrijf van Elon Musk wil daarmee satellietinternetdienst Starlink laten uitgroeien tot een grote mobiele provider. SpaceX steeg 2,6% op Wall Street. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile daalden tot 9% door zorgen over toenemende concurrentie. President Olaf Slijpen van de Nederlandse Bank vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. Hij zei dit vrijdag bij de Universiteit van Amsterdam. De centrale bank stoort zich aan de aftrek omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen blijft zich hard maken voor afschaffing, ongeacht wat de huizenprijzen doen. Volgens hem dient de maatregel geen economisch doel meer. Reizigersorganisatie Rover roept vakbonden en werkgevers in het streekvervoer op om snel weer te gaan onderhandelen in het cao-conflict. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat komende woensdag het werk wordt neergelegd in het streekvervoer. Tot de kerst zal 1 dag per week gestaakt worden. Rover waarschuwt dat terugkerende stakingen het openbaar vervoer schaden. Reizigers gaan dan alternatieven zoeken en keren niet meer snel terug naar het OV. Voor veel reizigers is er geen redelijk alternatief als de bus niet rijdt. Dat is uiteindelijk nadelig voor de hele sector, inclusief de medewerkers, aldus Rover.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
20: Tot slot het sportnieuws. Ajax-trainer Michel kan zaterdag tegen NEC niet beschikken over Caio Henrique. De 29-jarige Braziliaan heeft een bovenbeenblessure en staat naar verwachting nog enkele weken aan de kant. Ook Daley Blind, Anton Gaji en Casper Dolberg ontbreken vanwege blessures. Blind kampt met een rugblessure en kan nog niet met de groep meetrainen. Dolberg en Gaji hebben allebei last van hun knie. Verdediger Aaron Bouwman keert wel terug in de wedstrijdselectie. Ajax speelt zaterdag om 9 uur 's avonds thuis tegen NEC. Trainer Leroy Echtold van AZ kan zaterdag in de topwedstrijd bij Feyenoord weer beschikken over Max Meerdink. De Oranje International werd zondag tijdens de rust van de gewonnen Interland tegen Servië gewisseld vanwege lichte kuitklachten. Echtold meldt dat Meerdink inmiddels is behandeld en gewoon meetraint. Kees Smit ontbreekt wel. Hij raakte dinsdag geblesseerd tijdens de warming-up van Jong Oranje. Gis Hoornkamp is nog aan het herstellen van een blessure. Maar verder is de selectie van koploper AZ fit voor het duel tegen de nummer 2 van de Eredivisie. Cody Gakpo mist zondag de thuiswedstrijd van Liverpool tegen koploper Manchester City. Dat heeft Liverpool-trainer Andoni Iraola bekendgemaakt. De Oranje International liep tijdens de gewonnen uitwedstrijd tegen Servië een enkel blessure op en keerde voor het einde van de interlandperiode terug naar zijn club. Ook de Zweedse aanvaller Alexander Isak is niet inzetbaar. Manchester City speelt de eerste wedstrijd sinds de club vorige week schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League. De Russische turnploeg heeft 2 dagen voor vertrek naar Nederland nog geen visa ontvangen voor de WK-turnen in Rotterdam. Het team loopt daardoor het risico de wedstrijd te missen, meldt de Russische Turnbond. De WK zijn van 17 tot en met 25 oktober in Ahoy. Rusland doet mee onder de naam World Gymnastics 2, omdat de Internationale Gymnastiek Federatie de schorsing heeft opgeheven, maar Europese en Nederlandse regels deelname onder eigen vlag verbieden. De Mondiale Turnfederatie is op de hoogte gebracht en overlegt met het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Judoka Jaël van Heemst heeft op de WK Judo in Baku geen medaille gewonnen. De 24-jarige verloor de strijd om het brons in de klasse tot 78 kilogram van de Duitse Anna Monta-Olekin. Het duel was binnen 2 minuten beslist. Van Heemst won haar eerste 2 partijen. In de kwartfinale verloor ze van Jelizaveta Litvinenko uit de Verenigde Arabische Emiraten. Nederland is met 11 judoka's actief op het toernooi in Azerbeidzjan. Max Verstappen start zaterdag vanaf pole position in de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore. De viervoudig wereldkampioen reed de snelste tijd in de sprintkwalificatie, voor George Russell en Charles Leclerc. Het is de 11e keer in zijn carrière dat Verstappen de pole pakt voor een sprint. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli zette de 7e tijd neer. Verstappen zegt dat de hitte en hoge luchtvochtigheid het racen zwaar maken, maar dat maakt volgens hem juist deze plek zo uniek.
19: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrijwel overal bewolkt met af en toe regen. Het wordt tussen de 13 en 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanavond half tot zwaar bewolkt met enkele flinke buien, plaatselijk met onweer en windstoten. De wind draait aan zee en op het IJsselmeer naar het noordwesten en blijft krachtig. Morgen blijft het wisselvallig met stevige buien. In het noorden geldt code geel voor onweersbuien met windstoten tot 80 km per uur en veel regen. Daar kan in totaal zo'n 50 mm vallen, lokaal mogelijk meer. Het wordt ongeveer 14 graden.
19: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. Hulporganisatie Migrate vindt het niet humaan dat asielzoekers in Ter Apel geen tent krijgen als ze niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum of de noodopvang.
0: 20 asielzoekers moesten de nacht van donderdag op vrijdag buiten slapen. Een woordvoerder van Migrate zegt dat de situatie niet veilig is en dat het wachten is tot iemand onderkoeld raakt. De organisatie bood tot september zelf tenten aan, maar stopte daarmee om financiële redenen. Migrate hoopt dat het Rode Kruis voor opvang kan zorgen en vindt dat het COA en de overheid met een structurele oplossing moeten komen.
5: Waterschappen krijgen vanaf 1 juli volgend jaar de mogelijkheid om vrijwilligers of sportvissers aan te wijzen om rivierkreeften weg te vangen. Nu mogen alleen beroepsvissers de invasieve kreeften vangen, maar dat blijkt niet genoeg om het probleem binnen de perken te houden. De kreeften eten waterplanten op en woelen de bodem om, wat slecht is voor de waterkwaliteit. De waterschappen zijn blij met de extra ruimte, maar zeggen dat de belangrijkste hindernissen blijven staan. 2 Zuid-Hollandse waterschappen hebben zelf miljoenen euro's uitgetrokken voor maatregelen en willen de kosten verhalen op het ministerie. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid heeft namens het kabinet excuses aangeboden aan Q-koortspatiënten. Van 2007 tot 2010 kampte Nederland met een grote uitbraak van Q-koorts door zieke geiten op boerderijen in vooral Noord-Brabant en Limburg. Tienduizenden mensen raakten besmet, meer dan 100 mensen overleden. Ook nu hebben nog zeker 1500 mensen te maken met klachten als ernstige vermoeidheid en uitputting. Het kabinet trekt eenmalig 2,5 miljoen euro uit om de kwaliteit van leven van patiënten met Q-koorts te verbeteren.
6: Nederland en Europa verdedigen het internationaal strafhof steen voor steen, zei premier Rob Jette vrijdag. Een dik uur later meldde persbureau Reuters dat de Verenigde Staten met nieuwe sancties tegen het Hof in Den Haag komen. Als Amerika met vergaande strafmaatregelen komt, zal dat echt wat doen met de relatie tussen de VS en Europa, aldus Jette. Het ICC is cruciaal voor de internationale rechtsorde, benadrukte de premier. Nederland voelt als gastland van het ICC een extra verantwoordelijkheid voor het Hof.
23: Het hoofdkantoor van Topsport Amsterdam moet op zoek naar een nieuwe kantoorruimte. De brand van donderdagnacht in de kruipruimte van het Olympisch Stadion heeft zoveel schade achtergelaten dat het kantoor onbruikbaar is. De organisatie keert de komende 5 maanden niet terug naar het pand. In de nacht van donderdag op vrijdag ontstond brand in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion. Het volledige stadion, inclusief de bedrijfspanden, werd ontruimd.
24: De Einstein-telescoop in een L-vorm op 2 locaties biedt over het algemeen meer wetenschappelijke mogelijkheden dan een driehoeksvorm op 1 plek. Dat blijkt uit het eerste vergelijkend onderzoek naar de 2 varianten voor het miljardenproject. De L-vorm heeft armen van 15 kilometer en is preciezer dan de driehoek met armen van 10 kilometer. Wel is het bij de L-vorm belangrijk dat er duidelijke werkafspraken komen tussen de locaties in 2 verschillende landen. In de tweede helft van 2027 valt naar verwachting een besluit over de definitieve locatie en vorm.
25: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
26: Nu het buitenlands nieuws. Het internationaal strafhof vraagt lidstaten om steun na nieuwe Amerikaanse sancties tegen het hof. De Verenigde Staten kondigden vrijdag extra maatregelen aan bovenop bestaande sancties tegen medewerkers van het ICC. Washington erkent het hof niet en voert al langer een vete, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het ICC noemt de sancties een aanval op het recht en de internationale rechtsorde. Het hof zegt zijn mandaat onverminderd te blijven uitvoeren.
27: In het zuiden van Soedan zijn 30 mensen omgekomen bij een droneaanval. Het gaat om 26 vrouwen en 4 kinderen. De aanval zou zijn uitgevoerd door de paramilitaire Rapid Support Forces, die al jaren een oorlog uitvechten met het regeringsleger. Volgens getuigen waren de slachtoffers vooral jonge vrouwen die werkten aan het zuiveren van goudklompjes bij een vluchtelingenkamp. Sinds het begin van de oorlog in april 2023 zijn volgens hulporganisaties zo'n 200.000 mensen gedood en bijna 20 miljoen mensen op de vlucht geslagen.
1: De Verenigde Staten leggen nieuwe sancties op aan het internationaal strafhof in Den Haag. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zegt dat transacties met het hof worden verboden. Ook wordt het hof afgesneden van middelen. De VS zijn al langer gekant tegen het hof. Dat komt onder meer door een arrestatiebevel.

De officiële demonstratie met 30.000 deelnemers is afgelopen. Groepen jongeren zijn nog altijd rellend aanwezig, vooral bij station Brussel-Zuid. Agenten werden bekogeld met flessen, vuurwerk, balken en bakstenen. De politie zette traangas en een waterkanon in om de rellende groep uiteen te drijven. Nobelprijswinnares Navanethan Pillay heeft wereldleiders opgeroepen hun juridische verplichtingen na te komen. Zij zei tijdens een persconferentie dat politieke leiders de verplichting hebben mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. De 85-jarige Zuid-Afrikaanse sprak vanuit een rechtszaal in Nuremberg, waar na de Tweede Wereldoorlog nazi-leiders werden berecht. Pillay waarschuwde dat het internationaal recht en de mensenrechten onder aanzienlijke politieke aanvallen staan. Zij noemde daarbij de toenemende druk op het internationaal strafhof in Den Haag, waar ze tussen 2013 en 2012 rechter was. De Franse politie heeft de twee gestolen schilderijen van Auguste Renoir teruggevonden in een garage. De werken werden in september geroofd uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer aan de Riviera. De politie heeft deze week 5 verdachten aangehouden. De schilderijen Madame Colonna Romano en Jeune Femme au Puits zijn samen naar schatting tussen de 8 en 10 miljoen euro waard. De overvallers knipten een gat in een tuinhek en waren binnen 5 minuten vertrokken met 4 werken. 2 werken werden snel na de roof achtergelaten omdat de politie eraan kwam. En nu het economisch nieuws. Fietsmerken Batavus, Koga en Babou maken een doorstart. De curatoren van de failliete fietsenfabrikant Axel verkopen de rechten op de bekende Nederlandse merken aan investeringsmaatschappij Dutech. Ook het IT-platform van Axel, de Hongaarse activiteiten en mogelijk een deel van het personeel gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Axel werd in augustus failliet verklaard, nadat het bedrijf na de coronaperiode in financiële problemen kwam, door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Babou bakfietsen. Hoeveel medewerkers straks nog werk hebben, is nog onduidelijk. De impact van de staking in het streekvervoer op woensdag is voor vervoersbedrijven nog onduidelijk. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer 1 dag per week gaan staken tot aan kerst vanwege een cao-conflict. De eerste staking is woensdag en treft bedrijven als Arriva, EBS, Qbuzz, Transdev en Keolis. De vervoersbedrijven weten nog niet welke bussen er rijden en welke niet, omdat dat afhangt van het aantal medewerkers dat deelneemt aan de staking. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van ritten. De Europese Unie heeft met China afgesproken dat er minder hybride auto's uit het Aziatische land naar Europa komen. Eurocommissaris Maroš Šefčovič meldt na 2 dagen onderhandelen in Beijing dat de export van plug-in hybrides met meer dan de helft kan afnemen. De import van hybrides uit China steeg dit jaar met 86%, terwijl de prijzen 20% daalden. Dit schaadt Europese autofabrikanten. Het akkoord wordt eerst voorgelegd aan voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de Europese regeringsleiders. SpaceX heeft een overeenkomst gesloten voor de overname van licenties voor laagbandspectrum in de Verenigde Staten. Het bedrijf van Elon Musk wil daarmee satellietinternetdienst Starlink laten uitgroeien tot een grote mobiele provider. SpaceX steeg 2,6% op Wall Street. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile daalden tot 9% door zorgen over toenemende concurrentie. President Olaf Slijpen van de Nederlandse Bank vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. Hij zei dit vrijdag bij de Universiteit van Amsterdam. De centrale bank stoort zich aan de aftrek omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen blijft zich hard maken voor afschaffing, ongeacht wat de huizenprijzen doen. Volgens hem dient de maatregel geen economisch doel meer. Reizigersorganisatie Rover roept vakbonden en werkgevers in het streekvervoer op om snel weer te gaan onderhandelen in het cao-conflict. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat komende woensdag het werk wordt neergelegd in het streekvervoer. Tot de kerst zal 1 dag per week gestaakt worden. Rover waarschuwt dat terugkerende stakingen het

0: openbaar vervoer schade. Reizigers gaan dan alternatieven zoeken en keren niet meer snel terug naar het OV. Voor veel reizigers is er geen redelijk alternatief als de bus niet rijdt. Dat is uiteindelijk nadelig voor de hele sector, inclusief de medewerkers, aldus Rover.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Trainer Leroy Echtold van AZ kan zaterdag in de topwedstrijd bij Feyenoord weer beschikken over Max Meerdink. De Oranje International werd zondag tijdens de rust van de gewonnen interland tegen Servië gewisseld vanwege lichte kuitklachten. Echtold meldt dat Meerdink inmiddels is behandeld en gewoon meetraint. Kees Smit ontbreekt wel. Hij raakte dinsdag geblesseerd tijdens de warming-up van Jong Oranje. Gis Hoornkamp is nog aan het herstellen van een blessure. Maar verder is de selectie van koploper AZ fit voor het duel tegen de nummer 2 van de Eredivisie. Cody Gakpo mist zondag de thuiswedstrijd van Liverpool tegen koploper Manchester City. Dat heeft Liverpool-trainer Andoni Iraola bekendgemaakt. De Oranje International liep tijdens de gewonnen uitwedstrijd tegen Servië een enkel blessure op en keerde voor het einde van de interlandperiode terug naar zijn club. Ook de Zweedse aanvaller Alexander Isak is niet inzetbaar. Manchester City speelt de eerste wedstrijd sinds de club vorige week schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League. De Russische turnploeg heeft 2 dagen voor vertrek naar Nederland nog geen visa ontvangen voor de WK-turnen in Rotterdam. Het team loopt daardoor het risico de wedstrijd te missen, meldt de Russische Turnbond. De WK zijn van 17 tot en met 25 oktober in Ahoy. Rusland doet mee onder de naam World Gymnastics 2, omdat de Internationale Gymnastiek Federatie de schorsing heeft opgeheven, maar Europese en Nederlandse regels deelname onder eigen vlag verbieden. De Mondiale Turnfederatie is op de hoogte gebracht en overlegt met het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Max Verstappen start zaterdag vanaf pole position in de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore. De viervoudig wereldkampioen reed de snelste tijd in de sprintkwalificatie, voor George Russell en Charles Leclerc. Het is de 11e keer in zijn carrière dat Verstappen de pole pakt voor een sprint. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli zette de 7e tijd neer. Verstappen zegt dat de hitte en hoge luchtvochtigheid het racen zwaar maken, maar dat maakt volgens hem juist deze plek zo uniek. Jan-Paul van Hekken en Mickey van de Ven zijn allebei inzetbaar voor Tottenham Hotspur in de wedstrijd tegen Manchester United van zaterdag. Beide verdedigers moesten het trainingskamp van het Nederlands elftal voortijdig verlaten met een blessure. Van Hekken liep een voetblessure op, van de Ven raakte geblesseerd aan zijn hand. Tottenham-coach Roberto De Zerbi zegt dat hij rekening houdt met het emotionele aspect bij Van Hekken, wiens vrouw een tweeling heeft gekregen. Tottenham staat laatste in de Premier League met 2 punten, Manchester United 12e met 5 punten. Judoka Jaël van Heemst is er op de WK Judo in Baku niet ingeslaagd om de eerste medaille voor Nederland te winnen. De 24-jarige WK-debutante verloor de strijd om het brons in de klasse tot 78 kilogram van de Duitse Anna Monta-Olekin. Het duel was binnen 2 minuten beslist. Van Heemst won haar eerste 2 partijen, maar verloor vervolgens de kwartfinale. In de herkansingen versloeg ze de Braziliaanse Beatrice Freitas, maar dus niet Olekin in de strijd om brons.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrijwel overal bewolkt met af en toe regen. Het wordt tussen de 13 en 18 graden. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanavond trekken flinke buien over, met hier en daar onweer en windstoten. Morgen blijft het wisselvallig met buien. In het noorden geldt code geel voor onweersbuien met zware windstoten en veel regen. Daar kan morgen in totaal zo'n 50 mm vallen, lokaal mogelijk meer. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind is matig tot krachtig uit het westen, aan de kust en op het IJsselmeer hard.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het internationaal strafhof in Den Haag wordt ernstig geraakt door de aangekondigde Amerikaanse sancties. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. De strafmaatregelen gaan over 6 maanden in. In die tijd zal geprobeerd worden om met de Amerikanen tot een oplossing te komen. In de Nieuwe Kerk in Amsterdam is een gedenksteen onthuld voor schrijver Frank Martinus Arion. De steen werd onthuld door Errol Bishop, gevolmachtigd minister van Curaçao in Nederland. Arion werd geboren op Curaçao en brak in 1973 door met de roman Dubbelspel. Hij geldt als een van de belangrijkste Caribische auteurs en schreef over racisme en het koloniale verleden. De steen is ontworpen door de Nederlands-Curaçaose beeldhouwer Nelson Carrillo, die afgelopen zomer overleed. Waterschappen krijgen vanaf 1 juli volgend jaar de mogelijkheid om vrijwilligers of sportvissers aan te wijzen om rivierkreeften weg te vangen. Nu mogen alleen beroepsvissers de invasieve kreeften vangen, maar dat blijkt niet genoeg om het probleem binnen de perken te houden. De kreeften eten waterplanten op en woelen de bodem om, wat slecht is voor de waterkwaliteit. De waterschappen zijn blij met de extra ruimte, maar zeggen dat de belangrijkste hindernissen blijven staan. 2 Zuid-Hollandse waterschappen hebben zelf miljoenen euro's uitgetrokken voor maatregelen en willen de kosten verhalen op het ministerie. Hulporganisatie Migrate vindt het niet humaan dat asielzoekers in Ter Apel geen tent krijgen als ze niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum of de noodopvang. 20 asielzoekers moesten de nacht van donderdag op vrijdag buiten slapen. Een woordvoerder van Migrate zegt dat de situatie niet veilig is en dat het wachten is tot iemand onderkoeld raakt. De organisatie bood tot september zelf tenten aan, maar stopte daarmee om financiële redenen. Migrate hoopt dat het Rode Kruis voor opvang kan zorgen en vindt dat het COA en de overheid met een structurele oplossing moeten komen. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid heeft namens het kabinet excuses aangeboden aan Q-koortspatiënten. Van 2007 tot 2010 kampte Nederland met een grote uitbraak van Q-koorts door zieke geiten op boerderijen in vooral Noord-Brabant en Limburg. Tienduizenden mensen raakten besmet, meer dan 100 mensen overleden. Ook nu hebben nog zeker 1500 mensen te maken met klachten als ernstige vermoeidheid en uitputting. Het kabinet trekt eenmalig 2,5 miljoen euro uit om de kwaliteit van leven van patiënten met Q-koorts te verbeteren. Nederland en Europa verdedigen het internationaal strafhof steen voor steen, zei premier Rob Jetten vrijdag. Een dik uur later meldde persbureau Reuters dat de Verenigde Staten met nieuwe sancties tegen het hof in Den Haag komen. Als Amerika met vergaande strafmaatregelen komt, zal dat echt wat doen met de relatie tussen de VS en Europa, aldus Jetten. Het ICC is cruciaal voor de internationale rechtsorde, benadrukte de premier. Nederland voelt als gastland van het ICC een extra verantwoordelijkheid voor het hof.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Commissie noemt het diep te betreuren dat de Verenigde Staten sancties wil opleggen aan het internationaal strafhof. De commissie zegt nauw te blijven samenwerken met het Hof in Den Haag, zodat de rechtbank effectief kan blijven werken. De sancties gaan over 6 maanden in en richten zich ditmaal tegen het hele Hof. Tot die tijd is er volgens de commissie ruimte voor dialoog. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt van een nieuwe en onwelkome escalatie. Het internationaal strafhof vraagt lidstaten om steun na nieuwe Amerikaanse sancties tegen het hof. De Verenigde Staten kondigden vrijdag extra maatregelen aan bovenop bestaande sancties tegen medewerkers van het ICC. Washington erkent het hof niet en voert al langer een vete, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het ICC noemt de sancties een aanval op het recht en de internationale rechtsorde. Het Hof zegt zijn mandaat onverminderd te blijven uitvoeren. In het zuiden van Soedan zijn 30 mensen omgekomen bij een drone-aanval. Het gaat om 26 vrouwen en 4 kinderen. De aanval zou zijn uitgevoerd door de paramilitaire Rapid Support Forces, die al jaren een oorlog uitvechten met het regeringsleger. Volgens getuigen waren de slachtoffers vooral jonge vrouwen die werkten aan het zuiveren van goudklompjes bij een vluchtelingenkamp. Sinds het begin van de oorlog in april 2023 zijn volgens hulporganisaties zo'n 200.000 mensen gedood en bijna 20 miljoen mensen op de vlucht geslagen. De Verenigde Staten leggen nieuwe sancties op aan het Internationaal Strafhof in Den Haag. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zegt dat transacties met het Hof worden verboden. Ook wordt het Hof afgesneden van middelen. De VS zijn al langer gekant tegen het Hof. Dat komt onder meer door een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Plaatsvervangend hoofdaanklager Najat Shamin Khan zegt dat de sancties het werk niet zullen verhinderen. Nederland en Duitsland staan vierkant achter het internationaal strafhof. De politie in Brussel heeft minstens 21 mensen aangehouden die aan het rellen waren tijdens een vakbondsbetoging tegen bezuinigingsplannen. Onder hen zijn 13 minderjarigen. De officiële demonstratie met 30.000 deelnemers is afgelopen. Groepen jongeren zijn nog altijd rellend aanwezig, vooral bij station Brussel-Zuid. Agenten werden bekogeld met flessen, vuurwerk, balken en bakstenen. De politie zette traangas en een waterkanon in om de rellende groep uiteen te drijven. Nobelprijswinnares Navanethan Pillay heeft wereldleiders opgeroepen hun juridische verplichtingen na te komen. Zij zei tijdens een persconferentie dat politieke leiders de verplichting hebben mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. De 85-jarige Zuid-Afrikaanse sprak vanuit een rechtszaal in Nuremberg, waar na de Tweede Wereldoorlog nazi-leiders werden berecht. Pillay waarschuwde dat het internationaal recht en de mensenrechten onder aanzienlijke politieke aanvallen staan. Zij noemde daarbij de toenemende druk op het internationaal strafhof in Den Haag, waar ze tussen 2013 en 2012 rechter was. En nu het economisch nieuws. Fietsmerken Batavus, Koga en Baboe maken een doorstart. De curatoren van de failliete fietsenfabrikant Axel verkopen de rechten op de bekende Nederlandse merken aan investeringsmaatschappij Dutech. Ook het IT-platform van Axel, de Hongaarse activiteiten en mogelijk een deel van het personeel gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Axel werd in augustus failliet verklaard, nadat het bedrijf na de coronaperiode in financiële problemen kwam, door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Baboe bakfietsen. Hoeveel medewerkers straks nog werk hebben, is nog onduidelijk. De impact van de staking in het streekvervoer op woensdag is voor vervoersbedrijven nog onduidelijk. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer 1 dag per week gaan staken tot aan kerst vanwege een cao-conflict. De eerste staking is woensdag en treft bedrijven als Arriva, EBS, Qbuzz, Transdev en Keolis. De vervoersbedrijven weten nog niet welke bussen er rijden en welke niet, omdat dat afhangt van het aantal medewerkers dat deelneemt aan de staking. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van ritten. De Europese Unie heeft met China afgesproken dat er minder hybride auto's uit het Aziatische land naar Europa komen. Eurocommissaris Maros Šefčovič meldt na 2 dagen onderhandelen in Beijing dat de export van plug-in hybrides met meer dan de helft kan afnemen. De import van hybrides uit China steeg dit jaar met 86%, terwijl de prijzen 20% daalden. Dit schaadt Europese autofabrikanten. Het akkoord wordt eerst voorgelegd aan voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de Europese regeringsleiders. SpaceX heeft een overeenkomst gesloten voor de overname van licenties voor laagbandspectrum in de Verenigde Staten. Het bedrijf van Elon Musk wil daarmee satellietinternetdienst Starlink laten uitgroeien tot een grote mobiele provider. SpaceX steeg 2,6% op Wall Street. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile daalden tot 9% door zorgen over toenemende concurrentie. President Olaf Slijpen van de Nederlandse Bank vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. Hij zei dit vrijdag bij de Universiteit van Amsterdam. De centrale bank stoort zich aan de aftrek omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen blijft zich hard maken voor afschaffing, ongeacht wat de huizenprijzen doen. Volgens hem dient de maatregel geen economisch doel meer. Reizigersorganisatie Rover roept vakbonden en werkgevers in het streekvervoer op om snel weer te gaan onderhandelen in het cao-conflict. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat komende woensdag het werk wordt neergelegd in het streekvervoer. Tot de kerst zal 1 dag per week gestaakt worden. Rover waarschuwt dat terugkerende stakingen het openbaar vervoer schaden. Reizigers gaan dan alternatieven zoeken en keren niet meer snel terug naar het OV. Voor veel reizigers is er geen redelijk alternatief als de bus niet rijdt. Dat is uiteindelijk nadelig voor de hele sector, inclusief de medewerkers, aldus Rover.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Trainer Leroy Echtold van AZ kan zaterdag in de topwedstrijd bij Feyenoord weer beschikken over Max Meerdink. De Oranje International werd zondag tijdens de rust van de gewonnen interland tegen Servië gewisseld vanwege lichte kuitklachten. Echtold meldt dat Meerdink inmiddels is behandeld en gewoon meetraint. Kees Smit ontbreekt wel. Hij raakte dinsdag geblesseerd tijdens de warming-up van Jong Oranje. Gis Hoornkamp is nog aan het herstellen van een blessure. Maar verder is de selectie van koploper AZ fit voor het duel tegen de nummer 2 van de Eredivisie. Cody Gakpo mist zondag de thuiswedstrijd van Liverpool tegen koploper Manchester City. Dat heeft Liverpool-trainer Andoni Iraola bekendgemaakt. De Oranje International liep tijdens de gewonnen uitwedstrijd tegen Servië een enkel blessure op en keerde voor het einde van de interlandperiode terug naar zijn club. Ook de Zweedse aanvaller Alexander Isak is niet inzetbaar. Manchester City speelt de eerste wedstrijd sinds de club vorige week schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League. De Russische turnploeg heeft 2 dagen voor vertrek naar Nederland nog geen visa ontvangen voor de WK-turnen in Rotterdam. Het team loopt daardoor het risico de wedstrijd te missen, meldt de Russische Turnbond. De WK zijn van 17 tot en met 25 oktober in Ahoy. Rusland doet mee onder de naam World Gymnastics 2, omdat de Internationale Gymnastiek Federatie de schorsing heeft opgeheven, maar Europese en Nederlandse regels deelname onder eigen vlag verbieden. De Mondiale Turnfederatie is op de hoogte gebracht en overlegt met het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Max Verstappen start zaterdag vanaf pole position in de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore. De viervoudig wereldkampioen reed de snelste tijd in de sprintkwalificatie, voor George Russell en Charles Leclerc. Het is de 11e keer in zijn carrière dat Verstappen de pole pakt voor een sprint. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli zette de 7e tijd neer. Verstappen zegt dat de hitte en hoge luchtvochtigheid het racen zwaar maken, maar dat maakt volgens hem juist deze plek zo uniek. Judoka Yael van Heemst is er op de WK Judo in Baku niet ingeslaagd om de eerste medaille voor Nederland te winnen. De 24-jarige WK-debutante verloor de strijd om het brons in de klasse tot 78 kilogram van de Duitse Anna Monta-Olekin. Het duel was binnen 2 minuten beslist. Van Heemst won haar eerste 2 partijen, maar verloor vervolgens de kwartfinale. In de herkansingen versloeg ze de Braziliaanse Beatrice Freitas, maar dus niet Olekin in de strijd om brons. Jan-Paul van Hekken en Mickey van de Ven zijn allebei inzetbaar voor Tottenham Hotspur in de wedstrijd tegen Manchester United van zaterdag. Beide verdedigers moesten het trainingskamp van het Nederlands elftal voortijdig verlaten met een blessure. Van Hekken liep een voetblessure op, Van de Ven raakte geblesseerd aan zijn hand. Tottenham-coach Roberto De Zerbi zegt dat hij rekening houdt met het emotionele aspect bij Van Hekken, wiens vrouw een tweeling heeft gekregen. Tottenham staat laatste in de Premier League met 2 punten, Manchester United 12e met 5 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrijwel overal bewolkt met af en toe regen. Het wordt tussen de 13 en 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanavond verwachten we enkele flinke buien met plaatselijk onweer en windstoten. Morgen wordt het wisselvallig met stevige buien. In het noorden geldt code geel voor onweersbuien met zware windstoten tot 80 km per uur en veel regen. Daar kan in de middag en avond tot zo'n 50 mm vallen, lokaal mogelijk meer. Het wordt ongeveer 14 graden, met een matige tot krachtige wind uit het westen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Haagse burgemeester Jan van Zanen wil het internationaal strafhof beschermen tegen aanvullende sancties die de Verenigde Staten hebben aangekondigd. Van Zanen zegt op X achter het hof en zijn medewerkers te staan. Hij wil het internationaal recht verdedigen en de mensen en organisaties die het beschermen. Den Haag blijft volgens hem alles doen wat mogelijk is om de veiligheid en het welzijn van het strafhof en zijn medewerkers te ondersteunen. Volgende week ontvangt Van Zanen een afvaardiging van het ICC met onder andere president Tomoko Akane en rechters die door de aangekondigde sancties worden getroffen. In de Nieuwe Kerk in Amsterdam is een gedenksteen onthuld voor schrijver Frank Martinus Arion. De steen werd onthuld door Errol Bishop, gevolmachtigd minister van Curaçao in Nederland. Arion werd geboren op Curaçao en brak in 1973 door met de roman Dubbelspel. Hij geldt als een van de belangrijkste Caribische auteurs en schreef over racisme en het koloniale verleden. De steen is ontworpen door de Nederlands-Curaçaose beeldhouwer Nelson Carrillo, die afgelopen zomer overleed. Het internationaal strafhof in Den Haag wordt ernstig geraakt door de aangekondigde Amerikaanse sancties. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. De strafmaatregelen gaan over 6 maanden in. In die tijd zal geprobeerd worden om met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Hulporganisatie Migrate vindt het niet humaan dat asielzoekers in Ter Apel geen tent krijgen als ze niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum of de noodopvang. 20 asielzoekers moesten de nacht van donderdag op vrijdag buiten slapen. Een woordvoerder van Migrate zegt dat de situatie niet veilig is en dat het wachten is tot iemand onderkoeld raakt. De organisatie bood tot september zelf tenten aan, maar stopte daarmee om financiële redenen. Migrate hoopt dat het Rode Kruis voor opvang kan zorgen en vindt dat het COA en de overheid met een structurele oplossing moeten komen. Waterschappen krijgen vanaf 1 juli volgend jaar de mogelijkheid om vrijwilligers of sportvissers aan te wijzen om rivierkreeften weg te vangen. Nu mogen alleen beroepsvissers de invasieve kreeften vangen, maar dat blijkt niet genoeg om het probleem binnen de perken te houden. De kreeften eten waterplanten op en woelen de bodem om, wat slecht is voor de waterkwaliteit. De waterschappen zijn blij met de extra ruimte, maar zeggen dat de belangrijkste hindernissen blijven staan. 2 Zuid-Hollandse waterschappen hebben zelf miljoenen euro's uitgetrokken voor maatregelen en willen de kosten verhalen op het ministerie. Nederland en Europa verdedigen het internationaal strafhof steen voor steen, zei premier Rob Jette vrijdag. Een dik uur later meldde persbureau Reuters dat de Verenigde Staten met nieuwe sancties tegen het hof in Den Haag komen. Als Amerika met vergaande strafmaatregelen komt, zal dat echt wat doen met de relatie tussen de VS en Europa, aldus Jette. Het ICC is cruciaal voor de internationale rechtsorde, benadrukte de premier. Nederland voelt als gastland van het ICC een extra verantwoordelijkheid voor het hof.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws.
4: De Europese ministers van Buitenlandse Zaken bespreken maandag de Amerikaanse sancties tegen het Internationaal Strafhof. Het overleg komt op initiatief van België. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévot, verwerpt de sancties. Hij zegt dat pogingen om het werk van het Hof te verlammen slachtoffers een pad naar gerechtigheid ontnemen. De Verenigde Staten kondigden vrijdag aan sancties in te stellen tegen het hele strafhof als lidstaten het blijven steunen. Het Internationaal Strafhof vraagt lidstaten om steun na nieuwe Amerikaanse sancties tegen het hof. De Verenigde Staten kondigden vrijdag extra maatregelen aan bovenop bestaande sancties tegen medewerkers van het ICC. Washington erkent het hof niet en voert al langer een vete. Onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het ICC noemt de sancties een aanval op het recht en de internationale rechtsorde. Het Hof zegt zijn mandaat onverminderd te blijven uitvoeren. In het zuiden van Soedan zijn 30 mensen omgekomen bij een droneaanval. Het gaat om 26 vrouwen en 4 kinderen. De aanval zou zijn uitgevoerd door de paramilitaire Rapid Support Forces, die al jaren een oorlog uitvechten met het regeringsleger. Volgens getuigen waren de slachtoffers vooral jonge vrouwen die werkten aan het zuiveren van goudklompjes bij een vluchtelingenkamp. Sinds het begin van de oorlog in april 2023 zijn volgens hulporganisaties zo'n 200.000 mensen gedood en bijna 20 miljoen mensen op de vlucht geslagen. De Verenigde Staten leggen nieuwe sancties op aan het Internationaal Strafhof in Den Haag. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zegt dat transacties met het hof worden verboden. Ook wordt het hof afgesneden van middelen. De VS zijn al langer gekant tegen het hof. Dat komt onder meer door een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Plaatsvervangend hoofdaanklager Najat Shamin Khan zegt dat de sancties het werk niet zullen verhinderen. Nederland en Duitsland staan vierkant achter het internationaal strafhof. De politie in Brussel heeft minstens 21 mensen aangehouden die aan het rellen waren tijdens een vakbondsbetoging tegen bezuinigingsplannen. Onder hen zijn 13 minderjarigen. De officiële demonstratie met 30.000 deelnemers is afgelopen. Groepen jongeren zijn nog altijd rellend aanwezig, vooral bij station Brussel-Zuid. Agenten werden bekogeld met flessen, vuurwerk, balken en bakstenen. De politie zette traangas en een waterkanon in om de rellende groep uiteen te drijven. Nobelprijswinnares Nevanethan Pillay heeft wereldleiders opgeroepen hun juridische verplichtingen na te komen. Zij zei tijdens een persconferentie dat politieke leiders de verplichting hebben mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. De 85-jarige Zuid-Afrikaanse sprak vanuit een rechtszaal in Nuremberg, waar na de Tweede Wereldoorlog nazi-leiders werden berecht. Pillay waarschuwde dat het internationaal recht en de mensenrechten onder aanzienlijke politieke aanvallen staan. Zij noemde daarbij de toenemende druk op het internationaal strafhof in Den Haag, waar ze tussen 2013 en 2012 rechter was. En nu het economisch nieuws.
6: DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt. Fietsmerken Batavus, Koga en Babou maken een doorstart. De curatoren van de failliete fietsenfabrikant Axel verkopen de rechten op de bekende Nederlandse merken aan investeringsmaatschappij Dutech. Ook het IT-platform van Axel, de Hongaarse activiteiten en mogelijk een deel van het personeel gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Axel werd in augustus failliet verklaard, nadat het bedrijf na de coronaperiode in financiële problemen kwam, door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Babou bakfietsen. Hoeveel medewerkers straks nog werk hebben, is nog onduidelijk.
4: De impact van de staking in het streekvervoer op woensdag is voor vervoersbedrijven nog onduidelijk. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer 1 dag per week gaan staken tot aan kerst vanwege een cao-conflict. De eerste staking is woensdag en treft bedrijven als Arriva, EBS, QBuzz, Transdev en Keolis. De vervoersbedrijven weten nog niet welke bussen er rijden en welke niet, omdat dat afhangt van het aantal medewerkers dat deelneemt aan de staking. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van ritten.
5: De Europese Unie heeft met China afgesproken dat er minder hybride auto's uit het Aziatische land naar Europa komen. Eurocommissaris Maros Šefčovič meldt na 2 dagen onderhandelen in Beijing dat de export van plug-in hybrides met meer dan de helft kan afnemen. De import van hybrides uit China steeg dit jaar met 86%, terwijl de prijzen 20% daalden. Dit schaadt Europese autofabrikanten. Het akkoord wordt eerst voorgelegd aan voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de Europese regeringsleiders. SpaceX heeft een overeenkomst gesloten voor de overname van licenties voor laagbandspectrum in de Verenigde Staten. Het bedrijf van Elon Musk wil daarmee satellietinternetdienst Starlink laten uitgroeien tot een grote mobiele provider. SpaceX steeg 2,6% op Wall Street. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile daalden tot 9% door zorgen over toenemende concurrentie. Reizigersorganisatie Rover roept vakbonden en werkgevers in het streekvervoer op om snel weer te gaan onderhandelen in het cao-conflict. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat komende woensdag het werk wordt neergelegd in het streekvervoer. Tot de kerst zal 1 dag per week gestaakt worden. Rover waarschuwt dat terugkerende stakingen het openbaar vervoer schaden. Reizigers gaan dan alternatieven zoeken en keren niet meer snel terug naar het OV. Voor veel reizigers is er geen redelijk alternatief als de bus niet rijdt. Dat is uiteindelijk nadelig voor de hele sector, inclusief de medewerkers, aldus Rover.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Cody Gakpo mist zondag de thuiswedstrijd van Liverpool tegen koploper Manchester City. Dat heeft Liverpool-trainer Andoni Iraola bekendgemaakt. De Oranje International liep tijdens de gewonnen uitwedstrijd tegen Servië een enkel blessure op en keerde voor het einde van de interlandperiode terug naar zijn club. Ook de Zweedse aanvaller Alexander Isak is niet inzetbaar. Manchester City speelt de eerste wedstrijd sinds de club vorige week schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League. De Russische turnploeg heeft 2 dagen voor vertrek naar Nederland nog geen visa ontvangen voor de WK-turnen in Rotterdam. Het team loopt daardoor het risico de wedstrijd te missen, meldt de Russische Turnbond. De WK zijn van 17 tot en met 25 oktober in Ahoy. Rusland doet mee onder de naam World Gymnastics 2, omdat de Internationale Gymnastiek Federatie de schorsing heeft opgeheven, maar Europese en Nederlandse regels deelname onder eigen vlag verbieden. De Mondiale Turnfederatie is op de hoogte gebracht en overlegt met het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Max Verstappen start zaterdag vanaf pole position in de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore. De viervoudig wereldkampioen reed de snelste tijd in de sprintkwalificatie, voor George Russell en Charles Leclerc. Het is de 11e keer in zijn carrière dat Verstappen de pole pakt voor een sprint. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli zette de 7e tijd neer. Verstappen zegt dat de hitte en hoge luchtvochtigheid het racen zwaar maken, maar dat maakt volgens hem juist deze plek zo uniek. Judoka Yael van Heemst is er op de WK Judo in Baku niet ingeslaagd om de eerste medaille voor Nederland te winnen. De 24-jarige WK-debutante verloor de strijd om het brons in de klasse tot 78 kilogram van de Duitse Anna Monta-Olekin. Het duel was binnen 2 minuten beslist. Van Heemst won haar eerste 2 partijen, maar verloor vervolgens de kwartfinale. In de herkansingen versloeg ze de Braziliaanse Beatrice Freitas, maar dus niet Olekin in de strijd om brons. Jan-Paul van Hekke en Mickey van de Ven zijn allebei inzetbaar voor Tottenham Hotspur in de wedstrijd tegen Manchester United van zaterdag. Beide verdedigers moesten het trainingskamp van het Nederlands elftal voortijdig verlaten met een blessure. Van Hekke liep een voetblessure op, Van de Ven raakte geblesseerd aan zijn hand. Tottenham-coach Roberto De Zerbi zegt dat hij rekening houdt met het emotionele aspect bij Van Hekke, wiens vrouw een tweeling heeft gekregen. Tottenham staat laatste in de Premier League met 2 punten, Manchester United 12e met 5 punten. Feyenoord heeft het afgelopen seizoen een nettoverlies geleden van 12.600.000 euro. Het eigen vermogen van de Rotterdamse club daalde daardoor naar 24.700.000 euro. De club spreekt van een financieel uitdagend jaar door aanzienlijk lagere Europese inkomsten dan in het recordseizoen daarvoor. Een jaar eerder boekte Feyenoord nog een recordwinst van 23.000.000 euro. De omzet daalde van 160 miljoen naar 115.200.000 euro.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrijwel overal bewolkt met af en toe regen. De temperatuur ligt tussen de 13 graden in het oosten en 18 graden aan de westkust. De wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanavond half tot zwaar bewolkt met enkele flinke buien. Plaatselijk met onweer en windstoten. De wind draait aan zee naar noordwest en blijft krachtig. Vannacht enkele buien, met temperaturen tussen 8 en 13 graden. Morgen half tot zwaar bewolkt met buien. Vooral in het noorden kans op onweer. Zware windstoten tot 80 km per uur en veel regen. Hiervoor geldt code geel. Aan de kust harde wind. Middagtemperatuur rond de 14 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het functioneren van het internationaal strafhof in Den Haag wordt ernstig geraakt door de aangekondigde Amerikaanse sancties. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat de strafmaatregelen pas over 6 maanden ingaan. In die tijd probeert Nederland met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Als de gesprekken niets opleveren, kan de Europese Unie de sancties omzeilen met de anti-boycottverordening. De Amerikaanse regering is boos over het arrestatiebevel dat het strafhof heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Nederland geeft 20 gestolen culturele objecten terug aan Indonesië. Het gaat onder meer om de diamant van Banjarmasin, een handgeschreven Koran, een zwaard en grafstenen. De objecten werden tijdens de koloniale periode onterecht naar Nederland gehaald. Cultuurminister Rianne Letschert en haar Indonesische ambtgenoot ondertekenden vrijdag in Amsterdam een overeenkomst over de teruggave. De objecten worden naar verwachting begin volgend jaar daadwerkelijk teruggegeven. De Haagse burgemeester Jan van Zanen wil het internationaal strafhof beschermen tegen aanvullende sancties die de Verenigde Staten hebben aangekondigd. Van Zanen zegt op X achter het hof en zijn medewerkers te staan. Hij wil het internationaal recht verdedigen en de mensen en organisaties die het beschermen. Den Haag blijft volgens hem alles doen wat mogelijk is om de veiligheid en het welzijn van het strafhof en zijn medewerkers te ondersteunen. Volgende week ontvangt Van Zanen een afvaardiging van het ICC met onder andere president Tomoko Akane en rechters die door de aangekondigde sancties worden getroffen. In de Nieuwe Kerk in Amsterdam is een gedenksteen onthuld voor schrijver Frank Martinus Arion. De steen werd onthuld door Errol Bishop, gevolmachtigd minister van Curaçao in Nederland. Arion werd geboren op Curaçao en brak in 1973 door met de roman Dubbelspel. Hij geldt als een van de belangrijkste Caribische auteurs en schreef over racisme en het koloniale verleden. De steen is ontworpen door de Nederlands-Curaçaose beeldhouwer Nelson Carrillo, die afgelopen zomer overleed. Waterschappen krijgen vanaf 1 juli volgend jaar de mogelijkheid om vrijwilligers of sportvissers aan te wijzen om rivierkreeften weg te vangen.
4: Nu mogen alleen beroepsvissers de invasieve kreeften vangen. Maar dat blijkt niet genoeg om het probleem binnen de perken te houden. De kreeften eten waterplanten op en woelen de bodem om, wat slecht is voor de waterkwaliteit. De waterschappen zijn blij met de extra ruimte, maar zeggen dat de belangrijkste hindernissen blijven staan. Twee Zuid-Hollandse waterschappen hebben zelf miljoenen euro's uitgetrokken voor maatregelen en willen de kosten verhalen op het ministerie.
8: Hulporganisatie Migrate vindt het niet humaan dat asielzoekers in Ter Apel geen tent krijgen als ze niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum of de noodopvang. 20 asielzoekers moesten de nacht van donderdag op vrijdag buiten slapen. Een woordvoerder van Migrate zegt dat de situatie niet veilig is en dat het wachten is tot iemand onderkoeld raakt. De organisatie bood tot september zelf tenten aan, maar stopte daarmee om financiële redenen. Migrate hoopt dat het Rode Kruis voor opvang kan zorgen en vindt dat het COA en de overheid met een structurele oplossing moeten komen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken bespreken maandag de Amerikaanse sancties tegen het Internationaal Strafhof. Het overleg komt op initiatief van België. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévot, verwerpt de sancties. Hij zegt dat pogingen om het werk van het Hof te verlammen slachtoffers een pad naar gerechtigheid ontnemen. De Verenigde Staten kondigden vrijdag aan sancties in te stellen tegen het hele strafhof als lidstaten het blijven steunen. Het Internationaal Strafhof vraagt lidstaten om steun na nieuwe Amerikaanse sancties tegen het hof. De Verenigde Staten kondigden vrijdag extra maatregelen aan bovenop bestaande sancties tegen medewerkers van het ICC. Washington erkent het hof niet en voert al langer een vete, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het ICC noemt de sancties een aanval op het recht en de internationale rechtsorde. Het hof zegt zijn mandaat onverminderd te blijven uitvoeren. In het zuiden van Soedan zijn 30 mensen omgekomen bij een droneaanval. Het gaat om 26 vrouwen en 4 kinderen. De aanval zou zijn uitgevoerd door de paramilitaire Rapid Support Forces, die al jaren een oorlog uitvechten met het regeringsleger. Volgens getuigen waren de slachtoffers vooral jonge vrouwen die werkten aan het zuiveren van goudklompjes bij een vluchtelingenkamp. Sinds het begin van de oorlog in april 2023 zijn volgens hulporganisaties zo'n 200.000 mensen gedood en bijna 20 miljoen mensen op de vlucht geslagen. De Verenigde Staten leggen nieuwe sancties op aan het Internationaal Strafhof in Den Haag. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zegt dat transacties met het hof worden verboden. Ook wordt het hof afgesneden van middelen. De VS zijn al langer gekant tegen het hof. Dat komt onder meer door een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Plaatsvervangend hoofdaanklager Najat Shamin Khan zegt dat de sancties het werk niet zullen verhinderen. Nederland en Duitsland staan vierkant achter het internationaal strafhof. De politie in Brussel heeft minstens 21 mensen aangehouden die aan het rellen waren tijdens een vakbondsbetoging tegen bezuinigingsplannen. Onder hen zijn 13 minderjarigen. De officiële demonstratie met 30.000 deelnemers is afgelopen. Groepen jongeren zijn nog altijd rellend aanwezig, vooral bij station Brussel-Zuid. Agenten werden bekogeld met flessen, vuurwerk, balken en bakstenen. De politie zette traangas en een waterkanon in om de rellende groep uiteen te drijven. Nobelprijswinnares Navanethan Pillay heeft wereldleiders opgeroepen hun juridische verplichtingen na te komen. Zij zei tijdens een persconferentie dat politieke leiders de verplichting hebben mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. De 85-jarige Zuid-Afrikaanse sprak vanuit een rechtszaal in Nuremberg, waar na de Tweede Wereldoorlog nazi-leiders werden berecht. Pillay waarschuwde dat het internationaal recht en de mensenrechten onder aanzienlijke politieke aanvallen staan.
4: Zij noemde daarbij de toenemende druk op het internationaal strafhof in Den Haag, waar ze tussen 2013 en 2012 rechter was.
10: En nu het economisch nieuws. ArcelorMittal steeg vrijdag 5,6% op de Amsterdamse beurs, na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De AEX-index sloot op een nieuw record van 1130,95 punten. Chipbedrijven als Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8% na een bericht van de Financial Times over tegenvallende omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX steeg deze week met 0,9%.
4: DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt. Fietsmerken Batavus, Koga en Babou maken een doorstart. De curatoren van de failliete fietsenfabrikant Axel verkopen de rechten op de bekende Nederlandse merken aan investeringsmaatschappij Dutech. Ook het IT-platform van Axel, de Hongaarse activiteiten en mogelijk een deel van het personeel gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Axel werd in augustus failliet verklaard, nadat het bedrijf na de coronaperiode in financiële problemen kwam, door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Babou bakfietsen. Hoeveel medewerkers straks nog werk hebben, is nog onduidelijk. De impact van de staking in het streekvervoer op woensdag is voor vervoersbedrijven nog onduidelijk. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer één dag per week gaan staken tot aan kerst vanwege een cao-conflict. De eerste staking is woensdag en treft bedrijven als Arriva, EBS, QBuzz, Transdev en Keolis. De vervoersbedrijven weten nog niet welke bussen er rijden en welke niet, omdat dat afhangt van het aantal medewerkers dat deelneemt aan de staking. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van ritten. De Europese Unie heeft met China afgesproken dat er minder hybride auto's uit het Aziatische land naar Europa komen. Eurocommissaris Maroš Šefčovič meldt na 2 dagen onderhandelen in Beijing dat de export van plug-in hybrides met meer dan de helft kan afnemen. De import van hybrides uit China steeg dit jaar met 86%, terwijl de prijzen 20% daalden. Dit schaadt Europese autofabrikanten. Het akkoord wordt eerst voorgelegd aan voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de Europese regeringsleiders. SpaceX heeft een overeenkomst gesloten voor de overname van licenties voor laagbandspectrum in de Verenigde Staten. Het bedrijf van Elon Musk wil daarmee satellietinternetdienst Starlink laten uitgroeien tot een grote mobiele provider. SpaceX steeg 2,6% op Wall Street. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile daalden tot 9% door zorgen over toenemende concurrentie.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Cody Gakpo mist zondag de thuiswedstrijd van Liverpool tegen koploper Manchester City. Dat heeft Liverpool-trainer Andoni Iraola bekendgemaakt. De Oranje International liep tijdens de gewonnen uitwedstrijd tegen Servië een enkel blessure op en keerde voor het einde van de interlandperiode terug naar zijn club. Ook de Zweedse aanvaller Alexander Isak is niet inzetbaar. Manchester City speelt de eerste wedstrijd sinds de club vorige week schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League. De Russische turnploeg heeft 2 dagen voor vertrek naar Nederland nog geen visa ontvangen voor de WK-turnen in Rotterdam. Het team loopt daardoor het risico de wedstrijd te missen, meldt de Russische Turnbond. De WK zijn van 17 tot en met 25 oktober in Ahoy. Rusland doet mee onder de naam World Gymnastics 2, omdat de Internationale Gymnastiekfederatie de schorsing heeft opgeheven, maar Europese en Nederlandse regels deelname onder eigen vlag verbieden. De Mondiale Turnfederatie is op de hoogte gebracht en overlegt met het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Max Verstappen start zaterdag vanaf pole position in de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore. De viervoudig wereldkampioen reed de snelste tijd in de sprintkwalificatie, voor George Russell en Charles Leclerc. Het is de 11e keer in zijn carrière dat Verstappen de pole pakt voor een sprint. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli zette de 7e tijd neer. Verstappen zegt dat de hitte en hoge luchtvochtigheid het racen zwaar maken, maar dat maakt volgens hem juist deze plek zo uniek. Judoka Jaël van Heemst is er op de WK Judo in Baku niet ingeslaagd om de eerste medaille voor Nederland te winnen. De 24-jarige WK-debutante verloor de strijd om het brons in de klasse tot 78 kilogram van de Duitse Anna Monta-Olekin. Het duel was binnen 2 minuten beslist. Van Heemst won haar eerste 2 partijen, maar verloor vervolgens de kwartfinale. In de herkansingen versloeg ze de Braziliaanse Beatrice Freitas, maar dus niet Olekin in de strijd om brons. Jan-Paul van Hekken en Mickey van de Ven zijn allebei inzetbaar voor Tottenham Hotspur in de wedstrijd tegen Manchester United van zaterdag. Beide verdedigers moesten het trainingskamp van het Nederlands elftal voortijdig verlaten met een blessure. Van Hekken liep een voetblessure op, Van de Ven raakte geblesseerd aan zijn hand. Tottenham-coach Roberto De Zerbi zegt dat hij rekening houdt met het emotionele aspect bij Van Hekken, wiens vrouw een tweeling heeft gekregen. Tottenham staat laatste in de Premier League met 2 punten, Manchester United 12e met 5 punten. Feyenoord heeft het afgelopen seizoen een nettoverlies geleden van €12.600.000. Het eigen vermogen van de Rotterdamse club daalde daardoor naar €24.700.000. De club spreekt van een financieel uitdagend jaar door aanzienlijk lagere Europese inkomsten dan in het recordseizoen daarvoor. Een jaar eerder boekte Feyenoord nog een recordwinst van €23 miljoen. De omzet daalde van 160 miljoen naar €115.200.000.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met enkele flinke buien. Plaatselijk met onweer en windstoten. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard uit noordwest. Vannacht enkele buien, met minimaal 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Morgen half tot zwaar bewolkt, met enkele stevige buien. In het noorden kans op onweer en zware windstoten tot 80 km per uur, met mogelijk veel regen. Daar geldt code geel voor de middag en avond. De temperatuur komt uit op 14 graden. De wind matig tot vrij krachtig uit het westen. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland geeft 20 gestolen culturele objecten terug aan Indonesië. Het gaat onder meer om de diamant van Banjarmasin, een handgeschreven Koran, een zwaard en grafstenen. De objecten werden tijdens de koloniale periode onterecht naar Nederland gehaald. Cultuurminister Rianne Letschert en haar Indonesische ambtgenoot ondertekenden vrijdag in Amsterdam een overeenkomst over de teruggave. De objecten worden naar verwachting begin volgend jaar daadwerkelijk teruggegeven.
12: Het functioneren van het internationaal strafhof in Den Haag wordt ernstig geraakt door de aangekondigde Amerikaanse sancties. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat de strafmaatregelen pas over 6 maanden ingaan. In die tijd probeert Nederland met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Als de gesprekken niets opleveren, kan de Europese Unie de sancties omzeilen met de anti-boycott-verordening. De Amerikaanse regering is boos over het arrestatiebevel dat het strafhof heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.
7: De Haagse burgemeester Jan van Zanen wil het internationaal strafhof beschermen tegen aanvullende sancties die de Verenigde Staten hebben aangekondigd.
13: Van Zanen zegt op X achter het Hof en zijn medewerkers te staan. Hij wil het internationaal recht verdedigen en de mensen en organisaties die het beschermen. Den Haag blijft volgens hem alles doen wat mogelijk is om de veiligheid en het welzijn van het strafhof en zijn medewerkers te ondersteunen. Volgende week ontvangt Van Zanen een afvaardiging van het ICC met onder andere president Tomoko Akane en rechters die door de aangekondigde sancties worden getroffen.
14: In de Nieuwe Kerk in Amsterdam is een gedenkstof.

0: Hulporganisatie Migrate vindt het niet humaan dat asielzoekers in Ter Apel geen tent krijgen als ze niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum of de noodopvang. 20 asielzoekers moesten de nacht van donderdag op vrijdag buiten slapen. Een woordvoerder van Migrate zegt dat de situatie niet veilig is en dat het wachten is tot iemand onderkoeld raakt. De organisatie bood tot september zelf tenten aan, maar stopte daarmee om financiële redenen. Migrate hoopt dat het Rode Kruis voor opvang kan zorgen en vindt dat het COA en de overheid met een structurele oplossing moeten komen. Waterschappen krijgen vanaf 1 juli volgend jaar de mogelijkheid om vrijwilligers of sportvissers aan te wijzen om rivierkreeften weg te vangen. Nu mogen alleen beroepsvissers de invasieve kreeften vangen, maar dat blijkt niet genoeg om het probleem binnen de perken te houden. De kreeften eten waterplanten op en woelen de bodem om, wat slecht is voor de waterkwaliteit. De waterschappen zijn blij met de extra ruimte, maar zeggen dat de belangrijkste hindernissen blijven staan. 2 Zuid-Hollandse waterschappen hebben zelf miljoenen euro's uitgetrokken voor maatregelen en willen de kosten verhalen op het ministerie.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken spreken maandag over de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Dat gebeurt op initiatief van België, meldt de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévot. De Verenigde Staten kondigde vrijdag aan sancties in te stellen tegen het gehele strafhof als lidstaten het hof blijven steunen. België wil dat de Europese Unie een anti-boycotverordening gebruikt om de sancties te omzeilen. Prévot zegt dat Europa het recht moet verdedigen om het internationaal recht te handhaven, zonder dat buitenlandse sancties de keuzes dicteren. De FBI heeft in de Amerikaanse staat Pennsylvania een man gearresteerd voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. De verdachte heeft de Canadese nationaliteit en wordt beschouwd als een van de hoofdverdachten in een zaak rond een computerhack. Bij die hack vorige maand werden adressen, Amerikaanse identificatienummers en details over gevoelige werkzaamheden van duizenden FBI-medewerkers gestolen. De FBI zegt dat de hack kon plaatsvinden door een beveiligingsfout in een platform dat door een externe partij werd beheerd. Afgelopen september werd in Nederland een 24-jarige man gearresteerd die ervan verdacht wordt banden te hebben met de hackersgroep. Nederland en 7 andere landen hebben in een gezamenlijke verklaring hun steun uitgesproken voor het internationaal strafhof. De ministers van Buitenlandse Zaken van de 8 landen zijn het zeer oneens met de Amerikaanse aankondiging nieuwe sancties op te leggen aan het in Den Haag gevestigde hof. De verklaring is ondertekend door Nederland, Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Denemarken. De ministers noemen zichzelf toegewijde aanhangers van het hof en prijzen het om zijn onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit. Ze waarschuwen dat de sancties aanzienlijke gevolgen zullen hebben voor het werk van het hof, zijn medewerkers en hun gezinnen. Het internationaal strafhof vraagt lidstaten om steun na nieuwe Amerikaanse sancties tegen het hof. De Verenigde Staten kondigde vrijdag extra maatregelen aan bovenop bestaande sancties tegen medewerkers van het ICC. Washington erkent het hof niet en voert al langer een vete, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het ICC noemt de sancties een aanval op het recht en de internationale rechtsorde. Het hof zegt zijn mandaat onverminderd te blijven uitvoeren. In het zuiden van Soedan zijn 30 mensen omgekomen bij een droneaanval. Het gaat om 26 vrouwen en 4 kinderen. De aanval zou zijn uitgevoerd door de paramilitaire Rapid Support Forces, die al jaren een oorlog uitvechten met het regeringsleger. Volgens getuigen waren de slachtoffers vooral jonge vrouwen die werkten aan het zuiveren van goudklompjes bij een vluchtelingenkamp. Sinds het begin van de oorlog in april 2023 zijn volgens hulporganisaties zo'n 200.000 mensen gedood en bijna 20 miljoen mensen op de vlucht geslagen.

0: De Verenigde Staten leggen nieuwe sancties op aan het internationaal strafhof in Den Haag. Minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, zegt dat transacties met het hof worden verboden. Ook wordt het hof afgesneden van middelen. De VS zijn al langer gekant tegen het hof. Dat komt onder meer door een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Plaatsvervangend hoofdaanklager Najat Shamin Khan zegt dat de sancties het werk niet zullen verhinderen. Nederland en Duitsland staan vierkant achter het internationaal strafhof.
1: En nu het economisch nieuws.
2: De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%. DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt. Fietsmerken Batavus, Koga en Babou maken een doorstart. De curatoren van de failliete fietsenfabrikant Axel verkopen de rechten op de bekende Nederlandse merken aan investeringsmaatschappij Dutech. Ook het IT-platform van Axel, de Hongaarse activiteiten en mogelijk een deel van het personeel gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Axel werd in augustus failliet verklaard, nadat het bedrijf na de coronaperiode in financiële problemen kwam, door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Babou bakfietsen. Hoeveel medewerkers straks nog werk hebben, is nog onduidelijk. De impact van de staking in het streekvervoer op woensdag is voor vervoersbedrijven nog onduidelijk. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer één dag per week gaan staken tot aan kerst vanwege een cao-conflict. De eerste staking is woensdag en treft bedrijven als Arriva, EBS, QBuzz, Transdev en Keolis. De vervoersbedrijven weten nog niet welke bussen er rijden en welke niet, omdat dat afhangt van het aantal medewerkers dat deelneemt aan de staking. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van ritten.
1: De Europese Unie heeft met China afgesproken dat er minder hybride auto's uit het Aziatische land naar Europa komen. Eurocommissaris Maroš Šefčovič meldt na 2 dagen onderhandelen in Beijing dat de export van plug-in hybrides met meer dan de helft kan afnemen. De import van hybrides uit China steeg dit jaar met 86%, terwijl de prijzen 20% daalden. Dit schaadt Europese autofabrikanten. Het akkoord wordt eerst voorgelegd aan voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de Europese regeringsleiders.
2: SpaceX heeft een overeenkomst gesloten voor de overname van licenties voor laagbandspectrum in de Verenigde Staten. Het bedrijf van Elon Musk wil daarmee satellietinternetdienst Starlink laten uitgroeien tot een grote mobiele provider. SpaceX steeg 2,6% op Wall Street. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile daalden tot 9% door zorgen over toenemende concurrentie.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Cody Gakpo mist zondag de thuiswedstrijd van Liverpool tegen koploper Manchester City. Dat heeft Liverpool-trainer Andoni Iraola bekendgemaakt. De Oranje International liep tijdens de gewonnen uitwedstrijd tegen Servië een enkel blessure op en keerde voor het einde van de interlandperiode terug naar zijn club. Ook de Zweedse aanvaller Alexander Isak is niet inzetbaar. Manchester City speelt de eerste wedstrijd sinds de club vorige week schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League. De Russische turnploeg heeft 2 dagen voor vertrek naar Nederland nog geen visa ontvangen voor de WK-turnen in Rotterdam. Het team loopt daardoor het risico de wedstrijd te missen, meldt de Russische Turnbond. De WK zijn van 17 tot en met 25 oktober in Ahoy. Rusland doet mee onder de naam World Gymnastics 2, omdat de Internationale Gymnastiek Federatie de schorsing heeft opgeheven, maar Europese en Nederlandse regels deelname onder eigen vlag verbieden. De Mondiale Turnfederatie is op de hoogte gebracht en overlegt met het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Max Verstappen start zaterdag vanaf pole position in de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore. De viervoudig wereldkampioen reed de snelste tijd in de sprintkwalificatie, voor George Russell en Charles Leclerc. Het is de 11e keer in zijn carrière dat Verstappen de pole pakt voor een sprint. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli zette de 7e tijd neer. Verstappen zegt dat de hitte en hoge luchtvochtigheid het racen zwaar maken, maar dat maakt volgens hem juist deze plek zo uniek. Judoka Yael van Heemst is er op de WK Judo in Baku niet in geslaagd om de eerste medaille voor Nederland te winnen. De 24-jarige WK-debutante verloor de strijd om het brons in de klasse tot 78 kilogram van de Duitse Anna Monta-Olekin. Het duel was binnen 2 minuten beslist. Van Heemst won haar eerste 2 partijen, maar verloor vervolgens de kwartfinale. In de herkansingen versloeg ze de Braziliaanse Beatrice Freitas, maar dus niet Olekin in de strijd om brons. Jan-Paul van Hekken en Mickey van de Ven zijn allebei inzetbaar voor Tottenham Hotspur in de wedstrijd tegen Manchester United van zaterdag. Beide verdedigers moesten het trainingskamp van het Nederlands elftal voortijdig verlaten met een blessure. Van Hekken liep een voetblessure op, Van de Ven raakte geblesseerd aan zijn hand. Tottenham-coach Roberto De Zerbi zegt dat hij rekening houdt met het emotionele aspect bij Van Hekken, wiens vrouw een tweeling heeft gekregen. Tottenham staat laatste in de Premier League met 2 punten, Manchester United 12e met 5 punten. Feyenoord heeft over het afgelopen seizoen een nettoverlies geleden van 12.600.000 euro. Het eigen vermogen van de Rotterdamse club daalde daardoor naar 24.700.000 euro. De club spreekt van een financieel uitdagend jaar door aanzienlijk lagere Europese inkomsten dan in het recordseizoen daarvoor. Feyenoord strandde vorig seizoen in de league-fase van de Europa League, terwijl het een jaar eerder nog de 8e finales van de Champions League haalde. Door de 2e plaats in de competitie speelt Feyenoord dit seizoen wel weer in de Champions League en verwacht de club dat de omzet flink zal stijgen.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met enkele flinke buien. Plaatselijk met onweer en windstoten. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vannacht trekken er nog wat buien over. De temperatuur daalt naar 8 tot 13 graden. De wind blijft matig uit het zuidwesten. Aan de kust krachtig uit het westen. Morgen blijft het half tot zwaar bewolkt met stevige buien. In het noorden komen onweersbuien voor met zware windstoten tot 80 km per uur en veel regen. Daarvoor geldt morgenmiddag en avond code geel. De middagtemperatuur wordt ongeveer 14 graden. De wind is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard.
3: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het is cruciaal dat de door de Verenigde Staten aangekondigde sancties niet direct in werking treden, zegt premier Rob Jetten. Dat geeft essentiële ruimte voor dialoog met de Amerikaanse regering. Nederland staat volledig achter het ICC. En de sancties zijn zeer betreurenswaardig, aldus de premier.
7: Het functioneren van het internationaal strafhof in Den Haag wordt ernstig geraakt door de aangekondigde Amerikaanse sancties. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat de strafmaatregelen pas over 6 maanden ingaan. In die tijd probeert Nederland met de Amerikanen tot een oplossing te komen.
2: Als de gesprekken niets opleveren, kan de Europese Unie de sancties omzeilen met de anti-boycott-verordening. De Amerikaanse regering is boos over het arrestatiebevel dat het strafhof heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Nederland geeft 20 gestolen culturele objecten terug aan Indonesië. Het gaat onder meer om de diamant van Banjarmasin, een handgeschreven Koran, een zwaard en grafstenen. De objecten werden tijdens de koloniale periode onterecht naar Nederland gehaald. Cultuurminister Rianne Letschert en haar Indonesische ambtgenoot ondertekenden vrijdag in Amsterdam een overeenkomst over de teruggave. De objecten worden naar verwachting begin volgend jaar daadwerkelijk teruggegeven. De Haagse burgemeester Jan van Zanen wil het internationaal strafhof beschermen tegen aanvullende sancties die de Verenigde Staten hebben aangekondigd. Van Zanen zegt op X achter het hof en zijn medewerkers te staan. Hij wil het internationaal recht verdedigen en de mensen en organisaties die het beschermen. Den Haag blijft volgens hem alles doen wat mogelijk is om de veiligheid en het welzijn van het strafhof en zijn medewerkers te ondersteunen. Volgende week ontvangt Van Zanen een afvaardiging van het ICC met onder andere president Tomoko Akane en rechters die door de aangekondigde sancties worden getroffen. In de Nieuwe Kerk in Amsterdam is een gedenksteen onthuld voor schrijver Frank Martinus Arion. De steen werd onthuld door Errol Bishop, gevolmachtigd minister van Curaçao in Nederland. Arion werd geboren op Curaçao en brak in 1973 door met de roman Dubbelspel. Hij geldt als een van de belangrijkste Caribische auteurs en schreef over racisme en het koloniale verleden. De steen is ontworpen door de Nederlands-Curaçaose beeldhouwer Nelson Carrillo, die afgelopen zomer overleed. Hulporganisatie Migrate vindt het niet humaan dat asielzoekers in Ter Apel geen tent krijgen als ze niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum of de noodopvang. 20 asielzoekers moesten de nacht van donderdag op vrijdag buiten slapen. Een woordvoerder van Migrate zegt dat de situatie niet veilig is en dat het wachten is tot iemand onderkoeld raakt. De organisatie bood tot september zelf tenten aan, maar stopte daarmee om financiële redenen. Migrate hoopt dat het Rode Kruis voor opvang kan zorgen en vindt dat het COA en de overheid met een structurele oplossing moeten komen.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De FBI heeft in de Amerikaanse staat Pennsylvania een man gearresteerd voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. De verdachte heeft de Canadese nationaliteit en wordt beschouwd als een van de hoofdverdachten in een zaak rond een computerhack. Bij die hack vorige maand werden adressen, Amerikaanse identificatienummers en details over gevoelige werkzaamheden van duizenden FBI-medewerkers gestolen. De FBI zegt dat de hack kon plaatsvinden door een beveiligingsfout in een platform dat door een externe partij werd beheerd. Afgelopen september werd in Nederland een 24-jarige man gearresteerd die ervan verdacht wordt banden te hebben met de hackersgroep. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken spreken maandag over de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Dat gebeurt op initiatief van België, meldt de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévot. De Verenigde Staten kondigden vrijdag aan sancties in te stellen tegen het gehele strafhof als lidstaten het hof blijven steunen. België wil dat de Europese Unie een anti-boycott-verordening gebruikt om de sancties te omzeilen. Prévot zegt dat Europa het recht moet verdedigen om het internationaal recht te handhaven, zonder dat buitenlandse sancties de keuzes dicteren. Nederland en 7 andere landen hebben in een gezamenlijke verklaring hun steun uitgesproken voor het internationaal strafhof. De ministers van Buitenlandse Zaken van de 8 landen zijn het zeer oneens met de Amerikaanse aankondiging nieuwe sancties op te leggen aan het in Den Haag gevestigde hof. De verklaring is ondertekend door Nederland, Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Denemarken. De ministers noemen zichzelf toegewijde aanhangers van het Hof en prijzen het om zijn onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit. Ze waarschuwen dat de sancties aanzienlijke gevolgen zullen hebben voor het werk van het Hof, zijn medewerkers en hun gezinnen.
7: Het Internationaal Strafhof vraagt lidstaten om steun na nieuwe Amerikaanse sancties tegen het Hof. De Verenigde Staten kondigde vrijdag extra maatregelen aan bovenop bestaande sancties tegen medewerkers van het ICC. Washington erkent het Hof niet en voert al langer een vete, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het ICC noemt de sancties een aanval op het recht en de internationale rechtsorde. Het Hof zegt zijn mandaat onverminderd te blijven uitvoeren. In het zuiden van Soedan zijn 30 mensen omgekomen bij een droneaanval. Het gaat om 26 vrouwen en 4 kinderen. De aanval zou zijn uitgevoerd door de paramilitaire Rapid Support Forces, die al jaren een oorlog uitvechten met het regeringsleger. Volgens getuigen waren de slachtoffers vooral jonge vrouwen die werkten aan het zuiveren van goudklompjes bij een vluchtelingenkamp. Sinds het begin van de oorlog in april 2023 zijn volgens hulporganisaties zo'n 200.000 mensen gedood en bijna 20 miljoen mensen op de vlucht geslagen. De Verenigde Staten leggen nieuwe sancties op aan het Internationaal Strafhof in Den Haag. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zegt dat transacties met het Hof worden verboden. Ook wordt het Hof afgesneden van middelen. De VS zijn al langer gekant tegen het Hof. Dat komt onder meer door een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Plaatsvervangend hoofdaanklager Najat Shamin Khan zegt dat de sancties het werk niet zullen verhinderen. Nederland en Duitsland staan vierkant achter het Internationaal Strafhof. En nu het economisch nieuws. De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%. DNB-president Olaf Slijpe vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpe zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpe noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt. Fietsmerken Batavus, Koga en Babou maken een doorstart. De curatoren van de failliete fietsenfabrikant Axel verkopen de rechten op de bekende Nederlandse merken aan investeringsmaatschappij Dutech. Ook het IT-platform van Axel, de Hongaarse activiteiten en mogelijk een deel van het personeel gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Axel werd in augustus failliet verklaard, nadat het bedrijf na de coronaperiode in financiële problemen kwam, door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Babou bakfietsen. Hoeveel medewerkers straks nog werk hebben, is nog onduidelijk. De impact van de staking in het streekvervoer op woensdag is voor vervoersbedrijven nog onduidelijk. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer 1 dag per week gaan staken tot aan kerst vanwege een cao-conflict. De eerste staking is woensdag en treft bedrijven als Arriva, EBS, Qbuzz, Transdev en Keolis. De vervoersbedrijven weten nog niet welke bussen er rijden en welke niet, omdat dat afhangt van het aantal medewerkers dat deelneemt aan de staking. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van ritten. De Europese Unie heeft met China afgesproken dat er minder hybride auto's uit het Aziatische land naar Europa komen. Eurocommissaris Maros Sefcovic meldt na 2 dagen onderhandelen in Beijing dat de export van plug-in hybrides met meer dan de helft kan afnemen.
2: De import van hybrides uit China steeg dit jaar met 86%, terwijl de prijzen 20% daalden. Dit schaadt Europese autofabrikanten. Het akkoord wordt eerst voorgelegd aan voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de Europese regeringsleiders.
8: SpaceX heeft een overeenkomst gesloten voor de overname van licenties voor laagbandspectrum in de Verenigde Staten. Het bedrijf van Elon Musk wil daarmee satellietinternetdienst Starlink laten uitgroeien tot een grote mobiele provider. SpaceX steeg 2,6% op Wall Street. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile daalden tot 9% door zorgen over toenemende concurrentie.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. De Russische turnploeg heeft 2 dagen voor vertrek naar Nederland nog geen visa ontvangen voor de WK-turnen in Rotterdam. Het team loopt daardoor het risico de wedstrijd te missen, meldt de Russische Turnbond. De WK zijn van 17 tot en met 25 oktober in Ahoy. Rusland doet mee onder de naam World Gymnastics 2, omdat de Internationale Gymnastiek Federatie de schorsing heeft opgeheven, maar Europese en Nederlandse regels deelname onder eigen vlag verbieden. De Mondiale Turnfederatie is op de hoogte gebracht en overlegt met het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Max Verstappen start zaterdag vanaf pole position in de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore. De viervoudig wereldkampioen reed de snelste tijd in de sprintkwalificatie, voor George Russell en Charles Leclerc. Het is de 11e keer in zijn carrière dat Verstappen de pole pakt voor een sprint. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli zette de 7e tijd neer. Verstappen zegt dat de hitte en hoge luchtvochtigheid het racen zwaar maken, maar dat maakt volgens hem juist deze plek zo uniek. Jan-Paul van Hekke en Mickey van de Ven zijn allebei inzetbaar voor Tottenham Hotspur in de wedstrijd tegen Manchester United van zaterdag. Beide verdedigers moesten het trainingskamp van het Nederlands elftal voortijdig verlaten met een blessure. Van Hekke liep een voetblessure op, Van de Ven raakte geblesseerd aan zijn hand. Tottenham-coach Roberto De Zerbi zegt dat hij rekening houdt met het emotionele aspect bij Van Hekke, wiens vrouw een tweeling heeft gekregen. Tottenham staat laatste in de Premier League met 2 punten, Manchester United 12e met 5 punten. Judoka Jaël van Heemst is er op de WK Judo in Baku niet ingeslaagd om de eerste medaille voor Nederland te winnen. De 24-jarige WK-debutante verloor de strijd om het brons in de klasse tot 78 kilogram van de Duitse Anna Monta-Olekin. Het duel was binnen 2 minuten beslist. Van Heemst won haar eerste 2 partijen, maar verloor vervolgens de kwartfinale. In de herkansingen versloeg ze de Braziliaanse Beatrice Freitas, maar dus niet Olekin in de strijd om brons. De Turkse voetbalbond heeft bondscoach Vincenzo Montella ontslagen. De Italiaan presteerde aanvankelijk goed en loodste Turkije naar de kwartfinales van het EK vorig jaar, waar het verloor van Oranje. De resultaten verslechterden de afgelopen maanden. Turkije won op het WK 1 wedstrijd en werd uitgeschakeld in de groepsfase. In de Nations League verloor Turkije van Frankrijk, België en 2 keer van Italië. Montella was sinds september 2023 bondscoach. Feyenoord heeft over het afgelopen seizoen een nettoverlies geleden van 12.600.000 euro. Het eigen vermogen daalde daardoor naar bijna 25 miljoen euro. De club spreekt van een financieel uitdagend jaar, door aanzienlijk lagere Europese inkomsten dan in het recordseizoen daarvoor. Feyenoord strandde vorig seizoen in de leaguefase van de Europa League, terwijl het een jaar eerder nog de 8e finales van de Champions League haalde. Door de 2e plaats in de competitie speelt Feyenoord dit seizoen weer in de Champions League en verwacht de club dat de omzet aanzienlijk zal stijgen.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met flinke buien. Hier en daar met onweer en windstoten. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vannacht nog enkele buien, met temperaturen tussen 8 graden in het oosten en 13 graden aan de kust.
9: De wind blijft matig tot krachtig uit het zuidwesten tot westen. Morgen veel bewolking met stevige buien. In het noorden code geel. Kans op onweer met zware windstoten tot 80 km per uur en veel regen. Lokaal tot 50 mm of meer. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind is matig tot krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer hard uit het westen.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws.
11: Premier Rob Jetten noemt het cruciaal dat de door de Verenigde Staten aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof niet direct ingaan. Dat geeft volgens hem essentiële ruimte voor dialoog met de Amerikaanse regering. Nederland staat volledig achter het ICC en vindt de sancties zeer betreurenswaardig. De komende 6 maanden wil Nederland met de VS en andere landen tot een passende oplossing komen. Als het nodig is, is Nederland samen met Europese en niet-Europese partners bereid maatregelen te treffen om de rechters hun werk te laten doen.
12: In de buurt van de Belgische stad Gent zijn vrijdag 3 mannen aangehouden die vermoedelijk betrokken waren bij het geweld in het Gelderse Overasselt op 1 september. De verdachten zijn 23, 25 en 28 jaar oud en wonen alle drie in de omgeving van Gent. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Nederland heeft om hun overlevering gevraagd. Eerder werden al meer dan 30 verdachten opgepakt voor het geweld in Overasselt.
13: Het functioneren van het internationaal strafhof in Den Haag wordt ernstig geraakt door de aangekondigde sancties van de Verenigde Staten, zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. De strafmaatregelen worden pas over 6 maanden van kracht. In de tussentijd probeert Nederland met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Berendsen spreekt maandag met zijn Europese collega's over hoe het strafhof kan worden beschermd. De Amerikaanse regering is onder meer boos over het arrestatiebevel dat het ICC heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.
14: Nederland geeft 20 gestolen culturele objecten terug aan Indonesië. Het gaat onder meer om de diamant van Banjarmasin, een handgeschreven Koran, een zwaard en grafstenen. De objecten werden tijdens de koloniale periode onterecht naar Nederland gehaald. Cultuurminister Rianne Letschert en haar Indonesische ambtgenoot ondertekenden vrijdag in Amsterdam een overeenkomst over de teruggave. De objecten worden naar verwachting begin volgend jaar daadwerkelijk teruggegeven.
15: De Haagse burgemeester Jan van Zanen wil het internationaal strafhof beschermen tegen aanvullende sancties die de Verenigde Staten hebben aangekondigd. Van Zanen zegt op X achter het hof en zijn medewerkers te staan. Hij wil het internationaal recht verdedigen en de mensen en organisaties die het beschermen. Den Haag blijft volgens hem alles doen wat mogelijk is om de veiligheid en het welzijn van het strafhof en zijn medewerkers te ondersteunen. Volgende week ontvangt Van Zanen een afvaardiging van het ICC met onder andere president Tomoko Akane en rechters die door de aangekondigde sancties worden getroffen.
16: In de Nieuwe Kerk in Amsterdam is een gedenksteen onthuld voor schrijver Frank Martinus Arion. De steen werd onthuld door Errol Bishop, gevolmachtigd minister van Curaçao in Nederland. Arion werd geboren op Curaçao en brak in 1973 door met de roman Dubbelspel. Hij geldt als een van de belangrijkste Caribische auteurs en schreef over racisme en het koloniale verleden. De steen is ontworpen door de Nederlands-Curaçaose beeldhouwer Nelson Carrillo, die afgelopen zomer overleed.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
17: Nu het buitenlands nieuws.
18: De politie in Noord-Ierland gaat de eerste minister van het land, Michelle O'Neill, ondervragen over haar deelname aan een protest 2 weken geleden. Ze stond samen met duizenden demonstranten op een straat in een katholieke buurt om te voorkomen dat er een protestantse parade door de wijk zou trekken.
10: Dat lukte na een padstelling van bijna 20 uur. Omdat de parade wel toestemming had, beschouwt de politie het protest als illegaal. O'Neill heeft bevestigd een oproep te hebben gekregen voor een ondervraging en zegt mee te werken. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken spreken maandag over de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Dat gebeurt op initiatief van België, meldt de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévot. De Verenigde Staten kondigde vrijdag aan sancties in te stellen tegen het gehele strafhof als lidstaten het hof blijven steunen. België wil dat de Europese Unie een anti-boycotverordening gebruikt om de sancties te omzeilen. Prévot zegt dat Europa het recht moet verdedigen om het internationaal recht te handhaven, zonder dat buitenlandse sancties de keuzes dicteren. Nederland en 7 andere landen hebben in een gezamenlijke verklaring hun steun uitgesproken voor het internationaal strafhof. De ministers van Buitenlandse Zaken van de 8 landen zijn het zeer oneens met de Amerikaanse aankondiging nieuwe sancties op te leggen aan het in Den Haag gevestigde hof. De verklaring is ondertekend door Nederland, Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Denemarken. De ministers noemen zichzelf toegewijde aanhangers van het hof en prijzen het om zijn onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit. Ze waarschuwen dat de sancties aanzienlijke gevolgen zullen hebben voor het werk van het hof, zijn medewerkers en hun gezinnen. De FBI heeft in de Amerikaanse staat Pennsylvania een man gearresteerd voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. De verdachte heeft de Canadese nationaliteit en wordt beschouwd als een van de hoofdverdachten in een zaak rond een computerhack. Bij die hack vorige maand werden adressen, Amerikaanse identificatienummers en details over gevoelige werkzaamheden van duizenden FBI-medewerkers gestolen. De FBI zegt dat de hack kon plaatsvinden door een beveiligingsfout in een platform dat door een externe partij werd beheerd. Afgelopen september werd in Nederland een 24-jarige man gearresteerd die ervan verdacht wordt banden te hebben met de hackersgroep. Het internationaal strafhof vraagt lidstaten om steun na nieuwe Amerikaanse sancties tegen het hof. De Verenigde Staten kondigde vrijdag extra maatregelen aan bovenop bestaande sancties tegen medewerkers van het ICC. Washington erkent het hof niet en voert al langer een vete, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het ICC noemt de sancties een aanval op het recht en de internationale rechtsorde. Het hof zegt zijn mandaat onverminderd te blijven uitvoeren. In het zuiden van Soedan zijn 30 mensen omgekomen bij een droneaanval. Het gaat om 26 vrouwen en 4 kinderen. De aanval zou zijn uitgevoerd door de paramilitaire Rapid Support Forces, die al jaren een oorlog uitvechten met het regeringsleger. Volgens getuigen waren de slachtoffers vooral jonge vrouwen die werkten aan het zuiveren van goudklompjes bij een vluchtelingenkamp. Sinds het begin van de oorlog in april 2023 zijn volgens hulporganisaties zo'n 200.000 mensen gedood en bijna 20 miljoen mensen op de vlucht geslagen.
19: En nu het economisch nieuws.
10: De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven BESI, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%. DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt. Fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart.
20: De curatoren van de failliete fietsenfabrikant Axcel verkopen de rechten op de bekende Nederlandse merken aan investeringsmaatschappij Dutech. Ook het IT-platform van Axcel, de Hongaarse activiteiten en mogelijk een deel van het personeel gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Axcel werd in augustus failliet verklaard, nadat het bedrijf na de coronaperiode in financiële problemen kwam, door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Baboe bakfietsen. Hoeveel medewerkers straks nog werk hebben, is nog onduidelijk.
21: De impact van de staking in het streekvervoer op woensdag is voor vervoersbedrijven nog onduidelijk. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer 1 dag per week gaan staken tot aan kerst vanwege een cao-conflict. De eerste staking is woensdag en treft bedrijven als Arriva, EBS, QBuzz, Transdev en Keolis. De vervoersbedrijven weten nog niet welke bussen er rijden en welke niet, omdat dat afhangt van het aantal medewerkers dat deelneemt aan de staking. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van ritten.
22: De Europese Unie heeft met China afgesproken dat er minder hybride auto's uit het Aziatische land naar Europa komen. Eurocommissaris Maroš Šefčovič meldt na 2 dagen onderhandelen in Beijing dat de export van plug-in hybrides met meer dan de helft kan afnemen. De import van hybrides uit China steeg dit jaar met 86%, terwijl de prijzen 20% daalden. Dit schaadt Europese autofabrikanten. Het akkoord wordt eerst voorgelegd aan voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de Europese regeringsleiders.
23: SpaceX heeft een overeenkomst gesloten voor de overname van licenties voor laagbandspectrum in de Verenigde Staten. Het bedrijf van Elon Musk wil daarmee satellietinternetdienst Starlink laten uitgroeien tot een grote mobiele provider. SpaceX steeg 2,6% op Wall Street. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile daalden tot 9% door zorgen over toenemende concurrentie.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
25: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen start zaterdag vanaf pole position in de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore. De viervoudig wereldkampioen reed de snelste tijd in de sprintkwalificatie, voor George Russell en Charles Leclerc. Het is de 11e keer in zijn carrière dat Verstappen de pole pakt voor een sprint. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli zette de 7e tijd neer. Verstappen zegt dat de hitte en hoge luchtvochtigheid het racen zwaar maken, maar dat maakt volgens hem juist deze plek zo uniek. Judoka Jaël van Heemst is er op de WK Judo in Baku niet ingeslaagd om de eerste medaille voor Nederland te winnen. De 24-jarige WK-debutante verloor de strijd om het brons in de klasse tot 78 kilogram van de Duitse Anna Monta-Olekin. Het duel was binnen 2 minuten beslist. Van Heemst won haar eerste 2 partijen, maar verloor vervolgens de kwartfinale. In de herkansingen versloeg ze de Braziliaanse Beatrice Freitas, maar dus niet Olekin in de strijd om brons. Jan-Paul van Hekke en Mickey van de Ven zijn allebei inzetbaar voor Tottenham Hotspur in de wedstrijd tegen Manchester United van zaterdag. Beide verdedigers moesten het trainingskamp van het Nederlands elftal voortijdig verlaten met een blessure. Van Hekke liep een voetblessure op, Van de Ven raakte geblesseerd aan zijn hand. Tottenham-coach Roberto de Zerbi zegt dat hij rekening houdt met het emotionele aspect bij Van Hekke, wiens vrouw een tweeling heeft gekregen. Tottenham staat laatste in de Premier League met 2 punten, Manchester United 12e met 5 punten. Feyenoord heeft over het afgelopen seizoen een nettoverlies geleden van €12.600.000. Het eigen vermogen daalde daardoor naar bijna €25 miljoen. De club spreekt van een financieel uitdagend jaar, door aanzienlijk lagere Europese inkomsten dan in het recordseizoen daarvoor. Feyenoord strandde vorig seizoen in de league-fase van de Europa League, terwijl het een jaar eerder nog de 8e finales van de Champions League haalde. Door de 2e plaats in de competitie speelt Feyenoord dit seizoen weer in de Champions League en verwacht de club dat de omzet aanzienlijk zal stijgen. De Turkse Voetbalbond heeft bondscoach Vincenzo Montella ontslagen. De Italiaan presteerde aanvankelijk goed en loodste Turkije naar de kwartfinales van het EK vorig jaar, waar het verloor van Oranje. De resultaten verslechterden de afgelopen maanden. Turkije won op het WK één wedstrijd en werd uitgeschakeld in de groepsfase. In de Nations League verloor Turkije van Frankrijk, België en twee keer van Italië. Montella was sinds september 2023 bondscoach. De Spaanse Formule 1-coureur Carlos Sainz van Williams heeft felle kritiek geuit op Autosportfederatie FIA na opnieuw een softwarefout. In de eerste kwalificatiesessie voor de sprintrace bij de Grand Prix van Singapore viel de zogeheten overtake mode weg, de knop die coureurs extra vermogen geeft. Daardoor konden sommige coureurs geen snelle rondetijd neerzetten. Sainz zegt dat de helft van de auto's reed met een motor die een halve seconde sneller was dan die van de andere. De FIA koos er niet voor om sportieve gelijkheid te waarborgen. Afgelopen zondag zorgde een softwarefout al voor chaos in Maleisië. Toen vielen de half-elektrische auto's tijdens opwarmronden compleet stil.
24: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met enkele flinke buien. Plaatselijk met onweer en windstoten. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vannacht trekken er nog enkele buien over, met temperaturen tussen de 8 en 13 graden. Morgen blijft het half tot zwaar bewolkt met stevige buien. In het noorden geldt code geel voor onweersbuien met zware windstoten en veel regen. Mogelijk 50 mm of meer. De wind is matig tot vrij krachtig uit het westen. Aan de kust krachtig tot hard. Het wordt ongeveer 14 graden.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Politieke partijen steunen het internationaal strafhof na nieuwe Amerikaanse sancties. Jan Paternotte van D66 zegt dat Europa het internationaal recht moet verdedigen en dat oorlogsmisdadigers nooit vrij uit mogen gaan. De VVD steunt het hof ook, maar vindt dat het economische en veiligheidsbelang van Nederland zwaar moet meewegen. Kati Piri van Pro noemt de sancties een schandalige poging om het hof te slopen. Geert Wilders van de PVV wil dat Nederland uit het ICC stapt. De sancties gaan over 6 maanden in en Nederland probeert in de tussentijd tot een oplossing te komen met de Verenigde Staten. Meerdere statenfracties in Zeeland roepen gedeputeerde staten op zich bij het Rijk expliciet uit te spreken tegen de bouw van 2 kerncentrales in de Paulinapolder in Zeeuws-Vlaanderen. ChristenUnie en PvdA GroenLinks verwijzen naar 2 moties uit juli, waarin de staten duidelijk maakten geen kerncentrales te willen in de Paulinapolder. Het dagelijks provinciebestuur erkent de zorgen over het gebruik van landbouwgrond voor kerncentrales. Lizo Koppenjan van de ChristenUnie vindt dat onvoldoende en wil dat de gedeputeerde en de commissaris van de Koning expliciet zeggen dat ze geen kerncentrale in de Paulinapolder willen.
1: Premier Rob Jette noemt het cruciaal dat de door de Verenigde Staten aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof niet direct ingaan. Dat geeft volgens hem essentiële ruimte voor dialoog met de Amerikaanse regering. Nederland staat volledig achter het ICC en vindt de sancties zeer betreurenswaardig. De komende 6 maanden wil Nederland met de VS en andere landen tot een passende oplossing komen. Als het nodig is, is Nederland samen met Europese en niet-Europese partners bereid maatregelen te treffen om de rechters hun werk te laten doen.
2: In de buurt van de Belgische stad Gent zijn vrijdag 3 mannen aangehouden die vermoedelijk betrokken waren bij het geweld in het Gelderse Overasselt op 1 september. De verdachten zijn 23, 25 en 28 jaar oud en wonen alle 3 in de omgeving van Gent. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Nederland heeft om hun overlevering gevraagd. Eerder werden al meer dan 30 verdachten opgepakt voor het geweld in Overasselt.
6: Het functioneren van het internationaal strafhof in Den Haag wordt ernstig geraakt door de aangekondigde sancties van de Verenigde Staten, zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. De strafmaatregelen worden pas over 6 maanden van kracht.
4: In de tussentijd probeert Nederland met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Berendsen spreekt maandag met zijn Europese collega's over hoe het strafhof kan worden beschermd. De Amerikaanse regering is onder meer boos over het arrestatiebevel dat het ICC heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.
7: Nederland geeft 20 gestolen culturele objecten terug aan Indonesië. Het gaat onder meer om de diamant van Banjarmasin, een handgeschreven Koran, een zwaard en grafstenen. De objecten werden tijdens de koloniale periode onterecht naar Nederland gehaald. Cultuurminister Rianne Letschert en haar Indonesische ambtgenoot ondertekenden vrijdag in Amsterdam een overeenkomst over de teruggave. De objecten worden naar verwachting begin volgend jaar daadwerkelijk teruggegeven.
8: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws.
11: De politie in Noord-Ierland gaat de eerste minister van het land, Michelle O'Neill, ondervragen over haar deelname aan een protest 2 weken geleden. Ze stond samen met duizenden demonstranten op een straat in een katholieke buurt om te voorkomen dat er een protestantse parade door de wijk zou trekken. Dat lukte na een padstelling van bijna 20 uur. Omdat de parade wel toestemming had, beschouwt de politie het protest als illegaal. O'Neill heeft bevestigd een oproep te hebben gekregen voor een ondervraging en zegt mee te werken.
12: De Europese ministers van Buitenlandse Zaken spreken maandag over de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Dat gebeurt op initiatief van België, meldt de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévot. De Verenigde Staten kondigde vrijdag aan sancties in te stellen tegen het gehele strafhof als lidstaten het hof blijven steunen. België wil dat de Europese Unie een anti-boycotverordening gebruikt om de sancties te omzeilen. Prévot zegt dat Europa het recht moet verdedigen om het internationaal recht te handhaven, zonder dat buitenlandse sancties de keuzes dicteren.
26: Nederland en 7 andere landen hebben in een gezamenlijke verklaring hun steun uitgesproken voor het internationaal strafhof. De ministers van Buitenlandse Zaken van de 8 landen zijn het zeer oneens met de Amerikaanse aankondiging nieuwe sancties op te leggen aan het in Den Haag gevestigde hof. De verklaring is ondertekend door Nederland, Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Denemarken. De ministers noemen zichzelf toegewijde aanhangers van het hof en prijzen het om zijn onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit. Ze waarschuwen dat de sancties aanzienlijke gevolgen zullen hebben voor het werk van het hof, zijn medewerkers en hun gezinnen.
27: De FBI heeft in de Amerikaanse staat Pennsylvania een man gearresteerd voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. De verdachte heeft de Canadese nationaliteit en wordt beschouwd als een van de hoofdverdachten in een zaak rond een computerhack. Bij die hack vorige maand werden adressen, Amerikaanse identificatienummers en details over gevoelige werkzaamheden van duizenden FBI-medewerkers gestolen. De FBI zegt dat de hack kon plaatsvinden door een beveiligingsfout in een platform dat door een externe partij werd beheerd. Afgelopen september werd in Nederland een 24-jarige man gearresteerd die ervan verdacht wordt banden te hebben met de hackersgroep.
28: Het internationaal strafhof vraagt lidstaten om steun na nieuwe Amerikaanse sancties tegen het hof. De Verenigde Staten kondigde vrijdag extra maatregelen aan bovenop bestaande sancties tegen medewerkers van het ICC. Washington erkent het hof niet en voert al langer een vete, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het ICC noemt de sancties een aanval op het recht en de internationale rechtsorde. Het hof zegt zijn mandaat onverminderd te blijven uitvoeren.
29: In het zuiden van Soedan zijn 30 mensen omgekomen bij een droneaanval. Het gaat om 26 vrouwen en 4 kinderen. De aanval zou zijn uitgevoerd door de paramilitaire Rapid Support Forces, die al jaren een oorlog uitvechten met het regeringsleger.
3: Volgens getuigen waren de slachtoffers vooral jonge vrouwen die werkten aan het zuiveren van goudklompjes bij een vluchtelingenkamp. Sinds het begin van de oorlog in april 2023 zijn volgens hulporganisaties zo'n 200.000 mensen gedood en bijna 20 miljoen mensen op de vlucht geslagen.
10: En nu het economisch nieuws. De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%.
13: DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt. Fietsmerken Batavus, Koga en Baboe maken een doorstart. De curatoren van de failliete fietsenfabrikant Axel verkopen de rechten op de bekende Nederlandse merken aan investeringsmaatschappij Dutech. Ook het IT-platform van Axel, de Hongaarse activiteiten en mogelijk een deel van het personeel gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Axel werd in augustus failliet verklaard, nadat het bedrijf na de coronaperiode in financiële problemen kwam, door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Baboe bakfietsen. Hoeveel medewerkers straks nog werk hebben, is nog onduidelijk.
14: De impact van de staking in het streekvervoer op woensdag is voor vervoersbedrijven nog onduidelijk. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer één dag per week gaan staken tot aan kerst vanwege een cao-conflict. De eerste staking is woensdag en treft bedrijven als Arriva, EBS, QBuzz, Transdev en Keolis. De vervoersbedrijven weten nog niet welke bussen er rijden en welke niet, omdat dat afhangt van het aantal medewerkers dat deelneemt aan de staking. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van ritten.
15: De Europese Unie heeft met China afgesproken dat er minder hybride auto's uit het Aziatische land naar Europa komen. Eurocommissaris Maroš Šefčovič meldt na 2 dagen onderhandelen in Beijing dat de export van plug-in hybrides met meer dan de helft kan afnemen. De import van hybrides uit China steeg dit jaar met 86%, terwijl de prijzen 20% daalden. Dit schaadt Europese autofabrikanten. Het akkoord wordt eerst voorgelegd aan voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de Europese regeringsleiders.
16: SpaceX heeft een overeenkomst gesloten voor de overname van licenties voor laagbandspectrum in de Verenigde Staten. Het bedrijf van Elon Musk wil daarmee satellietinternetdienst Starlink laten uitgroeien tot een grote mobiele provider. SpaceX steeg 2,6% op Wall Street. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile daalden tot 9% door zorgen over toenemende concurrentie.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
18: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen start zaterdag vanaf pole position in de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore. De viervoudig wereldkampioen reed de snelste tijd in de sprintkwalificatie, voor George Russell en Charles Leclerc. Het is de 11e keer in zijn carrière dat Verstappen de pole pakt voor een sprint. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli zette de 7e tijd neer. Verstappen zegt dat de hitte en hoge luchtvochtigheid het racen zwaar maken, maar dat maakt volgens hem juist deze plek zo uniek. Judoka Jaël van Heemst is er op de WK Judo in Baku niet ingeslaagd om de eerste medaille voor Nederland te winnen.
0: De 24-jarige WK-debutante verloor de strijd om het brons in de klasse tot 78 kilogram van de Duitse Anna Monta-Olekin. Het duel was binnen 2 minuten beslist. Van Heemst won haar eerste 2 partijen, maar verloor vervolgens de kwartfinale. In de herkansingen versloeg ze de Braziliaanse Beatriz Freitas, maar dus niet Olekin in de strijd om brons.

0: 5 punten. Feyenoord heeft over het afgelopen seizoen een nettoverlies geleden van 12.600.000 euro. Het eigen vermogen daalde daardoor naar bijna 25 miljoen euro. De club spreekt van een financieel uitdagend jaar door aanzienlijk lagere Europese inkomsten dan in het recordseizoen daarvoor. Feyenoord strandde vorig seizoen in de leaguefase van de Europa League, terwijl het een jaar eerder nog de achtste finales van de Champions League haalde. Door de tweede plaats in de competitie speelt Feyenoord dit seizoen weer in de Champions League en verwacht de club dat de omzet aanzienlijk zal stijgen. De Turkse Voetbalbond heeft bondscoach Vincenzo Montella ontslagen. De Italiaan presteerde aanvankelijk goed en loodste Turkije naar de kwartfinales van het EK vorig jaar, waar het verloor van Oranje. De resultaten verslechterden de afgelopen maanden. Turkije won op het WK één wedstrijd en werd uitgeschakeld in de groepsfase. In de Nations League verloor Turkije van Frankrijk, België en twee keer van Italië. Montella was sinds september 2023 bondscoach. De Spaanse Formule 1-coureur Carlos Sainz van Williams heeft felle kritiek geuit op Autosportfederatie FIA na opnieuw een softwarefout. In de eerste kwalificatiesessie voor de sprintrace bij de Grand Prix van Singapore viel de zogeheten overtake mode weg, de knop die coureurs extra vermogen geeft. Daardoor konden sommige coureurs geen snelle rondetijd neerzetten. Sainz zegt dat de helft van de auto's reed met een motor die een halve seconde sneller was dan die van de andere. De FIA koos er niet voor om sportieve gelijkheid te waarborgen. Afgelopen zondag zorgde een softwarefout al voor chaos in Maleisië. Toen vielen de half-elektrische auto's tijdens opwarmronden compleet stil.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met enkele flinke buien. Plaatselijk met onweer en windstoten. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vannacht volgen nog enkele buien en koelt het af naar 8 graden in het oosten tot 13 graden aan de kust. Morgen is het half tot zwaar bewolkt met stevige buien. In het noorden geldt morgenmiddag en avond code geel vanwege onweersbuien met zware windstoten tot 80 km per uur en veel regen. Daar kan lokaal tot 50 mm vallen, mogelijk meer. De middagtemperatuur ligt rond de 14 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het krachtig tot hard.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het binnenlands nieuws. Politieke partijen steunen het internationaal strafhof na nieuwe Amerikaanse sancties. Jan Paternotte van D66 zegt dat Europa het internationaal recht moet verdedigen en dat oorlogsmisdadigers nooit vrijuit mogen gaan. De VVD steunt het hof ook, maar vindt dat het economische en veiligheidsbelang van Nederland zwaar moet meewegen. Kati Piri van Pro noemt de sancties een schandalige poging om het hof te slopen. Geert Wilders van de PVV wil dat Nederland uit het ICC stapt. De sancties gaan over 6 maanden in en Nederland probeert in de tussentijd tot een oplossing te komen met de Verenigde Staten. Meerdere statenfracties in Zeeland roepen gedeputeerde staten op zich bij het Rijk expliciet uit te spreken tegen de bouw van 2 kerncentrales in de Paulinapolder in Zeeuws-Vlaanderen. ChristenUnie en PvdA GroenLinks verwijzen naar 2 moties uit juli, waarin de staten duidelijk maakten geen kerncentrales te willen in de Paulinapolder. Het dagelijks provinciebestuur erkent de zorgen over het gebruik van landbouwgrond voor kerncentrales. Lizo Koppejan van de ChristenUnie vindt dat onvoldoende en wil dat de gedeputeerde en de commissaris van de Koning expliciet zeggen dat ze geen kerncentrale in de Paulinapolder willen.
4: Premier Rob Jetten noemt het cruciaal dat de door de Verenigde Staten aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof niet direct ingaan. Dat geeft volgens hem essentiële ruimte voor dialoog met de Amerikaanse regering. Nederland staat volledig achter het ICC en vindt de sancties zeer betreurenswaardig. De komende 6 maanden wil Nederland met de VS en andere landen tot een passende oplossing komen. Als het nodig is, is Nederland samen met Europese en niet-Europese partners bereid maatregelen te treffen om de rechters hun werk te laten doen.

0: In de buurt van de Belgische stad Gent zijn vrijdag drie mannen aangehouden die vermoedelijk betrokken waren bij het geweld in het Gelderse Overasselt op 1 september. De verdachten zijn 23, 25 en 28 jaar oud en wonen alle drie in de omgeving van Gent. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Nederland heeft om hun overlevering gevraagd. Eerder werden al meer dan 30 verdachten opgepakt voor het geweld in Overasselt. Het functioneren van het internationaal strafhof in Den Haag wordt ernstig geraakt door de aangekondigde sancties van de Verenigde Staten, zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. De strafmaatregelen worden pas over 6 maanden van kracht. In de tussentijd probeert Nederland met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Berendsen spreekt maandag met zijn Europese collega's over hoe het strafhof kan worden beschermd. De Amerikaanse regering is onder meer boos over het arrestatiebevel dat het ICC heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Nederland geeft 20 gestolen culturele objecten terug aan Indonesië. Het gaat onder meer om de diamant van Banjarmasin, een handgeschreven Koran, een zwaard en grafstenen. De objecten werden tijdens de koloniale periode onterecht naar Nederland gehaald. Cultuurminister Rianne Letschert en haar Indonesische ambtgenoot ondertekenden vrijdag in Amsterdam een overeenkomst over de teruggave. De objecten worden naar verwachting begin volgend jaar daadwerkelijk teruggegeven.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De politie in Noord-Ierland gaat de eerste minister van het land, Michelle O'Neill, ondervragen over haar deelname aan een protest 2 weken geleden. Ze stond samen met duizenden demonstranten op een straat in een katholieke buurt om te voorkomen dat er een protestantse parade door de wijk zou trekken. Dat lukte na een padstelling van bijna 20 uur. Omdat de parade wel toestemming had, beschouwt de politie het protest als illegaal. O'Neill heeft bevestigd een oproep te hebben gekregen voor een ondervraging en zegt mee te werken. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken spreken maandag over de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Dat gebeurt op initiatief van België, meldt de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévot. De Verenigde Staten kondigde vrijdag aan sancties in te stellen tegen het gehele strafhof als lidstaten het hof blijven steunen. België wil dat de Europese Unie een anti-boycotverordening gebruikt om de sancties te omzeilen. Prévot zegt dat Europa het recht moet verdedigen om het internationaal recht te handhaven, zonder dat buitenlandse sancties de keuzes dicteren. Nederland en 7 andere landen hebben in een gezamenlijke verklaring hun steun uitgesproken voor het internationaal strafhof. De ministers van Buitenlandse Zaken van de 8 landen zijn het zeer oneens met de Amerikaanse aankondiging nieuwe sancties op te leggen aan het in Den Haag gevestigde hof. De verklaring is ondertekend door Nederland, Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Denemarken. De ministers noemen zichzelf toegewijde aanhangers van het hof en prijzen het om zijn onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit. Ze waarschuwen dat de sancties aanzienlijke gevolgen zullen hebben voor het werk van het hof, zijn medewerkers en hun gezinnen. De FBI heeft in de Amerikaanse staat Pennsylvania een man gearresteerd voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. De verdachte heeft de Canadese nationaliteit en wordt beschouwd als een van de hoofdverdachten in een zaak rond een computerhack. Bij die hack vorige maand werden adressen, Amerikaanse identificatienummers en details over gevoelige werkzaamheden van duizenden FBI-medewerkers gestolen. De FBI zegt dat de hack kon plaatsvinden door een beveiligingsfout in een platform dat door een externe partij werd beheerd. Afgelopen september werd in Nederland een 24-jarige man gearresteerd die ervan verdacht wordt banden te hebben met de hackersgroep. Het internationaal strafhof vraagt lidstaten om steun na nieuwe Amerikaanse sancties tegen het hof. De Verenigde Staten kondigden vrijdag extra maatregelen aan bovenop bestaande sancties tegen medewerkers van het ICC. Washington erkent het hof niet en voert al langer een vete, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het ICC noemt de sancties een aanval op het recht en de internationale rechtsorde. Het hof zegt zijn mandaat onverminderd te blijven uitvoeren. In het zuiden van Soedan zijn 30 mensen omgekomen bij een droneaanval. Het gaat om 26 vrouwen en 4 kinderen. De aanval zou zijn uitgevoerd door de paramilitaire Rapid Support Forces, die al jaren een oorlog uitvechten met het regeringsleger. Volgens getuigen waren de slachtoffers vooral jonge vrouwen die werkten aan het zuiveren van goudklompjes bij een vluchtelingenkamp. Sinds het begin van de oorlog in april 2023 zijn volgens hulporganisaties zo'n 200.000 mensen gedood en bijna 20 miljoen mensen op de vlucht geslagen. En nu het economisch nieuws. De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%. DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt. Fietsmerken Batavus, Koga en Babou maken een doorstart. De curatoren van de failliete fietsenfabrikant Axel verkopen de rechten op de bekende Nederlandse merken aan investeringsmaatschappij Dutech. Ook het IT-platform van Axel, de Hongaarse activiteiten en mogelijk een deel van het personeel gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Axel werd in augustus failliet verklaard, nadat het bedrijf na de coronaperiode in financiële problemen kwam, door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Babou bakfietsen. Hoeveel medewerkers straks nog werk hebben, is nog onduidelijk. De impact van de staking in het streekvervoer op woensdag is voor vervoersbedrijven nog onduidelijk. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer 1 dag per week gaan staken tot aan kerst vanwege een cao-conflict. De eerste staking is woensdag en treft bedrijven als Arriva, EBS, Qbuzz, Transdev en Keolis. De vervoersbedrijven weten nog niet welke bussen er rijden en welke niet, omdat dat afhangt van het aantal medewerkers dat deelneemt aan de staking. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van ritten. De Europese Unie heeft met China afgesproken dat er minder hybride auto's uit het Aziatische land naar Europa komen. Eurocommissaris Maroš Šefčovič meldt na 2 dagen onderhandelen in Beijing dat de export van plug-in hybrides met meer dan de helft kan afnemen. De import van hybrides uit China steeg dit jaar met 86%, terwijl de prijzen 20% daalden. Dit schaadt Europese autofabrikanten. Het akkoord wordt eerst voorgelegd aan voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de Europese regeringsleiders. SpaceX heeft een overeenkomst gesloten voor de overname van licenties voor laagbandspectrum in de Verenigde Staten. Het bedrijf van Elon Musk wil daarmee satellietinternetdienst Starlink laten uitgroeien tot een grote mobiele provider. SpaceX steeg 2,6% op Wall Street. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile daalden tot 9% door zorgen over toenemende concurrentie.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen start zaterdag vanaf pole position in de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore. De viervoudig wereldkampioen reed de snelste tijd in de sprintkwalificatie, voor George Russell en Charles Leclerc. Het is de 11e keer in zijn carrière dat Verstappen de pole pakt voor een sprint. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli zette de 7e tijd neer. Verstappen zegt dat de hitte en hoge luchtvochtigheid het racen zwaar maken, maar dat maakt volgens hem juist deze plek zo uniek. Judoka Yael van Heemst is er op de WK Judo in Baku niet ingeslaagd om de eerste medaille voor Nederland te winnen. De 24-jarige WK-debutante verloor de strijd om het brons in de klasse tot 78 kilogram van de Duitse Anna Monta-Olekin. Het duel was binnen 2 minuten beslist. Van Heemst won haar eerste 2 partijen, maar verloor vervolgens de kwartfinale. In de herkansingen versloeg ze de Braziliaanse Beatrice Freitas, maar dus niet Olekin in de strijd om brons. Jan-Paul van Hekken en Mickey van de Ven zijn allebei inzetbaar voor Tottenham Hotspur in de wedstrijd tegen Manchester United van zaterdag. Beide verdedigers moesten het trainingskamp van het Nederlands elftal voortijdig verlaten met een blessure. Van Hekken liep een voetblessure op, Van de Ven raakte geblesseerd aan zijn hand. Tottenham-coach Roberto De Zerbi zegt dat hij rekening houdt met het emotionele aspect bij Van Hekken, wiens vrouw een tweeling heeft gekregen. Tottenham staat laatste in de Premier League met 2 punten, Manchester United 12e met 5 punten. Feyenoord heeft over het afgelopen seizoen een nettoverlies geleden van €12.600.000. Het eigen vermogen daalde daardoor naar bijna €25 miljoen. De club spreekt van een financieel uitdagend jaar, door aanzienlijk lagere Europese inkomsten dan in het recordseizoen daarvoor. Feyenoord strandde vorig seizoen in de league-fase van de Europa League, terwijl het een jaar eerder nog de 8e finales van de Champions League haalde. Door de 2e plaats in de competitie speelt Feyenoord dit seizoen weer in de Champions League en verwacht de club dat de omzet aanzienlijk zal stijgen. De Turkse voetbalbond heeft bondscoach Vincenzo Montella ontslagen. De Italiaan presteerde aanvankelijk goed en loodste Turkije naar de kwartfinales van het EK vorig jaar, waar het verloor van Oranje. De resultaten verslechterden de afgelopen maanden. Turkije won op het WK 1 wedstrijd en werd uitgeschakeld in de groepsfase. In de Nations League verloor Turkije van Frankrijk, België en 2 keer van Italië. Montella was sinds september 2023 bondscoach. De Spaanse Formule 1-coureur Carlos Sainz van Williams heeft felle kritiek geuit op Autosportfederatie FIA na opnieuw een softwarefout. In de eerste kwalificatiesessie voor de sprintrace bij de Grand Prix van Singapore viel de zogeheten overtake mode weg, de knop die coureurs extra vermogen geeft. Daardoor konden sommige coureurs geen snelle rondetijd neerzetten. Sainz zegt dat de helft van de auto's reed met een motor die een halve seconde sneller was dan die van de andere. De FIA koos er niet voor om sportieve gelijkheid te waarborgen. Afgelopen zondag zorgde een softwarefout al voor chaos in Maleisië. Toen vielen de half-elektrische auto's tijdens opwarmronden compleet stil.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met enkele flinke buien. Plaatselijk met onweer en windstoten. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vannacht volgen nog enkele buien en koelt het af naar 8 graden in het oosten tot 13 graden aan de kust. Morgen is het half tot zwaar bewolkt met stevige buien. In het noorden geldt morgenmiddag en avond code geel vanwege onweersbuien met zware windstoten tot 80 km per uur en veel regen. Daar kan lokaal tot 50 mm vallen, mogelijk meer. De middagtemperatuur ligt rond de 14 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het krachtig tot hard.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Meerdere fracties in de Zeeuwse Staten hebben het provinciebestuur opgeroepen zich bij het Rijk expliciet uit te spreken tegen kerncentrales in de Paulinapolder in Zeeuws-Vlaanderen. ChristenUnie en PvdA GroenLinks verwijzen naar 2 moties uit juli, waarin de Staten duidelijk maakten geen kerncentrales in de Paulinapolder te willen. Het provinciebestuur schrijft de zorgen over het gebruik van landbouwgrond te erkennen en serieus te nemen. Gedeputeerde Johan Alberts zegt het signaal mee te nemen naar Den Haag en daar duidelijk te hebben gemaakt dat de Paulinapolder extreem gevoelig ligt. Kort voor de zomer maakte het Rijk bekend dat de Paulinapolder en mosselbanken bij Terneuzen samen met de Groningse Eemshaven in beeld blijven voor twee nieuwe kerncentrales. Een 24-jarige Nederlander is in het Belgische Heverlee bij Leuven gearresteerd, nadat hij bij een verkeerscontrole probeerde in te rijden op twee politieagenten. De agenten konden op het nippertje wegspringen. Een van hen schoot op de banden van de bestelbus, waarna die tot stilstand kwam. De man is vrijdag overgebracht naar een gevangenis en moet op 13 oktober verschijnen voor de raadkamer. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. De herinvoering van de spoorwegpolitie is niet aan de orde. Staatssecretaris Annette Bertram schrijft aan de Tweede Kamer dat de spoorwegpolitie niet is opgeheven, maar na invoering van de landelijke politie is opgegaan in het domein nationale infrastructuur van de politieeenheid Landelijke Expertise en Operaties. Regionale politieeenheden kunnen in nood altijd bijstand vragen bij dit domein. Ook kan de politie van regionale eenheden worden ingezet op het spoor, in de trein of op het station. Er is verschillende keren gepleit voor terugkeer van de spoorwegpolitie. Politieke partijen steunen het internationaal strafhof na nieuwe Amerikaanse sancties. Jan Paternotte van D66 zegt dat Europa het internationaal recht moet verdedigen en dat oorlogsmisdadigers nooit vrijuit mogen gaan. De VVD steunt het hof ook, maar vindt dat het economische en veiligheidsbelang van Nederland zwaar moet meewegen. Kati Piri van Pro noemt de sancties een schandalige poging om het hof te slopen. Geert Wilders van de PVV wil dat Nederland uit het ICC stapt. De sancties gaan over 6 maanden in en Nederland probeert in de tussentijd tot een oplossing te komen met de Verenigde Staten.
3: Premier Rob Jetten noemt het cruciaal dat de door de Verenigde Staten aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof niet direct ingaan. Dat geeft volgens hem essentiële ruimte voor dialoog met de Amerikaanse regering. Nederland staat volledig achter het ICC en vindt de sancties zeer betreurenswaardig. De komende 6 maanden wil Nederland met de VS en andere landen tot een passende oplossing komen. Als het nodig is, is Nederland samen met Europese en niet-Europese partners bereid maatregelen te treffen om de rechters hun werk te laten doen. Het functioneren van het internationaal strafhof in Den Haag wordt ernstig geraakt door de aangekondigde sancties van de Verenigde Staten, zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. De strafmaatregelen worden pas over 6 maanden van kracht. In de tussentijd probeert Nederland met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Berendsen spreekt maandag met zijn Europese collega's over hoe het strafhof kan worden beschermd. De Amerikaanse regering is onder meer boos over het arrestatiebevel dat het ICC heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Commissie betreurt de Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. De sancties gaan over 6 maanden in en richten zich ditmaal tegen het hele hof. De commissie zegt nauw met het hof te blijven samenwerken en ziet ruimte voor dialoog. Minister Berendsen spreekt van een onwelkome escalatie. Premier Jetten en EU-voorzitter Costa benadrukken dat Nederland en Europa volledig achter het ICC blijven staan. De piloot van de Fly Dubai-vlucht, die eind september zijn collega aanviel, wilde het toestel neerstorten op de luchthaven van Tel Aviv. Dat meldt het Openbaar Ministerie in de Verenigde Arabische Emiraten. De Omaanse piloot zou zich hebben laten inspireren door de aanslagen van 11 september 2001. Hij kon worden overmeesterd door inzittenden nadat de verwonde collega-piloot de cockpitdeur had weten te openen. Israël heeft aangegeven te zullen vragen om uitlevering van de man.
3: De politie in Noord-Ierland gaat de eerste minister van het land, Michelle O'Neill, ondervragen over haar deelname aan een protest 2 weken geleden. Ze stond samen met duizenden demonstranten op een straat in een katholieke buurt om te voorkomen dat er een protestantse parade door de wijk zou trekken. Dat lukte na een padstelling van bijna 20 uur. Omdat de parade wel toestemming had, beschouwt de politie het protest als illegaal. O'Neill heeft bevestigd een oproep te hebben gekregen voor een ondervraging en zegt mee te werken. Nederland en 7 andere landen hebben in een gezamenlijke verklaring hun steun uitgesproken voor het internationaal strafhof. De ministers van Buitenlandse Zaken van de 8 landen zijn het zeer oneens met de Amerikaanse aankondiging nieuwe sancties op te leggen aan het in Den Haag gevestigde hof. De verklaring is ondertekend door Nederland, Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Denemarken. De ministers noemen zichzelf toegewijde aanhangers van het hof en prijzen het om zijn onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit. Ze waarschuwen dat de sancties aanzienlijke gevolgen zullen hebben voor het werk van het hof, zijn medewerkers en hun gezinnen. De FBI heeft in de Amerikaanse staat Pennsylvania een man gearresteerd voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. De verdachte heeft de Canadese nationaliteit en wordt beschouwd als een van de hoofdverdachten in een zaak rond een computerhack. Bij die hack vorige maand werden adressen, Amerikaanse identificatienummers en details over gevoelige werkzaamheden van duizenden FBI-medewerkers gestolen. De FBI zegt dat de hack kon plaatsvinden door een beveiligingsfout in een platform dat door een externe partij werd beheerd. Afgelopen september werd in Nederland een 24-jarige man gearresteerd die ervan verdacht wordt banden te hebben met de hackersgroep. Het internationaal strafhof vraagt lidstaten om steun na nieuwe Amerikaanse sancties tegen het hof. De Verenigde Staten kondigden vrijdag extra maatregelen aan bovenop bestaande sancties tegen medewerkers van het ICC. Washington erkent het hof niet en voert al langer een vete, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het ICC noemt de sancties een aanval op het recht en de internationale rechtsorde. Het hof zegt zijn mandaat onverminderd te blijven uitvoeren.
4: En nu het economisch nieuws. Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten. De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%. DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt. Fietsmerken Batavus, Koga en Babou maken een doorstart. De curatoren van de failliete fietsenfabrikant Axel verkopen de rechten op de bekende Nederlandse merken aan investeringsmaatschappij Dutech. Ook het IT-platform van Axel, de Hongaarse activiteiten en mogelijk een deel van het personeel gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Axel werd in augustus failliet verklaard, nadat het bedrijf na de coronaperiode in financiële problemen kwam, door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Babou bakfietsen.
3: Hoeveel medewerkers straks nog werk hebben, is nog onduidelijk. De impact van de staking in het streekvervoer op woensdag is voor vervoersbedrijven nog onduidelijk. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer 1 dag per week gaan staken tot aan kerst vanwege een cao-conflict. De eerste staking is woensdag en treft bedrijven als Arriva, EBS, QBuzz, Transdev en Keolis. De vervoersbedrijven weten nog niet welke bussen er rijden en welke niet, omdat dat afhangt van het aantal medewerkers dat deelneemt aan de staking. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van ritten.
5: De Europese Unie heeft met China afgesproken dat er minder hybride auto's uit het Aziatische land naar Europa komen. Eurocommissaris Maroš Šefčovič meldt na 2 dagen onderhandelen in Beijing dat de export van plug-in hybrides met meer dan de helft kan afnemen. De import van hybrides uit China steeg dit jaar met 86%, terwijl de prijzen 20% daalden. Dit schaadt Europese autofabrikanten. Het akkoord wordt eerst voorgelegd aan voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de Europese regeringsleiders.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Jan-Paul van Hekken en Mickey van de Ven zijn allebei inzetbaar voor Tottenham Hotspur in de wedstrijd tegen Manchester United van zaterdag. Beide verdedigers moesten het trainingskamp van het Nederlands elftal voortijdig verlaten met een blessure. Van Hekken liep een voetblessure op, Van de Ven raakte geblesseerd aan zijn hand. Tottenham-coach Roberto De Zerbi zegt dat hij rekening houdt met het emotionele aspect bij Van Hekken, wiens vrouw een tweeling heeft gekregen. Tottenham staat laatste in de Premier League met 2 punten, Manchester United 12e met 5 punten. Judoka Jaël van Heemst is er op de WK Judo in Baku niet ingeslaagd om de eerste medaille voor Nederland te winnen. De 24-jarige WK-debutante verloor de strijd om het brons in de klasse tot 78 kilogram van de Duitse Anna Monta-Olekin. Het duel was binnen 2 minuten beslist. Van Heemst won haar eerste 2 partijen, maar verloor vervolgens de kwartfinale. In de herkansingen versloeg ze de Braziliaanse Beatrice Freitas, maar dus niet Olekin in de strijd om brons. De Turkse voetbalbond heeft bondscoach Vincenzo Montella ontslagen. De Italiaan presteerde aanvankelijk goed en loodste Turkije naar de kwartfinales van het EK vorig jaar, waar het verloor van Oranje. De resultaten verslechterden de afgelopen maanden. Turkije won op het WK 1 wedstrijd en werd uitgeschakeld in de groepsfase. In de Nations League verloor Turkije van Frankrijk, België en 2 keer van Italië. Montella was sinds september 2023 bondscoach. Feyenoord heeft over het afgelopen seizoen een nettoverlies geleden van €12.600.000. Het eigen vermogen daalde daardoor naar bijna €25 miljoen. De club spreekt van een financieel uitdagend jaar, door aanzienlijk lagere Europese inkomsten dan in het recordseizoen daarvoor. Feyenoord strandde vorig seizoen in de leaguefase van de Europa League, terwijl het een jaar eerder nog de 8e finales van de Champions League haalde. Door de 2e plaats in de competitie speelt Feyenoord dit seizoen weer in de Champions League en verwacht de club dat de omzet aanzienlijk zal stijgen. PSV begint de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen zonder Ivan Perisic in de basis. De Kroatische aanvaller zit op de bank en wordt vervangen door Esmir Bajraktarević. Ook Lucharel Geertruida begint op de bank. PSV verloor voor de interlandbreek met 3-2 van FC Twente en staat nu 3e in de eredivisie met 16 punten, 3 punten achter koploper AZ. Heerenveen staat 10e met 9 punten. Williams-coureur Carlos Sainz heeft felle kritiek geuit op de FIA na een softwarefout tijdens de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De zogeheten overtake mode, waarmee coureurs extra vermogen krijgen, viel weg bij een deel van de auto's. Daardoor had de helft van de coureurs een motor die 0,5 seconde sneller was dan die van de anderen. De FIA erkent dat door een menselijke fout de overtake mode was uitgeschakeld na een crash van Sergio Perez. Afgelopen zondag zorgde een softwarefout al voor chaos in Maleisië toen half elektrische auto's compleet stilvielen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met enkele flinke buien. Plaatselijk kan er onweer voorkomen en windstoten tot rond de 75 km per uur. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het krachtig, windkracht 6. In het zuidwesten soms zelfs hard. Vannacht trekken er nog wat buien over bij temperaturen tussen de 8 graden in het oosten en 13 graden aan de kust. Morgen blijft het half tot zwaar bewolkt met stevige buien. In het noorden is er kans op onweer en zware windstoten tot 80 km per uur en kan er veel regen vallen. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind is matig tot vrij krachtig, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Morgenavond blijven de buien aanhouden, vooral in het noorden met lokaal tot 50 mm regen of meer. Let op, voor zaterdagmiddag en avond geldt code geel in het noorden vanwege onweersbuien, windstoten en veel regen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Meerdere fracties in de Zeeuwse Staten hebben het provinciebestuur opgeroepen zich bij het Rijk expliciet uit te spreken tegen kerncentrales in de Paulinapolder in Zeeuws-Vlaanderen. ChristenUnie en PvdA GroenLinks verwijzen naar twee moties uit juli, waarin de Staten duidelijk maakten geen kerncentrales in de Paulinapolder te willen. De provinciebestuur schrijft de zorgen over het gebruik van landbouwgrond te erkennen en serieus te nemen. Gedeputeerde Johan Alberts zegt het signaal mee te nemen naar Den Haag en daar duidelijk te hebben gemaakt dat de Paulinapolder extreem gevoelig ligt. Kort voor de zomer maakte het Rijk bekend dat de Paulinapolder en Mosselbanken bij Terneuzen samen met de Groningse Eemshaven in beeld blijven voor twee nieuwe kerncentrales. Een 24-jarige Nederlander is in het Belgische Heverlee bij Leuven gearresteerd, nadat hij bij een verkeerscontrole probeerde in te rijden op twee politieagenten. De agenten konden op het nippertje wegspringen. Een van hen schoot op de banden van de bestelbus, waarna die tot stilstand kwam. De man is vrijdag overgebracht naar een gevangenis en moet op 13 oktober verschijnen voor de raadkamer. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. De herinvoering van de spoorwegpolitie is niet aan de orde. Staatssecretaris Annette Bertram schrijft aan de Tweede Kamer dat de spoorwegpolitie niet is opgeheven, maar na invoering van de landelijke politie is opgegaan in het domein nationale infrastructuur van de politieeenheid landelijke expertise en operaties. Regionale politieeenheden kunnen in nood altijd bijstand vragen bij dit domein. Ook kan de politie van regionale eenheden worden ingezet op het spoor, in de trein of op het station. Er is verschillende keren gepleit voor terugkeer van de spoorwegpolitie. Politieke partijen steunen het internationaal strafhof na nieuwe Amerikaanse sancties. Jan Paternotte van D66 zegt dat Europa het internationaal recht moet verdedigen en dat oorlogsmisdadigers nooit vrijuit mogen gaan. De VVD steunt het hof ook, maar vindt dat het economische en veiligheidsbelang van Nederland zwaar moet meewegen. Kati Piri van Pro noemt de sancties een schandalige poging om het hof te slopen. Geert Wilders van de PVV wil dat Nederland uit het ICC stapt. De sancties gaan over 6 maanden in en Nederland probeert in de tussentijd tot een oplossing te komen met de Verenigde Staten. Premier Rob Jetten noemt het cruciaal dat de door de Verenigde Staten aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof niet direct ingaan. Dat geeft volgens hem essentiële ruimte voor dialoog met de Amerikaanse regering. Nederland staat volledig achter het ICC en vindt de sancties zeer betreurenswaardig. De komende 6 maanden wil Nederland met de VS en andere landen tot een passende oplossing komen. Als het nodig is, is Nederland samen met Europese en niet-Europese partners bereid maatregelen te treffen om de rechters hun werk te laten doen. Het functioneren van het internationaal strafhof in Den Haag wordt ernstig geraakt door de aangekondigde sancties van de Verenigde Staten, zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken.
3: De strafmaatregelen worden pas over 6 maanden van kracht. In de tussentijd probeert Nederland met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Berendsen spreekt maandag met zijn Europese collega's over hoe het strafhof kan worden beschermd. De Amerikaanse regering is onder meer boos over het arrestatiebevel dat het ICC heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Commissie betreurt de Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. De sancties gaan over 6 maanden in en richten zich ditmaal tegen het hele hof. De commissie zegt nauw met het hof te blijven samenwerken en ziet ruimte voor dialoog. Minister Berendsen spreekt van een onwelkome escalatie. Premier Jette en EU-voorzitter Costa benadrukken dat Nederland en Europa volledig achter het ICC blijven staan. De piloot van de Fly Dubai-vlucht, die eind september zijn collega aanviel, wilde het toestel neerstorten op de luchthaven van Tel Aviv. Dat meldt het Openbaar Ministerie in de Verenigde Arabische Emiraten. De Omaanse piloot zou zich hebben laten inspireren door de aanslagen van 11 september 2001. Hij kon worden overmeesterd door inzittenden nadat de verwonde collega-piloot de cockpitdeur had weten te openen. Israël heeft aangegeven te zullen vragen om uitlevering van de man. De politie in Noord-Ierland gaat de eerste minister van het land, Michelle O'Neill, ondervragen over haar deelname aan een protest 2 weken geleden. Ze stond samen met duizenden demonstranten op een straat in een katholieke buurt om te voorkomen dat er een protestantse parade door de wijk zou trekken. Dat lukte na een padstelling van bijna 20 uur. Omdat de parade wel toestemming had, beschouwt de politie het protest als illegaal. O'Neill heeft bevestigd een oproep te hebben gekregen voor een ondervraging en zegt mee te werken. Nederland en 7 andere landen hebben in een gezamenlijke verklaring hun steun uitgesproken voor het internationaal strafhof. De ministers van Buitenlandse Zaken van de 8 landen zijn het zeer oneens met de Amerikaanse aankondiging nieuwe sancties op te leggen aan het in Den Haag gevestigde hof. De verklaring is ondertekend door Nederland, Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Denemarken. De ministers noemen zichzelf toegewijde aanhangers van het hof en prijzen het om zijn onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit. Ze waarschuwen dat de sancties aanzienlijke gevolgen zullen hebben voor het werk van het hof, zijn medewerkers en hun gezinnen. De FBI heeft in de Amerikaanse staat Pennsylvania een man gearresteerd voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. De verdachte heeft de Canadese nationaliteit en wordt beschouwd als een van de hoofdverdachten in een zaak rond een computerhack. Bij die hack vorige maand werden adressen, Amerikaanse identificatienummers en details over gevoelige werkzaamheden van duizenden FBI-medewerkers gestolen. De FBI zegt dat de hack kon plaatsvinden door een beveiligingsfout in een platform dat door een externe partij werd beheerd. Afgelopen september werd in Nederland een 24-jarige man gearresteerd die ervan verdacht wordt banden te hebben met de hackersgroep. Het internationaal strafhof vraagt lidstaten om steun na nieuwe Amerikaanse sancties tegen het hof. De Verenigde Staten kondigde vrijdag extra maatregelen aan bovenop bestaande sancties tegen medewerkers van het ICC. Washington erkent het hof niet en voert al langer een vete, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het ICC noemt de sancties een aanval op het recht en de internationale rechtsorde. Het hof zegt zijn mandaat onverminderd te blijven uitvoeren. En nu het economisch nieuws. Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten. De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven BESI, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%.
0: DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af. Maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren. Want toen had bijna niemand het gemerkt. Fietsmerken Batavus, Koga en Baboe maken een doorstart. De curatoren van de failliete fietsenfabrikant Axel verkopen de rechten op de bekende Nederlandse merken aan investeringsmaatschappij Dutech. Ook het IT-platform van Axel, de Hongaarse activiteiten en mogelijk een deel van het personeel gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Axel werd in augustus failliet verklaard, nadat het bedrijf na de coronaperiode in financiële problemen kwam, door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Baboe bakfietsen. Hoeveel medewerkers straks nog werk hebben, is nog onduidelijk. De impact van de staking in het streekvervoer op woensdag is voor vervoersbedrijven nog onduidelijk. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer één dag per week gaan staken tot aan kerst vanwege een cao-conflict. De eerste staking is woensdag en treft bedrijven als Arriva, EBS, QBuzz, Transdev en Keolis. De vervoersbedrijven weten nog niet welke bussen er rijden en welke niet, omdat dat afhangt van het aantal medewerkers dat deelneemt aan de staking. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van ritten.
5: De Europese Unie heeft met China afgesproken dat er minder hybride auto's uit het Aziatische land naar Europa komen. Eurocommissaris Maroš Šefčovič meldt na 2 dagen onderhandelen in Beijing dat de export van plug-in hybrides met meer dan de helft kan afnemen. De import van hybrides uit China steeg dit jaar met 86%, terwijl de prijzen 20% daalden. Dit schaadt Europese autofabrikanten. Het akkoord wordt eerst voorgelegd aan voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de Europese regeringsleiders.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Jan-Paul van Hekken en Mickey van de Ven zijn allebei inzetbaar voor Tottenham Hotspur in de wedstrijd tegen Manchester United van zaterdag. Beide verdedigers moesten het trainingskamp van het Nederlands elftal voortijdig verlaten met een blessure. Van Hekken liep een voetblessure op, Van de Ven raakte geblesseerd aan zijn hand. Tottenham-coach Roberto De Zerbi zegt dat hij rekening houdt met het emotionele aspect bij Van Hekken, wiens vrouw een tweeling heeft gekregen. Tottenham staat laatste in de Premier League met 2 punten, Manchester United 12e met 5 punten. Judoka Yael van Heemst is er op de WK Judo in Baku niet ingeslaagd om de eerste medaille voor Nederland te winnen. De 24-jarige WK-debutante verloor de strijd om het brons in de klasse tot 78 kilogram van de Duitse Anna Monta-Olekin. Het duel was binnen 2 minuten beslist. Van Heemst won haar eerste 2 partijen, maar verloor vervolgens de kwartfinale. In de herkansingen versloeg ze de Braziliaanse Beatriz Freitas, maar dus niet Olekin in de strijd om brons. De Turkse voetbalbond heeft bondscoach Vincenzo Montella ontslagen. De Italiaan presteerde aanvankelijk goed en loodste Turkije naar de kwartfinales van het EK vorig jaar, waar het verloor van Oranje. De resultaten verslechterden de afgelopen maanden. Turkije won op het WK één wedstrijd en werd uitgeschakeld in de groepsfase. In de Nations League verloor Turkije van Frankrijk, België en twee keer van Italië. Montella was sinds september 2023 bondscoach. Feyenoord heeft over het afgelopen seizoen een nettoverlies geleden van 12.600.000 euro. Het eigen vermogen daalde daardoor naar bijna 25 miljoen euro. De club spreekt van een financieel uitdagend jaar door aanzienlijk lagere Europese inkomsten dan in het recordseizoen daarvoor. Feyenoord strandde vorig seizoen in de league-fase van de Europa League, terwijl het een jaar eerder nog de achtste finales van de Champions League haalde. Door de tweede plaats in de competitie speelt Feyenoord dit seizoen weer in de Champions League en verwacht de club dat de omzet aanzienlijk zal stijgen. PSV begint de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen zonder Ivan Perisic in de basis. De Kroatische aanvaller zit op de bank en wordt vervangen door Esmir Bajraktarević. Ook Lucharel Geertruida begint op de bank. PSV verloor voor de interlandbreak met 3-2 van FC Twente en staat nu derde in de Eredivisie met 16 punten, 3 punten achter koploper AZ. Heerenveen staat tiende met 9 punten. Williams-coureur Carlos Sainz heeft felle kritiek geuit op de FIA na een softwarefout tijdens de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De zogeheten overtake mode, waarmee coureurs extra vermogen krijgen, viel weg bij een deel van de auto's. Daardoor had de helft van de coureurs een motor die een halve seconde sneller was dan die van de andere. De FIA erkent dat door een menselijke fout de overtake mode was uitgeschakeld na een crash van Sergio Perez. Afgelopen zondag zorgde een softwarefout al voor chaos in Maleisië toen half-elektrische auto's compleet stilvielen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met enkele flinke buien. Plaatselijk kan er onweer voorkomen en windstoten tot rond de 75 km per uur. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het krachtig, windkracht 6. In het zuidwesten soms zelfs hard. Vannacht trekken er nog wat buien over bij temperaturen tussen de 8 graden in het oosten en 13 graden aan de kust. Morgen blijft het half tot zwaar bewolkt met stevige buien. In het noorden is er kans op onweer en zware windstoten tot 80 km per uur en kan er veel regen vallen. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind is matig tot vrij krachtig, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Morgenavond blijven de buien aanhouden, vooral in het noorden met lokaal tot 50 mm regen of meer. Let op, voor zaterdagmiddag en avond geldt code geel in het noorden vanwege onweersbuien, windstoten en veel regen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Meerdere fracties in de Zeeuwse Staten hebben het provinciebestuur opgeroepen zich bij het Rijk expliciet uit te spreken tegen kerncentrales in de Paulinapolder in Zeeuws-Vlaanderen. ChristenUnie en PvdA GroenLinks verwijzen naar twee moties uit juli, waarin de Staten duidelijk maakten geen kerncentrales in de Paulinapolder te willen. De provinciebestuur schrijft de zorgen over het gebruik van landbouwgrond te erkennen en serieus te nemen. Gedeputeerde Johan Alberts zegt het signaal mee te nemen naar Den Haag en daar duidelijk te hebben gemaakt dat de Paulinapolder extreem gevoelig ligt. Kort voor de zomer maakte het Rijk bekend dat de Paulinapolder en mosselbanken bij Terneuzen samen met de Groningse Eemshaven in beeld blijven voor twee nieuwe kerncentrales. Een 24-jarige Nederlander is in het Belgische Heverlee bij Leuven gearresteerd, nadat hij bij een verkeerscontrole probeerde in te rijden op twee politieagenten. De agenten konden op het nippertje wegspringen. Een van hen schoot op de banden van de bestelbus, waarna die tot stilstand kwam. De man is vrijdag overgebracht naar een gevangenis en moet op 13 oktober verschijnen voor de raadkamer. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. De herinvoering van de spoorwegpolitie is niet aan de orde. Staatssecretaris Annette Bertram schrijft aan de Tweede Kamer dat de spoorwegpolitie niet is opgeheven, maar na invoering van de landelijke politie is opgegaan in het domein nationale infrastructuur van de politieeenheid landelijke expertise en operaties. Regionale politieeenheden kunnen in nood altijd bijstand vragen bij dit domein. Ook kan de politie van regionale eenheden worden ingezet op het spoor, in de trein of op het station. Er is verschillende keren gepleit voor terugkeer van de spoorwegpolitie.
7: Politieke partijen steunen het internationaal strafhof na nieuwe Amerikaanse sancties. Jan Paternotte van D66 zegt dat Europa het internationaal recht moet verdedigen en dat oorlogsmisdadigers nooit vrijuit mogen gaan. De VVD steunt het hof ook, maar vindt dat het economische en veiligheidsbelang van Nederland zwaar moet meewegen. Kati Piri van Pro noemt de sancties een schandalige poging om het hof te slopen. Geert Wilders van de PVV wil dat Nederland uit het ICC stapt. De sancties gaan over 6 maanden in en Nederland probeert in de tussentijd tot een oplossing te komen met de Verenigde Staten.
8: Premier Rob Jetten noemt het cruciaal dat de door de Verenigde Staten aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof niet direct ingaan. Dat geeft volgens hem essentiële ruimte voor dialoog met de Amerikaanse regering. Nederland staat volledig achter het ICC en vindt de sancties zeer betreurenswaardig. De komende 6 maanden wil Nederland met de VS en andere landen tot een passende oplossing komen. Als het nodig is, is Nederland samen met Europese en niet-Europese partners bereid maatregelen te treffen om de rechters hun werk te laten doen.
3: Het functioneren van het internationaal strafhof in Den Haag wordt ernstig geraakt door de aangekondigde sancties van de Verenigde Staten, zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. De strafmaatregelen worden pas over 6 maanden van kracht. In de tussentijd probeert Nederland met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Berendsen spreekt maandag met zijn Europese collega's over hoe het strafhof kan worden beschermd. De Amerikaanse regering is onder meer boos over het arrestatiebevel dat het ICC heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. Vicepresident J.D. Vance gaat niet kijken als de executie van een ter dood veroordeelde man in december live wordt uitgezonden. Het Pentagon kondigde donderdag aan dat Nidal Hassan, die in 2009 13 Amerikaanse militairen doodschoot, ter dood wordt gebracht door een vuurpeloton. De executie wordt openbaar toegankelijk en zou ook via een livestream te volgen zijn. Minister van Defensie Pete Hegseth zegt dat het uitzenden van de straf een afschrikwekkende werking moet hebben. De aankondiging leidde tot grote kritiek van mensenrechtenorganisaties, de Verenigde Naties en de Nederlandse premier Rob Jetten.
3: De Europese Commissie betreurt de Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. De sancties gaan over 6 maanden in en richten zich ditmaal tegen het hele hof. De commissie zegt nauw met het hof te blijven samenwerken en ziet ruimte voor dialoog. Minister Berendsen spreekt van een onwelkome escalatie. Premier Jetten en EU-voorzitter Costa benadrukken dat Nederland en Europa volledig achter het ICC blijven staan.
10: De piloot van de Fly Dubai-vlucht, die eind september zijn collega aanviel, wilde het toestel neerstorten op de luchthaven van Tel Aviv. Dat meldt het Openbaar Ministerie in de Verenigde Arabische Emiraten. De Omaanse piloot zou zich hebben laten inspireren door de aanslagen van 11 september 2001. Hij kon worden overmeesterd door inzittenden nadat de verwonde collega-piloot de cockpitdeur had weten te openen. Israël heeft aangegeven te zullen vragen om uitlevering van de man.
3: De politie in Noord-Ierland gaat de eerste minister van het land, Michelle O'Neill, ondervragen over haar deelname aan een protest 2 weken geleden. Ze stond samen met duizenden demonstranten op een straat in een katholieke buurt om te voorkomen dat er een protestantse parade door de wijk zou trekken.
11: Dat lukte na een padstelling van bijna 20 uur. Omdat de parade wel toestemming had, beschouwt de politie het protest als illegaal. O'Neill heeft bevestigd een oproep te hebben gekregen voor een ondervraging en zegt mee te werken.
0: Nederland en 7 andere landen hebben in een gezamenlijke verklaring hun steun uitgesproken voor het internationaal strafhof. De ministers van Buitenlandse Zaken van de 8 landen zijn het zeer oneens met de Amerikaanse aankondiging nieuwe sancties op te leggen aan het in Den Haag gevestigde hof. De verklaring is ondertekend door Nederland, Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Denemarken. De ministers noemen zichzelf toegewijde aanhangers van het hof en prijzen het om zijn onafhankelijkheid,

0: Bij die hack vorige maand werden adressen, Amerikaanse identificatienummers en details over gevoelige werkzaamheden van duizenden FBI-medewerkers gestolen. De FBI zegt dat de hack kon plaatsvinden door een beveiligingsfout in een platform dat door een externe partij werd beheerd. Afgelopen september werd in Nederland een 24-jarige man gearresteerd die ervan verdacht wordt banden te hebben met de hackersgroep. En nu het economisch nieuws. Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten. De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%. DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt. De impact van de staking in het streekvervoer op woensdag is voor vervoersbedrijven nog onduidelijk. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer 1 dag per week gaan staken tot aan kerst vanwege een cao-conflict. De eerste staking is woensdag en treft bedrijven als Arriva, EBS, QBuzz, Transdev en Keolis. De vervoersbedrijven weten nog niet welke bussen er rijden en welke niet, omdat dat afhangt van het aantal medewerkers dat deelneemt aan de staking. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van ritten. Fietsmerken Batavus, Koga en Babou maken een doorstart. De curatoren van de failliete fietsenfabrikant Axel verkopen de rechten op de bekende Nederlandse merken aan investeringsmaatschappij Dutech. Ook het IT-platform van Axel, de Hongaarse activiteiten en mogelijk een deel van het personeel gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Axel werd in augustus failliet verklaard, nadat het bedrijf na de coronaperiode in financiële problemen kwam, door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Babou bakfietsen. Hoeveel medewerkers straks nog werk hebben, is nog onduidelijk. De Europese Unie heeft met China afgesproken dat er minder hybride auto's uit het Aziatische land naar Europa komen. Eurocommissaris Maroš Šefčovič meldt na 2 dagen onderhandelen in Beijing dat de export van plug-in hybrides met meer dan de helft kan afnemen. De import van hybrides uit China steeg dit jaar met 86%, terwijl de prijzen 20% daalden. Dit schaadt Europese autofabrikanten. Het akkoord wordt eerst voorgelegd aan voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de Europese regeringsleiders.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Jan-Paul van Hekken en Mickey van de Ven zijn allebei inzetbaar voor Tottenham Hotspur in de wedstrijd tegen Manchester United van zaterdag. Beide verdedigers moesten het trainingskamp van het Nederlands elftal voortijdig verlaten met een blessure. Van Hekken liep een voetblessure op, Van de Ven raakte geblesseerd aan zijn hand. Tottenham-coach Roberto De Zerbi zegt dat hij rekening houdt met het emotionele aspect bij Van Hekken, wiens vrouw een tweeling heeft gekregen. Tottenham staat laatste in de

0: Premier League met 2 punten, Manchester United 12e met 5 punten. Feyenoord heeft over het afgelopen seizoen een nettoverlies geleden van 12.600.000 euro. Het eigen vermogen daalde daardoor naar bijna 25 miljoen euro. De club spreekt van een financieel uitdagend jaar door aanzienlijk lagere Europese inkomsten dan in het recordseizoen daarvoor. Feyenoord strandde vorig seizoen in de league-fase van de Europa League, terwijl het een jaar eerder nog de achtste finales van de Champions League haalde. Door de tweede plaats in de competitie speelt Feyenoord dit seizoen weer in de Champions League en verwacht de club dat de omzet aanzienlijk zal stijgen. De Turkse voetbalbond heeft bondscoach Vincenzo Montella ontslagen. De Italiaan presteerde aanvankelijk goed en loodste Turkije naar de kwartfinales van het EK vorig jaar, waar het verloor van Oranje. De resultaten verslechterden de afgelopen maanden. Turkije won op het WK één wedstrijd en werd uitgeschakeld in de groepsfase. In de Nations League verloor Turkije van Frankrijk, België en twee keer van Italië. Montella was sinds september 2023 bondscoach. PSV begint de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen zonder Ivan Perisic in de basis. De Kroatische aanvaller zit op de bank en wordt vervangen door Esmir Bajraktarević. Ook Lucharel Geertruida begint op de bank. PSV verloor voor de interlandbreek met 3-2 van FC Twente en staat nu derde in de Eredivisie met 16 punten, 3 punten achter koploper AZ. Heerenveen staat tiende met 9 punten. Williams-coureur Carlos Sainz heeft felle kritiek geuit op de FIA na een softwarefout tijdens de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De zogeheten overtake mode, waarmee coureurs extra vermogen krijgen, viel weg bij een deel van de auto's. Daardoor had de helft van de coureurs een motor die een halve seconde sneller was dan die van de andere. De FIA erkent dat door een menselijke fout de overtake mode was uitgeschakeld na een crash van Sergio Perez. Afgelopen zondag zorgde een softwarefout al voor chaos in Maleisië toen half-elektrische auto's compleet stilvielen. Danielle van der Donk speelt vanavond haar 175ste interland voor Oranje. De 35-jarige middenveldster begint in de basis tegen Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Bondscoach Arjan Veurink heeft een fitte selectie. Isa Kardinaal en Sophie Proost kunnen bij een invalbeurt debuteren. De winnaar van het tweeluik neemt het eind dit jaar op tegen Turkije of Slovenië. De return is op 13 oktober in Tilburg.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met enkele flinke buien. Hier en daar met onweer en windstoten tot 75 km per uur. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig. Windkracht 6 tot 7 uit het zuidwesten, later draaiend naar het noordwesten. Vannacht een paar buien en temperaturen tussen de 8 en 13 graden. De wind blijft matig tot krachtig uit het westen. Morgen half tot zwaar bewolkt met stevige buien. In het noorden kans op onweer, zware windstoten tot 80 km per uur en veel regen. De middag wordt ongeveer 14 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het hard. Windkracht 6 tot 7 uit het westen. Morgenavond blijven de buien aanhouden, vooral in het noorden. Daar kan in totaal zo'n 50 mm regen vallen, lokaal mogelijk meer. Voor zaterdagmiddag en avond geldt code geel in het noorden vanwege onweer, wind en veel regen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Meerdere fracties in de Zeeuwse Staten hebben het provinciebestuur opgeroepen zich bij het Rijk expliciet uit te spreken tegen kerncentrales in de Paulinapolder in Zeeuws-Vlaanderen. ChristenUnie en PvdA GroenLinks verwijzen naar twee moties uit juli, waarin de Staten duidelijk maakten geen kerncentrales in de Paulinapolder te willen. De provinciebestuur schrijft de zorgen over het gebruik van landbouwgrond te erkennen en serieus te nemen. Gedeputeerde Johan Alberts zegt het signaal mee te nemen naar Den Haag en daar duidelijk te hebben gemaakt dat de Paulinapolder extreem gevoelig ligt. Kort voor de zomer maakte het Rijk bekend dat de Paulinapolder en mosselbanken bij Terneuzen samen met de Groningse Eemshaven, in beeld blijven voor twee nieuwe kerncentrales. Een 24-jarige Nederlander is in het Belgische Heverlee bij Leuven gearresteerd, nadat hij bij een verkeerscontrole probeerde in te rijden op twee politieagenten. De agenten konden op het nippertje wegspringen. Een van hen schoot op de banden van de bestelbus, waarna die tot stilstand kwam. De man is vrijdag overgebracht naar een gevangenis en moet op 13 oktober verschijnen voor de raadkamer. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. De herinvoering van de spoorwegpolitie is niet aan de orde. Staatssecretaris Annette Bertram schrijft aan de Tweede Kamer dat de spoorwegpolitie niet is opgeheven, maar na invoering van de landelijke politie is opgegaan in het domein nationale infrastructuur van de politieeenheid landelijke expertise en operaties. Regionale politieeenheden kunnen in nood altijd bijstand vragen bij dit domein. Ook kan de politie van regionale eenheden worden ingezet op het spoor, in de trein of op het station. Er is verschillende keren gepleit voor terugkeer van de spoorwegpolitie. Politieke partijen steunen het internationaal strafhof na nieuwe Amerikaanse sancties. Jan Paternotte van D66 zegt dat Europa het internationaal recht moet verdedigen en dat oorlogsmisdadigers nooit vrijuit mogen gaan. De VVD steunt het hof ook, maar vindt dat het economische en veiligheidsbelang van Nederland zwaar moet meewegen. Kati Piri van Pro noemt de sancties een schandalige poging om het hof te slopen. Geert Wilders van de PVV wil dat Nederland uit het ICC stapt. De sancties gaan over 6 maanden in en Nederland probeert in de tussentijd tot een oplossing te komen met de Verenigde Staten. Premier Rob Jetten noemt het cruciaal dat de door de Verenigde Staten aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof niet direct ingaan. Dat geeft volgens hem essentiële ruimte voor dialoog met de Amerikaanse regering. Nederland staat volledig achter het ICC en vindt de sancties zeer betreurenswaardig. De komende 6 maanden wil Nederland met de VS en andere landen tot een passende oplossing komen. Als het nodig is, is Nederland samen met Europese en niet-Europese partners bereid maatregelen te treffen om de rechters hun werk te laten doen. Het functioneren van het internationaal strafhof in Den Haag wordt ernstig geraakt door de aangekondigde sancties van de Verenigde Staten, zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. De strafmaatregelen worden pas over 6 maanden van kracht. In de tussentijd probeert Nederland met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Berendsen spreekt maandag met zijn Europese collega's over hoe het strafhof kan worden beschermd. De Amerikaanse regering is onder meer boos over het arrestatiebevel dat het ICC heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Een zeer zware aardbeving met een kracht van 7,6 heeft plaatsgevonden voor de kust van Panama. Het Amerikaanse geologische centrum USGS meldt dat de beving zich voordeed op 10 kilometer diepte. In de Panamese hoofdstad Panama-stad zorgde de beving voor paniek. Hoe groot de schade is, is nog niet duidelijk. Er zijn tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. Bij onlusten in Brussel zijn tot nu toe 110 mensen opgepakt. Het gaat om 30 arrestaties en 80 bestuurlijke aanhoudingen, meldt stadsmedium Bruce. Vakbonden demonstreerden vrijdag tegen bezuinigingen. Ongeveer 1000 mensen waren op de been. Sommigen droegen stokken en molotovcocktails bij zich. De politie zette waterwerpers en traangas in. Een stadsbus werd in brand gestoken. Vicepresident J.D. Vance gaat niet kijken als de executie van een ter dood veroordeelde man in december live wordt uitgezonden. Het Pentagon kondigde donderdag aan dat Nidal Hassan, die in 2009 13 Amerikaanse militairen doodschoot, ter dood wordt gebracht door een vuurpeloton. De executie wordt openbaar toegankelijk en zou ook via een livestream te volgen zijn. Minister van Defensie Pete Hegseth zegt dat het uitzenden van de straf een afschrikwekkende werking moet hebben. De aankondiging leidde tot grote kritiek van mensenrechtenorganisaties, de Verenigde Naties en de Nederlandse premier Rob Jetten. De Europese Commissie betreurt de Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. De sancties gaan over 6 maanden in en richten zich ditmaal tegen het hele hof. De commissie zegt nauw met het hof te blijven samenwerken en ziet ruimte voor dialoog. Minister Berendsen spreekt van een onwelkome escalatie. Premier Jetten en EU-voorzitter Costa benadrukken dat Nederland en Europa volledig achter het ICC blijven staan. De piloot van de Fly Dubai-vlucht, die eind september zijn collega aanviel, wilde het toestel neerstorten op de luchthaven van Tel Aviv. Dat meldt het Openbaar Ministerie in de Verenigde Arabische Emiraten. De Omaanse piloot zou zich hebben laten inspireren door de aanslagen van 11 september 2001. Hij kon worden overmeesterd door inzittenden nadat de verwonde collega-piloot de cockpitdeur had weten te openen. Israël heeft aangegeven te zullen vragen om uitlevering van de man. De politie in Noord-Ierland gaat de eerste minister van het land, Michelle O'Neill, ondervragen over haar deelname aan een protest 2 weken geleden. Ze stond samen met duizenden demonstranten op een straat in een katholieke buurt om te voorkomen dat er een protestantse parade door de wijk zou trekken. Dat lukte na een padstelling van bijna 20 uur. Omdat de parade wel toestemming had, beschouwt de politie het protest als illegaal. O'Neill heeft bevestigd een oproep te hebben gekregen voor een ondervraging en zegt mee te werken.
4: En nu het economisch nieuws. Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten. De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%. DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt. De impact van de staking in het streekvervoer op woensdag is voor vervoersbedrijven nog onduidelijk. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer 1 dag per week gaan staken tot aan kerst vanwege een cao-conflict. De eerste staking is woensdag en treft bedrijven als Arriva, EBS, Qbuzz, Transdev en Keolis. De vervoersbedrijven weten nog niet welke bussen er rijden en welke niet, omdat dat afhangt van het aantal medewerkers dat deelneemt aan de staking. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van ritten. Fietsmerken Batavus, Koga en Babou maken een doorstart. De curatoren van de failliete fietsenfabrikant Axel verkopen de rechten op de bekende Nederlandse merken aan investeringsmaatschappij Dutech. Ook het IT-platform van Axel, de Hongaarse activiteiten en mogelijk een deel van het personeel gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Axel werd in augustus failliet verklaard, nadat het bedrijf na de coronaperiode in financiële problemen kwam door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Babou bakfietsen. Hoeveel medewerkers straks nog werk hebben, is nog onduidelijk. De Europese Unie heeft met China afgesproken dat er minder hybride auto's uit het Aziatische land naar Europa komen. Eurocommissaris Maros Šefčovič meldt na 2 dagen onderhandelen in Beijing dat de export van plug-in hybrides met meer dan de helft kan afnemen. De import van hybrides uit China steeg dit jaar met 86%, terwijl de prijzen 20% daalden. Dit schaadt Europese autofabrikanten. Het akkoord wordt eerst voorgelegd aan voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de Europese regeringsleiders.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Jan-Paul van Hekken en Mickey van de Ven zijn allebei inzetbaar voor Tottenham Hotspur in de wedstrijd tegen Manchester United van zaterdag. Beide verdedigers moesten het trainingskamp van het Nederlands elftal voortijdig verlaten met een blessure. Van Hekken liep een voetblessure op, Van de Ven raakte geblesseerd aan zijn hand. Tottenham-coach Roberto De Zerbi zegt dat hij rekening houdt met het emotionele aspect bij Van Hekken, wiens vrouw een tweeling heeft gekregen. Tottenham staat laatste in de Premier League met 2 punten, Manchester United 12e met 5 punten. Feyenoord heeft over het afgelopen seizoen een nettoverlies geleden van €12.600.000. Het eigen vermogen daalde daardoor naar bijna €25 miljoen. De club spreekt van een financieel uitdagend jaar, door aanzienlijk lagere Europese inkomsten dan in het recordseizoen daarvoor. Feyenoord strandde vorig seizoen in de leaguefase van de Europa League, terwijl het een jaar eerder nog de 8e finales van de Champions League haalde. Door de 2e plaats in de competitie speelt Feyenoord dit seizoen weer in de Champions League en verwacht de club dat de omzet aanzienlijk zal stijgen. De Turkse Voetbalbond heeft bondscoach Vincenzo Montella ontslagen. De Italiaan presteerde aanvankelijk goed en loodste Turkije naar de kwartfinales van het EK vorig jaar, waar het verloor van Oranje. De resultaten verslechterden de afgelopen maanden. Turkije won op het WK 1 wedstrijd en werd uitgeschakeld in de groepsfase. In de Nations League verloor Turkije van Frankrijk, België en 2 keer van Italië. Montella was sinds september 2023 bondscoach. PSV begint de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen zonder Ivan Perisic in de basis. De Kroatische aanvaller zit op de bank en wordt vervangen door Esmir Bajraktarević. Ook Lucharel Geertruida begint op de bank. PSV verloor voor de interlandbreek met 3-2 van FC Twente en staat nu 3e in de eredivisie met 16 punten, 3 punten achter koploper AZ. Heerenveen staat 10e met 9 punten. Williams-coureur Carlos Sainz heeft felle kritiek geuit op de FIA na een softwarefout tijdens de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De zogeheten overtake mode, waarmee coureurs extra vermogen krijgen, viel weg bij een deel van de auto's. Daardoor had de helft van de coureurs een motor die een halve seconde sneller was dan die van de andere. De FIA erkent dat door een menselijke fout de overtake mode was uitgeschakeld na een crash van Sergio Perez. Afgelopen zondag zorgde een softwarefout al voor chaos in Maleisië toen half-elektrische auto's compleet stilvielen. Danielle van den Donk speelt vanavond haar 175ste interland voor Oranje. De 35-jarige middenveldster begint in de basis tegen Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Bondscoach Arjan Veurink heeft een fitte selectie. Isa Kardinaal en Sophie Proost kunnen bij een invalbeurt debuteren. De winnaar van het tweeluik neemt het eind dit jaar op tegen Turkije of Slovenië. De return is op 13 oktober in Tilburg.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met enkele flinke buien. Hier en daar met onweer en windstoten tot rond de 75 km per uur. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het flink door. Windkracht 6 tot 7 uit het zuidwesten, later draaiend naar het noordwesten. Vannacht trekken er nog wat buien over. Het wordt tussen de 8 graden in het oosten en 13 graden aan de kust. Morgen blijft het half tot zwaar bewolkt met stevige buien. In het noorden is er code geel afgegeven voor onweersbuien met zware windstoten tot 80 km per uur en veel regen. Daar kan in totaal zo'n 50 mm vallen, lokaal mogelijk meer. De middagtemperatuur komt uit rond de 14 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer staat een krachtige tot harde wind, windkracht 6 tot 7.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Meerdere fracties in de Zeeuwse Staten hebben het provinciebestuur opgeroepen zich bij het Rijk expliciet uit te spreken tegen kerncentrales in de Paulinapolder in Zeeuws-Vlaanderen. ChristenUnie en PvdA GroenLinks verwijzen naar twee moties uit juli, waarin de Staten duidelijk maakten geen kerncentrales in de Paulinapolder te willen. De provinciebestuur schrijft de zorgen over het gebruik van landbouwgrond te erkennen en serieus te nemen. Gedeputeerde Johan Alberts zegt het signaal mee te nemen naar Den Haag en daar duidelijk te hebben gemaakt dat de Paulinapolder extreem gevoelig ligt. Kort voor de zomer maakte het Rijk bekend dat de Paulinapolder en Mosselbanken bij Terneuzen samen met de Groningse Eemshaven in beeld blijven voor twee nieuwe kerncentrales. Een 24-jarige Nederlander is in het Belgische Heverlee bij Leuven gearresteerd, nadat hij bij een verkeerscontrole probeerde in te rijden op twee politieagenten. De agenten konden op het nippertje wegspringen. Een van hen schoot op de banden van de bestelbus, waarna die tot stilstand kwam. De man is vrijdag overgebracht naar een gevangenis en moet op 13 oktober verschijnen voor de raadkamer. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. De herinvoering van de spoorwegpolitie is niet aan de orde. Staatssecretaris Annette Bertram schrijft aan de Tweede Kamer dat de spoorwegpolitie niet is opgeheven, maar na invoering van de landelijke politie is opgegaan in het domein nationale infrastructuur van de politieeenheid landelijke expertise en operaties. Regionale politieeenheden kunnen in nood altijd bijstand vragen bij dit domein. Ook kan de politie van regionale eenheden worden ingezet op het spoor, in de trein of op het station. Er is verschillende keren gepleit voor terugkeer van de spoorwegpolitie. Politieke partijen steunen het internationaal strafhof na nieuwe Amerikaanse sancties. Jan Paternotte van D66 zegt dat Europa het internationaal recht moet verdedigen en dat oorlogsmisdadigers nooit vrijuit mogen gaan. De VVD steunt het hof ook, maar vindt dat het economische en veiligheidsbelang van Nederland zwaar moet meewegen. Kati Piri van Pro noemt de sancties een schandalige poging om het hof te slopen. Geert Wilders van de PVV wil dat Nederland uit het ICC stapt. De sancties gaan over 6 maanden in en Nederland probeert in de tussentijd tot een oplossing te komen met de Verenigde Staten. Premier Rob Jette noemt het cruciaal dat de door de Verenigde Staten aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof niet direct ingaan. Dat geeft volgens hem essentiële ruimte voor dialoog met de Amerikaanse regering. Nederland staat volledig achter het ICC en vindt de sancties zeer betreurenswaardig. De komende 6 maanden wil Nederland met de VS en andere landen tot een passende oplossing komen. Als het nodig is, is Nederland samen met Europese en niet-Europese partners bereid maatregelen te treffen om de rechters hun werk te laten doen. Het functioneren van het internationaal strafhof in Den Haag wordt ernstig geraakt door de aangekondigde sancties van de Verenigde Staten, zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. De strafmaatregelen worden pas over 6 maanden van kracht. In de tussentijd probeert Nederland met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Berendsen spreekt maandag met zijn Europese collega's over hoe het strafhof kan worden beschermd. De Amerikaanse regering is onder meer boos over het arrestatiebevel dat het ICC heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Een zeer zware aardbeving met een kracht van 7,6 heeft plaatsgevonden voor de kust van Panama. Het Amerikaanse geologische centrum USGS meldt dat de beving zich voordeed op 10 kilometer diepte. In de Panamese hoofdstad Panama-stad zorgde de beving voor paniek. Hoe groot de schade is, is nog niet duidelijk. Er zijn tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. Bij onlusten in Brussel zijn tot nu toe 110 mensen opgepakt. Het gaat om 30 arrestaties en 80 bestuurlijke aanhoudingen, meldt stadsmedium Bruce. Vakbonden demonstreerden vrijdag tegen bezuinigingen. Ongeveer 1000 mensen waren op de been. Sommigen droegen stokken en molotovcocktails bij zich. De politie zette waterwerpers en traangas in. Een stadsbus werd in brand gestoken. Vicepresident J.D. Vance gaat niet kijken als de executie van een ter dood veroordeelde man in december live wordt uitgezonden. Het Pentagon kondigde donderdag aan dat Nidal Hassan, die in 2009 13 Amerikaanse militairen doodschoot, ter dood wordt gebracht door een vuurpeloton. De executie wordt openbaar toegankelijk en zou ook via een livestream te volgen zijn. Minister van Defensie Pete Hegseth zegt dat het uitzenden van de straf een afschrikwekkende werking moet hebben. De aankondiging leidde tot grote kritiek van mensenrechtenorganisaties, de Verenigde Naties en de Nederlandse premier Rob Jette. De Europese Commissie betreurt de Amerikaanse sancties tegen het Internationaal Strafhof. De sancties gaan over 6 maanden in en richten zich ditmaal tegen het hele hof. De commissie zegt nauw met het hof te blijven samenwerken en ziet ruimte voor dialoog. Minister Berendsen spreekt van een onwelkome escalatie. Premier Jette en EU-voorzitter Costa benadrukken dat Nederland en Europa volledig achter het ICC blijven staan. De piloot van de Fly Dubai-vlucht, die eind september zijn collega aanviel, wilde het toestel neerstorten op de luchthaven van Tel Aviv. Dat meldt het Openbaar Ministerie in de Verenigde Arabische Emiraten. De Omaanse piloot zou zich hebben laten inspireren door de aanslagen van 11 september 2001. Hij kon worden overmeesterd door inzittenden nadat de verwonde collega-piloot de cockpitdeur had weten te openen. Israël heeft aangegeven te zullen vragen om uitlevering van de man. De politie in Noord-Ierland gaat de eerste minister van het land, Michelle O'Neill, ondervragen over haar deelname aan een protest 2 weken geleden. Ze stond samen met 1000 demonstranten op een straat in een katholieke buurt om te voorkomen dat er een protestantse parade door de wijk zou trekken. Dat lukte na een padstelling van bijna 20 uur. Omdat de parade wel toestemming had, beschouwt de politie het protest als illegaal. O'Neill heeft bevestigd een oproep te hebben gekregen voor een ondervraging en zegt mee te werken. En nu het economisch nieuws. Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten. De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven BESI, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%. DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt.
4: De impact van de staking in het streekvervoer op woensdag is voor vervoersbedrijven nog onduidelijk. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer 1 dag per week gaan staken tot aan kerst vanwege een cao-conflict. De eerste staking is woensdag en treft bedrijven als Arriva, EBS, Qbuzz, Transdev en Keolis. De vervoersbedrijven weten nog niet welke bussen er rijden en welke niet, omdat dat afhangt van het aantal medewerkers dat deelneemt aan de staking. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van ritten. Fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. De curatoren van de failliete fietsenfabrikant Axel verkopen de rechten op de bekende Nederlandse merken aan investeringsmaatschappij Dutech. Ook het IT-platform van Axel, de Hongaarse activiteiten en mogelijk een deel van het personeel gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Axel werd in augustus failliet verklaard, nadat het bedrijf na de coronaperiode in financiële problemen kwam, door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Babu bakfietsen. Hoeveel medewerkers straks nog werk hebben, is nog onduidelijk. De Europese Unie heeft met China afgesproken dat er minder hybride auto's uit het Aziatische land naar Europa komen. Eurocommissaris Maros Šefčovič meldt na 2 dagen onderhandelen in Beijing dat de export van plug-in hybrides met meer dan de helft kan afnemen. De import van hybrides uit China steeg dit jaar met 86%, terwijl de prijzen 20% daalden. Dit schaadt Europese autofabrikanten. Het akkoord wordt eerst voorgelegd aan voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de Europese regeringsleiders.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Jan-Paul van Hekken en Mickey van de Ven zijn allebei inzetbaar voor Tottenham Hotspur in de wedstrijd tegen Manchester United van zaterdag. Beide verdedigers moesten het trainingskamp van het Nederlands elftal voortijdig verlaten met een blessure. Van Hekken liep een voetblessure op, Van de Ven raakte geblesseerd aan zijn hand. Tottenham-coach Roberto De Zerbi zegt dat hij rekening houdt met het emotionele aspect bij Van Hekken, wiens vrouw een tweeling heeft gekregen. Tottenham staat laatste in de Premier League met 2 punten, Manchester United 12e met 5 punten. Feyenoord heeft over het afgelopen seizoen een nettoverlies geleden van €12.600.000. Het eigen vermogen daalde daardoor naar bijna €25 miljoen. De club spreekt van een financieel uitdagend jaar, door aanzienlijk lagere Europese inkomsten dan in het recordseizoen daarvoor. Feyenoord strandde vorig seizoen in de leaguefase van de Europa League, terwijl het een jaar eerder nog de 8e finales van de Champions League haalde. Door de 2e plaats in de competitie speelt Feyenoord dit seizoen weer in de Champions League en verwacht de club dat de omzet aanzienlijk zal stijgen. De Turkse Voetbalbond heeft bondscoach Vincenzo Montella ontslagen. De Italiaan presteerde aanvankelijk goed en loodste Turkije naar de kwartfinales van het EK vorig jaar, waar het verloor van Oranje. De resultaten verslechterden de afgelopen maanden. Turkije won op het WK 1 wedstrijd en werd uitgeschakeld in de groepsfase. In de Nations League verloor Turkije van Frankrijk, België en 2 keer van Italië. Montella was sinds september 2023 bondscoach. PSV begint de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen zonder Ivan Perisic in de basis. De Kroatische aanvaller zit op de bank en wordt vervangen door Esmir Bajraktarević. Ook Lucharel Geertruida begint op de bank. PSV verloor voor de interlandbreek met 3-2 van FC Twente en staat nu 3e in de Eredivisie met 16 punten, 3 punten achter koploper AZ. Heerenveen staat 10e met 9 punten. Williams-coureur Carlos Sainz heeft felle kritiek geuit op de FIA na een softwarefout tijdens de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De zogeheten overtake mode, waarmee coureurs extra vermogen krijgen, viel weg bij een deel van de auto's. Daardoor had de helft van de coureurs een motor die 0,5 seconde sneller was dan die van de anderen. De FIA erkent dat door een menselijke fout de overtake mode was uitgeschakeld na een crash van Sergio Perez. Afgelopen zondag zorgde een softwarefout al voor chaos in Maleisië toen half elektrische auto's compleet stilvielen. Danielle van der Donk speelt vanavond haar 175ste interland voor Oranje. De 35-jarige middenveldster begint in de basis tegen Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Bondscoach Arjan Veurink heeft een fitte selectie. Isa Kardinaal en Sophie Proost kunnen bij een invalbeurt debuteren. De winnaar van het tweeluik neemt het eind dit jaar op tegen Turkije of Slovenië. De return is op 13 oktober in Tilburg.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt, met enkele flinke buien. Hier en daar met onweer en windstoten tot rond de 75 km per uur. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het flink door. Windkracht 6 tot 7 uit het zuidwesten, later draaiend naar het noordwesten. Vannacht trekken er nog wat buien over. Het wordt tussen de 8 graden in het oosten en 13 graden aan de kust. Morgen blijft het half tot zwaar bewolkt met stevige buien. In het noorden is er code geel afgegeven voor onweersbuien met zware windstoten tot 80 km per uur en veel regen. Daar kan in totaal zo'n 50 mm vallen, lokaal mogelijk meer. De middagtemperatuur komt uit rond de 14 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer staat een krachtige tot harde wind, windkracht 6 tot 7.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Meerdere fracties in de Zeeuwse Staten hebben het provinciebestuur opgeroepen zich bij het Rijk expliciet uit te spreken tegen kerncentrales in de Paulinapolder in Zeeuws-Vlaanderen. ChristenUnie en PvdA GroenLinks verwijzen naar twee moties uit juli, waarin de Staten duidelijk maakten geen kerncentrales in de Paulinapolder te willen. De provinciebestuur schrijft de zorgen over het gebruik van landbouwgrond te erkennen en serieus te nemen. Gedeputeerde Johan Alberts zegt het signaal mee te nemen naar Den Haag en daar duidelijk te hebben gemaakt dat de Paulinapolder extreem gevoelig ligt. Kort voor de zomer maakte het Rijk bekend dat de Paulinapolder en Mosselbanken bij Terneuzen samen met de Groningse Eemshaven in beeld blijven voor twee nieuwe kerncentrales. Een 24-jarige Nederlander is in het Belgische Heverlee bij Leuven gearresteerd nadat hij bij een verkeerscontrole probeerde in te rijden op twee politieagenten. De agenten konden op het nippertje wegspringen. Een van hen schoot op de banden van de bestelbus, waarna die tot stilstand kwam. De man is vrijdag overgebracht naar een gevangenis en moet op 13 oktober verschijnen voor de raadkamer. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. De herinvoering van de spoorwegpolitie is niet aan de orde. Staatssecretaris Annette Bertram schrijft aan de Tweede Kamer dat de spoorwegpolitie niet is opgeheven, maar na invoering van de landelijke politie is opgegaan in het domein nationale infrastructuur van de politieeenheid landelijke expertise en operaties. Regionale politieeenheden kunnen in nood altijd bijstand vragen bij dit domein. Ook kan de politie van regionale eenheden worden ingezet op het spoor, in de trein of op het station. Er is verschillende keren gepleit voor terugkeer van de spoorwegpolitie. Politieke partijen steunen het internationaal strafhof na nieuwe Amerikaanse sancties. Jan Paternotte van D66 zegt dat Europa het internationaal recht moet verdedigen en dat oorlogsmisdadigers nooit vrijuit mogen gaan. De VVD steunt het hof ook, maar vindt dat het economische en veiligheidsbelang van Nederland zwaar moet meewegen. Kati Piri van Pro noemt de sancties een schandalige poging om het hof te slopen. Geert Wilders van de PVV wil dat Nederland uit het ICC stapt. De sancties gaan over 6 maanden in en Nederland probeert in de tussentijd tot een oplossing te komen met de Verenigde Staten. Premier Rob Jetten noemt het cruciaal dat de door de Verenigde Staten aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof niet direct ingaan. Dat geeft volgens hem essentiële ruimte voor dialoog met de Amerikaanse regering. Nederland staat volledig achter het ICC en vindt de sancties zeer betreurenswaardig. De komende 6 maanden wil Nederland met de VS en andere landen tot een passende oplossing komen.
4: Als het nodig is, is Nederland samen met Europese en niet-Europese partners bereid maatregelen te treffen om de rechters hun werk te laten doen. Het functioneren van het internationaal strafhof in Den Haag wordt ernstig geraakt door de aangekondigde sancties van de Verenigde Staten, zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. De strafmaatregelen worden pas over 6 maanden van kracht. In de tussentijd probeert Nederland met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Berendsen spreekt maandag met zijn Europese collega's over hoe het strafhof kan worden beschermd. De Amerikaanse regering is onder meer boos over het arrestatiebevel dat het ICC heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Een zeer zware aardbeving heeft voor de kust van Panama plaatsgevonden. Het Amerikaanse geologische centrum USGS schat de kracht op 7,6. De beving vond plaats op 10 kilometer diepte. Dat was ongeveer 14 kilometer ten zuidwesten van het plaatsje Pitalosa Arriba in het zuidwesten van Panama. In de hoofdstad Panama-stad was de beving te voelen. Daar zorgde de beving volgens lokale journalisten voor paniek. Er zijn tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua, Guatemala en El Salvador. Bij onlusten in Brussel zijn tot nu toe 110 mensen opgepakt. Het gaat om 30 arrestaties en 80 bestuurlijke aanhoudingen, meldt stadsmedium Bruce. Vakbonden demonstreerden vrijdag tegen bezuinigingen. Ongeveer 1000 mensen waren op de been. Sommigen droegen stokken en molotovcocktails bij zich. De politie zette waterwerpers en traangas in. Een stadsbus werd in brand gestoken. Vicepresident J.D. Vance gaat niet kijken als de executie van een ter dood veroordeelde man in december live wordt uitgezonden. Het Pentagon kondigde donderdag aan dat Nidal Hassan, die in 2009 13 Amerikaanse militairen doodschoot, ter dood wordt gebracht door een vuurpeloton. De executie wordt openbaar toegankelijk en zou ook via een livestream te volgen zijn. Minister van Defensie Pete Hegseth zegt dat het uitzenden van de straf een afschrikwekkende werking moet hebben. De aankondiging leidde tot grote kritiek van mensenrechtenorganisaties, de Verenigde Naties en de Nederlandse premier Rob Jetten. De Europese Commissie betreurt de Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. De sancties gaan over 6 maanden in en richten zich ditmaal tegen het hele hof. De commissie zegt nauw met het hof te blijven samenwerken en ziet ruimte voor dialoog. Minister Berendsen spreekt van een onwelkome escalatie. Premier Jetten en EU-voorzitter Costa benadrukken dat Nederland en Europa volledig achter het ICC blijven staan. De piloot van de Fly Dubai-vlucht, die eind september zijn collega aanviel, wilde het toestel neerstorten op de luchthaven van Tel Aviv. Dat meldt het Openbaar Ministerie in de Verenigde Arabische Emiraten. De Omaanse piloot zou zich hebben laten inspireren door de aanslagen van 11 september 2001. Hij kon worden overmeesterd door inzittenden nadat de verwonde collega-piloot de cockpitdeur had weten te openen. Israël heeft aangegeven te zullen vragen om uitlevering van de man. De politie in Noord-Ierland gaat de eerste minister van het land, Michelle O'Neill, ondervragen over haar deelname aan een protest 2 weken geleden. Ze stond samen met 1000 demonstranten op een straat in een katholieke buurt om te voorkomen dat er een protestantse parade door de wijk zou trekken. Dat lukte na een padstelling van bijna 20 uur. Omdat de parade wel toestemming had, beschouwt de politie het protest als illegaal. O'Neill heeft bevestigd een oproep te hebben gekregen voor een ondervraging en zegt mee te werken. En nu het economisch nieuws. Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil.
3: Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten. De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%. DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt. De impact van de staking in het streekvervoer op woensdag is voor vervoersbedrijven nog onduidelijk. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer één dag per week gaan staken tot aan kerst vanwege een cao-conflict. De eerste staking is woensdag en treft bedrijven als Arriva, EBS, QBuzz, Transdev en Keolis. De vervoersbedrijven weten nog niet welke bussen er rijden en welke niet, omdat dat afhangt van het aantal medewerkers dat deelneemt aan de staking. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van ritten. Fietsmerken Batavus, Koga en Baboe maken een doorstart. De curatoren van de failliete fietsenfabrikant Axel verkopen de rechten op de bekende Nederlandse merken aan investeringsmaatschappij Dutech. Ook het IT-platform van Axel, de Hongaarse activiteiten en mogelijk een deel van het personeel gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Axel werd in augustus failliet verklaard, nadat het bedrijf na de coronaperiode in financiële problemen kwam, door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Baboe bakfietsen. Hoeveel medewerkers straks nog werk hebben, is nog onduidelijk. De Europese Unie heeft met China afgesproken dat er minder hybride auto's uit het Aziatische land naar Europa komen. Eurocommissaris Maros Šefčovič meldt na 2 dagen onderhandelen in Beijing dat de export van plug-in hybrides met meer dan de helft kan afnemen. De import van hybrides uit China steeg dit jaar met 86%, terwijl de prijzen 20% daalden. Dit schaadt Europese autofabrikanten. Het akkoord wordt eerst voorgelegd aan voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de Europese regeringsleiders.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Jan-Paul van Hekken en Mickey van de Ven zijn allebei inzetbaar voor Tottenham Hotspur in de wedstrijd tegen Manchester United van zaterdag. Beide verdedigers moesten het trainingskamp van het Nederlands elftal voortijdig verlaten met een blessure. Van Hekken liep een voetblessure op, Van de Ven raakte geblesseerd aan zijn hand. Tottenham-coach Roberto De Zerbi zegt dat hij rekening houdt met het emotionele aspect bij Van Hekken, wiens vrouw een tweeling heeft gekregen. Tottenham staat laatste in de Premier League met 2 punten, Manchester United 12e met 5 punten. De Turkse Voetbalbond heeft bondscoach Vincenzo Montella ontslagen. De Italiaan presteerde aanvankelijk goed en loodste Turkije naar de kwartfinales van het EK vorig jaar, waar het verloor van Oranje. De resultaten verslechterden de afgelopen maanden. Turkije won op het WK 1 wedstrijd en werd uitgeschakeld in de groepsfase. In de Nations League verloor Turkije van Frankrijk, België en 2 keer van Italië. Montella was sinds september 2023 bondscoach. Feyenoord heeft over het afgelopen seizoen een nettoverlies geleden van 12.600.000 euro. Het eigen vermogen daalde daardoor naar bijna 25 miljoen euro. De club spreekt van een financieel uitdagend jaar door aanzienlijk lagere Europese inkomsten dan in het recordseizoen daarvoor. Feyenoord strandde vorig seizoen in de league-fase van de Europa League, terwijl het een jaar eerder nog de achtste finales van de Champions League haalde. Door de tweede plaats in de competitie speelt Feyenoord dit seizoen weer in de Champions League en verwacht de club dat de omzet aanzienlijk zal stijgen. PSV begint de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen zonder Ivan Perisic in de basis. De Kroatische aanvaller zit op de bank en wordt vervangen door Esmir Bajraktarević. Ook Lucharel Geertruida begint op de bank. PSV verloor voor de interlandbreek met 3-2 van FC Twente en staat nu derde in de Eredivisie met 16 punten, 3 punten achter koploper AZ. Heerenveen staat tiende met 9 punten. Williams-coureur Carlos Sainz heeft felle kritiek geuit op de FIA na een softwarefout tijdens de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De zogeheten overtake mode, waarmee coureurs extra vermogen krijgen, viel weg bij een deel van de auto's. Daardoor had de helft van de coureurs een motor die een halve seconde sneller was dan die van de andere. De FIA erkent dat door een menselijke fout de overtake mode was uitgeschakeld na een crash van Sergio Perez. Afgelopen zondag zorgde een softwarefout al voor chaos in Maleisië toen half-elektrische auto's compleet stilvielen. Het nationale voetbalelftal van Servië moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen. De UEFA bestraft het land vanwege racistisch en discriminerend gedrag van Servische supporters tijdens de Nations League-wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische Voetbalbond moet daarvoor 50.000 euro boete betalen. Daarnaast krijgt de bond nog eens 22.500 euro boete voor het verspreiden van ongepaste boodschappen. Ook 2.000 euro voor vuurwerk en 15.000 euro voor een veldbetreder. Nederland won de afgelopen interlandperiode beide duels tegen Servië met 2-1.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met enkele flinke buien. Plaatselijk met onweer en windstoten tot 75 km per uur. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het krachtig tot hard. Vannacht enkele buien, met temperaturen tussen 8 en 13 graden. Morgen blijft het bewolkt met buien. In het noorden vooral in de middag en avond stevige buien, met kans op onweer en windstoten tot 80 km per uur. Daar kan veel regen vallen, plaatselijk tot 50 mm of meer. Daarom geldt code geel voor de noordelijke provincies. De middagtemperatuur wordt ongeveer 14 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het krachtig tot hard.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Meerdere fracties in de Zeeuwse Staten hebben het provinciebestuur opgeroepen zich bij het Rijk expliciet uit te spreken tegen kerncentrales in de Paulinapolder in Zeeuws-Vlaanderen. ChristenUnie en PvdA GroenLinks verwijzen naar twee moties uit juli, waarin de Staten duidelijk maakten geen kerncentrales in de Paulinapolder te willen. De provinciebestuur schrijft de zorgen over het gebruik van landbouwgrond te erkennen en serieus te nemen. Gedeputeerde Johan Alberts zegt het signaal mee te nemen naar Den Haag en daar duidelijk te hebben gemaakt dat de Paulinapolder extreem gevoelig ligt. Kort voor de zomer maakte het Rijk bekend dat de Paulinapolder en Mosselbanken bij Terneuzen samen met de Groningse Eemshaven in beeld blijven voor twee nieuwe kerncentrales. Een 24-jarige Nederlander is in het Belgische Heverlee bij Leuven gearresteerd, nadat hij bij een verkeerscontrole probeerde in te rijden op twee politieagenten. De agenten konden op het nippertje wegspringen. Een van hen schoot op de banden van de bestelbus, waarna die tot stilstand kwam. De man is vrijdag overgebracht naar een gevangenis en moet op 13 oktober verschijnen voor de raadkamer. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. De herinvoering van de spoorwegpolitie is niet aan de orde. Staatssecretaris Annette Bertram schrijft aan de Tweede Kamer dat de spoorwegpolitie niet is opgeheven, maar na invoering van de landelijke politie is opgegaan in het domein nationale infrastructuur van de politieeenheid Landelijke Expertise en Operaties. Regionale politieeenheden kunnen in nood altijd bijstand vragen bij dit domein. Ook kan de politie van regionale eenheden worden ingezet op het spoor, in de trein of op het station. Er is verschillende keren gepleit voor terugkeer van de spoorwegpolitie. Politieke partijen steunen het internationaal strafhof na nieuwe Amerikaanse sancties. Jan Paternotte van D66 zegt dat Europa het internationaal recht moet verdedigen en dat oorlogsmisdadigers

0: Premier Rob Jette noemt het cruciaal dat de door de Verenigde Staten aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof niet direct ingaan. Dat geeft volgens hem essentiële ruimte voor dialoog met de Amerikaanse regering. Nederland staat volledig achter het ICC en vindt de sancties zeer betreurenswaardig. De komende 6 maanden wil Nederland met de VS en andere landen tot een passende oplossing komen. Als het nodig is, is Nederland samen met Europese en niet-Europese partners bereid maatregelen te treffen om de rechters hun werk te laten doen. Het functioneren van het internationaal strafhof in Den Haag wordt ernstig geraakt door de aangekondigde sancties van de Verenigde Staten, zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. De strafmaatregelen worden pas over 6 maanden van kracht. In de tussentijd probeert Nederland met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Berendsen spreekt maandag met zijn Europese collega's over hoe het strafhof kan worden beschermd. De Amerikaanse regering is onder meer boos over het arrestatiebevel dat het ICC heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een zeer zware aardbeving heeft voor de kust van Panama plaatsgevonden. Het Amerikaanse geologische centrum USGS schat de kracht op 7,6. De beving vond plaats op 10 kilometer diepte. Dat was ongeveer 14 kilometer ten zuidwesten van het plaatsje Pitaloza Arriba in het zuidwesten van Panama. In de hoofdstad Panama-stad was de beving te voelen. Daar zorgde de beving volgens lokale journalisten voor paniek. Er zijn tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua, Guatemala en El Salvador. Bij onlusten in Brussel zijn tot nu toe 110 mensen opgepakt. Het gaat om 30 arrestaties en 80 bestuurlijke aanhoudingen, meldt stadsmedium Bruus. Vakbonden demonstreerden vrijdag tegen bezuinigingen. Ongeveer 1000 mensen waren op de been. Sommigen droegen stokken en molotovcocktails bij zich. De politie zette waterwerpers en traangas in. Een stadsbus werd in brand gestoken. Vicepresident J.D. Vance gaat niet kijken als de executie van een ter dood veroordeelde man in december live wordt uitgezonden. Het Pentagon kondigde donderdag aan dat Nidal Hassan, die in 2009 13 Amerikaanse militairen doodschoot, ter dood wordt gebracht door een vuurpeloton. De executie wordt openbaar toegankelijk en zou ook via een livestream te volgen zijn. Minister van Defensie Pete Hegseth zegt dat het uitzenden van de straf een afschrikwekkende werking moet hebben. De aankondiging leidde tot grote kritiek van mensenrechtenorganisaties, de Verenigde Naties en de Nederlandse premier Rob Jette. De Europese Commissie betreurt de Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. De sancties gaan over 6 maanden in en richten zich ditmaal tegen het hele hof. De commissie zegt nauw met het Hof te blijven samenwerken en ziet ruimte voor dialoog. Minister Berendsen spreekt van een onwelkome escalatie. Premier Jette en EU-voorzitter Costa benadrukken dat Nederland en Europa volledig achter het ICC blijven staan. De piloot van de Fly Dubai-vlucht, die eind september zijn collega aanviel, wilde het toestel neerstorten op de luchthaven van Tel Aviv. Dat meldt het Openbaar Ministerie in de Verenigde Arabische Emiraten. De Omaanse piloot zou zich hebben laten inspireren door de aanslagen van 11 september 2001. Hij kon worden overmeesterd door inzittenden nadat de verwonde collega-piloot de cockpitdeur had weten te openen. Israël heeft aangegeven te zullen vragen om uitlevering van de man. De politie in Noord-Ierland gaat de eerste minister van het land, Michelle O'Neill, ondervragen over haar deelname aan een protest 2 weken geleden. Ze stond samen met 1000 demonstranten op een straat in een katholieke buurt om te voorkomen dat er een protestantse parade door de wijk zou trekken. Dat lukte na een padstelling van bijna 20 uur. Omdat de parade wel toestemming had, beschouwt de politie het protest als illegaal.

0: O'Neill heeft bevestigd een oproep te hebben gekregen voor een ondervraging en zegt mee te werken.
1: En nu het economisch nieuws.
0: Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten. De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%. DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt. De impact van de staking in het streekvervoer op woensdag is voor vervoersbedrijven nog onduidelijk. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer 1 dag per week gaan staken tot aan kerst vanwege een cao-conflict. De eerste staking is woensdag en treft bedrijven als Arriva, EBS, QBuzz, Transdev en Keolis. De vervoersbedrijven weten nog niet welke bussen er rijden en welke niet, omdat dat afhangt van het aantal medewerkers dat deelneemt aan de staking. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van ritten. Fietsmerken Batavus, Koga en Baboe maken een doorstart. De curatoren van de failliete fietsenfabrikant Axel verkopen de rechten op de bekende Nederlandse merken aan investeringsmaatschappij Dutech. Ook het IT-platform van Axel, de Hongaarse activiteiten en mogelijk een deel van het personeel gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Axel werd in augustus failliet verklaard, nadat het bedrijf na de coronaperiode in financiële problemen kwam, door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Baboe bakfietsen. Hoeveel medewerkers straks nog werk hebben, is nog onduidelijk.
2: De Europese Unie heeft met China afgesproken dat er minder hybride auto's uit het Aziatische land naar Europa komen. Eurocommissaris Maros Šefčovič meldt na 2 dagen onderhandelen in Beijing dat de export van plug-in hybrides met meer dan de helft kan afnemen. De import van hybrides uit China steeg dit jaar met 86%, terwijl de prijzen 20% daalden. Dit schaadt Europese autofabrikanten. Het akkoord wordt eerst voorgelegd aan voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de Europese regeringsleiders.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Jan-Paul van Hekken en Mickey van de Ven zijn allebei inzetbaar voor Tottenham Hotspur in de wedstrijd tegen Manchester United van zaterdag. Beide verdedigers moesten het trainingskamp van het Nederlands elftal voortijdig verlaten met een blessure. Van Hekken liep een voetblessure op, Van de Ven raakte geblesseerd aan zijn hand. Tottenham-coach Roberto De Zerbi zegt dat hij rekening houdt met het emotionele aspect bij Van Hekken, wiens vrouw een tweeling heeft gekregen. Tottenham staat laatste in de Premier League met 2 punten, Manchester United 12e met 5 punten. De Turkse Voetbalbond heeft bondscoach Vincenzo Montella ontslagen. De Italiaan presteerde aanvankelijk goed en loodste Turkije naar de kwartfinales van het EK vorig jaar, waar het verloor van Oranje. De resultaten verslechterden de afgelopen maanden. Turkije won op het WK één wedstrijd en werd uitgeschakeld in de groepsfase. In de Nations League verloor Turkije van Frankrijk, België en twee keer van Italië. Montella was sinds september 2023 bondscoach. Feyenoord heeft over het afgelopen seizoen een nettoverlies geleden van 12.600.000 euro. Het eigen vermogen daalde daardoor naar bijna 25 miljoen euro. De club spreekt van een financieel uitdagend jaar door aanzienlijk lagere Europese inkomsten dan in het recordseizoen daarvoor. Feyenoord strandde vorig seizoen in de leaguefase van de Europa League, terwijl het een jaar eerder nog de achtste finales van de Champions League haalde. Door de tweede plaats in de competitie speelt Feyenoord dit seizoen weer in de Champions League en verwacht de club dat de omzet aanzienlijk zal stijgen. PSV begint de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen zonder Ivan Perisic in de basis. De Kroatische aanvaller zit op de bank en wordt vervangen door Esmir Bajraktarević. Ook Lucharel Geertruida begint op de bank. PSV verloor voor de interlandbreek met 3-2 van FC Twente en staat nu derde in de eredivisie met 16 punten, 3 punten achter koploper AZ. Heerenveen staat tiende met 9 punten. Williams-coureur Carlos Sainz heeft felle kritiek geuit op de FIA na een softwarefout tijdens de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De zogeheten overtake mode, waarmee coureurs extra vermogen krijgen, viel weg bij een deel van de auto's. Daardoor had de helft van de coureurs een motor die een halve seconde sneller was dan die van de andere. De FIA erkent dat door een menselijke fout de overtake mode was uitgeschakeld na een crash van Sergio Perez. Afgelopen zondag zorgde een softwarefout al voor chaos in Maleisië toen half-elektrische auto's compleet stilvielen. Het nationale voetbalelftal van Servië moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen. De UEFA bestraft het land vanwege racistisch en discriminerend gedrag van Servische supporters tijdens de Nations League-wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische Voetbalbond moet daarvoor 50.000 euro boete betalen. Daarnaast krijgt de bond nog eens 22.500 euro boete voor het verspreiden van ongepaste boodschappen. Ook 2.000 euro voor vuurwerk en 15.000 euro voor een veldbetreder. Nederland won de afgelopen interlandperiode beide duels tegen Servië met 2-1.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met enkele flinke buien. Plaatselijk met onweer en windstoten tot 75 km per uur. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het krachtig tot hard. Vannacht enkele buien, met temperaturen tussen 8 en 13 graden. Morgen blijft het bewolkt met buien. In het noorden vooral in de middag en avond stevige buien, met kans op onweer en windstoten tot 80 km per uur. Daar kan veel regen vallen, plaatselijk tot 50 mm of meer. Daarom geldt code geel voor de noordelijke provincies. De middagtemperatuur wordt ongeveer 14 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het krachtig tot hard.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Meerdere fracties in de Zeeuwse Staten hebben het provinciebestuur opgeroepen zich bij het Rijk expliciet uit te spreken tegen kerncentrales in de Paulinapolder in Zeeuws-Vlaanderen. ChristenUnie en PvdA GroenLinks verwijzen naar twee moties uit juli, waarin de Staten duidelijk maakten geen kerncentrales in de Paulinapolder te willen. De provinciebestuur schrijft de zorgen over het gebruik van landbouwgrond te erkennen en serieus te nemen. Gedeputeerde Johan Alberts zegt het signaal mee te nemen naar Den Haag en daar duidelijk te hebben gemaakt dat de Paulinapolder extreem gevoelig ligt. Kort voor de zomer maakte het Rijk bekend dat de Paulinapolder en Mosselbanken bij Terneuzen samen met de Groningse Eemshaven in beeld blijven voor twee nieuwe kerncentrales. Een 24-jarige Nederlander is in het Belgische Heverlee bij Leuven gearresteerd, nadat hij bij een verkeerscontrole probeerde in te rijden op twee politieagenten. De agenten konden op het nippertje wegspringen. Eén van hen schoot op de banden van de bestelbus, waarna die tot stilstand kwam.
0: De man is vrijdag overgebracht naar een gevangenis en moet op 13 oktober verschijnen voor de raadkamer. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. De herinvoering van de spoorwegpolitie is niet aan de orde. Staatssecretaris Annette Bertram schrijft aan de Tweede Kamer dat de spoorwegpolitie niet is opgeheven, maar na invoering van de landelijke politie is opgegaan in het domein nationale infrastructuur van de politieeenheid Landelijke Expertise en Operaties. Regionale politieeenheden kunnen in nood altijd bijstand vragen bij dit domein. Ook kan de politie van regionale eenheden worden ingezet op het spoor, in de trein of op het station. Er is verschillende keren gepleit voor terugkeer van de spoorwegpolitie. Politieke partijen steunen het internationaal strafhof na nieuwe Amerikaanse sancties. Jan Paternotte van D66 zegt dat Europa het internationaal recht moet verdedigen en dat oorlogsmisdadigers nooit vrijuit mogen gaan. De VVD steunt het hof ook, maar vindt dat het economische en veiligheidsbelang van Nederland zwaar moet meewegen. Kati Piri van Pro noemt de sancties een schandalige poging om het hof te slopen. Geert Wilders van de PVV wil dat Nederland uit het ICC stapt. De sancties gaan over 6 maanden in en Nederland probeert in de tussentijd tot een oplossing te komen met de Verenigde Staten. Premier Rob Jette noemt het cruciaal dat de door de Verenigde Staten aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof niet direct ingaan. Dat geeft volgens hem essentiële ruimte voor dialoog met de Amerikaanse regering. Nederland staat volledig achter het ICC en vindt de sancties zeer betreurenswaardig. De komende 6 maanden wil Nederland met de VS en andere landen tot een passende oplossing komen. Als het nodig is, is Nederland samen met Europese en niet-Europese partners bereid maatregelen te treffen om de rechters hun werk te laten doen. Het functioneren van het internationaal strafhof in Den Haag wordt ernstig geraakt door de aangekondigde sancties van de Verenigde Staten, zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. De strafmaatregelen worden pas over 6 maanden van kracht. In de tussentijd probeert Nederland met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Berendsen spreekt maandag met zijn Europese collega's over hoe het strafhof kan worden beschermd. De Amerikaanse regering is onder meer boos over het arrestatiebevel dat het ICC heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden. Die had volgens het Amerikaanse geologische centrum USGS een kracht van 7,6 en vond plaats op 10 kilometer diepte. De beving was te voelen in de hoofdstad Panama-stad en zorgde daarvoor paniek. Er zijn tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua, Guatemala en El Salvador. Op beelden op sociale media is te zien hoe bij Penonomé enkele gebouwen zijn ingestort. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voor Katie Zachariah gekozen als volgende persvoorlichter van het Witte Huis. Ze zou Caroline Leavitt vervangen, die in augustus vertrok. Zachariah is momenteel communicatieadviseur bij Trump Media & Technology Group, het bedrijf achter Truth Social. Ze heeft ook kort gewerkt als woordvoerder bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Leavitt gaat als commentator bij Fox News aan de slag. Bij onlusten in Brussel zijn tot nu toe 110 mensen opgepakt. Het gaat om 30 arrestaties en 80 bestuurlijke aanhoudingen, meldt stadsmedium Bruce. Vakbonden demonstreerden vrijdag tegen bezuinigingen. Ongeveer 1000 mensen waren op de been. Sommigen droegen stokken en molotovcocktails bij zich. De politie zette waterwerpers en traangas in. Een stadsbus werd in brand gestoken. Vicepresident J.D. Vance gaat niet kijken als de executie van een ter dood veroordeelde man in december live wordt uitgezonden.
7: Het Pentagon kondigde donderdag aan dat Nidal Hassan, die in 2009 13 Amerikaanse militairen doodschoot, ter dood wordt gebracht door een vuurpeloton. De executie wordt openbaar toegankelijk en zou ook via een livestream te volgen zijn. Minister van Defensie Pete Hegseth zegt dat het uitzenden van de straf een afschrikwekkende werking moet hebben. De aankondiging leidde tot grote kritiek van mensenrechtenorganisaties, de Verenigde Naties en de Nederlandse premier Rob Jetten.
8: De Europese Commissie betreurt de Amerikaanse sancties tegen het Internationaal Strafhof. De sancties gaan over 6 maanden in en richten zich ditmaal tegen het hele hof. De commissie zegt nauw met het hof te blijven samenwerken en ziet ruimte voor dialoog. Minister Berendsen spreekt van een onwelkome escalatie. Premier Jetten en EU-voorzitter Costa benadrukken dat Nederland en Europa volledig achter het ICC blijven staan.
9: De piloot van de Fly Dubai-vlucht, die eind september zijn collega aanviel, wilde het toestel neerstorten op de luchthaven van Tel Aviv. Dat meldt het Openbaar Ministerie in de Verenigde Arabische Emiraten. De Omaanse piloot zou zich hebben laten inspireren door de aanslagen van 11 september 2001. Hij kon worden overmeesterd door inzittenden nadat de verwonde collega-piloot de cockpitdeur had weten te openen. Israël heeft aangegeven te zullen vragen om uitlevering van de man.
1: En nu het economisch nieuws. Rusland gaat diesel leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. Dat meldt de Amerikaanse president Donald Trump. Hij zegt daarover te hebben gesproken met de Russische president Vladimir Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. In november komt nog eens 500.000 ton op de markt en daarna nog 1 miljoen ton. Trump zegt dat de leveringen helpen bij het verlagen van de dieselprijzen voor Amerikaanse boeren en truckers. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft een tijdelijke vergunning afgegeven om Russische diesel op de wereldmarkt te brengen. Die vergunning geldt tot april 2027.
10: Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten.
11: De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%.
12: DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt.
13: Fietsmerken Batavus, Koga en Babou maken een doorstart. De curatoren van de failliete fietsenfabrikant Axel verkopen de rechten op de bekende Nederlandse merken aan investeringsmaatschappij Dutech. Ook het IT-platform van Axel, de Hongaarse activiteiten en mogelijk een deel van het personeel gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Axel werd in augustus failliet verklaard, nadat het bedrijf na de coronaperiode in financiële problemen kwam, door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Babou bakfietsen. Hoeveel medewerkers straks nog werk hebben, is nog onduidelijk.
14: De impact van de staking in het streekvervoer op woensdag is voor vervoersbedrijven nog onduidelijk. vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer 1 dag per week gaan staken tot aan kerst vanwege een cao-conflict. De eerste staking is woensdag en treft bedrijven als Arriva, EBS, Qbuzz, Transdev en Keolis. De vervoersbedrijven weten nog niet welke bussen er rijden en welke niet, omdat dat afhangt van het aantal medewerkers dat deelneemt aan de staking. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van ritten.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. De Turkse voetbalbond heeft bondscoach Vincenzo Montella ontslagen. De Italiaan presteerde aanvankelijk goed en loodste Turkije naar de kwartfinales van het EK vorig jaar, waar het verloor van Oranje. De resultaten verslechterden de afgelopen maanden. Turkije won op het WK 1 wedstrijd en werd uitgeschakeld in de groepsfase. In de Nations League verloor Turkije van Frankrijk, België en 2 keer van Italië. Montella was sinds september 2023 bondscoach. Feyenoord heeft over het afgelopen seizoen een nettoverlies geleden van 12.600.000 euro. Het eigen vermogen daalde daardoor naar bijna 25 miljoen euro. De club spreekt van een financieel uitdagend jaar door aanzienlijk lagere Europese inkomsten dan in het recordseizoen daarvoor. Feyenoord strandde vorig seizoen in de leaguefase van de Europa League, terwijl het een jaar eerder nog de 8e finales van de Champions League haalde. Door de 2e plaats in de competitie speelt Feyenoord dit seizoen weer in de Champions League en verwacht de club dat de omzet aanzienlijk zal stijgen. Williams-coureur Carlos Sainz heeft felle kritiek geuit op de FIA na een softwarefout tijdens de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De zogeheten overtake mode, waarmee coureurs extra vermogen krijgen, viel weg bij een deel van de auto's. Daardoor had de helft van de coureurs een motor die een halve seconde sneller was dan die van de andere. De FIA erkent dat door een menselijke fout de overtake mode was uitgeschakeld na een crash van Sergio Perez. Afgelopen zondag zorgde een softwarefout al voor chaos in Maleisië toen half elektrische auto's compleet stilvielen. PSV begint de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen zonder Ivan Perisic in de basis. De Kroatische aanvaller zit op de bank en wordt vervangen door Esmir Bajraktarević. Ook Lucharel Geertruida begint op de bank. PSV verloor voor de interlandbreek met 3-2 van FC Twente en staat nu derde in de eredivisie met 16 punten, 3 punten achter koploper AZ. Heerenveen staat 10e met 9 punten. Het nationale voetbalelftal van Servië moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen. De UEFA bestraft het land vanwege racistisch en discriminerend gedrag van Servische supporters tijdens de Nations League-wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische Voetbalbond moet daarvoor 50.000 euro boete betalen. Daarnaast krijgt de bond nog eens 22.500 euro boete voor het verspreiden van ongepaste boodschappen. Ook 2.000 euro voor vuurwerk en 15.000 euro voor een veldbetreder. Nederland won de afgelopen interlandperiode beide duels tegen Servië met 2-1. Oranje-rood heeft de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyploeg versloeg Real Club de Polo uit Spanje met 2-0 in Eindhoven. Struan Walker opende de score in het tweede kwart. Borja Lacal maakte in het derde kwart de tweede treffer. Zondag speelt Oranje-rood nog tegen het Engelse Wimbledon.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met enkele flinke buien. Hier en daar met onweer en windstoten tot 75 km per uur. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vannacht enkele buien met temperaturen tussen 8 graden in het oosten en 13 graden aan de kust. Morgen, half tot zwaar bewolkt met buien. In de middag en avond, vooral in het noorden, stevige buien met kans op onweer. Zware windstoten van 60 tot 80 km per uur en veel regen. Daar kan in totaal tot 50 mm vallen, lokaal mogelijk meer. Daarom geldt morgen code geel voor het noorden. De middagtemperatuur wordt ongeveer 14 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtige tot harde wind.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Meerdere fracties in de Zeeuwse Staten hebben het provinciebestuur opgeroepen zich bij het Rijk expliciet uit te spreken tegen kerncentrales in de Paulinapolder in Zeeuws-Vlaanderen. ChristenUnie en PvdA GroenLinks verwijzen naar twee moties uit juli, waarin de Staten duidelijk maakten geen kerncentrales in de Paulinapolder te willen. De provinciebestuur schrijft de zorgen over het gebruik van landbouwgrond te erkennen en serieus te nemen. Gedeputeerde Johan Alberts zegt het signaal mee te nemen naar Den Haag en daar duidelijk te hebben gemaakt dat de Paulinapolder extreem gevoelig ligt. Kort voor de zomer maakte het Rijk bekend dat de Paulinapolder en Mosselbanken bij Terneuzen samen met de Groningse Eemshaven in beeld blijven voor twee nieuwe kerncentrales. Een 24-jarige Nederlander is in het Belgische Heverlee bij Leuven gearresteerd, nadat hij bij een verkeerscontrole probeerde in te rijden op twee politieagenten. De agenten konden op het nippertje wegspringen. Een van hen schoot op de banden van de bestelbus, waarna die tot stilstand kwam. De man is vrijdag overgebracht naar een gevangenis en moet op 13 oktober verschijnen voor de raadkamer. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. De herinvoering van de spoorwegpolitie is niet aan de orde. Staatssecretaris Annette Bertram schrijft aan de Tweede Kamer dat de spoorwegpolitie niet is opgeheven, maar na invoering van de landelijke politie is opgegaan in het domein nationale infrastructuur van de politieeenheid landelijke expertise en operaties. Regionale politieeenheden kunnen in nood altijd bijstand vragen bij dit domein. Ook kan de politie van regionale eenheden worden ingezet op het spoor, in de trein of op het station. Er is verschillende keren gepleit voor terugkeer van de spoorwegpolitie.
16: Politieke partijen steunen het internationaal strafhof na nieuwe Amerikaanse sancties. Jan Paternotte van D66 zegt dat Europa het internationaal recht moet verdedigen en dat oorlogsmisdadigers nooit vrijuit mogen gaan. De VVD steunt het hof ook, maar vindt dat het economische en veiligheidsbelang van Nederland zwaar moet meewegen. Kati Piri van Pro noemt de sancties een schandalige poging om het hof te slopen. Geert Wilders van de PVV wil dat Nederland uit het ICC stapt. De sancties gaan over 6 maanden in en Nederland probeert in de tussentijd tot een oplossing te komen met de Verenigde Staten.
17: Premier Rob Jette noemt het cruciaal dat de door de Verenigde Staten aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof niet direct ingaan. Dat geeft volgens hem essentiële ruimte voor dialoog met de Amerikaanse regering. Nederland staat volledig achter het ICC en vindt de sancties zeer betreurenswaardig. De komende 6 maanden wil Nederland met de VS en andere landen tot een passende oplossing komen. Als het nodig is, is Nederland samen met Europese en niet-Europese partners bereid maatregelen te treffen om de rechters hun werk te laten doen.
18: Het functioneren van het internationaal strafhof in Den Haag wordt ernstig geraakt door de aangekondigde sancties van de Verenigde Staten, zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. De strafmaatregelen worden pas over 6 maanden van kracht. In de tussentijd probeert Nederland met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Berendsen spreekt maandag met zijn Europese collega's over hoe het strafhof kan worden beschermd. De Amerikaanse regering is onder meer boos over het arrestatiebevel dat het ICC heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden. Die had volgens het Amerikaanse geologische centrum USGS een kracht van 7,6 en vond plaats op 10 kilometer diepte.
20: De beving was te voelen in de hoofdstad Panama-stad en zorgde daarvoor paniek. Er zijn tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua, Guatemala en El Salvador. Op beelden op sociale media is te zien hoe bij Penonomé enkele gebouwen zijn ingestort.
21: De Amerikaanse president Donald Trump heeft voor Katie Zachariah gekozen als volgende persvoorlichter van het Witte Huis. Ze zou Caroline Leavitt vervangen, die in augustus vertrok. Zachariah is momenteel communicatieadviseur bij Trump Media and Technology Group, het bedrijf achter Truth Social. Ze heeft ook kort gewerkt als woordvoerder bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Leavitt gaat als commentator bij Fox News aan de slag. Bij onlusten in Brussel zijn tot nu toe 110 mensen opgepakt. Het gaat om 30 arrestaties en 80 bestuurlijke aanhoudingen, meldt stadsmedium Bruce. Vakbonden demonstreerden vrijdag tegen bezuinigingen. Ongeveer 1000 mensen waren op de been. Sommigen droegen stokken en molotovcocktails bij zich. De politie zette waterwerpers en traangas in. Een stadsbus werd in brand gestoken. Vicepresident J.D. Vance gaat niet kijken als de executie van een ter dood veroordeelde man in december live wordt uitgezonden. Het Pentagon kondigde donderdag aan dat Nidal Hassan, die in 2009 13 Amerikaanse militairen doodschoot, ter dood wordt gebracht door een vuurpeloton. De executie wordt openbaar toegankelijk en zou ook via een livestream te volgen zijn. Minister van Defensie Pete Hegseth zegt dat het uitzenden van de straf een afschrikwekkende werking moet hebben. De aankondiging leidde tot grote kritiek van mensenrechtenorganisaties, de Verenigde Naties en de Nederlandse premier Rob Jetten.
22: De Europese Commissie betreurt de Amerikaanse sancties tegen het Internationaal Strafhof. De sancties gaan over 6 maanden in en richten zich ditmaal tegen het hele hof. De commissie zegt nauw met het hof te blijven samenwerken en ziet ruimte voor dialoog. Minister Berendsen spreekt van een onwelkome escalatie. Premier Jetten en EU-voorzitter Costa benadrukken dat Nederland en Europa volledig achter het ICC blijven staan.
23: De piloot van de Fly Dubai-vlucht, die eind september zijn collega aanviel, wilde het toestel neerstorten op de luchthaven van Tel Aviv. Dat meldt het Openbaar Ministerie in de Verenigde Arabische Emiraten. De Omaanse piloot zou zich hebben laten inspireren door de aanslagen van 11 september 2001. Hij kon worden overmeesterd door inzittenden nadat de verwonde collega-piloot de cockpitdeur had weten te openen. Israël heeft aangegeven te zullen vragen om uitlevering van de man.
24: En nu het economisch nieuws. Rusland gaat diesel leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. Dat meldt de Amerikaanse president Donald Trump. Hij zegt erover te hebben gesproken met de Russische president Vladimir Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. In november komt nog eens 500.000 ton op de markt en daarna nog 1 miljoen ton. Trump zegt dat de leveringen helpen bij het verlagen van de dieselprijzen voor Amerikaanse boeren en truckers. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft een tijdelijke vergunning afgegeven om Russische diesel op de wereldmarkt te brengen. Die vergunning geldt tot april 2027.
25: Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten.
26: De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%.
0: DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt. Fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. De curatoren van de failliete fietsenfabrikant Axel verkopen de rechten op de bekende Nederlandse merken aan investeringsmaatschappij Dutech. Ook het IT-platform van Axel, de Hongaarse activiteiten en mogelijk een deel van het personeel gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Axel werd in augustus failliet verklaard, nadat het bedrijf na de coronaperiode in financiële problemen kwam, door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Babu bakfietsen. Hoeveel medewerkers straks nog werk hebben, is nog onduidelijk. De impact van de staking in het streekvervoer op woensdag is voor vervoersbedrijven nog onduidelijk. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer 1 dag per week gaan staken tot aan kerst vanwege een cao-conflict. De eerste staking is woensdag en treft bedrijven als Arriva, EBS, Qbuzz, Transdev en Keolis. De vervoersbedrijven weten nog niet welke bussen er rijden en welke niet, omdat dat afhangt van het aantal medewerkers dat deelneemt aan de staking. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van ritten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Turkse voetbalbond heeft bondscoach Vincenzo Montella ontslagen. De Italiaan presteerde aanvankelijk goed en loodste Turkije naar de kwartfinales van het EK vorig jaar, waar het verloor van Oranje. De resultaten verslechterden de afgelopen maanden. Turkije won op het WK 1 wedstrijd en werd uitgeschakeld in de groepsfase. In de Nations League verloor Turkije van Frankrijk, België en 2 keer van Italië. Montella was sinds september 2023 bondscoach. Feyenoord heeft over het afgelopen seizoen een nettoverlies geleden van €12.600.000. Het eigen vermogen daalde daardoor naar bijna €25 miljoen. De club spreekt van een financieel uitdagend jaar, door aanzienlijk lagere Europese inkomsten dan in het recordseizoen daarvoor. Feyenoord strandde vorig seizoen in de leaguefase van de Europa League, terwijl het een jaar eerder nog de 8e finales van de Champions League haalde. Door de 2e plaats in de competitie speelt Feyenoord dit seizoen weer in de Champions League en verwacht de club dat de omzet aanzienlijk zal stijgen. Williams-coureur Carlos Sainz heeft felle kritiek geuit op de FIA na een softwarefout tijdens de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De zogeheten overtake mode, waarmee coureurs extra vermogen krijgen, viel weg bij een deel van de auto's. Daardoor had de helft van de coureurs een motor die een halve seconde sneller was dan die van de anderen. De FIA erkent dat door een menselijke fout de overtake mode was uitgeschakeld na een crash van Sergio Perez. Afgelopen zondag zorgde een softwarefout al voor chaos in Maleisië toen half elektrische auto's compleet stilvielen. PSV begint de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen zonder Ivan Perisic in de basis. De Kroatische aanvaller zit op de bank en wordt vervangen door Esmir Bajraktarević. Ook Lucharel Geertruida begint op de bank. PSV verloor voor de interlandbreek met 3-2 van FC Twente en staat nu 3e in de eredivisie met 16 punten, 3 punten achter koploper AZ. Heerenveen staat 10e met 9 punten. Het nationale voetbalelftal van Servië moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen. De UEFA bestraft het land vanwege racistisch en discriminerend gedrag van Servische supporters tijdens de Nations League-wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische Voetbalbond moet daarvoor €50.000 boete betalen. Daarnaast krijgt de bond nog eens €22.500 boete voor het verspreiden van ongepaste boodschappen.
6: ook €2.000 voor vuurwerk en €15.000 voor een veldbetreder. Nederland won de afgelopen interlandperiode beide duels tegen Servië met 2-1. Oranje-rood heeft de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyploeg versloeg Real Club de Polo uit Spanje met 2-0 in Eindhoven. Struan Walker opende de score in het tweede kwart. Borja Lacal maakte in het derde kwart de tweede treffer. Zondag speelt Oranje-rood nog tegen het Engelse Wimbledon.
7: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt, met enkele flinke buien. Hier en daar met onweer en windstoten tot 75 km per uur. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vannacht enkele buien, met temperaturen tussen 8 graden in het oosten en 13 graden aan de kust. Morgen half tot zwaar bewolkt met buien. In de middag en avond, vooral in het noorden, stevige buien met kans op onweer. Zware windstoten van 60 tot 80 km per uur en veel regen. Daar kan in totaal tot 50 mm vallen, lokaal mogelijk meer. Daarom geldt morgen code geel voor het noorden. De middagtemperatuur wordt ongeveer 14 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtige tot harde wind.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Meerdere fracties in de Zeeuwse Staten hebben het provinciebestuur opgeroepen zich bij het Rijk expliciet uit te spreken tegen kerncentrales in de Paulinapolder in Zeeuws-Vlaanderen. ChristenUnie en PvdA GroenLinks verwijzen naar twee moties uit juli, waarin de Staten duidelijk maakten geen kerncentrales in de Paulinapolder te willen. De provinciebestuur schrijft de zorgen over het gebruik van landbouwgrond te erkennen en serieus te nemen. Gedeputeerde Johan Aalberts zegt het signaal mee te nemen naar Den Haag en daar duidelijk te hebben gemaakt dat de Paulinapolder extreem gevoelig ligt. Kort voor de zomer maakte het Rijk bekend dat de Paulinapolder en Mosselbanken bij Terneuzen samen met de Groningse Eemshaven in beeld blijven voor twee nieuwe kerncentrales.
10: Een 24-jarige Nederlander is in het Belgische Heverlee bij Leuven gearresteerd, nadat hij bij een verkeerscontrole probeerde in te rijden op twee politieagenten. De agenten konden op het nippertje wegspringen. Een van hen schoot op de banden van de bestelbus, waarna die tot stilstand kwam. De man is vrijdag overgebracht naar een gevangenis en moet op 13 oktober verschijnen voor de raadkamer. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. De herinvoering van de spoorwegpolitie is niet aan de orde. Staatssecretaris Annette Bertram schrijft aan de Tweede Kamer dat de spoorwegpolitie niet is opgeheven, maar na invoering van de landelijke politie is opgegaan in het domein nationale infrastructuur van de politieeenheid landelijke expertise en operaties. Regionale politieeenheden kunnen in nood altijd bijstand vragen bij dit domein. Ook kan de politie van regionale eenheden worden ingezet op het spoor, in de trein of op het station. Er is verschillende keren gepleit voor terugkeer van de spoorwegpolitie.
11: Politieke partijen steunen het internationaal strafhof na nieuwe Amerikaanse sancties. Jan Paternotte van D66 zegt dat Europa het internationaal recht moet verdedigen en dat oorlogsmisdadigers nooit vrijuit mogen gaan. De VVD steunt het hof ook, maar vindt dat het economische en veiligheidsbelang van Nederland zwaar moet meewegen. Kati Piri van Pro noemt de sancties een schandalige poging om het hof te slopen. Geert Wilders van de PVV wil dat Nederland uit het ICC stapt. De sancties gaan over 6 maanden in en Nederland probeert in de tussentijd tot een oplossing te komen met de Verenigde Staten.
12: Premier Rob Jetten noemt het cruciaal dat de door de Verenigde Staten aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof niet direct ingaan. Dat geeft volgens hem essentiële ruimte voor dialoog met de Amerikaanse regering. Nederland staat volledig achter het ICC en vindt de sancties zeer betreurenswaardig. De komende 6 maanden wil Nederland met de VS en andere landen tot een passende oplossing komen.
4: Als het nodig is, is Nederland samen met Europese en niet-Europese partners bereid maatregelen te treffen om de rechters hun werk te laten doen.
5: Het functioneren van het internationaal strafhof in Den Haag wordt ernstig geraakt door de aangekondigde sancties van de Verenigde Staten, zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. De strafmaatregelen worden pas over 6 maanden van kracht. In de tussentijd probeert Nederland met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Berendsen spreekt maandag met zijn Europese collega's over hoe het strafhof kan worden beschermd. De Amerikaanse regering is onder meer boos over het arrestatiebevel dat het ICC heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.
13: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. Nevanathan Pillay, de oud-rechter van het internationaal strafhof, die vrijdag de Nobelprijs voor de vrede kreeg, noemt de Amerikaanse sancties tegen het hof schokkend. De VS kondigde enkele uren na de bekendmaking van de prijs nieuwe maatregelen aan tegen het hof. Deze sancties treffen voor het eerst het hele hof en niet alleen individuele medewerkers. De sancties moeten over 6 maanden van kracht worden. Die periode wordt in Europa opgevat als tijdvak dat de kans biedt om de VS op andere gedachten te brengen. Premier Rob Jetten sprak zich uit tegen het Amerikaanse voornemen.
15: De Amerikaanse president Donald Trump heeft voor Katie Zachariah gekozen als volgende persvoorlichter van het Witte Huis. Ze zou Caroline Leavitt vervangen, die in augustus vertrok. Zachariah is momenteel communicatieadviseur bij Trump Media and Technology Group, het bedrijf achter Truth Social. Ze heeft ook kort gewerkt als woordvoerder bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Leavitt gaat als commentator bij Fox News aan de slag.
16: Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden. Die had volgens het Amerikaanse geologische centrum USGS een kracht van 7,6 en vond plaats op 10 kilometer diepte. De beving was te voelen in de hoofdstad Panama-stad en zorgde daarvoor paniek. Er zijn tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua, Guatemala en El Salvador. Op beelden op sociale media is te zien hoe bij Penonomé enkele gebouwen zijn ingestort.
17: Bij onlusten in Brussel zijn tot nu toe 110 mensen opgepakt. Het gaat om 30 arrestaties en 80 bestuurlijke aanhoudingen, meldt stadsmedium Bruce. Vakbonden demonstreerden vrijdag tegen bezuinigingen. Ongeveer 1000 mensen waren op de been. Sommigen droegen stokken en molotovcocktails bij zich. De politie zette waterwerpers en traangas in. Een stadsbus werd in brand gestoken.
27: Vicepresident J.D. Vance gaat niet kijken als de executie van een ter dood veroordeelde man in december live wordt uitgezonden. Het Pentagon kondigde donderdag aan dat Nidal Hassan, die in 2009 13 Amerikaanse militairen doodschoot, ter dood wordt gebracht door een vuurpeloton. De executie wordt openbaar toegankelijk en zou ook via een livestream te volgen zijn. Minister van Defensie Pete Hegseth zegt dat het uitzenden van de straf een afschrikwekkende werking moet hebben. De aankondiging leidde tot grote kritiek van mensenrechtenorganisaties, de Verenigde Naties en de Nederlandse premier Rob Jetten.
28: De Europese Commissie betreurt de Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. De sancties gaan over 6 maanden in en richten zich ditmaal tegen het hele hof. De commissie zegt nauw met het hof te blijven samenwerken en ziet ruimte voor dialoog. Minister Berendsen spreekt van een onwelkome escalatie. Premier Jetten en EU-voorzitter Costa benadrukken dat Nederland en Europa volledig achter het ICC blijven staan.
29: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel.
3: Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen.
18: Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten.
19: De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%.
20: DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt.
21: Fietsmerken Batavus, Koga en Babou maken een doorstart. De curatoren van de failliete fietsenfabrikant Axel verkopen de rechten op de bekende Nederlandse merken aan investeringsmaatschappij Dutech. Ook het IT-platform van Axel, de Hongaarse activiteiten en mogelijk een deel van het personeel gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Axel werd in augustus failliet verklaard, nadat het bedrijf na de coronaperiode in financiële problemen kwam, door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Babou bakfietsen. Hoeveel medewerkers straks nog werk hebben, is nog onduidelijk.
22: De impact van de staking in het streekvervoer op woensdag is voor vervoersbedrijven nog onduidelijk. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer 1 dag per week gaan staken tot aan kerst vanwege een cao-conflict. De eerste staking is woensdag en treft bedrijven als Arriva, EBS, Qbuzz, Transdev en Keolis. De vervoersbedrijven weten nog niet welke bussen er rijden en welke niet, omdat dat afhangt van het aantal medewerkers dat deelneemt aan de staking. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van ritten.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
24: Tot slot het sportnieuws.
25: Feyenoord heeft over het afgelopen seizoen een nettoverlies geleden van 12.600.000 euro. Het eigen vermogen daalde daardoor naar bijna 25 miljoen euro. De club spreekt van een financieel uitdagend jaar door aanzienlijk lagere Europese inkomsten dan in het recordseizoen daarvoor. Feyenoord strandde vorig seizoen in de leaguefase van de Europa League, terwijl het een jaar eerder nog de 8e finales van de Champions League haalde. Door de 2e plaats in de competitie speelt Feyenoord dit seizoen weer in de Champions League en verwacht de club dat de omzet aanzienlijk zal stijgen.
26: Williams-coureur Carlos Sainz heeft felle kritiek geuit op de FIA na een softwarefout tijdens de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De zogeheten overtake mode, waarmee coureurs extra vermogen krijgen, viel weg bij een deel van de auto's. Daardoor had de helft van de coureurs een motor die een halve seconde sneller was dan die van de andere. De FIA erkent dat door een menselijke fout de overtake mode was uitgeschakeld na een crash van Sergio Perez. Afgelopen zondag zorgde een softwarefout al voor chaos in Maleisië toen half elektrische auto's compleet stilvielen. Oranje-Rood heeft de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyploeg versloeg Real Club de Polo uit Spanje met 2-0 in Eindhoven. Struan Walker opende de score in het tweede kwart. Borja Lacal maakte in het derde kwart de tweede treffer. Zondag speelt Oranje-Rood nog tegen het Engelse Wimbledon. De voetbalsters van Oranje hebben de eerste play-off-wedstrijd voor het WK met 8-0 gewonnen van Hongarije. In het Hongaarse Veldshoot was het klassenverschil groot. Bij rust stond het al 0-4. De return is komende dinsdag in Tilburg. Als Nederland ook die wedstrijd...

0: dat 17 punten heeft. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club van trainer Vincent Heilman won met 3-0 van RKC Waalwijk en stelde daarmee de periodetitel veilig. Heracles heeft na 10 wedstrijden 25 punten, 3 meer dan Almere City. Almere City won met 3-0 van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong Ajax.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met enkele flinke buien. Lokaal kan er onweer voorkomen met windstoten tot ongeveer 75 km per uur. De wind is matig uit het zuidwesten, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vannacht enkele buien, met temperaturen tussen 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. De wind blijft matig tot krachtig uit het zuidwesten. Morgen verwachten we half tot zwaar bewolkt weer met stevige buien. In het noorden kans op onweer en zware windstoten van 60 tot 80 km per uur. Daar kan ook veel regen vallen, mogelijk tot 50 mm. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het westen, aan de kust hard. Voor de noordelijke provincies geldt van zaterdagmiddag tot zondagochtend code geel vanwege die onweersbuien met windstoten en hevige regen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Meerdere fracties in de Zeeuwse Staten hebben het provinciebestuur opgeroepen zich bij het Rijk expliciet uit te spreken tegen kerncentrales in de Paulinapolder in Zeeuws-Vlaanderen. ChristenUnie en PvdA GroenLinks verwijzen naar twee moties uit juli, waarin de Staten duidelijk maakten geen kerncentrales in de Paulinapolder te willen. De provinciebestuur schrijft de zorgen over het gebruik van landbouwgrond te erkennen en serieus te nemen. Gedeputeerde Johan Alberts zegt het signaal mee te nemen naar Den Haag en daar duidelijk te hebben gemaakt dat de Paulinapolder extreem gevoelig ligt. Kort voor de zomer maakte het Rijk bekend dat de Paulinapolder en Mosselbanken bij Terneuzen samen met de Groningse Eemshaven in beeld blijven voor twee nieuwe kerncentrales. Een 24-jarige Nederlander is in het Belgische Heverlee bij Leuven gearresteerd, nadat hij bij een verkeerscontrole probeerde in te rijden op twee politieagenten. De agenten konden op het nippertje wegspringen. Een van hen schoot op de banden van de bestelbus, waarna die tot stilstand kwam. De man is vrijdag overgebracht naar een gevangenis en moet op 13 oktober verschijnen voor de raadkamer. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. De herinvoering van de spoorwegpolitie is niet aan de orde. Staatssecretaris Annette Bertram schrijft aan de Tweede Kamer dat de spoorwegpolitie niet is opgeheven, maar na invoering van de landelijke politie is opgegaan in het domein nationale infrastructuur van de politieeenheid Landelijke Expertise en Operaties. Regionale politieeenheden kunnen in nood altijd bijstand vragen bij dit domein. Ook kan de politie van regionale eenheden worden ingezet op het spoor, in de trein of op het station. Er is verschillende keren gepleit voor terugkeer van de spoorwegpolitie. Politieke partijen steunen het internationaal strafhof na nieuwe Amerikaanse sancties. Jan Paternotte van D66 zegt dat Europa het internationaal recht moet verdedigen en dat oorlogsmisdadigers nooit vrijuit mogen gaan. De VVD steunt het hof ook, maar vindt dat het economische en veiligheidsbelang van Nederland zwaar moet meewegen. Kati Piri van Pro noemt de sancties een schandalige poging om het hof te slopen. Geert Wilders van de PVV wil dat Nederland uit het ICC stapt. De sancties gaan over 6 maanden in en Nederland probeert in de tussentijd tot een oplossing te komen met de Verenigde Staten. Premier Rob Jette noemt het cruciaal dat de door de Verenigde Staten aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof niet direct ingaan. Dat geeft volgens hem essentiële ruimte voor dialoog met de Amerikaanse regering. Nederland staat volledig achter het ICC en vindt de sancties zeer betreurenswaardig. De komende 6 maanden wil Nederland met de VS en andere landen tot een passende oplossing komen. Als het nodig is, is Nederland samen met Europese en niet-Europese partners

0: bereid maatregelen te treffen om de rechters hun werk te laten doen. Het functioneren van het internationaal strafhof in Den Haag wordt ernstig geraakt door de aangekondigde sancties van de Verenigde Staten, zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. De strafmaatregelen worden pas over 6 maanden van kracht. In de tussentijd probeert Nederland met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Berendsen spreekt maandag met zijn Europese collega's over hoe het strafhof kan worden beschermd. De Amerikaanse regering is onder meer boos over het arrestatiebevel dat het ICC heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Nevanethan Pillay, de oud-rechter van het internationaal strafhof, die vrijdag de Nobelprijs voor de vrede kreeg, noemt de Amerikaanse sancties tegen het hof schokkend. De VS kondigde enkele uren na de bekendmaking van de prijs nieuwe maatregelen aan tegen het hof. Deze sancties treffen voor het eerst het hele hof en niet alleen individuele medewerkers. De sancties moeten over 6 maanden van kracht worden. Die periode wordt in Europa opgevat als tijdvak dat de kans biedt om de VS op andere gedachten te brengen. Premier Rob Jetten sprak zich uit tegen het Amerikaanse voornemen.
2: De Amerikaanse president Donald Trump heeft voor Katie Zakaria gekozen als volgende persvoorlichter van het Witte Huis. Ze zou Caroline Leavitt vervangen, die in augustus vertrok. Zakaria is momenteel communicatieadviseur bij Trump Media and Technology Group, het bedrijf achter Truth Social. Ze heeft ook kort gewerkt als woordvoerder bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Leavitt gaat als commentator bij Fox News aan de slag. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden. Die had volgens het Amerikaanse geologische centrum USGS een kracht van 7,6 en vond plaats op 10 kilometer diepte. De beving was te voelen in de hoofdstad Panama-stad en zorgde daarvoor paniek. Er zijn tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua, Guatemala en El Salvador. Op beelden op sociale media is te zien hoe bij Penonomé enkele gebouwen zijn ingestort. Bij onlusten in Brussel zijn tot nu toe 110 mensen opgepakt. Het gaat om 30 arrestaties en 80 bestuurlijke aanhoudingen, meldt stadsmedium Bruus. Vakbonden demonstreerden vrijdag tegen bezuinigingen. Ongeveer 1000 mensen waren op de been. Sommigen droegen stokken en molotovcocktails bij zich. De politie zette waterwerpers en traangas in. Een stadsbus werd in brand gestoken. Vicepresident J.D. Vance gaat niet kijken als de executie van een ter dood veroordeelde man in december live wordt uitgezonden. Het Pentagon kondigde donderdag aan dat Nidal Hassan, die in 2009 13 Amerikaanse militairen doodschoot, ter dood wordt gebracht door een vuurpeloton. De executie wordt openbaar toegankelijk en zou ook via een livestream te volgen zijn. Minister van Defensie Pete Hegseth zegt dat het uitzenden van de straf een afschrikwekkende werking moet hebben. De aankondiging leidde tot grote kritiek van mensenrechtenorganisaties, de Verenigde Naties en de Nederlandse premier Rob Jetten. De Europese Commissie betreurt de Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. De sancties gaan over 6 maanden in en richten zich ditmaal tegen het hele hof. De commissie zegt nauw met het hof te blijven samenwerken en ziet ruimte voor dialoog. Minister Berendsen spreekt van een onwelkome escalatie. Premier Jetten en EU-voorzitter Costa benadrukken dat Nederland en Europa volledig achter het ICC blijven staan. En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen.
3: Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten. De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%. DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt. Fietsmerken Batavus, Koga en Babou maken een doorstart. De curatoren van de failliete fietsenfabrikant Axel verkopen de rechten op de bekende Nederlandse merken aan investeringsmaatschappij Dutech. Ook het IT-platform van Axel, de Hongaarse activiteiten en mogelijk een deel van het personeel gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Axel werd in augustus failliet verklaard, nadat het bedrijf na de coronaperiode in financiële problemen kwam, door onverkochte voorraden en een massale terugroepactie van Babou bakfietsen. Hoeveel medewerkers straks nog werk hebben, is nog onduidelijk. De impact van de staking in het streekvervoer op woensdag is voor vervoersbedrijven nog onduidelijk. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer 1 dag per week gaan staken tot aan kerst vanwege een cao-conflict. De eerste staking is woensdag en treft bedrijven als Arriva, EBS, Qbuzz, Transdev en Keolis. De vervoersbedrijven weten nog niet welke bussen er rijden en welke niet, omdat dat afhangt van het aantal medewerkers dat deelneemt aan de staking. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van ritten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws.
5: Feyenoord heeft over het afgelopen seizoen een nettoverlies geleden van 12.600.000 euro. Het eigen vermogen daalde daardoor naar bijna 25 miljoen euro. De club spreekt van een financieel uitdagend jaar door aanzienlijk lagere Europese inkomsten dan in het recordseizoen daarvoor. Feyenoord strandde vorig seizoen in de leaguefase van de Europa League, terwijl het een jaar eerder nog de 8e finales van de Champions League haalde. Door de 2e plaats in de competitie speelt Feyenoord dit seizoen weer in de Champions League en verwacht de club dat de omzet aanzienlijk zal stijgen. Williams-coureur Carlos Sainz heeft felle kritiek geuit op de FIA na een softwarefout tijdens de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De zogeheten overtake mode, waarmee coureurs extra vermogen krijgen, viel weg bij een deel van de auto's. Daardoor had de helft van de coureurs een motor die een halve seconde sneller was dan die van de anderen. De FIA erkent dat door een menselijke fout de overtake mode was uitgeschakeld na een crash van Sergio Perez. Afgelopen zondag zorgde een softwarefout al voor chaos in Maleisië toen half elektrische auto's compleet stilvielen. Oranje-Rood heeft de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyploeg versloeg Real Club de Polo uit Spanje met 2-0 in Eindhoven. Struan Walker opende de score in het tweede kwart. Borja Lakal maakte in het derde kwart de tweede treffer. Zondag speelt Oranje-Rood nog tegen het Engelse Wimbledon. De voetbalsters van Oranje hebben de eerste play-off-wedstrijd voor het WK met 8-0 gewonnen van Hongarije. In het Hongaarse Veldschut was het klassenverschil groot. Bij rust stond het al 0-4. De return is komende dinsdag in Tilburg. Als Nederland ook die wedstrijd wint en vervolgens de tweede play-off-ronde tegen Turkije of Slovenië wint, is Oranje zeker van deelname aan het WK van 2027 in Brazilië. PSV heeft de eerste competitiewedstrijd na de interlandbreak met 2-0 gewonnen van SC Heerenveen. De landskampioen scoorde in Eindhoven via Guus Til en een eigen doelpunt van Marcus Lindai. Door de zege is PSV in punten gelijk gekomen met koploper AZ. Beide ploegen hebben 19 punten. AZ speelt zaterdag in de Kuip tegen Feyenoord, dat 17 punten heeft. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club van trainer Vincent Heilman won met 3-0 van RKC Waalwijk en stelde daarmee de periodetitel veilig. Heracles heeft na 10 wedstrijden 25 punten, 3 meer dan Almere City. Almere City won met 3-0 van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong Ajax.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met enkele flinke buien. Lokaal kan er onweer voorkomen met windstoten tot ongeveer 75 km per uur. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vannacht enkele buien met temperaturen tussen 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. De wind blijft matig tot krachtig uit het zuidwesten. Morgen verwachten we half tot zwaar bewolkt weer met stevige buien. In het noorden kans op onweer en zware windstoten van 60 tot 80 km per uur. Daar kan ook veel regen vallen, mogelijk tot 50 mm. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het westen, aan de kust hard. Voor de noordelijke provincies geldt van zaterdagmiddag tot zondagochtend code geel vanwege die onweersbuien met windstoten en hevige regen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De nachtopvang voor mensen die nog niet bij het aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel naar binnen kunnen, zit komende nacht naar alle waarschijnlijkheid weer vol. Dat meldt het Rode Kruis, dat de beveiliging en het dagelijkse beheer verzorgt op de opvanglocaties in Warffum en Zuidwolde. Rond 9:30 s'avonds zijn 2 bussen vanuit Ter Apel naar die locaties vertrokken. Het is nog onduidelijk of er in de nacht van vrijdag op zaterdag asielzoekers buiten zullen slapen, zoals in de nacht van donderdag op vrijdag het geval was. De gemeente Midden-Drenthe neemt vanaf komende maandag tot 25 januari de nachtopvang over, met 200 slaapplaatsen in tenten op een evenemententerrein in Bijlen. De herinvoering van de spoorwegpolitie is niet aan de orde. Staatssecretaris Annette Bertram schrijft aan de Tweede Kamer dat de spoorwegpolitie niet is opgeheven, maar na invoering van de landelijke politie is opgegaan in het domein nationale infrastructuur van de politieeenheid Landelijke Expertise en Operaties. Regionale politieeenheden kunnen in nood altijd bijstand vragen bij dit domein. Ook kan de politie van regionale eenheden worden ingezet op het spoor, in de trein of op het station. Er is verschillende keren gepleit voor terugkeer van de spoorwegpolitie. Meerdere fracties in de Zeeuwse Staten hebben het provinciebestuur opgeroepen zich bij het Rijk expliciet uit te spreken tegen kerncentrales in de Paulinapolder in Zeeuws-Vlaanderen. ChristenUnie en PvdA GroenLinks verwijzen naar 2 moties uit juli, waarin de Staten duidelijk maakten geen kerncentrales in de Paulinapolder te willen. De provinciebestuur schrijft de zorgen over het gebruik van landbouwgrond te erkennen en serieus te nemen.
3: Gedeputeerde Johan Alberts zegt het signaal mee te nemen naar Den Haag en daar duidelijk te hebben gemaakt dat de Paulinapolder extreem gevoelig ligt. Kort voor de zomer maakte het Rijk bekend dat de Paulinapolder en mosselbanken bij Terneuzen samen met de Groningse Eemshaven in beeld blijven voor twee nieuwe kerncentrales. Een 24-jarige Nederlander is in het Belgische Heverlee bij Leuven gearresteerd, nadat hij bij een verkeerscontrole probeerde in te rijden op twee politieagenten. De agenten konden op het nippertje wegspringen. Een van hen schoot op de banden van de bestelbus, waarna die tot stilstand kwam. De man is vrijdag overgebracht naar een gevangenis en moet op 13 oktober verschijnen voor de raadkamer. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Politieke partijen steunen het internationaal strafhof na nieuwe Amerikaanse sancties. Jan Paternotte van D66 zegt dat Europa het internationaal recht moet verdedigen en dat oorlogsmisdadigers nooit vrijuit mogen gaan. De VVD steunt het hof ook, maar vindt dat het economische en veiligheidsbelang van Nederland zwaar moet meewegen. Kati Piri van Pro noemt de sancties een schandalige poging om het hof te slopen. Geert Wilders van de PVV wil dat Nederland uit het ICC stapt. De sancties gaan over 6 maanden in en Nederland probeert in de tussentijd tot een oplossing te komen met de Verenigde Staten. Premier Rob Jette noemt het cruciaal dat de door de Verenigde Staten aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof niet direct ingaan. Dat geeft volgens hem essentiële ruimte voor dialoog met de Amerikaanse regering. Nederland staat volledig achter het ICC en vindt de sancties zeer betreurenswaardig. De komende 6 maanden wil Nederland met de VS en andere landen tot een passende oplossing komen. Als het nodig is, is Nederland samen met Europese en niet-Europese partners bereid maatregelen te treffen om de rechters hun werk te laten doen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Katie Zakaria benoemd tot nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis. Ze vervangt Caroline Leavitt, die in augustus vertrok na de geboorte van haar tweede kind. Zakaria werkt nu als communicatieadviseur bij Trump Media and Technology Group, het bedrijf achter Truth Social. Ze heeft eerder gewerkt als woordvoerder bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en is regelmatig te zien als commentator bij Fox News en Newsmax. Trump noemt haar een loyale en briljante supporter. Orkaan Isaias komt vrijdagavond lokale tijd aan land aan de Amerikaanse kust. Het is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland sinds 2024 treft. In delen van Florida zijn evacuatiebevelen afgegeven. Er wordt tot 20 centimeter regen verwacht met windsnelheden tot 160 km per uur. Rond de grens tussen Alabama en Florida kan het water volgens orkaancentrum NHC tot bijna 3 meter hoog komen. Nevanathan Pillay, de oud-rechter van het Internationaal Strafhof, die vrijdag de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, noemt de Amerikaanse sancties tegen het hof schokkend. De VS kondigde enkele uren na de bekendmaking van de prijs nieuwe maatregelen aan tegen het hof. Deze sancties treffen voor het eerst het hele hof en niet alleen individuele medewerkers. De sancties moeten over 6 maanden van kracht worden. Die periode wordt in Europa opgevat als tijdvak dat de kans biedt om de VS op andere gedachten te brengen. Premier Rob Jette sprak zich uit tegen het Amerikaanse voornemen. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden. Die had volgens het Amerikaanse geologische centrum USGS een kracht van 7,6 en vond plaats op 10 kilometer diepte. De beving was te voelen in de hoofdstad Panama-stad en zorgde daarvoor paniek. Er zijn tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua, Guatemala en El Salvador. Op beelden op sociale media is te zien hoe bij Penonomé enkele gebouwen zijn ingestort. Bij onlusten in Brussel zijn tot nu toe 110 mensen opgepakt. Het gaat om 30 arrestaties en 80 bestuurlijke aanhoudingen, meldt stadsmedium Bruce. Vakbonden demonstreerden vrijdag tegen bezuinigingen. Ongeveer 1000 mensen waren op de been. Sommigen droegen stokken en molotovcocktails bij zich. De politie zette waterwerpers en traangas in. Een stadsbus werd in brand gestoken. Vicepresident J.D. Vance gaat niet kijken als de executie van een ter dood veroordeelde man in december live wordt uitgezonden. Het Pentagon kondigde donderdag aan dat Nidal Hassan, die in 2009 13 Amerikaanse militairen doodschoot, ter dood wordt gebracht door een vuurpeloton. De executie wordt openbaar toegankelijk en zou ook via een livestream te volgen zijn. Minister van Defensie Pete Hegseth zegt dat het uitzenden van de straf een afschrikwekkende werking moet hebben. De aankondiging leidde tot grote kritiek van mensenrechtenorganisaties, de Verenigde Naties en de Nederlandse premier Rob Jetten. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten. De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen. Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten. De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%. DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt. De impact van de staking in het streekvervoer op woensdag is voor vervoersbedrijven nog onduidelijk. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer 1 dag per week gaan staken tot aan kerst vanwege een cao-conflict. De eerste staking is woensdag en treft bedrijven als Arriva, EBS, QBuzz, Transdev en Keolis. De vervoersbedrijven weten nog niet welke bussen er rijden en welke niet, omdat dat afhangt van het aantal medewerkers dat deelneemt aan de staking. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van ritten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
7: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
8: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord heeft over het afgelopen seizoen een nettoverlies geleden van 12.600.000 euro. Het eigen vermogen daalde daardoor naar bijna 25 miljoen euro. De club spreekt van een financieel uitdagend jaar door aanzienlijk lagere Europese inkomsten dan in het recordseizoen daarvoor. Feyenoord strandde vorig seizoen in de league-fase van de Europa League, terwijl het een jaar eerder nog de achtste finales van de Champions League haalde. Door de tweede plaats in de competitie speelt Feyenoord dit seizoen weer in de Champions League en verwacht de club dat de omzet aanzienlijk zal stijgen. Williams-coureur Carlos Sainz heeft felle kritiek geuit op de FIA na een softwarefout tijdens de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De zogeheten overtake mode, waarmee coureurs extra vermogen krijgen, viel weg bij een deel van de auto's. Daardoor had de helft van de coureurs een motor die een halve seconde sneller was dan die van de andere. De FIA erkent dat door een menselijke fout de overtake mode was uitgeschakeld na een crash van Sergio Perez. Afgelopen zondag zorgde een softwarefout al voor chaos in Maleisië toen half elektrische auto's compleet stilvielen. Oranje-rood heeft de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyploeg versloeg Real Club de Polo uit Spanje met 2-0 in Eindhoven. Struan Walker opende de score in het tweede kwart. Borja Lacal maakte in het derde kwart de tweede treffer. Zondag speelt Oranje-Rood nog tegen het Engelse Wimbledon. De voetbalsters van Oranje hebben de eerste play-off-wedstrijd tegen Hongarije met 8-0 gewonnen. In het Hongaarse veldzoet was het klasseverschil groot. Linette Berestein en Victoria Pellova maakten allebei een hattrick. De return is komende dinsdag in Tilburg. Als Nederland het tweeluik wint, volgt een tweede play-off-ronde tegen Turkije of Slovenië om een ticket voor het WK van volgend jaar in Brazilië. PSV heeft de eerste competitiewedstrijd na de interlandbreak met 2-0 gewonnen van Heerenveen. Guus Til opende de score en Marcus Lindaj maakte een eigen doelpunt. Door de zege is PSV in punten gelijk gekomen met koploper AZ. Beide clubs hebben er 19. AZ speelt zaterdag tegen Feyenoord. PSV hield voor het eerst dit seizoen de nul. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong Ajax.
7: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond half tot zwaar bewolkt met flinke buien. Hier en daar met onweer en windstoten tot 75 km per uur. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vannacht enkele buien. Met temperaturen tussen 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. De wind zwakt wat af. Morgen blijft het wisselvallig, met stevige buien. In het noorden vanaf de middag code geel vanwege onweersbuien met zware windstoten en veel regen. Lokaal tot 50 mm of meer. Het wordt ongeveer 14 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer staat een harde wind.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. De nachtopvang voor mensen die nog niet bij het aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel naar binnen kunnen, zit komende nacht naar alle waarschijnlijkheid weer vol. Dat meldt het Rode Kruis, dat de beveiliging en het dagelijkse beheer verzorgt op de opvanglocaties in Warffum en Zuidwolde. Rond 9:30 s'avonds zijn 2 bussen vanuit Ter Apel naar die locaties vertrokken. Het is nog onduidelijk of er in de nacht van vrijdag op zaterdag asielzoekers buiten zullen slapen, zoals in de nacht van donderdag op vrijdag het geval was. De gemeente Midden-Drenthe neemt vanaf komende maandag tot 25 januari de nachtopvang over, met 200 slaapplaatsen in tenten op een evenemententerrein in Bijlen. De herinvoering van de spoorwegpolitie is niet aan de orde. Staatssecretaris Annette Bertram schrijft aan de Tweede Kamer dat de spoorwegpolitie niet is opgeheven, maar na invoering van de landelijke politie is opgegaan in het domein nationale infrastructuur van de politieeenheid Landelijke Expertise en Operaties. Regionale politieeenheden kunnen in nood altijd bijstand vragen bij dit domein. Ook kan de politie van regionale eenheden worden ingezet op het spoor, in de trein of op het station. Er is verschillende keren gepleit voor terugkeer van de spoorwegpolitie. Meerdere fracties in de Zeeuwse Staten hebben het provinciebestuur opgeroepen zich bij het Rijk expliciet uit te spreken tegen kerncentrales in de Paulinapolder in Zeeuws-Vlaanderen. ChristenUnie en PvdA GroenLinks verwijzen naar twee moties uit juli, waarin de Staten duidelijk maakten geen kerncentrales in de Paulinapolder te willen. De provinciebestuur schrijft de zorgen over het gebruik van landbouwgrond te erkennen en serieus te nemen. Gedeputeerde Johan Alberts zegt het signaal mee te nemen naar Den Haag en daar duidelijk te hebben gemaakt dat de Paulinapolder extreem gevoelig ligt. Kort voor de zomer maakte het Rijk bekend dat de Paulinapolder en Mosselbanken bij Terneuzen samen met de Groningse Eemshaven in beeld blijven voor twee nieuwe kerncentrales. Een 24-jarige Nederlander is in het Belgische Heverlee bij Leuven gearresteerd, nadat hij bij een verkeerscontrole probeerde in te rijden op twee politieagenten. De agenten konden op het nippertje wegspringen. Eén van hen schoot op de banden van de bestelbus, waarna die tot stilstand kwam. De man is vrijdag overgebracht naar een gevangenis en moet op 13 oktober verschijnen voor de raadkamer. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Politieke partijen steunen het internationaal strafhof na nieuwe Amerikaanse sancties. Jan Paternotte van D66 zegt dat Europa het internationaal recht moet verdedigen en dat oorlogsmisdadigers nooit vrijuit mogen gaan. De VVD steunt het hof ook, maar vindt dat het economische en veiligheidsbelang van Nederland zwaar moet meewegen. Kati Piri van Pro noemt de sancties een schandalige poging om het hof te slopen. Geert Wilders van de PVV wil dat Nederland uit het ICC stapt. De sancties gaan over 6 maanden in en Nederland probeert in de tussentijd tot een oplossing te komen met de Verenigde Staten. Premier Rob Jetten noemt het cruciaal dat de door de Verenigde Staten aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof niet direct ingaan. Dat geeft volgens hem essentiële ruimte voor dialoog met de Amerikaanse regering. Nederland staat volledig achter het ICC en vindt de sancties zeer betreurenswaardig. De komende 6 maanden wil Nederland met de VS en andere landen tot een passende oplossing komen. Als het nodig is, is Nederland samen met Europese en niet-Europese partners bereid maatregelen te treffen om de rechters hun werk te laten doen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Katie Zachariah benoemd tot nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis. Ze vervangt Caroline Leavitt, die in augustus vertrok na de geboorte van haar tweede kind. Zachariah werkt nu als communicatieadviseur bij Trump Media and Technology Group, het bedrijf achter Truth Social. Ze heeft eerder gewerkt als woordvoerder bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en is regelmatig te zien als commentator bij Fox News en Newsmax. Trump noemt haar een loyale en briljante supporter. Orkaan Isaias komt vrijdagavond lokale tijd aan land aan de Amerikaanse kust. Het is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland sinds 2024 treft. In delen van Florida zijn evacuatiebevelen afgegeven. Er wordt tot 20 centimeter regen verwacht met windsnelheden tot 160 km per uur. Rond de grens tussen Alabama en Florida kan het water volgens orkaancentrum NHC tot bijna 3 meter hoog komen. Nevanathan Pillay, de oud-rechter van het internationaal strafhof die vrijdag de Nobelprijs voor de vrede kreeg, noemt de Amerikaanse sancties tegen het hof schokkend.
3: De VS kondigde enkele uren na de bekendmaking van de prijs nieuwe maatregelen aan tegen het Hof. Deze sancties treffen voor het eerst het hele Hof en niet alleen individuele medewerkers. De sancties moeten over 6 maanden van kracht worden. Die periode wordt in Europa opgevat als tijdvak dat de kans biedt om de VS op andere gedachten te brengen. Premier Rob Jette sprak zich uit tegen het Amerikaanse voornemen.
10: Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden. Die had volgens het Amerikaanse geologische centrum USGS een kracht van 7,6 en vond plaats op 10 kilometer diepte. De beving was te voelen in de hoofdstad Panama-stad en zorgde daarvoor paniek. Er zijn tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua, Guatemala en El Salvador. Op beelden op sociale media is te zien hoe bij Penonomé enkele gebouwen zijn ingestort. Bij onlusten in Brussel zijn tot nu toe 110 mensen opgepakt. Het gaat om 30 arrestaties en 80 bestuurlijke aanhoudingen, meldt stadsmedium Bruce. Vakbonden demonstreerden vrijdag tegen bezuinigingen. Ongeveer 1000 mensen waren op de been. Sommigen droegen stokken en molotovcocktails bij zich. De politie zette waterwerpers en traangas in. Een stadsbus werd in brand gestoken. Vicepresident J.D. Vance gaat niet kijken als de executie van een ter dood veroordeelde man in december live wordt uitgezonden. Het Pentagon kondigde donderdag aan dat Nidal Hassan, die in 2009 13 Amerikaanse militairen doodschoot, ter dood wordt gebracht door een vuurpeloton. De executie wordt openbaar toegankelijk en zou ook via een livestream te volgen zijn. Minister van Defensie Pete Hegseth zegt dat het uitzenden van de straf een afschrikwekkende werking moet hebben. De aankondiging leidde tot grote kritiek van mensenrechtenorganisaties, de Verenigde Naties en de Nederlandse premier Rob Jette.
11: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten. De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen. Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten. De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven BESI, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%. DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft.
3: Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af. Maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren. Want toen had bijna niemand het gemerkt. De impact van de staking in het streekvervoer op woensdag is voor vervoersbedrijven nog onduidelijk. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer 1 dag per week gaan staken tot aan kerst vanwege een cao-conflict. De eerste staking is woensdag en treft bedrijven als Arriva, EBS, QBuzz, Transdev en Keolis. De vervoersbedrijven weten nog niet welke bussen er rijden en welke niet, omdat dat afhangt van het aantal medewerkers dat deelneemt aan de staking. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van ritten.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
13: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord heeft over het afgelopen seizoen een nettoverlies geleden van 12 miljoen 600.000 euro. Het eigen vermogen daalde daardoor naar bijna 25 miljoen euro. De club spreekt van een financieel uitdagend jaar door aanzienlijk lagere Europese inkomsten dan in het recordseizoen daarvoor. Feyenoord strandde vorig seizoen in de leaguefase van de Europa League, terwijl het een jaar eerder nog de 8e finales van de Champions League haalde. Door de 2e plaats in de competitie speelt Feyenoord dit seizoen weer in de Champions League en verwacht de club dat de omzet aanzienlijk zal stijgen. Williams-coureur Carlos Sainz heeft felle kritiek geuit op de FIA na een softwarefout tijdens de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De zogeheten overtake mode, waarmee coureurs extra vermogen krijgen, viel weg bij een deel van de auto's. Daardoor had de helft van de coureurs een motor die een halve seconde sneller was dan die van de andere. De FIA erkent dat door een menselijke fout de overtake mode was uitgeschakeld na een crash van Sergio Perez. Afgelopen zondag zorgde een softwarefout al voor chaos in Maleisië toen half-elektrische auto's compleet stilvielen. Oranje-rood heeft de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyploeg versloeg Real Club de Polo uit Spanje met 2-0 in Eindhoven. Struan Walker opende de score in het tweede kwart. Borja Lacal maakte in het derde kwart de tweede treffer. Zondag speelt Oranje-Rood nog tegen het Engelse Wimbledon. De voetbalsters van Oranje hebben de eerste play-off-wedstrijd tegen Hongarije met 8-0 gewonnen. In het Hongaarse veldzoet was het klassenverschil groot. Linette Berestein en Victoria Pellova maakten allebei een hattrick. De return is komende dinsdag in Tilburg. Als Nederland het tweeluik wint, volgt een tweede play-off-ronde tegen Turkije of Slovenië om een ticket voor het WK van volgend jaar in Brazilië. PSV heeft de eerste competitiewedstrijd na de interlandbreak met 2-0 gewonnen van Heerenveen. Guus Til opende de score en Marcus Lindai maakte een eigen doelpunt. Door de zege is PSV in punten gelijk gekomen met koploper AZ. Beide clubs hebben er 19. AZ speelt zaterdag tegen Feyenoord. PSV hield voor het eerst dit seizoen de nul. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong Ajax.
12: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond half tot zwaar bewolkt met flinke buien. Hier en daar met onweer en windstoten tot 75 km per uur. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vannacht enkele buien. Met temperaturen tussen 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. De wind zwakt wat af. Morgen blijft het wisselvallig, met stevige buien. In het noorden vanaf de middag code geel vanwege onweersbuien met zware windstoten en veel regen.
14: lokaal tot 50 mm of meer. Het wordt ongeveer 14 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer staat een harde wind.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Nederlands Dachau-comité zegt dat de verhalen van Willem Wilbrink, 99, over concentratiekamp Dachau mogelijk verzonnen of aangedikt zijn. Voor zover het comité weet, zijn de verhalen van andere overlevenden van Dachau wel afdoende gedocumenteerd. Wilbrink vertelt al jaren dat hij als tiener naar Dachau werd gedeporteerd en daar tientallen mensen redde. Maar historici concludeerden vrijdag dat zijn naam niet voorkomt in de uitgebreide administratie van het nazikamp. Het comité stelt dat er geen enkel bewijs is voor zijn aanwezigheid in het kamp of voor de door hem beschreven ervaringen.
17: De nachtopvang voor mensen die nog niet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel maar binnen kunnen, zit komende nacht naar alle waarschijnlijkheid weer vol. Dat meldt het Rode Kruis. Rond 21:30 s'avonds vertrokken twee bussen vanuit Ter Apel naar opvanglocaties in Warfum en Zuidwolde. Op dat moment waren er geen mensen voor het terrein van Ter Apel, mogelijk door de regen. De gemeente Midden-Drenthe neemt de nachtopvang vanaf komende maandag tot 25 januari over in het dorp Bijlen.
18: De herinvoering van de spoorwegpolitie is niet aan de orde. Staatssecretaris Annette Bertram schrijft aan de Tweede Kamer dat de spoorwegpolitie niet is opgeheven, maar na invoering van de landelijke politie is opgegaan in het domein nationale infrastructuur van de politieeenheid landelijke expertise en operaties. Regionale politieeenheden kunnen in nood altijd bijstand vragen bij dit domein. Ook kan de politie van regionale eenheden worden ingezet op het spoor, in de trein of op het station. Er is verschillende keren gepleit voor terugkeer van de spoorwegpolitie.
19: Een 24-jarige Nederlander is in het Belgische Heverlee bij Leuven gearresteerd, nadat hij bij een verkeerscontrole probeerde in te rijden op twee politieagenten. De agenten konden op het nippertje wegspringen. Een van hen schoot op de banden van de bestelbus, waarna die tot stilstand kwam. De man is vrijdag overgebracht naar een gevangenis en moet op 13 oktober verschijnen voor de raadkamer. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag.
20: Meerdere fracties in de Zeeuwse Staten hebben het provinciebestuur opgeroepen zich bij het Rijk expliciet uit te spreken tegen kerncentrales in de Paulinapolder in Zeeuws-Vlaanderen. ChristenUnie en PvdA GroenLinks verwijzen naar twee moties uit juli, waarin de Staten duidelijk maakten geen kerncentrales in de Paulinapolder te willen. De provinciebestuur schrijft de zorgen over het gebruik van landbouwgrond te erkennen en serieus te nemen. Gedeputeerde Johan Alberts zegt het signaal mee te nemen naar Den Haag en daar duidelijk te hebben gemaakt dat de Paulinapolder extreem gevoelig ligt. Kort voor de zomer maakte het Rijk bekend dat de Paulinapolder en mosselbanken bij Terneuzen samen met de Groningse Eemshaven in beeld blijven voor twee nieuwe kerncentrales.
21: Politieke partijen steunen het internationaal strafhof na nieuwe Amerikaanse sancties. Jan Paternotte van D66 zegt dat Europa het internationaal recht moet verdedigen en dat oorlogsmisdadigers nooit vrijuit mogen gaan. De VVD steunt het hof ook, maar vindt dat het economische en veiligheidsbelang van Nederland zwaar moet meewegen. Kati Piri van Pro noemt de sancties een schandalige poging om het hof te slopen. Geert Wilders van de PVV wil dat Nederland uit het ICC stapt. De sancties gaan over 6 maanden in en Nederland probeert in de tussentijd tot een oplossing te komen met de Verenigde Staten.
15: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Nu het buitenlands nieuws. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland. De minister voor Noord-Ierland meldt dat de protestantse tocht door katholiek gebied wordt afgelast. Overleg tussen de twee kampen leverde geen oplossing op. De mars zou voor het eerst in 28 jaar weer plaatsvinden over Garvaghy Road. Een rechter had dat toegestaan.
0: Carvegie Road speelde een belangrijke rol tijdens The Troubles. Dat was het gewelddadige conflict tussen protestanten en katholieken tot het einde van de vorige eeuw. Tegen de pro-Britse mars werd eind september op grote schaal gedemonstreerd. Orkaan Isaias komt vrijdagavond lokale tijd aan land aan de Amerikaanse kust. Het is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland sinds 2024 treft. In delen van Florida zijn evacuatiebevelen afgegeven. Er wordt tot 20 centimeter regen verwacht met windsnelheden tot 160 km per uur. Rond de grens tussen Alabama en Florida kan het water volgens orkaancentrum NHC tot bijna 3 meter hoog komen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Katie Zachariah benoemd tot nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis. Ze vervangt Caroline Leavitt, die in augustus vertrok na de geboorte van haar tweede kind. Zachariah werkt nu als communicatieadviseur bij Trump Media and Technology Group, het bedrijf achter Truth Social. Ze heeft eerder gewerkt als woordvoerder bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en is regelmatig te zien als commentator bij Fox News en Newsmax. Trump noemt haar een loyale en briljante supporter. Nevanathan Pillay, de oud-rechter van het Internationaal Strafhof, die vrijdag de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, noemt de Amerikaanse sancties tegen het Hof schokkend. De VS kondigde enkele uren na de bekendmaking van de prijs nieuwe maatregelen aan tegen het Hof. Deze sancties treffen voor het eerst het hele Hof en niet alleen individuele medewerkers. De sancties moeten over 6 maanden van kracht worden. Die periode wordt in Europa opgevat als tijdvak dat de kans biedt om de VS op andere gedachten te brengen. Premier Rob Jette sprak zich uit tegen het Amerikaanse voornemen. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden. Die had volgens het Amerikaanse geologische centrum USGS een kracht van 7,6 en vond plaats op 10 kilometer diepte. De beving was te voelen in de hoofdstad Panama-stad en zorgde daarvoor paniek. Er zijn tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua, Guatemala en El Salvador. Op beelden op sociale media is te zien hoe bij Penonomé enkele gebouwen zijn ingestort. Bij onlusten in Brussel zijn tot nu toe 110 mensen opgepakt. Het gaat om 30 arrestaties en 80 bestuurlijke aanhoudingen, meldt stadsmedium Bruce. Vakbonden demonstreerden vrijdag tegen bezuinigingen. Ongeveer 1000 mensen waren op de been. Sommigen droegen stokken en molotovcocktails bij zich. De politie zette waterwerpers en traangas in. Een stadsbus werd in brand gestoken. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten. De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen. Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten.
2: De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%.
4: DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en

0: vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer 1 dag per week gaan staken tot aan kerst vanwege een cao-conflict. De eerste staking is woensdag en treft bedrijven als Arriva, EBS, Qbuzz, Transdev en Keolis. De vervoersbedrijven weten nog niet welke bussen er rijden en welke niet, omdat dat afhangt van het aantal medewerkers dat deelneemt aan de staking. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van ritten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Williams-coureur Carlos Sainz heeft felle kritiek geuit op de FIA na een softwarefout tijdens de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De zogeheten overtake mode, waarmee coureurs extra vermogen krijgen, viel weg bij een deel van de auto's. Daardoor had de helft van de coureurs een motor die een halve seconde sneller was dan die van de andere. De FIA erkent dat door een menselijke fout de overtake mode was uitgeschakeld na een crash van Sergio Perez. Afgelopen zondag zorgde een softwarefout al voor chaos in Maleisië toen half-elektrische auto's compleet stilvielen. Oranje-rood heeft de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyploeg versloeg Real Club de Polo uit Spanje met 2-0 in Eindhoven. Struan Walker opende de score in het tweede kwart. Borja Lacal maakte in het derde kwart de tweede treffer. Zondag speelt Oranje-Rood nog tegen het Engelse Wimbledon. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong Ajax. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranje Vrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hattrick. Veuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0 overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60ste minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond half tot. Zwaar bewolkt met enkele flinke buien. Plaatselijk met onweer en windstoten tot 75 km per uur. Aan de kust en op het IJsselmeer staat een krachtige wind. In het zuidwesten eerst nog hard. Vannacht enkele buien en minimaal 8 tot 13 graden. Morgen half tot zwaar bewolkt met stevige buien. In het noorden is er vanaf de middag code geel van kracht vanwege onweersbuien met zware windstoten tot 80 km per uur en veel regen. Daar kan in de middag en avond tot wel 50 mm vallen, lokaal mogelijk meer. De middagtemperatuur ligt rond de 14 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het krachtig tot hard.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Nederlands Dachau-comité zegt dat de verhalen van Willem Wilbrink over concentratiekamp Dachau mogelijk zijn verzonnen.

0: gewonnen of aangedikt. Historici concludeerden vrijdag dat Wilbrink niet voorkomt in de uitgebreide administratie van het nazikamp. De 99-jarige Wilbrink vertelt al jarenlang dat hij als tiener naar Dachau werd gedeporteerd en daar tientallen mensen het leven redde. Het comité stelt dat er geen enkel bewijs is voor zijn aanwezigheid in het kamp. De bevindingen werden in 2024 gedeeld met de uitgever van een boek over Wilbrink, maar die reageerde niet.
1: De politie in Brabant heeft vrijdag rond 10:30 een verdachte aangehouden, na een achtervolging die begon in de buurt van Den Bosch. Tijdens de achtervolging werd een snelheid van 200 km per uur gehaald. De auto kwam op de N65 bij Udenhout tot stilstand nadat de banden lek waren geraakt. Bij de aanhouding gebruikte de politie pepperspray. De nachtopvang voor mensen die nog niet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel maar binnen kunnen, zit komende nacht naar alle waarschijnlijkheid weer vol. Dat meldt het Rode Kruis. Rond 9:30 s'avonds vertrokken twee bussen vanuit Ter Apel naar opvanglocaties in Warfum en Zuidwolde. Op dat moment waren er geen mensen voor het terrein van Ter Apel, mogelijk door de regen. De gemeente Midden-Drenthe neemt de nachtopvang vanaf komende maandag tot 25 januari over in het dorp Bijlen. Meerdere fracties in de Zeeuwse Staten hebben het provinciebestuur opgeroepen zich bij het Rijk expliciet uit te spreken tegen kerncentrales in de Paulinapolder in Zeeuws-Vlaanderen. ChristenUnie en PvdA GroenLinks verwijzen naar twee moties uit juli, waarin de Staten duidelijk maakten geen kerncentrales in de Paulinapolder te willen. De provinciebestuur schrijft de zorgen over het gebruik van landbouwgrond te erkennen en serieus te nemen. Gedeputeerde Johan Alberts zegt het signaal mee te nemen naar Den Haag en daar duidelijk te hebben gemaakt dat de Paulinapolder extreem gevoelig ligt. Kort voor de zomer maakte het Rijk bekend dat de Paulinapolder en mosselbanken bij Terneuzen samen met de Groningse Eemshaven in beeld blijven voor twee nieuwe kerncentrales. Een 24-jarige Nederlander is in het Belgische Heverlee bij Leuven gearresteerd, nadat hij bij een verkeerscontrole probeerde in te rijden op twee politieagenten. De agenten konden op het nippertje wegspringen. Een van hen schoot op de banden van de bestelbus, waarna die tot stilstand kwam. De man is vrijdag overgebracht naar een gevangenis en moet op 13 oktober verschijnen voor de raadkamer. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. De herinvoering van de spoorwegpolitie is niet aan de orde. Staatssecretaris Annette Bertram schrijft aan de Tweede Kamer dat de spoorwegpolitie niet is opgeheven, maar na invoering van de landelijke politie is opgegaan in het domein nationale infrastructuur van de politieeenheid landelijke expertise en operaties. Regionale politieeenheden kunnen in nood altijd bijstand vragen bij dit domein. Ook kan de politie van regionale eenheden worden ingezet op het spoor, in de trein of op het station. Er is verschillende keren gepleit voor terugkeer van de spoorwegpolitie.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland. De minister voor Noord-Ierland meldt dat de protestantse tocht door katholiek gebied wordt afgelast. Overleg tussen de twee kampen leverde geen oplossing op. De mars zou voor het eerst in 28 jaar weer plaatsvinden over Garvaghy Road. Een rechter had dat toegestaan. Garvaghy Road speelde een belangrijke rol tijdens The Troubles. Dat was het gewelddadige conflict tussen protestanten en katholieken tot het einde van de vorige eeuw. Tegen de pro-Britse mars werd eind september op grote schaal gedemonstreerd. Orkaan Isaias komt vrijdagavond lokale tijd aan land aan de Amerikaanse kust. Het is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland sinds 2024 treft. In delen van Florida zijn evacuatiebevelen afgegeven. Er wordt tot 20 centimeter regen verwacht met windsnelheden tot 160 km per uur. Rond de grens tussen Alabama en Florida kan het water volgens orkaancentrum NHC tot bijna 3 meter hoog komen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Katie Zakaria benoemd tot nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis. Ze vervangt Caroline Leavitt, die in augustus vertrok na de geboorte van haar tweede kind. Zakaria werkt nu als communicatieadviseur bij Trump Media and Technology Group, het bedrijf achter Truth Social. Ze heeft eerder gewerkt als woordvoerder bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en is regelmatig te zien als commentator bij Fox News en Newsmax. Trump noemt haar een loyale en briljante supporter. Nevanathan Pillay, de oud-rechter van het Internationaal Strafhof, die vrijdag de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, noemt de Amerikaanse sancties tegen het Hof schokkend. De VS kondigde enkele uren na de bekendmaking van de prijs nieuwe maatregelen aan tegen het Hof. Deze sancties treffen voor het eerst het hele Hof en niet alleen individuele medewerkers. De sancties moeten over 6 maanden van kracht worden. Die periode wordt in Europa opgevat als tijdvak dat de kans biedt om de VS op andere gedachten te brengen. Premier Rob Jette sprak zich uit tegen het Amerikaanse voornemen. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden. Die had volgens het Amerikaanse geologische centrum USGS een kracht van 7,6 en vond plaats op 10 kilometer diepte. De beving was te voelen in de hoofdstad Panama-stad en zorgde daarvoor paniek. Er zijn tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua, Guatemala en El Salvador. Op beelden op sociale media is te zien hoe bij Penonomé enkele gebouwen zijn ingestort. Bij onlusten in Brussel zijn tot nu toe 110 mensen opgepakt. Het gaat om 30 arrestaties en 80 bestuurlijke aanhoudingen, meldt stadsmedium Bruges. Vakbonden demonstreerden vrijdag tegen bezuinigingen. Ongeveer 1000 mensen waren op de been. Sommigen droegen stokken en molotovcocktails bij zich. De politie zette waterwerpers en traangas in. Een stadsbus werd in brand gestoken. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten. De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen. Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten. De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%. DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af. Maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren. Want toen had bijna niemand het gemerkt. De impact van de staking in het streekvervoer op woensdag is voor vervoersbedrijven nog onduidelijk. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer 1 dag per week gaan staken tot aan kerst vanwege een cao-conflict. De eerste staking is woensdag en treft bedrijven als Arriva, EBS, QBuzz, Transdev en Keolis. De vervoersbedrijven weten nog niet welke bussen er rijden en welke niet, omdat dat afhangt van het aantal medewerkers dat deelneemt aan de staking. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van ritten.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Williams-coureur Carlos Sainz heeft felle kritiek geuit op de FIA na een softwarefout tijdens de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De zogeheten overtake mode, waarmee coureurs extra vermogen krijgen, viel weg bij een deel van de auto's. Daardoor had de helft van de coureurs een motor die een halve seconde sneller was dan die van de anderen. De FIA erkent dat door een menselijke fout de overtake mode was uitgeschakeld na een crash van Sergio Perez. Afgelopen zondag zorgde een softwarefout al voor chaos in Maleisië toen half elektrische auto's compleet stilvielen. Oranje-rood heeft de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyploeg versloeg Real Club de Polo uit Spanje met 2-0 in Eindhoven. Struan Walker opende de score in het tweede kwart. Borja Lacal maakte in het derde kwart de tweede treffer. Zondag speelt Oranje-Rood nog tegen het Engelse Wimbledon. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong Ajax. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0 overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60ste minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranjevrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hattrick. Veuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met enkele flinke buien. Hier en daar met onweer en windstoten tot 75 km per uur. Aan zee en op het IJsselmeer waait het krachtig. Windkracht 6. In het zuidwesten soms zelfs hard. Vannacht nog wat buien. De temperatuur daalt naar 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. De wind blijft matig tot krachtig uit het zuidwesten. Morgen overdag half tot zwaar bewolkt met stevige buien. In het noorden kans op onweer en zware windstoten tot 80 km per uur met veel regen. Daar geldt code geel. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind draait naar het westen en is matig tot krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer windkracht 6 tot 7.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Nederlands Dachau-comité zegt dat de verhalen van Willem Wilbrink over concentratiekamp Dachau mogelijk zijn verzonnen of aangedikt. Historici concludeerden vrijdag dat Wilbrink niet voorkomt in de uitgebreide administratie van het nazikamp. De 99-jarige Wilbrink vertelt al jarenlang dat hij als tiener naar Dachau werd gedeporteerd en daar tientallen mensen het leven redde. Het comité stelt dat er geen enkel bewijs is voor zijn aanwezigheid in het kamp. De bevindingen werden in 2024 gedeeld met de uitgever van een boek over Wilbrink, maar die reageerde niet.
6: De politie in Brabant heeft vrijdag rond 10:30 een verdachte aangehouden, na een achtervolging die begon in de buurt van Den Bosch. Tijdens de achtervolging werd een snelheid van 200 km per uur gehaald. De auto kwam op de N65 bij Udenhout tot stilstand nadat de banden lek waren geraakt. Bij de aanhouding gebruikte de politie pepperspray. De nachtopvang voor mensen die nog niet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel naar binnen kunnen, zit komende nacht naar alle waarschijnlijkheid weer vol. Dat meldt het Rode Kruis. Rond 9:30 s'avonds vertrokken twee bussen vanuit Ter Apel naar opvanglocaties in Warffum en Zuidwolde. Op dat moment waren er geen mensen voor het terrein van Ter Apel, mogelijk door de regen. De gemeente Midden-Drenthe neemt de nachtopvang vanaf komende maandag tot 25 januari over in het dorp Bijlen.
7: Meerdere fracties in de Zeeuwse Staten hebben het provinciebestuur opgeroepen zich bij het Rijk expliciet uit te spreken tegen kerncentrales in de Paulinapolder in Zeeuws-Vlaanderen. ChristenUnie en PvdA GroenLinks verwijzen naar twee moties uit juli, waarin de Staten duidelijk maakten geen kerncentrales in de Paulinapolder te willen. De provinciebestuur schrijft de zorgen over het gebruik van landbouwgrond te erkennen en serieus te nemen. Gedeputeerde Johan Alberts zegt het signaal mee te nemen naar Den Haag en daar duidelijk te hebben gemaakt dat de Paulinapolder extreem gevoelig ligt. Kort voor de zomer maakte het Rijk bekend dat de Paulinapolder en Mosselbanken bij Terneuzen samen met de Groningse Eemshaven in beeld blijven voor twee nieuwe kerncentrales.
8: Een 24-jarige Nederlander is in het Belgische Heverlee bij Leuven gearresteerd, nadat hij bij een verkeerscontrole probeerde in te rijden op twee politieagenten. De agenten konden op het nippertje wegspringen. Een van hen schoot op de banden van de bestelbus, waarna die tot stilstand kwam. De man is vrijdag overgebracht naar een gevangenis en moet op 13 oktober verschijnen voor de raadkamer. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. De herinvoering van de spoorwegpolitie is niet aan de orde. Staatssecretaris Annette Bertram schrijft aan de Tweede Kamer dat de spoorwegpolitie niet is opgeheven, maar na invoering van de landelijke politie is opgegaan in het domein nationale infrastructuur van de politieeenheid landelijke expertise en operaties. Regionale politieeenheden kunnen in nood altijd bijstand vragen bij dit domein. Ook kan de politie van regionale eenheden worden ingezet op het spoor, in de trein of op het station. Er is verschillende keren gepleit voor terugkeer van de spoorwegpolitie.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland. De minister voor Noord-Ierland meldt dat de protestantse tocht door katholiek gebied wordt afgelast. Overleg tussen de twee kampen leverde geen oplossing op. De mars zou voor het eerst in 28 jaar weer plaatsvinden over Garvaghy Road. Een rechter had dat toegestaan. Garvaghy Road speelde een belangrijke rol tijdens The Troubles.
10: Dat was het gewelddadige conflict tussen protestanten en katholieken tot het einde van de vorige eeuw. Tegen de pro-Britse mars werd eind september op grote schaal gedemonstreerd. Orkaan Isaias komt vrijdagavond lokale tijd aan land aan de Amerikaanse kust. Het is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland sinds 2024 treft. In delen van Florida zijn evacuatiebevelen afgegeven. Er wordt tot 20 centimeter regen verwacht met windsnelheden tot 160 km per uur. Rond de grens tussen Alabama en Florida kan het water volgens orkaancentrum NHC tot bijna 3 meter hoog komen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Katie Zachariah benoemd tot nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis. Ze vervangt Caroline Leavitt, die in augustus vertrok na de geboorte van haar tweede kind. Zachariah werkt nu als communicatieadviseur bij Trump Media and Technology Group, het bedrijf achter Truth Social. Ze heeft eerder gewerkt als woordvoerder bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en is regelmatig te zien als commentator bij Fox News en Newsmax. Trump noemt haar een loyale en briljante supporter. Nevanathan Pillay, de oud-rechter van het Internationaal Strafhof, die vrijdag de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, noemt de Amerikaanse sancties tegen het Hof schokkend. De VS kondigde enkele uren na de bekendmaking van de prijs nieuwe maatregelen aan tegen het Hof. Deze sancties treffen voor het eerst het hele Hof en niet alleen individuele medewerkers. De sancties moeten over 6 maanden van kracht worden. Die periode wordt in Europa opgevat als tijdvak dat de kans biedt om de VS op andere gedachten te brengen. Premier Rob Jette sprak zich uit tegen het Amerikaanse voornemen. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden. Die had volgens het Amerikaanse geologische centrum USGS een kracht van 7,6 en vond plaats op 10 kilometer diepte. De beving was te voelen in de hoofdstad Panama-stad en zorgde daarvoor paniek. Er zijn tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua, Guatemala en El Salvador. Op beelden op sociale media is te zien hoe bij Penonomé enkele gebouwen zijn ingestort. Bij onlusten in Brussel zijn tot nu toe 110 mensen opgepakt. Het gaat om 30 arrestaties en 80 bestuurlijke aanhoudingen, meldt stadsmedium Bruce. Vakbonden demonstreerden vrijdag tegen bezuinigingen. Ongeveer 1000 mensen waren op de been. Sommigen droegen stokken en molotovcocktails bij zich. De politie zette waterwerpers en traangas in. Een stadsbus werd in brand gestoken. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten. De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen. Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten.
11: De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%.
12: DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt. De impact van de staking in het streekvervoer op woensdag is voor vervoersbedrijven nog onduidelijk. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer één dag per week gaan staken tot aan kerst vanwege een cao-conflict. De eerste staking is woensdag en treft bedrijven als Arriva, EBS, Qbuzz, Transdev en Keolis. De vervoersbedrijven weten nog niet welke bussen er rijden en welke niet, omdat dat afhangt van het aantal medewerkers dat deelneemt aan de staking. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van ritten.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
13: Tot slot het sportnieuws. Williams-coureur Carlos Sainz heeft felle kritiek geuit op de FIA na een softwarefout tijdens de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De zogeheten overtake mode, waarmee coureurs extra vermogen krijgen, viel weg bij een deel van de auto's. Daardoor had de helft van de coureurs een motor die een halve seconde sneller was dan die van de andere. De FIA erkent dat door een menselijke fout de overtake mode was uitgeschakeld na een crash van Sergio Perez. Afgelopen zondag zorgde een softwarefout al voor chaos in Maleisië toen half-elektrische auto's compleet stilvielen. Oranje-rood heeft de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyploeg versloeg Real Club de Polo uit Spanje met 2-0 in Eindhoven. Struan Walker opende de score in het tweede kwart. Borja Lacal maakte in het derde kwart de tweede treffer. Zondag speelt Oranje-Rood nog tegen het Engelse Wimbledon. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong Ajax. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0 overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60ste minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranjevrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hattrick. Veuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is.
14: Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met enkele flinke buien. Hier en daar met onweer en windstoten tot 75 km per uur. Aan zee en op het IJsselmeer waait het krachtig, windkracht 6. In het zuidwesten soms zelfs hard. Vannacht nog wat buien. De temperatuur daalt naar 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. De wind blijft matig tot krachtig uit het zuidwesten. Morgen overdag half tot zwaar bewolkt met stevige buien. In het noorden kans op onweer en zware windstoten tot 80 km per uur met veel regen. Daar geldt code geel. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind draait naar het westen en is matig tot krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer windkracht 6 tot 7.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Volgens de NRC werd de vertoning van de documentaire NASA over de Gaza-oorlog in Delft verstoord door een overlevende van 7 oktober en een Israëlische militaire actiegroep. De Israëlische premier Netanyahu verwelkomde deze operatie. Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk zegt dat dit verdomd dichtkomt bij ongewenste buitenlandse inmenging. De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken doen geen uitspraken over individuele gevallen. De Wijk zegt dat directe aansturing vanuit de Israëlische overheid moeilijk te bewijzen is, maar dat de betrokkenheid van Israëlische reservisten, een adviseur van een Israëlisch ministerie en de ontvangst door Netanyahu daar sterk op wijzen.
16: De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel. Dat zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Volgens Naves maken de Verenigde Staten met deze sancties het werk van het ICC onmogelijk en tasten ze onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aan. De sancties gaan over een half jaar in. Naves roept het kabinet op geen enkel middel onbenut te laten om de sancties van tafel te krijgen en de onafhankelijkheid van het ICC te verdedigen.
17: Het Nederlands Dachau-comité zegt dat de verhalen van Willem Wilbrink over concentratiekamp Dachau mogelijk zijn verzonnen of aangedikt. Historici concludeerden vrijdag dat Wilbrink niet voorkomt in de uitgebreide administratie van het nazikamp. De 99-jarige Wilbrink vertelt al jarenlang dat hij als tiener naar Dachau werd gedeporteerd en daar tientallen mensen het leven redde. Het comité stelt dat er geen enkel bewijs is voor zijn aanwezigheid in het kamp. De bevindingen werden in 2024 gedeeld met de uitgever van een boek over Wilbrink, maar die reageerde niet.
18: De politie in Brabant heeft vrijdag rond 10:30 een verdachte aangehouden, na een achtervolging die begon in de buurt van Den Bosch. Tijdens de achtervolging werd een snelheid van 200 km per uur gehaald. De auto kwam op de N65 bij Udenhout tot stilstand nadat de banden lek waren geraakt. Bij de aanhouding gebruikte de politie pepperspray.
19: De nachtopvang voor mensen die nog niet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel maar binnen kunnen, zit komende nacht naar alle waarschijnlijkheid weer vol. Dat meldt het Rode Kruis. Rond 9:30 s'avonds vertrokken 2 bussen vanuit Ter Apel naar opvanglocaties in Warfum en Zuidwolde. Op dat moment waren er geen mensen voor het terrein van Ter Apel, mogelijk door de regen. De gemeente Midden-Drenthe neemt de nachtopvang vanaf komende maandag tot 25 januari over in het dorp Bijlen.
20: Een 24-jarige Nederlander is in het Belgische Heverlee bij Leuven gearresteerd, nadat hij bij een verkeerscontrole probeerde in te rijden op 2 politieagenten. De agenten konden op het nippertje wegspringen. Een van hen schoot op de banden van de bestelbus, waarna die tot stilstand kwam. De man is vrijdag overgebracht naar een gevangenis en moet op 13 oktober verschijnen voor de raadkamer. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag.
14: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws.
21: Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland.
22: De minister voor Noord-Ierland meldt dat de protestantse tocht door katholiek gebied wordt afgelast. Overleg tussen de twee kampen leverde geen oplossing op. De mars zou voor het eerst in 28 jaar weer plaatsvinden over Garveggy Road. Een rechter had dat toegestaan. Garveggy Road speelde een belangrijke rol tijdens The Troubles. Dat was het gewelddadige conflict tussen protestanten en katholieken tot het einde van de vorige eeuw. Tegen de pro-Britse mars werd eind september op grote schaal gedemonstreerd.
23: Orkaan Isaias komt vrijdagavond lokale tijd aan land aan de Amerikaanse kust. Het is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland sinds 2024 treft. In delen van Florida zijn evacuatiebevelen afgegeven. Er wordt tot 20 centimeter regen verwacht met windsnelheden tot 160 km per uur. Rond de grens tussen Alabama en Florida kan het water volgens orkaancentrum NHC tot bijna 3 meter hoog komen.
24: De Amerikaanse president Donald Trump heeft Katie Zachariah benoemd tot nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis. Ze vervangt Caroline Leavitt, die in augustus vertrok na de geboorte van haar tweede kind. Zachariah werkt nu als communicatieadviseur bij Trump Media and Technology Group, het bedrijf achter Truth Social. Ze heeft eerder gewerkt als woordvoerder bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en is regelmatig te zien als commentator bij Fox News en Newsmax. Trump noemt haar een loyale en briljante supporter.
25: Nevanethan Pillay, de oud-rechter van het Internationaal Strafhof, die vrijdag de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, noemt de Amerikaanse sancties tegen het Hof schokkend. De VS kondigde enkele uren na de bekendmaking van de prijs nieuwe maatregelen aan tegen het Hof. Deze sancties treffen voor het eerst het hele Hof en niet alleen individuele medewerkers. De sancties moeten over 6 maanden van kracht worden. Die periode wordt in Europa opgevat als tijdvak dat de kans biedt om de VS op andere gedachten te brengen. Premier Rob Jetten sprak zich uit tegen het Amerikaanse voornemen.
26: Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden. Die had volgens het Amerikaanse geologische centrum USGS een kracht van 7,6 en vond plaats op 10 kilometer diepte. De beving was te voelen in de hoofdstad Panama-stad en zorgde daarvoor paniek. Er zijn tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua, Guatemala en El Salvador. Op beelden op sociale media is te zien hoe bij Penonomé enkele gebouwen zijn ingestort.
27: Bij onlusten in Brussel zijn tot nu toe 110 mensen opgepakt. Het gaat om 30 arrestaties en 80 bestuurlijke aanhoudingen, meldt stadsmedium Bruus. Vakbonden demonstreerden vrijdag tegen bezuinigingen. Ongeveer 1000 mensen waren op de been. Sommigen droegen stokken en molotovcocktails bij zich. De politie zette waterwerpers en traangas in. Een stadsbus werd in brand gestoken.
28: En nu het economisch nieuws.
29: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten.
30: De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen.
31: Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag.
0: Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten. De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%. DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt. De impact van de staking in het streekvervoer op woensdag is voor vervoersbedrijven nog onduidelijk. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer één dag per week gaan staken tot aan kerst vanwege een cao-conflict. De eerste staking is woensdag en treft bedrijven als Arriva, EBS, QBuzz, Transdev en Keolis. De vervoersbedrijven weten nog niet welke bussen er rijden en welke niet, omdat dat afhangt van het aantal medewerkers dat deelneemt aan de staking. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van ritten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Williams-coureur Carlos Sainz heeft felle kritiek geuit op de FIA na een softwarefout tijdens de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De zogeheten overtake mode, waarmee coureurs extra vermogen krijgen, viel weg bij een deel van de auto's. Daardoor had de helft van de coureurs een motor die een halve seconde sneller was dan die van de anderen. De FIA erkent dat door een menselijke fout de overtake mode was uitgeschakeld na een crash van Sergio Perez. Afgelopen zondag zorgde een softwarefout al voor chaos in Maleisië toen half-elektrische auto's compleet stilvielen. Oranje-rood heeft de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyploeg versloeg Real Club de Polo uit Spanje met 2-0 in Eindhoven. Struan Walker opende de score in het tweede kwart. Borja Lacal maakte in het derde kwart de tweede treffer. Zondag speelt Oranje-Rood nog tegen het Engelse Wimbledon. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong Ajax. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0 overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60ste minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen.
3: Bondscoach Arjan Veuring van de Oranjevrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hattrick. Veuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met enkele flinke buien. Plaatselijk kan het onweren met windstoten tot 75 km per uur. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het krachtig met af en toe harde wind. Vannacht enkele buien bij temperaturen tussen 8 graden in het oosten en 13 graden aan de kust. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust krachtig. Morgen blijft het half tot zwaar bewolkt met stevige buien. In het noorden vooral kans op onweer, zware windstoten tot 80 km per uur en veel regen. Daar kan in totaal zo'n 50 mm vallen, lokaal misschien meer. De middagtemperatuur ligt rond de 14 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het krachtig tot hard. Voor het noorden geldt van zaterdagmiddag tot zondagochtend code geel.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Volgens de NRC werd de vertoning van de documentaire NASA over de Gaza-oorlog in Delft verstoord door een overlevende van 7 oktober en een Israëlische militaire actiegroep. De Israëlische premier Netanyahu verwelkomde deze operatie. Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk zegt dat dit verdomd dichtkomt bij ongewenste buitenlandse inmenging. De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken doen geen uitspraken over individuele gevallen. De Wijk zegt dat directe aansturing vanuit de Israëlische overheid moeilijk te bewijzen is, maar dat de betrokkenheid van Israëlische reservisten, een adviseur van een Israëlisch ministerie en de ontvangst door Netanyahu daar sterk op wijzen.
7: De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel. Dat zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Volgens Naves maken de Verenigde Staten met deze sancties het werk van het ICC onmogelijk en tasten ze onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aan. De sancties gaan over een half jaar in. Naves roept het kabinet op geen enkel middel onbenut te laten om de sancties van tafel te krijgen en de onafhankelijkheid van het ICC te verdedigen.
8: Het Nederlands Dachau-comité zegt dat de verhalen van Willem Wilbrink over concentratiekamp Dachau mogelijk zijn verzonnen of aangedikt. Historici concludeerden vrijdag dat Wilbrink niet voorkomt in de uitgebreide administratie van het nazikamp. De 99-jarige Wilbrink vertelt al jarenlang dat hij als tiener naar Dachau werd gedeporteerd en daar tientallen mensen het leven redde. Het comité stelt dat er geen enkel bewijs is voor zijn aanwezigheid in het kamp. De bevindingen werden in 2024 gedeeld met de uitgever van een boek over Wilbrink, maar die reageerde niet.
9: De politie in Brabant heeft vrijdag rond 10:30 een verdachte aangehouden, na een achtervolging die begon in de buurt van Den Bosch. Tijdens de achtervolging werd een snelheid van 200 km per uur gehaald. De auto kwam op de N65 bij Udenhout tot stilstand nadat de banden lek waren geraakt. Bij de aanhouding gebruikte de politie pepperspray.
10: De nachtopvang voor mensen die nog niet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel naar binnen kunnen, zit komende nacht naar alle waarschijnlijkheid weer vol. Dat meldt het Rode Kruis. Rond 9:30 s'avonds vertrokken 2 bussen vanuit Ter Apel naar opvanglocaties in Warfum en Zuidwolde. Op dat moment waren er geen mensen voor het terrein van Ter Apel, mogelijk door de regen. De gemeente Midden-Drenthe neemt de nachtopvang vanaf komende maandag tot 25 januari over in het dorp Bijlen.
11: Een 24-jarige Nederlander is in het Belgische Heverlee bij Leuven gearresteerd, nadat hij bij een verkeerscontrole probeerde in te rijden op 2 politieagenten.
12: De agenten konden op het nippertje wegspringen. Een van hen schoot op de banden van de bestelbus, waarna die tot stilstand kwam. De man is vrijdag overgebracht naar een gevangenis en moet op 13 oktober verschijnen voor de raadkamer. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag.
13: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland. De minister voor Noord-Ierland meldt dat de protestantse tocht door katholiek gebied wordt afgelast. Overleg tussen de twee kampen leverde geen oplossing op. De mars zou voor het eerst in 28 jaar weer plaatsvinden over Garveggie Road. Een rechter had dat toegestaan. Garveggie Road speelde een belangrijke rol tijdens The Troubles. Dat was het gewelddadige conflict tussen protestanten en katholieken tot het einde van de vorige eeuw. Tegen de pro-Britse mars werd eind september op grote schaal gedemonstreerd. Orkaan Isaias komt vrijdagavond lokale tijd aan land aan de Amerikaanse kust. Het is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland sinds 2024 treft. In delen van Florida zijn evacuatiebevelen afgegeven. Er wordt tot 20 centimeter regen verwacht met windsnelheden tot 160 km per uur. Rond de grens tussen Alabama en Florida kan het water volgens orkaancentrum NHC tot bijna 3 meter hoog komen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Katie Zachariah benoemd tot nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis. Ze vervangt Caroline Leavitt, die in augustus vertrok na de geboorte van haar tweede kind. Zachariah werkt nu als communicatieadviseur bij Trump Media and Technology Group, het bedrijf achter Truth Social. Ze heeft eerder gewerkt als woordvoerder bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en is regelmatig te zien als commentator bij Fox News en Newsmax. Trump noemt haar een loyale en briljante supporter. Nevanathan Pillay, de oud-rechter van het Internationaal Strafhof, die vrijdag de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, noemt de Amerikaanse sancties tegen het Hof schokkend. De VS kondigde enkele uren na de bekendmaking van de prijs nieuwe maatregelen aan tegen het Hof. Deze sancties treffen voor het eerst het hele Hof en niet alleen individuele medewerkers. De sancties moeten over 6 maanden van kracht worden. Die periode wordt in Europa opgevat als tijdvak dat de kans biedt om de VS op andere gedachten te brengen. Premier Rob Jetten sprak zich uit tegen het Amerikaanse voornemen.
15: Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden. Die had volgens het Amerikaanse geologische centrum USGS een kracht van 7,6 en vond plaats op 10 kilometer diepte. De beving was te voelen in de hoofdstad Panama Stad en zorgde daarvoor paniek. Er zijn tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua, Guatemala en El Salvador. Op beelden op sociale media is te zien hoe bij Penonomé enkele gebouwen zijn ingestort.
16: Bij onlusten in Brussel zijn tot nu toe 110 mensen opgepakt. Het gaat om 30 arrestaties en 80 bestuurlijke aanhoudingen, meldt stadsmedium Bruce. Vakbonden demonstreerden vrijdag tegen bezuinigingen. Ongeveer 1000 mensen waren op de been. Sommigen droegen stokken en molotovcocktails bij zich. De politie zette waterwerpers en traangas in. Een stadsbus werd in brand gestoken.
17: En nu het economisch nieuws.
18: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten.
19: De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen.
20: Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1

0: De chipbedrijven BESI, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%. DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt. De impact van de staking in het streekvervoer op woensdag is voor vervoersbedrijven nog onduidelijk. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer één dag per week gaan staken tot aan kerst vanwege een cao-conflict. De eerste staking is woensdag en treft bedrijven als Arriva, EBS, QBuzz, Transdev en Keolis. De vervoersbedrijven weten nog niet welke bussen er rijden en welke niet, omdat dat afhangt van het aantal medewerkers dat deelneemt aan de staking. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van ritten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Williams-coureur Carlos Sainz heeft felle kritiek geuit op de FIA na een softwarefout tijdens de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De zogeheten overtake mode, waarmee coureurs extra vermogen krijgen, viel weg bij een deel van de auto's. Daardoor had de helft van de coureurs een motor die een halve seconde sneller was dan die van de anderen. De FIA erkent dat door een menselijke fout de overtake mode was uitgeschakeld na een crash van Sergio Perez. Afgelopen zondag zorgde een softwarefout al voor chaos in Maleisië toen half-elektrische auto's compleet stilvielen. Oranje-rood heeft de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyploeg versloeg Real Club de Polo uit Spanje met 2-0 in Eindhoven. Struan Walker opende de score in het tweede kwart. Borja Lacal maakte in het derde kwart de tweede treffer. Zondag speelt Oranje-Rood nog tegen het Engelse Wimbledon. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong Ajax. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0 overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60ste minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranjevrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hat-trick. Veuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met enkele

0: Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten. De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen. Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten. De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%. DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af, maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren, want toen had bijna niemand het gemerkt. De impact van de staking in het streekvervoer op woensdag is voor vervoersbedrijven nog onduidelijk. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer 1 dag per week gaan staken tot aan kerst vanwege een cao-conflict. De eerste staking is woensdag en treft bedrijven als Arriva, EBS, QBuzz, Transdev en Keolis. De vervoersbedrijven weten nog niet welke bussen er rijden en welke niet, omdat dat afhangt van het aantal medewerkers dat deelneemt aan de staking. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van ritten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Williams-coureur Carlos Sainz heeft felle kritiek geuit op de FIA na een softwarefout tijdens de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De zogeheten overtake mode, waarmee coureurs extra vermogen krijgen, viel weg bij een deel van de auto's. Daardoor had de helft van de coureurs een motor die een halve seconde sneller was dan die van de andere. De FIA erkent dat door een menselijke fout de overtake mode was uitgeschakeld na een crash van Sergio Perez. Afgelopen zondag zorgde een softwarefout al voor chaos in Maleisië toen half-elektrische auto's compleet stilvielen. Oranje-rood heeft de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyploeg versloeg Real Club de Polo uit Spanje met 2-0 in Eindhoven. Struan Walker opende de score in het tweede kwart. Borja Lacal maakte in het derde kwart de tweede treffer. Zondag speelt Oranje-Rood nog tegen het Engelse Wimbledon. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook

0: met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong Ajax. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0 overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60ste minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranjevrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hattrick. Veuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht trekken er een paar buien over. Het wordt tussen de 8 en 13 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In het noorden mogelijk met onweer. De wind is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot af en toe hard. Vanmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af. Er vallen stevige buien, vooral in het noorden met kans op onweer en zware windstoten tot 80 km per uur. Daar kan ook veel regen vallen. Het wordt rond de 14 graden. De wind is matig tot vrij krachtig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Vanavond trekken buien over, de meeste in het noorden. Daar is weer kans op onweer en zware windstoten. In totaal kan er in de middag en avond tot 50 mm regen vallen, lokaal mogelijk meer. Voor de noordelijke helft geldt vanaf vanmiddag tot zondagochtend code geel vanwege onweersbuien, zware windstoten en plaatselijk veel neerslag.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama-stad is omgeleid naar Curaçao vanwege een zware aardbeving voor de kust van Panama. Het gaat om vlucht KL57. KLM vangt de passagiers op Curaçao op. Wanneer de vlucht verder kan naar Panama, is nog niet bekend. Vrijdag vond voor de kust van Panama een aardbeving plaats met een kracht van 7,7, waarna het vliegveld Tocumen in Panama-stad uit voorzorg alle vluchten tijdelijk stillegde. Volgens de NRC werd de vertoning van de documentaire NASA over de Gaza-oorlog in Delft verstoord door een overlevende van 7 oktober en een Israëlische militaire actiegroep. De Israëlische premier Netanyahu verwelkomde deze operatie. Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk zegt dat dit verdomd dichtkomt bij ongewenste buitenlandse inmenging. De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken doen geen uitspraken over individuele gevallen. De Wijk zegt dat directe aansturing vanuit de Israëlische overheid moeilijk te bewijzen is, maar dat de betrokkenheid van Israëlische reservisten, een adviseur van een Israëlisch ministerie en de ontvangst door Netanyahu daar sterk op wijzen. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel. Dat zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Volgens Naves maken de Verenigde Staten met deze sancties het werk van het ICC onmogelijk en tasten ze onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aan. De sancties gaan over een half jaar in. Naves roept het kabinet op geen enkel middel onbenut te laten om de sancties van tafel te krijgen en de onafhankelijkheid van het ICC te verdedigen. Het Nederlands Dachau-comité zegt dat de verhalen van Willem Wilbrink over concentratiekamp Dachau mogelijk zijn verzonnen of aangedikt. Historici concludeerden vrijdag dat Wilbrink niet voorkomt in de uitgebreide administratie van het nazikamp. De 99-jarige Wilbrink vertelt al jarenlang dat hij als tiener naar Dachau werd gedeporteerd en daar tientallen mensen het leven redde. Het comité stelt dat er geen enkel bewijs is voor zijn aanwezigheid in het kamp. De bevindingen werden in 2024 gedeeld met de uitgever van een boek over Wilbrink, maar die reageerde niet.
4: De politie in Brabant heeft vrijdag rond 10:30 een verdachte aangehouden, na een achtervolging die begon in de buurt van Den Bosch. Tijdens de achtervolging werd een snelheid van 200 km per uur gehaald. De auto kwam op de N65 bij Udenhout tot stilstand nadat de banden lek waren geraakt. Bij de aanhouding gebruikte de politie pepperspray. De nachtopvang voor mensen die nog niet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel naar binnen kunnen, zit komende nacht naar alle waarschijnlijkheid weer vol. Dat meldt het Rode Kruis. Rond 9:30 s'avonds vertrokken twee bussen vanuit Ter Apel naar opvanglocaties in Warfum en Zuidwolde. Op dat moment waren er geen mensen voor het terrein van Ter Apel, mogelijk door de regen. De gemeente Midden-Drenthe neemt de nachtopvang vanaf komende maandag tot 25 januari over in het dorp Bijlen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump wil nog niet bevestigen of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december via een livestream te zien is. Daar moet nog een beslissing over worden genomen, zei Trump vrijdagavond. Minister van Defensie Pete Hegseth kondigde donderdag aan dat de executie voor iedereen te bekijken moet zijn. De militaire psychiater schoot in 2009 op legerbasis Fort Hood in Texas 13 ongewapende militairen dood. Hij verwondde 32 anderen. Het plan om de executie publiekelijk uit te zenden roept veel kritiek op. Ook van premier Rob Jetten en het Mensenrechtenbureau van de VN. Drie Mexicaanse mannen zijn schuldig bevonden aan de moord op twee Australische surfers en hun Amerikaanse vriend. De Australiërs Callum en Jake Robinson en de Amerikaan Jack Carter werden in 2024 tijdens een surftrip in Mexico overvallen. Toen de drie zich verzetten, werden ze op gewelddadige wijze gedood. De broers werden met schotwonden in hun hoofd in een metersdiepe put bij een klif gevonden. De veroordeelde mannen horen hun straffen de komende dagen.
4: Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland. De minister voor Noord-Ierland meldt dat de protestantse tocht door katholiek gebied wordt afgelast. Overleg tussen de twee kampen leverde geen oplossing op. De mars zou voor het eerst in 28 jaar weer plaatsvinden over Garveggie Road. Een rechter had dat toegestaan. Garveggie Road speelde een belangrijke rol tijdens The Troubles. Dat was het gewelddadige conflict tussen protestanten en katholieken tot het einde van de vorige eeuw. Tegen de pro-Britse mars werd eind september op grote schaal gedemonstreerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Katie Zachariah benoemd tot nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis. Ze vervangt Caroline Leavitt, die in augustus vertrok na de geboorte van haar tweede kind. Zachariah werkt nu als communicatieadviseur bij Trump Media and Technology Group, het bedrijf achter Truth Social. Ze heeft eerder gewerkt als woordvoerder bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en is regelmatig te zien als commentator bij Fox News en Newsmax. Trump noemt haar een loyale en briljante supporter. Orkaan Isaias komt vrijdagavond lokale tijd aan land aan de Amerikaanse kust. Het is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland sinds 2024 treft. In delen van Florida zijn evacuatiebevelen afgegeven. Er wordt tot 20 centimeter regen verwacht met windsnelheden tot 160 km per uur. Rond de grens tussen Alabama en Florida kan het water volgens orkaancentrum NHC tot bijna 3 meter hoog komen.
3: Nevanethan Pillay, de oud-rechter van het Internationaal Strafhof, die vrijdag de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, noemt de Amerikaanse sancties tegen het Hof schokkend. De VS kondigde enkele uren na de bekendmaking van de prijs nieuwe maatregelen aan tegen het Hof. Deze sancties treffen voor het eerst het hele Hof en niet alleen individuele medewerkers. De sancties moeten over 6 maanden van kracht worden. Die periode wordt in Europa opgevat als tijdvak dat de kans biedt om de VS op andere gedachten te brengen. Premier Rob Jetten sprak zich uit tegen het Amerikaanse voornemen.
4: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. SpaceX steeg 1,3% na een overeenkomst voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Het bedrijf van Elon Musk wil dat satellietinternetdienst Starlink uitgroeit tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. Aandelen van telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 13% door zorgen over toenemende concurrentie. De Dow Jones-index sloot 0,8% hoger op 51.654,95 punten. De Verenigde Staten gaan Russische diesel importeren. President Trump meldt dat hij daarover heeft gesproken met de Russische president Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgegeven tot april 2027. De Oekraïense president Zelensky noemt toestemming voor de Russische dieselverkoop een investering in een oorlog die moet eindigen. Bijna 3/4 van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd vanwege orkaan Isaias. Het gaat om 1,5 miljoen vaten per dag. Ook ligt 59% van de aardgasproductie stil. Oliemaatschappijen als Chevron en Shell hebben uit voorzorg platforms ontruimd. In totaal is het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd. Isaias komt vannacht of zaterdagochtend vroeg aan land in het zuiden van de Verenigde Staten. De AEX-index sloot vrijdag op een nieuw slotrecord van bijna 1131 punten. Staalconcern ArcelorMittal steeg 5,6% na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML daalden tot 1,8%. Dit kwam door een bericht van de Financial Times over lagere omzet bij OpenAI. Ook KPN zakte 1,8%. De AEX eindigde de handelsweek met een plus van 0,9%. DNB-president Olaf Slijpen vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft, ook nu de woningmarkt afkoelt. De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die huizenbezitters bevoordeelt ten opzichte van huurders en de huizenprijzen opdrijft. Slijpen zegt dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan kan. Meerdere partijen wilden bij de verkiezingen van vorig jaar van de aftrek af. Maar in de plannen van het huidige kabinet staat geen afschaffing. Slijpen noemt het jammer dat de aftrek niet is afgeschaft toen de rentes heel laag waren. Want toen had bijna niemand het gemerkt. De impact van de staking in het streekvervoer op woensdag is voor vervoersbedrijven nog onduidelijk. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer 1 dag per week gaan staken tot aan kerst vanwege een cao-conflict. De eerste staking is woensdag en treft bedrijven als Arriva, EBS, Qbuzz, Transdev en Keolis. De vervoersbedrijven weten nog niet welke bussen er rijden en welke niet, omdat dat afhangt van het aantal medewerkers dat deelneemt aan de staking. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van ritten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Williams-coureur Carlos Sainz heeft felle kritiek geuit op de FIA na een softwarefout tijdens de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De zogeheten overtake mode, waarmee coureurs extra vermogen krijgen, viel weg bij een deel van de auto's. Daardoor had de helft van de coureurs een motor die een halve seconde sneller was dan die van de andere. De FIA erkent dat door een menselijke fout de overtake-mode was uitgeschakeld na een crash van Sergio Perez. Afgelopen zondag zorgde een softwarefout al voor chaos in Maleisië toen half-elektrische auto's compleet stilvielen. Oranje-rood heeft de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyploeg versloeg Real Club de Polo uit Spanje met 2-0 in Eindhoven. Struan Walker opende de score in het tweede kwart. Borja Lacal maakte in het derde kwart de tweede treffer. Zondag speelt Oranje-Rood nog tegen het Engelse Wimbledon. Heracles Almelo heeft de eerste periode in de eerste divisie gewonnen. De club won met 3-0 van RKC Waalwijk en heeft na 10 wedstrijden 25 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Almere City, dat ook met 3-0 won van FC Eindhoven. VVV Venlo staat derde met 21 punten na een 3-0 overwinning bij Jong Ajax. PSV-trainer Peter Bos is tevreden na de 2-0 overwinning op Heerenveen. Volgens Bos was het een open wedstrijd, te open naar zijn mening en lang ook gelijk opgaand. Na wissels rond de 60ste minuut had PSV volgens hem volledige grip op de wedstrijd. PSV hield voor het eerst de nul. Bos noemt het een goede avond voor zijn ploeg. Borussia Dortmund heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De koploper gaf thuis tegen Werder Bremen een 2-0 voorsprong weg en speelde 2-2 gelijk. Dortmund heeft 13 punten uit 5 wedstrijden. Landskampioen Bayern München heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en speelt zaterdag tegen Augsburg. Niklas Füllkrug kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen voor Bremen. Bondscoach Arjan Veuring van de Oranje Vrouwen had niet verwacht met 8-0 te winnen van Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie. Hij is vooral tevreden over de manier waarop het team speelde. Dynamisch, met hard werken en veel energie naar voren. Victoria Pelova en Linette Berestein maakten allebei een hat-trick. Veuring complimenteerde ook Danielle van der Donk, die haar 175ste interland speelde. Volgens hem is het knap dat ze op dit niveau nog steeds onderscheidend is.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht trekken er enkele buien over. Het wordt tussen de 8 en 13 graden. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Morgenochtend is het half tot zwaar bewolkt, met vooral in het noorden enkele buien, mogelijk met onweer. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Morgenmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af. Er vallen enkele stevige buien, vooral in het noorden, met kans op onweer en windstoten tot 80 km per uur. Daar kan ook veel regen vallen. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Let op, vanaf de middag tot zondagochtend geldt in de noordelijke helft code geel vanwege onweersbuien met zware windstoten en plaatselijk veel neerslag.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama-stad is omgeleid naar Curaçao vanwege een zware aardbeving voor de kust van Panama. Het gaat om vlucht KL57. KLM vangt de passagiers op Curaçao op. Wanneer de vlucht verder kan naar Panama, is nog niet bekend. Vrijdag vond voor de kust van Panama een aardbeving plaats met een kracht van 7,7, waarna het vliegveld Tocumen in Panama-stad uit voorzorg alle vluchten tijdelijk stillegde. Volgens de NRC werd de vertoning van de documentaire NASA over de Gaza-oorlog in Delft verstoord door een overlevende van 7 oktober en een Israëlische militaire actiegroep. De Israëlische premier Netanyahu verwelkomde deze operatie. Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk zegt dat dit verdomd dichtkomt bij ongewenste buitenlandse inmenging. De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken doen geen uitspraken over individuele gevallen. De Wijk zegt dat directe aansturing vanuit de Israëlische overheid moeilijk te bewijzen is, maar dat de betrokkenheid van Israëlische reservisten, een adviseur van een Israëlisch ministerie en de ontvangst